0: In het boardroompanel met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnamen en associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zullen we beginnen met AkzoNobel. De Russische activiteiten van het Nederlandse verffabrikant AkzoNobel die zijn dus onder staatstoezicht in Rusland geplaatst. Russische president Vladimir Poetin die heeft maandag de opdracht gegeven. En dat heeft inmiddels AkzoNobel ook bevestigd nadat eerst Bloomberg daarmee naar buiten kwam. AkzoNobel zegt nu, dit is tijdelijk toezicht. Wat denk je dan, Harm-Jan? Tijdelijk?
1: Nou, het zal ongetwijfeld tijdelijk zijn. Alleen, hoe lang die tijdelijkheid gaat duren...
0: Niks dat is een permanent als tijdelijke
1: precies,
0: maatregelen.
1: Precies, niks is zo permanent als tijdelijkheid. Ja, dit was natuurlijk iets wat je al lang kon zien aankomen. De zaak is ook al afgesplitst. Eigenlijk de facto van AkzoNobel. Ja. Dus functioneert daar al zelfstandig. Dus daar zal al heel veel ruimte zijn geweest voor eigen initiatief. Nee. En nu wordt dat nog een keer bevestigd.
0: Je mag ook aannemen dat ze zich hier gewoon serieus op voorbereid hebben dat dit een dag zou zijn die een keer zou moeten komen.
1: Zeker. Nee, dat kan niet anders. En dat geldt zowel voor het bestuur van AkzoNobel als ook voor de aandeelhouders. Dus het zal ook nauwelijks invloed hebben gehad of geen invloed hebben gehad op de koers. Nee, het is ook een klein deel van de omzet. Het gaat ongeveer 2% van de totale omzet.
0: Ja, het is in de marge, maar het is natuurlijk wel een symbolisch momentje.
1: Ja, het is wel een symbolisch momentje. Maar het is eigenlijk, in zekere zin zou je kunnen zeggen... ook gek dat het nog zo lang geduurd heeft.
0: Ja.
1: En dat ze het nog zo lang hebben kunnen uitzingen. Maar goed, ja, dit zag je aankomen.
0: Ja, hoe bereid je op zoiets voor, Jeroen?
2: Nou ja, ik vind het verbazingwekkend dat ze zich niet hebben voorbereid... om het maar zo te zeggen. Kijk, je had eigenlijk al 2-3 jaar geleden kunnen zeggen... zoals veel andere buitenlandse partijen hebben gedaan... zeggen van, nou, oké, die activiteiten zetten we niet alleen apart... maar we gaan die activiteiten ook verkopen. Mm-hmm. Mijn vermoeden is wel een beetje dat er toenertijd... een te groot boekverlies zou worden gerealiseerd... waardoor ze zeiden van, oké, laten we het dan maar apart zetten... en dan kijken we misschien naar de markt.
0: Ja, maar dat is toch niet veranderd in die jaren?
2: Nou ja, dat is dus inderdaad... je kan natuurlijk op hoofd van zegen denken van, oké, nou misschien kunnen we dan tegen een betere prijs later verkopen, 3 jaar geleden. Dus dat je denkt, maar dat het nu nog niet verkocht is... met alle toezeggingen, alle ontwikkelingen, zou je zeggen... van ja, op een gegeven moment moet je toch echt kwijt en pak het verlies dan maar. Ja. Dan in plaats van nu heb je eigenlijk een activiteit... die onder Russisch toezicht wordt gehouden. Dus eigenlijk ga je nou nog geld verdienen waar de Russen van profiteren. Dus eigenlijk ben je eigenlijk nog verder van huis, denk ik zelf.
0: Ja, en je kan toch ook het geld vanuit Rusland niet hierheen halen... Dus je verdient het in Rusland voor de Russische werknemers dan misschien?
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, het argument van veel van die buitenlandse partijen is natuurlijk van... joh, we doen dit omdat wij onze mensen niet in de steek willen laten. Willen niet mensen ontslaan, et cetera.
0: Als je het zo zegt, geloof jij daar niet in?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat het enige argument is wat een beetje steek houdt. En voor de rest is er geen argument. Want inderdaad, je verdient geld. Je steunt daarmee indirect de Russische economie, hoe het wint of keert. Ja. Want alle winsten, inderdaad, de investeringen die je doet, moet je in Rusland houden. Dus ontegenzeggelijk, je kan van alles roepen. Maar sanctiegewijs doe je iets wat niet mag.
0: Waarschijnlijk mag het juridisch precies net wel, hè?
2: Ja, dat anders zou je niet doen. Ja, nee, anders.
1: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar wat ik wel interessant aan vind, is dat het onderstreept hoezeer de geopolitieke situatie ook in de boardroom oprukt. Hè?
0: Ja.
1: Want hier moet men natuurlijk over na hebben gedacht, scenario's hebben opgesteld. Nou, wat gaan we links en nog gaan rechts om doen? En dat is Rusland. Hetzelfde geldt natuurlijk voor China, geldt voor andere landen.
0: Ja, voor de VS tegenwoordig, dus, denk ik.
1: En de VS ook.
0: Eigenlijk
1: ook,
0: gewoon de hele wereld is buiten Nederland. Zekerheidje.
1: Ja. En wij hebben een heel groot buitenland, zoals ooit een keer een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.
0: Meneer Luns was dat, lang geleden.
1: Maar dat is natuurlijk wel interessant. Waar je vroeger kon zeggen, nou, dit is gewoon een puur bedrijfseconomische afweging. Wat Jeroen ook een beetje opduidt. Dat nu is geworden tot het betrekken van allerlei geopolitieke overwegingen.
0: Het is een geopolitiek,
1: in je bedrijfsbeslissing. Ja.
0: Het is ook moreel, denk ik, hè? Want de vraag net, de Russische economie steunen? Het lijkt mij een gewetensvraag als je daar je bedrijf wat opbouwen bent.
1: Ja, nou vind ik dat wel. Dat is een beetje theoretisch natuurlijk, omdat het bedrijf, ook als je het verkoopt, blijft het daar gewoon en steun je in jouw woorden de Russische economie. Dus dat is een beetje, dat is sowieso het geval eigenlijk.
0: Oké, dus die mag je wegstrepen.
1: Ja, die mag je wat mij betreft wegstrepen.
2: Ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik bedoel dan, natuurlijk verkoop je het bedrijf dan, maar tegelijkertijd trek je je dan wel terug en laat je wel principieel zien van, oké, wij willen niks met Rusland te maken hebben. En zoals het nu gebeurt, ja, weet je, hoe je het went of keert, je verdient geld daar.
0: Ja, nou, je kan natuurlijk
1: zo zullen niet veel in Nederland naar Nederland hebben kunnen halen.
2: Goed, die Russen geven waarschijnlijk alles uit nu.
0: Ja. Je kan natuurlijk ook het voetbal en het andere sportargument nemen. Dat, die moet je niet mengen met politiek.
2: Klopt.
0: Je kan ook zeggen, zaken doen moet je niet mengen met politiek.
2: Ik ben het op zich ermee eens, maar goed, wat er aan de overkant hier wordt gezegd is helemaal waar. De geopolitieke situatie is de afgelopen jaren zodanig veranderd dat je eigenlijk wel als bedrijf daar, en zeker in de boardroom, rekening mee moet houden.
0: Ja, want als we
2: met allerlei aspecten.
0: Als we hier de conclusie van trekken, is nou AkzoNobel een slachtoffer? Of is dit gewoon, ja, dit is wat je gebeurt als je hulp met de vijand?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd, geen van beide. Dit is iets wat je begon met te zeggen, dit kon je zien aankomen. Dit was de dag.
0: Ja, waarvan je wist dat die moest komen.
1: Waarvan je wist dat die ze moest komen om in een beroemde
0: die is eindelijk hier.
1: Frans te spreken. En dat geldt voor hen natuurlijk ook. En dat zal voor de aandeelhouders gelden. Dus niemand zal daar verder verrast over zijn.
0: Nee, oh ja, dat gesprek met de aandeelhouders, daar moeten we het misschien nog wel even over hebben. Want dus, wordt dat moeilijk, denk je?
1: Want die aandeelhouders weten
0: toch
1: ook dat dit...
0: Wat Jeroen net zegt, ze hebben zich niet echt voorbereid. Wel een beetje.
1: Nou, dat weet ik niet. Want ze hebben gewoon niet zoveel gedaan. Het is aan zichzelf overgelaten. Ja. Hè? Het adagium was, het blijft in Rusland voor de Russen. Dus het heeft eigenlijk geen effect op de onderneming buiten Rusland.
0: Nee, en ze moeten het gewoon opgeven en dan is het klaar.
2: Ja, kijk, het is 2% van de omzet. Dat is niet wereldschokkend. Aan de andere kant, ja, 2% daling. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de winstgevendheid wel heel erg mee zal vallen daardoor.
0: In Rusland, in een oude Russische fabriek. Ja, ik heb daar meteen een heel romantisch...
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het al afgeroomd werd, et cetera. Ja. Dus, maar goed, je weet het niet precies. Maar 2%, ja, dat is ook weer niet wereldschokkend.
3: Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: Je luistert naar het Boardroom Panel in BNR Zaken doen. Vandaag met Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity. En Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Klarna, dat houdt ons de hele week al bezig. De stichting Massaschade en Consument startte maandag een massaclaim tegen de betaaldienst van Klarna. En die stichting stelt dat Klarna op grote schaal de regels voor de consumentenkredieten overtreedt. Want Klarna kijkt bijvoorbeeld niet naar de kredietwaardigheid van klanten. De claimstichting zegt wel dat Klarna dat had moeten doen, omdat ze leningen uiteindelijk verstrekken. En de stichting eist nu dat al die onterechte kosten worden terugbetaald. Dat gaat bij elkaar om misschien wel 500 miljoen euro. Jeroen, wat gebeurt er dan in de boardroom bij Klarna?
2: Ja, nou kijk, weet je, Klarna stelt zich op het standpunt dat ze niet aan consumentenkrediet doen. Dus zij zeggen van, wij zijn nog niet gehouden aan die wetten en die regels. Ik denk dat zij hier wel van schrikken. Aan de andere kant, het wordt echt een juridische strijd. En dan is er maar de vraag van hoe een rechter daarnaar kijkt. Kijkt hij inderdaad van consumentenkrediet? Dan hebben ze een heel groot probleem. Want hun hele businessmodel is juist gebaseerd op deze uitgangspunten. Zegt de rechter, nee, het is geen consumentenkrediet. Ja, dan is het eigenlijk geen probleem, om het zo te zeggen. En ik ben wel benieuwd hoe zij binnen de boardroom tegen dat probleem aankijken.
0: Ja, en die reflex om te zeggen dat er niks aan de hand is, dat zie je natuurlijk bij bedrijven die in hun businessmodel aangetast worden, altijd. Dus daar mogen we misschien niet verbaasd over zijn. Maar is het overtuigend?
1: Ja, het is een beetje wat je vaker ziet met andere soort ondernemingen. Dit is een onderneming die op de grenzen van het toelaatbare opereert. Ik moet altijd aan Uber denken, hè, waar het natuurlijk hetzelfde het geval was. Dan weet je als boord dat je de grenzen gaat opzoeken. Je weet ook, en je zoekt eigenlijk ook die procedures
0: op. Je
1: weet dat er rechtszaken komen. Je had dat ook met die besteldiensten, die op een gegeven moment, waar op een gegeven moment de vraag was, zijn dat
0: werknemers of niet?
1: Of niet, werknemers. Dus het hoort een beetje bij het businessmodel. Als je dat als boord in kaart hebt en dat risico neemt, dan hoort dat bij je businessmodel. Als het zo is dat je als boord denkt, nou, dit is een fijn bedrijf en we hebben geen enkel probleem, dan zou het wel...
0: Dan hebben ze nu wel
1: echt een heel groot probleem. Ja. Dus dat hangt er vanaf, wat heb je verwacht? Wat is je idee? Wat is je businessmodel? En wat ik zeg, Uber was natuurlijk een perfect voorbeeld dat men heel bewust die grenzen opzocht. Ja. En die procedures ook uitlokte.
0: En die zijn uiteindelijk toch in zekere zin getemd door de juridische wereld.
1: Ja, die zijn getemd, maar er is ook aan de andere kant hebben ze ook een nieuwe markt opengebroken.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen in Amsterdam die als ze een taxi nodig hebben een Ubertje bestellen.
0: Ja. En niet van de concurrenten.
1: En niet alleen in Amsterdam. Dus dan werkt het businessmodel en dan is het een instrument om je model te ontwikkelen.
0: En is dat een legitieme manier om het zo te doen? Om te zeggen, nou, we gaan het, over de grens in de hoop dat we dan daarna zo ver mogen gaan als de rechter toestaat?
2: Ik denk, op zich is het natuurlijk legitiem, daar is niks mis mee. Kijk, zij zijn in een gat in de markt gesprongen natuurlijk. Want, en dat is natuurlijk wel, hier speelt wel een bijzonder aspect, dat met name jongeren gebruik maken van dit soort taaldiensten. Ouderen, die ook een baan die hebben vaak een creditcard. En dat is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen jongeren kunnen die creditcard nog niet halen. Er zijn heel veel regels aan gebonden. Ja, die kiezen dan voor deze dienst. En dat maakt het natuurlijk wel, en daar hebben ze wel een punt, juist door jongeren geld later te laten betalen, of zeg in ieder geval betaling laten doen en later betalen. Daar komt wel een spanningsveld wat schuurt natuurlijk. Ik denk dat daar wel een issue zou kunnen ontstaan.
0: Plus de dark patterns die we op internet altijd overal zien. En dat roze knopje van Klarna valt daar misschien ook wel onder. Dat heb ik nooit precies onderzocht, maar ik kan me goed voorstellen dat je het zo kan interpreteren. Ja. Dus dat mensen gemanipuleerd worden in het, weet je wat, ik kom het nu. Ja. Want ik wil het nu hebben.
2: Ja, het is natuurlijk opgezet vanuit de webshops natuurlijk. Hè? De gedachte van oké, we gaan meer, we kunnen meer bestellen, we kunnen meer uitgeven. Want het betalen komt later. Ja, koop op de pof is eigenlijk van oudsher natuurlijk nooit de beste manier geweest om, om dingen aan te schaffen.
0: Is dit een stukje van de Amerikaanse cultuur die langzaam Europa binnendringt? Dat we daar, zeg maar, want de Amerikanen houden wel heel erg van leven, van lenen en daarvan leven.
1: Nou, het interessante is dat het een Europees bedrijf is. Hè?
0: Ja, dat
1: bedoel ik. Het is een Zweeds bedrijf. Ze zijn 15 geleden opgericht, 20 jaar geleden, ik weet niet precies. Is het een Amerikaan? Het is, wat Jeroen zegt, het heel erg natuurlijk gestimuleerd vanuit de webshop. Dus het hangt samen met de opkomst van de webshops. En je ziet nu dat ze bijvoorbeeld ook heel dicht zitten op de artificial intelligence slag. Ik zag dat ze het aantal werknemers bijvoorbeeld is van 7000 naar minder dan de helft gegaan. En heel veel artificial intelligence. Dus ze zitten wel heel dicht op de ontwikkelingen. Of die Amerikaans zijn, dat zou ik niet onmiddellijk zeggen.
0: Nee, Amerikaanse mentaliteit dacht ik erin te herkennen. We hadden gisteren in Ongevraagd Advies het advies aan webshops juist. Daarom dat ik daar nu even aan denk. Die zei, maar je moet niet met Klarna in zee gaan. Als webwinkel moet je het gewoon niet doen. Is dat een overweging? Die zegt, dat is gewoon op het ogenblik, straks komt er betere regulering, dan zijn onze klanten weer beschermd. Tot die tijd een beetje vanaf blijven.
1: Ja, dat is op zich een sympathiek standpunt. Ja. Ook vanuit de overweging die Jeroen aangeeft.
0: Klinkt als een enorme disqualificatie.
1: Nee, helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als webwinkel zegt, nou, we doen dat wel. Klarna is natuurlijk voor de webwinkels op zich wel een mooi platform. Het gaat lekker snel, het is redelijk zeker. Je betaalt er wel voor, hè? Je betaalt natuurlijk een percentage aan Klarna als je als webwinkel.
0: Maar dat geldt ook voor creditcards.
1: Dat geldt ook voor creditcards.
0: Ja.
1: Dus ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik begrijp dat men dat doet. En het is denk ik aan de overheid en de rechter om daar strepen te trekken.
0: Ja, zou ze eigenlijk verzekerd zijn voor zoiets? Want 500 miljoen is natuurlijk wel een bedrag waar je eventjes over na moet denken voor je dat overboekt.
2: Ja, maar 500 miljoen wordt ook maar over de schutting gegooid. Hè? Ja. Ik bedoel, het is gewoon een compleet bedrag. Ja, weet je. Goed, er zijn al Klarna zichzelf ook van, ja, weet je, als je alles bij elkaar optelt. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan is ook nog de vraag, aan wie die 500 miljoen, aan wie wordt dat dan uitbetaald? Is dat dan voor iedereen? Of is dat dan specifiek, moet je hele bewijslasten? Dat is niet zo makkelijk als je zomaar een bedrag noemt.
0: Het getal kan je gewoon makkelijk noemen, maar alle bankrekeningnummers.
1: Ja, je ziet dat bij al die massaschade claims, hè, dat men onmiddellijk komt met een miljard, 2 miljard, 3 miljard.
0: Nemen jullie het wel heel serieus? Want nu klinkt het alsof je het een beetje wegrelativeren. Want zelfs als ze verliezen, valt het misschien nog wel mee.
2: Nee, kijk, ik neem het zeker serieus. Want het is wel een aspect, wat ik ook zeg, over de jongere generatie die er veel meer gebruik van maakt, et cetera. Het is zeker een aspect waar je rekening mee moet houden als bedrijf. Maar tegelijkertijd, ik zeg het dan even, populisme is een groot woord, maar het is natuurlijk wel, massaclaims komen snel.
0: Ja.
2: Ja, men gaat zelf zeggen van, joh, we gaan met z'n allen ageren tegen het bedrijf, want ze doen iets verkeerd. Ja. En uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen van, wat is daar werkelijke schade? En in Nederland is dat niet zo makkelijk te bepalen.
0: Doet het wel iets met de reputatie? Ik kan me goed voorstellen dat als nu wij het er elke dag over hebben hier in de, op de radio, dat dan ouders tegen hun kinderen zeggen dat Klarna, dat was een probleem, wacht daar nog even mee tot de nieuwe regels in november komen.
2: In alle eerlijkheid, het is alleen maar beter natuurlijk. Want ja, weet je, als Klarna failliet gaat bij wijze van spreken en je hebt nog niet betaald, dan probeer dan maar eens als curator het geld terug te krijgen.
0: Nou, dat zal, daar zijn curatoren heel handig in, hoor.
2: Ja, maar goed.
0: Ja, maar doet reputatieschade in deze iets bij zo'n massaclaim?
1: Ja, reputatieschade is natuurlijk altijd een belangrijk punt. Aan de andere kant, als het een aantrekkelijke propositie is voor klanten.
0: En dat is het.
1: En dat is het. Ja, dan is reputatie dan ineens minder belangrijk. Dus reputatie moet je altijd zien in verhouding.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En vast.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
1: Nederlanders laten de fles steeds vaker staan. En niet alleen wij doen dat, we doen dat. De hele wereld schijnt dat te doen. En dat moet iets betekenen voor een wereldspeler op dat gebied. Het gebied van drank namelijk. De koninklijke De Kuiper. Weten zij de tering naar de nering te zetten? Is het een probleem überhaupt dat we steeds minder drinken? Dat is iets wat we gaan bespreken met Leo Evers, de CEO bij cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Welkom.
5: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: We zaten net naar het verkeersinformatie te luisteren. File voor de camping van Zwarte Cross. Ja. En ik zag je opveren. Dat zijn mijn klanten.
5: Ja, klopt. Goed nieuws. Sinds eigenlijk een paar jaar, sinds wij de focus van onze strategie verlegd hebben naar premix cocktails, dus kant-en-klare cocktails, serveren we die ook in 10, 20 en 30 liter fusten. Waarmee we dus toegang hebben tot dit soort grote evenementen. Dus wij zijn ook ruimschoots present op Zwarte Cross al 3 jaar lang.
1: 100.000 cocktails in een paar dagen.
5: Ja, nou, er komen bijna 400.000 man. Dus
1: goed, 1 op 4?
5: 1 op 4.
1: Sommige mensen misschien wat meer, als ik ze ken.
5: Nou ja, een mooie score. En ja. Wat je ziet, ik was er vorig jaar zelf. Dan zie je een treetje met 24, waar dat voorheen 24 biertjes waren. En dat zijn nu 18 biertjes en 6 hele mooie gegarneerde kwalitatieve cocktails.
1: Ja, die kwaliteit moeten we het even over hebben, want het is premix, hè? Is dat net zo goed, net zo lekker als een met de hand gemaakte, voor mij in elkaar geschudde cocktail?
5: Nou, ik denk dat als je naar een high-end cocktailbar gaat en met een echte mixologist, ja, dat proef je nog wel. Alleen ik denk dat wij er bij De Kuiper wel in geslaagd zijn de afgelopen jaren.

0: Of mix, dan merk ik het verschil niet.
1: Nou, als je het mixt met een van onze premix cocktails, met de flessen die je dus gewoon in de supermarkt kan krijgen. Je doet ijs in een shaker, je shake 15 seconden en je schenkt je cocktail. Nou, dan heb je een hele mooie kwalitatieve en vooral hele consistente cocktails. Want onderschat niet, hè.
0: Het is een vak, ja.
1: Het is een vak. En om zelf thuis een espresso martini te maken, nou, ik heb het een paar keer geprobeerd. Dat is niet makkelijk, kan ik je verklappen.
0: Het is precies het voorbeeld wat een collega van mij gaf. Die zei, okay. Ik heb in de horeca gewerkt. Ja. Espresso martini, dat moet je de mensen achter de bar eigenlijk niet aandoen.
1: Nee, dat vinden ze ook heel vervelend. Want ze moeten naar een ander apparaat gaan, het koffieapparaat, om de espresso te maken. En dan weer teruglopen naar de cocktailbar. Dus je kan een mixologist, een bartender, als je niet zegt, geef mij 5 espresso martinis, dan kijkt je denk ik niet al te vrolijk aan.
0: Nee. En wat is er gebeurd? Dat mensen vroeger bier bestelden, en zeker bij de Zwarte Cross associeer ik volledig met bier. Ja. En dat ze dan nu ineens een tray van 24 cocktails voorbij laten komen.
1: Nou, ik denk dat mensen steeds meer kiezen voor kwaliteit en genieten. Wat je wereldwijd ziet is überhaupt dat alcoholconsumptie neemt af. Ja. Ik vind dat overigens, daar zijn we blij mee, denk ik. Wat je ziet is dat bier, wijn en sterke drank neemt sterk af. Wij zitten wat dat betreft in een hele goede categorie, want wereldwijd cocktails verwachten wij.
0: Toe,
1: die neemt met 12% toe in de komende 8 jaar, wordt verwacht. En ik denk dat het ook een goede trend is. Want cocktails wordt op een andere manier geconsumeerd dan bier en dan wijn.
0: Dat is niet het krat wat je naast de tent opstapelt om daar een mooi kasteel mee te bouwen.
1: Nee, wat wij ook heel duidelijk aangeven bij de Kuiper is van nou geniet van je cocktail. En je ziet ook dat mensen die een cocktail bestellen, die mooi gegarneerd is, ja, die doen daar 30, 40 minuten over. En die drinken er 1, misschien 2 op een avond. En die drinken dat niet elke avond. Dus ik denk dat dat een heel positieve ontwikkeling is.
0: Ja, ja, voor de omzet. Want ik neem aan dat het is wel ietsje duurder. Misschien wel 3 keer zo duur als je het hiernaast haalt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de omzet niet handig is.
1: Nou, voor de omzet, ons volume stijgt daarin. Wat wij vooral de laatste 3 jaar gedaan hebben, is de cocktail toegankelijker te maken voor consumenten. Mm-hmm. Waar het vroeger echt niche was, high-end in een dure cocktailbar. En daar betaal je vandaag de dag gemakkelijk meer dan €20 voor een cocktail. Hebben wij dat nu meer toegankelijker gemaakt voor een brede groep aan consumenten, die het ook op meerdere momenten kunnen drinken. We hadden het net over.
0: Maar we zijn het, ze drinken minder.
1: Ja, ze drinken.
0: Een keer, dan drink je er eentje in plaats van 40 minuten. Dus, terwijl bier er misschien met een kwartiertje wel doorheen gaat.
1: Ja, nou, ze drinken dus minder wijn, bier en gedistilleerd. Ja. Maar ze drinken wel meer cocktails. Dus is heel duidelijk een verschuiving, voornamelijk onder jongeren, naar cocktails. Want 70% van het cocktailvolume wereldwijd wordt gedronken door millennials en Gen Z. En het interessante wat wij dus gedaan hebben die laatste paar jaar, we hadden het net over Zwarte Cross. Dus we hebben nu toegang tot festivals, maar ook bijvoorbeeld tot theaters. Ook tot de gewone bar. Elke bar vandaag de dag heeft een mooie cocktailkaart en ook een mocktailkaart. Maar ook voor mensen thuisverbruik. We hebben nu net gelanceerd, ook in de supermarkten, onze kleine cans, 20 centiliter single serve cocktails. Espresso martini, pornstar martini, amaretto sour. En die nemen mensen gewoon mee vandaag de dag naar het strand of picknicken. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling om eigenlijk cocktails toegankelijk te maken tot een bredere groep consumenten.
0: Ja, je bent echt een heel ander bedrijf dan hoe jullie begonnen zijn, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Want het was ooit een distilleerderij voor je jenever. Nou, in Schiedam, waar dat hoort.
1: Ja, het is eigenlijk nog. Ik wil even teruggaan.
0: Nog verder?
1: Ja, want het is wel. Het verhaal van de Kuiper vind ik altijd heel erg mooi. Eigenlijk is het in 1695 begonnen. Het is een van de oudste familiebedrijven in Nederland. Met het maken van houten kuipen.
0: Ach, natuurlijk, de Kuiper. Ja.
1: Precies, toen de tijd kon je je achternaam nog zelf maken. En vandaar de Kuiper. Totdat de tweede generatie van de familie de Kuiper erachter kwam dat het eigenlijk veel interessanter en winstgevender was om te verkopen wat in de Kuip zat, in plaats van de Kuip zelf. Toen zijn ze overstapt naar jenever. En van jenever begin jaren 1900 naar likeuren. Toen naar cocktails. En eigenlijk de laatste paar jaren echt naar kant-en-klare premix cocktails.
0: Ja.
1: Dus een mooie.
0: Er zit een hele langzame trend in over de eeuwen heen.
1: Ja.
0: Ja. En jullie richten je op de hele wereld.
1: Ja.
0: We zijn net al, Engeland is de grootste afnemer. Zuid-Korea is nummer 2. Waar staat Nederland in die hele rij?
1: 3.
0: Nummer drie.
1: Ja, ja. 15% van onze omzet komt uit Nederland. En daar zie je ook wel heel duidelijk een verschuiving naar cocktails. En naar kant-en-klaar cocktails. Vorig jaar 35% van ons totale volume kwam uit kant-en-klare cocktails. Waar we eigenlijk pas 2-3 jaar geleden mee gestart zijn.
0: Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen?
1: Ja,
0: want ik denk, de productie moet in één keer op vol vermogen, de distributie, je moet heel veel supermarkten of horeca, ja. Moet je in één keer overtuigen?
1: Nou, er was heel duidelijk een vraag. En eigenlijk is het wel leuk, die vraag is eigenlijk ontstaan gedurende COVID. Want toen ging de horeca ging dicht, mensen bleven thuis.
0: Ja, die gingen ineens allemaal zelf cocktails maken.
1: Precies.
0: Maar dat was hoop werk.
1: Dan moet je 3-4 flessen kopen. Voor het weet ben je €60 kwijt. Wij hebben daarop ingespeeld door met premix cocktails te komen. Onze ready-to-serves. En dat was een heel groot succes. En na COVID, is eigenlijk de horeca heeft een ontzettend probleem gekregen met mensen binnenhalen in hun staf. Daar hebben we dus ook op ingespeeld door met die premix cocktails in literflessen te komen en op de tap. Want het is al moeilijk om goed personeel te krijgen. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer personeel te krijgen die weet hoe ze een cocktail moeten maken. Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dus je ziet ook echt dat de horeca heel blij is dat een cocktailspecialist als de Kuiper in dit segment gestapt is.
0: Maar jullie waren nog helemaal geen cocktailspecialist dan voor corona, voor COVID.
1: Nou, absoluut.
0: Of wel?
1: Absoluut.
0: In de losse flessen, zeg maar.
1: Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, we zijn gegroeid van een ingrediënt van de totale cocktail naar de totale cocktail. En dat hebben we in de laatste, de laatste 4 jaar gedaan. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan. En je hebt gelijk, ik leg het altijd uit, we zijn van een soort slow-moving consumer goods company, zijn we nu veel meer naar een fast-moving consumer goods company gegaan. En dat
0: is wennen, denk ik.
1: Ja, dat is wennen. En ik moet je zeggen, dat vind ik ook wel heel mooi als ik kijk naar onze mensen. Dat die ook echt wel die knop omgezet hebben. Die van oudsher produceerden die standaard eigenlijk wel hele hoogwaardige kwalitatieve likeuren. En die zijn eigenlijk naar veel meer volume met onze premix cocktails gaan. Dus ook een groot compliment aan onze mensen voor hun flexibiliteit.
0: Maar betekent dit ook dat je nu dus veel vaker nieuwe producten op de markt moet zetten om wel relevant te blijven?
1: Absoluut. Ik denk dat dat ook de twee belangrijkste waarden zijn van ons familiebedrijf. En dat is vakmanschap, kwaliteit aan de ene kant en innovatie aan de andere kant. Ik denk dat als de Kuiper niet de focus had gelegd op innovaties, maar gedurende eigenlijk de eeuwen heen, dan had het niet meer bestaan. En nu is het een gezond 331 jaar oud, 100% familiebedrijf. Hoe leuk is dat?
0: Ja. 331 jaar is een mooie leeftijd. Ik neem aan dat jullie daar vorig jaar iets op hebben geproost.
1: Nou, dat doen we ook dan. We scheiden. Maar wat
0: komt er dan op tafel? Toch een champagne of een cocktail?
1: Nee, daar komt zeker geen champagne. Daar komt natuurlijk een hele mooie cocktail. We hadden ook voor die gelegenheid een hele mooie jenever en een liqueur geproduceerd.
0: Kijk aan. We gaan eens even naar een dilemma.
2: Het dilemma.
0: En dat heeft te maken met alcohol. De mocktail wordt het drankje van de 21ste eeuw. Of een echte cocktail. Ja, daar moet nou eenmaal alcohol in. Je mag nu ja of nee zeggen. Nou ja, de een of ander. Dan gaan we daarna naar de nuance.
1: Tweede.
0: Er moet alcohol in een cocktail. Eigenlijk ben ik dat wel met je eens. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Leo Evers, CEO bij cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Van waar dat antwoord?
1: Nou, ik denk dat als je echt een traditioneel mooie, goede cocktail wil drinken, dan is alcohol een belangrijk onderdeel om een hele mooie balans te krijgen. Wat je ziet in cocktails tussen zoet, zuur en bitter, daar speelt wel degelijk alcohol een bepaalde rol in. Mm-hmm. Dus,
0: jullie maken ze wel, hè, mocktails?
1: Nou, ik wil het eigenlijk geen mocktails noemen. En ook, wij noemen het
0: 0.0 cocktails?
1: Er is wel, vind ik, daarin ook wel een nuance. Voor ons is 0.0 eigenlijk niet een aparte categorie. Wij kijken naar de totale cocktail en zeggen, daar willen we dus ook een 0.0 variant in hebben. Om een idee te geven, onze master distillateur Mirjam Hendricks is heel erg betrokken geweest bij het maken van onze 0.0 varianten. Mm-hmm. Dus wat we eigenlijk gezegd hebben.
0: Maar het blijft gewoon eigenlijk onbegonnen werk, toch? Ik bedoel, bij bier schijnt het eruit te kunnen, maar bij wijn lukt het dan niet, want daar is alcohol deel van de smaak. En ik denk dat bij cocktails datzelfde probleem bestaat.
1: Nou, ik zou...
0: Misschien moet ik nu gewoon al jullie mocktails een keertje proberen. Nou, anders noemen.
1: Dat wilde ik net zeggen. ik denk dat mocktails in het algemeen... hebben toch niet zo'n men heeft daar niet zo'n goed idee bij. Ook omdat het voor ook een mixologist en een bartender niet zo makkelijk te maken is. Ik denk dat onze range met 0.0 cocktails echt heel erg goed is. En zelfs heel dichtbij onze cocktails die alcohol okay. van. Als je kijkt naar een passionfruit martini, dan is de 0.0 en de met alcohol is zelfs heel moeilijk te onderscheiden van elkaar. En om je te zeggen, passionfruit martini 0.0 is nu onze derde premix cocktail in ons hele assortiment. Okay. En de mojito 0.0 nummer 6. Dus binnen...
0: Die concurreert gewoon één op één met alcohol, zonder alcohol, niks aan de hand.
1: En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik denk dat dat ook een hele goede trend is. Wij willen gewoon consumenten een alternatief geven. Consumenten die besluiten om geen alcohol te drinken, die moeten gewoon ook een hele mooie cocktail kunnen drinken.
0: Die wil je natuurlijk blijven helpen, ja. Ik Absoluut. Zit net te denken, jullie hebben eigenlijk al als branche op de een of andere manier het ook knap gedaan. Want vroeger heette dit een mixdrankje. En dat had een hele slechte pers. Ja. Maar nu, en dat was ook een blikje natuurlijk. En nou stop je het in een blikje en dan zeg je... Nee, dit is een 0.0 cocktail. Was dat moeilijk om van het oude imago af te komen, denk je?
1: Ja, ik denk zeker mix. Dan praat je namelijk voornamelijk over een spirit sterk alcohol met bijvoorbeeld...
0: Ja, met iets zoets meestal doorheen.
1: Nou, kijk, onze cocktails, daar gaan minimaal 3 ingrediënten in. Mm-hmm. Dus ik vind er een heel groot verschil tussen een mixdrank en een cocktail. En ik moet je zeggen, ook onze recente cocktails die we in de supermarkt verkopen in 20 centiliter blikjes, dat zijn zeer kwalitatieve cocktails.
0: Daar kan ik wel van meepraten. Ja, misschien moeten we het even over hebben, want we hebben het nu dus over die dingen die in de supermarkt liggen, maar jullie hebben een heleboel merken. Misschien wel 100, 200. Ik weet niet, toen ik de website doorbladerde, het ene fles na de andere kwam voorbij.
1: Hoeveel ik zou bijna zeggen te veel.
0: Nou, in ieder geval te veel om ze allemaal te onthouden. Ja. Voor mij. Welke merken moeten mensen de Kuiper kennen?
1: Nou, steeds meer kennen mensen de Kuiper van de cocktail. Ik moet je wel zeggen, ik ben 2,5...
0: Maar er staat niet de Kuiper als merk op, toch? Ja. Of wel? Oh, er staat wel de Kuiper op.
1: Ja, staat op al onze premix cocktails. Dus op zowel de halve liters in de supermarkt als op onze blikjes in de supermarkt. Maar ook als je onze literflessen achter op de backbar ziet in de horeca, staat er de Kuiper op. En ook op onze fusten. En dat ziet er heel goed uit. Ik moet je wel zeggen, je hebt gelijk, toen ik 2,5 jaar geleden bij de Kuiper begon, ik zei, jongens, ik ga bij de Kuiper werken, zeiden mensen, ja, oké, maar oh, is het van de jenever? Ik zei nee, niet van de jenever, van de cocktails. Ik merk wel dat de laatste 2 jaar, zeker ook omdat wij op al die verschillende momenten dat consumenten een cocktail kunnen drinken aanwezig zijn, merk ik, en dat merken wij ook het onderzoek, dat de Kuiper steeds meer naamsbekendheid krijgt als de cocktailspecialist.
0: Ook als een zelfstandig merk en niet alleen een merk wat boven allerlei andere merken. Want jullie hebben, nou ja, we hadden het van tevoren toen je hier binnenkwam al heel even over gin. Jullie hebben Roku gin, wat uit Japan geïmporteerd wordt. En Rutte gin. Ja. Nee, precies, maar dat verkopen jullie wel.
1: Ja,
0: de Rutte is waarschijnlijk wel van jullie.
1: Ja.
0: Dus jullie, dat zijn een paar merken die ik zo kan benoemen. Wat zijn de merken die mensen nog meer zouden moeten kennen?
1: Nou, zeg maar, onze 2 grote pilaren zijn aan de ene kant de Kuiper, uitgebreid over gehad. Aan de andere kant zijn dat onze perzike likeuren, die wereldwijd heel populair zijn. Dat is Peachtree en Archers. Het Archers merk.
0: Ik heb er nooit van gehoord. Is dat heel erg? Hoe had ik dat moeten kennen?
1: Nou, Peachtree in Nederland had je kunnen kennen. En Archers is dus heel groot. Als je aan een Brit vraagt, ken je Archers perzike likeur? Zegt iedereen ja. Wij zijn ook wereldwijd marktleider op perzikliqueur. Waar we het net over hadden, groot in Zuid-Korea en Japan. Mm-hmm. Vooral met Peachtree.
0: Ja, dat Roku komt uit Japan. Ja,
1: ja
0: daar zijn we allebei stiekem een fan van.
1: Ja, dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Nou,
0: voor mij mag het wel.
1: Wij importeren het van Suntory. Wat ik ook net zei, wij hebben een hele goede kwalitatieve gin, ook onder het Rutte-merk. Daar verkopen wij onze jenevers onder. Wij hebben dus binnen de Kuiper geen jenever meer. Bij de Kuiper focussen we heel erg duidelijk op range-likeuren. Daar zijn wij de nummer 1 producent in de wereld. En focussen wij ons op perzikliqueuren, waar we wereldwijd marktleider zijn. Met Peachtree en Archers.
0: En hoe hou je dat vol? Want je bent de wereldleider.
1: Ja.
0: Maar dat blijf je nooit zomaar.
1: Nou, ik denk dat je dat onder andere volhoudt door constant te vernieuwen. Als je ook aan mij vraagt waarom bestaat de Kuiper 331 jaar. Mm-hmm. Dat is omdat...
0: Dat ze gestopt zijn om vaten te maken.
1: Dat ze gestopt zijn om vaten te maken, met dank aan de tweede generatie. Maar dat ze zich eigenlijk in die 331 jaar constant opnieuw hebben uitgevonden. En die laatste 4 jaar dat wij dus die focus hebben op de premixte cocktails, is daar denk ik een ontzettend goed voorbeeld van.
0: Ja, komt bij Heineken vandaan, hè?
1: Dat klopt.
0: En nog bij een ander biermerk.
1: Ja.
0: Bent u daar weggegaan of bent u naar Kuiper toegegaan? Ik bedoel, wat was het?
1: Nou, ik heb een overstap gemaakt van de Kuiper naar de concurrent, de Deense concurrent.
0: Van Heineken.
1: Van Heineken. En toen opeens kwam de familie de Kuiper kwam voorbij. En die zei, joh, heb je interesse om het bedrijf te leiden? Nou, een unieke kans. Ik heb er geen moment spijt gehad. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, oké, maar de Kuiper is toch een stuk kleiner bedrijf dan Heineken. Maar dat is aan de ene kant is dat ook wel weer de charme van het bedrijf. Je kan sneller groeien. Ik vind het ontzettend leuk om hands-on dingen te doen. Dat doen we samen met 122 fantastische mensen.
0: Oh, dat is niet eens zo heel goed.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet veel. Maar die mensen zijn heel goed en werken heel hard. En daar komt heel veel energie vandaan. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik deze kans nog gekregen heb in mijn loopbaan.
0: Ja, als nou Heineken belt en zegt, we hebben toch nog een CEO nodig.
1: Nou, die hebben ze net ingevuld.
0: Ja, dat weet ik. Maar is het bij Heineken net zo leuk als bij een liqueur en een cocktailbedrijf?
1: Nou, als ze zouden bellen, dan zou ik nee zeggen. En heel serieus, absoluut, zou ik nee zeggen. Het leuke van de Kuiper is dat je echt kan ondernemen en dat je dingen zelf kan doen. En dat er ook in de categorie, in de cocktailcategorie waar we net mee begonnen zijn, nog ontzettend veel potentie en groei zit. En dat spreekt mij heel erg aan. Vind ik ontzettend leuk.
0: Want cocktails hebben de toekomst, hè? Dat is wel wat ik heb opgepakt uit dit gesprek. Waar gaat het heen? Over 10 jaar hebben we 12% meer. Nee, 8 jaar zijn geloof ik. 12% meer omzet in de wereld.
1: Ja.
0: Wat voor soort ontwikkelingen moeten we verwachten?
1: Nou, ik denk dat de cocktailmarkt blijft groeien. Het grote voordeel is dat de cocktails ook blijven veranderen. Dat is ook het grote belang van de mixologist, die echte bartenders die cocktails kunnen maken. Die helpen ons ook ontzettend om de cocktail van de toekomst uit te vinden. We zijn net ook...
0: Wat voor soort trends zitten daarin?
1: Ja, dat kan heel variërend zijn.
0: Ik
1: was laatst in Azië en toen waren ze ontzettend experimenteren met cocktails met liche. Wij hebben een liche liqueur ook, Kwaifei. Ontzettend lekker. Ze kwamen met een liche martini. Dus dat is denk ik ook de reden waarom cocktails blijven groeien. Omdat ze elke keer weer met wat nieuws komen. En
0: veel creatiever dan bier, denk ik nu ineens.
1: Veel creatiever. Veel creatiever. Nee, en veel innovatiever. En dat is denk ik de sleutel aan naar de groei die wij gaan doormaken. Ook in de komende jaren bij de Kuiper.
0: Ja, maar zit er een soort onderstroom in? Dat je zegt van, die liche, dat is leuk. Dat is een liqueur. Maar zit er iets in waarvan je zegt, nou ja, dit soort patronen gaan we in de komende jaren meer zien? Houd ons in de gaten, want hier gaan we mooie dingen doen.
1: Nou, ik denk dat je sowieso een trend ziet, wat wij ook gedaan hebben, naar minder alcohol.
0: Ja.
1: We hebben recent ook, vorige week overigens, onze hele spritz range geïntroduceerd met limoncello spritz, peach spritz, elderflower spritz en orange spritz. Dat is een trend.
0: Met en zonder alcohol?
1: Nee, vooralsnog met alcohol. Okay. Maar alle succesnummers binnen de Kuiper, die ontwikkelen wij ook op 0.0. Dus ik denk ook dat je...
0: Vroeger of later wel, ja.
1: Ja, en ik denk ook dat je 0.0 verder ziet groeien. Dat is op dit moment 10% van ons totale volume. Dus dat is al substantieel. Dus dat is wel iets waar we in de toekomst rekening mee houden.
0: En heel hip, hè, spritz?
1: Heel hip.
0: Ja.
1: Ja, loop hier maar naar buiten en je ziet...
0: zeker.
1: En het ziet er ook fantastisch uit. Mooi kleurtje, ijs, verfrissend, fruitig.
0: Ja, dat lijkt me. Als je vroeger altijd gewend was om liqueur te maken als bedrijf... Ja, dat is voor je tijd, maar toch... Ja. Dan moest je gewoon voor zorgen dat het de allerbeste liqueur was... en dat was het enige waar je op moest letten. Maar nu moet je eigenlijk een soort trendwatcher de hele tijd... in het bedrijf, denk ik, hebben rondlopen.
1: Ja. Nou, dat is voor ons ook heel belangrijk. Wij houden ook heel erg bij wat voor smaken populair zijn. Overigens nog steeds is kwaliteit essentieel. Wij brengen geen product op de markt die niet een hoge kwaliteit hebben. Nogmaals, ook wil je nog 330 jaar bestaan, dan is kwaliteit essentieel.
0: Ik wou zeggen dat. Maar dat zegt natuurlijk elke CEO die hier te gast is, dat ze alleen voor kwaliteit gaat.
1: Maar ik heb een historie van 331 jaar die ik... die daarvoor pleit.
0: Dat denk je wel. Dankjewel, Leo Evers, CEO bij cocktailspecialist Koninklijke De Kuiper. Wil je meer gesprekken horen met de top van Nederland, van het bedrijfsleven of van andere plekken in de samenleving? Bijvoorbeeld het gesprek met André van Kruijsen van Plantion over de geplande btw-verhoging op bloemen en planten. Abonneer je dan even op de top van Nederland om geen enkele aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Afte van der Meijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
9: Dank je.
8: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
9: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, 2 zussen met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
8: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben, ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
8: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
9: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
9: Nou, in 1 korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
8: En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
9: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
8: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al.
9: Ja.
8: Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien, om privé en werk gescheiden te houden?
9: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt.
8: Ja.
9: Dat kan echt 1+1=3 worden.
8: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
9: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan.
8: Mm-hmm.
9: En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
8: Ja.
9: En dus ja, grote bedrijven eigenlijk.
8: Ja, ja. Ja. En jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
9: Als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè. Over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
8: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
9: Dan worden we gebeld of krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
8: Ja, en je zegt al, de mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om een familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
9: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen het toch over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
8: Ja, ja. En eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren. Ja.
9: Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
8: Ja, ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
9: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
8: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
9: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drijf om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
8: Ja.
9: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
8: Nee, en je komt dan binnen en dan?
9: Wij starten altijd met de hele familie.
8: Hmm.
9: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
8: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
9: Voor wie werk je zo hard?
3: Ja, ik zit ook in.
8: Ja?
3: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
8: Oh.
3: Of wat heb je nodig?
8: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
9: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, hè, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
8: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, of vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Maar dan de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
9: Ja, inderdaad.
8: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Straks is de boerderij van jou natuurlijk.
3: Ja. Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In in de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
8: Nee.
3: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
8: Werk je nog met agrarische bedrijven of niet?
3: Nou, vrijwel niet.
8: Nee? Waarom niet?
3: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
8: Er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
3: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
8: Ja, ja.
3: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
8: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
3: Ja.
8: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
3: Nou, ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
8: Nee. En dus moet er ook uitgesproken worden ah, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel...
9: Ja.
8: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Ja. Met die hele familie erbij.
9: Ja, klopt.
8: Oh.
9: Dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
8: Ja.
9: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
8: Ja. Hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
9: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
8: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, ja, wat is een red flag dan? Dat je hier begint.
9: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk, dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
3: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen, dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
8: Ja.
3: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, ja, dat is bijna onmogelijk.
8: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
3: Ik werkte in de bancaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld. En ga ik hiermee door? En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane speelde op dat moment ook dat hij niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen.
8: Mm.
3: En wij komen niet... Onze moeder was een ondernemer en onze vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
8: Oh, ja?
3: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met een familie. Dat we dachten, hé, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
8: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
9: Ja. Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
8: Ja,
9: ja.
8: Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
3: Meerdere
8: broers. Ja. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
3: Ja. Nou ja, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong.
8: Ja.
3: Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
8: Ja.
3: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
8: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
3: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja,
8: ja, ja. Oké.
3: Okay. Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Dat kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
8: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel, wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
9: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, omdat is onze eigen situatie.
8: Maar
3: ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer. Nee. Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter?
8: En het is dus intergenerationeel dus?
3: Ja, absoluut.
8: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
3: Nee, helemaal niet. Maar, en ook niet met die oom en tante.
9: Altijd.
3: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
8: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
3: Ja.
8: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus. Nou, dan de laagje zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
3: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
8: Nee.
3: Weet je, dus nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
8: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
9: En welke omgeving bedoel je?
8: Nou,
9: als ouder?
8: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
3: Ja, dus voorkomen.
8: Voorkomen. Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze het heel mooi vinden.
8: Mm-hmm.
3: Maar het is wel zo dat wij ondernemers zijn geworden. En onze vader is geen ondernemer. Die vond het wel een beetje spannend. Dat wij ineens voor onszelf moesten gaan zorgen. En dat we geen vastigheid meer hadden. En dus meer op het ondernemerschap.
8: Ja, dan op de kern op het familieruzie.
3: Maar het interessante is wel, toen 3 maanden geleden is onze jongzus bij ons komen werken. Als medewerker.
8: Oh, leuk.
3: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
8: Oh ja?
3: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat 3 van zijn kinderen samenwerken, nou, dat is wel interessant.
8: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan, maar het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
9: Potentieel zou dat kunnen.
8: Ja, ja. Ja.
9: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
8: Oh nee?
9: Nee.
8: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
9: Harmonieus.
8: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
9: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
8: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
3: Ja. Ja.
8: Wat bedoel je daarmee, Carola?
3: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
8: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
3: Dus dat je, je spreekt met 2 woorden. Gewoon, de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer zijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, wat een mooie titel. En dus we hadden een e-zine daarover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
8: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
3: Ja.
8: Dus die kijkt de hele tijd mee. Weet dus nu 3 zussen werken hier.
3: Ja.
8: Dus die zitten de hele tijd te kijken van,
3: gaat het goed?
8: Gaat het allemaal goed?
9: Zeker.
3: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
8: Ja, mee helpen.
3: Verder brengen. Ja.
8: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd, of niet?
9: Nou, in het begin zeker. Want Ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En dat daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
10: Mm-hmm. Ja?
9: Zeker.
10: Geef eens een voorbeeld.
9: Nou, ik denk door stellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan word je, ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
10: Ja.
9: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
10: Ja. Jullie durven iets meer stellend te zijn.
9: Ja. Ja,
10: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
9: Ja.
10: Ja, ja.
9: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
10: Nee.
9: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
10: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
9: Nee, dat niet. Nee,
10: wat jullie zeggen, we moesten meer uit onze schulp komen.
9: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in die end gaat het erom, welke business haal je eruit?
10: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
9: Ja.
10: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, ja, schreeuw het maar van de daken.
9: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
10: Ja.
9: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst?
10: Hm.
9: Dus hoe voorkom je familieruzie?
10: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
9: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven.
10: Mm-hmm.
9: En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
10: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
9: Ja.
10: Dan moet je ook eventjes over een drempel heen stappen, toch?
9: Ja.
10: Of was hij heel benaderbaar?
9: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, hè, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf.
10: Ja.
9: En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. We hebben één podcast gemaakt ooit.
10: En dat is deze.
9: En dat is die gebleven.
10: Bah, heb je een goede gescoord,
9: ja,
10: zeg maar. Ja, maar dan leer je dus wel van, je moet af en toe even over de schroom heen stappen en het gewoon
9: juist
10: vragen, toch?
9: Absoluut, absoluut.
10: Ja,
9: zeker.
10: Ja.
9: Ja.
10: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
9: Nee.
10: De cultuur misschien wel.
9: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
10: Oh ja.
9: Op externe locaties.
10: Om te kijken van hoe het daar is.
9: Ja.
10: Oh ja.
9: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit, in een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
10: te forceren.
3: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Ja. Hè? Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
10: Ja, ja. En dan moet je er even uit de normale gang van zaken.
3: Ja, ja. Om het nieuwe perspectief te zien.
10: Ja, jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
3: Nee.
10: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
11: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
10: Ja. Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
3: What else is possible here is onze tegeltjeswijsheid.
10: En waarom, leg eens uit?
3: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
10: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
12: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de zesde nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
7: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
6: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
8: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
6: We hebben 4 keer echt een proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden en eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Nee, dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive, dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse energiemaatschappij.
8: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
6: Dat bedrijf was helaas een jaar later failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen,
8: ongelooflijk gekregen.
6: En dat vonden wij insulting, omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste 3-dubbele waard waren. Dus
7: en een jaar later waren we failliet. Dus
8: ja, zo kan dat.
7: Het kan verkeren.
6: Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Met de Nederlandse energiemaatschappij we hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in

0: in 2005 was het echt een beetje, ja, Harold, die vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje George en de rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden wel even openbreken. Eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Belmenietregister versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
1: Ja.
0: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van, oké, nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus, ik zeg doen, te zeggen.
1: Harold heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
0: Ja. Harold heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
2: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
0: Ja, dat was wel. Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika, samen met mijn businessclub mede Holland, hadden we daar een tripje om eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. Ja. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
2: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
0: Halen ze het in hun hoofd?
2: Wat een belediging. Ja.
0: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
2: Ja,
0: en een
2: bare minimum. Harold heeft erover verteld. Ja.
0: En ik zei van, weet je de definitie niet van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
1: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
0: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, en dat zie je altijd bij dit soort processen, dan ligt er iets op tafel en dan vindt iedereen het te weinig, maar dan zie je toch dat er knikkende knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders en dan heb je de operationele aandeelhouders en dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster, tenminste bij mij en bij al. Dus wij waren er over eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
1: Ja.
0: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd, thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
1: En wie het langst wacht, wint.
0: Ja, wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
1: Ja.
0: En Harold, elke keer discussie met Harold. En zei, nee, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland. Ja. Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
2: Ach, yes.
1: We've got him.
2: En toen werd het 200 miljoen.
0: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen. Maar er is voldoende over gezegd. Ja.
1: Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klappen?
0: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harold en ik 100% van onze tijd stopte in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen was het van, dat vonden we echt een mooie strik. Van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
2: En voor Harold was dat een droom als filmmaker.
0: Ja.
2: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
0: Ja, nou, ik was toen eigenlijk was ik al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan. Dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk. Want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd. We hebben 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen. Zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals. En echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen. Nou, allemaal wel
2: bekende namen.
0: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
2: Maar toch, en ik kijk ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
1: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: En misschien ook heel veel tijd ineens.
1: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ja. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
2: Ja.
1: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, oh, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
2: Ja.
1: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
0: Nou ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop raakt. Maar kijk, wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Danny's, zelf iets opzetten, of met Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens. Ja. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooij, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
1: Kijk.
0: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè? Dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak. Ja.
2: Maar dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's.
0: Absoluut.
2: En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik denk, dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VOC Capital Partners, hè, met dat spray and pray verhaal wat ik zei, is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
1: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder, hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen, hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
0: Ja, dat is best wel leuk. Hè? Want bedoel, er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
2: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
0: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed?
1: Ja.
0: Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
2: Oh ja,
0: en
2: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
0: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent, dan de tent, hè, dus de ondernemer, wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noemt dat. Hè? Dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
2: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
0: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeiden van, ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig. En
2: dan weet jij eigenlijk
0: dan
2: wel genoeg.
0: Dan weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die, ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denken ze, gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook, uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn, daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten en zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat zie je zelden tot nooit, dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer word je echt geboren. Hè, het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Hè, omdat het is gewoon echt een mislukkeling en doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, ja, dan heb ik er vertrouwen in.
2: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ben jij het daarmee eens?
1: Ja, voor 3000%.
2: Ja.
1: Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
0: Ja. En een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product-market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
2: Oei.
0: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. En dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard AR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar je naartoe gaat.
2: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
0: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden softwareuren, manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan de code geeft aan Claude, die zegt, joh, maak dit beter en ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
2: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
0: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.

0: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
1: Je voelt dat het niet goed gaat. Dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij tientallen bedrijven hebben het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak dat doen we spreadsheet managers, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Rooij, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om ons er gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog. De kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab. Ik noemde het zelf niet, maar kijk, tegen fraude kan je nooit.
0: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
1: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
2: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want zij heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. Dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viagement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers. Ja. Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
0: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
2: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan, zeker, nou, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
1: Not an option.
2: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, die vriend van mij ging van, David, ja, wat vind jij ervan? Ik zei, nou, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table. Ja. Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever. En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee. Ja. Nee, het gaat door nu.
1: Ja, dus, nee, ja, geweldig.
0: Ja. Dus dit is
1: ook een vertellen wat het is.
0: Ja, voorbeeld. Ja, Pieter die wil ook meedoen.
2: Die wil ook meedoen. Ja,
0: zeker. Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld. Van eerst de fan dan de tent.
2: Ja, 1000%. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is, ook wel pinter is en een duidelijk, die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
0: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
1: Nou ja, ze moeten de passie hebben gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze er dag en nacht mee bezig zijn. En zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moeten we natuurlijk een klik hebben en ze moeten geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik weet, ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2.500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd, meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme, als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
2: En wat moeten ze vooral niet doen?
1: Ik zeg altijd, een Excel komt alles uit. Hè? Dus als ze een Excel-sheet hebben met een enorme hockeystick en dat ze een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit. Zin is goed. Maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenview, toch? Of niet?
2: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
1: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Don. Die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken. En een spreadsheet en keek naar de customer lifetime value. Het houdt in van, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
3: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus waarbij ze het kunnen verkopen. Gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
2: Want hij ging naar,
1: in 2016 in mei kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
3: Ja.
1: Zo. Ja. Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Dat ze hebben er hard voor getreden. Hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
0: En dat zei Pieter Schoen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Stratege.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne Hondermeijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
4: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Als we het hadden over het Arktisch gebied, klonk jarenlang het gezegde high north, low tensions, dus hoge noorden, lage spanningen. Maar daar is vandaag de dag helemaal niets meer van over. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump die pleit openlijk voor annexatie van Groenland. Wat is het strategisch belang van het Arktisch gebied? En wat betekenen de oplopende geopolitieke spanningen voor de positie van Nederland? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van Wampie Liebon van der Wals is Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampie, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
5: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier, hè, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
4: Zeker.
5: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
4: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want ja. Dat is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
5: Ja, nou ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
6: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
7: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
6: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
7: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dus ja, dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
6: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
7: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
6: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
7: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. We hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
6: Iets minder of echt veel minder?
7: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
6: En Wim Wampier wilt ook weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
5: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen, hè, die een grondgebied hebben op het Arktisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
6: Finland,
5: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een toch wel uitdagend gebied. Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met wat is het, min 40, min 50 graden. Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
6: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
5: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
6: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
5: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
6: Goeie vraag ook, ja.
5: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
6: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
5: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
6: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
7: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
6: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat dat voor de hand ligt.
7: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
6: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
7: Ja,
6: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
7: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging, werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner, maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
6: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
8: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met het milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
6: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor- en tegenstanders, maar een heel groot belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
8: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
6: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien is het natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
7: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008, die schatten van oké, zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
6: 15 en 30, in ieder geval het zijn aanzienlijke percentages.
7: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
6: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
7: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
6: Jij had het geweten. Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
7: Ja, maar ik hoop het. Dus dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
6: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
7: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Want we hebben op dit moment ook de capabiliteit of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
6: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad. De uitvoering natuurlijk.
7: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
6: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
8: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
6: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona heeft gezegd. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
8: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik, is goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, en waar die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig. Natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
6: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
9: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia
10: or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
6: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar, maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
7: Ja, nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. En we zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform waar dan nu 7 andere NAVO-staten bij zitten.
6: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
7: Ja, inderdaad. En zo zie je wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
6: En tot zover deze aflevering van De Stratege. En wil je de hele aflevering beluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Reis van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne Hoornemeijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
9: Hartelijk welkom op deze donderdag 16 juli, de dag waarop Uber de portemonnee trekt.
10: Uber buying German food delivery company Delivery Hero for about $14.8 billion to create the world's largest delivery firm outside of China.
9: Of Uber met deze overname over concurrent Just Eat Takeaway heen rijdt, dat hoor je deze aflevering.
11: Dan hebben we het ook over SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf is namelijk terug bij af.
12: De koers van SpaceX is voor het eerst onder de $135 terechtgekomen per aandeel. Daarmee was het bedrijf dus eventjes minder waard dan de introductieprijs van 12 juni.
11: Zometeen hoor je of de bodem al in zicht is of dat we ons mogen opmaken voor een verdere vlucht omlaag.
9: En we hebben het over de gevaren van AI, maar dan wel op een andere manier.
11: De Amsterdamse beurs sloot boven de 1100 punten dankzij een plus van 14e. ASML trok de kar met plus 3,2% en in de VS zijn de borden rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom Martine.
13: Goedenavond.
9: Onze zonnestraal om de bewolkte dag mee af te sluiten. Oh. Mooi. We gaan beginnen en dat doen we met een soepel vervolg op gisteren. Toen kwamen de ASML-cijfers. Nu zijn er ook de volledige cijfers van belangrijkste klant TSMC. Ze kwamen al met de omzetcijfers, maar nu komt er nog wat meer bij. En die cijfers die waren zoals verwacht, ja, heel erg goed.
14: The Taiwanese contract chipmaker, Asia's most valuable company, reported record net profit of 706.6 billion Taiwanese dollars for the second quarter, around $22 billion US dollars, amid strong global demand from its AI processors.
9: Weinig te klagen dus. De winst steeg met 77% jaar op jaar. Kwam uit op $22 miljard. Een record. En dat allemaal op een omzet van bijna $40 miljard. Een stijging van 36% is dat dan weer. Ook gaan ze waarschijnlijk extra investeren. Eerst dachten ze aan tussen de 52 en $56 miljard dit jaar. Nu eerder tussen de 60 en $64 miljard. En de Taiwanese chipmaker gaat €100 miljard extra investeren in de Amerikaanse staat Arizona. Om daar aan de vraag naar chips te kunnen voldoen. In totaal investeert TSMC $265 miljard de komende jaren in de VS. Extra investeringen, Martine, dus ook extra geld voor ASML. Is het zo simpel?
13: Nou, waarschijnlijk zullen er wel nieuwe machines van ASML gekocht worden. Maar kijk, er staat ook geen tijdspad bij. Hè. Ze zeggen wel $100 miljard extra, maar ze zeggen er ook bij. Het is ook afhankelijk van de marktvraag. Dus ja. Het is nog niet helemaal een gelopen race, maar het is in ieder geval aangekomen.

0: Zondag.
1: Het is een belofte zonder echt een belofte te doen dan.
2: Nou, zonder heel concreet te worden, zo kan je het ook
1: gewoon
2: zeggen.
1: Gewoon Trump tevreden stellen.
2: Nou ja, ze hebben het ook wel nodig. Ze hebben hele grote klanten daar natuurlijk zitten. Al Apple, Nvidia, noem het allemaal maar op. Maar ja, je ziet ook dus dat ze veel meer buiten Taiwan gaan doen.
1: Ja, die diversifiering is natuurlijk al wel langer bezig. Zijn ook in Europa, geloof ik, bezig. Het risico is wel dat TSMC nu te hard investeert. Te snel uitbreidt. Als je al die extra investeringen nu gaat doen. Al helemaal als ze zeggen, nou, dit jaar gaan we al heel veel erbij doen. Of maak je je daar geen zorgen om?
2: Nou, ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over. Juist omdat ze zeggen, we laten het ook een beetje afhangen van de marktvraag. Wat natuurlijk wel is, omdat ze zoveel buiten Taiwan gaan doen, kan je ook een beetje. Kan het natuurlijk gebeuren dat dat chipshield, zoals het zo mooi heet, dat een beetje verdwijnt. Omdat, nou ja, als er heel veel fabrieken van TSMC buiten Taiwan staan en China gaat iets raar doen, dan kan ASML wel de fabrieken daar of de machines daar uitzetten in Taiwan. Maar ja, dan zijn er nog heel veel andere delen op de wereld. Dus wordt het voor China ook weer misschien wel aantrekkelijker om het wel eens te gaan doen.
1: Maar bij die geheugenchipmakers is nu een beetje ook het sentiment, ja, moeten ze al die enorme investeringen van uitbreidingen wel doen. Maar dat is bij TSMC totaal niet het geval. Nou, zitten in die logic markt.
2: Ja, maar TSMC heeft natuurlijk ook gezegd, want ASML zei van, misschien willen we de prijs van de machines verhogen.
1: Ja.
2: En daar zei TSMC, nou, dat lijkt ons geen goed plan.
1: Zijn dat deze extra investeringen?
2: Ze willen ook heel veel van die ietsje oudere machines. Hè? Maar die zeggen ook van, nou, die prijsverhogingen, daar zitten wij niet op te wachten. En TSMC is natuurlijk wel een hele belangrijke klant. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.
3: Waar de zaken ook goed gaan is bij NEDAP, al is dat niet te vergelijken met TSMC misschien, maar toch, de maker van slimme apparaten en software zag de omzet in het eerste halfjaar toenemen met 13%. Operationele winst zelfs met 33%. Mede dankzij hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van koeien, zegt de nieuwe topman.
4: Zowel voor de sensoren die om de nek hangen van de koe, ja, als voor nieuwe oplossingen. Is het, die
5: waar ze mee bij een voederbak eten kunnen ophalen.
4: Nou, het is echt een hele mooie sensor.
5: Ja.
4: Die pikt allerlei gegevens op van die koe. En daarnaast hebben we tegenwoordig ook een oplossing, dat noemen we AI-powered computer vision, waarmee we ook dingen kunnen voorspellen, bijvoorbeeld kreupelheid, nog voordat de boer het zelf kan zien.
3: Ja, niet alleen bij boeren, maar ook beveiliging, retail, zorg. Over de gehele linie is NEDAP lekker bezig. Mooie resultaten dus in het eerste half jaar voor de nieuwe CEO Rob Schuurman. Die Ruben Wegman, die zijn naam na 17 jaar eer aandoet, opvolgt. En Schuurman, de nieuwe man dus, die verwacht ook in de tweede helft van het jaar meer omzet en meer winst. Ondanks wat geopolitieke onzekerheid waar hij ook op wijst. De koers die pluste 1,7%.
1: Ik blijf nog even in de techsector. Gaan we het hebben over AI. Niet over omzetchips of modellen. Maar over iets minder vrolijks, want de Wall Street Journal die meldt dat het aantal bedreigingen richting AI-bedrijven de afgelopen maanden flink is gestegen. Managers binnen AI-bedrijven of mensen die de datacenters bemannen, die zouden tussen februari en mei dit jaar 7 keer zoveel bedreigingen hebben ontvangen. Ook neemt het aantal aanslagen zelfs toe. Zo werd er in april nog geprobeerd om het huis van OpenAI-topman Sam Altman in de fik te steken. En nog geen 5 dagen later voorkwam een bewaker bij het kantoor van dan weer Anthropic, een moordaanslag op een bestuurder. Daarom geven veel grote AI-bedrijven een stuk meer geld uit aan die beveiliging nu. Het gaat vaak om miljoenen dollars. En werknemers worden ontmoedigd om kleding met bedrijfslogo's zelfs buiten kantoor te dragen. Nou, reden voor al die aanslagen is de dalende populariteit van AI in de Verenigde Staten. Inwoners van het land zijn vooral bezorgd dat het voor minder banen zorgt. En dat het de huizenprijzen laat stijgen. Want ja, werken bij zo'n bedrijf, dat levert je natuurlijk een lekker salaris op. Maar echt populair, dat word je er dus aan de andere kant niet van.
3: Nee, een keer beter presentator worden bij BNR.
1: We gaan nog,
3: kijk uit. We gaan nog even naar China. De Chinese cyberwaakhond die heeft namelijk eindelijk goedkeuring gegeven voor Apple Intelligence op iPhones daar. Daarmee is toch een belangrijke horde genomen voor een van Apples belangrijkste markten. Goed nieuws voor Apple dus, maar ook voor de Chinese partners. Bedoeling is dat Apple Intelligence gaat draaien op Qwen. Dat is een taalmodel van Alibaba. En dat Apple veel gaat samenwerken met Baidu. Beetje het Chinese Google. Nou, de koers van Alibaba die steeg 5% op het nieuws, die van Baidu met 4%. En er is nog geen datum afgegeven, maar ja, het zou dus zomaar kunnen dat Chinezen straks, Maxime, misschien wel eerder Apple Intelligence op hun iPhones hebben dan wij, Europeanen.
1: Had je maar geen iPhone moeten kopen. Nou, straks hoor je over SpaceX. Ja, het bedrijf van Musk is terug op de introductieprijs, maar het kan binnenkort misschien nog wel veel erger worden.
3: En we hebben het over een hat-trick bij Paramount. Dat heeft voor de 3e keer deze week een rechtszaak aan de broek.
1: Ja, knap. Het zal niet geweest zijn wat ze voor ogen hadden bij Prozis toen ze Just Eat overnamen. Het creëren van een extra grote concurrent. En toch is het gebeurd. Prozis moest gedwongen afstand doen van hun andere belang in een maaltijdbezorger, die in Delivery Hero. En dat leidt nu tot een overname. Uber is de partij. Die koopt heel Delivery Hero op voor zo'n kleine $15 miljard... en wordt zo de grootste maaltijdbezorger buiten China. Volgens de Uber-topman is zijn bedrijf door deze overname actief in nog eens 50 extra landen.
0: The combination for us represents compelling value. It extends us in the delivery space into almost 50 new markets. So we'll be in 99 markets total with delivery. And it increases by almost 50% the number of markets in which we operate both mobility and delivery together. That is our secret sauce, the power of the platform.
1: Martine, eerst even die deal. Uber en Delivery Hero, die zouden dan een enorme markt samen hebben. Gaat de toezichthouder daar wel mee akkoord als ze bij Prozis al aan het aandringen waren om dat dan weer af te staan?
2: Nou ja, ze hebben het al voorgesorteerd natuurlijk, doordat ze al een deel hebben afgestoten voordat het begint. Dus ja, het zal niet zonder slag of stoot zijn. Heel veel zal er niet al te veel overlap zijn, maar er zijn ook delen van de wereld waarvan de toezichthouders ongetwijfeld zullen zeggen, nou, daar moet misschien nog wat meer bij gestuurd worden.
1: Ja, voor de laatste 4,7% die Prozis nog in handen had, krijgen ze $270 miljoen. Is dat een fooi of een goede prijs?
2: Nou, ze hadden nog meer in handen. Ze hadden in april eerste plukje verkocht. Dat was 4,5%. Ja. Daar hebben ze die $270 miljoen voor gekregen. Toen ging er in mei nog een plukje. En toen hebben ze ook gevraagd van, mogen we iets langer over doen? Want toen gingen er al geruchten dat er gesprekken gingen tussen Uber. Dus ja, bedoel, dan wacht je even of je misschien een betere prijs kan krijgen. Nou, dat zei Europa van, nou, dat is prima. De toezichthouder, nou, en ja, dus nu hebben ze voor de hoofdprijs kunnen ze dat resterende belang van ruim 17% kunnen ze nu op €41,5 eruit tikken.
1: Ze worden daar toch nog wel goed in toebedeeld dan uiteindelijk.
2: Ja, nee, ja, als je het vergelijkt met het eerste plukje, ja, dan hebben ze dat te goedkoop van de hand gedaan. Maar als je dan kijkt van waar de rest of voor weggaat, nou ja, dat is dan prima. En ze moesten het verkopen, hè? Dus het is niet zo dat het ontzettend vanuit zichzelf is gekomen.
1: Ja, heeft Prozis wel met die overname van Just Eat zichzelf misschien een beetje in de nesten gewerkt, als je nu kijkt dat het dus zo'n enorme concurrent aan de andere kant creëert?
2: Nou ja, dat hadden ze, dat wist je al. Het is niet zo dat Uber uit het niets tevoorschijn is gekomen. Dat was sowieso al een grote concurrent. En je ziet natuurlijk een enorme consolidatieslag. Nou, daar hebben ze zelf natuurlijk ook aan meegedaan. Ja. Of misschien hebben ze zelf wel, zeg maar, de voorzet gegeven. Want je hebt ook DoorDash die Deliveroo heeft overgenomen. Dus ja, het is een beetje wel wat in de sector speelt. En ja, bedoel, het is misschien voor hunzelf ook wel handiger. Want nu hoeven ze niet, zeg maar, met twee paarden bezig te zijn. Maar kunnen ze zich echt focussen op de integratie en het uitrollen van het hele platform. Wat ze natuurlijk zoals zij het voor ogen hadden. En dan heb je niet meer delivery dat je daar tussendoor moet hebben.
1: Ja, wat betekent dit nou voor de Prozis aandeelhouders? Want die overname van Just Eat die riep al wel meer vraagtekens op. Maar jij zegt dus, eigenlijk is dit voor Prozis, maakt het niet zo heel veel uit, of toch wel?
2: Nou ja, kijk, nou, die concurrent die hadden ze al. Ja. Ze hebben nu extra veel cash, dat hadden ze ook al. Maar ze hebben nu
1: een verenigde concurrent. Dat is misschien wel moeilijker.
2: Nou, weet ik niet. Ze zitten ook nog wel in andere markten. En bedoel, je weet gewoon dat je niet de enige speler bent. Dus, en ik denk juist omdat ze zelf meer met dat platform zitten. En dat ze ook zelf heel veel op kunstmatige intelligentie willen inzetten. En dat ze dus heel veel extra geld en slagkracht weer erbij hebben. Zodat ze wat meer focussen. Je kan ook zeggen, het is duidelijker geworden. Want het was natuurlijk een beetje een diffuse aandelenverhouding en structuur. En Prozis is natuurlijk sowieso al een conglomeraat en een holding eigenlijk. En iedereen zit altijd over Tencent, dat het allerbelangrijkste is. En dat is natuurlijk ook nog steeds zo, als je kijkt naar de beurswaarde. Maar als je dan wat verder kijkt, dan kan je ook gewoon kijken van, nou ja, dan komt nu de focus wat beter uit. En dan kan misschien ook een beetje die discount die er altijd nog in zit, kan er misschien ook een beetje uitkomen. En je zou ook nog kunnen denken dat ze misschien een extra dividend gaan uitkeren. Je weet het niet.
3: Zou je ook voor je zien dat Prozis zelf nu weer op overname pad gaat? Ja, hoor, misschien nog interessante opties precies DoorDash of iets anders?
2: Ja, nou ja, dan krijg je hetzelfde natuurlijk met dat we in dezelfde markten vaak actief zijn. Of dat nou echt zo heel erg snel zal gebeuren, ja, dat weet ik niet. Maar ze hebben in ieder geval de slagkracht. Maar volgens mij willen ze veel meer inzetten natuurlijk op het integreren van kunstmatige intelligentie binnen hun platforms en meer efficiëntieslagen maken, zodat de marges hoger kunnen. Nou ja, en daar is ook nog een wereld te winnen.
1: Ik wil nog even naar de topman van Uber. Ja, zijn naam ga ik niet proberen uitspreken, want dat gaat toch helemaal fout. Hij zat vanochtend bij CNBC en kreeg een vraag over hoe die bedrijven nou precies samengaan.
0: I think that the brands themselves are very strong, but we can essentially extend our technology platform globally, so that underneath these sub-brands, you will have our technology platform that we invest billions of dollars on. And so that will allow you to bring in substantial synergies. We think over $1 billion in synergies.
1: Ja, dus het is een beetje het ook wel weer gekopieerd van Prozis. Dat je alles hetzelfde platform geeft aan de achterkant. Maar ze houden Delivery Hero houdt wel overal zijn naam. Is dat dan slim? Of had je beter gewoon kunnen zeggen, het is allemaal Uber Eats. Veel plezier.
2: Nou ja, bedoel, vaak heb je al een sterk merk ontwikkeld. En als je dat dan helemaal gaat rebranden, ja, dat voegt dan misschien ook niet zoveel toe. Tenminste, dat lijkt mij. Ik vind dat altijd. Dan zijn mensen weer helemaal in de war en dan weten ze weer niet waar ze moeten bestellen. Mensen zijn toch redelijk gewoonte dieren.
1: Ja, er is in de wereld van de maaltijdbezorgers, je zei het ook al, een flinke overnamegolf aan de gang. Prozis dus met Just Eat. DoorDash nam dus Deliveroo over. En nu dus Uber en Delivery Hero. Wie heeft nou van die drie de beste kaarten?
2: Nou, ik denk dat ze allemaal andere kaarten hebben.
1: Prozis, dat is een makkelijk antwoord,
2: ja,
1: Martine.
2: Nee, maar het is ook zo. Kijk, Prozis wil echt. Ze zijn allemaal nog een beetje in het voorttraject. Nou, Uber heeft dan zeg maar de kracht van de grote getallen. Maar ja, die fusie is nog helemaal niet rond, zeg maar. Dus daar zal misschien nog wel het een en ander afgestoten moeten worden. Prozis is wat dat betreft een stapje verder. Die kan echt naar de synergievoordelen gaan werken. Ik denk ook nog steeds dat er wel meer partijen naast elkaar kunnen bestaan. Alleen, kijk, we zaten allemaal natuurlijk in die hype toen corona en toen het allemaal tegen de plinten klotste of er wel overheen. En toen iedereen alles liet thuis bezorgen. Nou, die tijden komen niet weer. Maar als je ziet van waar, als je dan kijkt naar de koers van Delivery Hero, waar dat in eerste instantie vandaan gekomen is. En het eerste bod was veel lager. Of het indicatieve bod. En toen zei ze Delivery Hero ook van, nou nee, dat doen we niet. Dus dan is er inmiddels, nou, dat is eigenlijk al, Prozis kan er op deze manier ook weer van profiteren. Dus het sentiment is verbeterd.
6: BNR Beurs.
3: SpaceX is terug bij af. Ruim een maand na de beursgang schommelt de prijs weer rond de $135 per aandeel. Het bedrag waar het voor naar de beurs ging. En dat betekent dat er sinds het hoogtepunt op $201 ongeveer bijna 1000 miljard aan beurswaarde is verdampt.
1: En daarmee hoeft het nog zeker niet klaar te zijn. Daar sorteert Reuters alvast op voor. Volgens het persbureau is het afwachten tot de eerste kwartaalcijfers, die waarschijnlijk begin volgende maand komen. Want daarna krijgen werknemers en aandeelhouders van het eerste uur de kans om hun 911 miljoen aandelen te verkopen. Aandelen die bij elkaar $123 miljard waard zijn. Terug naar Homebase Hafkamp, Martine. SpaceX staat dus zo goed als op T-minus zero. Wordt dat nog een harde landing door de grond? Of,
2: ik denk dat het nog geen harde landing is. Maar dat beleggers ook nog niet helemaal met hun beide benen op de grond staan. Want de waardering is nog steeds hoog. Ik bedoel, dat vonden we toen naar de beurs ging. Dan vonden we het al natuurlijk heel ver, hele verre in de toekomst liggende winsten, misschien mogelijke winsten. Daar is niks van in veranderd. En het was natuurlijk enorm gehyped. Daardoor ging de koers in eerste instantie dan ook nog de lucht in. Het was natuurlijk 3,5 keer overtekend. Dus er waren mensen heel bang dat ze de boot misten. Inmiddels is er dan iets meer realiteitszin.
3: Ja, en straks lopen dan die lock-up periodes af. Wat kan dat gaan betekenen?
2: Oh ja, dat ligt eraan. Dus dan zijn investeerders of personeelsleden van het eerste uur, dus die aandelen veel goedkoper hebben gekregen. Dus die kunnen er nog steeds uit. Aan de andere kant kan je ook denken van, nou ja, misschien blijven ze zitten. Maar het kan in ieder geval gefaseerd. Kunnen er nog heel veel aandelen op de markt komen.
3: En hoe verklaar je dat nu begint terug te lopen, dat enthousiasme? Dat die daling, dat we dat juist nu zien. En dat die gisteren even ook onder die 135.
1: Want je zei, ja, ze hebben heel erg vooruitgelopen op allemaal winsten in de toekomst. Maar ja, goed, dat kun je in de prospectus bij de IPO kun je dat ook lezen,
2: nou,
1: toch?
2: Ik denk dat het nog meer is dat mensen heel graag met beursintroducties willen meedoen voor het snelle ritje. En dat heb je kunnen maken. En dan gaat daarna de interesse ook weer door naar het volgende. volgende aandeel waar je een ritje in kan maken. En je hebt natuurlijk alle indexbeleggers, of alle, zeg maar, al die mandjes, dan, die, al die aandelen die zijn gekocht. En als je een langere termijn belegger bent en er vertrouwen in hebt, dan heb je nu nog alle tijd om dat te gaan kopen. Maar andere, zeg maar, de korte termijn speculanten, die zijn al naar SK Hynix gegaan. En die gaan nu daarna weer naar Anthropic bijvoorbeeld.
1: Wat moet SpaceX nou doen om dat vertrouwen weer terug te winnen, om die investeerders weer terug te krijgen? Is dat, ik zag vanavond weer een testvlucht van de Starship. Een succesvol ritje en dan zien we het wel weer bewegen.
2: Ik denk dat het niet eens is, want daar wordt wel gecalculeerd. Dat is een beetje hoe natuurlijk Starship het hele proces iedere keer gaat. Is fly, fail, fix. Dus, en het is ook al de bedoeling dat deze in de Golf van Mexico ergens terecht komt. Dus dat weten we. Dan moet er echt iets fout gaan. Ja. Maar kijk, voorlopig moet natuurlijk het geld komen van Starlink en de cashflow. En aan de andere kant zie je natuurlijk, het gaat om de investeringen in kunstmatige intelligentie, waar ze natuurlijk ook, de kraan staat wagenwijd open. Eerst werd er, de beursgang was nog niet achter de rug en het geld stond niet op de rekening. Een Cursor werd al gekocht voor 60 miljard in aandelen. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Beleggers zullen willen zien dat er dus al die investering in kunstmatige intelligentie, en dat is niet anders dan met andere techbedrijven, dat daar ook iets uit gaat komen.
6: BNR Beurs.
1: Goed, we gaan eens kijken of het er al beter voor staat met SpaceX. En daarmee bedoel ik eerst een rondje over Wall Street. Dat gaan we gelijk even doen. Daar leek het net in het groen te schieten. Ja, de Dow Jones die is 0,02% in het groen. Een plusje, zou je kunnen zeggen. De S&P 500 wel nog in het rood, 0,3% eraf. En de Nasdaq zelfs 0,9% in de min. Ja, SpaceX dan, dat moet ik natuurlijk zeggen, anders was dit alleen een heel slecht bruggetje naar Wall Street geweest. Maar die staat ook nog steeds in de min. 1,8% gaat eraf. En dat zou dus betekenen dat ze echt onder die openingskoers, of onder die introductieprijzen terecht zouden
3: de
1: komen.
3: De magische grens, ja. Nou, dan het gebed zonder end dat de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount heet. Controversieel was hij al, zwaar bevochten inmiddels ook. Want na die van wat Amerikaanse staten en die van het schrijversgilde is er nu een derde rechtszaak aangespannen door een van Paramount's aandeelhouders, notabene. Die beschuldigt topman David Ellison, zijn miljardairspapi Larry en het tienkoppige bestuur van het sluiten van een illegale deal met Amerikaanse president Donald Trump. Daar mede wegplaveiend voor de overname van Warner Brothers. Maar er is meer.
7: Ook zegt hij bijvoorbeeld, ja, er is al een belofte gedaan dat CNN zal worden omgekat zoals Trump dat wil. Waarbij hij ook verwijst naar de situatie van vorig jaar, toen Trump geïnterviewd was in 60 Minutes bij CBS, onderdeel van Paramount. En dat later geschikt moest worden toen Trump zei van, ja, dat is allemaal niet gegaan zoals ik het had gewild.
3: Ja, Paramount ontkent dat ze hun journalistieke waarde te grabbel zouden gooien. Maar goed, de kans dat er een rechtszaak tegen Paramount wordt gewonnen wordt wel steeds groter, want dat begint onderhand vooral een numbers game te worden.
1: Dan wil ik het nog even hebben over Google. Dat heeft weer een flinke boete aan de broek hangen. In 2022 kregen gebruikers via YouTube allerlei gokadvertenties te zien. Iets dat niet mag volgens de Europese wet. En daarom legde een Italiaanse bestuursrechter het techbedrijf een boete van ruim $850.000 op. Nou, Google zei niet schuldig te zijn omdat de gokreclames te zien waren bij een content creator. Maar die werd dan wel weer gesponsord door Google. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat Google hier wel degelijk aansprakelijk gesteld voor kan worden. En de Italiaanse rechtbank, die moet zich er nu inhoudelijk over gaan buigen. Maar die boete die voor Google komt, die is er dus zeker.
3: En deze herfst is het weer zover. ADE, jawel, het Amsterdam Dance Event. Menig belegger zal er naar uitkijken. En wanneer het zover is, kun je voor de nodige verstandelijke verruiming aankloppen bij Eli Lilly. Dat neemt namelijk psychedelica-farmaceut Atai Beckley over. Ze ontwikkelen medicijnen voor mentale aandoeningen zoals depressie en experimenteren daarvoor met tripmiddel DMT. Bekend misschien, ken jij het, Maxime, van ayahuasca-sessies?
1: Niet gedaan, wel van gehoord.
3: Geluksdruk MDMA dan, werken ze ook mee?
1: Heel knuffelig, ja, leuk.
3: Het gaat om een deal van 2,8 miljoen. Beleggers in Eli Lilly die krijgen er geen enorme stemmingswisselingen van. Het aandeel dat beweegt vandaag nauwelijks. Maar beleggers in de overnamekandidaat die ervaren toch wel die gevoelens van euforie. En daar staan we 33,3% in de plus.
1: Oh nee, die omarmen het wel echt.
3: Niet gek, hè? Ja. En een inspiratie alvast voor het weekend ook. Maar eerst wordt het natuurlijk nog vrijdag en dan staat er ook weer genoeg op de agenda. Als je vanavond vroeg naar bed gaat, kun je morgenochtend beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Netflix, die vanavond om 10 uur onze tijd verschijnen. En verder wordt het vooral een dag vol kwartaalcijfers van banken en verzekeraars. Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Travelers bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Maar ook KBC, de Belgische bank annexverzekeraar, En Scandinavië is goed vertegenwoordigd op de agenda. Met name Zweden. We krijgen de halfjaarcijfers van Volvo, Swedbank, Skanska en SKF. Maar ook die van Danske Bank en het Noorse technologiebedrijf Tomra. En verder hebben we dan ook nog Burberry met een trading update. En wat je tot slot ook nog kunt verwachten is de definitieve inflatie over de maand juni in de eurozone. Horen we of die na 3,2% in mei inderdaad lager uitkomt op 2,8%.
1: Dit was de BNR-beurs van donderdag 16 juli over Uber en over SpaceX. Met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, die ons altijd met beide beentjes op de grond houdt. Dankjewel weer.
2: Graag gedaan.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer een kans. Grijp hem of blijf voor altijd in het ongewisse. Tot morgen.
1: Doei.
8: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne Hoenermeijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat, die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurinoir, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Drones, ze zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En ja, toch weten we opvallend weinig over wie er nou kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En daarvoor was hij 40 jaar werkzaam als luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Mooi dat je er weer bent in de Big Five. We gaan het hebben over drones, maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst met name jouw luchtdomein, zal ik maar zeggen, draait nog altijd op enorme hoeveelheden Amerikaanse spullen, ook voor onderhoud, vervangende onderdelen. Moeten we de komende decennia, hebben de VS nog nodig? Hoe kijk jij in dat licht naar die verhoudingen tussen de VS en Nederland, die toch een beetje aan het verzuren zijn?
5: Nee, absoluut. En dat maakt ons ook kwetsbaar, dat maakt ons chantabel natuurlijk. De VS is nog niet echt een vijand. Het is ook niet echt meer een bondgenoot waar je op kunt vertrouwen. Dat is natuurlijk ontegenzeggelijk waar. Aan de andere kant, de beste militaire spullen, de beste wapens, de beste vliegtuigen, die komen wel uit de Verenigde Staten. En we hebben die F-35 pas een paar jaar, daar gaan we nog heel lang mee doen. Is het beste wat er is ter wereld. Heeft een groot penetratievermogen in het vijandelijk luchtruim vanwege de stealthcapaciteiten. Waar je het gisteren met Mark ook over had, de volgende generatie.
4: Mark Voskal, hè?
5: Ja. De volgende toevoeging zijn eigenlijk onbemande toestellen. Collaborative Combative Aircraft. Dus geven die F-35 extra range, extra diepte, extra penetratievermogen, extra sensoren ook, om in de diepte alles te kunnen ontdekken. Nederland heeft ook afgelopen najaar nog een ondertekening gedaan met Amerika om die CCA-ontwikkeling verder te ondersteunen. Ja.
4: Dus we zullen ze nodig hebben de komende tijd.
5: Ja, aan de andere kant ben ik ook wel van mening dat we voor nieuwe wapensystemen toch veel meer de Europese markt op moeten gaan. Ja. Omdat, ja, weet je, het wordt betaald met belastinggeld in Nederland. In Europa betalen we belasting. Waarom zouden we dat belastinggeld allemaal naar Amerika geven? Terwijl we het ook heel goed in Europa zelf kunnen besteden. We hebben alleen op vliegtuiggebied, ja, loopt het nu niet zo lekker. Er zijn 2 initiatieven, FCAS en Global Fighter System. En die concurreren met elkaar is op zich niet zo erg. Maar binnen het FCAS, Future Combat Air System, is er weer ruzie tussen Duitsland en Frankrijk over wie de lead mag hebben. En wat eigenlijk die verdere ontwikkeling alleen maar remt. Hmm. En dat is natuurlijk wel nadelig. En we moeten echt nu wel gaan kijken naar een zesde generatie vliegtuig, de opvolger van de F-35. Maar laat die dan in godsnaam ook Europees zijn.
4: Wat klopt er van het verhaal? Want dat lees je dan dat er een soort kill switch zou zitten in die F-35. Dus die Amerikanen zouden op afstand, als het naar het hun belieft, onze vliegtuigen eigenlijk gewoon uit kunnen zetten. Want ja, zonder software kun je niet vliegen. We hebben een heel mooi vliegtuig staan, maar het kan de lucht niet in.
5: Nou, zo dramatisch is het niet. Maar we zijn wel afhankelijk van de Amerikanen voor de softwareondersteuning. Dus het zou kunnen zijn dat we geen updates meer krijgen. En als we dan nieuwe wapens eronder willen hangen, ja, dan moet het wel met die software gaan werken. En als je daar niet de update van hebt, ja, dan werkt dat dus niet. Ja. En we hebben niet de toegang tot de broncode, wat de Israëli's wel hebben. Dus we blijven daar wel afhankelijk van. En bovendien ook het hele logistieke systeem, dat wordt ook via computers en Amerikaanse computers geregeld. Ja, als de Amerikanen dat afknijpen, dan heb je wel kans dat wij al heel snel geen vlieguren meer kunnen maken. Dus een echte killswitch in het toestel zit er niet, maar in de omgeving om het toestel langer tijd bruikbaar te maken, wel degelijk een methode dat we toch niet meer zo kunnen inzetten als we dat willen met die vliegtuigen. Ja.
4: De tweede vraag die ik heb, een beetje gewetensvraag. 40 jaar ben je werkzaam geweest bij de luchtmacht. Wie is nou eigenlijk een betere piloot? Een man of vrouw die aan de KMA is opgeleid of een autonome drone?
5: Jeetje, dat is moeilijk. De mens in de cockpit, die heeft het vermogen om nog allerlei creatieve dingen te doen. Om te anticiperen op dingen die je met een computer misschien niet kan voorbereiden. Computers worden wel steeds beter, krijgen steeds meer rekenkrachten. Zeker als je het hebt over quantumcomputers. Dat ze allerlei scenario's al hebben uitbedacht voordat ze... Op dit moment denk ik nog wel, de mens in de cockpit blijft nodig. Maar die ontwikkeling met collaborative combat aircraft, die geeft wel aan dat punt wordt bereikt, dat die autonome vliegtuigen, want die dingen worden ook autonoom, veel meer autonoom, ja, die gaan wel uiteindelijk de mens overheersen wat dat betreft. Ja,
4: gisteren maakten we de vergelijking in het gesprek met een schaakcomputer. Waren we aanvankelijk ook van overtuigd dat die nooit zou kunnen winnen van de mens, en inmiddels zijn we kansloos.
5: Nou, Go is eigenlijk nog een veel moeilijker spel dan schaken, omdat er veel meer mogelijkheden zijn, en ook daar is de computer inmiddels de mens voorbij. Mm-hmm. Dus ja, ontegenzeggelijk dat uiteindelijk de computers gaan het wat dat betreft winnen. Ja.
4: September vorig jaar werden eerst in de luchthavens van Kopenhagen Oslo drones gesignaleerd. En ze kwamen langzaam steeds dichterbij. Eerst nog in België. Maar op een gegeven moment werden ze gezien boven vliegbasis. Een paar maanden later in Nederland, Eindhoven, Volkel, Gilserijen. In België dus ook van die drone-activiteiten. Dan denk ik dus, jij als luchtmachtman, defensiespecialist, dan zit je dat allemaal te volgen, wat er nou precies speelt.
5: Tuurlijk. Ja. Er zijn heel veel meldingen geweest van drones. Er is vrijwel geen bewijs van drones. In september was het wel boven Elsenborn in Duitsland. Mm-hmm. In België, tegen de Duitse grens aan. Daar stond toevallig een experimentele drone radar. En die schijnt 15 drones te hebben gezien die uiteindelijk richting Duitsland gingen en daarna van de radar verdwenen. Kijk, een drone radar die moet kleine objecten kunnen vinden. Die zijn eigenlijk gemaakt om vogelzwermen te zien. En dat is ook Robin Radar, een Nederlands bedrijf. Maar die kan je heel goed gebruiken om drones te detecteren. Maar doordat hij die kleine objecten moet zien, heeft hij ook maar een klein bereik. En na 15 kilometer kan die helemaal niks meer zien. Dus die drones die zijn uit het beeld verdwenen. Daarna is het echt op gang gekomen met een heleboel meldingen. Maar heel veel, dat blijken toch helikopters op een grote afstand, landende startende vliegtuigen op grote afstand. In Limburg was het zelfs het sterrenbeeld Grote Beren, wat voor een drone werd aangezien. Ja. Dus we hebben daar weinig echt bewijs van. En daar is meteen de kern van het probleem. We hebben te weinig detectiemiddelen. Nou, toen is ook heel snel door de staatssecretaris besloten van, we moeten, en volgens mij gaat het over een bedrag van 2,5 miljard euro, aan droneradars aankopen.
4: Omdat we het gewoon niet weten nu. Zijn nu eigenlijk een soort ufo's die we gezien hebben ergens.
5: We weten niet wat het daadwerkelijk geweest is.
4: Wat het dan precies is, we hebben geen idee.
5: Ook een soort van collectieve massahysterie is ontstaan rondom de drones. Want ook daar rond Oslo, dat schijnt toch allemaal, achteraf is daar niks gebeurd blijkbaar.
4: Want de speculaties die waren niet van de lucht. De Russen zouden erachter zitten, die zouden hier eens de boel komen.
5: Nou, het is niet ondenkbaar. Het past ook wel binnen het Russische manier van optreden om dat te doen. Om ons te verstoren, om ons bang te maken. Om te zeggen van, ja, jullie steunen Oekraïne, maar dan kan je maar beter bij stoppen. Want anders gaan die drones nog meer jullie leven beïnvloeden. En zeg het ook tegen je politici. Mm-hmm. Die drones zorgen voor onveiligheid. Misschien moet je je luchtverdediging maar terugtrekken uit Oekraïne om jezelf veilig te houden. Kijk, dat past allemaal wel in wat de Russen willen bereiken. Dus dat is niet zo gek. Ze komen niet uit Rusland gevlogen. Dat soort drones niet.
4: Wie bedient dan dat soort drones?
5: Ja, de nuttige idioten misschien. De mensen die voor een kleine hoeveelheid geld in opdracht van iemand, en dat weten ze waarschijnlijk niet eens dat het Russen zijn, en ze krijgen ook niet in roebels betaald, maar in crypto's, voor een kleine som geld dat soort dingen gaan doen. We kennen ook het verhaal van die twee jonge jongens in Den Haag die met een wifi-sniffer langs de ambassades liepen.
4: Die wifi-signalen. Ja.
5: En die waren ook betaald uiteindelijk door de Russen. Nou, dat soort dingen kun je voorstellen. Het kunnen ook avonturiers zijn, mensen met een drone die denken van, oh, misschien kan ik wel in het nieuws als ik mijn drone ook boven de vliegbaan is Eindhoven laat vliegen. Ja, ja. We weten het niet, omdat we geen detectie hadden op dat moment. En we konden dus ook niet volgen waar dan de operator was. En als je die eenmaal te pakken hebt, ja, dan kan je verder onderzoek doen. Een drone of de operator.
4: En dan zeg je, het was ook wel een beetje hysterie van, iedereen zag overal maar die drones. Tegelijkertijd zou je kunnen denken, we hadden geen idee. Want we hebben dus geen detectie. We hebben eigenlijk ook geen countermaatregelen. Er zijn best wel wat gevoelige plekken, die luchtbasis die ik noem. Ja. Het is ook wel een gek idee dat die er zo relatief onbeschermd bij blijken te liggen.
5: Zeker, maar dat heeft alles te maken met bezuinigingen die we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan natuurlijk. We hebben echt heel veel ingeleverd op het gebied van luchtverdediging. En dat zijn radars en dat zijn bestrijdingsmiddelen.
4: Ja.
5: Er is wel sinds een paar jaar nu een counter-drone-eenheid. Die staat op wat vroeger de vliegbasis De Pil heette. Dat is nu het luitenant-generaal Best-kazerne. Daar zit het Defensie Grondgebonden Commando Luchtverdediging. Mm-hmm. Maar dat is een vrij kleine eenheid en is vooral bedoeld om eigen militaire eenheden die ergens zijn ontplooid in de vreemde te beschermen tegen dreigingen, inclusief drones. Maar hij heeft niet in principe de taak om tijdens vredestijd ook in Nederland al die bewakingen te doen. En bovendien is het veel te weinig voor alle kritieke infrastructuur.
4: Ja.
5: Dus we hebben daar gewoon een capaciteitsgebrek.
4: Ja. En dan hebben we een capaciteitsgebrek, maar volgens mij zit wetgeving ook nog wel in de weg, toch?
5: Nou ja, dat is het tweede. Als een drone boven een vliegbasis opereert, dan mag die alleen maar boven het terrein van de vliegbasis door Defensie worden neergehaald.
4: Dus zodra die dat net iets buiten...
5: Dan is het aan de politie. Daar zijn wel afspraken over, maar die moesten eerst gemaakt worden. Bovendien moet je heel erg voorzichtig zijn met de maatregelen die je treft. Als jij een kogel afvuurt op zo'n drone, dan kan die zomaar in een woonwijk terechtkomen.
4: Ja.
5: Dat wil je ook niet. Als je met elektromagnetische straling gaat werken om een drone over te nemen, moet je wel heel goed op de juiste frequentie zitten, anders werkt dat niet. Maar het risico is ook groot dat je zoveel straling uitzendt dat bijvoorbeeld de pacemaker van iemand op hol slaat. Ook dat wil je niet. Dus er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van kinetische en niet-kinetische middelen om drones te stoppen. Zeker in het dichtbevolkt Nederland.
4: En het jammen van bijvoorbeeld een netwerk?
5: Dat valt daar dan onder. Want je maakt wel gebruik van het elektromagnetisch spectrum.
4: Ja, dus dat
5: als je daar energie in stopt. Ja. En drones worden ook steeds meer autonomer. Om ze juist ongevoelig te maken voor jamming. Ja. Dat betekent dat er een stukje AI in zit om zelf te navigeren. Om zelf opdrachten uit te voeren. Of waar we het ook van de week al vaak over hebben gehoord. De glasvezelkabels. Mm-hmm. Waardoor ze ongevoelig worden voor elektromagnetische storingen. En dat blijft een continue race van innovatie en tegeninnovatie om met je drone iets te kunnen bereiken en iets tegen drones te kunnen doen.
4: Het is makkelijker om een drone in de lucht te krijgen dan uit de lucht te krijgen.
5: Ja, dat lijkt er wel op. Ja, zeker. Ja.
1: Art Rooijakkers.
4: Vandaag de gast Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. 2,5 miljard euro maakt Defensie nu vrij om anti-drone maatregelen te kunnen nemen. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Heb jij daar een beeld van die anti-drone maatregelen?
5: Ja, in ieder geval zijn dat radars, want daar begint het mee. Hè? Als je geen drone kunt detecteren, dan weet je niet dat het een drone is. Dan weet je niet waar die vliegt, wat zijn koers is. Je wil ook kijken waar zit dan de operator. Want eigenlijk gaat het niet zozeer om die drone, maar je wil die operator pakken om te voorkomen dat hij het nog een keer doet. Je wil ook een voorbeeld stellen in het juridische gebied om te laten zien van, nou, als je dat doet, ben je gewoon strafbaar en dan krijg je een straf. En al dat soort middelen, dat hadden we niet. Die stromen nu in. Maar dat is alleen maar de detectie. Dan moet je nog de identificatie doen van, wat is het dan precies? Is het gevaarlijk of niet? Moet ik erachteraan of niet? En dan heb je nog de bestrijding. Maar hoe wil je zo'n drone pakken? Wat ik al zei net, als je de kogels op afschiet en je schiet mis, dan komt zo'n kogel ook weer bijvoorbeeld in een woonwijk terecht. Dat wil je niet. In het elektromagnetisch spectrum, dan kan je proberen een drone te onderscheppen, maar je kunt drones ongevoelig daarvoor maken. Je kan drones met een andere drone uit de lucht halen. Kan tot een explosie leiden. Je kan er misschien met die andere drone net overheen gooien waar die niet meer kan vliegen. Dus er zijn eigenlijk verschillende methodes. methodes om drones te bestrijden. Ja. Maar alles heeft zijn voor- en nadelen. Zo'n net, ja, dat moet er wel heel dichtbij zijn. De ene drone die tegen de andere drone aanvliegt, ja, je weet niet waar ze dan neerkomen. Maar dat werkt ook alleen maar op de korte afstand. En zo zie je dat het. Dat blijft erg moeilijk. De grootste bescherming zou eigenlijk zeker weten dat je overal waar kritische infrastructuur is, dat je daar een radar hebt, dat je aan detectie kunt doen. Maar dat je ook zeker weet dat je de persoon daarachter kunt pakken.
4: Die operator die je ja. Is ja. Het al zijn er al veel operators opgepakt? Dus
5: er zijn er, nou, bijvoorbeeld tijdens de NAVO-top in Den Haag in juni, zijn er een stuk of 50 volgens mij opgepakt. Er was toen ook een verboden zone. Dat wist iedereen, dat was ook gepubliceerd. Zijn er wel mensen opgepakt, maar die waren meer in het kader van het hobbyisme aan het kijken.
4: Lekker aan het kijken.
5: Echt kwalijke actoren hebben we nog niet kunnen treffen. Nee.
4: Dus die 50 mensen, die hobbyisten worden dan gepakt. En hoe gebeurde dat dan bij die NAVO-top in Den Haag? Met al die maatregelen die je nu noemt?
5: Ja, onder andere, ja. Er lag een hele luchtverdedigingsparaplu over de NAVO-top. Schepen op zee, radars op het land. Een hele commando centrale, zeg maar. Dat je dat al die eenheden ook van een centraal punt aanstuurt. Mm-hmm. Ja, en dan kan je echt met de politie erbij ook rechercheren waar staat zo iemand.
4: Ja, maar dat is dus iets wat je tijdelijk op één locatie, ja, in dit geval in Den Haag, kan doen.
5: En dat
4: je
5: kost
4: kan
5: een enorme inspanning.
4: Exact. Ja. Je kan dat niet over heel Nederland heen leggen, zo'n deken.
5: Nee, want wat ik al zei, die radars die specifiek voor drones geschikt zijn, die hebben maar een hele kort bereik. Die moet je iedere 15 tot 20 kilometer, zou je nu een radar moeten neerzetten om die hele koepel te kunnen doen. Een beetje de Golden Dome koepel van Trump. Maar die moet je dan heel klein inrichten, omdat die radars maar zo'n kort bereik hebben. Dus dat is een heleboel radars. Ja. Nou, dat gaat je gewoon niet lukken. En de radars die een groter bereik hebben, zien dat soort kleine dingen niet. Dus daar zit dan wel een technologisch probleem in en ook een capaciteitsprobleem. Dus je moet echt gaan prioriteren. Wat wil ik zeker beschermen? Nou, je luchthavens, je vliegbasis, mm-hmm, elektriciteitscentrales, drinkwatercentrales, kazernes.
4: Mijn tuinhuisje.
5: Jouw tuinhuis, ja, ja, de politiebureaus, nou, noem maar op, die hele lijst. En die is een hele lange lijst. En dat, ja, ga je nooit allemaal lukken.
4: Nee. En dat gaat ook niet lukken met die 2,5 miljard?
5: Nee, zeker niet. Want in principe zijn die bedoeld voor de militaire installaties, de infrastructuur.
4: Niet voor het beschermen van burgers, economie, nee, infrastructuur.
5: We zijn nu niet in een kinetische oorlog. We zijn wel in een soort van grijze zoneoorlog. Maar niet in een kinetische oorlog waarbij de drones dagelijks aanvallen doen. En dan is het niet aan defensie om ons te beschermen, maar aan ministerie Binnenlandse Zaken, politie, justitie.
4: Ja, maar wacht even, we zitten in een grijze zone, ja, qua oorlog, zeg je. Dat betekent een soort hybride oorlogsvoering, zeker, waar we mee te maken hebben. Dan zou je denken, bereid je voor op misschien wel een escalatie daarvan. Ja, maar jij zegt, ja, dat doen we nu niet, dat gaan we pas doen als het daadwerkelijk zover is.
5: Nee, die voorbereidingen zijn natuurlijk wel degelijk. Maar het is niet de taak van defensie om nu op dagelijkse basis al die objecten te beschermen. Dat kan je tijdelijk doen. Defensie heeft er ook niet de capaciteit voor. Want ja, wat ik al zei, één counter-drone-eenheid, en dat is een beetje experimenteel nog, in de pil, die kan nooit voor heel Nederland dat soort taken op zich nemen.
4: Dus dat is nu de taak van de politie?
5: Ja, Binnenlandse Zaken politie, die is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland in vredestijd. Ja. Nou ja, we zijn formeel niet in oorlog. Dus,
4: nee,
5: ja.
4: Ik heb niet het idee dat de politie hier heel druk mee is.
5: Nou, de politie is met een heleboel dingen
4: heel druk, maar niet met drones.
5: En hebben te weinig mensen. En ook daar is natuurlijk het capaciteitsprobleem. Ja.
4: Ja. Dus we zijn nu toch gewoon heel even, gewoon sec gezegd, hoe zijn wij nu beveiligd in Nederland of bewapend tegen droneaanvallen op bijvoorbeeld bruggen, tunnels, leidingen, snelwegen?
5: Niet.
4: Nul.
5: Nul.
4: Nee. Ja. Hopen dat het goed afloopt.
5: Ja.
4: Oké, ik zucht even. We gaan naar de kettingvraag toe. Die sluit hier misschien wel een beetje op aan. Want gisteren is Mark Voskuil te gast, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsysteem aan de Nederlandse Defensie Academie. Jullie kennen elkaar, maar toch mocht hij jou via dit programma een kettingvraag stellen. Luister even mee.
6: Ja, ik luister altijd met veel plezier naar de analyses en veel interesse naar de analyse van Patrick. Nou, ik zeg nu voor de derde keer, we kunnen niet voorspellen hoe de oorlog van morgen eruit ziet. Mm-hmm. Maar één ding die we wel kunnen stellen, denk ik, is dat drones daar een belangrijke rol in gaan spelen. Als we zien in welke mate ze nu worden ingezet. Patrick weet natuurlijk veel van de defensieorganisatie. En als je kijkt naar onze defensieorganisatie, dat is een traditionele organisatie met een landmacht, een luchtmacht, een marine en een marechaussee. Zijn wij als organisatie nog wel goed ingericht op dat gevecht met al die drones? Of moeten wij, zoals we nu zien in Oekraïne, die hebben onlangs een nieuwe afdeling ingericht, de Unmanned Systems Branch, en de Russen hebben dat ook gedaan. En dat is eigenlijk een volwaardig krijgsmachtdeel gericht op onbemand. Dus is onze defensieorganisatie nog wel op de juiste manier ingericht voor dat gevecht van morgen? Ook inclusief alle data science en AI die daarachter zit.
4: Een uitgebreide vraag, maar...
5: Ja, mooie vraag. Dankjewel, Mark, voor je complimenten. Inderdaad, in de toekomst, oorlogen zonder drones zullen niet meer gebeuren. En niet alleen maar in de lucht, ook op het land, op het water, onder water. Maar dat heb je volgens mij gisteren ook al besproken.
4: Ja.
5: Ik heb er heel lang over nagedacht, over die vraag. En eigenlijk heb ik ook geen antwoord, maar dat zal het verklaren waarom. Onze defensie is inderdaad ingericht langs de militaire domeinen. Land, zee, lucht. Daar is later cyber bijgekomen en daar is ruimte bijgekomen. En dat zijn de vier militaire operationele domeinen waarin je effecten wil creëren. Daarnaast heb je natuurlijk capaciteiten zoals luchtverdediging, drones. Maar die moeten wel een plekje vinden in het creëren van die capaciteiten voor die verschillende domeinen. Daarom zie je dat de marine bijvoorbeeld onlangs ook een visie over drones heeft afgegeven. En dat zijn drones op het water, onder water, maar ook in de lucht. De landmacht is het eerste krijgsmachtdeel geweest die met drones in de lucht heeft geopereerd. En bij de 13e brigade in Eindhoven zit ook een eenheid, de Robotics Autonomous Systems eenheid, daar hebben we met HCSS ook onderzoek mee gedaan, die bezig is om te kijken hoe doe je dat. De luchtmacht is natuurlijk de de Reaper, MQ-9 Reaper, ook drones. Grote spanwijdte van de Boeing 737 bijna. Kunnen lang opereren, zijn ook weer kwetsbaar. En zo zie je dat op een heleboel aspecten zijn er drones. De landmacht heeft ook tegenwoordig een Joint Task Force drones. Die taskforce die zou wat mij betreft, joint moeten zijn. Dus van alle krijgsmachtdelen.
4: Ja.
5: Het gaat uiteindelijk om, kun je binnen alle militaire domeinen, als die goed samenwerken, de juiste effecten bereiken op het land, of op zee, of in de lucht. Maar uiteindelijk wil je het gevecht op het land beïnvloeden. Of je daar dan een speciale unmanned systems forces nodig hebt, dat weet ik niet. Je moet wel zorgen dat de ontwikkelingen op dat gebied breed gedeeld worden door alle krijgsmachtdelen heen. En dat kan je niet alleen doen, daar heb je ook de onderzoeksinstituten voor nodig. Ja. NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, heeft in de polder ook een quick reaction drone facility, waarbij je heel snel, en daar werken ook de marine weer mee, en ook de luchtmacht, waarbij je heel snel dingen kunt uittesten. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk, dat je die kennis op dronegebied, dat je die centraal stelt, ook binnen defensie heel erg belangrijk maakt, maar wel zorgt dat de eenheden van onderop, het is toch vaak innovatie die van onderop komt.
4: Ja, het gaat ook om financiën en om budget. En als je dus een aparte tak opzet, en ik proefde dat daar Mark Voska ook een beetje naar leek te wijzen, van ja, als je een aparte tak opzet, met een toegewezen budget, dan is dat dus voor die specifieke tak. En je ziet dat drones zo dominant worden in oorlogsvoering, is dat misschien wel nodig? Want nu gaat er een deel van het geld naar luchtmacht, naar landmacht.
5: Ja, maar dat zie je ook in het ruimtedomein. Is natuurlijk omarmd eigenlijk, of de luchtmacht is daar ook de hoede van. Heeft wel een eigen budget, maar is niet een apart commando geworden. Het is het commando lucht- en ruimstrijdkrachten sinds iets meer dan een half jaar. Dus wat dat betreft, als het echt gaat om, zoals Rusland en in Oekraïne vooral, die drones die worden zoveel gebruikt. Iedere dag haalt Oekraïne 1000 Russische drones neer. Dan moet je echt zorgen, en ze zetten er ook meer dan 1000 per dag in. Dan moet je echt zorgen dat die hele productie en dat uitdelen naar de eenheden en het opleiden van de eenheden goed gebeurt. En er zijn nu ook die wedstrijden gebeuren nu ook, hè, dat alle drone-eenheden die kunnen hun filmpjes insturen. En als ze dan goed scoren, dan krijgen ze meer geld, dan krijgen ze meer drones, dan kunnen ze nog effectiever worden. Zo wordt dat
4: een soort computerspel.
5: Ja, zeker. Heel liguber aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook wel weer effectief. En je moet daar toch een soort van hybride vorm in vinden. Want uiteindelijk gaat het wel om in de joint battle, de multidomein operatie. En daar heb je ook drones bij nodig. Moet dat goed komen. Dus ja, aan de ene kant zeg ik wel een eenheid die alles weet over drones en die ook die innovatie aanjaagt.
4: Ja.
5: Maar op dat niveau van een krijgsmachtdeel brengen, dat lijkt me wat overdreven.
4: Drones worden sneller, slimmer, dodelijker. Dreigen we in een nieuwe wapenwedloop te belanden. Een drone-wedloop. Ik praat er zo over met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Dus blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: 10. Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
1: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
0: Dus we zijn nog niet verloren.
2: Want daarvoor luister je de grote techshow.
1: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
0: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
3: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art-Rojakkers.
7: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de drones. Eerder deze week sprak ik met Stefan van Vuren. Hij is de CEO van AirHub. Dat is een softwareplatform dat helpt de overheden en hulpdiensten drones veilig en legaal in te zetten. Een interessant gesprek onder andere over Dubai, waar ze 900 drones in de lucht willen hebben hangen, die vanaf daken binnen 90 seconden overal in die stad staat ter plekke kunnen zijn. Vandaag de gast Patrick Boller, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en ook voormalig luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht. Het komende half uur nog 2 onderwerpen als de mij ligt, Patrick. Ja, waar het met die ontwikkeling van de drones naartoe gaat en hoe oorlogsvoering is veranderd met de komst van drones. Laten we het laatste beginnen. Het is natuurlijk, ja, ik zat te kijken, ik kwam een verhaal van jou tegen dat jij op de KMA, daar ging je naartoe, ja. Je opleiding in 1981. 80 begon je daar volgens mij.
8: Ja, klopt, ja.
7: Dat je toen al begon te schrijven over drones. Was je tijd ver vooruit?
8: Nou, ik nog niet eens zozeer. We moesten toen in het kader van een studieopdracht een relevant onderwerp in de airpower-wereld. We noemen dat airpower, alles wat zich met geweld bevindt. En ik koos er toen voor om eens te kijken wat doen de Israëli's met drones eigenlijk. En in die tijd, en Mark Voskal had er gisteren ook over, de Amerikanen hadden het ook al toegepast in de Vietnamoorlog, dus dat was nog 10 jaar daarvoor. Alleen maar voor verkenningsdoeleinden. Een camera eronder met een film. Die film die breng je naar huis, wordt ontwikkeld. En dan heb je informatie. Nu in het digitale tijdperk gaat het natuurlijk draadloos. Ja. En nu zie je dat drones ook gebruikt worden om de zogenaamde sensor-to-shooter loop te verkorten.
7: Sorry?
8: De cyclus tussen het observeren van een doel en het aanvallen van een doel, de sensor-to-shooter loop, die kan je verkorten door die drone zelf van wapens te voorzien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Predator met de Hellfire, dat is het bekendste voorbeeld wat de Amerikanen hebben, waarmee ze generaal Suleiman in 2001 was het volgens mij op de luchthaven van Irak
7: in Bagdad
8: gedood hebben. Ja.
7: Dus die Predator is een drone?
8: De Predator is een drone, dat is de voorloper van de huidige Reaper die wij ook hebben. En die kan je wapens aanhangen. En die had een Hellfire raket. En die Hellfire-raket kan je op het doel richten en de drone schiet die Hellfire-raket af en die Hellfire raakt het doel. En zo zie je dat de informatie die die Reaper-drone verzameld had, en die wordt via satellieten naar een grondstation gestuurd, leidde ertoe van, oké, dat is Suleiman, druk op de knop,
7: en
8: die Hellfire. Ja, en anders zou er eerst die informatie verwerkt moeten worden. Dan stuur je er een vliegtuig op af en die gooit een bom uiteindelijk. En er gaan uren overheen en dit is eigenlijk instant, kan je het toepassen. Dus militair operationeel gezien is dat heel erg gunstig, want je kan je vijand zien. Je ziet een doel wat maar tijdelijk beschikbaar is. En dan kan je direct aanvallen. Dus kan je meteen een effect creëren. Ja, en dat is een van die voorbeelden van hoe je drones kunt gebruiken. Echt waar voor mij essentieel was in de bepaling van drones zijn niet meer weg te denken in de toekomstige oorlog, was eigenlijk in 2020. In het najaar van 2020 was een oorlog tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh, die enclave van Armenië. En toen hebben de Azerbeidzjanen vooral Turkse drones gebruikt om binnen de reguliere krijgsmacht om ook dat effect te bereiken. Ja, en de Nagorno-Karabachianen, die waren machteloos. En die hebben toen in korte tijd heel veel terrein verloren. En de manier waarop de Azerbeidzjani de drones hebben geïmplementeerd in een reguliere krijgsmacht, dat was voor mij wel het moment van, dat is niet meer weg te denken. Inderdaad.
7: En dat was in 2020?
8: 2020,
7: sindsdien is Defensie hier in Nederland massaal drones aan het kopen en ombouwen van die huistuin- en keukendrones aan het ombouwen tot gevechtsdrones?
8: Nou ja, Defensie was al langer bezig met drones. De landmacht heeft natuurlijk al langer heeft de Sperber gehad, ook verkenningsdrones en allerlei andere type verkenningsdrones. Ik ben in 2000 Eén, ik

0: had ik net een jaar lang hoge stafvorming gedaan. Een opleiding binnen Defensie. Ik kwam binnen de afdeling beleidsintegratie binnen het luchtmachthoofdkwartier terecht. En ik moest daar iets schrijven over de toekomst van de luchtmacht met onbemande systemen. Mm. Maar de luchtmacht is natuurlijk een pilots air force. En een vliegtuig zonder piloot erin was toen nog een taboe eigenlijk. En ik kreeg ook een heleboel kritiek op dat stuk. Want ja, dat is toch allemaal... gaat niet gebeuren. Nou ja, uiteindelijk zien we dat het nu wel degelijk gaat gebeuren. En dat ja, die ontwikkeling van die drones is een enorme vlucht gaan maken. En zeker in de Oekraïne-oorlog natuurlijk, ja.
1: Ja, maar toch daarom die vraag. Is dan, wat jij ziet het dan gebeuren in 2020, dat je denkt, wacht eens even, dit verandert de manier van oorlog voeren. Nou, dat is met Oekraïne, zien we het nu allemaal voorbij komen, die beelden. Is het dan echt zo, of is dat juist niet zo, dat Defensie nu allemaal kleine drones koopt en alvast klaarlegt voor het geval dat?
0: Nou, dat zou ik verkeerd vinden. Je moet er wel mee oefenen. Maar je moet niet je voorraad magazijnen nu volleggen met kleine drones. Want die innovatiecyclus gaat zo snel. Ja. Over 6 weken zijn ze verouderd. Hm. Dus je moet zorgen dat je wel een capaciteit hebt om mee te oefenen. Om de mensen mee vertrouwd te maken. Om te kijken hoe integreer je dat ook in je reguliere operaties.
1: Zie je dat gebeuren op de kazernes? Dat er allemaal jonge jongens met drones aan het oefenen zijn?
0: Ja. Het is natuurlijk ook heel mooi omdat we meer mensen nodig hebben binnen Defensie. Om op die manier ook... ja, mensen te lokken van, nou ja, een heel interessant beroep. Op de mbo's zitten nu ook al zijn ook nu opleidingen begonnen over drones. Kunnen wellicht ook instromen binnen Defensie. Maar je moet vooral het kennisniveau op peil houden. En daar zijn de kennisinstanties voor, zoals een NLR en een TNO. Om te zorgen dat je misschien wel straks drones hebben, maar dat je wel van de nieuwste software kunt voorzien. Dat je er van de nieuwste motoren kunt voorzien. Zodat het opereren met de drones kennen we. Ja. Maar je moet zorgen dat je heel snel kunt opschalen als je ze nodig hebt.
1: Ja. Maar het is soms gewoon heel simpel. Hè? Ik kwam in februari vorig jaar werd de export van PlayStation, Xbox spelcomputers naar Rusland verboden. Dat was een 16e sanctiepakket van de EU. Waarom? Omdat onderdelen daarvan door het Russische leger worden gebruikt in drones. Zo simpel kan het eigenlijk gewoon zijn.
0: Dat klopt. En dat is ook precies het probleem met deze dual-use techniek. Hè. Die kan je zowel civiel als militair gebruiken. Is nauwelijks te sanctioneren. En het is ook nog eens heel makkelijk om te omzeilen. En als ik vanochtend weer de krant lees, dan ik hoor dat China enorm veel dual-use goederen aan Rusland verkoopt, die Rusland vervolgens weer gebruikt in de drones en in de raketten. Ja, dat geeft wel weer hoe ingewikkeld het eigenlijk is om die ontwikkeling tegen te gaan. Mm-hmm. Want je kan allerlei componenten gebruiken waarvan je van tevoren niet weet. Je kan het in wapens gebruiken, maar als je slim bent, innovatief bent, ja, dan kan je het wel doen.
1: Ja. En je kan een PlayStation, een Xbox spelcomputer ombouwen tot drone. Tot controller. Ja. Je ziet dat Oekraïne en de Oekraïense defensie ook veel huistuin- en keukendrones ombouwt tot machines waarmee ze dood en verzerf kunnen zaaien. December was het zo, dat heb je ongetwijfeld ook gelezen. Oekraïense drones hebben voor het eerst in de oorlog meer Russische soldaten gedood of verwond dan Rusland kon recruteren. Het zijn wel cijfers van Oekraïne zelf. De Unmanned System Forces kun je dus niet onafhankelijk verifiëren. Maar het verlies van de Russische troepen zou oplopen tot 33.000 soldaten.
0: Ja, dat wordt door meerdere bronnen wel bevestigd trouwens. En wat er ook gezegd wordt is dat 75-80% van de slachtoffers aan de Russische kant vallen door Oekraïnse drones. En dat is dus meer dan door de artillerie die normaal verantwoordelijk was voor die grote verliezen.
1: Dus het is een kwestie van meer drones bouwen en inzetten dan manschappen recruteren?
0: Ja, zeker. Nou, en de ontwikkeling zal zijn dat één persoon straks meerdere drones tegelijkertijd kan aansturen. Dat je drones, maar dan moet je ook blijven ontwikkelen. Dat is om ongevoeliger te maken voor storingsmaatregelen. Gisteren hadden we het ook over allerlei netten en zeilen die je kunt gebruiken om te voorkomen dat zo'n drone jou aanvalt. Maar ja, dan moet je er 2, 3, 4 achter elkaar sturen. De eerste 2 die maken een gat. En de volgende 2 treffen doel. En dat zie je ook in de stad Kherson in Oekraïne. Ligt aan de andere kant van de Dnepro-rivier. Aan de zuidkant zitten de Russen. En die vallen gewoon dagelijks burgers aan. Dus al die straten in de stad Kherson zijn overspannen met visnetten.
1: Om te voorkomen dat die drones dus het doel treffen.
0: Ja. Maar ja, als je dan 3, 4 drones achter elkaar stuurt. Ja, de human safari, zo'n menselijke safari. Echt een soort van safari-jacht van stropers in Afrika. Daarmee kun je het vergelijken. En zo wordt het ook genoemd wat de Russen doen.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Dat je gaat vliegen boven de stad. En als je burgers ziet en je denkt, oké, die ga ik aanvallen.
1: Ja.
0: Omdat het kan.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel met drones. Ze zijn buitengewoon effectief. Maar ze maken zo'n oorlog misschien nog wel onmenselijker, zou je kunnen zeggen. Want het is nu een druk op de knop. Ja. En dan kun je iemand van het leven beroven op afstand. Je vertelde net over het puntensysteem dat in het Oekraïense leger geldt. Dat is ook een soort gamification. Het is op afstand dat wat je doet, wat je aanrecht, wat je verwoest, wat je vermoordt.
0: Ja, maar dat is ook een van de aspecten van toekomstige oorlogvoering. Ik noem dat wel eens R4I. En de R staat dan van remote. En de I staat voor AI en hyper en allemaal sneller en dat soort dingen. Maar remote, oorlog voeren, ja, dat is echt iets van de toekomst. En dat doe je onder andere met drones. Maar dat doe je ook met, waar we het al eerder over hadden, de nuttige idioten die je inschakelt zonder dat ze weten dat ze worden ingeschakeld. Mm. Huurlingenlegers, proxylegers. Ja, dat is wel een van de toekomsten. Ja, en is dat dan onmenselijk als wij dat ook zouden doen? Hè? Overtreden we onze eigen morele en ethische normenkader? Dat is een beetje de vraag hierachter, denk ik. Daarom moet je ook heel nadrukkelijk kijken welke artificial intelligence zit erin. Heb ik die zelf ook gemaakt? En waar gebruik ik die dan voor? Je kan een heleboel AI gebruiken om zelfstandig te navigeren, om doelen uit te zoeken, om dingen te ontwijken die anders de opdracht van die drone zouden belemmeren. Maar wil je ook AI gebruiken om uiteindelijk tot wapeninzet te komen? Ja, dat is een andere discussie. Dan moet je wel heel goed die AI kennen. Wil je dat toestaan? Maar dat is wel een continue discussie. En AI is op zich niet verkeerd. Het ligt er alleen aan waar je het gebruikt. En welke
1: discussie voeren wij misschien. Maar andere mogendheden die misschien andere morele of ethische normen en waarden hebben, zijn toch al lang bezig om dit in te zetten. Dat we straks onbemande, onbemenste oorlogssituaties hebben, waarbij drones met elkaar in gevecht staan, zonder dat er nog een mens aan te pas komt.
0: Dat klopt. En dat is ook het gevaar nu met de hele wereldorde zoals wij die kennen, gebaseerd op regels. Die lijkt overboord te worden gegooid. Ook door president Trump. Hè. Die zegt ook peace through strength. Dus vrede door kracht. En niet meer vrede door dat we internationale verdragen hebben waar we ons aan houden en die we allemaal waarderen. En dat betekent wel dat je een grens overgaat. Ja, en dat vraagt echt wel iets over je morele grenzen. Hoe ver wil je daarin meegaan? Wil ik inderdaad geen AI toepassen voor dodelijk geweld, maar word ik dan zelf niet het slachtoffer van wat de tegenstander wel doet? Dus daar moet je echt wel goed over nadenken. Hoe ga je daartegen wapenen en hoe kan je daarmee omgaan? Maar dat is wel een groot risico wat er
1: is. Het is een toekomstbeeld dat dichterbij is dan wij denken, volgens mij.
0: Nee, dat gebeurt eigenlijk al. Kijk, naar die oorlog in Oekraïne. De Russen trekken zich niks aan van internationaal recht in tijdens oorlog. Gaan krijgsgevangenen martelen, vallen burgers aan. Het mag allemaal niet, maar het gebeurt wel. En als we niet uitkijken, dan zou dat ons ook overkomen. Dus we moeten wel heel goed onze verdediging op peil houden. We moeten zorgen dat we voldoende luchtverdediging hebben. De Financial Times heeft een jaar geleden al gerapporteerd dat binnen de NAVO slechts 6% van de capaciteitsbehoefte afgedekt is aan luchtverdediging. Ja, daar begint het al mee. Als je jezelf niet kunt beschermen, ja, dan ben je gewoon het slachtoffer. Dus we moeten daar veel meer in investeren. Net als lange afstandsmunitie om Russen op grotere afstand te pakken, om de vijand op grotere afstand aan te vallen.
1: Ja, maar goed, we kunnen nu dus allerlei normen en waarden hebben in vredestijd. Maar jij zegt, ja, stel dat je die AI niet inzet en je tegenstander doet het wel, dan ben jij het doelwit. Dus je moet mee in die wedloop.
0: Hoe eng dit allemaal ook klinkt. Maar zorg dan dat je die AI zelf maakt. Dat je daar je eigen morele normenkader nog aan kunt vasthouden. Dat het alleen maar doelen zijn de combattanten, niet de non-combattanten. Mm. En dat vraagt wel een hoop denkwerk, maar dat is wel de enige weg vooruit.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over drones. Eerder deze week sprak ik met Patrick Saman. Hij is oprichter van een Nederlandse dronebouwer Evi. Het gaat over iets heel anders dan wat we vandaag bespreken, Patrick. Maar over hoe je met drones ook mensenlevens kunt redden door er bijvoorbeeld drenkelingen mee op te sporen op de Middellandse Zee. Het gesprek is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen.
0: Vandaag is het niet helemaal anders, want ook drones worden gebruikt bijvoorbeeld om slachtoffers, om gewonden van het gevechtsveld weg te halen, weg te rijden. Ook dat is in Oekraïne al gebruik toegepast.
1: Onbemande karretjes zijn
0: het ook. Onbemande karretjes, daar leg je iemand op of iemand klimt daarop als dat nog kan. En die wordt teruggereden naar het veldhospitaal en vandaar verzorgd en kan naar een regulier hospitaal. Dus ook binnen Defensie heeft dat een hele goede toepassing.
1: Ja. Het wonderlijke is, Patrick Bolder hoort u trouwens van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het wonderlijke is dat ik kan me herinneren dat toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland eigenlijk vrij snel tot een soort standstill kwam. In die eerste winter, toen werden er weer loopgraven gegraven, verdedigingslinies. En toen kwamen er foto's online te staan van we zijn in 100 jaar eigenlijk niks opgeschoten. Want in de Eerste Wereldoorlog zag oorlog er ook zo uit. Mannen die in van die natte, koude loopgraven zitten en op elkaar schieten. Maar als we nu dus een paar jaar verder kijken, is de oorlog in Oekraïne een soort, wat is het geworden? Proeftuin, een voorbode van wat ons te wachten staat op oorlogsgebied met al die drones.
0: Ja, nou, allebei inderdaad. Eerste Wereldoorlog aspecten, maar ook het modernste van het modernste. En alles wat daartussen zit. Nou, het heeft deels ook te maken met het feit dat de Oekraïners de luchtverdediging in de benen hebben kunnen houden na die eerste oorlogspaar dagen. Ze zijn ook heel erg gesteund natuurlijk door de westerse landen. Mm-hmm. Betekent dat Russische vliegtuigen geen vrijheid van beweging hebben boven het Oekraïnse grondgebied. Moeten dus wegblijven. Kunnen daar niet de omstandigheden scheppen zodat er een manoeuvreoorlog begint. Ja, dan krijg je dus wel dat het een soort van padstelling is die inmiddels al, we gaan bijna het vijfde jaar in, hè. Dus die duurt al 3,5 jaar zo'n beetje. Mm-hmm. Of 3 jaar, laat ik dat zeggen. En dat heeft te maken met het feit dat er geen luchtoverwicht is. Nou, die drones die zijn daar minder gevoelig voor, want er zit niemand in. Dus die kan je ook in vijandelijke omstandigheden, onder dreiging, vijandelijke luchtdreiging, kan je die inzetten. Ben je hem kwijt, dan ben je hem kwijt. Komt hij erdoor, dan heb je geluk. Mm-hmm. Heb je een doel bereikt. Maar dat betekent ook dat het hangt zo vol met drones, dat hele gevechtsveld, dat het transparant is, zoals we dat noemen. Dat betekent dat ieder groot wapensysteem kan gezien worden en is een doel. Want ook die drones kunnen vaak met een granaat uitgerust worden en erin vliegen. En dat leidt ertoe dat soldaten soms wel 10, 15 kilometer moeten lopen, moeten uitstijgen om naar die frontlinie te komen om elkaar te kunnen beschieten. Ja, en dat betekent gewoon dat die hele dynamiek uit die oorlog is op de grond in ieder geval weg. En dat betekent dat er dus door de lucht al die drones gaan. Wat ik zei, de Oekraïners halen zo'n 1000 Russische drones per dag neer. Mm-hmm. En ze zullen er zelf ook zoveel inzetten. Dat is alleen maar aan het front. Maar wat de Oekraïners en nu de Russen tegenwoordig ook doen is interdictieoperaties, dat betekent verder achter het front zorgen dat die fronttroepen geen voorraden krijgen, geen munitie meer krijgen, geen benzine meer krijgen, zodat ze als het ware doodbloeden. Maar dat proberen de Russen ook bij de Oekraïners te doen. Ja, zo zie je dat dat een soort van evenwicht blijft, waardoor er nauwelijks iets gebeurt. Ja, er wordt wel hard gevochten, mm-hmm, maar terreinwinst is minimaal.
1: Ja, en het is dus een wedloop, het is een drone-wedloop waar we naar kijken.
0: Ja, drone, raketten, want we zien dat iedere week zo'n beetje vuren de Russen enorme aantallen drones en raketten en ballistische raketten en kruisraketten af op Oekraïne. Met name gericht op energieinfrastructuur, mm-hmm, op ook wel Oekraïnse vliegbasis, een militaire complex, maar ook veel op civiele doelen, waar we net over hadden, dat mag niet, maar het gebeurt wel. Van de week ook weer een trein met burgers die getroffen is. En iedere week doet Rusland dat. En Oekraïne moet daar maar steeds een antwoord op vinden. En dan zie je dat die wapenwedloop door die grote productie die Rusland heeft, mede gesteund door China en Iran, zijn ze steeds in staat om de nieuwste voorraden, die sparen ze even op en gaat dan massaal eruit. Is heel moeilijk tegen verdedigen. En Oekraïne is bezig met hele pinpoint accuratesse, om de Russische wapenfabrieken te treffen. Alleen, Rusland is zo enorm groot, 11 tijdzones, enorm groot land. Ja, daar kan je nooit alles treffen. En dat is een beetje ongelijke strijd.
1: En in hoeverre leren wij eigenlijk van die drone-ontwikkelingen aan het Oekraïnse front?
0: Ja, heel veel eigenlijk. En dat zie je ook wel terugkomen in defensie. Vandaar ook de taskforce drones die er is. Het nadenken over hoe ga je dat dan doen met een drone, oorlog voeren. Hoe integreer je dat in je reguliere strijdkrachten? Wat moet je wel en wat moet je niet kunnen? Mm-hmm. Maar die lessen die worden dagelijks geleerd. Maar de innovaties gaan zo snel.
1: Dus je bent misschien meteen weer achterhaald, bedoel je?
0: Ja, nee, je moet vooral leren hoe je die innovatie voor kunt blijven.
1: Ja.
0: En dat is wel een uitdaging natuurlijk.
1: Maar waar gaat dit naartoe? Als je die lijn trekt, je hebt best van 81 aan de KMA en toen al snel schreef je eerste paper dus over drones. We zitten nu in 2026 en zien de ontwikkelingen razendsnel gaan. Waar kijken we in 2030 naar?
0: Ja, dat is, denk ik ook vaak over. Nou, dat is eigenlijk niet te voorspellen. We kijken in ieder geval naar een hele andere geopolitieke situatie. Door wat er gebeurt dan ook na Donald Trump is Amerika niet echt meer een vanzelfsprekende bondgenoot meer van Europa. Dus we moeten als Europa veel meer doen. Nou, in Europa, de veiligheid van Europa hangt nou samen met de veiligheid van Oekraïne of andersom. Dus we zullen veel meer naar onze eigen defensieindustrie moeten kijken. Maar ook de opofferingsgezindheid van mensen of mensen in gevaar willen brengen, dat neemt natuurlijk ook af, zeker bij westerse landen. Dus we moeten veel meer kijken, kunnen we op afstand een oorlog voeren? En dat gaat dan ook over cyber. Kun je op afstand de systemen van de tegenstander stilzetten, maar kun je ook op diepe afstand de vijand treffen, zodat die ja, eigenlijk niet meer in staat is om oorlog te voeren. En veel meer in dat soort dingen moeten we gaan denken. Dat blijft lastig, want we zijn een verdedigende organisatie. Dat betekent dat je niet preemptief alvast Rusland of zo gaat aanvallen. Dat ga je pas doen als je zelf wordt aangevallen. Maar dan moet je wel het vermogen hebben om dat te kunnen doen. Dat moet je ook in je communicatie doen. Dat je echt denial by punishment kunt. Dus je wil de Russen ontzeggen dat ze ons gaan aanvallen, omdat ze weten, als ik dat zou doen, dan word ik zo hard gepakt dat ik er maar niet aan begin.
1: Ja, ja.
0: En dat is de afschrikkingsstrategie die we veel krachtiger moeten gaan ontwikkelen als Europa.
1: Ja, en dat moet je dus ook met drones doen?
0: Dat
1: is
0: met alle
1: deze week
0: doen.
1: Is dat ja. besproken?
0: Maar drones vormen een heel belangrijk onderdeel
1: ja,
0: daarin.
1: Daar komen technisch gezien gaan we toe werken naar zwermen drones. Die zien we nu al ingezet worden. Ja. Je ziet moederschip drones met kleine drones eromheen. Dat is eigenlijk technisch gezien ook wat ons de komende jaren staat te wachten.
0: Ja, dat zal alleen maar verder gaan. Meer autonomie, minder storingsgevoeligheid. Ja, noem maar op. The sky is the limit, wat dat betreft. Letterlijk.
1: Dus wat dat betreft is het natuurlijk, zijn het tijden waar jij dan als luchtvaartman of als, toch naar kijkt van wat maak ik mee? Ik kan me voorstellen dat dit wat dat betreft in jouw werkzame carrière ontzettend interessante tijden zijn, hoe gruwelijk ook.
0: Nee, absoluut. Zowel de militair-technologische ontwikkelingen. Wat betekent het allemaal voor de manier waarop we oorlog voeren? Kijk, het karakter van de oorlog, dat verandert de manier waarop we oorlog voeren, maar de aard van oorlog voeren, waarom? Ja, dat zal niet veranderen door die technologische ontwikkelingen, maar wel de manier waarop. En dat is heel erg interessant om over na te denken. Waar leidt dat toe? Ja, een weinig vrolijk beeld, zou ik zeggen. Ja, oorlogen, gaat nou echt die drempel omlaag? Hè? Dat is vaak wat je hoort door het gebruik van onbemande systemen. Gaat die drempel omlaag? Gaan we makkelijke oorlog voeren? Of juist niet? Aan de andere kant, wij zijn een verdedigende organisatie en wij zullen niet snel de oorlog zelf starten. Maar we moeten wel voorbereid zijn als ze worden aangevallen. En daar, helaas heb je daar wel geld en middelen voor nodig. Of middelen en dus veel geld.
1: Ik had je nog heel veel willen vragen, Patrick, maar we gaan naar de kettingvraag toe. Want morgen een andere gast, dronepiloot Wiebe de Jager. Hij is oprichter van nieuwsite Drone Watch. Je mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad na al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarneming die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld, wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen? En daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Morgen ga ik het vragen aan Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Patrick Bolder, het was een interessant uur. Dank
0: zeker,
1: voor de
0: graag
1: komst
0: gedaan.
1: Vandaag. Den Haag Centrum voor Strategische Studies ben je aan verbonden. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Dat kun je in de BNR-app doen. Er zijn nog veel meer podcasts in te vinden. Ook van andere programma's dus. Ook je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe mensen die daarbij helpen. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Het zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: LTO maakt zich zorgen over de droogte in ons land. Ja, agrariërs beginnen dat ook te merken. Wat er gedaan kan worden, wat er gedaan moet worden, gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. De laatste voor het weekend. Bijna. Is het zover. Maar eerst nog even de uitzending. Nina van den Dungen, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Iwan.
5: Jij hebt bijna vakantie, hè?
9: Ik heb bijna vakantie, dus voor mij is het echt de laatste en dan 3 weken vrij.
5: Wat heerlijk. Ja. De regio Midden is ook vandaag aan de beurt.
9: Daarom, dus ja, daar val ik onder.
5: Vandaag is iedereen weg. Behalve ik, wij waken het fort inderdaad de komende weken. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben, over die vakantie.
9: We gaan het zeker hebben over de vakantie, want iedereen die al weg is of die gaat, die zal het wel weten. Het wordt echt een ongelofelijke hel op de weg qua files, want er is zoveel dicht, de Papendrechtse brug. Het is allemaal heel veel verkeershinder, dus waar moet je dan op letten? Dat horen we zo meteen van de ABB. En we gaan het nog heel even hebben, omdat het moet, over Trump. Die heeft namelijk vannacht weer een tv-toespraak gehouden en daar heeft hij heel wat oude koeien uit de sloot gehaald. Wat dan? Dat hoor je zo meteen van onze correspondent Jan Posma.
5: Inzicht in de dag die komt, hier op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in eigen land. Want LTO maakt zich zorgen om het watertekort. En dat is alleen maar erger geworden nadat gisteren aangekondigd is dat Nederland officieel te maken heeft met zo'n watertekort. Gistermiddag kwam dat bericht. En dat zorgt voor problemen bij verschillende sectoren, waaronder dus bij agrariërs. Ik ga erover praten met Tineke de Vries, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en volgrondsgroente bij LTO Nederland. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
5: Nou, we zijn dus in die ladder, escalatieladder, een stapje omhoog gegaan. Niveau 2 nu. Bij de volgende stap is er al sprake van een crisis. Hoe leeft dat gevoel bij boeren? Maken zich die vooral zorgen of zien die echt wel concreet gevolgen van die droogte?
10: Nou, ze maken zich en zorgen en zien concrete gevolgen. Of het nou niveau 1, 2 of 3 is, maar het is natuurlijk al heel lang droog. En vooral de combinatie met droog en heel veel warmte, dat maakt wel dat gewassen heel snel verslijten, zeg maar.
5: Ja, precies.
10: En dat gaat ten koste van de productie.
5: Ja, en ook het uitzicht dat er niet heel erg snel regen aan zit te komen. Dat helpt ook niet mee. Nee, hebben we ook al allerlei beregeningsverboden. Onder andere in Limburg, in Brabant en in Zeeland. Ja, dat lijkt me ook funest, of niet?
10: Nou, voor heel veel gewassen, neem groentegewassen, maar ook aardappelen en uien. Die wil je toch wel graag beregenen. Mm-hmm. Ja, als dat niet meer mag, dan houdt het op. Hè. De groei stond al stil en die staat dan nu helemaal stil.
5: Ja, en dan gaat de boel gewoon dood in de komende dagen, of niet?
10: Nou, dood is misschien voor een heel aantal gewassen niet het geval, maar het groeit in elk geval niet. Mm-hmm. En dat gaat ten koste van sowieso opbrengst, maar ook in een aantal gevallen van kwaliteit natuurlijk. Ja.
5: Hebben die boeren daar iets aan kunnen doen? Hebben die bijvoorbeeld de afgelopen maanden zelf water op kunnen slaan, zodat je toch iets dit probleem op een of andere manier kan mitigeren?
10: Ja, een aantal boeren wel. Hè. Het wordt steeds meer. Neem Zeeland. Al is het alleen maar vanwege verzilting. Hè. Die slaan ook zelf water op en berekenen met drup irrigatie. Maar dat is wel een vrij dure methode. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk de hele winter al water gebufferd. Alle neerslag die in de winter valt, die wordt voor een groot deel op ons land opgevangen. Ja. Dus daar kun je ook al een eindje op vooruit. Maar met deze temperaturen en deze lange droogte valt het gewoon niet mee. Dan is het op.
5: Ja. Hoe zit het qua regionale verschillen? Waar zitten de grootste problemen, hoort u?
10: Nou, die zitten vooral in het zuiden en midden vanwege de combinatie droogte en hoge temperaturen. Mm-hmm. We hebben de afgelopen weken wel een aantal keer gezien dat op plekken, bijvoorbeeld in de Flevopolders of in Noordoost-Groningen, veel meer water viel. Ook hagel trouwens, wat het alweer een beetje verpestte. Maar ja, de regionale verschillen zijn aardig groot.
5: Ja. En u zei al, dat ga je merken in opbrengst, maar ook in kwaliteit. Gaat de consument dat uiteindelijk ook merken bij de aardappelboer of in de supermarkt?
10: Nou, die heeft er vorig jaar ook niet zoveel van gemerkt dat de aardappelprijzen nul waren. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Hè? Je ziet nu wel dat heel Europa zucht onder warmte en droogte. En dat heeft wel een positief effect op de prijzen.
5: Mm-hmm. Ja. Ja, nou kennen we ook de berichten van niet zo lang geleden dat er de aardappeloverschotten waren. Hè? U zei het al, een deel gecontracteerd en wat daarboven is, daar kwam je gewoon niet vanaf. Er werden aardappels gratis weggegeven. Neem maar een emmer mee en we moeten er vanaf. Ja, het kan snel omslaan, dat sentiment.
10: Ja, precies. En hebben wij ook steeds gezegd, hè? Dat het snel kan omslaan. En ik denk dat we dit jaar die situatie niet meer krijgen. Tenminste, dat mag ik hopen.
5: Ja. En dus wat is er nu nodig? Ik begrijp bijvoorbeeld ook dat als het gaat om de prioritering van water, hè, dat zit er mogelijk aan te komen. Ja, dan staat de landbouwsector niet op de eerste plek.
10: Nee, we staan op de laatste plek. En daar gaan we niks aan veranderen. Mm-hmm. Positief is natuurlijk wel dat een heel aantal waterschappen sinds 2018... wel meer maatregelen hebben genomen om meer water in het systeem te krijgen. Alleen ja, de beregeningsverboden zijn er nu al. En die gaan, zolang er niet regen komt of de rivieren niet hoger worden, gaat dat natuurlijk niet van tafel.
5: Nee. En dus wat hebt u nodig?
10: Nou, eigenlijk voor de lange termijn ook beleid hierop. Hè, als je ziet dat 's winters gaat gewoon heel veel water, gaat gewoon rechtstreeks de zee in. En dan zouden we toch wat anders mee om moeten gaan in Nederland. We zijn nog steeds een land gericht op afvoer. Ja. En we kunnen steeds meer water vasthouden. Dat kunnen wij ook in onze gronden. Mm-hmm. En we willen die bodem goed gezond houden. Dan hou je ook meer water vast. We kunnen naar andere technieken overgaan. Druppelirrigatie. Alleen ja, er zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan. En het moet wel ergens verdiend worden. En dat is echt wel een beetje een probleem.
5: Dank, Dieneke de Vries, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten van LTO Nederland. Ja, het is misschien een beetje vroeg om het te hebben over langdurige waterige diarree. Maar ja, het nieuws dicteert, hè? Ja, in Amerika was er die diarree-uitbraak, hebben we allemaal meegekregen de afgelopen dagen.
9: Oh, de explosieve diarree-uitbraak, ja.
5: Maar het lek is boven, figuurlijk. En als ik zeg wat het probleem was, dan doet dat vast een bel rinkelen. Hoor je over een minuut of 15.
3: Ochtendnieuws.
9: In een 25 minuten durende toespraak heeft Trump weer eens een oud vuurtje opgepoord. Volgens hem zijn de Amerikaanse verkiezingen van 2020 beïnvloed door China. En heeft hij daarom toen verloren. Dat land zou Amerikaanse gegevens over de verkiezingen hebben gestolen, zei Trump.
11: China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail.
9: Nou, dat maakt het Amerikaanse kiessysteem kwetsbaar, zegt hij, voor inmenging van buitenaf. En volgens Trump is belangrijke informatie door de inlichtingendiensten toen in 2020 voor hem achtergehouden. We gaan naar onze Amerikaan, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen Nina.
9: Een soort oude langspeelplaat, hè, die weer krakend op gang komt, toch?
12: Ja, dit verhaal kenden we wel een beetje. Hij kwam weer met een hele hoop beschuldigingen. En dat waren allemaal hele losse onderwerpen die soms helemaal niks met elkaar te maken hadden. En ja, sommige onderwerpen die klonken ook wat bekend. Die borduurden voort op oude complottheorieën, zullen we maar dus zeggen.
9: Ja, wat waren de beschuldigingen precies?
12: Ja, dat was dus echt een hele lange lijst. En wat het lastig daarbij is ook, soms werd niet duidelijk, heel vaak werd niet duidelijk wat de consequenties van die problemen waren. Dus hij vertelde dan dingen en dan mis je toch de context. En de goede luisteraar hoorde ook wel wat slagen om de arm daarin. De grootste claim, China heeft naar verluid, zegt Trump, kiezersgegevens gestolen. 220 miljoen profielen zou het omgaan. En dat zou dan de grootste inbreuk op verkiezingsdata ooit zijn. Nou, dat klinkt heel gevaarlijk, maar veel van die gegevens zijn ook openbaar of zijn te kopen. Hmm. En ja, op wat voor manier China die dan heeft verkregen, dat werd niet helemaal duidelijk. En we weten ook al dat de inlichtingendiensten in 2020 concludeerden dat dit de uitslag niet heeft beïnvloed toen. Dus ja, dat is dan toch ook wel belangrijke context. Hij zegt ook nog dat er 278.000 illegale kiesregistraties zijn. Dus mensen die zich inschrijven om te kunnen stemmen en die bijvoorbeeld geen Amerikaan zijn of die al overleden zijn, andere vormen waarin dat niet goed gaat. Groot aantal, maar hij zei niet of daar ook fraude mee is gepleegd. En in welke staten dat dan was, of dat dan ook de doorslag heeft gegeven. En ter illustratie, 160 miljoen mensen stemden die verkiezingen. Het ging ook nog over de verkiezingen in Venezuela. Hij had het weer over poststemmen, maar al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump, die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
9: Ja, precies. Er zijn toentertijd, ik meen iets van 60 rechtszaken geweest door Trump en bondgenoten om maar aan te kunnen tonen dat die verkiezingen frauduleus waren verlopen, dat hij daarom had verloren toen hij opging voor zijn tweede termijn. Nou, dus allemaal heeft hij verloren. Dus dan zou je zeggen, dat is wel duidelijk, maar nu begint hij dus opnieuw. Interessant vind ik wel, hij beschuldigt dus weer China, maar hij beschuldigt ook weer zijn eigen inlichtingendiensten. Hij zegt, ik wist van niks, het is allemaal voor mijn geheim gehouden door de Deep State.
12: Ja, precies. En dat is wel opvallend natuurlijk. Want hij was toen president. Hij was degene die het allemaal had moeten weten. En hij zegt dus, iedereen heeft me eigenlijk voorgelogen. Maar het blijft wel onduidelijk hoe ver dat gegaan is. Zijn dat bijvoorbeeld ook zijn eigen ministers? Hij zegt het nu een beetje als, het zijn de ambtenaren geweest die het allemaal gedaan hebben. Die hebben mij tegengewerkt. Die hebben mij hier buiten gehouden. Hebben ook het congres niet geïnformeerd. En ja, dit bleef dus allemaal geheim.
11: Members of the deep state. Very, very famous group of people, many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible.
12: Ja, zo blijft hij zelf dus buiten schot in dit geheel. En dit maakt het ook wel weer raar. Hè? Want bijvoorbeeld zijn huidige baas van de CIA, John Ratcliffe, die is dit ook aan het onderzoeken nu. Dat was toen zijn directeur van de inlichtingendiensten. Ja, wist die man dan toen ook van niets? Dat is natuurlijk heel raar. En ook natuurlijk heel gek, de verkiezingen die Trump heeft gewonnen, ook daarna, daar maakt hij zich geen zorgen om. Maar die ene verkiezing die hij verloor, ja, daar is hij dus wel bezorgd over. Dus het blijft allemaal gek verhaal.
9: Ja, oké. En waarom komt hij nu ineens met deze 25 minuten durende toespraak vanuit het Witte Huis?
12: Ja, voor hem is die verkiezingsnederlaag altijd heel persoonlijk geweest. Hij zegt al 6 jaar dat daar fraude is gepleegd. Houdt hij ook niet mee op dus. Dit is ook nog een moment waarop het even niet zo goed met hem gaat in de peilingen. Hè. Dus het gaat over Iran, het gaat over de economie. Dus misschien is het daarom deze timing. En hij kijkt ook naar twee andere dingen dan. De congresverkiezingen van november. Hij zegt eigenlijk, we moeten een hoop doen om die verkiezingen veilig te maken. Nou, dat biedt dan weer mogelijkheden voor de Trump-regering om daar mogelijk meer controle over te krijgen. En hij denkt aan de Save America Act. Dat is een wet waarin bijvoorbeeld wordt geregeld dat er strengere regels voor legitimatie komen bij verkiezingen. En dan moet je bijvoorbeeld je paspoort laten zien.
9: Ja, en die Save America Act, is dat dan ook wel iets wat dan daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de democratie? Of helpt dat Trump vooral om in het zadel te blijven?
12: Nou, dat laatste is natuurlijk wat democraten zeggen. Die zeggen van dit maakt het ook moeilijker voor wat kwetsbarere groepen om te gaan stemmen. Want dan heb je dus altijd je legitimatie nodig. En een paspoort, daar heeft niet iedereen geld voor. Dus daar is kritiek op. Wat wel ook interessant is, de verdachtmakingen en de beschuldigingen die Trump nu allemaal op een rijtje zetten. Ja, bijvoorbeeld die inmenging van China. Dat wordt niet door deze wet teniet gedaan. Dat is niet een bescherming daartegen. Dus die wet die helpt daar helemaal niet tegen. Trump wil hem er kosten wat kosten doorkrijgen. En dit is dus ook weer een manier om vooral zijn eigen partij daarbij onder druk te zetten.
9: Ja, precies. Dankjewel, Jan Posma vanuit Amerika.
5: En terwijl Trump die toespraak hield, voerde Amerika voor de zesde nacht op rij ook aanvallen uit op Iraanse doelen, luchtaanvallen. Iraanse media melden dat bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land daardoor geraakt zijn. Het gaat volgens persbureau Fars om bruggen in de provincie Hormozgan. En ook zouden wegen die havenstad Bandar Abbas verbinden met andere steden compleet zijn afgesloten inmiddels. Een ander Iraans persbureau meldt dat 7 mensen bij die aanvallen om het leven zijn gekomen. En volgens de staatsomroep is ook een luchthaven in het zuidoosten van het land geraakt. Branden die daardoor op die luchthaven zijn ontstaan, die zijn inmiddels geblust, maar de luchthaven zit nog wel zonder stroom. En Iran heeft vervolgens weer, zoals we de afgelopen dagen ook zagen, op die Amerikaanse acties gereageerd met tegenaanvallen.
9: Ja, Qatar heeft een Iraanse raketaanval onderschept. Een kind zou erbij gewond zijn geraakt, althans door scherven die dus naar beneden kwamen bij het onderscheppen van die raket. Dat meldt het Qatarese defensieminister. Iran laat weten dat ook de Amerikaanse militaire infrastructuur in Kuwait is aangevallen. Als reactie op Amerikaanse aanvallen natuurlijk. Kuwait zegt dat het drones en raketaanvallen heeft onderschept. Er is niks bekendgemaakt over eventuele schade. En ook in Bahrein ging het luchtalarm af. Dat gebeurde nadat het Iraanse persbureau meldde dat het Iraanse leger een luchtmachtbasis heeft aangevallen, omdat daar dus Amerikaanse helikopters staan, Amerikaanse militairen en allerlei verkenningsvliegtuigen.
5: We gaan naar de beurs. Het weekend staat voor de deur. Maar vandaag nog geen adempauze, hoor je van Milou Brandt van BNR Beurs.
13: Ben je gisteravond vroeg naar bed gegaan, dan kun je beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Netflix, die gisteravond nog kwamen. En verder wordt het vooral een dag vol kwartaalcijfers van banken en verzekeraars. Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Travelers bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Maar ook KBC, de Belgische bank annexverzekeraar. En Scandinavië is goed vertegenwoordigd op de agenda. Met name Zweden. We krijgen de halfjaarcijfers van Volvo, Swedbank, Skanska en SKF. Maar ook die van Danske Bank en het Noorse technologiebedrijf Tomra. En verder hebben we dan ook nog Burberry met een trading update. En wat je tot slot ook nog kunt verwachten is de definitieve inflatie over de maand juni in de eurozone. Horen we of die na 3,2% in mei inderdaad lager uitkomt op 2,8%.
5: Nou, die cijfers van Netflix hebben we vanochtend even bekeken, want inderdaad, toen sliepen we al. We hebben een record aantal kijkuren geregistreerd, maar eigenlijk tot zover het goede nieuws. Nou ja, die cijfers die waren keurig in de prik, maar het heeft beleggers allemaal niet kunnen bekoren. Het aandeel verloor naar beurs ongeveer 9% en het staat al zo'n 40% lager ten opzichte van een jaar geleden. Nou, later in de ochtendspits gaan we even kijken waar het fout gaat met Netflix, want dat kan je eigenlijk wel zeggen. Dat dus zometeen. En BNR Beurs is er vanavond om 6:30 weer hier op BNR. Live luisteren, terugluisteren, je weet waar je dit kan doen, hè? Moet ik dat nog zeggen? Nee. Nou, één keer.
9: BNR-app.
5: BNR-app, ja.
9: De 13e testvlucht van ruimtevaartuig Starship is op het laatste moment weer eens gecanceld door SpaceX. Net op het moment dat de motoren van de raket gingen draaien, werd de lancering toch nog afgeblazen. Een paar motoren deden het niet, waardoor de lancering dus ook automatisch werd afgebroken. Dat schrijft Elon Musk op X. SpaceX voerde in mei welgeslaagde testvluchten uit. Het doel van die lancering was vergelijkbaar met de testvluchten van toen. Namelijk het inzetten van de nieuwste versie van de Starship. En daarmee natuurlijk aantonen dat het nieuwe model het goed doet tijdens de vlucht. In mei ging dat dus een stuk beter, maar dat was ook niet helemaal zonder slag of stoot. De raket kon toen door motorproblemen niet gecontroleerd landen. Stortte neer in de Golf van Mexico. Ja, en nu zien we dus dat de nieuwste testvlucht, ja, dan eigenlijk door een ander soort motorprobleem weer echt niet een mooie vlucht kan maken, gewoon op het laatste moment niet doorgaat. Kan natuurlijk ook wel weer gevolgen hebben voor de koers van SpaceX. Voor beleggers zijn dat soort testvluchten namelijk best wel belangrijk. Dat vertelde marktanalist Jean-Paul van Oud-Hust ons.
14: Dat zien we elke keer in het verleden. We hebben bijvoorbeeld dat bedrijf, kan je misschien nog herinneren, dat Virgin Galactic gehad van Richard Branson. Ja, daar ging testvlucht na testvlucht die mislukte, of die ging niet eens van de grond. Ja, en dan beginnen mensen op een gegeven moment wel te twijfelen van gaat het überhaupt nog gebeuren? Ja, als SpaceX nou eigenlijk de enige is, zou je kunnen zeggen, die vrij moeiteloos vlucht na vlucht elke keer weer goed uitvoert, dan maakt dat echt wel een verschil.
9: Ja, nou, dat ging dus gisteravond niet helemaal goed. Het aandeel van SpaceX staat nu op zo'n $131. Dat is iets minder dan waarvoor de aandelen naar de beurs gingen ongeveer een maand geleden.
5: En dan de start van de zomervakantie. Hè. Vandaag ook de regio Midden. Het hele land heeft een officieel vakantie. Maar ook verschillende wegafsluitingen zorgen voor veel verkeershinder in heel Europa. En dat betekent file rijden. Nou, we merken de afgelopen dagen al tijdens de ochtendspits best wel lange files. Terwijl je zou denken, nou ja, het halve land is toch ongeveer weg. Maar er is wel een lichtpuntje. Want de Route du Soleil in Frankrijk, waar toch veel Nederlandse vakantiegangers overheen gaan, die is weer open na die natuurbrand sinds die onder controle is. Nou, waar moet je dan allemaal rekening mee houden op de weg? Gaan we vragen aan natuurlijk Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
5: Laten we even in eigen land beginnen. Want jullie hebben een lijstje gepubliceerd met allerlei wegafsluitingen. Nou, daar komt geen einde aan.
15: Nee. Nou ja, het is de A20. Die zorgde afgelopen weken voor heel veel vertraging richting Hoek van Holland. Tussen de Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Die is weer vrij. Dus dat zit dan weer mee.
9: Ja,
15: maar daarnaast zijn er nog steeds bijvoorbeeld de A27. Die is nog tot vanavond richting het noorden dicht. Richting Utrecht. En tot 3 augustus uit mijn hoofd richting Breda. En dat zorgt voor heel veel problemen tijdens deze spits. Op de A2, de A16 en de A50 door omrijders wordt het extra druk. En inderdaad, je zei het al, door het begin van de vakantie, en niet alleen veel Nederlanders, maar ook veel Duitsers die zijn onderweg in ons land dan. En dat zorgt voor extra veel drukte. Dus houd rekening met file vanmiddag.
5: Ja, klopt inderdaad. Ik zag ook de afgelopen dagen weer veel Duitse kentekens. Al die werkzaamheden die samenvallen, lijkt toch eigenlijk heel onhandig gepland? Of is dit allemaal onderhoud dat ineens komt en het moet maar nu? Hoe werkt dat?
15: Dat weet ik eigenlijk zelf niet, want ik maak die agenda natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat ze met de beste bedoelingen dit allemaal doen. En dit moet je eigenlijk aan Rijkswaterstaat vragen, denk ik. Ja.
5: Even kijken buiten ons eigen land. Route du Soleil, eerder deze week was er nog sprake van, nou, gaat die nog wel open voor het weekend of niet? Lijkt dus wel het geval te zijn, hè? Is
15: er
5: open?
15: Nou ja, er is nog wel één rijstrook dicht voor de hulpdiensten. En wat allemaal bij een bosbrand komt kijken om die te blussen. Dus bij Fontainebleau is dat, hè, onder Parijs. Het zal natuurlijk wel heel erg druk worden, omdat heel veel Parijzenaars al op vakantie gaan na dit weekend. En ik weet niet of het de gedroomde route is om vanuit Nederland via Parijs dan een Route du Soleil te gaan rijden. Ik zou ervoor kiezen om dan via Luxemburg te gaan. Want zeker als er dan één rijstrook dicht is en het is al druk, dan kan het dat kan echt wel vertraging opleveren.
5: Ja. Zijn er verder nog opvallendheden waar de vakantie gewoon rekening mee moet houden de komende tijd?
15: Nou ja, het is niet alleen druk in Frankrijk. Het is ook druk in Duitsland natuurlijk. Het is een van de drukste weekends van de zomer. En daarom ook zo druk in Nederland. Omdat onder andere Noord-Rijn-Westfalen vakantie krijgt. De meeste vertraging is rond grote steden in Duitsland. Zoals Frankfurt, Nuremberg en München. En er zijn natuurlijk altijd heel veel werkzaamheden in Duitsland. En ook nu, die veroorzaken heel veel oponthoud. Trouwens, als je richting Frankrijk gaat, of richting Parijs ook, of Antwerpen en verder, je kan je vakantiecheck, dat doet de ANWB. KWB elke keer bij de grensovergang Hazeldonk aan de A16 richting Antwerpen. Daar kan je je auto voor de laatste check gratis onderwerpen. Vanochtend 7 uur tot 1 uur vanmiddag.
9: Nou, heel leuk, Erwin, maar dan moet ik daar weer in de file staan voordat ik bij iemand van de AWB kan.
15: Nou ja, voor jou heb ik ook een tip. Ja? De vakantie begint al als je de deur van je huis dicht slaat. Ja, doei. Nee, maar het ontspannen dat is echt wel belangrijk, hoor. Dat je niet gestrest in die auto
9: even
15: zit.
9: Even wat ademhalingsoefeningen.
15: De reis is eigenlijk ook al het doel, zeg maar.
16: Oh, en, zeker. Mooi.
15: Ja.
16: De reis is de bestemming.
5: Tot slot, Zwarte Zaterdag ergens nog een keer?
15: Ja, in augustus. 1 augustus is de drukste dag in Frankrijk op de weg. Omdat dan vertrekkend en terugkerend verkeer elkaar tegenkomt in de files. En daarom heet dat Zwarte Zaterdag in Frankrijk.
16: Dankjewel, Erwin de Hart van de ANWB.
5: We gaan koppen stellen. Interessante verhalen uit de kranten.
9: In de Telegraaf lezen we: selfie-ministers kosten een fortuin. Dat is de kop. Ze hebben een inventarisatie gedaan bij de Telegraaf, waaruit blijkt dat de online zichtbaarheid, de social kanalen van ministers en staatssecretarissen, de belastingbetaler miljoenen kost. Want ja, kabinetsleden investeren uiteraard in hun social media accounts. Dat doen ze niet zelf, daar hebben ze mensen voor. En volgens de Telegraaf heeft alleen al de externe inhuur daarvoor sinds 2020 3,5 miljoen euro gekost.
16: 6,5 jaar dus.
9: Ja, ik vind het heel erg meevallen.
16: Ja, rijkscommunicatie.
9: Hoeveel steekt de Telegraaf zelf in zijn eigen social media kanaal?
5: Dat is een commercieel bedrijf, hè? Dat is niet jouw geld.
9: Ja,
5: als jij abonnee bent, dan wel. In NRC. Nederland zal stemmen voor ontslag van ICC-aanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag, hebben ministers Berendsen van Buitenlandse Zaken en Van Wil van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt in een brief aan de Kamer. Eind deze maand komen de 125 lidstaten van het ICC van het strafhof in New York bijeen om te beslissen over de toekomst van Khan. En Nederland zal dus stemmen voor het wippen van deze man.
9: En dan nog in de Financial Times een medewerker van de autocue van het Witte Huis. Oftewel, je draait hem omdat dan Trump kan lezen wat hij moet zeggen. Mm-hmm. Die wedden op toespraken van Trump en hij verdiende daarmee $100,000, lezen we in onder andere dus de Financial Times en de New York Times. De medewerker was dus een technisch assistent van Trump. Op het voorspellingsplatform Kalshi plaatste hij weddenschappen over wat de president in zijn toespraken zou zeggen. Goh, dat wist hij natuurlijk niet. Dat leverde hem dus bakken met geld op. Inmiddels is de rekening bevroren en ligt hij onder de loep bij de toezichthouder op de Amerikaanse voorspellingsmarkt.
5: Ik wil ook een medewerker die mijn autocue bedient. Ik moet gewoon zelf scrollen.
9: Zo zwaar werk heb jij. Echt verschrikkelijk zwaar leven.
5: Goed. Nina, het lek is boven. Figuurlijk.
9: Ja, de diarree wil je het over.
5: Sommige mensen is het lekker onder inderdaad. Amerikaanse gezondheidsdiensten die hebben inderdaad de grote uitbraak van die darmparasiet, van die cyclospora, in Amerika teruggeleid naar fijn gesneden ijsbergsla die werd geserveerd bij Taco Bell in 5 Amerikaanse staten. Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio en West Virginia. En die besmette sla die kwam van 1 leverancier van sla uit Mexico. Zie je wel, Trump heeft toch gelijk. Alle ellende komt uit Mexico. Taco Bell heeft de betrokken sla inmiddels uit de restaurants gehaald en de leverancier wordt voorlopig ook uit de toeleveringsketen geschrapt. Het zit vooral het probleem in Michigan. Daar zijn inmiddels 4300 besmettingen vastgesteld. Ik denk dat het toiletpapier hard zal gaan
9: in
5: Walmart. Meer dan 100 mensen ook opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er meldingen uit meer dan 34 Amerikaanse staten. En het CDC, Centers for Disease Control, die denken dat het werkelijk aantal besmettingen nog veel hoger liggen, omdat niet iedereen zich laat testen. Nou, die parasiet veroorzaakt langdurige en waterige diarree. Zoals jij het noemde, agressieve diarree, geloof ik?
9: Nee, explosieve diarree.
5: Buikklachten, gewichtsverlies, dat is dan weer een voordeel. En verder ook verminderde eetlust, vermoeidheid, misselijkheid en een opgeblazen gevoel en gasvorming. Zonder behandeling kunnen de klachten weken tot soms wel zelfs langer dan een maand aanhouden. En de standaardbehandeling bestaat uit antibiotica. Dus je moet even naar de huisarts, als je dat kan betalen, althans in Amerika. Mensen worden meestal besmet gewoon via besmet voedsel of water.
9: Het niet krijgen van elkaar, toch?
5: Nee, mens op mens niet, geloof ik. En het kan bovendien 1 tot 2 weken duren voordat de eerste klachten ontstaan, de incubatietijd. En dat maakt het dus lastig om de bron van de uitbraak te achterhalen. Maar het is ze gelukt.
9: IJsbergsla.
5: Het is dus inderdaad bij de Taco Bell, de ijsbergsla. En nu wordt ook onderzocht of die sla ook aan andere restaurants of winkels is geleverd. Maar het bewijs is maar weer eens geleverd. Er is niks gezond aan sla. 97 miljard uur. Zoveel tijd hebben we de afgelopen 6 maanden naar Netflix gekeken. Kwartaalcijfers, die waren keurig in de prik. En toch zijn beleggers er totaal niet tevreden mee. Want de toekomst van Netflix, hoe ziet die er eigenlijk uit? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
17: Ik open de vergadering.
18: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
18: Voorzitter,
19: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. of in je podcast-app.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
22: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
23: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
24: Elke dag.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
3: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR
6: Verkeer. Ik ben Erwin de Hout van de ANWB. En er staat een file op de A59 Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen-Oost. 5 kilometer lang. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen is de afrit dicht en de rechterrijstrook. De vertraging is een kwartier. Er wordt geflitst langs de A2 Eindhoven-Maastricht. Hectometerpaal 202,1. A17 Roosendaal-Dordrecht 6,8. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe mensen die daarbij helpen. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Het zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat was het ANP Nieuws.
9: Ja, Netflix kwam met kwartaalcijfers en die waren eigenlijk keurig. Voldeden volledig aan de verwachtingen. We hebben 97 miljard uur gekeken. Dat was geloof ik ook een record. En toch stelden die cijfers niet tevreden. Want ja, de vraag is, wat is nou eigenlijk de toekomst van Netflix? Dat gaan we zo meteen bespreken over 1,5 minuut in de ochtendspits.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Mark Beekhuis.
13: Straks trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwane, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
9: Goedemorgen, het is 6:55. Op vrijdag 17 juli, de ochtendspits. We zijn er met nieuws en alles wat je moet weten en ook leuke dingen.

0: En Nina van den Dung is hier over leuke dingen gesproken. Nina, goedemorgen.
1: Je hebt ook een leuk ding. Goedemorgen, Iwan.
0: We hebben tot 10 uur een uitzending. Daar gaan we heel veel in doen. Mm-hmm. Laten we maar eens beginnen met wat we het komende half uur gaan doen.
1: Nou, we gaan het even hebben over Netflix, over de cijfers. We gaan het hebben over Oekraïne, want daar zijn toch wel stevige protesten uitgebroken tegen Zelensky. Want de Oekraïense bevolking is best wel kwaad over de wisselingen die hij nu allemaal doorvoert in de regering. En dan met name de minister van Defensie die ontslagen is gisteren. Dat was een vrij populaire tech-ondernemer. Die het erg goed doet bij het volk. Dus we gaan er zo meteen even over praten wat deze protesten tot gevolg kunnen hebben.
0: We hebben het over Excel.
1: Ja, het WK Excel.
0: Ben jij een beetje een Excel-fan, gebruiker?
1: Nee.
0: Oh, ik wel.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Ja, nee, dat weet ik. Ja, jij kan heerlijk neurden met z'n cijfertjes.
0: Gestructureerde data, I love it.
1: Ik maak dus ouderwets gewoon lijstjes op mijn telefoon. En dat doe ik zonder Excel.
0: Wat voor lijstjes?
1: Gewoon lijstjes. Dus niet cijferlijstjes, gewoon lijstjes.
0: Oh, met tekst.
1: Met tekst.
0: Oh, broer.
1: Ja, vreselijk. Ja, vind jij niks.
0: Nee,
1: hè?
0: Gewoon 1 en 0, veel beter. Mm. Daarover gesproken, we gaan naar de cijfers van Netflix. De streamingdienst kwam gisteravond met zijn kwartaalcijfers. Meer omzet geboekt dan een jaar geleden. Door een groei aan leden, maar met name ook prijsverhogingen, hogere advertentieinkomsten. We hadden een kijkrecord, 97 miljard uur keken we met elkaar naar Netflix. Maar ja, ondanks die cijfers, het boekte allemaal weinig succes op de beurs. Het aandeel verloren na beurs fors, namelijk met zo'n 9%. En ook als we kijken, nou, een jaar geleden stond ongeveer het aandeel Netflix op zijn hoogst. Daar is inmiddels 40% vanaf. Wat is daar aan de hand? Gaan we bespreken met Jean-Paul van Uithuizen, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Want op zich, die cijfers die waren best volgens de verwachtingen, en toch die belegger ontevreden en al langer. Waarom?
2: Ja, je ziet daar toch weer dat heigerige karakter van de beurs. Die cijfers waren inderdaad gewoon hartstikke keurig. 13% omzetgroei. Nou, Netflix staat te boeken als een groeiaandeel. Dus beleggers willen elke keer tussen de 10 en de 15% groei zien. Maar ja, dan de vooruitblik naar het volgende kwartaal. Zeggen ze, ja, we verwachten voor het volgende kwartaal 11,7% groei. Dus ietsje minder. Ja, en dan zijn er opportunistische beleggers die denken, oké, hier valt de komende tijd even niks te halen. Dus ik ga mijn hel ergens anders zoeken.
0: Ja, maar goed, jij zegt, het zijn een beetje de grillen van de markt, maar het is al een jaar ellende. Dus blijkbaar weet Netflix niet met een soort propositie te komen waarmee ze dus die groei weer fors gaan aanjagen.
2: Ja, ik denk dat je altijd moet kijken naar de basis. Vorig jaar hadden ze echt wel een topjaar waarin alles mee zat, zeg maar. Toen namen het aantal abonnees toe. Ze hadden echt een aantal hele grote kaskrakers. Ja, en wat ze zelf ook zeggen, kijk, nu hebben ze bijvoorbeeld, zijn er heel veel mensen die naar dat WK voetbal kijken. Ja, dat zit natuurlijk niet bij Netflix. Dus ja, dan krijg je nog steeds goede cijfers. Maar de echte uitschieters, die ontbreken op dit moment een beetje.
0: Ja, precies. Daar zullen zij moeten werken aan de nieuwe kaskrakers. En ze zijn ook wel bezig met sport en met podcasts en met samenwerkingen met influencers. En ik geloof ook een soort dat ze weer een soort terug willen naar een soort live tv bijna.
2: Ja, ze doen van alles om maar te zorgen dat ze die kijkers behouden. En dat record is overigens echt wel een opsteker. Mm-hmm. Hè? Dat mensen toch nog steeds weer wat weten te vinden. Alleen, ja, de Achilleshiel bij Netflix is altijd dat het zo ongelooflijk veel kost om weer met nieuwe producties te komen. Ja. En daarom wilden ze ook eerder dat Warner Bros. Discovery overnemen. Want die hebben een aantal evergreens in de portefeuille. Ja, en zij zien dat op het moment dat mensen even niet een nieuwe kaskraker hebben, dat ze dan vaak van die klassiekers gaan kijken. Maar ja, dat is niet gelukt. Nee. Dus nu moeten ze uit allerlei vaatjes tappen om te kijken van proberen we dan dit en dat. En ja, dat kost altijd heel erg veel geld. En dat zag je in de cijfers ook terug bij de vrije kasstroom. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het geld dat je overhoudt nadat alle andere dingen betaald zijn. Nou ja, dat was 2,3 miljard, nu nog 1,5 miljard. En dat draagt ook een beetje bij aan dat negatieve sentiment gisteravond.
0: Ja, en dan zeggen ze ook nog, we zetten AI in bij de nabewerking van zo'n 300 producties. Dus als dat niet was gebeurd, was dat bedrag nog veel hoger geweest waarschijnlijk.
2: Nou ja, precies. Ja. En dat is ook een beetje waar mensen zeggen van ja, weet je, waar zit het dan in? Nou ja, een van het aantal abonnees, dat rapporteren ze niet meer. Nee. Daar zijn ze vorig jaar mee gestopt. Dan daar kwam voor in de plaats van What We Watch. Hè? Dus om te laten zien van waar zit die kijktijd dan precies in. Nou ja, en op de een of andere manier hebben ze gisteren in alle wijsheid besloten om te zeggen, ja, dat deden we 2 keer per jaar, maar dan gaan we nog maar 1 keer per jaar doen.
0: Ja.
2: Dat helpt allemaal niet.
0: Nee. En waarom is dat? Want Netflix zegt, ja, we moeten meer kijken naar de financiële resultaten. Maar ik denk, ja, als die kijkcijfers zo succesvol zijn, dan blijf je die wel publiceren. Het zegt ook iets dat je daarmee stopt, toch?
2: Absoluut. Dat is natuurlijk ook precies de afdronk die mensen er hebben. Met name ook dat ze het wegtrekken bij het samenvallen met die cijfers. Ja, dat geeft toch een beetje het idee dat je wat te verwerken hebt. De beurs beloont partijen die gewoon enorm transparant zijn. En zeggen van ik zal je laten zien hoe het gaat groeien.
0: Ja dus tot slot. En Netflix, misschien dag op dag een beetje een moeilijk verhaal. Maar hebben ze nou het lek boven of nog niet?
2: Nou, er was niet zo'n lek. Ze hadden vorig jaar een enorme piek. Er is absoluut geen reden tot, hoe moet je het zeggen? Tot hele grote zorg. Het is een kwartaal waarbij ze niet een fantastisch rapport kunnen laten. Nou ja, het was wel fantastisch, maar niet boven de verwachting uit. Dus ze gaan gewoon door naar de volgende ronde. Maar het staat wel op. Ze moeten het wel gewoon gaan laten zien. De komende tijd.
0: Dankjewel, Jean-Paul van Uitheusden, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
1: Nederland gaat volgende week vrijdag 24 juli voor het ontslagstemmen van Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Dat hebben ministers Berendsen van Buitenlandse Zaken en Van Wiel van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week vrijdag komen de 125 lidstaten van dat ICC in New York bij elkaar om te beslissen over de toekomst van Karim Khan. Hij wordt beschuldigd van ernstig seksueel wangedrag en het schenden van zijn plichten. Een onderzoek van de VN concludeert dat hij seksuele handelingen verrichtte met een ondergeschikte medewerkster. Haar probeerde tegen te houden om daarover te praten. Nou, Khan ontkent. Hij werd door het bestuur van het internationaal strafhof geschorst. Dat bestuursorgaan adviseert de lidstaten nu dus om hem definitief te ontslaan. Maar ja, daar moet je dus voor stemmen. Nederland geeft nu dus aan, wij gaan voor het ontslag stemmen. Volgens de Nederlandse ministers moet iemand in zo'n belangrijke functie absoluut van onbesproken gedrag zijn, aan de hoogste normen voldoen. Ze vinden dat het gedrag van Khan ook de reputatie van het internationaal strafhof schaadt. En dat ligt al een beetje onder een vergrootglas door Trump, die daar flink tegen ageert nu. De beschuldigingen die kwamen zo'n 2 jaar geleden naar buiten, nadat de medewerkster dus toch melding had gemaakt van seksueel wangedrag door Khan. Later kwam dat VN-onderzoek en stapte ook nog een tweede vrouw naar voren met soortgelijke beschuldigingen.
0: En dan, je had het net al in het krantenoverzicht een minuutje of 20 geleden, een assistent van Donald Trump die zijn autocue bedient, hè, zijn prompter waarop zij dus zijn toespraken voorbij komen. Mm-hmm. Zit dan een man die zit met een muis mee te scrollen, zodat Trump lekker kan lezen op een goed
1: vroeger
0: tempo.
1: Vroeger was dat echt zo'n slinger, hè, waar je moest draaien, maar nu is het een muis.
0: Tegenwoordig een muis. Die heeft zo'n $100.000 gewonnen door zijn kennispositie te misbruiken en te wedden op toespraken van de president. Toespraken die hij dus zelf bediende eigenlijk.
1: Ja.
0: Schrijft de New York Times allemaal. Het gaat om een Gabriel Perez, die plaatst weddenschappen op Kelsey, dat is een soort polymarket, maar dan de concurrent ervan, over wat Trump in zijn toespraken al dan niet zou zeggen. Het ging bijvoorbeeld over welke woorden vaak zouden voorkomen in die speeches. En dat waren in veel gevallen landnamen, economische termen, dat soort zaken. Ja, dat kon hij natuurlijk weten, want hij zat dicht bij het vuur. En het was dan ook een flinke vetpot. Hij zou er dus $100.000 aan verdiend hebben. Alleen het bewakingssysteem van Kalshi, dat verdachte transacties in de gaten houdt, signaleerde in maart al een aantal van die opvallende transacties, greep toen in. Het geld op de rekening werd bevroren en de zaak is inmiddels doorverwezen naar de Commodity Futures Trading Commission, het CFTC. Dat is de Amerikaanse toezichthouder op de voorspellingsmarkten, die Kalshi dus ook een vergunning heeft gegeven om dat te gaan doen. Dat was toen een heel verhaal, want dat mocht tot nu toe niet. Kalshi was geloof ik de eerste die daar een vergunning voor kreeg. Mm. Nou, en nu wordt dit dus door die CFTC onderzocht. Perez is nu in gesprek met de federale toezichthouders om tot een schikking te komen. Hij wordt ervan beschuldigd zijn voorkennis te hebben misbruikt om die weddenschappen te plaatsen. Ik weet niet of hij nog aan de prompter zit bij Donald Trump. Misschien wel, zou me eigenlijk ook niet verbazen.
1: Nee, we gaan het even uitzoeken of daar al iets over bekend is. Leuk.
0: En dan druk ik in de prompter naar het volgende sheetje. En daar staat Erwin de Hart bij de ANWB. Ja. Rond 6:45, een ongeluk bij de 's-Hertogenbosch.
3: Bij Den Bosch is er een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de A59 vanuit Os. Tussen Os en Rosmalen Oost staat 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten toch wel. De afrit is dicht en de rechte rijstrook. Het is niet bekend hoe laat die weer open gaat. Verder alleen een file op de A22 Beverwijk-Velsen. Door werkzaamheden aan de Wijkertunnel in de A9 die ernaast ligt. Staat 3 kilometer file en 10 minuten vertraging richting Velsen. Dan de flitser. A22. Nee, de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
4: Ben jij BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
5: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
6: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
7: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
1: In Oekraïne zijn de protesten tegen president Zelensky nog niet geluwd. Hij heeft een aantal mensen uit zijn regering vervangen, ontslagen. Onder andere de minister van Defensie en de publiekslieveling Mykhailo Fedorov. Maar ook het inwisselen van andere ministers. Ja, dat valt niet goed bij de Oekraïnse bevolking. Dus er zijn protesten ontstaan op de straten. Nou, we gaan het bespreken met Karel Burger-Derven. Hij is honorair consul van Oekraïne in Nederland. En momenteel nu in Kiev. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen vanuit, inderdaad, vanuit Kiev.
1: Krijgt u wat mee van de protesten?
8: Ja, ik krijg zeker heel veel mee. Ik ben gisteravond in Kiev aangekomen. Ik was vertrokken uit Odessa. Mm-hmm. En daar was het nieuws natuurlijk al binnengekomen. En daar zijn spontaan in de ochtend protesten al in Odessa ontstaan. Ik ben daar ook bij geweest. Ik ben er naartoe gegaan. Het was niet ver van waar ik verbleef. Ja, gedurende de dag heeft dat vuurtje zich verspreid over meerdere steden in het land, waarbij Kiev als hoofdstad dan toch ook een magneet is voor grotere protesten. Mm-hmm. En toen ik gisteravond aankwam in Kiev, toen waren de protesten nog aan de gang. Weliswaar aflopend, omdat er natuurlijk ook een avondklok is en ja, mensen dan ook tijdig weer naar huis moeten. Daarvoor ook de metro gebruiken. Dus toen liep het wat af. Ja, maar precies. Ik heb het uiteraard de hele dag gevolgd en ben benieuwd ook wat er vandaag gaat gebeuren.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar is dit, het is een duidelijk teken van onvrede. Maar is het van korte duur? Is het even laten weten dat men het hier niet mee eens is? Of kan dit echt wel in dagenlange protesten ontaarden?
8: Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kijken. Je weet nooit wat uiteindelijk de druppel is die de emmer doet overlopen. Maar wat hier nu gebeurt is toch wel echt significant. Ik heb heel veel mensen gesproken, ook gisteren gedurende de dag vanuit de auto. En wat je hoort is dat echt mensen die de president tot door dik en dun hebben gesteund. En u hoort het al, ik neem het woord verleden tijd in de mond. Die zijn nu...
1: Die zijn er klaar mee.
8: De beginnen zeg maar 180 graden te draaien. Van ja, maar dit is toch echt iets wat niet kan.
1: Ja, ja.
8: En dat is toch wel heel zorgelijk. Dit is echt, ik vind het heel zorgelijk. En vorig jaar heeft Zelensky met Nabu en Sapo gezegd: sorry, er is een fout gemaakt. Dat gaan we niet meer doen. En iedereen was toen ervan overtuigd dat de president daarmee leergeld had betaald. En dat hij echt ook voeding hield met de maatschappij.
1: Ja, u refereert maar nu aan toen die wet die Zelensky wilde instellen om eigenlijk anticorruptie-instellingen, dat die wat meer aan de leiband werden gelegd. Hè? Daar was toen heel veel protest tegen.
8: Meer onder controle van de presidential office.
1: Ja,
8: ik
1: dat
8: was
1: heeft
8: daar
1: toen
8: trouwens ook heel toevallig bij.
1: Ja, ja? Dat plant u goed inderdaad. Maar dat heeft u teruggedraaid. En nu krijg je dus weer iets anders met een aantal vervangende ministers. Kunt u vertellen waarom dat zo gevoelig ligt bij het volk? Want het gaat natuurlijk om een publiekslieveling. Maar er zit ook meer achter met geldstromen en et cetera, toch?
8: Nou, het is moeilijk in één minuut uit te leggen, maar ik ga het toch doen.
1: Ja?
8: Wat je ziet is dat de mensen zijn natuurlijk de ogen geopend vorig jaar. En er is niet alleen een strijd bezig als het gaat om hoe dat deze oorlog gevoerd moet worden. Dat was al wel langer bekend, dat daar tussen de generaal Svirsky en Fedorov...
1: Ja, de minister van Defensie.
8: Een verschil van inzicht was. Maar dit gaat ook over generaties. En dit is de generatie die kiest voor Europa. En die kiest voor accountability. Mm-hmm. En die kiest voor behoud van vertrouwen in het landsbestuur. En daar wordt opnieuw over geprotesteerd. Dus de lagen zijn veel dieper. En wat je ziet, kijk, de Sovjet-tijden zijn voorbij. Maar we zien bij de jonge generatie, die zien die angstbeelden weer opdoemen van de old school Sovjet-staal.
1: Mm-hmm.
8: En dat is wel. En dat is een keerpunt aan het worden. En wat je ook gisteravond zag, het zijn echt de 20-plussers, 30-plussers die echt staan te protesteren. Ook jonge moeders, 30-plussers, met hun kinderen. Mm-hmm. En dat is wat ik vorig jaar niet zag. Toen waren er nog meer ook de 40- en 50-plussers.
1: Ja.
8: Maar nu zie je het echt de jonge mensen. En dit is dit houdt niet op.
1: Waar kan dat dan toe leiden? Wat vreest u?
8: Nou, ik ga niet zeggen dat er een nieuwe Maidan zal komen, maar er moet wel geluisterd worden opnieuw naar het volk. En dit wordt niet meer geaccepteerd. En wat met name ook, dat hoor ik ook van mensen die toch goed geïnformeerd zijn, dat er gaat op dit moment ontzettend veel geld om in de defensieindustrie, in de Oekraïnse defensieindustrie. Het gaat over exportvergunningen die nu voor het eerst zijn afgegeven waarbij technologie van Oekraïne geëxporteerd kan worden. Mm-hmm. En dat wordt ook met name naar de Golfstaten, naar die landen geëxporteerd. En daar heeft de Europese Unie dus niks over te zeggen. En daar gaat gewoon heel veel geld in om.
1: Ja.
8: Nou, en zijn er dan sprake van cashback constructies? Dat soort zaken.
1: Ja, corruptie.
8: En je zag ook gisteravond de borden ook bij het Ivano Frankoplein. Dat is een plein onder Bankova, waar het presidential office zit. Ook met onder andere decreet hervorming, streepje corruptie 01. Ja. Nou, dat zijn wel spraakmakende beelden die je dan ziet.
1: Ja, ja, serieuze zorgen dus. En benieuwd inderdaad hoe dat verder gaat de komende dagen. Dank u wel. Karel Burger Derven is honorair consul van Oekraïne in Nederland. Maar hij is nu dus in Kiev.
0: Ja, en als je wil weten wat onze kabinetsleden uitspoken, zowel de hele dag, dan moet je terecht op bijvoorbeeld de Instagram of op X, of in sommige gevallen op Blue Sky. Want,
1: LinkedIn.
0: Ja, LinkedIn, want inderdaad, sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. En ook niet uit de Haagse politiek. Zeker onze premier Jette, die plaatst ongeveer alles op Instagram. Hij is de afgelopen 24 uur stil, maar ik denk dat hij met vakantie is. Nou, dat zien we toevallig nog net niet, maar
1: ja, komt wel een kiekje van, hoor, dat hij lekker op vakantie is.
0: Ja, toch? Geert Wilders heeft het ook, maar dat is natuurlijk geen minister, dat is een parlementariër, mm-hmm, maar toch. Maar hele verhandelingen allemaal op Instagram. En dat is een best wel begrotelijke business, meldt de Telegraaf althans. Er worden miljoenen geïnvesteerd in de sociale media-accounts van ministers en staatssecretarissen. En de krant heeft een inventarisatie van die kosten gemaakt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is een soort rijkscommunicatie. Nou, wat kost dat nou? Uit antwoord op vragen van de krant blijkt dat er sinds 2020, dus dat is de afgelopen, nou zeg maar, 5,5 jaar zoiets, 3,5 miljoen euro is overgemaakt naar externe inhuur voor sociale media van bewindspersonen.
1: Dus van het hele kabinet?
0: Ja.
1: Valt er wel mee in 6,5 jaar?
0: Ja, valt er wel mee vallen. Ook houden 33 voltijdsmedewerkers zich binnen het Rijk. Dus dat zijn gewoon Rijksambtenaren. Die houden zich bezig met het beheren van die accounts van politici. En die maken dan inderdaad berichten voor Instagram, voor LinkedIn, voor X, voor Blue Sky, voor Mastodon, voor Threads. Elk platform verdient zijn eigen
1: Je moet
0: content
1: met de tijd mee, hè?
0: Ja,
1: ik bedoel,
0: precies.
1: Ja, er zit toch ook het volk dat je wil informeren?
0: Ja, dus inderdaad, 33 FTE bij het Rijk zelf en nog 3,5 miljoen externe inhuur. Volgens verschillende ministeries is het lastig om de daadwerkelijke kosten in kaart te brengen. Die liggen misschien nog wel eens veel hoger. Dat komt ook doordat veel medewerkers ook werken voor de algemene accounts van ministeries. Dat is altijd een beetje de vraag. Ben je nou ter meerdere eer en glorie van een minister aan het werken, of is het rijksbeleid wat je aan het communiceren bent?
1: Beide.
0: Wat wel interessant is, de kosten nemen af.
1: Oh ja?
0: Telegraaf schrijft dat dat kan komen doordat sociale media steeds professioneler worden. Iedereen heeft inmiddels wel een echte vaste social media adviseur gewoon in dienst als ambtenaar. Dus daar is er minder externe inhuur nodig wellicht. Maar nou ja, dit bedrag, ja, het valt me ook wel mee. 3,5 miljoen sinds 2020. Ik heb het niet verdiend met Twitter.
1: Nee, maar de Telegraaf die vreemdt het wel van de selfie-minister kost ons belastingbetaler miljoenen. Ja.
0: En feitelijk klopt dat.
1: Ja, het is wel een frame. Kunnen we over delibereren?
0: Ja,
1: zullen we daar een kopje koffie bij halen anders?
0: Ja, kosten belasting. Ja, nee, en er staat toch een expert bij die zegt, het is inderdaad veel geld voor wat intikken van wat letters. Inderdaad, je hebt gelijk, het is een frame.
4: Hoe is het nu met...
0: Ja, je hoort in ochtendspits de belangrijkste verhalen van de dag. Bijvoorbeeld over wat sociale media van ministers kosten. Maar tussendoor hebben we ook allerlei andere verhalen. Verhalen die net een beetje anders zijn. Verrassend, opmerkelijk, bijzonder om snel te vergeten. Fijn bij het koffieapparaat. En bij sommigen denk je af en toe, hoe zou het daar nu eigenlijk mee zijn? Nou, daar kijken we deze week naar rond die tijdstip. Later in de zomer doen we dat nog een weekje. Met een paar opvallende verhalen van het afgelopen jaar. Met dus inderdaad de vraag, hoe staat het daar nu mee? En vandaag hebben we het over het wereldkampioenschap, het WK. Excel.
1: Ja, dat is echt iets voor jou.
0: Dit inderdaad, ja, ik ben wel fan van Excel. Je kan allerlei fijne data gestructureerd krijgen, allerlei. Met formule en tabellen en draaitabellen, hartstikke fijn. Maar je hebt ook allerlei mensen die zijn daar heel erg goed in. Dat ben ik dan maar niet. En die mensen die er heel erg goed in zijn...
1: Die mogen naar het WK.
0: Die mogen naar de Excel-competitie, het WK Excel. Nou, dat vond plaats op het 2 en 3 december vorig jaar. Ik geloof dat Bas hier toen wat over verteld heeft. Het Microsoft Excel World Championship in de HyperX Arena in Las Vegas. De winnaar kreeg een paar duizend euro op zijn rekening gestort. En zo'n glimmende gordel die je ook krijgt als je zo'n bokswedstrijd wint. Zo'n heel lelijke...
1: Zo'n worstelaars.
0: Ja, zo'n WWF-ding. Nou, die winnaar, die hebben wij gesproken.
1: Oh.
0: Hoort er een halfjaartje later. Hij wordt ook wel de LeBron James of Spreadsheets genoemd. Het is een Ier, ene Dermot Early. En ja, van die wedstrijd zelf, hij was er natuurlijk bij, hij heeft gewonnen. Daar wordt dan een heel evenement van gemaakt, zegt hij.
9: It's a strange setup, but it's very exciting. So the finals takes place in Las Vegas in this sort of esports arena in front of a live crowd in sort of stadium style, you know, cured seating. So there's like a lot of energy. There's, you know, two MCs and two commentators calling the plays and just like a lot of energy in the crowd. So it felt great. It's very... Very exciting, very exhilarating.
1: Dus heel veel energie in de crowd. The crowd goes wild voor Excel.
0: Ja, het wordt ook gelivestreamd inderdaad op YouTube met de commentaar erbij. Nou, tijdens de finale moest die meneer Early een soort origami-puzzel oplossen in Excel. Het is niet een beetje simpel som optellen, aftrekken, dat soort zaken. 5 minuten voor de start van de finale werd ook bekend wat hij precies moest doen. En hij had uiteraard van tevoren veel geoefend. En dat wierp zijn vruchten af. Sterker nog, hij is de eerste ooit die erin geslaagd is om de opdracht in een finale te volbrengen.
9: Usually the finals cases tend to be quite hard, and so the winning score has often been, you know, something in the region of 50% of the case complete. But this one was a little bit more approachable than past ones have been. So yeah, I finished up the full thing with a few minutes to spare.
0: Ja, de finale gaat een stuk sneller dan bij het WK voetbal, want Early was in 35 minuten klaar.
1: Zonder drinkpauze.
0: Zonder hydration break en had zelfs nog 5 minuten over. En dus inderdaad, die prijs, die bijnaam, maar zelf blijft hij er allemaal vrij bescheiden onder.
9: I try not to take that kind of thing too seriously. I don't think I bear a lot of similarity to LeBron James, but the nickname seems to have stuck. So it is what it is, I suppose.
0: Ja, en als het dan gaat om het prijzengeld, bij het WK gaan honderden miljoenen om. Nou, hier was de totale prijzenpot 60.000 euro. Daar kreeg meneer Early 5.000 euro van. En de rest werd verdeeld onder de andere deelnemers, best lief. En Early is ook van plan om dit jaar weer deel te nemen. En daarbij moet hij vooral opletten, let op een Nederlandse concurrent.
9: This guy, Jasper van Merrill, he's a Python programmer. But he beat me in the semifinals. So yeah, he's one to watch out for. You could have a Dutch champion next.
0: Ja, en Jasper is inderdaad, we hebben ook wel eens een man gehad. En Willem, die daar derde is geworden op het WK Excel. Nou, misschien ben je helemaal geïnspireerd geraakt. Ben je naar je laptop gerend, Excel opgestart. Oh, ik heb er zin in.
1: Ga even een origami-puzzel oplossen.
0: Bijvoorbeeld. Meneer Early heeft nog wel een tip voor je over hoe je meester kan worden. Meester in Excel.
9: I guess if I were to give one golden tip, it would be... You have to believe that there's a better way. Because... Like most of what I have learned about Excel has been, God, this is kind of a drag. I'm like doing all this clicking, or I'm doing all this copying and pasting, or I'm doing all this manual work, and it feels like there should be a better way. And then I go and search and I learn something new, and that speeds me up. And you know, you do that enough times for enough different things and keep telling yourself there's got to be a better way, and then you end up getting pretty good and pretty quick, and it saves you an awful lot of time over the years.
0: Ja, kortom, blijf verbeteren. Zoek steeds snellere en betere methodes om het te doen.
1: Ik weet niet wat jij dit weekend gaat doen.
0: Misschien dat AI... Ik weet wat jij in je vakantie gaat doen.
1: Nee, zeker
0: laptop
1: niet.
0: Mee naar Frankrijk.
1: Ik heb die ambitie niet.
0: Heerlijk.
1: Ik hou het bij me, gewoon een tiklijstjes.
0: Laat het kasteel lekker wat het is.
1: Nee.
0: Lekker excellen, joh.
1: Lekker excellen. Ga jij lekker excellen en mag je voor 5000 euro een vliegticket naar Las Vegas boeken. Win je daar $5000 en dan kom je weer gezellig terug en dan zit je weer hier.
0: Ik vrees dat ik er niet goed genoeg voor ben.
1: Dan ben jij de LeBron James of BNR.
0: Helaas. Je hoorde Dermot Early, de wereldkampioen Excel 2025. Wat een tijd om in te leven. Brussel presenteert een opvallende koerswijziging in het Europese klimaatbeleid. Industrie krijgt waarschijnlijk langer gratis CO2-rechten en meer tijd om te verduurzamen. Nou, waarom dat is, hoor je zometeen in de ochtendspit.
10: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
18: Nou, ik.
17: Vrijwillig?
18: Ja, zelfs de voetnoten.
17: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
18: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
17: Voetnoten is een podcast van Energeia.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli, meer rust, meer rendement.
19: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
20: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
22: Nu in de BNR-app.
1: Rijkswaterstaat grijpt in. De stuw bij Hagestein gaat open door de grote droogte en verzilting. Netflix beleeft een historisch halfjaar met een record van 97 miljard kijkuren. Een afscheidstournee van Keir Starmer. Het is een buitenlandse held en een binnenlandse vreemdeling. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Het is 7 uur geweest, 2 minuten over 7. Erwin de Hart bij de ANWB. Staan er al files, Erwin?
3: Nee, op dit moment staan er eigenlijk geen files. Ondanks dat door een ongeluk nog steeds de rechterrijstrook dicht is op de A59 Os richting Den Bosch bij knooppunt Hintham. De afrit is dicht en de rechterrijstrook. Maar ja, de vertraging is nagenoeg te verwaarlozen. Dan een flitser, die is er dan wel. De melding ervan althans op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. A7 Heerenveen Groningen 168,1. En de A28 Zwolle Amersfoort 59,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste 2 weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Amerika heeft voor de 6e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Volgens Iraanse media zijn er bruggen en een luchthaven geraakt. 7 mensen zouden zijn gedood. Iran laat weten zelf ook weer in actie te zijn gekomen. Er zouden Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein zijn aangevallen. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het ANP Nieuws.
0: Gaan we kijken naar de beurzen. Veel rood op de borden. Dow Jones 0,2% lager. S&P 500 0,5% lager. En de Nasdaq 1,5% lager. En ook in Azië is het allemaal rood wat we daar zien. De Nikkei inmiddels 5,3% lager. En de Hang Seng die is bijna 2% lager. En de Kospi die koerst 6,3% lager. Olieprijs nog steeds onverminderd hoog eigenlijk zou je kunnen zeggen. Brent crude momenteel $85 per vat. Heeft uiteraard te maken met nog steeds onrust en aanvallen in het Midden-Oosten. Iran waarschuwt dat het land met vergeldingsactie komt als Amerika belangrijke infrastructuur in Iran gaat aanvallen, zoals Trump dreigt te doen. En dus inderdaad die olieprijs iets hoger, ruim $85 per vat. Beursnieuws hier bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app ook. Ja, Brussel die presenteert een opvallende koerswijziging in het Europese klimaatbeleid, dat de ETS-systeem. De industrie krijgt waarschijnlijk langer gratis CO2-rechten en meer tijd om te verduurzamen. Nou, waarom dat is en wat dat doet met de groene ambities in het Brusselse, hoor je over anderhalf minuut in de ochtendspit.
2: En, hoe ging je leestoets?
5: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
2: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
2: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
25: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
26: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:07. Oftewel 7 over 7. Mm-hmm. Op 17 juli 2026. En je luistert naar de Ochtendspits. Het tweede uurtje. We zijn er tot 10 uur, ook deze ochtend, met Nina van den Dungen. Altijd op vrijdag. Nina, goedemorgen. Wat gaan we doen?
1: Zullen we iets met Formule 1 doen straks?
0: Waar is het?
1: In België.
0: Nou,
1: leuk. Kan je er gewoon naartoe als je dat wil. Gaan we daar even over hebben. En we gaan het ook even hebben over Japan. Want de Japanse keizer staat voor een groot dilemma. Die moet een opvolger kiezen. En dan wordt een beetje de vraag, wie gaat die aanwijzen? En daar is heel veel om te doen in Japan. En daar gaan we zo meteen alles over horen van de Japan-watcher Radboud Molijn.
0: Ik ben beschikbaar.
1: Ja?
0: Als keizer in Japan? Ja, waarom ook niet?
1: Lijkt dat je wel een leuk bijtje.
0: Even een cursusje volgen, maar nog nooit geweest.
1: Ik zou wel even inwerken, even een overdrachtje tikken. Benieuwd.
0: Gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst naar Brussel. Want vandaag presenteert de Europese Commissie een aanpassing van het Europees emissiehandelssysteem, het ETS. Dat geldt als het belangrijkste klimaatinstrument al jarenlang van de EU. Met als bottom line de vervuiler betaalt. Maar Brussel wil de industrie meer lucht geven. En dus gaat dat ETS-systeem op de schop. We praten erover met Matthijs Schiffers, Europa correspondent van het Financiële Dagblad. Matthijs, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Ja, de commissie noemt het ETS zelf de sleeping beauty van zijn klimaatbeleid. Wat gaat er precies veranderen?
28: Kijk, dit systeem loopt sinds 2005. Een aantal industrieën, laten we gewoon de zware industrie even als uitgangspunt nemen, moet betalen voor CO2-uitstoot. Ja. Moet rechten kopen, krijgt een deel gratis overigens hoor. En ieder jaar zijn er minder rechten in omloop, waardoor de prijs op zich omhoog zou moeten gaan. Die rechten. En dat zou de prikkels om te investeren in schone technologieën, dat je niet meer uitstoot, natuurlijk moeten vergroten. Dat systeem is succesvol geweest, want het heeft geleid tot veel CO2-reductie. Maar ja, het komt natuurlijk wel met een prijs. En bedrijven die energiegevoelig zijn, die veel energie nodig hebben, die zeggen van ja, we hebben ook al hoge energiekosten. En dan ze noemen dat een heffing, deze prijzen er nog bovenop, maken ons steeds minder concurrerend ten opzichte van de VS en China en andere regio's die niet zo een beprijzing hebben. Ja. Nu is er een tijdspad of een pad uitgestippeld voor ETS tot en met 2030. En is de grote vraag wat daarna moet gebeuren. En daar is deze herziening voor eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. En kunnen we zonder het al te technisch te maken dan uitleggen wat er dan gaat veranderen?
28: Nou, misschien is het makkelijkste om te zeggen van dat de komende jaren het aantal uitrechten dan uitslaat met eerst nog even 4,3% per jaar wordt verminderd. En dat loopt op tot 4,4% in 2028. Mm-hmm. En nu was de vraag van hoe ver gaat deze reductiefactor... Wat wordt de reductiefactor na 2030? Nou ja, wat ik hoor is dat het vandaag dus naar 3,7% gaat in eerste instantie. En dat is dus een minder steile afname dan het was, zeg maar. Dat zou je als een afzwakking kunnen noemen. De commissie denkt daar iets anders over. Die zegt, luister, er is eigenlijk nog niks bepaald voor de periode na 2030. Dus dit is onze inzet. Het is niet echt een afzwakking, maar gewoon een nieuw project.
0: Ja, en er zal ook flink gelobbyd zijn door allerlei staalbedrijven, chemiebedrijven, dat soort zaken, die inderdaad zeggen, ja, we kunnen niet tegen de Chinezen op, we kunnen niet tegen de Amerikanen op, anders gaan we naar Amerika toe, er moet wat gebeuren, Brussel.
28: Ja, nou, ik heb met Wopke Hoekstra gesproken, de eurocommissaris die erover gaat. En die zegt, we hebben honderden brieven van industrieën gekregen hierover de afgelopen tijd. En er is geen eenduidig beeld uit ontstaan. Er zijn bedrijven die zeggen, hou de ambitie hoog, want wij zijn aan het investeren in groen en we willen daar dus mee doorgaan. En als je nu gaat zwabberen, dan is dat niet goed voor het investeringsklimaat. En er zijn dus ook mensen, industrie, die tegenovergestelde zeggen van, wij kunnen niet concurreren op deze manier. Je moet echt iets gaan veranderen aan het systeem. Dus dat zijn de twee belangen die de commissie met elkaar moet zien te verenigen in dit voorstel.
0: Ja. Is er ook bijvoorbeeld bij de landen die de EU vormen, is daar consensus over hoe dat verder moet met dat ETS-systeem?
28: Nee, kijk, dit is natuurlijk een voorstel van de commissie en hierna gaat het Europarlement en de lidstaten gaan ermee aan de slag. En daar is ook grote verdeeldheid. Het Europarlement is de rechterflank. Die willen eigenlijk gewoon een flinke afzwakking van het systeem. En die hebben een meerderheid samen, dus misschien gaan die nog wel iets verder, willen die nog wel iets meer ervan af. En de lidstaten zijn behoorlijk verdeeld. Je hebt lidstaten die zeggen, blijf vooral koers houden, et cetera. En zijn dan ook landen die juist minder ambitie willen op dit vlak. Dus dat wordt nog een heel gevecht de komende maanden.
0: Dankjewel, Matthijs Schiffers, Europa-correspondent van het Financiële Dagblad.
25: De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij kantoren van 11 luxe merken. Onder meer bij Chanel, Prada, Dolce & Gabbana en Bulgari. Volgens de openbaar aanklager in Italië is er van alles mis in de toeleveringsketen. De topmerken besteden natuurlijk werk uit aan leveranciers. En die leveranciers zouden weer Chinese onderaannemers inhuren, die dan arbeiders onder zeer slechte omstandigheden laten werken tegen een hongerloon. Nou, volgens de aanklager zijn er talloze gevallen van uitbuiting aan het licht gekomen in dat onderzoek. Het is ook niet voor het eerst dat Italiaanse topmerken daarmee in verband worden gebracht. Euronews schrijft bijvoorbeeld dat er de afgelopen jaren vaker onderzoek is gedaan naar de werkomstandigheden in de toeleveringsketen van die merken. En ook zijn verschillende leveranciers tijdelijk onder toezicht gesteld. Nou, vandaag bij de invallen in die hoofdkantoren van gisteren zijn vooral computers en documenten meegenomen. Vooralsnog zijn de bedrijven op dit moment geen verdachten in het onderzoek, zo schrijft persbureau Reuters.
0: Het is 13 minuten over 7. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. En die heeft geloof ik niet inhoudelijk heel veel te melden.
3: Nee, nooit eigenlijk. Maar ook dit keer niet. Geen files, wel flitsers. A2 Eindhoven richting Maastricht. Hectometerpaal 202,1. De A12 Utrecht-Arnhem 83,2. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Ja, we hebben wereldwijd maar één regerend keizer. En die zit in Japan. En daar is nu heel veel discussie over de troonsopvolging. Het is een ceremoniële functie, maar toch een hele belangrijke. En over die discussie schrijft CNN. Aan de ene kant dreigt de keizerlijke familie zonder voldoende mannelijke erfgenamen nu te komen te zitten. En aan de andere kant weigert de regering de opvolgingsregels aan te passen, zodat dus meisjes ook de keizerlijke troon kunnen bestijgen. Wat trouwens, by the way, in de vroegere geschiedenis wel gewoon kon. Toen hebben we vrouwelijke keizers gehad in Japan.
4: Nu niet meer.
1: Nee, nu mag het niet meer. Japan-watcher Radboud Molijn, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
1: Nou, misschien daar maar even mee starten. Er zijn dus wel vrouwelijke keizers geweest, maar nu is dat verboden?
28: Ja, zeker. Maar even een kanttekening. Die vrouwelijke keizers, keizerinnen, dat waren er 8, geloof ik, dat waren over het algemeen regentessen.
1: Ja.
28: Dat waren, die hadden de taak.
1: Waarnemend.
28: Ja, onwaarnemend. En net zoals vroeger koningin Emma bij ons. Maar er zijn dus niet echt, naar mijn mening hoor, of keizerinnen geweest die als het ware vanuit de troonsopvolgingslijn keizerin werden.
1: Nee, want we hebben nu de Japanse keizer Naruhito. Die heeft 1 dochter, toch?
28: Die heeft 1 dochter, buitengewoon populaire prinses. Die ook allerlei officiële taken vervult. Want ze gaat in november, geloof ik, naar Singapore om daar de 60-jarige betrekkingen tussen Singapore en Japan weer te bevestigen. Mm-hmm. Maar geen keizerin wordt die.
1: Nee, nee. Want hoe oud is zij, weet je dat?
28: Zij is,
1: Begin 20,
28: dacht ik. Begin 20.
1: Oké, in de 20, ja. En dus heel populair, zeg je. Ja. Wil de keizer zelf dat zij het zou overnemen?
28: Ik ben bang dat de keizer niet wordt gevraagd.
1: Dat is zoiets als ons koningshuis.
28: Ik denk als je in zijn hart zou kijken dat hij dat natuurlijk best zou willen.
1: Ja.
28: Maar goed, het is gewoon het komt niet ter sprake, punt.
1: Oké. En de regering, want die is het dus om de opvolgingsregels aan te passen. Is dat iets wat zou kunnen volgen of is daar gewoon een heel duidelijk nee op?
28: Nou, weet je, er zit nu een coalitie onder leiding van premier Sakaichi. Er zijn heel veel premierwisselingen geweest in Japan de afgelopen, laten we zeggen, 10 jaar. Mm-hmm. Er zit nu een redelijk stabiele regering. En ik denk eerlijk gezegd dat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben dan een buitengewoon precair onderwerp, zoals kunnen we vrouwen toelaten tot de troon, om dat nu ter discussie te stellen.
1: Hmm.
28: Dus ik denk dat ze gewoon eieren voor haar geld kiest en gewoon
1: niet over praten.
28: Ja, en kijk naar de belangrijke uitdagingen die Japan heeft.
1: Ja, ja, nee, dat is zeker waar. Dus dan zeggen ze, dan hebben we het liever even over iets anders. Aan de andere kant, er is dus wel discussie over. Is het nodig dat keizer Naruhito nu iemand aanwijst? Een neef of zo?
28: Ik denk eerlijk gezegd dat ook. Nee, dat is allemaal zo vastgelegd. Hij zal niet kunnen aanwijzen en zeggen van jij wordt het, ook jij wordt het. Het is, er zijn 3 mannelijke mogelijke opvolgers.
1: Mm-hmm.
28: 1 is een kroonprins, dat is zijn jongere broer notabene.
1: Ja.
28: En dan is er nog een jonge man van pakweg 20. Dat is de zoon van zijn jongere broer.
1: Mm-hmm.
28: En dan is er nog, redelijk oude meneer, prins Hitachi van 90, geloof ik. Die ook dan derde, geloof ik, zou zijn in de lijn van opvolging. Maar nogmaals, hij kan niet aanwijzen en zeggen van jij wordt het of jij wordt het. Dat is allemaal. Nee.
1: En is dat dan ook niet in de wet geregeld dat stel hij komt nu ineens te overlijden, wie het dan wordt? Want inderdaad, zijn dochter mag het niet worden.
28: Nee, maar er is dus gewoon een officiële kroonprins.
1: Mm-hmm.
28: En dat is zijn jongere broer. Dus zijn jongere broer wordt de keizer.
1: Ja,
28: mocht hij nu overlijden.
1: Ja, ja, en je zei al, die is al wat ouder. Maar goed, die kan het dus op zich allemaal prima overnemen. Nou weten we wel dat Japan heeft natuurlijk ook wel voor het eerst een vrouwelijke premier. Premier Takachi. Je zou kunnen zeggen, deze mevrouw gaat een lans breken om dit juist te veranderen.
28: Ja, maar zij is van een buitengewoon conservatieve stempel.
1: Mm-hmm.
28: En ik denk eerlijk gezegd, wat ik net ook zei, dat ze zal haar knopen tellen en denken van, nou, er zijn belangrijke dingen op dit moment dan een enorm debat over vrouwelijke opvolging.
1: Ja, ja.
28: Tegelijkertijd, prinses Aiko is buitengewoon populair, dus er zijn, als je er een volkstemming over zou houden, dan zou zij het worden. Maar goed, dat is allemaal, dat gebeurt volgens mij.
1: Nee, nee. Hoe belangrijk is de rol nog van de keizer in Japan?
28: Die is er eigenlijk Kijk, in de grondwet, daar staat wel een belangrijk ding in. Dat staat namelijk, de emperor is die symbol of the state. Nou, dat is niet helder. En de eenheid van de mensen. En dat is ook een argument wat de premier gebruikt. Zegt, ja, er zijn best mensen die tegen vrouwelijke opvolging zijn. Mm-hmm. Dus dat doorbreekt de eenheid. En dat moeten we dus gewoon niet doen. Nee. Het is zoals het is. En ik denk eerlijk gezegd dat je kan als keizer hoog op laag springen. Maar dat is allemaal buitengewoon geregeld.
1: Er is wat dat betreft nog een wereld te winnen, denk ik dan.
28: Maar er zijn dus wel andere dingen die op dit moment gebeuren. En daarom is het ook wel een heel actueel thema. Het is de afgelopen dagen in het parlement geweest, ook in de Senaat. Dat om te zorgen dat de keizerlijke familie gewoon te klein wordt, weinig leden heeft, wordt nu gezegd dat vrouwelijke, de dochters van de keizer en ook andere dochters van de keizerlijke familie, als die trouwen, en dan vaak met iemand natuurlijk van buiten de keizerlijke familie, dan worden ze automatisch, zijn ze geen lid meer van de keizerlijke familie.
1: Oh.
28: En dat is aan het veranderen.
1: Dus ze mogen blijven.
28: Ze mogen blijven. Dat is één. En het tweede is, om te zorgen dat er meer mannen in de buurt komen, er is in 1947, toen de Japan slagen was en er een nieuwe grondwet is gekomen en ook een nieuwe keizerlijke imperial household wet, toen zijn er geloof ik 51 leden van de keizerlijke familie, die hebben hun keizerlijke status verloren. Mm-hmm. Er zijn 11 vertakkingen van de keizerlijke familie, die zijn als het ware niet meer keizerlijk. En daar is nu in de huidige wetgeving, en dat speelt echt op dit moment, mm-hmm, daar wordt nu gezegd, mannelijke kandidaten, of mannelijke, of mannen die vroeger, voor 1947, als het ware lid konden zijn van de imperial family, mm-hmm, die kunnen nu weer worden geadopteerd door het keizerlijk huis, om te zorgen dat de pool van
1: van mannen, dat die wat groter wordt.
28: Ja.
1: Nou, ik zou gewoon pleiten om
28: buitengewone constructie allemaal.
1: En een buitengewoon ouderwetse discussie, want wat een onzin. Je hebt gewoon een dochter, laat die lekker keizer worden. Maar goed, wie zijn wij?
28: Wie zijn wij? Precies.
1: Dankjewel, Japanwatcher Radboud Molijn.
4: Formule 1 update.
0: Nou, voor mensen die aan WK voetbal niet genoeg hebben, is er dit weekend ook weer ruimte voor de Formule 1. Spa-Francorchamps, oftewel, we gaan naar België. En voor Max Verstappen hangt er veel af van dit weekend. We gaan praten met Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen.
0: Nou, normaal best een favoriete circuit, geloof ik, van Verstappen. Alleen, hij maakt zich een beetje zorgen.
9: Ja, en eigenlijk ook wel terecht hoor. Rij niet alleen, want we zitten natuurlijk midden in het eerste jaar waarin we met half elektrische Formule 1-auto's rijden. Dat is een nieuw reglement wat dit jaar is ingegaan. En nou, typisch op een circuit als Spa is dat wel heel erg moeilijk. We hebben aan het begin van het jaar gezien dat het opsparen van die elektrische energie en het verderop in een rondje moeten gebruiken daarvan, want dat is wat de truc is en de formule is op dit moment. Ja, dat gaat op sommige circuits best wel goed, maar op sommige circuits helemaal niet. En dan kom je op Spa. En waarom werkt het daar nou niet? Een heel lang circuit met heel veel snelle bochten, waar je eigenlijk niet zo heel erg veel zou moeten afremmen. Dus het regenereren van die energie, dat gebeurt daar op heel weinig punten. En je hebt heel veel energie nodig om hard te gaan. Ja, dat gaat helemaal mis daar. Dus er worden wel wat horrorscenario's geschetst. Dat zelfs Formule 2-auto's die ook in het voorprogramma rijden en natuurlijk beduidend langzamer zouden moeten zijn, wel eens bijna net zo snel kunnen zijn als de langzaamste Formule 1-auto's. Nou, dat wil je al helemaal niet. Ja. En als coureur, Verstappen zei het heel treffend, je komt op bochten aan waarvan je normaal dacht, hier kan ik het verschil maken, want ik laat hem net nog even staan, ik ga er iets harder in. Maar ja, je moet gewoon energie sparen, dus je gaat er juist wat minder hard in. En ja, dat heeft natuurlijk weinig met Formule 1 te maken. Dat gaan we dit weekend wel zien, hoor, in België.
0: Ja. En hij gaat weer met zijn oude vleugel rijden, geloof ik, hè?
9: Ja, dat klinkt als een oude liefde, maar dat is het zeker niet. Ze hadden het goed voor elkaar. Met die hele speciale omgekeerde vleugel waar Ferrari ook mee rijdt en heel veel succes heeft. Het is een vleugel die met name als die opengeklapt heeft nog veel beter werkt dan het traditionele systeem wat ze hebben. Maar ja, die is gewoon twee keer niet goed dicht gegaan bij het aanremmen van een bocht. En dan werkt hij natuurlijk precies averechts. Twee keer gecrashed, één keer in de training en één keer in de race. Nou, Red Bull heeft dat gewoon nog niet opgelost. Dus ja, toch een stapje terug. Dat gaat niet heel veel verschil maken, maar wel iets. Mm-hmm. En het geeft vooral aan dat ze de spullen niet voor elkaar halen.
0: Ja. Even kijken naar Lando Norris. Want die begint dit weekend al met 10 plaatsen gidsstraf. Eigenlijk een soort van bewust, hè? Daar kiest hij voor.
9: Ja, kijk, zij hebben zoveel problemen bij McLaren. Dan ga je dus gewoon kiezen voor oplossingen. Dan krijg je gridstraf. Maar ja, het geeft ook wel aan dat ze even helemaal niet meedoen. Hè. Dan zie je hoe snel het kan gaan. En vorig jaar wereldkampioen. Lando Norris na een fantastisch legendarisch gevecht met Max Verstappen. En nu zitten ze er allebei gewoon niet bij die nieuwe reglementen. Dat maakt het ook wel weer mooi en onvoorspelbaar. Maar het geeft vooral aan dat juist het team, hè, dat is ook wel grappig, dat het team waar Max Verstappen dan mee in verband wordt gebracht binnen al die geruchten over zijn toekomst, dat hij wel eens naar McLaren zou gaan. Ja, die hebben de boel ook gewoon niet voor elkaar. En Lando Norris kiest er gewoon voor om zijn straf te pakken en nu zeg maar 10 plaatsen achter te staan waar hij zich straks kwalificeert. Ja, dat is een tactische beslissing en dat kan zomaar heel goed uitpakken.
0: Ja, want hij denkt dat hij dan nogal kan inhalen dus op dat circuit. Even naar de toekomst van Verstappen. Gisteren mediadag, wat zei hij daarover?
9: Niet zo heel veel, hè? Nee, hij heeft daar echt, en terecht hoor, zou ik willen zeggen. Hij heeft gewoon besloten van, ja, dat is mijn keuze. Dat is iets waar ik met het team, in dit geval een Red Bull, uit moet komen. Voor wie het niet weet, hij is gewoon een contract, hè? Hij rijdt in principe gewoon tot en met 2028, rijdt hij bij Red Bull. Alleen dat kan opengebroken worden, zoals alle topsporters in de Formule 1, alle topcoureurs dat hebben, hè? Dat als het gewoon even niet loopt, langdurig niet loopt, en je staat in een bepaalde positie in het kampioenschap, dan kan je het openbreken. Nou, daar zijn ze nog niet uit. Red Bull wil dat eigenlijk liever maar afkopen. Verstappen wil nog wat tijd hebben om te kijken wat hij gaat doen in de toekomst. Dat schijnt de gist te zijn. En hij heeft gewoon besloten om daar helemaal niks over te zeggen. En ik snap dat ook, want het gaat alleen maar daarover. En hij wil gewoon met vandaag bezig zijn. En deze grote fundamentele beslissingen gewoon in alle rust samen. In de uiteraard anonimiteit maken samen met Red Bull.
0: Ja. Is het voor hem dan nog een extra bijzonder circuit? Omdat hij, ja, het is toch het land waar hij geboren is, België.
9: Ik denk dat het met name, dat sentiment niet zo heel veel speelt. Het zorgt namelijk ook gewoon voor heel veel afleidingen. Je hebt allerlei thuis Grand Prix-achtige tafereelen, die zal het straks ook weer hebben. Ik denk dat met name het circuit, de flow van het circuit en de uitdaging van het circuit, dat iets is waar hij al enorm naar uitkijkt. Maar juist nu, over waar we het gesprek begonnen, dat nu helemaal dat element wel uitgehaald is en omgekeerd is zelfs, tegenovergestelde heeft bewerkt. Is hij misschien straks wel heel blij dat het afgelopen is dit weekend. Want dit is een circuit waar we de lelijkste kant gaan zien van die nieuwe reglementen in de Formule 1.
0: En toch wensen we al die Nederlanders die daarheen gaan dit weekend veel plezier. Dankjewel, Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. We spreken je al maandag, zelfde tijd, zelfde radiozender. De regionale Fed-kantoren, dus de regionale centrale banken, die lijken voor te sorteren op een renteverhoging. Terwijl Trump natuurlijk vooral hamert op een renteverlaging. Nou, hoe dat zit, gaan we zo meteen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
10: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
11: Europe is going in some bad directions.
12: Maar voor hoe lang nog?
13: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
10: Nu ook op vrijdag.
14: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
15: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
13: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
29: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met Yort.nl.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op Yort.nl.
31: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. CrowdRealEstate.com.
18: Ga yorten.
2: Kijk voor onze overstapdeals op Yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: Kozijnen. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
12: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
19: BNR Verkeer.
3: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files en er zijn geen meldingen van flitsers.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Tijd en Bahrein zijn aangevallen. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Dat was het ANP-nieuws.
5: De regionale feds, de centrale banken, die reiken voor te sorteren op een renteverhoging in plaats van een renteverlaging, wat de Amerikaanse president graag ziet. Nou, of dat tot spanningen gaat leiden en zo ja waar, hoor je zo meteen van onze huiseconoom over een minuutje al. Han de Jong is dat.
6: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek. Ja.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, 3 minuten over half 8. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van vrijdag 17 juli. Met Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
5: Wat gaan we allemaal doen?
13: We gaan het onder andere even hebben over de naderende WK-finale. Het is natuurlijk gewoon bijna op zijn eind. Maar dan valt er nog flink wat geld te verdienen. Onder andere aan stukjes gras en zo. Ja, het is interessant dat mensen dat willen hebben en wat het oplevert. Gaan we zo meteen bespreken met Jaap de Groot. En we hebben natuurlijk het laatste technieuws van Jo van Buurik.
5: Maar eerst gaan we naar Amerika, want de president van de Federal Reserve in Dallas, Lori Logan, die wil dat de Amerikaanse rente wordt verhoogd. Dat rentebesluit wordt over een kleine 2 weken genomen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan in de markt dat het huidige rentetarief gehandhaafd wordt. Maar ja, er wordt gerammeld aan de poorten. De zorgen over de hoge inflatie zijn groot en dus beginnen de regionale Fed-kantoren zich te mengen. Want dus inderdaad die Fed in Dallas, maar bijvoorbeeld ook Jeff Smith van Kansas City, die heeft zich in de publieke discussie gemengd. En inderdaad nog 2 weken te gaan tot dat besluit. We gaan naar huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
14: Iwan, goedemorgen.
5: Nou, wat zegt hij Logan precies? Waarom wil hij een renteverhoging?
14: Nou, dat is een zij, Lori Logan. Zo gek is dat natuurlijk niet. Hè? Want de inflatie is al 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. En in de loop van dit jaar is de inflatie ook nog weer verder opgelopen. Uiteraard vooral onder invloed van de gestegen olieprijs. Die was een poosje iets boven de 70, maar is nu weer vrij hardnekkig rond de $84, $85 per vat. Dus je kunt redeneren, en dat doet zij dan ook kennelijk, dat de inflatie bij het huidige renteniveau in ieder geval niet vanzelf naar de 2% doelstelling terug zal gaan. Bij de vorige vergadering, rentevergadering in juni, toen is de rente weliswaar ongewijzigd gelaten, gebleven. Maar toen was ook al wel duidelijk dat een meerderheid van de leden van het rentecomité toch eigenlijk wel dachten dat voor het einde van het jaar nog wel een of meer renteverhogingen nodig zouden zijn.
5: Ja. President die roert zich, maar bijvoorbeeld ook, we zeiden het al, de president van de Fed in Kansas, die zegt inflatie is te hoog. Is dit het moment om de publieke opinie te bespelen in aanloop naar het rentebesluit over 2 weken?
14: Ja, daar lijkt het bijna een beetje op. Hè. Kijk,

0: wat we eigenlijk wel weten, dat is dat die bazen van de regionale feds, je noemt al Kansas en Dallas in dit geval. Nou, die bazen, die worden de presidenten genoemd. Die zijn meer Havik-achtig dan de vetbestuurders die in Washington zitten. Die worden de governors genoemd. Die uitspraken van Logan en Schmidt, of die nou ja, gecoördineerd is, dat weet ik niet. Je zegt of ze de publieke opinie willen bespelen. Nou ja, ze willen in ieder geval duidelijk maken waar zij voor staan. Mm-hmm. En hoeveel invloed dat dan uiteindelijk in zo'n vergadering heeft, ja, dat zullen we moeten afwachten.
1: Ja, want hoe zit dat ook alweer met die stemverhouding? Hebben deze twee kantoren veel gewicht, wat zij zeggen?
0: Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Hè. In zo'n vetvergadering zijn er 12 mensen die stemrecht hebben. Wie zijn dat? Nou, dat zijn de 7 bestuurders, de 7 governors die dus in Washington zitten. Die mogen altijd stemmen. En dan zijn er 12 van die regionale feds. En 5 daarvan hebben stemrecht. Mm-hmm. Maar de New York Fed die is een primus inter pares. En de baas van de New York Fed die mag ook altijd stemmen. Dus van die andere 11 mogen er maar 4 stemmen. En dat gaat dan per toerbeurt. En de bazen van de Dallas Fed en de Kansas Fed die mogen 1 keer in de 3 jaar, dat wil zeggen een jaar lang, van de 3 jaar mogen die stemmen. Mm-hmm. Nou, die Lori Logan van Dallas, die mag dit jaar bij elke vergadering stemmen. Okay. En die Schmidt niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me daar weinig van bij voorstellen. Want dan moet je wel naar al die vergaderingen komen. En je mag ook wel wat zeggen, maar je mag niet stemmen. Ik zou dat vervelend vinden.
1: Ja, maar goed, zeker die Logan die heeft toch wel zit in de besluitvorming. Ja. Daar heeft zij invloed op. Wat moet Kevin Warsh hiermee, de president van de landelijke Fed? Moet hij dat allemaal meewegen in zijn overwegingen?
0: Nou, er wordt gewoon gestemd. Hè? Dus het is een besluit met de gewone meerderheid. Dus Warsh heeft het niet in zijn eentje voor het zeggen. Hij heeft wel eigenlijk al laten doorschemeren. Nou, dat heeft hij heel expliciet gezegd. Dat hij al die speeches maar. Dat hij daar niet zo'n voorstander van is. Maar hij heeft ook gezegd dat waar hij wel een groot voorstander van is, dat zijn stevige discussies. En dan heeft hij een aantal keren het woord a good family fight genoemd. Ja. Dus ik denk dat wat hij daarmee bedoelt, dat het er in discussies stevig aan toe mag gaan, dat er forse meningsverschillen op tafel mogen komen. Maar natuurlijk altijd wel met respect. En uiteindelijk natuurlijk ook altijd met een goede beslissing. Wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten, dat is dat Logan en Schmidt, die hebben weliswaar gezegd dat er een hogere rente nodig zal zijn om de inflatie onder controle te brengen. Maar wat ze niet hebben gezegd, dat per se bij de eerstvolgende vergadering over anderhalve week moet gebeuren.
1: Precies, dat zei je al over anderhalve week, 28 juli. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren?
0: Nou ja, ik verwacht eigenlijk al een poosje dat ze dan toch ook weer het aan zullen kijken. Ja. Trump die wil natuurlijk renteverlagingen, maar die weet ook wel dat kan nu niet gewoon. Dat zal hij ook wel snappen. Dus ik denk dat die zich koest zal houden. Nou hadden we eerder deze week op dinsdag inflatiecijfers over juni. Die waren een stuk lager dan verwacht. Dat was een stuk lager dan verwacht. En er wordt nu, als je kijkt naar wat wordt er ingeprijsd in de markt, nou dan is de kans dat ze de rente gaan verhogen is klein, is maar 12%. En ik denk inderdaad dat ze de rente onveranderd zullen laten. Wat daar nog wel heel interessant zal zijn, dat is om te zien of dat weer een unanieme beslissing zal zijn, zoals bij de vergadering in juni, of dat er nu toch leden van het comité zullen zeggen, nee, ik had op die vergadering, of ik wil op die vergadering gewoon de rente verhogen. Dat wordt dan het interessante, denk ik.
1: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
2: Nou, zondag weten we het natuurlijk, hè, zondagavond, wie de WK-finale wint, Spanje of Argentinië. Maar goed, het WK, het loopt dus ongeveer op zijn einde. En dan kan je alvast een beetje gaan kijken van hoe ging dat nou? Er is toch wel een hele hoop gedoe geweest rondom dit WK. Het lijkt ook vooral een beetje zo te zijn dat op commercieel gebied vooral flink wil scoren. Sportief misschien iets minder belangrijk. Trump die een Infantino gaat bellen om een rode kaart ongedaan te maken. We weten nu ook nog dat de FIFA overweegt om de halftime show voor komende zondag langer dan 15 minuten te laten duren. Allemaal omgeven door commercie, althans dat zou je dan denken. Sportverslaggever Jaap de Groot, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat denk jij? Is het,
3: ja, het
2: inderdaad
3: is
2: allemaal...
3: Wat, maar het is,
2: ja, precies. Ja.
3: Het is ja, op de route naar de finale staat inderdaad in het teken van de bijverschijnselen. Van ja, hoe gaat de FIFA reageren op het incident met de Argentijnse vlag over de Falkland-eilanden?
2: Ja, dat ook spannend.
3: Hoe gaat de halftime show over de 15 minuten heen? Ja, en wat is het effect van de bosbranden in Canada? Want gisteren was het stadion in New York nog gehuld in smog. Ja, het zijn allemaal dingen die de mensen nu bezighouden. Ja. Uiteindelijk gaat het toch om de wedstrijd.
2: Ja. Nou, ja, precies. Voor ons gaat het om de wedstrijd uiteindelijk. Maar commercie is een, kunnen we wel zeggen, heeft een hele grote rol gespeeld, hè, tijdens dit WK.
3: Nou ja, dat blijkt ook wel, want er is de FIFA heeft bekendgemaakt dat ze dus ook het gras van het veld van waar de finale op gespeeld wordt, dat dat ook verkocht gaat worden. En je kan een stukje gras voor €390 kopen na de wedstrijd. En ik heb het even uitgerekend. Een voetbalveld is 120 bij 75 meter. Dat is 9000 vierkante meter. Als je nou keurig ingelijst 10 vierkante centimeter aan het publiek aanbiedt, dan praat je over 90.000 stukjes. Nou, maal 390, dan heb je toch een omzet van 35 miljoen. Dat is toch de begroting van clubs als FC Utrecht en FC Twente.
2: Lekker. Moet je alleen wel een nieuwe grasmat leggen. Ik weet niet hoe duur dat is.
3: Nou nee, het is een stadion van het Amerika voetbal. Hè. Dus, daar hebben ze,
2: dus dat gras hebben ze sowieso
3: kunstgras
2: niet nodig.
3: Dus,
2: ja, precies.
3: Dit is echt voor de kassa van FIFA. De 35 Hilarisch. Miljoen erbij.
2: Ja, ja. Ja oké. Okay.
3: En duur gras.
2: Ja, het is heel duur gras. Ik hoef het niet te hebben. De commerciële campagne die werkt wel. Want jij hebt ook wel gezien dat de omzet al een stuk hoger gaat uitvallen dan de vooraf verwachte 10 miljard hè, voor de VS.
3: Ja, de omzet was gepland op 10 miljard. Het bestaat uit 4,3 miljard uit tv-gelden, 3 miljard uit tickets en hospitality. 2,7 miljard wordt betaald door de 16 hoofdsponsors van FIFA. Mm-hmm. En er is ook nog 670 miljoen aan licenties verdiend. Alleen ja, die tickets en hospitality van 3 miljard was gebaseerd op 65% stadionbezetting. Ja, die is 99,7 geworden.
2: Ongelooflijk.
3: Als je dan uitgaat van een gemiddelde prijs van $450 per kaart, dan voel je dat daar een enorme marge naar boven is ontstaan. Dus de omzet gaat uitvallen tussen de 10 en 13 miljard. En als je vergelijkt met Qatar had een budget van 6,5. En eindigt uiteindelijk op 7,5 miljard. Er zat een winst van 1 miljard op. En dit gaat daar boven komen.
2: Hoe verklaar jij dat het zo goed is verkocht? Toch al die waren dure tickets voor de WK, voor de WK-wedstrijden.
3: Ik snap er helemaal niks van. Want ik heb wedstrijden gezien van dat er 20.000 Bosniërs aanwezig waren. Nou, kijk wat de Argentijnen doen. Er zitten gewoon... Je kan bijna het stadion New York zondag. Dat heeft een capaciteit van 75.000. Mm-hmm. Die kan je gewoon helemaal aan Argentijnen verkopen. Nou, dat is dan economisch gezien niet het meest sterke land ter wereld. Maar ja, ik heb het meegemaakt in Qatar. Er zijn Argentijnen die verkopen hun auto, hun huis. Bij wijze van spreken ook hun vrouw. Weet je, het is
2: om naar het WK te gaan.
3: Ja, ze hebben er alles voor over. Het is echt, we hebben het al een paar keer over gehad. Er is een soort van beleving ontstaan. Dat mensen willen het gewoon once in a lifetime meemaken, ongeacht de prijs.
2: Ja, ongelooflijk, ja. Oké, dus dat was veel hoger uitgevallen dan verwacht. Al de stoeltjes die werden verkocht. En sowieso, Amerika is al om, hè. Soccer is nu wel echt, het is wel echt te gek. Denk ook een beetje dankzij onze oranjemarsen.
3: Ja, nee, precies. En wat je dus ook ziet, aan de ene kant heb je dus een sportieve gedeelte, dat Major League Soccer, de profcompetitie, staat klaar voor een nieuwe fase. Die hebben een heel draaiboek al klaar om de volgende stap in de professionalisering te maken. Praat je echt over miljarden investeringen. En de steden zelf, de speelsteden zelf, die vooraf toch sceptisch waren, ja, die zijn niet meer te houden. Want ze staan echt in de rij nu om speelstad te worden voor het WK Vrouwen in 2031... wat ook in Amerika wordt georganiseerd.
2: Ja.
3: En Mexico heeft bekendgemaakt dat ze zich kandidaat gaan stellen voor het WK in 2038.
2: Oké, nou, dat is ook weer nieuw. Komende zondagavond dan gaan we natuurlijk naar de finale kijken. Spanje-Argentinië. Waar zet jij je geld op in?
3: Ja, ik denk dat het een geweldige wedstrijd gaat worden met emoties en alles erop en eraan. En uiteindelijk Spanje als winnaar.
2: Ja, Spanje toch als winnaar? Oké, nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Dankjewel, Jaap de Groot.
1: We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Het is 14 minuten voor 8 met een file aan de grens.
4: Jazeker, de enige van Nederland. Die staat dan bij Duitsland op de A12 vanuit Arnhem. Dus de knoop het Ouddijk en de grens van, met Duitsland 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. Is alleszins te verhapstukken. Verder geen files, wel meldingen van flitsers. De A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Het bedrijf achter het sociale mediaplatform Truth Social van Donald Trump gaat een dienst lanceren waarmee betalende klanten versneld toegang te kunnen krijgen tot berichten op Truth Social. Oftewel, als je betaalt, zie je ze eerder dan mensen die niet betalen.
2: Maar ze komen toch altijd gewoon real-time op True Social? Of
1: maar,
2: ben ik
1: dan gek? Ja, maar als je dus gaat betalen, dan zie je ze nog wat eerder. En dan ziet de rest dus wat later.
2: Oh, oké, dus dat is het vooral. Als je niet betaalt, krijg je ze later te zien.
1: Waarschijnlijk wel. Schrijft Axios. En het is een nieuwe dienst van Trump Media and Technology Group. Heet Truth API. En is met name gericht op grote handelsfirma's. Hè. Daar kunnen fracties van seconden kunnen uitmaken.
2: Oh, ja.
1: Beurshandelaren kunnen dan sneller inzicht krijgen op nieuws dat de markt beïnvloedt. Een soort,
2: van Trump.
1: Een soort flitshandel, ja, precies. Ja. Want we weten, Trump die communiceert met name via Truth Social. Dat kan allerlei schommelingen veroorzaken op wereldmarkten, oliemarkten, beurzen enzovoorts. Zeker als het gaat over handel of importheffingen, dat soort zaken. En met dat Truth API belooft Trump Media dus dat berichten binnen milliseconden aan betaalde klanten kunnen worden geleverd. Dat kan bedrijven geld besparen of geld opleveren. Want dan kan je eerder handelen dan de rest. En voor de Trump Company is het uiteraard een interessant verdienmodel. Trump zelf kan daar flink van profiteren. Zijn familie is de grootste aandeelhouder. En dus komen de abonnementsgelden voor de Truth API bij hem terecht. Nou, het wordt gelanceerd op 1 augustus. Het zal behalve de berichten van de president ook toegang bieden tot de 10 meest trending accounts op Truth Social. Waarschijnlijk zijn het ook allemaal mensen in de buurt van de president. Nou, ja, we gaan dus geld vragen voor overheidsinformatie, zodat je dat wat sneller kan krijgen dan de rest. Okay.
2: En dan kan je daar weer van profiteren.
1: Precies.
2: Nou, interessant.
1: Alles is commercieel.
2: We gaan eens even naar de camping. Lekker met z'n allen bij elkaar. Ben jij kampeerder?
1: Nee, absoluut niet.
2: Nee, nooit gedaan ook vroeger?
1: 2 nachten in een tent in Split. Ik vond het vreselijk.
2: Ja, in Split. Dus je bent naar een of ander festival geweest?
1: Nee, op een camping.
2: Oh, echt?
1: Ik dacht, we gaan het een keer proberen.
2: En je
1: maar
2: vond het niks?
1: Wel, nee.
2: Met luchtbed.
1: Maar het was ook eigenlijk iets te koud en te nat. En die tent die ging helemaal schimmelen toen we hem inpakten.
2: Oh,
1: en nee, ik haat kamperen. Okay. Zo
2: is het. Dan is dat ook weer gezegd. Jammer, want ik heb zich goed nieuws voor je. Er komen steeds meer kindvrije campings. Ja, dat is blijkbaar iets waar de mensen op zitten wachten.
1: Mm-hmm.
2: Een camping zonder kindergegil en kinderen in een zwembad.
1: Ja,
2: en
1: ik wel.
2: Kinderen bij de animatie en kinderen bij het ontbijt. Blijkt allemaal uit een telling van de campingplatform Actie. Bij de telling zijn alleen Europese campings meegenomen. En de meest kindvrije campings die vind je in het Verenigd Koninkrijk.
1: Dat zijn de grootste kinderhaters.
2: Blijkbaar. Okay. Een aantal van 40. 40 kindvrije campings in het VK. Maar Nederland staat op 2. Met 23 kindvrije campings.
1: Hmm.
2: Ja, wist ik niet. Ik ga toch even kijken waar ze zitten. Vooral in de provincie Gelderland en Drenthe zijn kinderen niet welkom op de camping. Nou, voor de echte familiecampingliefhebber niet schrikken. Het zuiden van Europa is veel vriendelijker, kindvriendelijker voor de kids wat betreft kamperen. Spanje en Italië hebben samen slechts 3 kindvrije campings. Daar is het echt zoeken naar een speld in een hooiberg als je dat wil. Op dit moment staan er in totaal 90 campings op de teller waar alleen volwassenen welkom zijn. Ja, het is een beetje toch in navolging van die trend van die adult-only hotels. Daar is ook gewoon een markt voor. Ja, het is nog beperkt het aantal wat betreft campings, maar er wordt wel verwacht dat die trend gaat toenemen. Dus dat er toch steeds minder mensen zin hebben in alleen maar geschreeuw in een zwembad. En ja, camping-eigenaren spelen daarop in. Die denken eraan te gaan verdienen. Ik denk dat het een beetje saai wordt. Dat denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Het hoort er ook een beetje bij, hè, bij campings, dat er ook kinderen zijn.
2: Ja. Ja, maar ja, dat vinden veel mensen ook van hotels. En ik heb zelf een kind, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben ook een keer naar een adult-only hotel geweest. Toen ik namelijk een weekje even
1: geen kind
2: had. Ja. Die lekker bij opa en oma
1: was. Heerlijk.
2: Naar de camping, met opa en oma naar de camping.
1: Nou, dat kan...
2: Heel gezellig. Tech-update.
1: Dus ik moest kiezen met mijn opa en oma of mijn kind, dan weet ik het nog niet. We gaan naar Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
6: Hallo, Iwan en Nina. Ik heb mijn kinderen thuis gelaten, hoor. Geen zorgen.
1: Camping?
6: Of geen camping? Helemaal geen camping, maar wel kinderen mee op vakantie uiteraard. Goed,
1: want dat is gezellig. Ja. We gaan praten over technieuws, want daarvoor ben je hier. Zeker. Xi Jinping, de Chinese president, belooft dat iedereen goedkope AI kan blijven gebruiken.
6: Ja.
1: Wat bedoelt hij ermee? Gaat hij hem een kloot abonnementje betalen? Of?
6: Nou, nee, juist niet. Oh. En dat is het hele idee juist. En dit is waarom de oren gespitst zijn. Want Amerikaanse AI is de afgelopen tijd heel duur geworden om te gebruiken. Sinds Anthropic en OpenAI je laten betalen naar gebruik. Waardoor mensen opeens 5 keer zoveel moeten afrekenen voor een abonnementje. Nadat ze hebben gekloot of gechat-GPT'd. En allerlei dingetjes hebben gebouwd. En dan zijn die twee nog wel met elkaar in strijd. Hè, dus af en toe toch aftroeven met voordeeltjes. Dan zijn je token limits weer gereset. En dan is Google nog. Maar toch, die concurrentiestrijd is een enorme kans voor China. En dat weet Xi Jinping. Heeft hij vanochtend laten horen op het World AI Conference in Shanghai. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat heeft hij daarna gezegd? AI-ontwikkeling moet geen solo zijn van één land, maar een internationale symfonie met veel gevoel voor muziek. Oftewel, het moet niet alleen maar om die Amerikaanse AI-giganten gaan, maar juist ook op wat er uit China komt. DeepSeek, denk ook aan Alibaba, die hebben Quen. Ja, en dan kunnen we daar van alles over zeggen, maar in de grote techshow, onze podcast van BNR, hebben we best vaak gehoord dat dat hele interessante alternatieven zijn, want die kun je gewoon downloaden, lokaal draaien, daar kun je een heleboel dingen aan aanpassen. En dat blijkt ook op Open Router, dat is een soort internationale marktplaats voor AI-modellen. 60% van Amerikaanse bedrijven die daar actief op zijn, kiezen voor Chinese modellen, want die zijn al eenmaal goedkoper om te gebruiken. Dus die ontwikkeling die is al een tijdje gaande. Xi weet dat ook en die wil dat dus graag nog een keertje benadrukken. Voor iedereen die beu is heel veel geld aan Anthropic en OpenAI te moeten betalen sinds kort.
1: Maar ja, wel weer met Chinese data en waarden getraind en dergelijke, dus je moet wel even goed kijken wat je wil gebruiken. Want niet DeepSeek trouwens, dat zich voorbereidt op een beursgang, geloof ik.
6: Ja, klopt. Ja, dat is wel interessant.
1: Had Xi daar verder nog iets te melden bij die
6: nou, conferentie? Dat viel dus een beetje tegen, vooral voor de aandeelhouders in verschillende techfondsen in China. De Star 50 verloor 3%, de index voor tech-aandelen daar. Ze hadden toch gehoopt op een nieuw decreet of een investering. Nou, dat bleef uit. Wel benadrukte Xi dat vooral zuidelijke landen in Afrika en Zuid-Amerika meer hun AI moeten gebruiken. Want hey, goedkoop. En dan is het ook niet heel verrassend om de World AI Corporation Organization te noemen. Daarom ook die conferentie. Dat initiatief heeft China namelijk vorig jaar gelanceerd. En deze week hebben Rusland en Brazilië zich daarbij aangesloten. En als we kijken naar wie waren er al leden, nou, dan zijn dat zuidelijke landen, zoals landen in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika en ook Zuidoost-Azië. Er zit eigenlijk niemand uit Europa of Noord-Amerika bij. Ondertussen worstelt China trouwens nog wel een beetje met de balans tussen wat is nou hele goede AI en welke. Daar heb je ze weer beperkingen, moeten daar toch in zitten. Het zij qua culturele output, maar ook hoe krachtig is het nou echt. Dat zien we ook in de VS. Hè. Dan heeft Anthropic iets fantastisch gemaakt, maar dan moet de regering Trump daar weer van alles van vinden en het tegen gaan houden, vinden ze zelf. Anderzijds heeft China ook nog legde beperkingen als het gaat om chips, want ze willen niks meer van Nvidia binnenhalen. Het moet allemaal van Huawei gebruikt worden. Terwijl ze nog niet zoveel datacenters hebben zoals in de VS. Dus ook daarvoor is nu 260 miljard euro omgerekend gereserveerd om in de komende 5 jaar van alles te gaan realiseren. Maar ja, dat is ongeveer een derde van wat er aan private investeringen van Microsoft en Meta op stapel staat in de VS. Dus kom je er wel. Moet gezegd dat in China wel wat goedkoper is om te realiseren en te runnen. En ja, dat moet dus dan ook allemaal gevuld worden met eigen chips, idealiter. Maar het is wel weer duidelijk dat Xi even een statement wilde maken. Hallo, wij zijn er ook. En daar heeft hij wel een goed punt. Want die Chinese modellen blijven dus toch wel een heel aantrekkelijk alternatief voor internationale bedrijven.
1: En dan nog een boeiende kwestie uit eigen land in het kader van betalen met je smartphone. Dat gaat onder meer bij ING, tegenwoordig via Google. En daar moet die bank meer openheid over gaan geven.
6: Ja, dit vind ik nou heel fascinerend. Want die overstap naar Google Pay hebben we bij meerdere banken in Nederland zien afgelopen jaar. Hoe zit het bij jou, Nina? Want je hebt ook Android.
2: Ja, Google Pay.
6: Ja, nou ja, ik dus ook. ING maakte die overstap in 2024. Rabobank doet het bijvoorbeeld ook tegenwoordig. Hè. Als je met een Android-telefoon wil betalen, gaat dat via Google.
1: En dat moet via Google?
6: Dat moet via Google. Okay, ze hadden daarvoor eigen infra. Dat doen ze nu dus met Google Pay. Er zijn dus zorgen over gegevens van klanten die dan bij Google terecht zouden komen. Onder meer van de Consumentenbond, die al zeiden, ik citeer, Google staat bekend als een privacy schender. Nou, dat hebben we vaker gehoord. Die was er ook naar de rechter gestapt, de Consumentenbond, samen met de Stichting Benadeelden in Actie. En ze hebben gelijk gekregen. tegen. De rechter heeft bepaald dat ING de overeenkomsten met Google moet overhandigen binnen 6 weken, zodat klanten kunnen weten wat gaat er nou eigenlijk naar Google toe. Elke keer dat ik tik doe bij de kassa of voor de boodschappen of een
2: cadeautje. Dus we gaan gewoon het hele contract zien wat ING met Google heeft afgesproken.
6: Dat is eigenlijk wel wat er nu geoordeeld is door de rechter.
2: Ja.
6: Het is wel zo dat ING geen inzage hoeft te geven in andere gegevens. Dat werd ook geëist. Het gaat onder meer om eigen onderzoeksgegevens. Maar het gaat dus SEC over de overeenkomst met Google. ING zegt erover teleurgesteld te zijn. Nu eerst gaan studeren op de uitspraak en verder nog niks te willen aangeven. En in januari zei ING al, ja, we hebben sterk het idee dat wij gebruikt worden om een punt tegen Google te maken. Nou, dat vind ik dan ook wel weer een beetje een drogreden. Want ik vind dat klanten van Nederlandse banken best mogen weten, hoe gaat mijn data, waar gaat het naartoe en blijft het weg bij Google? Of niet?
1: Dankjewel.
2: Ik wil nog weten wat we in de schaal van hebben gaan doen.
6: Ook dat nog. Ja, hoe ga ik dit leuk cryptisch omschrijven? Ik heb iets meegenomen wat niet nieuw is, maar wat wel heel erg hip is. En het heeft min of meer iets met games te maken, maar toch ook weer niet. Heb ik het zo goed mysterieus gemaakt?
2: Ik heb geen idee. Ik schiet mij maar lek.
6: We gaan foto's maken.
1: Foto's maken?
2: Ja.
1: Of een uurtje of twee ongeveer. Ja, iets minder. 1,5 uur zoiets. Ja. Dankjewel, Joe. Nu wel.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, Donald Trump heeft in een tv-toespraak opnieuw beweerd dat China zich bemoeid heeft met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Zou ook allerlei documenten beschikbaar gaan maken, maar ja, met bewijs kwam die in die toespraak niet. Het leek een beetje een soort oude LP die wat langzaamaan op gang kwam. Wat is nou de waarde van die toespraak? Wat moeten we daar nou mee? Gaan we zo meteen bespreken met Amerika-correspondent Jan Posma.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
12: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
16: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
17: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
16: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
17: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Nu in de BNR-app.
2: Rijkswaterstaat grijpt in. De stuw bij Hagestein gaat open door grote droogte en verzilting. Energieaandelen zijn in trek door AI, maar er is geen sprake van een energiebubbel. En het Europees ogende wachtwoordmanager die heeft in werkelijkheid banden met het Kremlin. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: 8 uur, we gaan naar Erwin Hart bij de ANWB met een grensfile.
4: Dat klopt, aan de grens vanuit Arnhem op de A12... tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer... en de vertraging 6 minuten. Nou, dat valt dus best mee eigenlijk, alles bij elkaar. De flitsers, A2 Eindhoven, Maastricht, hectometerpaal 202,1. A7 Zaanstad-Hoorn 28,5. A12 Utrecht-Arnhem 83,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste 2 weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
1: Beurzen dan in Amerika. Alle beurzen in het rood gesloten. Dow Jones 0,2% lager. S&P 500 1,5% lager. En de Nasdaq 1,5% lager. En in Azië is het ook met name rood wat we op de borden zien. Hang Seng 2,6% lager. Nikkei 5,3% lager. Beurs in Shanghai 3,4% lager. En de Kospi die schiet er weer eens onderuit met 6,3% lager. En dan nog even kijken naar de olieprijzen. Die blijven hoog, rond de $84 momenteel. Ja, onrust in het Midden-Oosten nog steeds. Onzekerheid daar, aanvallen opnieuw. Iran waarschuwt dat ze met vergeldingsacties komen als Amerika belangrijke infrastructuur in Iran aanvalt. En dus die prijs van Brent-olie iets gestegen naar ongeveer $84. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de app van BNR. En zometeen naar Donald Trump, want die heeft vannacht onze tijd weer een tv-toespraak gehouden. En daar beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 jaar geleden. Allerlei documenten geopenbaard ook. En ja, echt bewijs voor die claim kwam er niet. Zometeen gaan we bespreken wat er gezegd is en ook hoe we die informatie moeten beoordelen met Amerika-correspondent Jan Postma. Over een minuut al, blijf luisteren.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli 2026. Bijna weekend, halverwege de ochtendspits. Nou, wat kan er misgaan? Niet zoveel. We gaan het nieuws met je bespreken. Nina, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan.
1: Wat gaan we zo meteen allemaal doen?
2: We gaan even kijken naar de cijfers van Netflix. En even naar Andy Burnham in het VK met onze correspondent Lia van Beckhoven daar. Want ja, hij wordt vandaag officieel de leider van de Labour Party.
1: Ja, en dan wordt hij maandag premier, geloof ik. Hè?
2: Ja, maandag al?
1: Ja.
2: Oh, wauw.
1: Nou, zometeen dus met Lia. Maar we beginnen in Washington.
2: In een 25 minuten durende toespraak heeft Trump namelijk weer eens een oud vuurtje op zitten porren. Volgens hem zijn de Amerikaanse verkiezingen van 2020 beïnvloed door China en heeft hij daarom toen verloren. Dat land zou Amerikaanse gegevens over de verkiezingen hebben gestolen, zei Trump.
3: China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls. And yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship, and tens of millions of ballots floating aimlessly through the mail.
2: Het Amerikaanse kiessysteem is daarom dus ook kwetsbaar, zegt hij, voor inmenging van buitenaf. En volgens Trump is belangrijke informatie door de inlichtingendiensten voor hem geheim gehouden. Het is inmiddels al de zoveelste keer dat Trump begint over al die verkiezingsfraude in 2020. Dat zegt ook Amerika-correspondent Jan Posma.
6: Ja, dit verhaal kenden we wel een beetje. Hij kwam weer met een hele hoop beschuldigingen. En dat waren allemaal hele losse onderwerpen die soms helemaal niks met elkaar te maken hadden. En ja, sommige onderwerpen die klonken ook wat bekend. Die borduurden voort op oude complottheorieën, zullen we maar dus zeggen.
2: Ja, wat waren de beschuldigingen precies?
6: Ja, dat was dus echt een hele lange lijst. En wat het lastige daarbij is ook, soms werd niet duidelijk, heel vaak werd niet duidelijk wat de consequenties van die problemen waren. Dus hij vertelde dan dingen en dan mis je toch de context. En de goede luisteraar hoorde ook wel wat slagen om de arm daarin. De grootste claim, China heeft naar verluid, zegt Trump, kiezersgegevens gestolen. 220 miljoen profielen zou het omgaan. En dat zou dan de grootste inbreuk op verkiezingsdata ooit zijn. Nou, dat klinkt heel gevaarlijk, maar veel van die gegevens zijn ook openbaar of zijn te kopen. Hmm. En ja, op wat voor manier China die dan heeft verkregen, dat werd niet helemaal duidelijk. En we weten ook al dat de inlichtingendiensten in 2020 concludeerden dat dit de uitslag niet heeft beïnvloed toen. Dus ja, dat is dan toch ook wel een belangrijke context. Hij zegt ook nog dat er 278.000 illegale kiesregistraties zijn. Dus mensen die zich inschrijven om te kunnen stemmen en die bijvoorbeeld geen Amerikaan zijn of die al overleden zijn, andere vormen waarin dat niet goed gaat. Groot aantal, maar hij zei niet of daar ook fraude mee is gepleegd. En in welke staten dat dan was, of dat dan ook de doorslag heeft gegeven. En ter illustratie, 160 miljoen mensen stemden die verkiezingen. Het ging ook nog over de verkiezingen in Venezuela. Hij had het weer over poststemmen, maar al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump, die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
2: Ja, precies. Er zijn toentertijd, ik meen iets van 60 rechtszaken geweest door Trump en bondgenoten om maar aan te kunnen tonen dat die verkiezingen frauduleus waren verlopen, dat hij daarom had verloren toen hij opging voor zijn tweede termijn. Nou, dus allemaal heeft hij verloren. Dus dan zou je zeggen, dat is wel duidelijk, maar nu begint hij dus opnieuw. Interessant vind ik wel, hij beschuldigt dus weer China, maar hij beschuldigt ook weer zijn eigen inlichtingendienst. Hij zegt, ik wist van niks, het is allemaal voor mijn geheim gehouden door de Deep State.
6: Ja, precies. En dat is wel opvallend natuurlijk. Want hij was toen president. Hij was degene die het allemaal had moeten weten. En hij zegt dus, iedereen heeft me eigenlijk voorgelogen. Maar het blijft wel onduidelijk hoe ver dat gegaan is. Zijn dat bijvoorbeeld ook zijn eigen ministers? Hij zegt het nu een beetje als, het zijn de ambtenaren geweest die het allemaal gedaan hebben. Die hebben mij tegengewerkt. Die hebben mij hier buiten gehouden. Hebben ook het congres niet geïnformeerd. En ja, dit bleef dus allemaal geheim.
3: Members of the Deep State. Very, very famous group of people, many cases, in our intelligence agency worked to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible.
6: Ja, zo blijft hij zelf dus buiten schot in dit geheel. En dit maakt het ook wel weer raar, hè? Want bijvoorbeeld zijn huidige baas van de CIA, John Ratcliffe, die is dit ook aan het onderzoeken nu. Dat was toen zijn directeur van de inlichtingendiensten. Ja, wist die man dan toen ook van niets? Dat is natuurlijk heel raar. En ook natuurlijk heel gek, de verkiezingen die Trump heeft gewonnen, ook daarna, daar maakt hij zich geen zorgen om. Maar die ene verkiezing die hij verloor, ja, daar is hij dus wel bezorgd over. Dus ja, het blijft allemaal gek verhaal.
2: Ja, oké. En waarom komt hij nu ineens met deze 25 minuten durende toespraak vanuit het Witte Huis?
6: Ja, voor hem is die verkiezingsnederlaag altijd heel persoonlijk geweest. Hij zegt al 6 jaar dat daar fraude is gepleegd. Houdt hij ook niet mee op dus. Dit is ook nog een moment waarop het even niet zo goed met hem gaat in de peilingen. Hè. Dus het gaat over Iran, het gaat over de economie. Dus misschien is het daarom deze timing. En hij kijkt ook naar twee andere dingen dan. De congresverkiezingen van november. Hij zegt eigenlijk, ja, we moeten een hoop doen om die verkiezingen veilig te maken. Nou, dat biedt dan weer mogelijkheden voor de Trump-regering om daar mogelijk meer controle over te krijgen. En hij denkt aan de Save America Act. Dat is een wet waarin bijvoorbeeld wordt geregeld dat er strengere regels voor legitimatie komen bij verkiezingen. En dan moet je bijvoorbeeld je paspoort laten zien.
2: Ja.
7: Congress must pass the Save America Act. How easy is that to do unless you want to cheat? The only reason you wouldn't do it is you want to cheat because your policies are so bad. And your candidates are so pathetic that you can't get away or can't get elected any other way.
2: Ja, en die Save America Act, is dat dan ook wel iets wat dan daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de democratie? Of helpt dat Trump vooral om in het zadel te blijven?
6: Nou, dat laatste is natuurlijk wat democraten zeggen. Die zeggen van ja, dit maakt het ook moeilijker voor wat kwetsbarere groepen om te gaan stemmen. Want dan heb je dus altijd je legitimatie nodig. En een paspoort, daar heeft niet iedereen geld voor. Dus daar is kritiek op. En ja, wat wel ook interessant is, de verdachtmakingen en de beschuldigingen die Trump nu allemaal op een rijtje zetten. Ja, bijvoorbeeld die inmenging van China. Dat wordt niet door deze wet teniet gedaan. Dat is niet een bescherming daartegen. Dus die wet die helpt daar helemaal niet tegen. Nee. Maar ja, Trump wil hem er koste wat koste doorkrijgen. En dit is dus ook weer een manier om vooral zijn eigen partij daarbij onder druk te zetten.
2: Ja, en dan nog één laatste interessant dingetje, Jan. Er zijn een aantal grote televisiezenders die hebben gezegd van tevoren al, wij gaan dit niet primetime gewoon op ons hoofdkanaal uitzenden. Waaronder CNN.
6: Ja, ABC, NBC en CNN. Dat waren de zenders die het niet uitzonden. Trump die heeft ABC en NBC ook nog genoemd in zijn toespraak. En zei van, nou, die moeten eigenlijk hun zendvergunning kwijtraken omdat ze mij niet uitzenden. Even ter illustratie, Joe Biden heeft ook wel eens een toespraak gehouden die niet overal werd uitgezonden. En ook wel opvallend, Fox News. Die hadden ooit natuurlijk een grote rechtszaak, hè, over complottheorieën rond verkiezingsfraude. Die moesten toen honderden miljoenen dollars betalen. Die hadden meteen naar de toespraak een disclaimer. Wij hebben deze beweringen niet kunnen controleren. We weten niet of wat de president zegt ook allemaal waar is.
2: Nou, dat is weer een goede manier om het op te lossen. Dankjewel, zei Amerika-correspondent Jan Posma.
1: En terwijl Trump aan het praten was vannacht, was Amerika ook bezig met het aanvallen van Iraanse doelen voor de zesde nacht op rij. Media melden in Iran dat bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land daardoor getroffen zijn. Het gaat volgens een Iraans persbureau om bruggen in de provincie Hormozgan. En ook zouden wegen die havenstad Bandar Abbas verbinden met andere steden compleet zijn afgesloten inmiddels. Zouden 7 mensen bij zijn omgekomen bij die aanvallen. En volgens de staatsomroep is die luchthaven in het zuidoosten van het land dus ook geraakt van Iran Shahr. Branden die daardoor zijn ontstaan op die luchthaven zijn inmiddels geblust. Het vliegveld zit nog wel zonder stroom. En Iran reageerde vervolgens op Amerikaanse acties met tegenaanvallen.
2: Ja, onder andere in Qatar. Dat heeft een Iraanse raket moeten onderscheppen. Daarbij is trouwens wel een kind gewond geraakt door het scherven die door de aanval uit de lucht vielen bij het omlaag halen van die raket. Iran laat weten dat ook Kuwait is aangevallen, Amerikaanse militaire infrastructuur daar. En Kuwait zegt dat er inderdaad drones en raketten zijn onderschept. Er is niks bekendgemaakt over eventuele schade. En ook in Bahrein ging het luchtalarm vannacht af. Dat gebeurde nadat ook weer een Iraans persbureau meldde dat het leger de luchtmachtbasis Sakir aanviel, omdat daar Amerikaanse helikopters en verkenningsvliegtuigen zijn gestationeerd.
1: 14 minuten over 8 bij de ANWB Erwin Hart. Niet heel veel te melden, maar nog steeds wel die grensfielen.
4: grensfieden. Op de A12 vanuit Arnhem, 2 kilometer bij de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En een flitsermelding A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 165,3.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
9: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
10: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
1: En door naar Netflix. De streamingdienst heeft het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar geleden. En dat had het bedrijf met name te danken aan meer leden, meer hogere prijzen en hogere advertentieinkomsten. En er was een record, namelijk we keken met z'n allen meer dan 97 miljard uur naar streamingdiensten. Wat als we iets zinnig hadden gedaan in die tijd, hè? Misschien. Maar goed, ondanks hogere winst- en omzetcijfers boekte Netflix weinig succes op de beurs. Het aandeel verloor naar beurs fors, 9%. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. En die vertelt waarom die belegger dan toch ontevreden is, ondanks die prima cijfers.
11: Je ziet daar toch weer dat heigerige karakter van de beurs. Die cijfers waren inderdaad gewoon hartstikke keurig. 13% omzetgroei. Nou, Netflix staat te boeken als een groeiaandeel. Dus beleggers willen elke keer tussen de 10 en de 15% groei zien. Maar ja, dan de vooruitblik naar het volgende kwartaal. Zeggen ze, ja, we verwachten voor het volgende kwartaal 11,7% groei. Dus ietsje minder. Ja, en dan zijn er opportunistische beleggers die denken, Oké, hier valt de komende tijd even niks te halen. Dus ik ga mijn hel ergens anders zoeken.
1: Ja, maar goed, jij zegt, het zijn een beetje de grillen van de markt. Maar het is al een jaar ellende. Dus blijkbaar weet Netflix niet met een soort propositie te komen waarmee ze dus die groei weer fors gaan aanjagen.
11: Ja, ik denk dat je altijd moet kijken naar de basis. Vorig jaar hadden ze echt wel een topjaar waarin alles mee zat, zeg maar. Toen namen het aantal abonnees toe. Ze hadden echt een aantal hele grote kaskrakers. Ja, en wat ze zelf ook zeggen. Kijk, nu hebben ze bijvoorbeeld zijn er heel veel mensen die naar dat WK voetbal kijken. Ja, dat zit natuurlijk niet bij Netflix. Dus ja, dan krijg je nog steeds goede cijfers. Maar de echte uitschieters, die ontbreken op dit moment een beetje.
1: Ja, precies. Daar zullen zij moeten werken aan de nieuwe kaskrakers. En ze zijn ook wel bezig met sport en met podcasts en met samenwerkingen met influencers. En ik geloof ook een soort dat ze weer een soort terug willen naar een soort live tv bijna.
11: Ja, ze doen van alles om maar te zorgen dat ze die kijkers behouden. En dat record is overigens echt wel een opsteker. Hè? Dat mensen toch nog steeds weer wat weten te vinden. Alleen, ja, de Achilleshiel bij Netflix is altijd dat het zo ongelooflijk veel kost om weer met nieuwe producties te komen. Ja. En daarom wilden ze ook eerder dat Warner Bros. Discovery overnemen. Want die hebben een aantal evergreens in de portefeuille. Ja, en zij zien dat op het moment dat mensen even niet een nieuwe kaskraker hebben, dat ze dan vaak van die klassiekers gaan kijken. Maar ja, dat is niet gelukt. Nee. Dus nu moeten ze uit allerlei vaatjes tappen om te kijken van proberen we dan dit en dat. En ja, dat kost altijd heel erg veel geld. En dat zag je in de cijfers ook terug bij de vrije kaststroom. Dat is eigenlijk het geld dat je overhoudt nadat alle andere dingen betaald zijn. Nou ja, dat was 2,3 miljard, nu nog 1,5 miljard. En dat draagt ook een beetje bij aan dat negatieve sentiment gisteravond.
1: Ja, en dan zeggen ze ook nog, we zetten AI in bij de nabewerking van zo'n 300 producties. Dus als dat niet was gebeurd, was dat bedrag nog veel hoger geweest waarschijnlijk.
11: Nou ja, precies. Ja. En dat is ook een beetje waar mensen zeggen van ja, weet je, waar zit het dan in? Nou ja, een van het aantal abonnees, dat rapporteren ze niet meer. Nee. Daar zijn ze vorig jaar mee gestopt. Daar kwam voor in de plaats van What We Watch. Hè? Dus om te laten zien van waar zit die kijktijd dan precies in. Nou ja, en op de een of andere manier hebben ze gisteren in alle wijsheid besloten om te zeggen, ja, dat deden we 2 keer per jaar, maar dan gaan we nog maar 1 keer per jaar doen.
1: Ja.
11: Dat helpt allemaal niet.
1: Nee. En waarom is dat? Want Netflix zegt, ja, we moeten meer kijken naar de financiële resultaten. Maar ik denk, ja, als die kijkcijfers zo succesvol zijn, dan blijf je die wel publiceren. Het zegt ook wel iets dat je daarmee stopt, toch?
11: Absoluut. Dat is natuurlijk ook precies de afdronk die mensen we hebben. Met name ook dat ze het wegtrekken bij het samenvallen met die cijfers. Ja, dat geeft toch een beetje het idee dat je wat te ver hebt. De beurs beloont partijen die gewoon enorm transparant zijn en zeggen van ik zal je laten zien hoe het gaat groeien.
1: Ja, ja, dus tot slot. En Netflix, misschien dag op dag een beetje een moeilijk verhaal, maar hebben ze nou het lek boven of nog niet?
11: Nou, er was niet zo'n lek. Ze hadden vorig jaar een enorme piek. Er is absoluut geen reden tot, hoe moet je het zeggen? Tot hele grote zorg. Het is een kwartaal waarbij ze niet een fantastisch rapport kunnen laten. Nou ja, het was wel fantastisch, maar niet boven de verwachting uit. Dus ze gaan gewoon door naar de volgende ronde. Maar het staat wel op. Ze moeten het wel gewoon gaan laten zien. De komende tijd.
1: 2. Jean-Paul van Uitheusden, marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere.
2: Dan kondigt FNV aan dat zij in de eerste 2 weken van september allerlei acties zullen gaan uitvoeren. Het gaat dan om acties bij de overheid, in havens en in ziekenhuizen. We hebben het over stakingen. En dat gaat ook weer gebeuren met de treinen. De voorzitter Hans Spekman die kondigt aan dat er een 24-uur staking op het spoor zal gaan plaatsvinden. En die staking zal dus aanzienlijk grotere impact hebben dan de 4-uur stakingen van afgelopen juni. 4 uurtjes, dat is niks. 24 uur, dat is toch een beetje jammer. Een exacte datum voor de spoorstaking is er nog niet, zegt Spekman. Ze doen die acties bij de FNV vanwege de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens Spekman staakt niemand voor zijn plezier, maar zegt hij, het kabinet luistert en beweegt niet, dus het laat ons geen keus.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En dan was het in Londen vandaag Andy Burnham, de officiële leider van de Labour-partij, bekendgemaakt op een speciale conferentie. Nou, dat zal geen verrassing zijn, want er was geen tegenkandidaat. Geen enkele andere parlementariër stelde zich kandidaat. Nou, 2 maanden geleden kende vrijwel niemand Andy Burnham nog. Behalve wij, want Lia van Beckhoven die sprak hem toen al. Lia, goedemorgen.
12: Een goedemorgen.
1: Onze correspondent in het VK. Ja, vandaag gaat het dus officieel gebeuren. Maandag wordt hij dan premier. Is dat nog een probleem dat hij inderdaad zonder tegenkandidaat nu opeens zo'n hoge functie krijgt?
12: Ik denk het wel. Want normaal, hoe dat gaat, is dat er verkiezingen worden uitgeschreven. Als er een nieuwe leider gekozen moet worden voor de Labour-partij, dan melden zich kandidaten uit de fractie. Ieder kandidaat moet dan aantonen dat hij tenminste 20%, dat wil zeggen 81 Kamerleden, achter zich heeft staan. En dan gaan die partijkandidaten met elkaar een verkiezingscampagne beginnen, waarin ze zichzelf profileren, waarin ze vertellen wat ze willen. Dus je krijgt een keuze. Dat is nu allemaal niet geweest, want zoals je zegt, er was geen verkiezingscampagne nodig, want er was maar 1 kandidaat. Nou, en die kandidaat wordt officieel benoemd nu als partijleider, maar dat betekent wel dat we eigenlijk niet weten wat hij wil, nee. Andy Burnham.
1: Nee, weten we wat zijn track record is? Want hij was de burgemeester van Greater Manchester. Wat heeft hij daar bereikt?
12: Ja, dat weten we wel. Ja. Dat weten we wel. Zoals je zegt, hij was burgemeester van Manchester. Manchester is een van de weinige regio's in het Verenigd Koninkrijk, de enige eigenlijk buiten Londen waar het economisch goed gaat. Er is lang aan gewerkt als burgemeester van de hele regio Manchester. Van de afgelopen 10 jaar heeft Andy Burnham daar zeker zijn aandeel aan gehad. Een deel van wat hij toen deed in Manchester zal hij ook als een soort blauwdruk willen uitvoeren in de rest van Groot-Brittannië. Maar verder weet men het niet. Weet je dat? Ik zag laatst een peiling. 40% van de Britten heeft geen idee wie de man is. Ja, ja. Kijk, onder de rest is hij de populairste politicus schijnt van het land. Maar nogmaals, wat hij precies gaat doen, hij heeft sinds hij weer opnieuw Kamerlid werd een paar weken geleden geen persconferentie gegeven. Mm-hmm. Heel weinig interviews. Nogmaals, er is een vaag idee waar hij voor staat, hè, wat hij wil. Hij heeft het over het heropstarten van het land, decentralisatie, terugdraaien van 40 jaar Thatcherisme. Ja. Maar hoe hij dat wil doen, wanneer, waar hij het geld vandaan haalt voor die nieuwe ontwikkelingen, welke keuze hij moet maken, wat zijn prioriteiten zijn, geen idee.
1: Nee, hij wil onbeschaamd Labour zijn, geloof ik. Nou ja, oké. Wat gaat er dan gebeuren tijdens dat congres? Dat is dan een beetje een applausmachine, eigenlijk.
12: Eigenlijk wel, denk ik. Hij zal gekroond worden, want hij is dus de enige kandidaat. Dus men zal bevestigen dat Andy Burnham vanaf vanavond partijleider is van Labour. Mm-hmm. Men zegt dat hij zich zeker zal houden aan het kiesprogramma. Want hij heeft zelf geen mandaat, wat je ook eerder vroeg. Hij zal zich ook wel moeten houden, denk ik, aan dat kiesprogramma. Want Andy Burnham zelf is gekozen als Kamerlid met nog geen 30.000 stemmen. Ja. Dat hij nu premier wordt van een land met ruim 60 miljoen inwoners, dat is een van de merkwaardigheden van de Britse politiek. Mm-hmm. Vanavond partijleider en maandag premier.
1: Ja, en dan gaat eerst een luistertour doen, geloof ik. Hij gaat in Engeland...
12: Gaat de afgelopen weken, want morgen gaat ook handig voor hem... maar vanavond eigenlijk, gaat het parlement op zomerreces. Dat gaat 6 weken duren. En in die 6 weken wil hij inderdaad het land afreizen... om zich voor te stellen, zo je wil... en om te vertellen wat zijn plannen zijn.
1: Ja, en weet je wel iets over zijn kabinet dan verder ook? Wie worden de ministers bijvoorbeeld?
12: Nee,
1: of is het ook allemaal black box?
12: Nee, daar wordt heel druk over gespeculeerd. Mm-hmm. Hij zelf zou nog niet de laatste finale beslissingen gemaakt hebben. Dus dat is ook afwachten. De komende weken zal het allemaal duidelijk worden.
1: Toch wel een bijzonder proces hoe dat gaat. Dankjewel, Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En ik denk zomaar dat we jou maandag hier op BNR ook weer gaan horen. Als het niet in de ochtend is, dan wel in de middag. Als Burnham officieel dus de premier wordt in het VK.
2: Nou, gaan we het nog even hebben over honden. Mm-hmm. Want jij hebt een hond, ik heb een hond. Hartstikke leuk. Is jouw hond een beetje speels?
1: Speeltje?
2: Wat heb je in huis? We hebben een bal of een knuffel?
1: Allemaal plusje troep en ballen en dingen. En tennisballen en van die echte hondenballen. En die allemaal spul. Ja.
2: Ja, precies. Nou, die van mij is vooral gek op balletjes en stokken. Ja. Huizen. En nou klinkt dat misschien allemaal onschuldig. Van leuk, dan kunnen ze een beetje spelen. Mm-hmm. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat honden een ongezonde verslaving kunnen ontwikkelen aan een speeltje. Oh. De conclusie van een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Bern. Zij analyseerden de antwoorden op vragenlijsten. Die zijn ingevuld door de baasjes van 1600 honden uit 33 landen. En de wetenschappers kwamen tot de conclusie dat honden met de hoogste speelgoedmotivatie, dus de grootste focus op een bepaald speeltje, dat die minder goed tot rust kunnen komen. Ze zijn continu in een soort opgewonden staat. Ze kunnen niet goed ontspannen. Ze slapen overdag minder. Dus dat is eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed voor ze.
1: Ze denken alleen maar aan ballen.
2: Dat denk ik. Of aan stokken. Of aan, ik heb zo'n plusje eekhoorn. Weet je wel, allemaal hartstikke leuk. Ja, mijn hond heeft een plusje eekhoorn, ja. Nou, vooral honden die vaak voor sport of werk worden gebruikt. Mm-hmm. Zoals Belgische en Duitse herdershonden. Maar ook labradors en bepaalde terriersoorten. Daar zie je het eigenlijk het vaakst, dat obsessieve gedrag. Heb jij een labrador?
1: Ja, een labrador retriever.
2: Maar jij merkt geen obsessief gedrag bij jouw hond?
1: Nee, ze houdt wel van de bal. Overigens, retrieven doet ze niet. Dus de bal halen wel, maar dan terugbrengen weer niet.
2: Oh ja. Ik heb dus wel een zo'n toller, zo'n oranje retriever. Mm-hmm. Die brengt het inderdaad keurig terug. Maar die wil ook gewoon, als je niet stopt, dan gaat ze gewoon door totdat ze overlijdt, denk ik. Met stok gooien en ballen gooien. Waar merk je het nou aan of het obsessief is of niet? Ja. Dat kun je eigenlijk zien doordat het dan het beestje continu gefixeerd is op dat speeltje. Ook dus als het helemaal geen tijd is om ermee te spelen, dat jij gewoon rustig aan tafel zit of op de bank. En dat beest toch eigenlijk alleen maar van... Je merkt het ook, jouw hond zou ook wel gek zijn op treats, hè, op snackies. Ja. Nou, die van mij ook. Als je dan een bal hebt in je ene hand en een snackie in de andere, en ze kiest toch voor de bal of voor het speeltje.
1: Dat is fout teken eigenlijk.
2: Ja, dat is niet goed. Nee. Ja, goed. Als stel nou dat je denkt, dat heeft mijn hond wel. Mm-hmm. Heb ik dan nu meteen een probleem? Moet ik hem aanmelden bij een afkikkliniek? Dat is niet zo.
1: De U-turn.
2: Dit is wel het moment. De wetenschappers zeggen dat het alleen zorgelijk is wanneer je hond zich echt nergens anders meer op kan focussen en gewoon eigenlijk amper nog slaapt overdag. Dan moet je misschien even naar de dierenarts. Maar anders gewoon lekker stokjes gooien, lekker balletjes gooien en stekjes uitdelen.
1: Nou, wel leuk om te horen dat mijn hond hetzelfde heeft als wat ik met alcohol heb. LTO maakt zich zorgen over de droogte in ons land. En ook agrariërs, die beginnen inmiddels te knijpen en zien de gevolgen. Wat er gedaan kan en moet worden, gaan we zo meteen bespreken in de ochtend.
2: Hey, maar breng jij ook je alcohol wel terug dan?
13: Sst. Ik open de vergadering.
14: Ja, voorzitter.
15: Ja, dank voorzitter.
13: Voorzitter,
15: ik
13: luister.
16: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen,
14: Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
17: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
18: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten.
21: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. Bij de politie zijn het afgelopen 1/2 jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team. Maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
5: Ja, eerst droog, je hoort het al. Het is al een hele tijd droog en het blijft nog even droog. En ook de land- en tuinbouworganisatie LCO maakt zich daar zorgen om. Agrariërs beginnen hem te knijpen, want ja, dat die gewassen die moeten wel een beetje nat gehouden worden. Nou, wat kan er worden gedaan? Wat moet er worden gedaan? Gaan we zo meteen bespreken over een minuutje met de LCO Nederland in de ochtendspit.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte. Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Geïmporteerde auto's, ze zijn niet aan te slepen. Waarom? En welke auto's we massaal uit het buitenland halen, dat hoor je vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
5: Goedemorgen, bijna 5 minuten over 8:30. We werken langzaam toe naar het openen van de beurs. Zometeen om 9:00. We gaan vooruitblikken met Nadia Bolussi. En Nina, wat doen we nog meer dit 1/2 uur?
11: Nou, we hebben het onder andere over protesten in Oekraïne tegen president Zelensky. Want die is van alles aan het vervangen in de regering. Ook een publiekslieveling heeft hij ontslagen. De minister van Defensie, Fedorov. En ja, er is echt wel reden tot zorg, hebben we gehoord, van de honorair consul van Oekraïne in Nederland. Die spreken we zometeen. En we hebben natuurlijk het laatste autonieuws met Naart Broekhoff.
5: Ja, die is eigenlijk al op vakantie.
11: Maar hij komt toch speciaal voor ons, even. Want hij miste ons enorm.
5: Dus wat een loyaliteit, hè?
11: Ja, echt prachtig. Ja, we waarderen het zeer.
5: We spreken hem zo meteen. Eerst gaan we praten over de droogte in ons land. Want ook LTO maakt zich daar zorgen om. Zeker na die melding van gisterenmiddag dat ons land officieel te maken heeft met een watertekort. Nou, boeren en tuinders die merken dat nu al. Nederland is naar niveautje 2 gegaan in dat maatregelenpakket tegen die droogte. En bij 3 is er sprake van een crisis. En dat crisisgevoel dat leeft al sterk onder boeren, zegt Tineke de Vries. Zij is voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO Nederland.
12: Nou, ze maken zich en zorgen en zien concrete gevolgen. Of het nou niveau 1, 2 of 3 is. Maar het is natuurlijk al heel lang droog. En vooral de combinatie met droog en heel veel warmte, dat maakt wel dat gewassen heel snel verslijten, zeg maar.
5: Ja, precies.
12: En dat gaat ten koste van de productie.
5: Ja, en ook het uitzicht dat er nou niet heel erg snel regen aan zit te komen, dat helpt er ook niet mee. Nee, nou hebben we ook al allerlei beregeningsverboden, onder andere in Limburg, in Brabant en in Zeeland. Ja, dat lijkt me ook funest, of niet?
12: Nou ja, voor heel veel gewassen, neem groentegewassen, maar ook aardappelen en uien, die wil je toch wel graag beregenen. Mm-hmm. Ja, als dat niet meer mag, ja, dan houdt het op, hè. De groei stopt.

0: stond al stil en die staat dan nu helemaal stil.
1: Ja, en dan gaat de boel gewoon dood in de komende dagen, of niet?
0: Nou, dood is misschien voor een heel aantal gewassen niet het geval, maar het groeit in elk geval niet. Mm-hmm. En dat gaat ten koste van sowieso opbrengst, maar ook in een aantal gevallen van kwaliteit natuurlijk. Ja.
1: Hebben die boeren daar iets aan kunnen doen? Hebben die bijvoorbeeld de afgelopen maanden zelf water op kunnen slaan, zodat je toch iets dit probleem op een of andere manier kan mitigeren?
0: Ja, een aantal boeren wel. Hè. Het wordt steeds meer. Neem Zeeland. Is het alleen maar vanwege verzilting. Hè. Die slaan ook zelf water op en berekenen met drup-irrigatie. Maar dat is wel een vrij dure methode. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk de hele winter al water gebufferd. Alle neerslag die in de winter valt, die wordt voor een groot deel op ons land opgevangen. Ja. Dus daar kun je ook al een eindje op vooruit. Maar met deze temperaturen en deze lange droogte valt het gewoon niet mee. Dan is het op.
1: Ja. Hoe zit het qua regionale verschillen? Waar zitten de grootste problemen, hoort u?
0: Nou, die zitten vooral in het zuiden en midden vanwege de combinatie droogte en hoge temperaturen. Mm-hmm. We hebben de afgelopen weken wel een aantal keer gezien dat op plekken, bijvoorbeeld in de Flevopolders of in Noordoost-Groningen, veel meer water viel. Ook hagel trouwens, wat het alweer een beetje verpestte. Maar ja, de regionale verschillen zijn aardig groot.
1: Ja. En u zei al, dat ga je merken in opbrengst, maar ook in kwaliteit. Gaat de consument dat uiteindelijk ook merken bij de aardappelboer of in de supermarkt?
0: Nou, die heeft er vorig jaar ook niet zoveel van gemerkt dat de aardappelprijzen nul waren. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Hè? Je ziet nu wel dat heel Europa zucht onder warmte en droogte. En dat heeft wel een positief effect op de prijzen.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, nou kennen we ook de berichten van niet zo lang geleden dat er de aardappeloverschotten waren. Hè? U zei het al, een deel gecontracteerd en wat daarboven is, daar kwam u gewoon niet vanaf. Er werden aardappels gratis weggegeven, neem maar een emmer mee en we moeten er vanaf. Ja, het kan snel omslaan, dat sentiment.
0: Ja, precies. En hebben wij ook steeds gezegd, hè? Dat het snel kan omslaan. En ik denk dat we dit jaar die situatie niet meer krijgen. Tenminste, dat mag ik hopen.
1: Ja. En dus wat is er nu nodig? Ik begrijp bijvoorbeeld ook dat als het gaat om de prioritering van water, hè, dat zit er mogelijk aan te komen. Ja, dan staat de landbouwsector niet op de eerste plek.
0: Nee, we staan op de laatste plek. En daar gaan we niks aan veranderen. Mm-hmm. Positief is natuurlijk wel dat een heel aantal waterschappen sinds 2018... wel meer maatregelen hebben genomen om meer water in het systeem te krijgen. Alleen, ja, de berekeningsverboden zijn er nu al. En die gaan, zolang er niet regen komt of de rivieren niet hoger worden, gaat dat natuurlijk niet van tafel.
1: Nee. En dus, wat hebt u nodig?
0: Nou, eigenlijk voor de lange termijn ook beleid hierop. Hè, als je ziet dat 's winters gaat gewoon heel veel water, gaat gewoon rechtstreeks de zee in. En dan zouden we toch wat anders mee om moeten gaan in Nederland. We zijn nog steeds een land gericht op afvoer. Ja. En we kunnen steeds meer water vasthouden. Kunnen wij ook in onze gronden. Mm-hmm. En we willen die bodem goed gezond houden. Dan hou je ook meer water vast. We kunnen naar andere technieken overgaan. Druppelirrigatie. Alleen ja, er zit natuurlijk wel een kostenplaatje aan. En dat moet wel ergens verdiend worden. En dat is echt wel een beetje een probleem.
1: En dat zei Tineke de Vries, voorzitter van de vakgroepen Akkerbouw en Volle Grondsgroenten bij LTO Nederland.
2: Goedemorgen. BNR, dit is de Ochtendspits.
3: In Oekraïne zijn de protesten tegen president Zelensky nog niet geluwd nadat hij een nieuwe regering aanstelde. Zonder daarin de minister van Defensie en ook de publiekslieveling Mykhailo Fedorov. Man van 35, zelfbenoemd tech-nerd, die inderdaad achter vele successen van het Oekraïnse leger zit, met name op het vlak van drones. Maar goed, ook het inwisselen van andere ministers, dat valt niet goed bij de Oekraïnse bevolking. Dus zijn er een hoop protesten. Karel Burger-Derven is honorair consul van Oekraïne in Nederland, zit momenteel in Kiev en hij ziet daar hoe het vertrouwen in Zelensky steeds verder afneemt.
4: Ik ben gisteravond in Kiev aangekomen. Ik was vertrokken uit Odessa. Mm-hmm. En daar was het nieuws natuurlijk al binnengekomen. En daar zijn spontaan in de ochtend protesten al in Odessa ontstaan. Ik ben daar ook bij geweest. Ik ben er naartoe gegaan. Het was niet ver van waar ik verbleef. En gedurende de dag heeft dat vuurtje zich verspreid over meerdere steden in het land, waarbij Kiev als hoofdstad dan toch ook een magneet is voor grotere protesten. Mm-hmm. En toen ik gisteravond aankwam in In Kiev. Toen waren de protesten nog aan de gang. Weliswaar aflopend, omdat er natuurlijk ook een avondklok is. En mensen dan ook tijdig weer naar huis moeten. Daarvoor ook de metro gebruiken. Dus toen liep het wat af. Ja, maar ik heb het uiteraard de hele dag gevolgd. En ben benieuwd ook wat er vandaag gaat gebeuren.
3: Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar is dit, het is een duidelijk teken van onvrede. Maar is het van korte duur? Is het even laten weten dat men het hier niet mee eens is? Of kan dit echt wel in dagenlange protesten ontaarden?
4: Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kijken. Je weet nooit wat uiteindelijk de druppel is die de emmer doet overlopen. Maar wat hier nu gebeurt is toch wel echt significant. Ik heb heel veel mensen gesproken, ook gisteren gedurende de dag vanuit de auto. En wat je hoort is dat echt mensen die de president tot door dik en dun hebben gesteund. En u hoort het al, ik neem het woord verleden tijd in de mond. Die zijn nu...
3: Die zijn er klaar mee.
4: De beginnen zeg maar 180 graden te draaien. Van ja, maar dit is toch echt iets wat niet kan.
3: Ja, ja.
4: En dat is toch wel heel zorgelijk. Dit is echt, ik vind het heel zorgelijk. En vorig jaar heeft Zelensky met Nabu en Sapo gezegd... sorry, er is een fout gemaakt, dat gaan we niet meer doen... En iedereen was toen ervan overtuigd dat de president daarmee leergeld had betaald. En dat hij echt ook voeding hield met de maatschappij.
3: Ja, u refereert maar nu aan toen die wet die Zelensky wilde instellen... om eigenlijk anticorruptie-instellingen... dat die wat meer aan de leiband werden gelegd. Hè? Daar was toen heel veel protest tegen.
4: Meer onder controle van de presidential office.
3: Ja,
4: ik was daar trouwens ook heel toevallig bij.
3: Ja, ja. Dat plant u goed inderdaad. Maar dat heeft u teruggedraaid. En nu krijg je dus weer iets anders met een aantal vervangende ministers. Kunt u vertellen waarom dat zo gevoelig ligt bij het volk? Want het gaat natuurlijk om een publiekslieveling. Maar er zit ook meer achter met geldstromen en et cetera, toch?
4: Nou, het is moeilijk in 1 minuut uit te leggen, maar ik ga het toch doen.
3: Ja?
4: Wat je ziet is dat... De mensen zijn natuurlijk de ogen geopend vorig jaar. En er is niet alleen een strijd bezig als het gaat om hoe dat deze oorlog gevoerd moet worden. Dat was al wel langer bekend. Dat daar tussen de generaal Svirsky en Fedorov...
3: Ja, de minister van Defensie.
4: Een verschil van inzicht was. Maar dit gaat ook over generaties. En dit is de generatie die kiest voor Europa... En die kiest voor accountability. Mm-hmm. En die kiest voor behoud van vertrouwen in het landsbestuur. En daar wordt opnieuw over geprotesteerd. Dus de lagen zijn veel dieper. En wat je ziet, kijk, de Sovjet-tijden zijn voorbij. Maar we zien bij de jonge generatie, die zien die angstbeelden weer opdoemen van de old school Sovjet-staal.
3: Mm-hmm.
4: En dat is wel. En dat is een keerpunt aan het worden. En wat je ook gisteravond zag, het zijn echt de 20-plussers, 30-plussers. Die echt staan te protesteren. Ook jonge moeders, 30-plussers, met hun kinderen.
3: Mm-hmm.
4: En dat is wat ik vorig jaar niet zag. Toen waren er nog meer ook de 40- en 50-plussers.
3: Ja.
4: Maar nu zie je echt de jonge mensen. En dit is... dit houdt niet op.
3: Waar
4: dit
3: kan dat dan toe leiden? Wat vreest u?
4: Nou, ik ga niet zeggen dat er nu een Maidan zal komen, maar... Er moet wel geluisterd worden opnieuw naar het volk. En dit wordt niet meer geaccepteerd. En wat met name ook, dat hoor ik ook van mensen die toch goed geïnformeerd zijn... dat er gaat op dit moment ontzettend veel geld om in de defensieindustrie... in de Oekraïnse defensieindustrie. Het gaat over exportvergunningen die nu voor het eerst zijn afgegeven... waarbij technologie van Oekraïne geëxporteerd kan worden.
3: Mm-hmm.
4: En dat wordt ook met name naar de golfstaten, naar die landen geëxporteerd. En daar heeft de Europese Unie dus niks over te zeggen. En daar gaat gewoon heel veel geld in om.
3: Ja.
4: Nou, en zijn er dan sprake van cashback-constructies? Dat soort zaken.
3: Ja, corruptie.
4: En je zag ook gisteravond de borden ook bij het Ivano Frankoplein. Dat is een plein onder Bankova, waar de presidential office zit. Ook met onder andere decreet hervorming, streepje corruptie 01.
3: Dat zei Karel Burger, Dirf. En hij is honorair consul van Oekraïne in Nederland. En hij zei dat vanuit Kiev.
1: 14 voor 9. Dan gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB met eigenlijk de hele ochtend al een beetje hetzelfde. Namelijk files aan de grens.
5: Files aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 2 kilometer, 5 minuten. A76, Geleen-Duitse grens, 2 kilometer file, die staan er normaal ook. Maar ja, dan heb je ook andere files die veel meer vertraging geven. Ja, die ontberen we nu gelukkig. Er wordt wel geflitst als iemand hard rijdt. Dat dan weer wel. De A2 Eindhoven-Maastricht bijvoorbeeld, hectometerpaal 202,1.
2: Blik op de beurs.
1: Nog 14 minuten, dan gaat de handel aan de Tamrak van start. We gaan vooruitblikken. En dat doen we op vrijdag altijd met Nadia Belousi, vermogensbeheerder bij THB Vermogensbeheer. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan. Hallo. Ja,
1: dan gaan we zo meteen openen, want Amerika was rood, Azië was rood. Wat gaan wij doen?
6: Ja, je kan hem bijna invullen. Hè? Helaas gaan wij straks ook lager openen. Als ik nu naar de future kijk, dan gaat er een kleine 1% af. Dus waar we gisteren op een slotstand van 1102,38 gesloten waren, gaan we straks ergens rond 1092 openen. Tenminste, dat is de verwachting nu.
1: Oké. Daar zagen we onder andere in Azië nog wel een techverkoop wat dat betreft. Gaan we dat hier ook terugzien? Welke fondsen ga je op letten vanochtend?
6: Ja, wat we echt zien is misschien niet eens echt een grote verkoop bij tech-aandelen. Maar je ziet eerder dat beleggers aan het draaien zijn van chips naar de oude Magnificent Seven favorieten. We zagen dat Apple gisteren sloot op een all-time high van $333. Nou, daar plussen ze dit jaar toch 23% mee. Maar wat je ziet bij de Kospi bijvoorbeeld, die houden we de laatste tijd toch ook scherp in de gaten. Die ging gisteren 6% omlaag. Nou, dat gaat dan voornamelijk ook om SK Hynix en Samsung. En wat we zien is dat de beurzen daar echt enorm volatiel zijn. En dat komt met name door de hefbomen op de ETF's daar, op individuele aandelen. En dat maakt de markt erg onvoorspelbaar. Aan de andere kant, als we kijken naar onze eigen parel op de beurs, ASML, die heeft ondanks al deze koersvolatiliteit toch een nieuw koersdoel gekregen. Zelfs van de €2200 van City Research. Nou, ze staan nu ongeveer rond de €1600. En ze blijven daar op een koopadvies staan. En wat City vooral ziet, is dat de resultaten van ASML, die hebben we altijd een beetje als eerste in alle bedrijvencijfers al gehad. Dat ze echt zien dat door de investeringscyclus toch in AI, dat die hele halfgeleiderindustrie zich toch nog in een vroeg stadium bevindt. En dan is ASML natuurlijk uniek in de wereld met wat ze doen.
1: Zeker. Zijn er op macroniveau nog zaken die jij vandaag in de gaten houdt?
6: Nou, vanmiddag komen nog de Amerikaanse woningbouwcijfers. En vanmiddag om 4:00 het Michigan consumentenvertrouwen. Nou, dat zijn altijd belangrijke cijfers om na te kijken. Want die hebben weer invloed op de renteverwachtingen. En die renteverwachtingen die hebben meteen weer invloed op de technologieaandelen. Dus daar gaan we vanmiddag goed naar kijken. En misschien voor de autoshow zometeen. Vandaag zijn de cijfers van Saab en Volvo bekend geworden. En bij Volvo zien we echt een tweedeling. We zien dat de vrachtwagen- en machineactiviteiten het heel goed doen. Maar Volvo Cars heeft het nog heel moeilijk. Maar misschien gaan jullie daar nog iets over zeggen.
1: Nou, ik zie je nou met interesse meekijken. Dankjewel, Nadia Belousi van THB Vermogensbeheer.
2: Auto-update.
1: Met Nout Broekhoff dus van de Nationale Autoshow. Uitgebreid over de cijfers van Volvo.
7: Ze hebben blijven last houden in Amerika. Ze produceren er wel, maar niet de auto's die ze daar verkopen. Dus ze moeten heel veel importeren daar. En daardoor hebben ze een hogere importheffing. En dat heeft wel echt gevolgen voor de omzet.
3: Respect, want dit heb jij niet voorbereid.
7: Nee, maar je leest wel eens wat.
3: Je leest wel eens wat. Ja, jij verdiept je wel eens in auto's en zo.
7: Nee, ik zag het persbericht vanochtend binnenkomen van de cijfers. Dus.
1: We gaan kijken naar welk nieuws jij geselecteerd hebt voor deze update. We gaan beginnen met Xpeng uit China. Gaat de strijd aan met Tesla
7: In 64 markten. Dit is de auto die ze voor het eerst echt globaal neerzetten. De L03. Ik heb ook een paar foto's met jullie gedeeld.
3: Ja, ik zie mooi matpaars.
7: Ja,
3: dat wordt een verkoopknaller, de matpaarse.
7: Dat zou zomaar kunnen. De Tesla Model I concurrent. Is het een killer? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hij ziet er in ieder geval een stuk beter dan de Xpeng G6 uit. Maar ja, dit is wel echt een aanval op Tesla. Drie versies komen naar Nederland. Eentje rijtje met 445 kilometer actieradius. Dus de instapper, die begint bij 37.000 euro. En als je dan naar de instapper gaat kijken bij de Model I, die begint bij net geen 41.000 euro. Die zit wel echt nog even een ietsje hoger, want die heeft iets meer actieradius. Maar die biedt Xpeng ook aan, dat is een long range. Ja. En die begint dan bij de 40. Dus die is 1000 euro goedkoper en heeft 520 kilometer actieradius. Dus dit is echt een aanval op Tesla in meerdere markten, zowel in China, maar ook in Europa. Dus heel benieuwd wat dat dan gaat opleveren. Ze integreren ook Google Maps. Voor het eerst echt een Chinese fabrikant die ook in Europa met Google Maps werkt. Ze spreken over heel veel AI-features. Ja, kan ik niet zo goed duiden, want ja, dat
1: wat dan?
7: Ja. Ja, spraakassistent ja, en dat soort dingen. Goed, ja. Maar dat kennen we wel. Er komt ook een L03 met range extender. Dus een klein motortje om de batterij steeds op te laden. Alleen die zie ik niet in de Nederlandse prijslijst staan momenteel. Ze bieden voorlopig die drie versies aan. Snel laden tot 200 kW is snel in dit segment. Dus een echte concurrent.
3: Wel vet hoor.
1: En heeft hij nog een Chinese variant van FSD-achtig iets?
7: Ja, zit ook inderdaad autonoom of in ieder geval semi-autonome rijfuncties in. Dus nogmaals een serieuze concurrent. En niet alleen voor Tesla, ook voor de Europese merken.
1: Ja, vraag is wel een beetje wat die gaat kosten. Want in Duitsland wordt gepleit voor een hogere of nog hogere importheffing op Chinese elektrische auto's.
7: Ja, de Saksische deelstaatminister Dirk Panter, SPD, wil de fabriek in Saksen van Volkswagen behouden in Zwickau. En stelt dus hogere importheffingen voor op Chinese elektrische auto's. Volgens Panter worden Chinese autofabrikanten daardoor gestimuleerd om ook in Duitsland te produceren. Sinds 2024, dat weten we, geldt een importheffing in de EU op Chinese elektrische auto's tot 35,3%. En daar komt nog de standaard 10% bovenop. En hij stelt voor om die 10% te verdubbelen. Dus een standaard basistarief van 20%.
3: Zo, en ook Europees gezien dan? Want dat kan je natuurlijk niet alleen als Duitsland doen.
7: Nee, dat zou dan Europees moeten gelden. Dus hij roept ook de Duitse regering op om zich in Brussel hard daarvoor te maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan die Chinezen meteen zeggen, dan gaan we in Duitsland produceren. Je ziet vooral nu dat Spanje aantrekkelijk is, ook omdat daar toch wat lagere lonen zijn. Maar ook Hongarije is natuurlijk een plek waar BYD gaat produceren. Dus alleen Duitsland heeft veel fabrieken en er is wat overcapaciteit bij Volkswagen. Dus,
3: schijnt, hè?
7: Ja, het schijnt zo te zijn. Ja, dus het zou natuurlijk wel een middel kunnen zijn voor of een optie kunnen zijn voor Volkswagen om zo die fabrieken te slijten.
1: If you can beat them, tear them.
7: Ze staan er, dus ze hoeven die fabrieken niet op te bouwen in ieder geval.
3: Dat scheelt.
1: Dan naar de nieuwe volledig elektrische Bentley. Die krijgt een heel bijzonder geluid. Gaan we dat horen of niet?
7: Nee, we gaan het niet horen, want er zit een video.
3: Gaan we het nadoen?
7: Nee, dat ook niet. Oh. Maar de muzikanten zouden het na kunnen doen, want ik kom daar zo op. In september lanceert Bentley de Torqal. Dat is inderdaad de eerste volledig elektrische Bentley. En die krijgt een speciaal ontwikkeld geluid. De Bentley Dynamic Symphony. En het doel was om het iconische geluid van Bentley natuurlijk te reproduceren. Maar ze hebben eerst even de analyse gemaakt van wat voor geluid maken die motoren van Bentley dan. Hè? De klank en het ritme en zo. En dat experiment is zo goed bevallen dat die V8 lijkt op drums. Dus ze hebben met muzikanten en drummers en altviolen en basgitaren een soort van geluid geconstrueerd dat zou moeten gaan klinken als een V8 van Bentley. En dan wil ik het dus heel graag horen, maar dat zat nog niet echt in die video, waardoor ik het hier nog niet kan laten horen. Dus, maar dat gaan ze natuurlijk teasen. Dus dat komt echt de komende maanden nog wel een keer hier voorbij.
3: Wel een leuk idee hoor, gewoon met zo'n full-blown orkest gewoon het geluid gaan maken in je elektrische auto.
7: Het is niet nieuw. Hans Zimmer, een hele bekende componist.
3: Ja, veel muzikant. Ja.
7: Precies, heeft het al gedaan voor BMW volgens mij meer dan 10 jaar geleden. Dus het is absoluut niet nieuw, maar het is wel geinig dat ze dit soort dingen vinden. en zo toch een Bentley wat geluid kunnen gaan geven. Maar of het echt goed gaat klinken, kan ik jullie nu nog niet vertellen.
1: Nee. Heel kort nog even. Ja. Gemiddeld gaat de Nederlander 3 keer per jaar door de wasstraat. Maar ene Gert uit Schiedam, die weet dat te evenaren. Want die gaat wat vaker.
7: Die gaat veel vaker. Nou, die gaat heel erg vaak. Die gaat zo vaak in 10 jaar tijd 2750 keer door dezelfde wasstraat.
3: Waarom?
7: Ja, nou, dat is mooi. Hij ziet dat zelf als een rustmoment ook.
3: Oh ja?
7: Even op je telefoon zitten. Ondertussen
3: dat kan thuis niet natuurlijk.
7: Nee, zeker niet. Ondertussen wordt je auto schoongemaakt. En het is zelfs zo erg. Het is niet 1 keer op een dag, maar soms gaat hij wel 2 keer op een dag, ochtends en 's avonds.
1: Dat is een abonnementje dat je onbeperkt kan.
7: €28 per maand.
3: Hij is 3 keer erelid van de wasstraat in Schiedam.
7: En jullie willen natuurlijk weten, het is wel mooi, de naam van de auto, het model, Suzuki Splash.
1: Zonder lak waarschijnlijk, of niet? Want dat is toch helemaal geschuurd?
7: Nou, dat is wel, niet per se goed. Het kan wel zorgen voor fijne krasjes in je lak. Vooral als de wasstraat wat verouderd is. Dus oudere borstels heeft dat niet snel genoeg of te vaak genoeg vervangt. En als er veel zandkorreltjes nog in zitten. Zou ik de week daarna hem even zelf afspuiten. Ja. Nou, trouwens, een verhaal van de Telegraaf. Mooi verhaal, vind ik. Echt een liefhebber van wasstraat. Ik vind het zelf ook altijd wel leuk om even er doorheen te gaan.
1: 2000 keer in 10 jaar tijd?
7: 2750 keer in 10 jaar tijd. Gert Kousenmaker, geef hem een standbeeld.
1: Ik wil hem beter gek noemen in plaats van Gert. Dankjewel, Nout.
8: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Een paar regionale feds in Amerika die lijken voor te sorteren op een renteverhoging in plaats van een renteverlaging, waar de Amerikaanse president op uit is. Ja, hoe dat zit en of dat ook dan de besluitvorming over 1,5 week nog gaat beïnvloeden, hoor je zometeen van onze huiseconoom Han de Jong.
9: Tja, en de rest weet je.
10: Donderdag 23 juli.

0: 25 juli.
1: Amy Winehouse dag.
0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Mark Beekhuis.
10: Straks trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwane, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Nu in de BNR-app.
13: Iran valt een Amerikaanse commandopost in Syrië aan. AWB waarschuwt een drukke avondspits en de route Soleil is nog niet de gedroomde route. En de beurzen in Azië gaan hard onderuit na forse verliezen in de Amerikaanse chipsector. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
14: Nou, het wordt inmiddels een beetje een vastgelopen plaats, maar we gaan naar Erwin Hart bij de AWB met nog steeds files aan de grens.
15: Dat is inderdaad waar. Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Door de controles 2 kilometer. Vertraging is 6 minuten, niet heel groot. Op de A76 vanuit Geleen heb je 4 minuten vertraging bij de Duitse grens. En er wordt geflitst als iemand te hard rijdt langs de A16. Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 49,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het zijn 2 mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, Maar de gegevens, zoals adres en BSN-nummers, moeten worden weggelakt. De FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt ook al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nep-aanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
14: De Ajax is 4 minuten onderweg en is geopend op 1093,2 punten. Een min van 0,8%. Grootste stijger momenteel Relics, 1,4%. En de grootste dalers zijn allemaal chipfondsen. ASM 4,5% eraf, ASML 3,8% eraf, Besi 3,2% eraf. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. De regionale Fed-kantoren, dus zeg maar de regionale afdelingen van de centrale bank in Amerika, die lijken voor te sorteren op een renteverhoging. Zeggen ook, ja, is misschien wel nodig. Terwijl de Amerikaanse president natuurlijk vooral graag een renteverlaging ziet. Nou, hoe dat uit gaat pakken over anderhalve week bij het rentebesluit, hoor je zo meteen van onze huiseconoom Han de Jong.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
17: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
19: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
18: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
21: Download de BNR-app
20: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, 6 minuten over 9. Laatste uur van de ochtendspits van vrijdag 17 juli. Laatste uur, laatste ochtendspits van de week.
13: Mm-hmm. En daar, laatste werkdag voor
14: laatste
13: mijn vakantie.
14: Werkdag voor jouw vakantie inderdaad. Oh. Dan ben je 3 weken weg.
13: Ja, wat fijn.
14: Heerlijk. Mm-hmm. Ga je dan BNR luisteren?
13: Ik ga naar een kindvrije camping, had ik bedacht.
14: Een kindvrije camping?
13: Ja, nou ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Het is blijkbaar een ding. Een kindvrije camping. Die zijn in opkomst in heel Europa. Ja. En Nederland staat blijkbaar zelfs op positie 2. Met het, nou ja, dus het ene na meeste aantal kindvrije campings. Hmm. Een beetje de nieuwe variant van het adult hotel.
14: Ja, precies, in de resorts en zo. Nou, zo meteen maar eens kijken, want daar gaan we erover praten waarom dat zo aantrekkelijk is, blijkbaar voor heel veel mensen. En we hebben het nog even over de Japan en de keizer van Japan. Want ja, die kan een vacature uitschrijven. Er wordt een opvolger gezocht.
13: Ja, en hij heeft maar 1 dochter. En dochters mogen uiteraard geen keizerin worden.
14: Dat lijkt me niet te bedoelen.
13: Nee, dat moet echt niet kunnen.
14: Hebben we het zo meteen over. Over 7 minuten. Eerst gaan we naar de Fed. Althans, de lokale Fed, de regionale Fed van de Dallas bijvoorbeeld, Lori Logan. Die wil dat de Amerikaanse rente wordt verhoogd. Dat rentebesluit wordt genomen over 1,5 week. Vooralsnog wordt er uitgegaan van een handhaving van het huidige rentetarief. Maar ja, de zorgen over de inflatie zijn groot. En dus beginnen de regionale Fed-kantoren zich te roeren. Fed in Dallas dus, maar ook Jeff Schmidt van de Kansas City Fed, die heeft zich in de publieke discussie gemengd. Volgens onze huiseconoom Han de Jong is het voorstel van die Logan, ja, om de rente te verhogen, dus nou, best wel te begrijpen.
3: Zo gek is dat natuurlijk niet, hè, want de inflatie is al 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. En in de loop van dit jaar is de inflatie ook nog weer verder opgelopen. Uiteraard vooral onder invloed van de gestegen olieprijs. Nou, die was een poosje iets boven de 70, maar is nu weer vrij hardnekkig rond de 84, 85 dollar per vat. Dus je kunt redeneren, en dat doet zij dan ook kennelijk, dat de inflatie bij het huidige renteniveau in ieder geval niet vanzelf naar de 2% doelstelling terug zal gaan. En ja, verder, bij de vorige vergadering, rentevergadering in juni, toen is de rente weliswaar ongewijzigd gelaten, gebleven. Maar toen was ook al wel duidelijk dat een meerderheid van de leden van het rentecomité toch eigenlijk wel dachten dat voor het einde van het jaar nog wel een of meer renteverhogingen nodig zouden zijn.
14: Ja. President die roert zich, maar bijvoorbeeld ook, we zeiden het al, de president van de Fed in Kansas, die zegt inflatie is te hoog. Is dit het moment om de publieke opinie te bespelen in aanloop naar het rentebesluit over 2 weken?
3: Ja, nou ja, daar lijkt het bijna een beetje op, hè. Kijk, wat we eigenlijk wel weten, dat is dat die bazen van de regionale Fed, hè, van, je noemt al Kansas en Dallas in dit geval, nou, die bazen, die worden de presidenten genoemd. Die zijn meer havikachtig dan de Fed-bestuurders die in Washington zitten. Die worden de governors genoemd. Die uitspraken van Logan en Schmidt, of die nou ja, gecoördineerd is, dat weet ik niet. Of ze de publieke opinie willen bespelen. Nou ja, ze willen in ieder geval duidelijk maken waar zij voor staan. Mm-hmm. En hoeveel invloed dat dan uiteindelijk in zo'n vergadering heeft, ja, dat zullen we moeten afwachten.
14: Ja, want hoe zit dat ook alweer met die stemverhouding? Hebben deze twee kantoren veel gewicht, wat zij zeggen?
3: Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Hè. In zo'n FED-vergadering zijn er 12 mensen die stemrecht hebben. Wie zijn dat? Nou, dat zijn de 7 bestuurders, de 7 governors, die dus in Washington zitten. Die mogen altijd stemmen. En dan zijn er 12 van die regionale feds. En 5 daarvan hebben stemrecht. Mm-hmm. Maar de New York Fed, die is een primus inter pares. En de baas van de New York Fed, die mag ook altijd stemmen. Dus van die andere 11 mogen er maar 4 stemmen. En dat gaat dan per toerbeurt. En de bazen van de Dallas Fed en de Kansas Fed, die mogen 1 keer in de 3 jaar, dat wil zeggen een jaar lang, van de 3 jaar mogen die stemmen. Mm-hmm. Nou, die Lori Logan van Dallas, die mag dit jaar bij elke vergadering stemmen. Okay. En die Schmidt niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me daar weinig van bij voorstellen, want dan moet je wel naar al die vergaderingen komen. En je mag ook wel wat zeggen, maar je mag niet stemmen. Ik zou dat vervelend vinden.
14: Ja, maar goed, zeker die Logan, die heeft toch wel, zit in de besluitvorming, ja. Daar heeft zij invloed op. Wat moet Kevin Warsh hiermee, de president van de landelijke Fed, moet hij dat allemaal meewegen in zijn overwegingen?
3: Nou ja, er wordt gewoon gestemd, hè, dus het is een besluit met de gewone meerderheid. Dus Warsh heeft het niet in zijn eentje voor het zeggen. Hij heeft wel eigenlijk al laten doorschemeren, nou, dat heeft hij heel expliciet gezegd, dat hij al die speeches maar, dat hij daar niet zo'n voorstander van is. Maar hij heeft ook gezegd dat waar hij wel een groot voorstander van is, dat zijn stevige discussies. En dan heeft hij een aantal keren het woord a good family fight genoemd. Ja. Dus ik denk dat wat hij daarmee bedoelt, dat het er in discussies stevig aan toe mag gaan, dat er forse meningsverschillen op tafel mogen komen, maar natuurlijk altijd wel met respect en uiteindelijk natuurlijk ook altijd met een goede beslissing. Wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten, dat is dat Logan en Schmidt Die hebben weliswaar gezegd dat er een hogere rente nodig zal zijn om de inflatie onder controle te brengen. Maar wat ze niet hebben gezegd, dat dat per se bij de eerstvolgende vergadering over anderhalve week moet gebeuren.
14: Precies, dat zei je al, over anderhalve week, 28 juli. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren?
3: Nou ja, ik verwacht eigenlijk al een poosje dat ze dan toch ook weer het aan zullen kijken. Ja. Trump die wil natuurlijk renteverlagingen, maar die weet ook wel dat kan nu niet gewoon. Dat zal hij ook wel snappen. Dus ik denk dat die zich koest zal houden. Nou hadden we eerder deze week op dinsdag inflatiecijfers over juni. Die waren een stuk lager dan verwacht. Dat was een stuk lager dan verwacht. En er wordt nu, als je kijkt naar wat wordt er ingeprijsd in de markt, nou, dan is de kans dat ze de rente gaan verhogen is klein, is maar 12%. En ik denk inderdaad dat ze de rente onveranderd zullen laten. Wat daar nog wel heel interessant zal zijn, dat is om te zien of dat weer een unanieme beslissing zal zijn, zoals bij de vergadering in juni. Of dat er nu toch leden van het comité zullen zeggen, nee, ik had op die vergadering, of ik wil op die vergadering gewoon de rente verhogen. Dat wordt dan het interessante, denk ik.
14: En dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong. Het is 14 minuten over 9. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. File bij Eindhoven, Erwin.
15: Ja, dat is weer eens wat anders als aan de grens op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Knooppunt Hocht, 4 kilometer vanaf Batendorp. Nog geen 10 minuten vertraging, dus we moeten er niet al te dramatisch over doen. De werkzaamheden aan de Wijkertunnel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar geeft nu 2 kilometer file. En aan de grens op de A12 bij de Duitse grens 2 kilometer nog steeds. De flitser dan A28 Zwolle Amersfoort, hectometerpaal 59,9.
21: Blik op de beurs.
14: Ja, beurs een kleine 15 minuten onderweg. We gaan even kijken hoe het ervoor staat. De Ajax momenteel op 1094,8 punten. Een verlies van 0,7%. En we moeten even kijken naar de chipaandelen met name. Want we zagen ook al in Azië dat daar een verkoopgolf gaande was bij chipaandelen. Bijvoorbeeld bij TSMC verloren 7%. SoftBank 9%. Nou, allerlei toeleveranciers ook fors in de min. Wat is daar gaande? Is daar gaande een gang naar de klassieke techbedrijven, de dominante techbedrijven. Dit zei Nadia Bellucci erover.
2: We zagen dat Apple gisteren sloot op een all-time high van $333. Maar wat je ziet bij de Kospi bijvoorbeeld, die ging gisteren 6% omlaag. Nou, dat gaat dan voornamelijk ook om SK Hynix en Samsung. En wat we zien is dat de beurzen daar echt enorm volatiel zijn.
14: Ja, en we zien eigenlijk een beetje hetzelfde hier, want de chipfondsen gaan ook in Nederland in de uitverkoop. ASM International 4,2% eraf. Besi Industries 3,8% eraf. ASML Holding 3,6% eraf. Maar er zijn ook wat stijgers. Bijvoorbeeld Relics, daar komt 2% bij. En dat geldt voor CVC Capital in iets mindere mate, want dat laat een plus van 1,6% zien.
13: Kwart over negen is het. In Japan zorgt de troonopvolging van de keizer momenteel voor heel veel discussie. Dat meldt CNN. Aan de ene kant dreigt de keizerlijke familie namelijk zonder voldoende mannelijke erfgenamen te zitten. En aan de andere kant weigert de regering om de opvolgingsregels een beetje te moderniseren, zodat vrouwen gewoon keizerin kunnen worden. Wat wel trouwens gek is, want in de geschiedenis hebben we wel vrouwelijke keizerinnen gehad. Dus hoe kan dat nou? Japan-watcher Rappa Marlijn zet er ook de nodige kanttekeningen bij.
4: Die vrouwelijke keizers, keizerinnen, dat waren er 8, geloof ik. Dat waren over het algemeen regentessen.
13: Ja.
4: Dus die hadden de taak.
13: Waarnemend.
4: Om waarnemend. En net zoals vroeger koningin Emma bij ons. Maar er zijn dus niet echt, naar mijn mening hoor, of keizerinnen geweest die als het ware vanuit de troonsopvolgingslijn keizerin werden.
13: Nee, want we hebben nu de Japanse keizer Naruhito. Die heeft 1 dochter, toch?
4: Die heeft 1 dochter, buitengewoon populaire prinses. Die ook allerlei officiële taken vervult. Want ze gaat in november, geloof ik, naar Singapore om daar de 60-jarige betrekkingen tussen Singapore en Japan weer te bevestigen. Mm-hmm. Maar geen keizerin wordt die.
13: Nee. Want hoe oud is zij, weet je dat?
4: Zij is,
13: Op en nabij.
4: In
13: de 20, ja. En dus heel populair, zeg je. Ja. Wil de keizer zelf dat zij het zou overnemen?
4: Ja, ik ben bang dat de keizer niet wordt gevraagd.
5: Is dat zoiets als ons koningshuis?
4: Ik denk als je in zijn hart zou kijken dat hij dat natuurlijk best zou willen.
5: Ja.
4: Maar goed, het is gewoon het komt niet ter sprake, punt.
5: En de regering, want die is het dus om de opvolgingsregels aan te passen. Is dat iets wat zou kunnen volgen of is daar gewoon een heel duidelijk nee op?
4: Nou, weet je, er zit nu een coalitie onder leiding van premier Sakaichi. Er zijn heel veel premierwisselingen geweest in Japan de afgelopen, laten we zeggen, 10 jaar.
5: Mm-hmm.
4: Er zit nu een redelijk stabiele regering. En ik denk eerlijk gezegd dat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben dan een buitengewoon precair onderwerp, zoals kunnen we vrouwen toelaten tot de troon, om dat nu ter discussie te stellen.
5: Mm.
4: Dus ik denk dat ze gewoon eigenlijk voor geld kiest en gewoon
5: niet over praten.
4: En kijk naar de belangrijke uitdagingen die Japan heeft.
5: Ja. Ja, nee, dat is zeker waar. Dus dan zeggen ze, dan hebben we het liever even over iets anders. Aan de andere kant, er is dus wel discussie over. Is het nodig dat keizer Naruhito nu iemand aanwijst? Een neef of zo?
4: Maar ik denk eerlijk gezegd dat ook. Nee, dat is allemaal zo vastgelegd. Hij zal niet kunnen aanwijzen en zeggen van jij wordt het of jij wordt het. Het is, er zijn 3 mannelijke mogelijke opvolgers.
5: Mm-hmm.
4: Eén is een kroonprins, dat is zijn jongere broer notabene.
5: Ja.
4: En dan is er nog een jonge man van pakweg 20. Dat is de zoon van zijn jongere broer.
5: Mm-hmm.
4: En dan is er nog, een redelijk oude meneer, prins Hitachi van 90 geloof ik. Die ook dan derde geloof ik zou zijn in de lijn van opvolging. Maar nogmaals, hij kan niet aanwijzen en zeggen van jij wordt het of jij wordt het. Nee.
5: En is dat dan ook niet in de wet geregeld dat stel hij komt nu ineens te overlijden, wie het dan wordt? Want inderdaad, zijn dochter mag het niet worden.
4: Nee, maar er is dus gewoon een officiële kroonprins.
5: Mm-hmm.
4: En dat is zijn jongere broer. Dus zijn jongere broer wordt de keizer. Mocht hij nu overlijden.
5: En je zei al, die is al wat ouder. Maar goed, die kan het dus op zich allemaal prima overnemen. Nou weten we wel dat Japan heeft natuurlijk ook wel voor het eerst een vrouwelijke premier. Premier Takachi. Je zou kunnen zeggen, deze mevrouw gaat een lans breken om dit juist te veranderen.
4: Ja, maar zij is van een buitengewoon conservatieve stempel.
5: Mm-hmm.
4: En ik denk eerlijk gezegd, wat ik net ook zei, dat ze zal haar knopen tellen en denken van, nou, er zijn belangrijke dingen op dit moment dan een enorm debat over vrouwelijke opvolging. Tegelijkertijd, prinses Aiko is buitengewoon populair, dus als je er een volkstelling over zou houden, dan zou zij het worden. Maar goed, dat is allemaal, dat gebeurt volgens mij.
5: Nee. Hoe belangrijk is de rol nog van de keizer in Japan?
4: Die is er eigenlijk. Kijk, in de grondwet, daar staat wel een belangrijk ding in. Dat staat namelijk, de emperor is die symbol of the state. Nou, dat is niet helder. En de eenheid van de mensen. En dat is ook een argument wat de premier gebruikt. Zegt, ja, er zijn best mensen die tegen vrouwelijke opvolging zijn. Mm-hmm. Dus dat doorbreekt de eenheid. En dat moeten we dus gewoon niet doen.
5: Nee.
4: Het is zoals het is. En ik denk eerlijk gezegd dat je kan als keizer hoog op laag springen. Maar dat is allemaal buitengewoon geregeld.
5: Zei Japan-watcher Radboud Molijn.
14: En dan een technisch assistent van Donald Trump. De autocue-bediener eigenlijk. Die heeft zo'n $100,000 gewonnen door zijn positie te misbruiken en te wedden op toespraken van zijn baas, van Donald Trump zelf. De man die dus zelf de toespraken op zo'n autoprompter moest
5: draaien.
14: Komen, inderdaad.
5: Ja.
14: Die zat te wedden op wat
5: hij zou gaan zeggen.
14: Die teksten stond.
5: Dat is slim. Dat is lekker makkelijk geld verdienen.
14: Beetje raar wel, hè? New York Times schrijft dat. De medewerker in kwestie, een Gabriel Perez, die plaatste weddenschappen op Kelsey, dat is zo'n prediction market platform, over wat Trump al dan niet zou gaan zeggen in zijn toespraken. Bijvoorbeeld welke woorden zouden voorkomen in die speeches, welke landen hij zou gaan noemen, economische termen. En ja, dat was voor meneer Perez een flinke vetpot, want hij zou er dus bijna een ton aan verdiend hebben. Maar de technische systemen van Kelsey die grepen in, signaleerden opvallende transacties en grepen dus ook in. En het geld op zijn rekening werd bevroren. En inmiddels is de zaak doorverwezen naar de CFTC, de toezichthouder op die voorspellingsmarkten onder andere. En die gaat er dus onderzoek naar doen. Perez is in gesprek met die toezichthouder om te kijken of er een schikking getroffen kan worden. Hij wordt beschuldigd van voorkennis en zijn voorkennis te hebben misbruikt om weddenschappen te plaatsen. En we hebben dat vaker gezien de laatste tijd in de omgeving van Donald Trump. Allerlei mensen, bijvoorbeeld als het gaat om Iran, om Venezuela. Wanneer wordt de president uit Venezuela weggehaald? Dan heeft iemand het heel goed gegokt. Nou, iemand met voorkennis waarschijnlijk. Dat is ook een beetje het probleem van die prediction markets, dat allerlei mensen met voorkennis daar handelen. Nou, dit is er dus weer eentje. De autopromptbediende van Donald Trump. Een ton verdient. Ja, helaas.
5: Nou, het is natuurlijk midden in de vakantietijd. De regio Midden krijgt vandaag als laatste ook echt vakantie. En dan is het natuurlijk tijd.
6: Met z'n allen bij elkaar.
5: Met een playrol naar het toiletgebouw op de camping.
14: Maar niet helemaal met z'n allen, geloof ik.
5: Nee, want dat is dus een ding aan het worden. Kindvrije campings. Het is in opmars. We hebben natuurlijk de adult-only hotels. Mm-hmm. Of alleen het adult-only, de pool. Hè, dat heb je natuurlijk ook. Nou, dit is dus nu eigenlijk het vervolg. Blijkt allemaal uit een telling van campingplatform Actie. Ellen Vermeer is eigenaar van adult-only camping Jelly's Hoeve. Die zit in Havelten. Zij is de camping jaren geleden al gestart.
7: We hebben 11 jaar geleden de camping overgenomen en hebben ons compleet gericht op adults only. Toen was het nog een niche market en naar onze mening is het nu een groeimarkt. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder. Zeer goed bezet en dan zijn onze gasten vooral rustzoekers en inzichtzoekers. Mensen die graag natuur, rust en cultuur opzoeken. En wat dat betreft alle leeftijden, zeker niet alleen de ouderen. Ook jongere mensen en veel mensen uit het onderwijs weten ons het hele seizoen te vinden.
5: Mensen uit het onderwijs die denken, nou eindelijk vakantie, dan wil ik even geen kinderen. Omheen. Alle leeftijden klopt dus niet helemaal, want ik neem aan dat het dan vanaf 18 plus is. Soms is het 16 plus. Hè, voor,
14: jong en oud, maar niet te jong.
5: Niet te jong. Nou, volgens de eigenaar van deze adult-only camping, een andere, de Graspolder in Noord-Brabant, heeft een adult-only camping nog een groot voordeel.
22: Dat je spullen heel blijven.
5: Dat je spullen heel blijven,
14: ja. Gesloopt, ja.
5: Nou ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. We gaan praten met Goof Lukke, docent toerisme aan de Breda University. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
5: Ja, een trend die blijkbaar in opkomst is. Bij u al langer bekend of ook voor u een totaal nieuw fenomeen?
23: Nee hoor, bij ons al langer bekend. We zien het doelgroepdenken, dus het denken in specifieke groepen die je wil aantrekken, al langer in heel veel vormen van toerisme. Je hebt ook cultuurreizen, je hebt mensen die echt van avontuur houden. Dus er zijn allerlei lifestyles, noemen wij dat, die op zoek zijn naar een eigen vakantiemogelijkheid. Mm-hmm. En die vakantiemogelijkheid die bieden de campings nu ook om zonder kinderen en als stel of misschien als ouderen de rust te vinden.
5: Ja, nou ja, ik ben zelf ook als kind opgegroeid op campings in Frankrijk. Ik kan me ook oprecht weinig leukers herinneren. Dat is als kind echt magisch, hè, om op een camping rond te dolen. Ja. En dan stel ik me nu een kindvrije camping voor. Dan zie ik gewoon alleen maar laantjes met tenten. Er gebeurt niks. Iedereen ligt gewoon er een beetje op zijn slechts bij. Want niemand kleedt zich fatsoenlijk aan. Ja, dat hoort een beetje bij het campingleven. Niemand kleedt zich fatsoenlijk aan. Ja. Je loopt met een 3 dagen ongewassen knot op je hoofd. Jij kijkt heel vies, Iwan. En afwasstel. Maar het is natuurlijk wel gewoon een hele saaie, dode boel dan. Als er echt geen kinderen meer zijn. Of zie ik dat verkeerd?
23: Ja, nee, mensen komen echt voor de rust. En het beeld wat jij net schetst, dat is het oude beeld dat iedereen kent van een camping. Maar campings zijn tegenwoordig zelfs zo ver gevorderd dat ze privé-sanitair hebben achter je caravan.
5: Ja, dat kan,
23: Dat kan zelfs een keuken in een eigen gebouw achter je plaats zijn. Maar het gaat vooral om het buiten zijn. Hè. Deze gasten zoeken een beetje de buitencultuur, het buitenleven. Misschien wat contact met elkaar. Nou, we hebben het Max televisieprogramma wel eens gezien waarin mensen met caravans rondtrekken in groepen. Ja. Dat gebeurt ook weer.
5: Ja.
23: Maar ook deze mensen zijn vaak op zoek naar kleinschalige campings. Waar het misschien wel luxe is. Maar aan de andere kant kun je ook voor wat meer basis kamperen. En dat zien we heel veel bij de boerderij gebeuren. Dus kamperen bij de boer is al lang populair bij veel oudere mensen ook. En het gaat hen echt over met dat kampeermiddel op pad gaan. Naar verschillende plekken. En je hoorde het straks ook al in een van de verhalen van de camping. Eigenaressen. Ook mensen die op zoek zijn naar cultuur, dus de camping als uitvalsbasis hebben. Maar dan als ze 's ochtends willen uitslapen, even kunnen uitslapen.
5: Kan gewoon.
23: En als ze 's avonds naar bed willen, rustig naar bed kunnen gaan.
5: Oké, dit klinkt wel steeds aantrekkelijker. Welke zakelijke kansen biedt dat voor de campinghouder? Want uiteindelijk wil je wel gewoon een 100% bezettingsgraad. Is dat al mogelijk bij een adult-only camping?
23: Ja, nou, Nou, het mooie is dat de gemiddelde camping, waarvan alles wat was, heeft eigenlijk geen toekomst. Je moet echt keuzes maken als campingondernemer. Hmm. En dat is wat je dus ook doet als je voor adult only gaat. Voordeel is dat er veel senioren ook dit concept leuk vinden. En dat betekent, die gaan eigenlijk het jaar rond op vakantie. Veel al opgegroeid op campings, hebben vaak nog een oude caravan of een hele nieuwe moderne.
5: Ja.
23: En willen dan ook door het hele jaar heen op vakantie. Behalve dan echt de belangrijke feestdagen als kerstmis. Maar zelfs winterkamperen is tegenwoordig mogelijk als je een goede, moderne camper of caravan hebt.
5: Ja, ja, en ik hoorde net het belangrijkste voordeel als camping-eigenaar: je spullen blijven heel. Er wordt niks gesloopt. Ja. Dat is lekker.
23: Ja, ja, nou ja, de beroemde verhaal van kinderen is natuurlijk dat ze overal aan zitten.
5: Ja?
23: En het verhaal van de wat oudere kinderen, tieners, daar is vaak net iets niet voor te beleven op een camping.
5: Nee, als dus ik ging ook rellen in de douche.
23: Wordt geregeld, dan gaan ze hangen en dan gaan ze misschien wat kattenkwaad uithalen. Maar echt slopen van de camping gebeurt volgens mij nergens. Dat heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt.
5: Nee hoor, ik ook niet. Nou trouwens, ik heb het nooit gedaan. Ik heb wel gezien dat spiegels aan diggelen lagen, hoor. Toch een treurigheid, okay, maar ja, goed. Ja. Dus dat is inderdaad een bijkomend voordeel op je minder verzekeringskosten. Dank, Goof Lukke, docent toerisme aan de Breda University.
14: Brussel presenteert een opvallende koerswijziging in het Europese klimaatbeleid, het ETS-beleid. Want de industrie krijgt waarschijnlijk langer gratis CO2-rechten en ook meer tijd om te verduurzamen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Nu ook op vrijdag.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
24: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
28: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
29: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
31: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
32: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
33: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
34: BNR Verkeer.
15: Ik ben Erwin Hout van de ANWB en er staan files aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem 2 kilometer en op de A76 ook. Vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file. Een flitser langs de A5.
1: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adres en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt ook al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nep-aanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Het weer van Weer Online. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden. Dat was het ANP Nieuws.
2: Het ETS-systeem gaat op de schop. Het paradepaardje van het Brussels klimaatbeleid. Industrie krijgt waarschijnlijk langer gratis CO2-rechten. En ja, de afbouw gaat minder hard dan eerder gepland. Waarom dat is en hoe het zit, hoor je zometeen in het laatste half uurtje van de ochtendspit.
3: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Mark Beekhuis.
8: Straks trapt collega Edwin Mooibroek de uitzending af met het bedrijvenpanel over online supermarkt Crisp. Daarna spreekt Edwin met Albert Zwanen, algemeen directeur van de OCT Lab. En hij vraagt hem naar de internationale uitbreidingsplannen van deze verkoper van medische producten. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: En het laatste half uur van de ochtendspits is nu aangebroken. Het is 5 minuten over 9:30. We hebben nog een minuutje of 25 te gaan voordat BNR's Big Five begint. Zometeen hoor je wie we vandaag kunnen beluisteren daar. En Nina, we hebben nog allerlei andere dingen te doen tot die tijd.
11: Ja, het wordt een sterk inhoudelijk half uur. We hebben het onder andere over het WK Excel.
2: Oh ja.
11: Het WK Excel, dat bestaat. En dat is een beetje in onze vakantierubriek. Want dat mag nu wel. Ongeveer heel Nederland is nu met vakantie. Hebben we het over hele gekke verhalen. Die we eerder in de show een keer hebben behandeld. En dan willen we toch later nog eens weten. Hoe is dat nou afgelopen? Of hoe ging dat nou? Nou, vandaag gaat het over het WK Excel. Straks nog het laatste technieuws ook met Jo van Buurik. En uiteraard, het is vrijdag. Daar zit ook de schaal van hebben in. Dus wat willen we nu deze week weer hebben, of juist helemaal of niet hebben. Ja. Ik zie nog op het raam nog een hele grote vlek van die ramenwasser die we vorige week hebben getest. Dus dat was toch niet helemaal goed gegaan.
2: Ik zie dat de echte glazenwassers nog niet lang zijn geweest.
11: Nee.
2: We gaan eerst naar Brussel, want vandaag presenteert de Europese Commissie een aanpassing van het ETS, het Europees Emissiehandelssysteem. Dat geldt als het belangrijkste klimaatinstrument van de EU al 20 jaar lang, met de strekking de vervuiler betaalt. Maar Brussel wil industrie meer lucht gaan geven. Het wordt, zoals de commissie zelf zegt, de sleeping beauty van het klimaatbeleid genoemd. Ja, wat er dan concreet gaat veranderen, hoor je van Matthijs Schiffers, Europa-correspondent van het Financiële Dagblad.
12: Ja, kijk, dit systeem loopt sinds 2005. Een aantal industrieën, laten we gewoon de zware industrie even als uitgangspunt nemen, moet betalen voor CO2-uitstoot. Ja. Moet rechten kopen, krijgen.

0: een deel gratis overigens hoor. En ieder jaar zijn er minder rechten in omloop, waardoor de prijs op zich omhoog zou moeten gaan. Die rechten. En dat zou de prikkels om te investeren in schone technologieën, dat je niet meer uitstoot, natuurlijk moeten vergroten. Dat systeem is succesvol geweest, want het heeft geleid tot veel CO2-reductie. Maar ja, het komt natuurlijk wel met een prijs. En bedrijven die energiegevoelig zijn, die veel energie nodig hebben, die zeggen van ja, we hebben ook al hoge energiekosten. En dan ze noemen dat een heffing, deze prijs er nog bovenop, maken ons steeds minder concurrerend ten opzichte van de VS en China en andere regio's die niet zo een beprijzing hebben. Ja. Nu is er een tijdspad of een pad uitgestippeld voor ETS tot en met 2030. En is de grote vraag wat daarna moet gebeuren. En daar is deze herziening voor eigenlijk.
1: Ja, oké. En kunnen we zonder het al te technisch te maken dan uitleggen wat er dan gaat veranderen?
0: Nou, misschien is het makkelijkste om te zeggen van dat de komende jaren het aantal rechten dan uitstaat met eerst nog even 4,3% per jaar wordt verminderd. En dat loopt op tot 4,4% in 2028. Mm-hmm. En nu was de vraag van hoe ver gaat deze reductiefactor, wat wordt de reductiefactor na 2030? Nou ja, wat ik hoor is dat het vandaag dus naar 3,7% gaat in eerste instantie. En dat is dus een minder steile afname dan het was, zeg maar. Dat zou je als een afzakking kunnen noemen. De commissie denkt er iets anders over. Die zegt, luister, er is eigenlijk nog niks bepaald voor de periode na 2030. Dus dit is onze inzet. Het is niet echt een afzwakking, maar gewoon een nieuw project.
1: Ja, en er zal ook flink gelobbyd zijn door allerlei staalbedrijven, chemiebedrijven, dat soort zaken, die inderdaad zeggen, ja, we kunnen niet tegen de Chinezen op, we kunnen niet tegen de Amerikanen op, anders gaan we naar Amerika toe. Er moet wat gebeuren, Brussel.
0: Ja, nou, ik heb met Wopke Hoekstra gesproken, de eurocommissaris die erover gaat. En die zegt, we hebben honderden brieven van industrieën gekregen hierover de afgelopen tijd. En er is geen eenduidig beeld uit ontstaan. Er zijn bedrijven die zeggen, hou de ambitie hoog, want wij zijn aan het investeren in groen en we willen daar dus mee doorgaan. En als je nu gaat zwabberen, dan is dat niet goed voor het investeringsklimaat. En er zijn dus ook mensen, industrie, die tegenovergestelde zeggen van, wij kunnen niet concurreren op deze manier. Je moet echt iets gaan veranderen aan het systeem. Dus dat zijn de twee belangen die de commissie met elkaar moet zien te verenigen in dit voorstel. Ja.
1: Is er ook bijvoorbeeld bij de landen die de EU vormen, is daar consensus over hoe dat verder moet met dat ETS-systeem?
0: Nee, kijk, dit is natuurlijk een voorstel van de commissie en hierna gaat het Europarlement en de lidstaten gaan ermee aan de slag. En daar is ook grote verdeeldheid. Het Europarlement is de rechterflank. Die willen eigenlijk gewoon een flinke afzwakking van het systeem. En die hebben een meerderheid samen, dus misschien gaan die nog wel iets verder, willen die nog wel iets meer ervan af. En de lidstaten zijn behoorlijk verdeeld. Je hebt lidstaten die zeggen, blijf vooral koers houden, et cetera. En zijn dan ook landen die juist minder ambitie willen op dit vlak. Dus dat wordt nog een heel gevecht de komende maand.
1: En dat zijn Matthijs Schiffers, Europa-correspondent van het Financiële Dagblad.
2: Gemeenten die lekken nog steeds per ongeluk data van burgers online, blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gaat daarbij onder andere om mailadressen, telefoonnummers, maar ja, ook BSN-nummers en identiteitsnummers. Terwijl, ja, dat probleem is al jaren bekend. Het gebeurde bijvoorbeeld wanneer inwoners vergunningen aanvroegen of ze reageerden op plannen in de omgeving, zoals de komst van een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld. Ja, die gegevens die moeten vaak online worden gepubliceerd vanwege de wet Open Overheid, de WO. Maar daarbij moeten privégegevens uiteraard worden afgescherpt. Nou zijn er 255 documenten gevonden waarin BSN-nummers van burgers gewoon zichtbaar zijn. In één document van de gemeente Pijnakker-Nootdorp stonden er zelfs 43 van burgers die hun mening gaven over een nieuwbouwproject. Ja, dat is wel echt pijnlijk. De meeste gevonden documenten met BSN van burgers die werden in 2016 en 2017 gepubliceerd. Sinds de introductie van de strengere privacyregels in 2018... gebeurde het ook wel, maar echt veel minder, nog 99 keer. We hebben natuurlijk een toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Die stond in 2017 al bij gemeenten op de stoep om hen te wijzen op de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Jongens, let op. Naar aanleiding nu van dit onderzoek laat de gemeente weten, ja, dit gaat inderdaad niet altijd goed. We nemen de uitkomsten zeer serieus.
3: Hoe is het nu met
1: Ja, in de ochtendspits hoor je elke dag het belangrijkste nieuws. Alles wat je moet weten om goed te beginnen aan je werkdag. Maar ja, we kunnen niet alleen maar gorddroge getallen noemen en koersen en economisch nieuws. Maar er moet ook af en toe wat leuk zijn om te horen. En soms heb je van die verhalen dat je af en toe eens denkt, hoe zou het nou eigenlijk zijn met? En een van die verhalen draait om het wereldkampioenschap Excel. Ja, dat bestaat inderdaad, dat hele spreadsheet-programma. Er zijn mensen die zijn er dus blijkbaar heel erg goed in. Al 20 jaar lang is er een Excel-competitie. En eind vorig jaar vond de meest recente editie plaats in het HyperX Arena in Las Vegas. De Microsoft Excel World Championship. De winnaar daarvan kreeg een paar duizend euro op de rekening gestort. En zo'n glimmende gordel die je ook krijgt bij allerlei worstelwedstrijden in Amerika. Mm. Nou, die winnaar, die hebben we nu gesproken. Want we hebben het er begin vorig jaar over gehad. Eind vorig jaar was het, begin december. En hij wordt nu ook wel de LeBron James of de spreadsheets genoemd. Het is een Ier, een Dermot Early. En ja, hij omschrijft die wedstrijd en hij vertelt, daar wordt dan echt een heel ding van gemaakt.
3: It's a strange setup, but it's very exciting. So the finals takes place in Las Vegas in this sort of esports arena. In front of a sort of, you know, live crowd in sort of stadium style, you know, tiered seating. So there's like a lot of energy. There's, you know, two MCs and two commentators calling the plays, and just like a lot of energy in the crowd. So it felt great. It was very, very exciting, very exhilarating.
1: Ja, het wordt ook live uitgezonden op YouTube, geloof ik, met commentaar. Dus nou, wat moest hij dan doen? Een soort origami-puzzel oplossen, allemaal in Excel dus. En pas 5 minuten voor de start van de finale werd bekend wat de exacte opdracht was. Nou, hard geoefend van tevoren. Natuurlijk ook wel talent, maar ook wel oefenen. En dat werpt zijn vruchten af. Hij is zelfs de eerste ooit die erin geslaagd is om de opdracht in de finale te volbrengen.
3: Because usually the finals cases tend to be quite hard. And so the winning score has often been, you know, something in the region of 50% of the case complete. But this one was a little bit more approachable than past ones have been. So yeah, I finished up the full thing with a few minutes to spare.
1: Ja, hij was in 35 minuten klaar, had dus nog wat tijd over zelfs. En dus de terechte winnaar met prijs en dus die bijnaam, LeBron James van Excel. Maar hij blijft er vrij bescheiden onder.
3: I try not to take that kind of thing too seriously. I don't think I bear a lot of similarity to LeBron James, but the nickname seems to have stuck, so it is what it is, I suppose.
1: Ja, Early is van plan om dit jaar weer deel te gaan nemen om zijn titel te verdedigen, en hij moet daarbij vooral oppassen voor een Nederlandse concurrent.
3: This guy, Jasper van Merrell, he's a Python programmer, but he beat me in the semifinals, so yeah, he's one to watch out for. You could have a Dutch champion next.
1: Ja, en Python-programmeur dus, en Jasper, die zou wel eens kunnen gaan winnen. Nou, mocht je denken van, goh, ik ga ook aan de slag met Excel. Leuk, ik start het op en ik word ook zo'n deskundige. Nou, nog even een tipje van meneer Early over hoe je een master in Excel kan worden.
3: I guess if I were to give one golden tip, it would be, you have to believe that there's a better way. Because, like, most of what I have learned about Excel has been, God, this is kind of a drag. I'm like doing all this clicking, or I'm doing all this copying and pasting, or I'm doing all this manual work, and it feels like there should be a better way. And then I go and search and I learn something new, and that speeds me up. And you know, you do that enough times for enough different things and keep telling yourself there's got to be a better way, and you end up getting pretty good and pretty quick, and it saves you an awful lot of time over the years.
1: Ja, dus blijven zoeken naar hoe je iets sneller, beter, efficiënter kan oplossen. Misschien dat AI daar ook wel een beetje bij kan helpen. Al dus de wereldkampioen Excel 2025. Maak jij je factuur ook niet in Excel, Nina?
2: Natuurlijk niet.
1: Maar dan in Word?
2: Gewoon echt, ja, heel ouderwets in Word. Ja, ik ben gewoon wat dat betreft echt een boomer. Ook al ben ik in de 30.
1: Wat een nachtmerrie voor de factuuradministratie. Dat is allemaal van die Word-bestanden.
2: Nee, ik zet het wel even om naar PDF.
1: Oh, dat
2: PDF.
1: Oh, heel mooi.
2: Ja, maar dat kan ik. Ja.
1: Dermot Early hoorde je. Ik ben in ieder geval een toegankelijkere naam, dat helpt wel. We gaan naar Erwin Hars bij de ANWB. Het is 14 minuten voor 10. En file door een ongeluk op de A50.
4: Ja, een ongeluk is gebeurd op de A50 Os richting Arnhem bij Heteren. En daarom staat daar 4 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk. Ruim een kwartier vertraging. Er is dan ook maar 1 rijstrook open. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht staat door werkzaamheden nu 3 kilometer file bij Belfeld. En de A76 Geleen-Duitse grens, daar staat een file van 2 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. Die vertraging zal gaandeweg de dag wel toenemen. Want het is vakantie voor heel veel mensen. Die begint in regio Midden, voor de scholen die gaan dicht. En geeft veel verkeer. En natuurlijk ook omdat in Noord-Rijn-Westfalen de zomervakantie begint, komen heel veel Duitsers onze kant op. En die zorgen voor heel veel files. Vooral in het midden van het land richting de kust. Nou, richting het zuiden zorgen we zelf wel voor de drukte. Zeker bij de Belgische grens ook weer heel veel vertraging. Maar ook dus aan de Duitse grens. Op dit moment wordt er nog geflitst langs de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,2. A17 Roosendaal Dordrecht 6,8 en A32 Leeuwarden Heerenveen 61,5.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
7: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
8: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
1: Over een minuut of 10 hier op BNR. BNR's Big Five. Deze week de Big Five van de drones. Een gesprek tussen Art Hooijakkers en Wiebe de Jager. Hij is zelf dronepiloot en oprichter van de nieuwsite DroneWatch. Het gaat dan over de ontwikkeling van drones de afgelopen jaren. Over pakketjes met drones, over gewonden die van het front kunnen worden weggesleept blijkbaar. Ze kunnen aanwezig zijn bij ongelukken. Maar ook allerlei minder prettige dingen die je met drones kan. Dus hoe groot is de rol van drones straks in ons leven? En kunnen we die dingen eigenlijk wel onder controle houden? Nou, antwoord op al dat soort vragen over een minuut of 10 in BNR's Big Five.
5: Tech-update.
1: Met in de studio Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
9: Iwan en Nina.
10: Hallo.
9: Goedemorgen.
1: En het einde van de ochtendspits is nabij op vrijdag. En dat betekent dus
5: de schaal van hebben.
1: Ja, en in de schaal van hebben testen we meestal allerlei nieuwe gadgets en apparaten. Maar jij hebt nu een hele oude gadget meegenomen, zou je kunnen zeggen. Met opzet. En eentje die weer aan populariteit wint.
9: Ja, nou, dit is een retro-hypeje dat ook nog eens periodiek terugkeert. En het is deze nog in positieve zin wat hardnekkiger dan 2 jaar geleden. Toen heb ik in de schaal van hebben bijvoorbeeld een compact camera meegenomen die wij 20 jaar geleden met z'n allen gebruikten. En die zomer, 2024, was het opeens weer een dingetje dat mensen daarmee foto's gingen maken. Nu heb ik weer een digitale camera meegenomen, maar dan wel een met echt erbarmelijk lage resolutie. En dat is precies het idee. Dit is namelijk de Game Boy camera. Mm-hmm. Een Game Boy spel met, een cameralens erop die ook nog eens 180 graden kan draaien. En daarmee is het, de allereerste selfie camera ooit. Dat zijn we vergeten met elkaar, want je had erbij moeten zijn 1998, toen kwam die uit. Ja. Sterker nog, deze is voor mij, deze kreeg ik voor mijn 11e verjaardag. Je vindt er dus ook foto's op van toen ik nog 25 jaar jonger was. Kun je nagaan.
1: Maar die kan je er niet afhalen?
9: Die kun je er afhalen die als je op wil, maar ze staan erop. En ik zeg, als je heel graag wil zien, dan mag je ze zien.
1: Maar geloof het wel, maar
9: goed, het is dus de Game Boy camera.
1: Een camera, dus je maakt er foto's mee. Selfie-foto's of zo? Of horen ze bij een spel? Of, want je kan de camera dus, ik heb heel veel vragen, je kan de camera dus draaien?
9: Ik ga hem gewoon even aan jou geven. Ja. Het is dus ook een spel. Je kan er ook foto's mee bewerken. Uiteraard hoor je geluidjes erbij, want ik heb hem nu ingeplucht in de Game Boy. Ja. Je hebt daarnaast hier ook nog mijn oude bananengele Gameboy liggen, maar die is te versleten, ontdekte ik. Het schermpje is een beetje vervaagd, dus dit is een soort moderne reproductie, de Analog Pocket. Daar zit hij in. Ga ermee aan de slag, zou ik zeggen.
1: Wat moet ik doen? Maken. Ik denk dat ik nog nooit een Gameboy aangeraakt heb.
9: Iwan, je raakt nu technisch gezien ook geen Gameboy aan, maar dat zijn. Je hebt daar shoot. Shoot. En dan op de meest rechtse knop drukken. Ja. En dan nog een keer.
1: Shoot, ja.
9: Nou, en nu heb je gelijk de selfie-camera, dus je kan nu jezelf fotograferen in de spectaculaire resolutie van 128 bij 128 pixels.
1: We maken foto dan?
9: En met diezelfde knop. Klik.
10: En maakt het piepje?
9: Dat is A, alleen die staan niet gemapt op dit apparaatje.
1: Wat is er nu gebeurd?
9: Nu heb je een foto gemaakt en opgeslagen.
10: Van jezelf.
1: Het is toch geen spel, een foto maken?
9: Want je kan ze dus ook bewerken. Je kan een soort stop-motion filmpjes maken.
1: Kom eens nu even foto maken.
9: Draai de lens. Draai de lens. Die kun je dus omdraaien. Wel voorzichtig, hij kan maar één kant op.
1: Oh ja.
9: Dus, hup.
10: Kom.
9: Ja, doe dan.
1: Samen.
9: Ja, nou, dan zijn jullie helemaal onherkenbaar met zo'n belachelijk lage resolutie.
1: Oh, mijn onderkin staat er echt mooi op.
9: Kun je nagaan. Maar goed, het idee is
1: dus, gaat draaien.
9: Je kan dus zelfs spelletjes spelen, die staan dan op dit spel, ja, met je eigen gezicht. Want dat kun je erop plakken. En nou, nu heb ik dus voor het eerst een foto van mezelf als 37-jarige. Mm-hmm. Dus de foto's van mij als 11-jarige, die er dus nog op staan van vroeger. Ja, dat is het ding. En ik vind het nog steeds leuk. En periodiek keert het weer terug op het internet.
1: Ja, maar goed, de kwaliteit is natuurlijk waardeloos.
9: Juist.
1: Maar dat is...
9: Ja, dus zoals collega Stijn zou zeggen, alsof je foto's maakt met een aardappel.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje juist de gimmick
9: en
1: ervan.
9: En dit
1: natuurlijk
9: is het hele ding. Sterker nog, je hebt maar 4 kleuren. Zwart, donkergrijs, lichtgrijs en wit. En helemaal geen zaken als zoomen of laat staan autofocus.
2: Maar je kan hem wel bewerken, zei je.
9: Kan
2: je
9: dus
2: filtertjes? Kan je Instagram-waardige filtertjes eroverheen?
9: Je kan allerlei stickers opplakken. Je kan kleurtjes van die 4 toevoegen. Je kan zelfs Pokémon-stickers, want die waren er toen net van Nintendo. En dit is gemaakt door dezelfde ontwikkelaar die de Pokémon-games maakte, Game Freak. En dat minimalisme, maar toch ook het creatief kunnen bewerken, dat is precies de charme. Je moet echt je best doen om een mooi plaatje te maken. Maar er zijn dus mensen, en dit gebeurt al een aantal jaren op Instagram vooral, bijvoorbeeld het account Gameboy Cameraman, die maken echt gewoon kunstwerken met dit ding. Gewoon dat je langs een boulevard loopt en nou, daar kun je een fantastisch mooie foto met je smartphone van maken. Mm-hmm. Of iets heel minimalistisch, maar dat je toch denkt, oh, dit is wel vet dat je dit hiermee kan. Ja. En het toppunt van Knap was enkele weken terug en daardoor werd ik getriggerd om de ding weer eens mee te nemen.
10: The literal telescope that discovered the Milky Way galaxy as the lens on your Game Boy camera. I wanted to photograph the furthest object I could with Nintendo's 1998 4-color grayscale 128-pixel camera. And it worked.
9: Want? Nou, dit is omdat het kan.
2: Jupiter,
9: er is dus iemand naar de telescoop in Los Angeles gegaan waarmee de Melkweg mede ontdekt is. Zeg maar het nebula, dat gekleurde mistding in de ruimte. En daarmee hebben ze dus dat ding op Jupiter gericht. Deze camera aan die telescoop hangen om een foto van Jupiter in 128 bij 128 pixels te maken. Ja. Omdat het kan. Ja.
1: En nog even
9: ik
1: hier,
9: vind het leuk.
1: Nog even hier, want dit is een spel of niet wat we gestart hebben?
9: Het
1: net
9: is technisch gezien een spel, maar ja,
1: het draait helemaal niet om dat spel. Wat is de element van die foto in dat spel dan?
9: Nou ja, het feit dat je dus een camera op het spel hebt, het fysiek, hier zit echt een cartridge in, hè? Dus echt zo'n stukje plastic, daar zit een camera aan vast. En je kan dus foto's maken, en die foto's, bijvoorbeeld van je gezicht, in de spelletjes verwerken.
2: Dus dan ben je zelf aan het spelen op een poppetje.
9: Precies, dan ben jij de eindbaas.
2: Mario,
9: of jij bent het poppetje dat ontloopt.
1: Daar is je oorspronkelijk voor bedoeld. Dus.
9: Nou ja, dat was eigenlijk maar een bijfeature. Want, nogmaals, 1998, we hadden helemaal geen digitale camera's.
2: Nee, dus dit was leuk voor camera, maar jij kon het ook niet printen? Je kon
9: jawel,
2: niet afdrukken.
9: Want er is dus een Game Boy printer. Die kun je dus nog steeds, moet je allemaal op Marktplaats of een webshopje in gebruikt games voor afstruinen, kun je dus ook nog een printer erbij kopen en ze op stickerpapier afdrukken. Het is allemaal mogelijk. Het was er gewoon allemaal al.
1: En er staat nu 1 left. Is er nog ruimte voor 1 foto?
9: Ja, je hebt 30 slots, want het geheugen is natuurlijk ook zeer
1: en dan beperkt. Moet je hem weggooien.
9: Dan moet je ze weggooien. Ja, dan moet je dus oppassen, want hier zitten dus foto's bij die 25 jaar oud zijn, die ik voor de eeuwigheid wil bewaren, want het is mijn jeugd.
1: Ik heb nog 100 vragen, maar die camera zit vast aan dit card, dus hoort bij het spel.
9: Het hoort bij het spel, het is 1 geheel.
1: Precies. Okay.
9: Ja, maar je hebt dus wel allerlei mensen die allerlei modificaties, zodat je ze er toch af kan halen, op een kaartje kan zetten en gewoon kan printen. Maar wat ik er leuk aan vind, los van dat dit voor mij als gameliefhebber en enigszins creatief persoon leuk is, het is niet online. Je hebt geen apps, je hebt geen social media, je hebt niet het risico van het internet.
2: Geen advertenties.
9: Dus je voelt hem aankomen.
1: Je hebt niet de voordelen van het internet.
9: Dit is dat klopt, maar dit is de perfecte offline camera. En dus ook als jouw kinderen al wel plaatjes willen maken, maar nog geen smartphone mogen, nou, koop voor een paar tientjes zo'n ding, graaf je Gameboy op van zolder, en je hebt een hele leuke vakantieactiviteit.
1: Maar dat is een beetje, als je zegt, als je vuur wil maken, ga maar met een stokje draaien in het bos. Het is een beetje heel ver terug de geschiedenis in, toch?
9: Dus sommige mensen vindt het ook leuk om een tekening te maken met een potlood.
1: Ja.
9: Dus kijk, dus ik zeg. Dus...
11: Hebben.
1: Dat snap ik. En past dit nou ook in die compact camera trend? Zie jij dat wel gebeuren?
9: Nou ja, dit loopt dus langer. Die compact camera trend, dat was 2 jaar geleden 1 zomer. Daarna heb ik er niet vaak meer iemand over gehoord. Dit gebeurde 10 jaar geleden al op Instagram en nu nog steeds. En again, het is een niche, maar ik vind het toch leuk dat het gebeurt.
1: Wat kostte die toen?
9: Hij kostte toen uit mijn hoofd 120 gulden. Ik heb hem voor mijn verjaardag gehad, dus ik zou het niet eens weten.
1: Wat tegenwoordig kost hij nu?
9: Een paar tientjes op Marktplaats. Gameboy erbij, een paar tientjes. Nou, die printer als je wil. Maar wil je het eerst proberen, wil je geen geld uitgeven, heb je uiteraard ook apps op smartphones. Dat er weer wel, zoals de flashback camera.
1: Oh, daarom maakte hij net een foto van mij. Ik vond het al zo raar.
9: En die kun je gewoon in de App Store of Google Play downloaden. Flashback camera. En dan kun je gewoon lekker fotograferen.
1: Het is een beetje hetzelfde idee.
9: In ultra low res, 128 bij 128 pixels in 4 kleuren.
1: Nina?
9: De techniek staat voor niks.
1: Hebben?
2: Nee hoor, dank je.
9: Ja, jij vindt het wel leuk, Ivan. Jij
1: ik vind het wel leuk, maar ik ga daar niks mee doen.
9: Nou, doe gewoon het appie en dan kun je toch even proberen wat het is.
1: flashback-camera uit de app, hè?
9: Ja,
1: oké. Okay, nou, geef ik het
9: leuke over. Zomeractiviteit.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nou, ik ga foto's maken en Nina gaat met Excel beginnen. Het wordt een
2: druk weekend.
1: Hele gezellige vrijdagmiddag, zo denk ik zomaar. Tot zover de ochtendspits voor vandaag en voor deze week. En voor jou voor de komende 3 weken.
2: Ja, lekker op vakantie.
1: Geniet ervan. Ga even af en toe luisteren. Af en toe een podcastje.
2: Ja, ik kan niet te lang zonder jouw zoetgevoiste stemgeluid.
1: Hartelijk. En wat meen je het ook. Ja. Zometeen hier op BNR. BNR's Big Five van de drones. Art Trojakkers praat met Wiebe de Jager. Dronepiloot. Oprichter van Dronewatch. Ik wens jou een hele fijne vakantie.
2: Dankjewel.
1: Zo tot maandag, denk ik.
9: Zeker.
1: En nou, wat mij betreft ook tot maandag. Dag.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
15: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
16: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
15: Dus we zijn nog niet verloren.
17: Want daarvoor luister je de grote techshow.
16: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
15: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
18: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: In de BNR-app.
2: Al jaren nemen boeren en waterschappen maatregelen tegen de droogte, maar het is niet genoeg. De ANWB waarschuwt een drukke avondspits en de Route du Soleil is nog niet de gedroomde route. En Duitsland stapt onder de Franse nucleaire paraplu. Maar het moet wel concurreren met de Amerikaanse F-35. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Nou, het is de hele ochtend al vrij rustig op de weg. Wordt het inmiddels al wat drukker, Erwin?
4: Nou, het antwoord is ja, het wordt wat drukker op de weg. Oké, op de A12 Arnhem-Duitse grens staat weer die file van 2 kilometer. Maar de vertraging neemt toe na een kwartier. Op de A50 Os richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd. Dat geeft heel veel vertraging. Van Os naar Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Heteren 3 kwartier vertraging. Er is dan ook maar 1 rijstrook open. 6 kilometer is de file. Er wordt geflitst langs de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 83,2. A13 Den Haag-Rotterdam 12,5, A28 Zwolle Amersfoort 59,9.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters.
0: Twee doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. En als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het ANP Nieuws.
21: De ontwikkeling van drones is de afgelopen jaren in een sneltreinvaart gegaan. Hoe groot kan de rol van drones straks zijn in ons leven? En hebben we met drones niet een stuk technologie dat ons boven de pet kan gaan? Ik besprak het begin dit jaar met Wiebe de Jager, dronepiloot en oprichter van nieuwsite DroneWatch, in BNR's Big Five over drones.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
26: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
27: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app
28: en blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
30: Drones zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we best weinig over wie er kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwsite DroneWatch. Welkom.
31: Goedemorgen, Art.
30: Wat ben je het eerste? Piloot of oprichter van New Site DroneWatch eigenlijk?
31: Kip of het ei. Ja, eerst begonnen met vliegen. Toen kwam die site. Ja. Ja.
30: We hebben het de hele week gehad over drones, over de industrie, over de mooie kanten, de gewelddadige kant. Met jou wil ik eigenlijk de week een beetje plat slaan, samenvatten. Waar staat de dronewereld nu? Waar beweegt het heen? Daar gaan we het over hebben, maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Dekt de term dronepiloot eigenlijk nog wel de lading tegenwoordig?
31: Ja, zeker. Als je iemand ziet staan met een controller in zijn handjes die een drone aan het besturen is, ja, dan is dat echt een dronepiloot.
30: Ja.
31: Maar je ziet wel een tendens dat drones steeds autonomer worden, steeds meer dingen zelf gaan doen, zelf gaan vliegen. Ja, en dan is er eigenlijk geen sprake meer van een piloot. Misschien nog wel van iemand die in een meldkamer op afstand zit toe te kijken.
30: Controller.
31: En kan ingrijpen als nodig is. Een operator.
30: Een operator klinkt beter, inderdaad. Tweede vraag, jij werkt dus met je drones ook voor mediaproducties, voor televisie bijvoorbeeld. Wat zijn een van de mooiste shots uit met je herinnering die je gemaakt hebt?
31: Ja.
30: Welke je echt trots bent?
31: Ik denk, ik was ooit met de zonnerace mee in Australië. Mm-hmm. Elk jaar, of wel om de twee jaar, zo'n race door de woestijn. En was ik met het Twentse zonneteam mee om droneshots te maken van die auto. Nou ja, daar heb ik zulke buitenaardse shots gemaakt, alsof je op Mars een toekomstig konvooi aan het filmen was. Echt geweldig.
30: Ja, je hebt ook jarenlang volgens mij voor Railway dat programma met die prachtige treinbeelden heb je ook gefilmd.
31: Zeker. Ik was fan van het programma als student en nooit kunnen denken dat ik daar ooit droombeelden voor mocht maken. Dan kom je op de meest fantastische plekken. Dat is echt een dronebaan. Ja, M of N.
30: Een dronebaan, ja. 2014 was het alweer, toen jij je eerste drone kocht. Je hebt er nu twee meegenomen, daar gaan we het zo over hebben.
31: Maar drie zelfs.
30: Drie heb je er liggen. Oh, ik zie er nu twee, maar nou, ik wil er zo over horen. Toen die eerste drone, in die tijd filmde ik dan ook met drones. Niet persoonlijk, maar er gingen mensen mee die dat deden. Ik kan me herinneren, dat was echt nog wel vergeleken met nu prehistorisch, hè, met wat ze konden.
31: Ja. Die techniek is heel hard gegaan. In het begin, nou ja, ik ken jouw programma's natuurlijk een beetje. Je hebt echt gepionierd volgens mij met drones. Maar goed, dat was toen. Dat waren zelfgebouwde apparaten. Kon het nog niet zo heel lang vliegen. Was een hele hoop.
30: Kwartiertje, bleef in de lucht.
31: Ja, storingsgevoelig ook. En ja, tegenwoordig is dat heel anders. Wat je nu koopt, dat is gewoon zo capabel en zo doordacht. Dat is niet te vergelijken met. Dan hebben we het over een periode van 10 jaar.
30: Mm-hmm. Zo snel is die ontwikkeling gegaan. Zo snel zal die ontwikkeling misschien ook nog wel gaan.
31: Zeker.
30: We gaan het hebben over waar we dan over 10 jaar staan. Maar je hebt er dus wat meegenomen. Wat luisteraars zich waarschijnlijk, hè, je kan het niet zien, maar je kan het wel horen, is meteen herkennen, is dat irritante zoomgeluidje van een drone.
31: Ja, die propellertjes van drones, die draaien natuurlijk heel snel rond. En dat geeft een kenmerkend geluid. Nu is het gelukkig wel zo dat die drones steeds stiller worden. Dus het laatste model drone, ik heb hier bijvoorbeeld een wat groter toestel in mijn handen. Nou, mensen die er thuis op YouTube of via de livestream kijken, die kunnen dat zien.
30: Dus een kleine goede doos zou je kunnen.
31: Ja, en die is toch wel vrij stil eigenlijk. En ook niet zo irritant. Een beetje een laag zoomgeluid. Niet meer dat hele hoge.
30: Die niet meer.
31: Ja, dus dat is echt wel verbeterd.
30: Ja, en je hebt meerdere drones, want die hebben allemaal een eigen doel of eigen kwaliteiten.
31: Ja, klopt. Het heeft heel erg te maken met het gewicht van een drone. Kijk, hoe zwaarder een drone, hoe capabeler. Hè. Dan kan er een betere camera onder en langere vliegtijd, et cetera. Alleen is het zo, als je bijvoorbeeld boven bebouwde omgeving wil vliegen, boven mensen wil vliegen, in de buurt van mensen wil vliegen, dan is het risico ook groter van een zwaarder toestel. Dus als je een kleinere drone hebt, bijvoorbeeld het toestelletje wat ik nu hier in mijn hand heb.
30: Niet groter dan een schoen.
31: Ja, dat is echt, in je handpalm past het.
30: Ja.
31: Die is zo licht dat daar ook hele lichte regels voor gelden eigenlijk. He, dus dat als zo'n ding uit de lucht valt, daar gaat het een beetje om.
30: Mm-hmm.
31: Dan is het risico minder groot.
30: Ja, maar hij is zo klein dat hij ook minder stabiel is. Als er een beetje wind staat, dan is het lastiger
31: dat
30: daarmee manoeuvreren.
31: Dat valt nog mee. Dat is onvoorstelbaar. Dat kleine drone wat ik net in mijn hand had, ja. Zo'n mini, met windkracht 5, 6. Nou, 6 wordt wel veel, maar is het nog te doen. Als je maar niet tegen de wind in terugvliegt als de batterij leeg raakt.
30: Ja. En dit is gewoon te koop. Iedereen kan zo'n drone kopen.
31: Juist, ja. Je gaat naar de elektronicazaak en online en je bestelt het. Ja.
30: En waar ik me dan over verbaas is, als je kijkt naar wat voor ongelofelijke techniek het is. We kunnen vliegen. We kunnen beelden vanuit de lucht maken. Ik bedoel, het is iets waar mensen eeuwenlang van droomden. En dat kost nu nog maar een paar honderd euro.
31: Ja, het is, ik noem het altijd, de drone is eigenlijk een soort democratisering van het luchtruim. Dus het kunnen vliegen, dat, ja, iets wat inherent appelleert aan verlangens van de mensen om vrij te kunnen rondbewegen. Ja, dat is nu iets wat laagdrempelig is geworden en wat je kunt kopen, wat je kunt doen. Dus in die zin is denk ik die drone-revolutie ook iets wat de mens een nieuwe blik op de wereld heeft gegeven. En ja, zelf als dronefotograaf is dat natuurlijk nog steeds, kan ik wel eens een beeld maken dat ik denk van wauw, dat je op 20 meter hoog zo'n ander plaatje krijgt dan wat je van de grond bent gewend. Dat nog steeds kan dat verbazen.
30: Ja, we zijn eigenlijk, we kunnen nu bijna vliegen. We kunnen het al zien.
31: Ja,
30: tot
31: ja,
30: zover
31: ja, ja.
30: zijn we al. En nou is het ook zo dat dit is dus super, super klein en handzaam. Je kan er zo mee op reis. Ik weet nog van vroeger, echt lang geleden, dan mocht ik nog wel eens in een helikopter stappen voor een televisieprogramma. Werd vandaar daar gefilmd. Nou, die tijden zijn ook voorbij, hè? Komt nooit meer terug.
31: Nou ja, in zekere zin, dat was wel grappig met Railway. Kijk, een drone is natuurlijk fantastisch om mooie shots te maken. Het voordeel van een helikopter was dat hij het hele traject van zo'n trein van begin tot eind in één keer kon vliegen. Mm-hmm. Dus u hoefde maar één keer een helikopter te huren. Dat is wel een hoop geld, maar in een uurtje stond het hele traject erop.
30: Ja, dan ben je wel zo
31: een dronepiloot die kan natuurlijk niet van begin tot eind vliegen. Dus dan ben je 2 dagen bezig, bij wijze van spreken.
30: Tegelijkertijd ben ik wel eens, voor mijn gevoel, hij was dronken, denk ik. Een Russische piloot ergens in de Himalaya bij een helikopter ingestapt. Had ik achteraf liever gezien dat er een drone vloog.
31: Ja,
30: ik ben blij dat ik er levend uitkwam. Ja. Die drones toen waren een stuk duurder dan nu. Hè? Die techniek is eigenlijk voor iedereen nu beschikbaar zo'n beetje.
31: Ja, het is net als met een smartphone. Het wordt sneller, slimmer, goedkoper,
30: Merk jij dat ook? Want jij bent de professional. Jij staat ergens, je weet wat je doet. Zie je veel amateurs om je heen de lucht in gaan?
31: Nou ja, kijk, ik ben zelf ook begonnen als amateur hobbyist. Dus ik ken dat traject heel goed. En inderdaad, ja, 10 jaar geleden was het nog iets bijzonders als je een drone had. Tegenwoordig heeft iedereen die iets met beeld doet, die heeft misschien wel een drone. Mm-hmm. Dus het is echt niet meer zo bijzonder als vroeger. Dus ook in het werk als dronepiloot zie je echt wel een verschuiving.
30: Op wat voor manier?
31: Nou ja, je wordt niet meer zo snel echt als losse dronepiloot ingehuurd. Hè. Dus het is toch meer dat camerateams of mediaproductieteams, die hebben gewoon zelf iemand met een drone. Hè. Dat is gewoon gemeengoed geworden. Waar je nog wel in kunt onderscheiden is natuurlijk of hele speciale shots maken. Hè. Dus dat is één tak van sport. Mm-hmm. Ander is toch de vergunning en de regels. Hè. Dus ik heb een relatief zware vergunning. Bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol mag je niet zomaar vliegen. Nou ja, ik mag dat dan wel. Mm-hmm. Met de nodige toestemmingen.
30: Moet je aanmelden.
31: Aanmelden, contact met de luchtverkeersleiding. Dus er is wel veel mogelijk als je die papieren hebt. Ja, en die papieren die zijn best kostbaar om te behalen. Ja. Dat is een heel traject.
30: En als jij de straat op gaat om een paar beelden te schieten, waar moet je dan rekening mee houden met welke regels?
31: Nou, sowieso, je hebt een paar algemene regels voor drones. Dat is dat je niet hoger dan 120 meter mag. Je moet de drone in het zicht houden. Dat is van belang om geen botsing met ander luchtverkeer te krijgen. Je mag dus afhankelijk van het gewicht van de drone, mag je niet boven of in de buurt van mensen vliegen. Dus dat is een belangrijke regel. Ja, en verder wat heel belangrijk is en waar steeds meer aandacht voor is, dat je met de drone niet overal mag vliegen. Schiphol is een logische locatie. Maar ook denk aan gevangenissen.
30: Legerbasis.
31: Denk aan waterinnamepunten van drinkwaterbedrijven. Nou, er zijn eigenlijk de lijst met no-fly zones, zoals dat heet, die wordt gewoon steeds uitgebreider. Mm. En het wordt wat dat betreft moeilijker om met drones te vliegen.
30: Ja, dus stel, er is een bijzonder natuurfenomeen. De sneeuw eerder deze week. Het noorden ligt een paar weken geleden. Dan kan ik me voorstellen dat iedereen met een drone denkt, en nu gaan we filmen ook. Maar dan heb je een heleboel regels die dat misschien in de weg staan.
31: Ja, nou, die sneeuw, dat is nog goed te doen. Hè. Dus als je ergens woont waar niet van die no-fly zones zijn, dan kun je prima vliegen. Dat noordlicht is weer anders, als je dat 's nachts wil doen. Want je mag in Nederland niet 's nachts met een drone vliegen zomaar. Daar moet je dan ook weer een ontheffing voor hebben.
30: Hm, die heb jij hopelijk.
31: Nee, die is bij mij verlopen. Want ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig nachtelijke dronevluchten uitvoer.
30: Je moest het noordlicht laten gaan.
31: Nou, ik heb dat laten gaan, ja.
3: Art Rooijakkers.
30: Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot en oprichter, en beheerder ook van nieuwsite Drone Watch. Nou, dat is alles te lezen over drones. En daar zie je dus ook dan het kopje drone paniek, kwam ik op jouw site tegen. Want kijk, die dronebeelden, we hebben ons eerst jarenlang vergaapt van hoe prachtig is het dat we dit kunnen filmen. En afgelopen jaar begon onze blik op drones wat te kantelen, ze durf ik wel te zeggen. Want er werden meldingen gedaan van drones, eerst in Kopenhagen, Oslo, daarna boven vliegbasis in België, uiteindelijk ook in Nederland, Eindhoven, Volkel, Gilsrijen. Er was een heleboel onrust. Yes. Nou, hoe keek jij daarnaar?
31: Ja, het kwam mij eigenlijk heel snel al als een bekend scenario voor. En wat bedoel ik dan voor scenario? Dat eind 2024, dus een jaar voordat het in Europa aan de hand was, was er in de Amerikaanse staat New Jersey eigenlijk een soort van vergelijkbare droompaniek gaande. Toen is er wekenlang was het nieuws ging over niets anders dan onverklaarbare waarnemingen, nachtelijke waarnemingen. Mensen zagen lichtjes in de lucht flikkeren, dachten daarbij aan drones. Al snel werd er gedacht aan vijandelijke drones. Nou, die werden vervolgens overal gezien bij kerncentrales, militaire bases. En die drones zouden ook in zwermen vliegen. Ze zouden van schepen opstijgen. Nou, dat bleek achteraf allemaal massa-hysterie geweest te zijn. FBI heeft dat onderzocht, heeft duizenden van die meldingen onderzocht en kwam uiteindelijk tot de conclusie van mensen hebben wel dingen gezien, maar dat waren vliegtuigen, helikopters, bepaalde heldere sterren. Yeah. Nou, van alles is er toen aangezien, ook legitieme drones trouwens. Spoelen we even een jaartje vooruit naar Kopenhagen, Oslo, Nederland, België. Dan zie je dat er eigenlijk ook heel veel meldingen zijn geweest op basis van, ja, dat mensen iets 's nachts hebben zien flikkeren in de lucht. Mm. Want er is in geen enkel geval tot nu toe, behalve dan de neergestorte drones in Polen, Roemenië en Moldavië.
30: Ja, die ook neergehaald zijn.
31: Ja, maar er is verder geen enkel bewijs geleverd überhaupt voordat er drones hebben gevlogen, laat staan wie die bestuurde. En dat is heel opmerkelijk. Dus we hebben Kopenhagen, daar is heel veel stilte ontstaan. Dus daar was best wel veel paniek. Hè. Ik herinner me die premier Mette Frederiksen nog, die al vrij snel zei, ja, er is een hybride aanval gaande. Nou, link met Rusland werd door Ursula von der Leyen meteen gelegd. Nou, daar is helemaal geen enkel bewijs voor geleverd. Sterker nog, diezelfde avond Oslo-Noorwegen was ook het luchtverkeer even stilgelegd. Daar heeft de politie gezegd van ja, we hebben geen enkel bewijs kunnen vinden voor drones.
30: Spookdrones?
31: Spookdrones, ja. In het geval van Kopenhagen is er met hoge waarschijnlijkheid een trainingsvliegtuigje, wat een aparte manoeuvre maakte, is gefilmd door mensen, is ook in de media verschenen, als zijnde, ja, dit zou een drone zijn. Maar dat was het dus niet. Ook in België hebben we een extreem voorbeeld gezien, dat op een gegeven moment, op de eerste avond dat Brussels Airport werd stilgelegd, kwamen de beelden van een enorme drone. Het was echt groot in het nieuws. Dat was een politiehelikopter. Dus er is zoveel aan misidentificatie gedaan. Ja. Wat niet wil zeggen dat er misschien op een gegeven moment wel ergens drones hebben gevlogen. In Antwerpen bijvoorbeeld werden ook drones gezien. Daar is toen onderzoek naar gedaan. Dat waren legitieme drones. Of een paar illegaaltjes. Dus de cowboy drones, zeg maar.
30: Ja, dus hobbyisten die misschien iets willen filmen.
31: Ja, is ook aan de hand geweest. Dus ja, die hele periode, als ik daar nu op terugkijk, en we zullen dat in de komende tijd ook zien, ik verwacht dat daar nog wel het een en ander over duidelijk gaat worden. Namelijk,
30: dat het dan wel is.
31: Nou, dat er eigenlijk Dat er nergens bewijs gevonden zal worden.
30: Toch is het zo dat die dronepaniek, zoals je het noemt, uiteindelijk door midden daarvan door Defensie extra wordt geïnvesteerd. We hebben deze week ook gehoord, Patrick Bolder hebben we er bijvoorbeeld over gehoord, een gast van gisteren van het HCSS. Die zegt, anti-drone capaciteiten, detectiesystemen, 2,5 miljard euro wordt ervoor uitgetrokken. Dat is dan wel alleen voor de bescherming van Defensie. Niet voor dat wat er buiten de kazernes is. Vond ik opmerkelijk om eerlijk te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, is misschien een nuttige bijkomstigheid van die paniek.
31: Nou, die paniek is zeker aangegrepen om bepaalde investeringen te rechtvaardigen. Er is ook een debat geweest in de Eerste Kamer. Van er is allemaal heel veel geld versneld eigenlijk uitgegeven aan die apparatuur. Je zou kunnen zeggen van misschien was dat op verkeerde gronden, op verkeerde argumenten gedaan.
30: Maar never waste a good crisis.
31: Nou, dat is wel zo. Aan de andere kant is het ook wel weer zo. Kijk, er werden heel veel waarnemingen gedaan. Alleen die autoriteiten die waren niet in staat om daar iets aan te meten of te detecteren. Dus met echte apparatuur, met specialistische apparatuur. Dus je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, of er nou wel of geen drones vlogen, dat maakt eigenlijk niet uit. He, want wil je die paniek in de toekomst voorkomen,
30: dan zul je moeten zorgen dat je kunt detecteren, juist, wil je maar zeggen.
31: Juist.
30: Want eerder deze week hadden we het over het feit dat er 50.000 drones nu jaarlijks zo'n beetje in de regio Amsterdam vliegen. Dat werden cijfers, werden het genoemd vanuit softwareplatform AirHub.
31: Juist, ja.
30: En
31: ja.
30: 99% daarvan hebben we geen idee wie of wat het zijn.
31: Klopt, ja, dat zijn cijfers die gaan al heel lang rond. Hè, en op elk congres wordt dat getal wel genoemd. Ja. Zoveel duizend illegale dronevluchten boven Amsterdam. En dan zeg ik, ja, moet je kijken hoe veilig die droneluchtvaart is. Want er gaat eigenlijk bijna nooit wat mis.
30: Ja, ja. Zo is het ook wel.
31: Zo kun je
30: er
31: ook naar kijken.
30: Ja. Maar het is een eng idee, denk ik. Wat hangt ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd? Ja, tienduizenden apparaten waarvan we niet weten van wie ze zijn.
31: Natuurlijk, kijk, ik maak een beetje een grapje. Maar dat is niet helemaal terecht. Want natuurlijk is het zo dat als je ergens een drone ziet vliegen, dan kun je je afvragen van wie is die drone? Wie bestuurde? Wat voor taak voert die uit? Is het legitiem? Dus ergens is die angst, hè, of dat die onzekerheid is wel te begrijpen.
30: Ja, omdat de techniek is die zo snel vooruit gaat en er snel veel mogelijk is. Ik kwam een bericht tegen, volgens mij op jouw site notabene, over de Nederlandse politie die rond oud en nieuw drones inzetten rondom vuurwerkbestrijding. Vertel.
31: Ja, nou kijk, Nederlandse politie is heel erg bezig met drones. Begrijpelijk, hè, want je kunt ongelooflijk nuttige dingen doen met drones. Aan ongevalreconstructie of bij een inbraak of een brand situatiebeelden krijgen. Dus super nuttig. Hè. Echt heel goed dat de politie daarmee bezig is. Maar alleen met oud en nieuw. Toen was er natuurlijk veel te doen over vuurwerk, illegaal vuurwerk. En wat gebeurde er nu? De politie had bedacht om met drones aan de grens van België te gaan staan. Die drones op te laten boven Nederlands grondgebied. Maar om met een zoomcamera kilometers ver in België te kijken of er mensen waren die dus bij een vuurwerkwinkel hun auto aan het volladen waren. En
30: die camera zo ver kun je inzoomen?
31: Ja, dat is mogelijk. Kilometers ver. En als die auto dan terug naar Nederland reed, dan werd die staande gehouden en werd die kofferbak doorzocht. Nou, en dat vond ik persoonlijk te ver gaan. Een vrij Orwelliaanse manier van drones inzetten.
30: Surveillance maatschappij.
31: Ja, en het is heel moeilijk. Het is een heel grijs gebied van ja, wanneer zijn die drones nou nuttig en maatschappelijk acceptabel, et cetera, et cetera. Nou, hier had ik als burger, ging er voor mij toch een grens over. En ik snap dat vuurwerkproblematiek, dat een heftig probleem is. Dat je daar ook iets tegen moet doen. Alleen op deze manier drones inzetten, vraag ik me af of de maatschappelijke acceptatie dan nog blijft bestaan.
30: Ja, nou, de vraag stellen ze en beantwoorden ergens.
31: Ja, nou ja, gisterochtend, is er dus een politiedrone uit de lucht geschoten. Dat was dan een situatie, het was wel een gespannen situatie. Er was al iets gaande van een arrestatie van een vuurwapengevaar. Iemand. Maar die heeft dus een politiedrone uit de lucht geschoten. Dus ja, als je het nou hebt over de andere kant van het verhaal, dat begint zich toch ook af te tekenen.
30: Ja, nou, daar zie je dus een drone uit de lucht komen. Eigenlijk hoor je die berichten in Nederland niet. Of nog niet, moet ik misschien zeggen. Als we dan hebben over die getallen van net van die 50.000, in ieder geval in de regio Amsterdam. Ik hoor weinig over drone-ongelukken.
31: Ja, gelukkig maar. Kijk, er gaat af en toe wel iets mis. Hè, dat mensen vliegen wel eens op plekken waar dat niet de bedoeling is. Gelukkig zijn er eigenlijk bijna geen situaties bekend. Ja, laatst nog een rapport van een luchtballon. Die was een beginnende dronepiloot. Die was met een drone opgestegen, zo'n kleintje. En die was eigenlijk per ongeluk tegen een luchtballon aangevlogen. Nou, die luchtballon was licht beschadigd. Die piloot van die ballon, die had de drone in zijn gezicht gekregen. Had ook een lichte verwonding. Dus je ziet dat er af en toe wel iets misgaat. Mm-hmm. Maar gelukkig nog niet heel erg mis. En dat is wereldwijd. Er is wereldwijd nog geen één dodelijk slachtoffer door civiele drones gevallen. Dus als ik zeg van het is de meest veilige tak van luchtvaart, dan denk ik dat je dat wel kunt onderbouwen.
30: Ja. De meest veilige tak van luchtvaart. Nou, ik vind het een mooie typering. We gaan Patrick Bolder erbij halen. Die was gisteren dus de gast. Defensieanalist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
3: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad met al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarneming die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè. Mm-hmm. Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld, wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen?
31: Ja, Patrick, bedankt voor deze vraag. Ik heb heel de nacht erover na kunnen denken.
30: Ja, lag je wakker?
31: Ik lag helemaal wakker. Kijk, je merkt wel ook bij collega dronepiloten en ook bij mezelf is er wel meer argwaan ontstaan. Dat merk je. Dus als je bezig bent op straat, mensen spreken je toch anders aan dan vroeger. Vroeger was het een soort van interesse. Hoe hoog kan die? Hoe ver gaat die? Ja, dat soort vragen. En nu is het toch, dit wordt ook in Oekraïne gebruikt. Hè. En hoe zit het nou eigenlijk met die meldingen eind vorig jaar? Dus dat echt,
30: je merkt
31: dat
30: er echt een
31: verandering. Ja. Ook zie je dat handhavers toch sneller komen. Hè. Ik denk als je in Amsterdam een drone vliegt, dan staat er binnen no time. Heb je kans dat de politie op je afkomt. Moet je je papieren laten zien. Dus dat is echt wel veranderd. Wat kun je er nou aan doen? Nou, kijk, persoonlijk, als ik bezig ben met een drone en er komt iemand op me af, dan ga ik eigenlijk overdreven uitleggen wat ik aan het doen ben. Dus ik ben heel erg transparant. Ik heb zo'n veiligheidshesje aan en ik heb pylonnen en een bord, pas op, drone, noem maar op. En dus mensen kunnen zien dat je serieus bezig bent. Ik geef uitleg wat ik doe. Ik laat mensen even meekijken met de controllers. Dat je een beetje een soort van proponent van die sector bent. Dat je dat sentiment toch een beetje kan ombuigen. En
30: dat moet je nu meer doen dan een aantal jaren geleden? maken?
31: Nou, ik voel het wel een beetje als een soort van verplichting om dat te doen. En ik denk ook, ja, er is natuurlijk regelgeving. Ik denk alleen niet dat strengere regels dat die echt gaan helpen. Want met strengere regels heb je altijd de goedwillende piloten, maar de kwaadwillende of de onwetende.
30: Ja, dat zegt er toch niet, aan,
31: zich niet aan.
30: Dus zo'n organisatie die ervoor zorgt dat drone-regels zich aan drone-gebruikers zich aan de regels houden, zeg jij, die hebben we misschien niet nodig.
31: Nou ja, kijk, het kan geen kwaad dat er op het vlak van handhaving wat meer gebeurt. En dat gebeurt nu ook meer. Toevallig eigenlijk zie je dat de afgelopen weken bij die militaire basis, hè, Volkel, Gilsrijen, zijn toevallig wat dronepiloten staande gehouden. Nou, dat waren waarschijnlijk onschuldige vluchten. Maar je ziet dat die detectieapparatuur, die begint wat dat betreft wel een rol te spelen. Hè, dus dat er sneller een illegale vlucht kan worden waargenomen. Maar we moeten ook waken. Kijk, die drones die gaan een grote rol in onze maatschappij spelen. Komen we dadelijk in de tweede helft nog wel over te spreken. En we moeten als maatschappij uitkijken dat we niet te paniekerig gaan worden. Net als toen de eerste auto werd geïntroduceerd, moest er een mannetje met een witte vlag voorlopen om te waarschuwen dat er een auto aankwam. Nou, met die drone is het eigenlijk ook. We moeten toch een beetje gaan accepteren of gaan wennen aan het feit dat die apparaten ons leven binnenvliegen.
30: Dat er wat dat betreft een dimensie bij is gekomen.
31: Juist, een derde dimensie die terug gaat komen, hoe dan ook.
30: Straks praat ik verder met dronepiloot Wiebe de Jager over het potentieel van drones in onze maatschappij. Wat zijn de mogelijkheden? Want die lijken eindeloos. Blijf luisteren.
5: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
6: In december moest dat wel besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
8: Ik open de vergadering.
9: Ja, voorzitter.
10: Ja, dank voorzitter.
11: Voorzitter,
10: ik
11: wil
13: luisteren. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
14: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
16: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
17: Nou, ik.
16: Vrijwillig?
17: Ja, zelfs de voetnoten.
16: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
17: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
16: Voetnoten is een podcast van Energeia.
24: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
32: Dit is een boodschap van Sieren.
33: De maatschappij, dat ben jij.
34: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
35: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
34: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
36: In de Friday Move gaat het over tv.
37: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
36: Politiek.
38: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
36: En ik ben er ook.
37: Dat is toch heerlijk.
36: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 16:00.
39: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
40: BNR Verkeer.
41: Ik ben Herbert Hout van de ANWB. Het is drukker aan het worden. Vakantiedrukte komt langzaam op gang, maar wel zeker op de A7 vanuit Groningen. Bijna 25 minuten vertraging bij de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook zo. 8 kilometer file vanaf Duiven. A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Heteren. Nu nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven. 7 kilometer file tussen Hapelt en Knoopend Hok. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. En een kwartier op de N325 Duitse grens Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer file. Dan de flitsers A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 202,1 en de A4 Belgische grens Rotterdam 245,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
0: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat dat honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. En als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Het weer van Weer Online. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje. Dat was het ANP-nieuws.
1: Drones droppen je bestelling voor de deur, kunnen gewonden van het front wegslepen, kunnen als eerste aanwezig zijn bij ongelukken. The sky is the limit als het gaat om het potentieel van drones. Maar ze zaaien ook dood en verderf. Ik besprak het begin dit jaar met dronepiloot en dronewatcher Wiebe de Jager en BNR's Big Five over drones.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid,
4: voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
9: Als u meer wilt

0: zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
3: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur meteen ook van deze week over drones. Jammer, want het is een interessant onderwerp. 5 kopstukken hebben we gehad uit de wereld van de drones. Eerder bijvoorbeeld Patrick Saman van dronebouwer Evi, Nederlandse dronebouwer. Over de mooie toepassingen van drones zoals levens redden op de Middellandse Zee. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Wiebe de Jager, excuus. Dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Het komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Of we wel moeten willen dat drones zo prominent in ons dagelijks leven gaan voorkomen en misschien al voorkomen. En ja, hoe groot het potentieel van drones eigenlijk is. Als we met dat laatste beginnen. Eerder deze week hadden we het over die bestellingen, boodschappen die per drone bezorgd, afgeleverd kunnen gaan worden. De vraag is, worden die drones ingezet voor de last mile of voor de in-between mile, wordt dan gezegd. Misschien tussen distributiecentra. Jij weet dat ook, want jij houdt het in de gaten voor jouw site. Gebeurt het eigenlijk al in landen dat ergens drones boodschappen, bestellingen thuis bezorgen?
4: Ja, zeker. En op grote schaal. Ierland, niet zo ver weg. Daar is een drone operator die voor voedsel, hoe noemen we dat, maaltijdbezorgers, restaurants, die zijn aangesloten bij een netwerkje. Als je een klant bent, je hebt een app op je telefoon, je bestelt koffie, een maaltijd, wat dan ook. Ja. Die bestelling wordt dan in een drone geladen. In een buitenwijk van Dublin gebeurt het onder andere. Drone stijgt op, vliegt naar jouw locatie. Dan komt er aan een lier een zakje naar beneden. Dit zakje wordt losgelaten. Drone vliegt terug. Jij hebt binnen een paar minuten jouw bestelling. Dus dat gebeurt. Amerika, ook op grote schaal zelfs, heb je het over miljoenen vluchten. Walmart is ermee bezig, Amazon is ermee bezig. Echt wel grote partijen die hier mee bezig zijn. En het idee is dat, dat die kosten per delivery, dat die omlaag kunnen. Want zo'n drone vliegt in principe autonoom. Dus dan wel zo iemand die dan vanuit een kamertje meekijkt, een operator op afstand.
3: Human in the loop heb ik deze week.
4: Ja, mooie uitdrukking. Die volgt die deliveries. Maar die drones die doen een dingetje automatisch. En ja, je kunt je ook voorstellen over de weg, hè, met een bezorger, een busje of een karretje. Ja, dat kost ook geld en tijd. En met toenemende congestie. Nou, we kijken hier op een hele drukke verkeersader.
3: Ja, straat hier, ja. Dus je kunt je voorstellen. Voor je neus ontstaan, bedoel je met te zeggen.
4: Juist, dat in het spitsuur dat zo'n drone echt wel voordelen heeft. Kijk, drone is misschien een verkeerd begrip. Als je zegt van een drone is een vliegende robot, hè, dan wordt het al een ander verhaal. Die robots die kunnen ongelooflijk veel dingen gaan doen. En ook doen ze al. Een paar voorbeeldjes. Walvissen. Die stoten van die adem. Ja, volgens mij is het ademteug aan de bovenkant. Een gat
3: uit een spuitgat.
4: Ja. Drones zijn er om dat snot op te vangen en te analyseren of ze ziek zijn.
3: Nou, dat gebeurt al.
4: Dat gebeurt, ja.
3: We vangen walvissnot op met drones.
4: Stroomdraden. Als je een hoogspanningsmasten bouwt en je moet van die draden overbrengen. Yeah. Nou, dat is moeilijk, lastig, zeker bij bergachtig terrein. Een drone. Dan vliegt zo'n voordraad over, kun je lijn spannen. Mount Everest, enorme puinhoop, zoals je weet.
3: Ja.
4: Er zijn drones die worden gebruikt om met een paar kilo trash, of enkele tientallen kilo trash, die rotzooi op te ruimen. Dat is een voorbeeld.
3: Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos, ook in positieve zin.
4: Zeker, ja. En we staan echt aan het begin. Kijk, regelgeving houdt nog best wel veel tegen. Deels ook terecht, hè, want je wil natuurlijk wel dat het allemaal veilig gebeurt. Dat het allemaal niet gaat conflicteren met ander luchtverkeer. Dat het voor mensen op de grond ook geen risico gaat vormen. Dus die regelgeving is er niet voor niks. Maar zodra er meer mogelijk wordt, dan zie je dus het aantal toepassingen exploderen. Nou, in Nederland zie je het ook. Het ging van de week al bij Stefan over droneboxen. Hè? Dus dat je boxen neerzet waar drones in staan die dan op afroep iets kunnen doen.
3: Ja.
4: Nou, ik ben in contact met een ondernemer die in Nederland een heel netwerk van dat soort boxen wil gaan installeren. Dus iets van een paar honderd van die boxen op allerlei bedrijventerreinen neerzetten. Nou, die drones die kunnen daar bijvoorbeeld elke dag een inspectievluchtje maken, automatisch. Hè. Dus die vliegen over zo'n bedrijventerrein. Kunnen dan automatisch zien van, hey, is er ergens gravity aangebracht? Is er misschien ergens een brandgevaarlijke situatie? Is er ergens afval gedumpt? En dan krijgt zo'n beheerder van zo'n terrein, die krijgt gewoon een pdfje. En er staat, nou,
3: dit is veranderd
4: geconstateerd

0: op die coördinaat, dus je moet even daarheen opruimen. Nou, ja. En je kunt je dan, de volgende stap is dat hulpdiensten misschien kunnen inloggen op die box. Als er wat echt iets aan de knikker is, dat zo'n hulpdienst kan zeggen, mogen wij nu even toegang tot die box. Hmm. Die krijgt als het ware een soort tijdelijke login. En die kan inloggen en die drone naar een calamiteit sturen om te kijken wat er aan de haak is. Dus je ziet,
1: dit staat er gebeuren. Er zijn mensen mee bezig. Dit ga je binnen nu een paar jaar zien in Nederland. Ook.
0: In Veenendaal is er een bedrijventerrein waar dit al gebeurt. Hmm.
1: Waar dus de boel zo naar gaat. Dan wil ik het toch nog even naar mezelf terugbrengen. Hè. Ik ben ook televisiepresentator, die praten graag over zichzelf. Wanneer kan ik dan mijn thuisbezorgd maaltijd of een Uber Eats maaltijd, weet ik het, mijn kipmadras hadden we het eerder deze week over, thuis laten bezorgen?
0: Ja, ik vind het lastig om te kijken of Nederland. Ja, ik moet het nog zien hoor, dat allemaal gaat gebeuren. Wat ik net beschreef over die leveringen in Dublin en Amerika, dat zijn toch een beetje de suburbans. Hè, dus de grote uitgestrekte woonwijken. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk een ander type samenleving. Mm-hmm. Dus je kunt je afvragen in een heel dichtbevolkt land van ja, gaat drone delivery iets doen? Aan de andere kant, voor specials, dus denk aan medische goederen.
1: Een transplantatie, denk ik aan.
0: Die is aan het testvliegen tussen nu Meppel en
1: Zwolle.
0: En in de toekomst willen ze eigenlijk een heel netwerk door Nederland voor medische deliveries, labresultaten, bloedmonsters, orgaan, of hoe heet het, donorbloed.
1: En daar zie je dan, want ik zat erover te lezen, dat daar moet dus een corridor op een bepaalde hoogte moet daarvoor worden vrijgemaakt, dat die drones zo ongehinderd heen en weer kunnen vliegen.
0: Ja, nu
1: dat
0: nog.
1: Het heeft veel voeten in de aarde gehad, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar, kijk, voor de veiligheid hebben ze gezegd van, weet je, we claimen een stukje luchtruim en daar gaat alleen onze drone vliegen en andere bemand luchtverkeer of andere drones mogen daar dan niet vliegen. Nou, dat is natuurlijk in de toekomst is dat onhoudbaar. Als je allemaal van dat soort corridors zou krijgen, dan is het luchtruim eigenlijk niet meer bruikbaar. Mm-hmm. Dus in de toekomst, het idee is dat er een soort systeem komt wat al die vluchten, dronevluchten, maar ook bemande vluchten, met elkaar gaat afstemmen. Ja,
1: zodat die kans op botsingen verkleint.
0: Juist. En als je dus een vlucht gaat maken, stel ik wil een delivery uitvoeren, dan claim je op dat moment, de paar minuten, claim ik dat pad. En zodra die drone voorbij is, dan wordt het pad weer vrijgegeven. Ja. Daar komt het op neer.
1: Nou ben je niet alleen piloot, maar ook de beheerder van Drone Watch. Maar toch, die drones worden steeds autonomer, kunnen steeds meer zelf. Die ontwikkeling zie je dus ook doorgaan. Dat is deze week al duidelijk geworden. Welke rol is er dan straks over een paar jaar nog voor een doorgewinterde piloot zoals jij?
0: Ja, niet. Ik denk dat het, ik zeg altijd gekscherend van het beroep dronepiloot is het meest kansloze beroep wat er bestaat. Want het zal over een paar jaar is het weggeautomatiseerd. Zeker als het om die professionele toepassing, dus die inspectievluchten, routinematige vluchten, die delivery vluchten, dat zal allemaal vanuit
1: autonoom gebeuren?
0: Ja, op afstand bekeken. Dus dan krijg je meer een operator in plaats van een piloot. Nou, mijn eigen métier, de mediaproductie, of ons métier moet ik zeggen, daar zie ik de menselijke piloot nog wel nog even voortbestaan. Mm-hmm. Maar ook daar zie je een gevaar, namelijk dat AI shots gaat maken.
1: Ja, dat kun je nu al invoeren. Je kan met alle AI-programma's kun je prachtige shots fabriceren. Klopt. Al.
0: Ja. Je kunt met AI ook allerlei drone shots maken. En ik zie dat is serieus wel een concurrent. Niet altijd, natuurlijk niet. Maar dat is wel degelijk iets waar je aan moet denken. Ja.
1: Ja. En dan zie je ook nog eens een enorme specialisatie met die drones, toch? Er zijn ook bepaalde type drones die niet iedereen kan vliegen, die in de filmwereld worden ingezet.
0: Ja, klopt. Je ziet FPV-drones, dat zijn drones die je met een bril op bestuurt. Dus je kijkt door een bril en dan zie je het beeld van de drone rechtstreeks op je camera.
1: First-person view is dat, heet
0: ja, het dan. FPV. Ja. En dat is best moeilijk om te besturen, want dan vlieg je zo'n drone helemaal handmatig. Je hebt dan geen ondersteuning van allerlei automatische systemen. Daardoor kun je heel dynamisch vliegen. Dus je kunt echt heel langs obstakels, heel snel. Prachtige beelden kun je op die manier maken. Maar goed, je snapt ook wel, als je dat bijvoorbeeld in een bebouwde omgeving doet, dan moet je wel de skills hebben om dat te doen en ook de veiligheidsmaatregelen. Maar voor een film, een voorbeeldje hier in Amsterdam, is Amsterdam 2 opgenomen.
1: Nee,
0: daar zijn dat soort drones ingezet. Dus van die grote FPV-drones met echt wel cinema-waardige camera's erop. Dus het zijn geen kinderachtige toestellen. Nee. Maar de waanzinnige shots, hè, achter een boot aan, onder een bruggetje door. Ja, dat is waanzin. Maar dat is ook, die jongens die dat besturen, dat zijn voormalig kampioenen drone racen. Ja. Dat zijn echt doorgewinterde piloten.
1: Ja, ik liet me deze week buiten de uitzending om vertellen dat als je boven de 25 bent, dat je al minder snel wordt in het bedienen van een drone.
0: Nou,
1: dat deprimerend idee.
0: Als je goed kan gamen, dan ben je waarschijnlijk wel in het voordeel. Kijk, ik kan dat FPV vliegen, dat kan ik een klein beetje, maar ik ben absoluut geen pro in. Het is wel heel leuk om te doen, alleen wat je ook wel ziet in Nederland is het is gewoon lastig om plekken te vinden waar je spectaculaire beelden legaal kan maken.
1: Ja, het zit in een vol land. Maar eigenlijk is het dan zo, Wiebe, nu heb je nog, en nu ga je op pad en maak je die prachtige beelden, maar voor een paar jaar zit je alleen maar naar een scherm te kijken om drone watch in de lucht te houden, want dat is dan het enige wat jij nog laat vliegen.
0: Ja, dat is dan als ondernemer is dat een handige zet geweest. Ja. Dus drone vliegen en over drone schrijven. En ja, er is gewoon wel steeds meer te schrijven over die drones.
1: Ja, en die website die gaat ook door het dak, toch?
0: Ja, ja, veel.
1: Je ziet dat er veel interesse is in dit. Dit onderwerp.
0: Voor een niche vorig jaar 2 miljoen bezoekers op de site. Dus dat is aardig. Ja.
1: Na de Big Five kunnen we weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
2: Ja, goedemorgen. We beginnen zometeen om 11 uur met het bedrijvenpanel. Gaan we het hebben over onder meer online supermarkt Crisp. Die ligt overhoop met de aandeelhouders, maar heeft ondertussen wel 25 miljoen euro opgehaald. Het is vrijdag, dus er zijn weer pitches. En daarin gaat het over mannen die niet naar de huisarts durven en facturen die onbetaald blijven. En Albert Zwanen is te gast. Hij is algemeen directeur van de OTC Lab. En zij maken onder meer zelfzorgproducten tegen wratten en kalknagels. Je hoort het zometeen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five over drones. Eerder deze week, gisteren, was dat dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het ging over de manier waarop drones het slagveld in Oekraïne domineren. Wat wij daarvan kunnen leren. Het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen of de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Eigenlijk hebben we deze hele week verhalen gehoord die ook science fiction lijken op sommige momenten. Ik bedoel, je vertelt net even tussen neus en lippen door dat we met drones walvissnot opvangen. We hebben het over onbemande drones. We hebben het over jachtvliegtuigen gehad die straks met onbemande jachtvliegtuigen aan hun zij naar het strijdtoneel gaan. We hebben het over autonome drones gehad die met elkaar de slag gaan voeren. Daar komt geen mens meer aan te pas. Jij ziet al die ontwikkelingen, je schrijft erover. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje duaal is. Dat je soms denkt, wat geweldig, hier moeten we naartoe. En dat je aan de andere kant soms denkt, van wat staat ons allemaal te wachten?
0: Klopt, ja. Ja. Ik ben technisch opgeleid. Dus mijn techneutenhart gaat echt heel snel kloppen van al die ontwikkelingen. Tegelijkertijd als mens denk ik wel eens van waar gaat dit heen? En is een samenleving die soms geschetst wordt, is dat dan een samenleving waar ik in zou willen wonen? Die vraag heb ik continu. Mm-hmm. En dan heb je het niet alleen eens over dit kwaadwillende gebruik van drones, wat zeker natuurlijk wel een issue is en zal gaan blijven, hoe dan ook. Maar ook als ik het heb over die bezorgdrones boven de stad, Ik weet nog niet of ik daar zo happy mee zou zijn. En er zijn ook wel mensen in Ierland bijvoorbeeld, die daar toch wel klachten over hebben van privacygevoel wordt aangetast, of die drones maken ook wel geluid. Dus dat zijn allemaal legitieme vragen.
1: Ja, het heeft iets onheimisch als je een stad hebt met allemaal van die zoemende apparaten boven je hoofd. Of misschien is het wel wat jij net schetste, dat toen de auto kwam rijden, stond er ook iemand met de witte vlag te waarschuwen. Ja. Is het een kwestie van wennen?
0: Is het zeker een kwestie van wennen. Dat denk ik sowieso. Ik denk ook dat onbemande luchtvaart. Ik verwacht dat dat een grotere tak van luchtvaart zal worden dan de bemande luchtvaart.
1: Oh ja?
0: Dat is natuurlijk nogal een claim.
1: Yeah.
0: Maar de grens zal ook grijzer worden. Daar heeft Patrick al iets over gezegd van de week. Die had het over personen, of VTOL drones heeft hij genoemd. Drones die verticaal opstijgen en dan als een vliegtuig verder vliegen. Nou, die zijn er ook in personenformaat. Dus ik verwacht dat je op een gegeven moment ook wel personentransport zal gaan zien door middel van drone-achtige apparaten. Alleen of dat dan een vervanging gaat worden voor het vliegtuig, dat denk ik dan weer niet. Want de economie van het vliegen in zo'n toestel, er gaat nog heel veel energie komt erbij kijken. Die accucapaciteit, dat blijft toch een bottleneck. Laadcapaciteit is een issue. Dus ik weet nog niet of dat dan echt het vliegverkeer gaat verdringen. Maar onbemand luchtvaart gaat een hele grote rol spelen.
1: Ja. We zitten hier, we kijken naar die drukke straat hier, die Amsterdamse straat. Daar konden we ons 5 jaar geleden, misschien 10 jaar geleden ook niet voorstellen dat die toch voor een groot deel nu ook bereden wordt van die kleine karretjes waar je met maximaal 2 mensen in kan zitten. Meestal vrouwen met ontzettend mooi gefeund haar. Hè, die daar dan in zo'n elektrisch karretje met maximaal 40 km per uur door de stad rijden. Misschien vliegen ze binnenkort wel over 10 jaar in dat soort karretjes door de stad.
0: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat een Jetson-achtig idee van thuis opstijgen en dan naar je plek, dat zal het niet worden. Maar misschien bestaande helikoptertrajecten, misschien dat die op een gegeven moment elektrisch gaan gevlogen worden. Dus daar moet je dan eerder aan denken.
1: Ja. Maar die surveillance maatschappij waar wij het eerder over hadden, dat is dan dichterbij eigenlijk. Dat is het beeld waarvan je zegt, ik weet niet of ik daar wel in wil leven.
0: Ja, nou ja, kijk, ik vind het aan de ene kant een heel fijn gevoel. Hè. Stel dat er iets is en ik bel 112. En dit is geen toekomstscenario, dit is echt al realiteit. Dat er dan een drone opstijgt, in Amerika doen ze dit al. Je belt 911. En op het moment dat je belt, dan is de locatie van de beller al bekend. Mm-hmm. En er stijgt al een drone op en die vliegt al naar die plek toe. Terwijl de operator nog niet eens gevraagd heeft wat er aan de hand is.
1: For just in case.
0: Ja. Dus dat is op zich wel een veilig gevoel. Tegelijkertijd, je moet het scope creep. Hè, dat is dat zo'n drone ook voor andere dingen ingezet gaat worden. Dat ligt natuurlijk op de loer. Mm-hmm. Als die drones er dan zijn. En op een gegeven moment, er is ergens een demonstratie. Oh, laten we maar een drone erop afsturen. Waar ligt de grens van waar je nou wel of geen drones op af gaat sturen? En ja, je ziet toch vaak dat technologie is vaak leidend. Hè, dus dit kan en dat kan, dus laten we dat dan maar gaan doen. Terwijl het ethische debat daarover, dat blijft achter. Mm-hmm. En soms, wat je nu in Oekraïne ziet bijvoorbeeld, met drones die helemaal automatisch op een doel afgaan. Ja, dat is natuurlijk een doodenge ontwikkeling. Daar is het van de week ook al over gegaan met Patrick Polder en Mark Voskuil. Dat die autonomie in drones, ja, dat is echt een heel eng iets. En dat we kunnen daar een ethisch debat over organiseren tot we ons wegen. Maar die techniek wordt gewoon geïmplementeerd.
1: Ja, en kijk, en wij hebben dan nog dat ethische debat. Daar had ik het gisteren met Patrick Bolder inderdaad over. Maar ik vermoed dat er in Rusland bijvoorbeeld weinig ethisch debat is over de inzet van dat soort drones.
0: Nee, uiteraard. En dat is wel jammer. Het is echt een race to the bottom eigenlijk. Die hele ethiek die wordt overboord gegooid. Nou, bij een oorlog kun je natuurlijk sowieso ethische vraagstukken stellen. Ja. Maar als het gaat om het autonoom, je laat een drone op en je zegt, nou, ga maar op zoek naar mensen en vlieg er maar op af en doe je ding. Ja, dat is waar het eind is zoek.
1: Ja. Ja, en dat is dan nog inderdaad met heel kwaadwillende bedoelingen. Maar je komt ook in een maatschappij, kan ik me voorstellen, waarbij er gewoon permanent drones ergens in de lucht hangen. Of is dat nu al, die ons in de gaten houden? Surveillance.
0: Nou,
1: ik weet dat in coronatijd gebruikte de politie drones toch? Om ook aan crowd control te doen.
0: Ja, corona was. Op een gegeven moment werden er drones gebruikt met luidsprekers eraan. Om naar mensen op het strand bijvoorbeeld te vliegen. En te manen op afstand dat ze anderhalf meter afstand moesten houden. Ja, daar kun je ook echt van. Ik heb me daar echt wel afgevraagd van, moeten we dat nou willen? Je zit naar een slechte science fiction film te kijken. Ik snap dat de politie daar met een hele moeilijke taak zat. Maar aan de andere kant, probeer niet door te slaan.
1: Nee.
0: Dus probeer toch, ook als hulpdienst, ook als politie, probeer na te blijven denken over, ja, wanneer gebruik je drones? Hoe wil je ook het publiek geëngageerd houden, of hoe wil je ook publieke acceptatie blijven behouden voor je toepassing? Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Want als die publieke acceptatie weg is, dan komen al die fantastische drone-toepassingen ook niet van de grond.
1: Nee. En dat merk je, dat nu kantelt, die publieke acceptatie. In ieder geval, dat kantelt misschien met dat het aan het veranderen is, zei je eerder dit
0: jaar. Ja, dus met die droompaniek, noem ik het dan, van vorig jaar. Of het nou terecht was of niet, laten we dat dan nog even buiten beschouwing houden. Die opinie is wel degelijk gekanteld. Er is wel degelijk meer argwaan. En ik denk ook dat er komen ook wel weer manieren om die transparantie te verbeteren. Een voorbeeldje is dat als je nu een drone koopt, ik heb hier een paar van die apparaten bij me.
1: Ja.
0: De wat zwaardere drones, die moeten als het ware een soort digitaal kenteken uitzenden. Nou, dat weten veel mensen niet, maar dat signaal kun je opvangen, ook als gewone burger. Dat signaal is gewoon op te vangen. In principe met sommige smartphones, niet alle smartphones. Maar het idee is dus dat je net als met Flight Radar, dat is een app waarmee je vliegverkeer kunt zien, dat je op een gegeven moment ook kunt zien van, er vliegt een drone.
1: Wie is het eigenlijk?
0: Ik pak de app of ik ga naar een bepaalde website. En ik kan even kijken van, is dat een bekende drone? Is dat een mediaproducent? Weet ik veel. Dus die ontwikkelingen zijn er ook wel. En ik zie ook wel vanuit het werkveld, zeg maar, dat soort ontwikkelingen ontstaan. Want kijk, niet alles moet van de regelgever of van de overheid afkomen. Dat, daar moet je niet op gaan zitten wachten. Dus ik zie ook wel ondernemers ontstaan die zeggen van ja, we hebben echt wat meer behoefte aan transparantie. Dus laten we zo'n platform gaan ontwikkelen. En ik ben daar bij betrokken. Ik weet niet in wat voor soort rol, maar ik juich dat wel toe.
1: Een soort registratie, eigenlijk net zoals we kentekens op auto's hebben.
0: Ja, nou ja, dus iets verder nog dat je bij wijze van spreken, als je een kenteken ziet van zo'n drone, dat je dan op een website kan zien van oh, dat is dat bedrijf en die doet dit. En eventueel zit er een e-mailadres of een contactnummer bij, dat je even kan bellen. Dat is een vroege gedachte. Het kan ook andersom uitpakken, want je zou ook kunnen zeggen van ja, als mensen ergens een drone zien vliegen en die daar niet van gediend zijn en die kunnen volgens meteen zien wie daarbij hoort, ja, dat kan ook vervelend voor die dronepiloot uitpakken. Dus het heeft twee kanten.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, bij een auto weet ik dan het kenteken, maar niet meteen van wie die auto
0: Klopt,
1: is.
0: Ja,
1: dus er zijn manieren voor te verzinnen natuurlijk. Welke ontwikkeling, want jij weet dat als geen ander, op dronegebied voor het komende jaar is er één waar je op verheugt, waarvan je denkt, nou, dit is mooi wat we misschien wel gaan meemaken. Komen er nieuwe drones aan die nog toffere dingen kunnen? Zijn er initiatieven waarvan je zegt, ja, dit is wel iets waar ik...
0: Ja, die techniek, ik heb het allerkleinste droontje wat ik mee heb genomen. Dat is ook het leukste droontje. Want dat ding, bij wijze van spreken, je gooit hem in de lucht. En hij volgt je. Het begint met filmen. Je kan handgebaren. Je moet stemcommandos geven. Dus dat is ongelooflijk wat er allemaal mee kan. Dus ik denk dat uiteindelijk zal die toevoeging van AI... en ook de software rondom die drone, ja, dat wordt veel spannender dan die drone zelf uiteindelijk.
1: Ja, dat blijft gewoon het apparaat.
0: Ja, en ook dat, ja, dat is van de week al genoemd, het BVLOS vliegen, dus dat is Beyond Visual Line of Sight, buiten het zicht van de piloot. Ja, daar zit echt de grote potentie voor heel veel maatschappelijke toepassingen.
1: Het was mooi om met je te praten dit uur. Wiebe de Jager, dank voor de komst voor het afsluiten van de week. Dronepiloot en oprichter van nieuwsite Drone Watch. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast in onze app of je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
4: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
5: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren.
6: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
5: Nee, omdat we weten het allemaal nog
6: niet. Er kunnen
5: nog
6: allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
7: Ja.
6: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aarts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
7: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
6: Precies, ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval die je constructief
5: die werkbaar is. Ja.
7: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is, ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven, maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee je de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf, maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf kunnen
6: zijn. Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
4: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: In de BNR-app.
2: Elektriciteitscentrales verbruiken meer gas om schommelingen op te vangen. Beurs in Azië gaan hard onderuit na een flinke verlies in de Amerikaanse chipsector. En al jaren nemen boeren en waterschappen maatregelen tegen droogte, maar het is niet genoeg. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Ga naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, Erwin, hoe staat het ervoor?
16: Het wordt drukker en drukker op de weg. De vakantiedrukte die begint dus al op gang te komen. Dat merk je vooral aan de Duitse grens richting het oosten. Op de A1 vanuit Hengelo 2 kilometer file. 10 minuten vertraging. 25 op de A7 Groningen-Duitse grens. Dus Oudeschans en Duitsland 4 kilometer file. De werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel geven richting Alkmaar. Richting het noorden een file van 4 kilometer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging vanaf Duiven tot aan Duitsland. En dan de flitsers A17 Roosendaal. Dordrecht, hectometerpaal 6,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. En de bonden zeggen dat het niet goed gaat. Het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958 die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn hensbal het WK won in 86 leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws.
2: Online supermarkt Crisp ligt in de clinch met een deel van de aandeelhouders, maar wist desondanks toch nieuwe investeringen binnen te halen. Gaat zo meteen bespreken het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
23: Kozijnen. Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je in het bedrijvenpanel meer over online supermarkt Crisp. Dat ruzie heeft met een deel van de aandeelhouders. Om 12:00 bespreek ik het macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 spreek ik Albert Zwane. En hij is algemeen directeur van zelfmedicatiebedrijf de OTC Lab. Maar eerst het economische nieuws van de dag. Dat gaat over de Fed. Want ondanks dat de Amerikaanse president Donald Trump blijft hameren op het verlagen van de rente, lijken steeds meer regionale Fed-kantoren, zoals Kansas en Dallas, voor te sorteren op een renteverhoging in de Verenigde Staten. Nou, BNR's huiseconoom Han de Jong vindt die redenering niet vreemd.
26: De inflatie is al 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. En in de loop van dit jaar is de inflatie ook nog weer verder opgelopen. Dus je kunt redeneren, en dat doet zij dan ook kennelijk, dat de inflatie bij het huidige renteniveau in ieder geval niet vanzelf naar de 2% doelstelling terug zal gaan.
2: Toch is de invloed van Kansas en Dallas niet zo groot.
26: In zo'n Fed-vergadering zijn er 12 mensen die stemrecht hebben. Wie zijn dat? Nou, dat zijn de 7 bestuurders, de 7 governors, die dus in Washington zitten. Die mogen altijd stemmen. En dan zijn er 12 van die regionale Feds. En 5 daarvan hebben stemrecht.
2: Over 1,5 week komt de Fed weer bij elkaar, maar het is nog niet duidelijk of daarvoor een renteverhoging gestemd gaat worden. Ondertussen staat de AEX 1,1% in de min op 1090 punten. En om 11:30 hoor je meer van onze beursnerd.
24: Bedrijvenpanel.
2: Ja, en dan gaan we het hebben over online zakenbedrijven, online supermarkten. Crisp, dat ligt in de clinch met een deel van de aandeelhouders, maar weet wel 25 miljoen euro op te halen in een investeringsronde. En het is vandaag misschien iets minder warm, maar er is wel sprake van een watertekort. Dus daar gaan we het ook over hebben vandaag in het bedrijvenpanel. Doen we met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail, en Erik Pekel en Heijs van AH, Bureau voor Live Communicatie. Welkom allebei.
27: Goedemorgen, Edwin.
2: Goedemorgen. Ja, online supermarkt Crisp heeft 25 miljoen euro opgehaald bij aandeelhouders. Maakt het bedrijf dat lokale en biologische producten levert dinsdag bekend. Maar ondertussen ligt Crisp in de clinch met een ander deel van de investeerders. Via de rechter eist de groep van 4 beleggers namelijk een lening van in totaal 5 miljoen euro terug. En volgens hen is Crisp niet eerlijk geweest over de financiële situatie. Doen jullie wel eens online boodschappen?
28: Zeker, en ook bij Crisp. Ik ben best wel een fan eigenlijk van Crisp. Ik zie het niet als een online supermarkt. Ik zie het meer als een online traiteur. Dus,
2: traiteur?
28: Ja, ze hebben zulke mooie, lekkere, goede producten. Het is echt heerlijk. En de prijzen vind ik eigenlijk ook heel redelijk. Het staat echt heel goed in verhouding tot wat je krijgt.
2: Nou, maar het is wel veel duurder dan de normale supermarkt.
28: Precies. En dat is ook de reden waarom ik echt incidenteel een keer bestel. Maar dan is het wel echt meteen een verwend pakket. Dus ik word altijd vrolijk als ze langskomen.
27: Volgens mij zit hun winst vooral in die abonnementen. Hè? Van die mensen die continu blijven bestellen.
28: Ja, ze hebben ook maaltijdboxen. Die heb ik ook een tijd gehad. Die waren ook echt fantastisch. Alleen mijn kinderen die hebben een wat andere smaak dan mijn vrouw en ik. En die waren wat minder enthousiast daarover.
2: Ja, maar Lies, doe jij wel eens online boodschappen?
27: Ja, absoluut. Bijna alles.
2: Bijna alles?
27: Ja, ja, ja.
2: Oh, je komt bijna niet binnen in een normale supermarkt?
27: Nee, niet heel vaak meer, nee.
2: Oké, lekker makkelijk. Gewoon lekker thuis
27: lekker
2: bezorgen.
27: Lekker makkelijk, lekker thuis. En dan in het weekend nog even naar de ambachtelijke winkels in het dorp.
2: Ja.
27: Nee, maar ik vind wat ik aan Crisp echt mooi vind is, zij waren een van de eerste die echt die hele tussenhandel eruit gooiden. Zij zijn in 2018 begonnen, volgens mij. En echt in dat lokale stuk gingen zitten, lekker vers. Al die smaak, seizoensproducten, dus dat vind ik heel mooi.
2: Allemaal lokaal, biologisch?
27: Absoluut, dus ik vind hun uitgangspunten onderschrijf ik totaal. En ik vind wat er nu gebeurt, waar we het nu eigenlijk over hebben, die rechtszaak wel heel bijzonder.
2: Ja, die rechtszaak inderdaad. Nou, ja, ze liggen overal met een aantal aandeelhouders in. Die eisen 5 miljoen terug, wat ze er eerder in hebben gestopt. Hoe kijk je daarnaar?
27: Nou, wat bijzonder is dat de 25 miljoen die ze net opgehaald uit diezelfde groep afkomstig is. Dus dan is er geloof. En ze zijn natuurlijk vanuit start-up al lang in die scale-up fase, denk ik. Op dit moment. En dan, de broers Malenstein hebben onder andere mee geïnvesteerd.
2: Mm-hmm.
27: En dan vind ik het wel bijzonder. Dat zijn jongens die hebben echt hun sporen verdiend. Die weten echt waar het over gaat. Dan een substantieel bedrag investeer je. En hoe kan het dan dat je niet op de hoogte bent van verwachtingen, economische groei in die fase?
2: Nou ja, zij zeggen dus eigenlijk van nadat wij die lening hebben gegeven, een dag daarna kwamen ze met de mededeling dat er liquiditeitsproblemen waren.
27: Maar je kijkt toch naar cijfers voordat je investeert?
28: Nou, kijk, het verschil tussen die 25 miljoen die nu is opgehaald en die rechtszaak die speelt, is dat die lening van 5 miljoen, waar dus die vier leninggevers, die investeerders nu strijd over voeren, dat is al een tijd geleden gebeurd. Dus dat was eind 2024. Toen stond Crisp er minder goed voor. En daar zijn ze niet heel open over geweest, volgens dus die vier leningverstrekkers.
2: Ja, toen maakten ze inderdaad een flink verlies. Maar de laatste cijfers zijn ook nog maar van 2024.
27: Ja, 2025 is niet bekend.
2: Nee, is nog niet bekend. Nee.
27: En hoe waren die cijfers daarvoor dan, Erik? Want je baseert je dan toch op de track record sinds 2018 wat er ligt.
28: Exact. Dus het vertrouwen was gewoon goed. Ze waren al aan boord als investeerders. En ze hadden gewoon een heel goed gevoel bij het vervolg. Want in 2024 was er nog wel verlies. Maar dat verlies was al gewoon twee keer zo klein als het jaar ervoor. En Crisp zegt ook steeds, wij zijn nog steeds een start-up. Dus we moeten gewoon echt heel hard investeren om marktaandeel te verwerven, kwaliteit verder te verhogen, zorgen dat we veel meer klanten kunnen gaan bedienen. En maar het interessante is dus, die 25 miljoen die nu is opgehaald, laat wel zien dat er opnieuw heel erg veel vertrouwen is.
2: Nou, laat ik nog even die cijfers van 2024. Toen behaalde Crisp een omzet van 82,9 miljoen en een operationeel verlies van 23 miljoen euro, inderdaad.
28: Ja, het jaar daarvoor was dat dus een operationeel verlies van 46 miljoen euro.
2: Ja, dus daar haalden we al een beetje in. Maar tijdens de zitting zei Tom Peters, de CEO van Crisp, dat de investeerders te weinig vragen hadden gesteld.
27: Ja, dat was wel een saillante opmerking.
2: Inderdaad, wisten we dat Crisp een kapitaalintensieve start-up is. Ja, bij wie ligt dan de fout?
27: Ik denk dat er iets gebeurd is. Er moet iets gebeurd hebben. Ook het feit dat ze niet willen schikken met elkaar. Daar is iets gebeurd waardoor de investeerders zich zo echt onwijs slecht behandeld voelen. Ja, wat doe je dan? Ik denk, uitspraak van de rechter volgen, afhandelen en door.
28: Ja, volgens mij zijn er eigenlijk maar twee opties. Of ze wisten het echt niet, hoe ze er precies voor stonden. Dus 6 weken later werd duidelijk dat ze liquiditeitsproblemen hadden. Of ze hadden het geld zo hard nodig op dat moment dat ze dachten, nou, laten we er niet over beginnen. Want
2: als ze het niet
28: we
2: vragen,
28: moeten door. Als ze het niet vragen, kunnen we door. Maar het is heel dom natuurlijk, hè? Ja. Dat is heel kortzichtig.
2: Ja, want hoe open moet je zijn als start-up naar je financiers? Ik bedoel, moet je echt alles op tafel
27: leggen?
2: Als je
27: serieus 5 miljoen binnenhaalt, zul je open moeten zijn.
2: Nee, maar ja, het lijkt me voor investeerders ook wel handig natuurlijk om te weten waar je geld in stopt, toch?
27: Ja.
28: Tuurlijk. En ook dus voor die andere investeerders is het belangrijk dat het vertrouwen er is. Maar gelukkig merk je aan die ronde die nu is opgehaald, 25 miljoen, dat vertrouwen dus hartstikke goed zit.
27: Wat ook bijzonder is, want Picnic komt natuurlijk als een dolle daarnaast ook op.
28: Ja, maar ik vind dat echt een ander soort leverancier.
2: Ik lijkt een beetje op een normale supermarkt.
28: Meer, ja. Die zijn toch wat scherper aan de prijs. Minder rechtstreeks in het promoten van heel specifieke, mooie, speciaal zaken. Zoals Crisp heeft dat brood van Jordi's, de vis van Schmid Zeevis. En dat laten ze ook allemaal zien. En dat is echt toch wel.
27: Dus jij ziet duidelijk onderscheidend vermogen wat Crisp sterk maakt ten opzichte van Picnic.
28: Ja, zeker. En Ja, dus ik denk dat dat inderdaad het grote onderscheid is. En wat ik ook heb begrepen is dat ze nu dus operationeel winst aan het draaien zijn. Ze hebben in ieder geval wel bekendgemaakt dat ze in 2025 op zijn minst één maand zwarte cijfers hebben gedraaid.
27: Ja, okay, maar het is wel vreemd dat die cijfers nog steeds niet gepubliceerd zijn.
2: Wou ik net zeggen,
27: toch?
2: De cijfers zijn van 2024, we leven inmiddels in 2026. Is het niet een beetje raar dat die cijfers nog niet zijn?
28: Nou, niet per se. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die hun cijfers van 2025 nog niet hebben gepubliceerd.
27: Nou, ik vind het best lang.
2: Even raar, maar
27: ik vind het raar.
2: Wat denk je dat erachter zit dan?
27: Ik weet het niet. Ze zullen ongetwijfeld die 25 miljoen die bij bestaande aandeelhouders opgehaald zijn, die zijn uiteraard, neem ik op de hoogte van de cijfers van vorig jaar.
2: Maar is het vreemd dat zij verlies draaien? Want
27: nee,
2: je had het net natuurlijk al over de Picnic. Hè? Ik bedoel, dat draait natuurlijk ook al jaren verlies.
27: Ja.
2: Maar er wordt elke keer gezegd van ja, dat hebben we gewoon ingecalculeerd. Hoort er gewoon bij. Ik bedoel, we zijn aan
27: het
2: groeien.
27: Maar het is een heel ander model. Het is een app-only model. Het is zo totaal anders. En ik vind het knap wat ze doen. En wat ze nu dan ook doen met die overname van Buurtboer. Hè? Dat ze ook die zakelijke markt gaan benaderen.
2: Ja.
27: Dat ze echt zeggen, we pakken die catering dat stuk erbij. Daar willen mensen ook duurzaamheid, vers, seizoensproducten, et cetera. Ik vind het wel knap. Als je kijkt wat hun visie is nu voor de komende jaren, zitten natuurlijk ook best slimme jongens. Hè? Want er zit ook die Michiel Rodenburg, kwam ook van Ahold. Ook wel weer grappig dat Sander van der Laan, oud. Ja, jij zit al te knikken, oud directeur. Hè, Action.
28: Hij is een van de grote investeerders achter.
2: Ja, er zitten dus grote namen achter.
27: Maar Michiel Mol. Ja.
2: Gaan dus nu inderdaad ook naar de zakelijke markt, zoals je zegt. Ja. Want ze hebben de Buurtboeren overgenomen. Gaan dus ook bedrijfslunches verzorgen. Is dat slim, die overstap maken, ook naar de zakelijke markt?
28: Ja, tuurlijk. Dus die Buurtboer is echt een groot begrip in Amsterdam. Er zijn al veel bedrijven die daar heel enthousiast over zijn. En dat versterkt weer die basis van de continuïteit. Kijk, die busjes, die moeten allemaal vol zijn en die moeten continu rondrijden. En dat is de uitdaging. Los daarvan blijft het, denk ik, ontzettend moeilijk model om winstgevend te krijgen. Albert Heijn, dus de man achter de kruidenierszaak, die is per definitie altijd heel sceptisch geweest over online boodschapservices of bezorgdiensten. Want die zei, de grote efficiëntieslag is juist geweest dat we van kruidenier naar supermarkt ontwikkelden. Mm-hmm. Dat dus we de consument hebben veranderd in een orderpicker. Dat hoeft het niemand meer voor ze te doen. En dat is top efficiënt.
2: Ja.
28: En nu zie je dus, Crisp heeft ook dat nieuwe DC, dat distributiecentrum wat ze net hebben gebouwd.
27: Ja, bij Amsterdam, hè?
28: Ja, vreselijk veel werk natuurlijk. Er zijn er ontzettend veel mensen die voor ieder huishouden of bij die bedrijfslunches voor ieder bedrijf.
27: Ja, maar dat is ook een van hun pijlers nu, hè? Die logistiek zo efficiënt mogelijk maken.
2: En daarom is het ook handig om die buurtboeren bij te pakken. Want dan kan je inderdaad, als je die busjes toch hebt rijden, dan kan je ze net zo goed ook bij een paar bedrijven langs laten gaan.
27: Wat ik me nog wel afvragen of het echt een randstedelijke bedrijf wat alleen gericht op de Randstad is.
2: Nee, volgens mij zitten ze in heel Nederland.
27: Ja,
28: ze zijn inmiddels helemaal dekkend. Ja, ze komen overal.
27: Ja, dat wist ik niet. Ja. Dat vond ik nog wel, dat vroeg ik me af.
28: Maar wel knap, hè?
27: Ja, ik vind absoluut petje af. En ik hoop ook echt dat ze het redden. En daarom denk ik die hele schikking nu met die investeerders, gewoon handel het netjes af en ga door.
2: Ja, maar we hadden het eerder al over. Ze zijn inderdaad relatief duur. Hè? En dan heb je natuurlijk wel een beperkte doelgroep uiteindelijk ook. Hè? Die bereid is om wat meer te betalen. Nou ja, misschien dan eens in de maand of eens in het half jaar als tractatie, Erik.
28: Nou ja, ik doe het denk ik één keer in de twee maanden ongeveer. En verder haal ik nog gewoon echt boodschappen bij
27: ik
28: de Aldi.
27: Ik weet niet of jij nou zo'n interessante customer voor ze bent.
28: Nee, ja, precies.
2: Nou, hij is wel een customer van ze. Ja.
27: Nou,
28: maar ik denk, ik noem het omdat ik wil schetsen dat ik denk dus dat er heel veel meer mensen zijn zoals die niet hun dagelijkse boodschappen bij Crisp bestellen, maar die gewoon incidenteel echt even wat lekkers laten brengen.
2: Ja. En hoe zouden ze hiermee omgaan? Inderdaad, zoals je zegt, van snel afhandelen, snel een schikking met iedereen doen en hup,
27: en
2: weer door.
27: Je moet je van af en die investeerders moet je gewoon tegemoetkomen.
0: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: We zitten binnen het bedrijvenpanel vandaag met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail, en Erik Pekel van AH, het bureau voor live communicatie. Een groep van 26 werknemers van Meta die bij een reorganisatie hun baan verloren, die gaan een ontslag aanvechten bij de rechter. Ze stellen dat Meta met behulp van een AI-tool die muisbewegingen en browsergedrag meet, heeft besloten wie er ontslagen werd. Volgens de groep oud-medewerkers worden zwangere vrouwen en ziek personeel daardoor onevenredig zwaar getroffen. Keken jullie op van het nieuws, Marlies?
27: Ja, ik vind het shocking. echt. Je gelooft gewoon toch niet? Het is echt Big Brother is watching you. Je zit gewoon te werken achter je computer. En dan wordt gewoon al jouw bewegingen, al je browsergeschiedenis, alles wordt bekeken.
2: Ja.
27: En dan zegt Mark Zuckerberg, ja, maar een half uur per dag mag iemand even privé uitschakelen.
2: Een half uur wordt het niet geregistreerd.
27: Dan kijken we niet mee.
2: Nee.
27: En dan onder het mom van, we gaan het gebruiken, hè, om onze AI te trainen. Hoe moet je een e-mail verzenden? Come on.
2: Ja, Erik?
28: Ja, het is echt interessant nieuws, omdat het heel erg een doorkijkje geeft in de impact van technologie. Want dat je dit kunt doen, hè, dat het technisch mogelijk is, dat weten we natuurlijk al lang.
2: Maar
28: dat
2: betekent niet dat je het ook hoeft te doen, bedoel
28: nee,
2: je?
28: Nee, ethisch is er natuurlijk echt heel veel op aan te merken. En het vraagt ook om een stevige discussie die je op heel veel vlakken tegenkomt waar AI wordt toegepast. Want al die screenshots die genomen worden van al het werk wat medewerkers verzetten, dat wordt allemaal helemaal geanalyseerd en daar wordt een rapportage op gebaseerd. En bij Meta is het dus wel zo dat mensen daarvan op de hoogte waren. Dus het is wel op basis van een uitgelekt initiatief. Ze waren ook heel onrustig daarover.
2: Maar daarom ze wisten dat ze in de gaten werden gehouden.
28: Gereageerd, zeker. Ja. En gelukkig, ik heb even uitgezocht, in Nederland kan dit niet, want het is gewoon bij wet verboden.
27: Dat is grappig, want dat gebeurde tijdens corona ook.
2: Volgens mij zijn er tijdens corona ook bedrijven, inderdaad, ik weet niet of het ook in Nederland gebeurde, maar inderdaad zijn er meer bedrijven geweest die dan checkten of mensen thuis wel aan het werk waren. En dan ging het ook met toetsaanslagen. Ja. Ik bedoel, gebruik je je laptop? Doe je überhaupt iets?
28: En dat het
2: of
28: gebeurt?
2: Ben je de hele dag ben je was aan het draaien en koffie aan het drinken?
27: Ja, maar het gaat uiteindelijk het over mag output. Niet.
28: Ja, het mag in Nederland alleen.
2: Voor veel bedrijven nog niet, hè?
28: Dus volgens de Nederlandse wetgeving mag het alleen als je toestemming hebt van de OR. Nou, die krijg je natuurlijk nooit daarvoor.
2: Ja. Maar het gaat ook een beetje om de fundamentele vraag, hè? Hoeveel mag je controleren van je werknemers?
27: Ja, ik vind dat het over output gaat. Je maakt een afspraak, je maakt een contract en daarin maak je afspraken. En je werkt, mensen werken in teams. En of zij dat uiteindelijk op welk moment van de dag doen. Er wordt nu ook heel veel gepubliceerd over burn-outs. Hoe zwaar het is om dingen te combineren in je leven met werk en privé.
2: Ja.
27: Maar je maakt een afspraak over het totaal. En als dat totaal gewoon behaald wordt, kan ik daar heel goed mee leven.
2: Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nog niet van output uitgaan. Nee, ik bedoel, heel veel mensen zitten gewoon van 9 tot 5 op kantoor.
27: Ja, ja.
2: En wat ze in die tijd doet, maakt niet zoveel uit.
27: Het is weer het oude inklokken. Hoe laat ben je begonnen?
2: Ja.
27: Hoe laat ging je lunchen?
2: Ja,
28: maar
2: het gaat om de tijd.
28: Zo?
2: Ja.
28: Is dat zo, is natuurlijk de vraag. Want het AI is natuurlijk echt wel een heel slim model. Daar hebben ze bij Meta ook heel hard aan gewerkt. Wat ook echt kijkt naar de output. Dus het gaat niet alleen om toetsaanslagen.
27: Maar dat staat
28: ze analyseren
27: nergens,
28: zelfs die screenshots. En dat is een beweging. Inderdaad, Big Brother is watching you in de overtreffende trap. Ja, die denk ik wel, die ga je gewoon vaker zien. Want als het technologisch het mogelijk
2: kan.
28: Is,
2: ja.
28: Als het kan, dan weet je één ding zeker.
27: Maar wat
28: dat
27: vind
28: het ook
27: jij
28: gebeurt.
27: Er dan van, ja. Erik? Er zijn nu bij Meta dus 8000 mensen ontslagen, hè, en 6000 vacatures zijn niet meer ingevuld. Die 8000 mensen die ontslagen worden, is nu de gedachte, in ieder geval van die 26 die een proces aanspannen, dat het op basis van die gegevens is gebeurd. Mensen die dus ziek zijn of zwanger of vrije dagen opnamen, die komen onderaan het lijstje.
2: Die hebben geen toetsaanslagen.
27: Nee, maar wat vind je daar dan?
28: Ik vind dat het niet kan. Want ik vind dat mensen elkaar op zijn minst moeten aanspreken en daar gesprekken over moeten hebben voordat je zoiets kunt doorzetten. Dat heeft echt wel toestemming nodig, instemming. Je moet het op zijn minst weten. En tegelijkertijd denk ik wel dat je dit vaker gaat zien. En dat het ook veel vaker en op meer plekken gebeurt.
2: Maar omdat het kan, moeten we het dan ook willen. Dat is natuurlijk wel een fundamentele discussie. Ook.
28: Juist, en daar moet je afspraken over maken.
27: Maar dan
28: en
27: ga je echt
28: best
27: selecteren in je werknemers. Ja. Ook op gezondheid, op het momentum.
28: Nee, maar dat zijn allemaal dingen, dat kun je natuurlijk, dat zijn een soort kinderziektes. Dat kun je makkelijk optimaliseren. Je kunt natuurlijk zeggen van deze categorie, die geven een soort markering in die rapportage.
2: Ja,
28: ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn, maar ook medewerkers daar gewoon mee instemmen. En
2: dat oké
28: vinden. Ultra transparant.
27: Maar Erik, dan is het toch ook zo
28: elkaar.
27: Als mensen hun vakantiedagen niet opgebruiken, dan doe je het beter als mensen die ze wel opgebruiken?
28: Nee, je begrijpt me misschien verkeerd. Ik ben
27: denk
28: er geen voorstander van. Ik zeg alleen dat ik wel denk dat het gebeurt.
2: Omdat
28: het niet
2: meer tegen te houden is.
28: Ja, zeker.
2: Maar goed, je zei het al, van de werknemers wisten het, maar dat was omdat het uitgelekt was. Maar Meta had het dus niet aan die werknemers verteld.
28: Exact.
2: Maar zou je daar dan ook niet open over moeten zijn als werkgever?
28: Absoluut.
2: Ja.
28: En ik denk dus dat dit meer gebeurt waarbij er dus geen openheid is. De rechtszaak wordt overigens ingewikkeld. Want die medewerkers die beweren dus dat die ontslagen hierop gebaseerd zijn.
27: Ja, hoe ga je dat aantonen?
28: Ja, dat gaat heel moeilijk worden. Want Meta zegt, nou, dat is gewoon niet zo. We hebben dat menselijk gescoord zoals we dat altijd al deden.
2: Mensen punt. Misschien controleren of ze wel werken is misschien één ding. Maar om dan die informatie te gebruiken bij een reorganisatie is misschien nog weer een ander ding, toch?
27: Ja, nou, ik vond het echt shocking wel, hoor. Als je gewoon ethisch gezien is het heel raar. Als je op deze manier met je mensen omgaat. En ook een manager die tegen zijn werknemer zegt, nou, meld je nu maar niet ziek, want dat kost je je baan.
2: Ja. Ja. Maar is het raar dat zoiets bij Meta gebeurt? Ik bedoel, Meta heeft natuurlijk privacy sowieso niet heel hoog in het vaandel staan. Ik bedoel, als het dan misschien een bedrijf is waar dit gebeurt.
28: Nou, überhaupt, dus in de techsector verwacht je dit eerder. In Amerika verwacht je dit eerder. Ja, dat lijkt me voor de hand liggen.
2: Ja. Laten we het over iets anders hebben, over de hitte van de afgelopen dagen. Ja, vandaag is het iets minder warm, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel wat warme dagen gehad. Dat heeft ook grote gevolgen voor bedrijven. Evenementen werden afgelast, sommige horecatenten sloten de deuren en kwetsbare medewerkers konden niet altijd komen werken. We hebben daardoor ook last van droogte. De waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen, sproeiverboden, sluizen die minder vaak opengaan. En sinds gisteren is er ook officieel sprake van een watertekort. Dat is allemaal ook ellende voor ondernemers.
28: Ja, natuurlijk. Maar ook iets wat gewoon hoort bij je bedrijfsvoering.
27: Ja, biedt ook weer kansen.
28: Ja, het is hartstikke leuk, die dynamiek.
2: Ja, want je hoort inderdaad alleen maar geklaag over de hitte. Het is te warm. We hebben natuurlijk hitteplannen, dat soort dingen. Nou, het heeft grote gevolgen voor de binnenvaart en de landbouw. Want schepen kunnen natuurlijk minder beladen worden. Tuurlijk. Ja, moeten bedrijven iets doen of is dat iets voor de overheid?
28: Tuurlijk, je moet zorgen dat je hierop voorbereid bent. Zowel voor je operatie als ook voor het beschermen van de gezondheid van je medewerkers.
27: Dus de verwachting dat dit zo blijft.
28: Zeker.
27: Maar dat is toch gewoon wat ondernemerschap inhoudt?
28: Absoluut.
27: Je past je gewoon aan, je bent creatief. Ik hoorde van Nienke van de redactie, die zat op het terras in Amsterdam, maar iedereen kreeg een plantenspuit met koud water.
2: Oh, dat is inderdaad wel heel slim, ja.
27: Dat vond het wel grappig.
2: Ja. Ik zag ook ergens in Japan dat er van een hoog gebouw inderdaad ook wat nevel werd verspreid, zodat mensen wat koeler werden en zo. Dus we moeten gewoon een beetje creatief zijn en we moeten niet zeuren over die hitte.
28: Nou, vooral voorbereid zijn, want zodra het komt, ja, ben je eigenlijk gewoon te laat. Moet je zorgen dat je plan al af hebt, dat je dat op de plank hebt.
27: Ja.
28: Want dan kun je ermee door. En het vraagt ook om afspraken, zeker dus met medewerkers, over hoe je omgaat met enorme hitte. En hetzelfde geldt ook voor wintersweer. Hè. Dus afgelopen winter hadden we ook één of twee dagen hitte. Dat je de weg niet op mocht. Nou, bijvoorbeeld een tropenrooster, het verminderen van de werkdruk. Ik denk dat je vooral met elkaar creatief moet zijn. Dat je mensen moet betrekken.
27: Maar dat gebeurt toch ook gewoon?
28: Tuurlijk.
27: Ik zie dat overal. Mensen maken gewoon zelf afspraken, beginnen eerder, blokken vaker, even kort geblokken werken, langere pauzes.
2: Dus er wordt al genoeg rekening gehouden met werknemers.
27: Nou, ik vind dat we dat met z'n allen prima kunnen oplossen. Maar jij had nog een mooie anekdote, zei
2: je? Je had het zelf nog meegemaakt onlangs.
28: Ja, zeker, zeker. Dus met die hele warme vrijdag met code rood. Toen hadden we twee evenementen waar we mensen op hadden ingezet. Workshopleiders en tekenaars. Eén van die evenementen werd afgeblazen. En het andere ging gewoon door. En we hebben natuurlijk dat goed gemonitord. En wat dus zo heel interessant was, dat hoewel het code rood was, Rijkswaterstaat had gezegd, ga niet de weg op als het niet nodig is. Weet je, allemaal dat soort berichten.
2: Ja, dan waren ze bang dat je met pech langs de weg kwam te staan bij.
27: Ja, het is
28: iedereen
2: 100.000 graden.
28: Op dat evenement hadden ze helemaal niet te maken met mensen die wegbleven. Die vonden het allemaal fijn dat het doorging. Er waren natuurlijk goede maatregelen genomen. Mensen kregen ook allemaal een waaiertje toen ze binnenkwamen.
2: Ja. Proef ik daaruit dat je het een beetje overdreven vindt allemaal?
28: Ja, dat is zo lastig om dat te zeggen. Het vraagt vooral om maatwerk, weet je. Dus je moet gewoon kijken van wat is nou de situatie. Dus als je op het dak werkt bijvoorbeeld, of in een keuken.
27: Ja, het is ook een kwestie van een beetje gezond verstand, of
28: dat,
27: niet dan?
28: Ja, zeker. Maar het helpt heel erg. En ook vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat je er van tevoren al over nadenkt. En dat je van tevoren al afspraken maakt van dit doen we wel en dit doen we niet. Want je kan niet zomaar eventjes een berichtje sturen van joh, vergeet niet om water te drinken en wat water klaar. Zetten. Ja. Als je vervolgens de werkdruk heel hoog houdt, bijvoorbeeld. Dat werkt niet.
2: Er zijn natuurlijk landen in de wereld waar het elke dag ver boven de 30 graden is.
27: Die hebben allemaal geen airco. Nee. Weet je hoeveel bedrijven landen, in Nederland airco hebben?
2: En die hebben ook geen code rood.
28: Nee, en die landen, daar gaan we nu allemaal naartoe. Massaal. En daar gaan we leuke stadjes bezoeken. Ja. Weet je wel. En dan vinden we die warmte ook helemaal niet zo erg. Maar dan moet er ook natuurlijk niet.
27: Ja, maar het is wel. Weet je, ik liep in Venetië met 35 graden, hadden we het net over. Ja. Nou, er was niemand. Dat is het grote voordeel. Het was heel dus ja, door Venetië.
2: Omdat het te warm was.
27: Ja, maar dat is dan toch een keuze?
28: Tuurlijk.
27: Ja.
2: Maar ja, bedrijven zouden wel moeten investeren. Hè? Want inderdaad, veel bedrijven, sommige sportscholen ook, die hebben geen airconditioning. Nou, je wil niet bij 35 graden in een sportschool zijn, bij wijze van spreken. Nou, de retail heeft er last van, want zeker, niemand gaat met 36 graden even wat nieuwe kleding passen. We zouden toch een soort van omslag moeten maken. Want dit zullen we nog wel vaker meemaken de komende jaren.
27: Maar Edwin, dat geldt toch ook in andere... wat jij zegt, als het heel koud is of het regent... dan hebben daar andere branches weer voordeel van. Dat is gewoon zoals het werkt. Je moet je gewoon aanpassen, vind ik wel.
28: Ja, en dat dagje winkelen...
27: En laat de overheid zich er vooral niet mee bemoeien.
28: Als mensen op zo'n hete dag niet winkelen... dan winkelen ze een weekend later. Hè. Dus je moet ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
2: Niet gelijk alarm slaan.
28: Nee, en heel veel winkels hebben inmiddels ook... natuurlijk online oplossingen die waar mensen ook voor kunnen kiezen als ze het toch snel nodig hebben.
27: Ja.
28: En natuurlijk kun je handel verliezen erdoor. En dan ben je dus niet goed genoeg erop voorbereid. Dan moet je nog wat actie ondernemen, samen creatief zijn.
2: Dank jullie wel, Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel van AH Bureau voor Live Communicatie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen, de chipaandelen trekken de AX flink naar beneden. Waarom het gebeurt, hoor je zometeen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt... in tijden van Trump, Poetin en Xi.
1: Nu ook op vrijdag.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
29: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
31: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
30: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
32: BNR Verkeer.
16: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Het is redelijk druk met meer dan 50 files. De meeste vertraging komt voor aan de Duitse grens. Door de controles en door vakantieverkeer op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid in Duitsland 2 kilometer file. A7 vanuit Groningen. Ja, 3 kwartier vertraging wel. Vanaf Oudeschans tot aan de Duitse grens. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem. In 8 kilometer file beginnende bij Duiven. Op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En flitsermeldingen. A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 202,1. A4 Amsterdam-Den Haag 11,7. A12 Utrecht-Arnhem 83,2.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. En de bonden zeggen dat het niet goed gaat. Het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958 die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86 leverde eerder al eens 8 miljoen op. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws.
2: Netflix maakt het afgelopen kwartaal meer winst en meer omzet, maar toch zijn beleggers ontevreden. En mannen die niet naar de huisarts durven en facturen die onbetaald blijven, dat zijn problemen uit het verleden, tenminste als het ligt aan onze pitchers. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo.

0: Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht.
1: Beursnerd.
2: Aangeschoven is onze beursnerd van vandaag. Dat is de redacteur Nienke Warmerdam. Dag Nienke.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de AX in de min hè, vandaag.
3: Nee, in de plus.
2: In de plus. Wat
3: is op 1097 punten. Grootste stijgers, dat zijn KPM met 1,9%. Shell met 1,7%. En WDP met 1,3%. Gaan we natuurlijk ook even kijken naar de dalers. De grootste, dat zijn BESI met 5,3%. ASM ook met 5,3%. En ASML met 4,2%.
2: Oké, en de chipfondsen die trokken eerst de AEX omlaag, hè?
3: Precies, ja, die chipbedrijven die staan onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en de Aziatische chipsector. Beleggers die maken zich namelijk zorgen over de hoge investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. Voor alle AI-toepassingen zijn natuurlijk heel veel chips nodig. Maar die beleggers die vragen zich dus af of bedrijven die hoge investeringen die ze doen wel kunnen terugverdienen. En ze vragen zich ook af of de koerswaarderingen van chip- en techbedrijven niet te hard zijn opgelopen. En dat zien we dus vandaag terug op de Amsterdamse beurs. Ik noemde net al ASML, die dus, 4% verliest. Gisteren sloot de AEX nog voor het eerst in de geschiedenis boven de 1100 punten.
2: Ja.
3: Juist mede dankzij
2: een momentje, hè?
3: Ja, precies. Juist mede dankzij een flinke koerswinst van ASML. Nou ja, dit bedrijf die kwam deze week met sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten. Maar ja, vandaag stellen die beleggers niet helemaal gerust.
2: Nee, maar we moeten dus ook even kijken naar Azië. Want daar gebeurt ook heel veel, tenminste op de chipvlak.
3: Precies, ja, want chipfabrikant TSMC die zakt op de beurs van Taiwan met 7%. En we weten, TSMC is een belangrijke klant van ASML. Het bedrijf presenteerde gisteren de kwartaalcijfers. Die waren beter dan verwacht. Maar dat werd eigenlijk overschaduwd door het bericht dat TSMC ook de uitgaven gaat verhogen. Ja, dan is er nog meer nieuws in Korea. Er speelt wat, want de Zuid-Koreaanse beurstoezichthouder die laat voorlopig geen nieuwe ETF's met hefboom toe, die gekoppeld zijn aan een enkel aandeel. Een hefboom ETF is ontworpen om de winsten en verliezen van de index te versterken. Maar daar stoppen ze dus mee, omdat het gewoon voor te veel volatiliteit op de beurs zorgde. Ja, en in China is er een stormloop op het aandeel van het Chinese chipbedrijf CXMT.
2: Yeah.
3: Gisteren opende het bedrijf de voorinschrijving voor zijn beursgang ter waarde van bijna 10 miljard dollar. En het deel dat bestemd is voor particulieren, dat werd meer dan 200 keer overtekend. Echt flink. En als dat Chinese chipbedrijf goedkopere chips op de markt kan brengen, dan heeft dat weer gevolgen voor Samsung en SK Hynix.
2: Oké, moeten we nog even kijken naar Netflix, want die kwamen gisteravond met cijfers.
3: Ja, dat was wel interessant, want Netflix heeft het afgelopen half jaar een record aantal kijkuren geregistreerd. In totaal gaat het om, hou je vast, meer dan 97 miljard uur. Dat vond ik echt
2: dan
3: veel.
2: Dan heb je heel veel series gekeken.
3: Precies. Ja, nou, nog nooit eerder keken abonnees de eerste 6 maanden van het jaar zo lang naar films en series op die streamingdienst.
2: Oké. Maar de vraag is, levert dat Netflix ook iets op?
3: Nou, in het afgelopen kwartaal heeft Netflix meer omzet geboekt dan een jaar geleden. Dat komt door een groei van het aantal leden. En Netflix heeft ook prijsverhogingen doorgevoerd. Een reclamevrij standaard abonnement bij Netflix kost inmiddels 16 euro. Dat vind ik best wel veel.
2: Mm-hmm.
3: Je kan ook een goedkoper abonnement nemen. Dan krijg je advertenties te zien.
2: En reclame erbij.
3: Ja, precies. Ja, maar die advertentieinkomsten, ja, die waren het afgelopen half jaar ook hoger. Nou, in het tweede kwartaal steeg de omzet van Netflix tot 12,6 miljard dollar. Dat is meer dan 13% meer dan een jaar eerder. Netto-winst die nam ook toe naar 3,4 miljard dollar.
2: Maar toch, het aandeel daalde op de beurs, dus beleggers zijn niet zo tevreden.
3: Nee, en dat heeft dus alles te maken met de vooruitzichten voor de toekomst. Het bedrijf denkt dat het aantal abonnees dit kwartaal verder gaat groeien en dat de omzet dit kwartaal groeit tot bijna 12,9 miljard dollar. Maar daar balen beleggers dus van, dat zei Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere.
4: Netflix staat te boek als een groeiaandeel. Dus beleggers willen elke keer tussen de 10 en de 15% groei zien. Maar ja, dan de vooruitblik naar het volgende kwartaal. Zeggen ze, ja, we verwachten voor het volgende kwartaal 11,7% groei. Dus ietsje minder. Ja, en dan zijn er opportunistische beleggers die denken, oké, hier valt de komende tijd even niks te halen. Dus ik ga mijn hel ergens anders zoeken.
3: Ja, nou, die koers van Netflix die kwakkelt eigenlijk al een tijdje. Begin dit jaar trok Netflix zich namelijk terug uit die overnamestrijd om Warner Bros. Daarna volgt de tegenvallende financiële resultaten. Dus we gaan het gewoon in de gaten houden de komende tijd.
2: Dankjewel, Nienke Warmerdam, onze beursnerd van vandaag.
0: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.

0: Pearson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Dan kan je abonneren op de podcast Beurs Nerd. En dan mis je geen aflevering meer.
2: Zaken doen. Pitch.
1: Het is vrijdag, dus weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag aan de beurt Pieter van Nuenen van Mankind en Maastergoeden. En hij is van Dookoo. En Roei Lee, investeerder bij Graduate Ventures. Die zal de startups beoordelen en ook van advies voorzien. Nou, welkom allemaal.
3: Dank.
1: Pieter, jij mag het spits afbijten. Ben je er klaar voor?
4: Zeker.
1: Je 60 seconden gaan nu in.
4: Dankjewel.
5: Mannen zijn goed in ontzettend veel dingen. Maar praten over hun gezondheid is daar zeker niet één van. En actie ondernemen op bepaalde klachten al helemaal niet. Schaamte, ongemak of simpelweg het gedoe van een bezoek aan de arts, soms is de drempel te hoog. En daarom ben ik Mankind begonnen. Het is een online zorgplatform speciaal voor mannen. We bieden 4 type behandeltrajecten voor erectieproblemen, premature ejaculatie, haarverlies en gewichtsverlies. En dit is 100% online. Van intake tot behandelplan, tot receptbezorging, tot doorlopende zorg. En dit soort online zorg gaat in het Nederlandse zorglandschap een grote verandering brengen. Je ziet denk ik recent ook steeds meer online zorgplatformen die drempel verlagen. Maar de drempel verlagen en toegankelijkheid alleen, dat is niet genoeg. Kijk, kwalitatieve zorg, dat is het fundament, ook bij ons. Maar daarnaast hebben wij een compleet aanbod van behandeltrajecten. We hebben een rigoureuze focus op de klantervaring en zetten een sterk merk neer. En ik denk die combinatie, daar gaan wij het mee winnen in Nederland.
1: Nou, helemaal precies binnen de 60 seconden. Roei, wat vond je ervan?
3: Ja, super. In ieder geval geen slap verhaal. Ja. Pieter, vraag je. Ik las ook de cijfers over hoe vaak die kwalen eigenlijk voorkomen. Hè? Ja. En ik schok echt van hoe vaak het voorkomt. Kan je daar misschien iets over vertellen?
5: Ja, zeker. Dat zijn inderdaad enorme aantallen. Dus ik denk als je kijkt naar erectieproblemen, dan zie je dat 1 op de 3 mannen onder de 40 daar tegenwoordig al op hun manier last van heeft gehad. Boven de 40 is dat meer dan de helft. Gewichtsverlies. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Meer mannen nog dan vrouwen. 30% van de mannen onder 30 al haardval. Dus dit gaat om enorme groepen.
3: Ja, ik bedoel, ik noem het wel kwaaltjes, maar het zijn echt gewoon zaken waar je wat je identiteit kan aantasten als man.
5: Absoluut.
3: En waarvan krijg je de meeste aanmeldingen?
5: Dat is in deze fase denk ik nog op seksueel gebied. Dus erectieproblemen en premature ejaculatie. Maar we zien ook voor haar en gewicht al de eerste aanmelding binnenkomen.
1: Ja, en mensen durven daarvoor niet naar de huisarts.
5: Nee, en dat is natuurlijk ook een beetje waar dit wringt. Hè, want dit zijn enorme aantallen. Maar je kan zelf ook wel uitrekenen, dat wordt momenteel niet allemaal door de reguliere zorg bediend. En dat is een beetje waar het aan schort. Dit is eigenlijk onbeantwoorde zorgvraag. Ja, en waar komt dat dan door? Dat is enerzijds schaamte en ongemak. Dus mannen vinden het toch ongemakkelijk om dat met de huisarts in het dorp te bespreken, waar ze 's middags ook mee op het schoolplein staan voor de kinderen.
1: Maar ja, daarvoor heb je toch een huisarts. Ik bedoel, je weet dat de huisarts een beroepsgeheim heeft.
5: Dat klopt.
1: Je moet toch een soort van vertrouwensband met je huisarts kunnen opbouwen.
5: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar toch vinden veel mannen dit ongemakkelijk. Mm. En daarnaast is het ook soms dat ze het simpelweg niet weten. Hè, dat er behandelingen bestaan voor een aandoening die ze hebben, of dat ze daarvoor in aanmerking komen. En dat zien we inderdaad vaker bij haarverlies en gewichtsverlies.
3: Ja bijvoorbeeld met haarverlies. Zoals je eerder zei, er bestaat al voor tientallen jaren eigenlijk medicatie daarvoor. Maar ik wist het zelf bijvoorbeeld niet.
5: Nee.
1: Dat
3: er medicatie voor is, ja.
1: Maar geloof dat die medicatie toch ook weer andere problemen oplevert?
5: Ik weet niet, waar doe je op?
1: Nou, ik geloof dat je als je een medicijn tegen kaalheid slikt, dan kan je als man ook impotent van worden. Dus dan moet je weer voor jullie bij een ander kwaaltje terecht.
5: Nou, kijk, ik denk
3: geef jezelf business.
5: Zou een hele makkelijke cross al zijn. Nee, kijk, zoals bij ieder medicijn is er een heel klein percentage bijwerkingen. Maar goed, dat is verwaarloosbaar.
1: Oké.
5: Zolang je daar maar inderdaad gewoon goed op blijft letten.
3: Ja. Maar mijn punt is meer van, hoe bereik je nou mensen die eigenlijk hun eigen kwalen niet eens googlen?
5: Ja, nou ja, dat is een heel goed punt. En dat is denk ik toch een stuk bewustwording die je moet gaan creëren. Ja, en dat is waarmee je dus als online zorgplatform ook gewoon naar de markt toe moet. Hè. Dus wij hebben, zoals dat bij spreken ook bij een consumentenbrand gaat, een hele marketingmix met online promotie, e-mail marketing, dit soort PR, noem maar op. Want je moet inderdaad wel zorgen dat dit bij de mensen op de radar komt. Maar we worden hier wel ook bij geholpen. Kijk, uiteindelijk zorg, wellness, health is natuurlijk een hele grote trend op dit moment. Dus iedereen is hier ook wel meer mee bezig. Dus ik moet zeggen, dat speelt ons ook wel in de kaart.
1: Maar hoe werkt dat in de praktijk? Stel nou van, ik wil afvallen, nou ja, heb ik dat niet nodig. Maar ik bedoel, maar stel nou dat ik wil dat, ik kom dan bij jullie. En dan gaat een arts daar naar kijken en dan krijg ik een medicijn thuisgestuurd of zo.
4: Ja, nou, het is inderdaad goed om dat even uit te leggen. Dus iemand komt bij ons op het platform, die vult de medische vragenlijst in. De antwoorden daarvan worden beoordeeld door een arts. We werken met 3 artsen op het platform. De arts heeft vervolgens met de patiënt contact via de medische chat. Of als het nodig is, kan er worden gevideobeld. Dan kan de arts een behandelplan opstellen, medicatie voorschrijven. Dan werken we met een partnerapotheek samen en die bezorgt dat bij de patiënt thuis. En de patiënt houdt contact met de arts via het platform.
1: Okay,
4: en dat is het model.
1: En jullie verdienen inderdaad via het consult en op de medicijnen die uiteindelijk dan verstrekt worden?
4: Ja, inderdaad. Dus inderdaad, als iemand eenmalig bestelt, is het een consult fee en uiteraard het behandelplan. En de meeste mensen starten een langdurige behandeling en dan gaat het een abonnementsvorm en dan betaal je alleen voor het behandelplan.
1: Ja. En je bent op zoek naar investeerders, ja. Ja, nog één vraag. En je bent op zoek naar investeerders?
4: Ja, we zijn op zoek naar investeerders.
1: Okay. Nou, zometeen komt het eindeoordeel, maar we moeten even snel door naar Maastergoeden van Doekoe. Ben je er klaar voor?
6: Ik ben er klaar voor.
1: 60 seconden gaan nu in.
6: Super. Elke ondernemer kent het wel. Je hebt je klus gedaan, de klant is blij, je stuurt je factuur en dan mag je 30, 60 of 90 dagen wachten. Als het allemaal goed gaat. Nou, de BNR schreef hier zelf een paar weken geleden over. 1 op de 4 facturen wordt ook nog eens te laat betaald. En dat is als ondernemer ontzettend frustrerend. Want je volgende klus komt eraan, je moet je salarissen betalen, je hebt je inkoop al gedaan en dat levert een cashflow-probleem op. Nou, dat is geen nieuw probleem in de markt. Hoe wij dat oplossen is wel nieuw. Bij ons dien je je factuur in en binnen 24 uur wordt die dan voorgeschoten, mits die wordt goedgekeurd natuurlijk, tegen best wel een laag tarief. Als je dat vergelijkt met wat er in de markt is, je hebt factoring, nou, die kopen je factuur over, die nemen dus ook je klantrelatie over. En dat is natuurlijk goud waard voor een ondernemer, zo'n klantrelatie, dus dat wil je helemaal niet. En als je het vergelijkt met krediet, dan loop je aan tegen minimumbedragen, langlopende contracten, tegen vaste fees om zo'n kredietlijn te hebben. Dus eigenlijk is er helemaal geen oplossing om die ondernemer daarin te ondersteunen. Dit groeiend probleem in Nederland. Dat doen wij dus anders. Dus per factuur kan je kiezen. Dan schieten wij dat voor en dan staat het binnen 24 uur op de rekening. Dus dat cashflow-probleem wordt zo opgelost.
1: Oké, 60 seconden zijn om. Roei, wat vond je ervan?
7: Ja, goede pitch. Duidelijk verhaal weer. Wat is het grootste bedrag wat een klantje heeft laten voorschieten?
6: Ja, we zijn best wel recent begonnen, afgelopen maand. We hebben ongeveer 1,2 miljoen aan aanvragen verwerkt in die maand. Dus dat is voor ons best wel groot succes geweest. Grote bedragen zijn bijvoorbeeld 60.000 euro. Kleine bedragen zijn 200 euro. En dat is misschien ook de charme gelijk en het unieke aan ons bedrijf. Dat er geen minimum is en in principe ook geen maximum. We kijken case by case. Daar kan ik natuurlijk ook nog wat meer over vertellen hoe we dat doen, maar dat is misschien een van de volgende vragen.
1: Ja, maar eerst nog even die 1,2 miljoen. Hoeveel daarvan heb je inderdaad volgeschoten, inderdaad uitgekeerd?
6: Ja, dat verschilt, hè. Dus ik denk dat we, als je kijkt naar het gemiddelde percentage, dan keuren we ongeveer 38% goed op dit moment.
1: Ja.
6: Het doel is om dat wat omhoog te krijgen natuurlijk. Maar ja, als beginnend bedrijf moet je wel secuur omgaan met wie je goedkeurt.
1: Nou ja, en je moet ook die 1,2 miljoen hebben om voor te schieten natuurlijk ook.
6: Ja, klopt.
1: Want inderdaad. Dat was ook nog een probleem, of?
6: Nou, ik zou het geen probleem noemen. Nee. In principe hebben we daar een fonds voor. En daar halen we ook geld voor op. Dus we zijn zeker altijd op zoek naar investeerders op dat vlak. Dat gaat dan over investeringen boven 100.000 euro. Waar we naar op zoek zijn. Ja.
7: En wat kost mij dat als klant van Doekoe? Neem bijvoorbeeld die 60.000 euro weer.
6: Ja, bij onze fee is 2,9% om de betaaltermijn te overbruggen, wat over het algemeen 30 dagen is. Stel nou dat de klant te laat betaalt, wat dus onverhoopt best wel vaak gebeurt, dan loopt die 2,9% per 30 dagen gewoon door. Dus dan is er ook geen man overboord. In principe kan dat wel eventjes duren. Zolang we in contact blijven en zorgen dat er uiteindelijk betaald wordt, is daar niks aan de hand.
7: En als de klant van de klant niet betaalt, wie draait daar dan voor op?
6: Ja, dat is misschien uniek aan ons model. Dan gaan we dus niet achter jouw klant aan. Dan zorgen we dat we dat samen regelen. Dus wij hebben eigenlijk een relatie met de leningnemer in die zin. Degene die het voorschot ontvangen heeft. En dan zorgen we dat het via die leningnemer terugkomt bij ons.
1: En jullie beoordelen inderdaad die aanvragen. Ja, en daar is het komt het toverwoord weer. Jullie hebben daar een AI-tool voor ontwikkeld, hè?
6: Ja, en dat is denk ik ook echt wat ons bijzonder maakt in die zin. En waarom we het ook zo snel en zo goedkoop kunnen doen. Waarom dit model werkt, ook bij kleine facturen. We hebben een AI underwriting model in het Engels ontwikkeld afgelopen jaar. We hebben een jaar lang hard aan gewerkt met een pilotgroep. En dat zijn eigenlijk op dit moment 20 verschillende agents die allemaal naar hun unieke gebied kijken. Dus de ene kijkt naar cashflow, de andere kijkt naar de realiteit van de factuur. De andere doet achtergrondonderzoek van de debiteur bijvoorbeeld. En die maken allemaal een oordeel. En ja, het cumulatief daarvan, daar wordt eigenlijk op bepaald of wij zo'n lening goedkeuren. Dus daar komt geen mens aan te pas.
1: En dat kan je dus heel goedkoop doen ook.
6: Dat kunnen wij heel goedkoop doen, zeker. En ik denk ook ongeveer 100 keer goedkoper dan wat dat regulier in de markt is. Ja. Daar merkt de klant in die zin niks van, behalve dat het sneller werkt en goedkoper is. Aan onze kant zorgen we dat op die manier de operatie draaiend kunnen houden.
7: Ja. En omdat het AI is, moet ik het toch vragen. Hallucinatie, hoe ga je ermee om?
6: Ja, we hebben een vaste set aan policies. Dat zijn over het algemeen deterministische policies. En zo halen we eigenlijk de variatie uit een LLM. Want een LLM kan je 9 keer wat vragen en dan krijg je 7 keer hetzelfde antwoord en 2 keer niet. Dat halen we eruit door eigenlijk policies vast te stellen. Dus als X voorkomt, dan keuren we het af. Dat is altijd zo. Maar daarnaast doet zo'n LLM wel onderzoek. En die kan bijvoorbeeld gaan zoeken op het internet van... goh, Rui, kom jij in een rechtszaak voor? Ja, dan is het wel handig als er even een mens naar kijkt. En dat is precies het grijze gebied waar de LLM dus heel sterk is. Dus we krijgen eigenlijk het beste uit de deterministische kant van beoordelen... en wat zo'n LLM aan waarde toevoegt in zo'n beoordeling.
1: Oké, nou dan is het nu tijd voor het eindoordeel. Rui, ja, wat vond je van Pieter van Nuenen van Mankind?
7: Ja, hele relevante oplossing, denk ik. Want problemen komen veel voor. Blijkbaar zijn er ook genoeg oplossingen, maar problemen en oplossingen vinden elkaar gewoon niet. En blijkbaar is de man toch niet altijd zo oplossingsgericht als wat we zelf vinden.
1: Waarschijnlijk niet als het om dat soort zaken gaat.
7: Nee, zeker niet. En Mankind wil daarin een rol spelen, dus dat is heel mooi. En nou goed, ik hoop dat jullie heel veel mensen kunnen helpen, ook op een gezonde manier.
1: Oké, maar is de goede van Dooku?
7: Ja, ik denk dat AI alleen nuttig is als het concreet dingen sneller, beter en goedkoper kan maken. Maar het lijkt erop dat deze founders daar misschien wel een goede use case voor hebben gevonden. Zeker potentieel om verder op te schalen, maar ja, waar komt het risico uiteindelijk te liggen als jullie 1000 keer groter zijn? Dat is voor mij nog de vraag.
1: Oké, dank jullie wel voor jullie komst. En ook onze beoordelaar Rui Li, investeerder bij Graduate Ventures. Wil je ook komen pitchen en is je bedrijf niet meer dan 3 jaar oud? Dan kan je mailen naar zaken@bnr.nl. En wil je meer pitches van enthousiaste ondernemers horen? Zoek dan Pitch op in je podcast-app.
2: Het MKB praat mee.
1: We gaan naar Tilburg, want vandaag begint daar de grootste kermis van de Benelux. Hoog tijd om een MKB'er te spreken die daar zijn geld mee verdient. En dan heb je aan de familie Buwalda een goeie, want die verdienen al 8 generaties lang hun geld met door het land reizen met kermisattracties. Johanna Buwalda is kermisexploitant uit die kermisfamilie. Welkom.
8: Hallo, goedendag.
1: Ja, u heeft het al heel druk gehad hè, voor die Tilburgse kermis. Kunnen jullie nu een beetje achterover zitten of begint het nu pas?
8: Nou, niet achterover zitten, maar het gaat wel beginnen.
1: Oké, en jullie staan bekend op meerdere achtbanen, ook een reuzenrad. Staan die daar ook allemaal daar in het centrum van Tilburg?
8: Ja, klopt. We staan in het centrum in Tilburg. We staan met het reuzenrad en de achtbanen, spinning coaster en time machine.
1: Oké, ja, je leert het vak ook van je ouders, hè, Colin en Willemien Buwalda. Ben je nu nog de baas van de Churros Factory?
8: Ja, klopt. Churros Factory is nog een eigen beheer.
1: Oké, en dat is inderdaad zijn van die gefrituurde stingels hè, die je kan kopen op de kermis.
8: Ja.
1: Of zeg ik dat heel oneerbiedig?
8: Een Spaanse lekkernij met chocola.
1: Ja, en die staat er ook?
8: Ja, klopt. We staan naast de lollipop.
1: Oké, nou die kermis die duurt 9 dagen. Moeten jullie het nou echt hebben van de omzet van deze grootste kermis van de Benelux?
8: Het is een grote omzet in ons jaar.
1: Ja, want hoe belangrijk is die omzet?
8: Deze is wel belangrijk voor ons. Voor het algeheel, deze calculeer je in.
1: Ja, oké, want als de...
8: Dus de vakanties zijn begonnen, iedereen is vrij...
1: Ja, want als inderdaad de omzet wegvalt van de kermis in Tilburg... dan is er een probleem.
8: Ja, klopt.
1: Oké, maar waar verdient u het meest aan als kermisexploitant? De attracties of juist aan eten?
8: Ja, het is verschillend. Per kermis, per hoe het gaat, per gemeente.
1: Dat verschilt per gemeente? Hoe kan het dan?
8: Ja, concurrentie.
1: Oké, de ene keer heeft u meer concurrentie dan de andere keer.
8: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de kermisbranche? Want ja, er komen natuurlijk steeds meer regels bij, hè, bij gemeenten. Het wordt steeds moeilijker.
8: Ja, de branche blijft continu in beweging. We krijgen natuurlijk steeds meer te maken met zaken zoals emissiezones in binnensteden. En uitdagingen rondom overlast en jongeren. Mm-hmm. In de binnensteden met de emissiezones hopen wij dat met de tijd wij daar toch echt een uitzondering op krijgen. Natuurlijk nu ook met de kilometerheffingen. Want wij reizen natuurlijk door het hele land wel voor vermaak.
1: Ja. Yeah.
8: Voor het vermaken. En daar zijn we wel als branche veel mee bezig. En we blijven hierover natuurlijk goed in gesprek met de gemeente. We vinden het vooral dat de kermis voor iedereen moet zijn. Voor families, jongeren en ouderen. En dat willen we natuurlijk ook in de toekomst zo houden.
1: Ja, want die emissiezones, dat is wat ingewikkeld. Want jullie komen met grote trucks, met spullen, komen jullie gewoon de binnensteden binnen.
8: Ja, en wij staan natuurlijk alleen maar in binnensteden. Mm. En daar zijn we alleen maar blij om, want de kermis hoort in de stad. Maar ja, we hadden wel graag gehad dat ze daar toch naar keken. Dat ja, wij toch met speciale vrachten. Het is maar één keer in het jaar per gemeente.
1: Ja, dus u vindt eigenlijk dat ze dan niet moeten zeuren?
8: Nee, eigenlijk niet.
1: Okay.
8: We komen eigenlijk voor iedereen te vermaken.
1: Ja, want u zegt ook van steeds meer problemen met jongeren op de kermis. Ik bedoel, hoe probeert u dat tegen te gaan?
8: Ja, daar zijn we eigenlijk vooral goed in gesprek met alle gemeentes. En ik moet zeggen, de gemeentes en vooral Tilburg loopt daarop in voort. Dat wij, ze hebben hele goede maatregelen getroffen.
1: Ja, wat voor maatregelen zijn er getroffen dan?
8: Dan denk ik aan beveiliging, crowd management.
1: Oké, dus u verwacht geen problemen tijdens deze Tilburgse kermis?
8: Nee. Deze Tilburgse kermis is altijd zo goed onder controle. Goed voorbereid.
1: Nee, maar ja, jullie hebben natuurlijk van alles overleefd in de laatste jaren. De coronacrisis, hogere energieprijzen, ook de inflatie. Maar recent werd er nog een kermis ook gesloten in Houten vanwege overlast. Maakt u zich daar zorgen over dat vaker kan gaan gebeuren?
8: Nou, ik vind eigenlijk dat het nu op het moment zijn we daar steeds meer mee bezig als branche. En moet ik zeggen dat we het steeds meer onder controle hebben.
1: Oké. Nou, ik zei het al, 8 generaties Buwalda. Worden u en uw zus al klaargestoomd om het bedrijf over te nemen?
8: Ja, ik heb 2 zusjes.
1: Ja.
8: En mijn middelste zus is ook met haar man al in het bedrijf. En mijn jongste zus. Ja, we gaan alle drie sowieso richting de kermis.
1: Oké, nou heel veel succes de komende dagen daar in Tilburg. Janne Buwalda, kermisexploitant van de kermisfamilie Buwalda.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Ja, wil je als MKB ook meepitchen, ook meepraten over het nieuws? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl. En je kan het ook terugluisteren als podcast in de BNR-app. Nou, zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Arnold Boot. En ook werp ik een blik op de wereld. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
10: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
11: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
10: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
11: Ja, er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
10: Oh, dat is niet zo?
11: Dat is zeker niet zo. Nee. Maar dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartieren of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
10: Waarom niet?
11: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen.
9: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
12: Tja, en de rest weet je.
13: Donderdag 23 juli.
14: Op haar sterfdag.

0: 25 juli.
1: Amy Winehouse Dag.
0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: In de BNR-app.
11: Elektriciteitscentrales verbruiken meer gas om schommelingen op te vangen. Beurzen in Azië gaan hard onderuit na flinke verliezen in de Amerikaanse chipsector. En al jaren nemen boeren en waterschappen maatregelen tegen droogte, maar het is niet genoeg. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Erwin, hoe staat het ervoor op de weg?
12: Nou, het is best druk op de weg. En de vakantiedrukte die begint daadwerkelijk op gang te komen. Vooral in het zuiden en de oostelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file. A7 Groningen-Duitse grens, ook door werkzaamheden 4 kilometer, veel vertraging. A37 Hogeveen richting de Duitse grens, 20 minuten extra en 2 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijden. En 5 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar de Duitse grens. Een flitser langs de A2, Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 202,1. A10, Amstel-Koenplein 11,4. En de A17, Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. Een leuke opsteker voor iedereen die bij ASML werkt. Al het personeel krijgt een aandelenpakket ter waarde van €20.000. Er is wel een voorwaarde, je moet tot 2030 in dienst blijven. ASML wil met het extraatje iedereen laten meeprofiteren van de goede resultaten. Het kost het bedrijf 900 miljoen. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP-nieuws.
11: Huisartsen komen om in het werk, terwijl een hoop kwaaltjes met zelfmedicatie misschien ook wel zouden kunnen worden opgelost. Hoe zorgt de OTC Lab, producent van zelfmedicatie, ervoor dat consumenten eerst hun producten proberen voordat ze naar de huisarts rennen? En Arnold Boot die buigt zich over een miljardairstax in Silicon Valley. Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
11: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Albert Zwane, algemeen directeur van zelfmedicatiebedrijf de OTC Lab, over de ontwikkelingen van nieuwe medicijnen tegen onder meer kalknagels en ratten. Maar eerst
0: Macro, met Boot.
11: Dag Arnoud.
16: Ja, goedemiddag Edwin.
11: Ja, de Amerikaanse staat Californië herbergt Silicon Valley met alle grote techbedrijven. En daar zijn nu genoeg handtekeningen opgehaald om een referendum te houden over het invoeren van een miljardairstax. Zo met de Financial Times. Is dat een goed idee?
16: Nou Edwin, het gaat dus om een eenmalige 5% heffing op eigenlijk de rijkste mensen in Californië. Biljonairstax betekent in het Nederlands miljardairstax, mensen die een miljard hebben. Kijk, wat fair is, is dat in Amerika natuurlijk de vermogensverschillen, de inkomensverschillen tussen verschillende groepen onacceptabele proporties hebben aangenomen. Mm-hmm. Daar komt dit initiatief uit voort.
11: Ja.
16: Maar als je mij vraagt, Edwin, als je mij vraagt van is dit een goede manier om het aan te pakken, dan is mijn antwoord absoluut nee. Het belastingssysteem is niet bedoeld voor willekeurige ingrepen. Want dat is een vorm van onteigening, zou je bijna kunnen zeggen. Het belastingssysteem moet goed worden ingericht, waardoor iedereen zijn fair share aan belasting betaald.
11: Maar ja,
16: en dat kun je niet achteraf gaan corrigeren.
11: Maar volgens Forbes is het vermogen van die miljardairs in Californië gestegen van 700 miljard in 2019 naar 2,1 biljoen eind vorig jaar. Ja, voorstanders van het referendum, ja, die zeggen die 5% die ze dan eenmalig moeten betalen van hun vermogen, dat merken ze helemaal niet.
16: De meesten zullen het, bijna allemaal, zullen het helemaal niet merken. Maar dat is nu net de kern eigenlijk van een belastingssysteem. Een belastingssysteem is bedoeld om voorspelbaarheid te creëren, waardoor je op consistente wijze, op een evenwichtige manier, geld ophaalt voor de financiering van alle noodzakelijkheden in een staat of in een land. In dit geval gaat het met name over Californië.
11: Ja.
16: Dus het gaat er niet om of die mensen te veel hebben. Die hebben ongetwijfeld te veel. Daar is geen vraag over. Mm-hmm. Ze hebben ook de meeste van hun zullen ook op een volstrekt in wezen onredelijke manier qua gevoel ook zomaar in een schoot geworpen gekregen hebben dat ze nog 3 keer rijker zijn geworden de afgelopen 10 jaar. Dus het sentiment kan ik mij 100% voorstellen.
11: Ja.
16: Maar het fundamentele probleem is het belastingstelsel.
11: Maar goed, ik bedoel, het geld zou gebruikt moeten worden voor de gezondheidszorg. Dat is toch een maatschappelijk doel?
16: Helemaal, helemaal. Maar dan, kijk, maar dan zie je ook... Ik ben absoluut niet een verdediger van het geld wat deze mensen hebben. Maar ik ben wel een verdediger van een fair en voorspelbaar belastingssysteem. En dan is het inderdaad niet te begrijpen dat deze mensen... En dat geldt in Amerika voor iedereen trouwens die geld heeft. Daar hoef je niet bij 1 miljard te beginnen. Je kunt er gewoon bij 100 miljoen beginnen. Waarom niet bij 10 miljoen? Ja. Dat zijn ook gigantische bedragen die grotendeels vrijgesteld zijn en rendementen erop van belastingen. Allemaal loopholes en veranderingen in het belastingssysteem die de rijken ten goede zijn gekomen. Maar waar ik problemen mee heb, Edwin, is als wij gaan koppelen, als we elke belastingmaatregel gaan koppelen aan een goed doel. En gezondheidszorg is een buitengewoon goed doel. Wij moeten... De staat heeft bepaalde verantwoordelijkheden die democratisch zijn bepaald. De bevolking bepaalt dat gezondheidszorg op een bepaald niveau moet zijn. De wegen op een bepaald niveau. En de overheid heeft de verantwoordelijkheid om geld op te halen. Ja. Via een evenwichtig belastingssysteem. En dat is niet een belastingssysteem waarvan je zegt van... nou, we komen geld tekort. Laten we even willekeurig naar een bepaalde groep kijken en daar het geld halen. Nee, laat het belastingssysteem op een goede manier inrichten. Het argument dat je een verhoging gaat koppelen aan een goed doel... is eigenlijk een populistisch argument. Ja. Je moet het namelijk koppelen aan de fatsoenlijke staat... die op een evenwichtige wijze belasting moet ophalen.
11: Ja, dus je vindt dus eigenlijk dat het belastingssysteem zo hervormd zou moeten worden... dat deze mensen nooit zo superrijk hadden kunnen worden?
16: Nou, het verleden, Edwin, het verleden... kun je niet veranderen. En dat de mensen superrijk worden... omdat het superieure ondernemers zijn en wie weet wat... daar zullen we ook niks aan kunnen doen. En daar moeten we misschien ook helemaal niet de ambitie hebben... om daar iets aan te doen. Maar het feit dat als je naar de belastingdruk in Amerika kijkt... hoe die verdeeld is... En hoe deze rijken, en dat geldt niet alleen over deze miljardairs... maar de rijken in het algemeen, hun vermogen en inkomen... kunnen veiligstellen van belastingen, kunnen veiligstellen zelfs. Er bestaat ook geen belasting op erfenissen. Dus je kunt het ook nog in een dynastie doorgeven, et cetera. Dat betekent dat je een maatschappij gecreëerd hebt... met haves en have-nots, wat uiteindelijk onacceptabel is. Ja. Dus je kunt nu trachten met een populistische maatregel... de druk iets van de ketel te halen van al die mensen die misnoegd zijn... over het feit dat er hele bevolking geen belasting... belasting betaalt, maar je zult dat belastingssysteem moeten aanpakken. Dat moet evenwichtig zijn. En een eenmalige belastingheffing op vermogen... ja, dat werkt niet, is willekeurig. En waarom ga je het morgen niet weer doen? Want morgen is er ongetwijfeld weer een zeer legitiem doel om dat te doen.
11: Ja, een ander wetsvoorstel dat daar ook voor ligt... dat verbiedt dan belasting op pensioenbeleggingen en persoonlijke spaargelden. Maar ja, het een kan toch niet tegelijk gaan met het andere... Ben je er nog, Arnoud?
16: Ja, ik ben er. Er ging iets doorheen, toch?
11: Ja, nee, inderdaad. Van, er ligt dus ook een wetsvoorstel dat, dat belastingen verbiedt... op pensioenbeleggingen en persoonlijke spaargelden. Maar ja, dat kan toch niet samengaan met een miljardairstax?
16: Nee, dat kan niet, Edwin. Wat er nu gaande is, is weer een andere actie... om elke actie te vermijden. En die gaat nog succesvol zijn ook. Er is nu dus, gebaseerd op geld van die biljonairs onder andere... is er nu een actie, een grote actie, om te suggereren dat... hiermee, dit type maatregel, dat het pensioengeld van mensen... en besparing van mensen het risk is. Uw geld kan worden afgepakt. Dus wij moeten eigenlijk nu voorkomen dat besparingen... en pensioengelden überhaupt belast kunnen worden. Ja. En dat betekent dus ook geen biljonairstax.
11: Nee,
16: dus wat er dus nu gebeurt, is een andere populistische actie... om een angstbeeld aan te spreken aan de bevolking... waardoor de biljonairs en iedereen met geld nog beter wegkomt. Ja. Dus dit geeft aan, Edwin, we moeten... en dat geldt ook voor Nederland, laat het daar even mee eindigen. Als in Nederland de discussie over box 3 is... wij moeten niet via box 3 geld ophalen. Dan zeg ik dat is verkeerd. Dat is onderdeel van een evenwichtig belastingssysteem. En daar hoort box 3 bij. Moeten we op een goede manier doen. Ja. Maar als het dan gezegd wordt, ook door mensen bij jou in de studio... van laat eerst die overheid maar zorgen dat ze het geld goed uitgeven...
11: Ja, is ook een punt.
16: Dat is weer een populistisch argument. Ja. Want dat geldt voor elke belasting. Elke belasting moet goed uitgegeven worden. En we hebben een evenwichtig belastingssysteem nodig... wat niet gedreven wordt door populisten en populisme.
11: Dankjewel, Arnoud Boot. Nou, wil je geen enkel economisch inzicht meer missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujekic.
0: Blik op de wereld.
11: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies en Global Politics. Welkom.
17: Goedemiddag.
11: Ja, de Engelse premier Keir Starmer is bezig met zijn afscheidstournee. Na 2 jaar stapt hij alweer op. Hij had eerder nog een grote verkiezingsoverwinning. En er werd ook heel veel van hem verwacht, hè?
17: Ja, hij had een landslide, zoals dat zo mooi in het Engels heet. 172 zetels meerderheid. Maar hij heeft er heel weinig van gebakken, dat wil zeggen. Hij heeft wel een aantal beloften gedaan, maar dan is hij dan halverwege weer teruggekomen. Hij zou de belastingen niet verhogen, heeft hij toch gedaan. Er was gedoe in zijn kabinet. Hij heeft destijds de ambassadeur, de Britse ambassadeur in Amerika doorgedrukt, Peter Mandelson. Ja. Tegen de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in. Nou, dat is allemaal helemaal misgelopen. Want natuurlijk bij de gemiddelde Brit weer het idee dominant doet worden van de elite. Die houdt zichzelf, die houdt elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Kortom, hij heeft zich aan weten te sluiten in een rij van hele zwakke premiers. En dat is eigenlijk al het geval vanaf David Cameron, de premier die het...
11: Die de Brexit het referendum heeft gehouden.
17: Ja, precies. De volksraadpleging over de Brexit. Om heel andere reden. Cameron zelf was tegen Brexit. Ik weet niet. Het is de Britten slagen er maar niet in om een politieke klasse, althans de afgelopen decennia, om een politieke klasse te ontwikkelen die zelfs maar in staat is om een land effectief te besturen.
11: Nou, het Verenigd Koninkrijk krijgt nu zijn 7e premier in 10 jaar. Ja, je zegt het is een beetje begonnen onder David Cameron. Ik bedoel, is die Brexit dan een beetje de oorzaak van alles dat het nu zo snel gaat daar?
17: Nee, dat denk ik niet. Het is wel een beetje een accelerator van de problemen waar Engeland mee zit. Vooral omdat de Brexit eigenlijk niks gebracht heeft. De Brexit, waarin net een kleine meerderheid van de Britten voor was, met hoge verwachtingen ongetwijfeld, heeft eigenlijk heel weinig opgeleverd. De Engelse economie nu is waarschijnlijk kleiner dan die zou zijn geweest als Brexit niet had plaatsgevonden. De belangrijkste problemen voor heel veel Engelsen, althans, ze denken dat dat de belangrijkste problemen zijn. Zoals migratie bijvoorbeeld. De Brexit heeft helemaal niets opgelost. De zwakke positie van de Engelse gezondheidszorg. De Brexit heeft helemaal niet tot een fundamentele verbetering geleid. De kosten van levensonderhoud geldt natuurlijk niet alleen voor Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk. Geldt voor heel veel landen. Die zijn eigenlijk alleen maar toegenomen. Dus de Brexit is niet zozeer de oorzaak, maar wel de accelerator van dat gevoel van misère dat in Groot-Brittannië zichtbaar is. En het slecht functioneren van die politieke leiders is daar ongetwijfeld een onderdeel van.
11: Ja, want Engeland was natuurlijk altijd rijk, welvarend en is nu dan toch een beetje afgezakt, kan je wel zeggen.
17: Ja, je moet niet overdrijven. Dus een paar weken terug stond er een fraai artikel in The Atlantic, een Amerikaans tijdschrift. Het Verenigd Koninkrijk is afgezakt tot het niveau van Mississippi. En Mississippi is de armste staat van Amerika. Kijk, Engeland is nog altijd, even uit mijn hoofd, de 5e, 6e economie ter wereld. Dus dat valt best wel mee. Maar dit is natuurlijk ook, het land zit een beetje sociaal-economisch tussen het Europese vasteland en de Verenigde Staten in. Dat betekent ook dat de verschillen tussen rijk en arm groter zijn dan bij ons. Dat de armoede groter is dan bij ons. Meer dan een kwart van alle Britten meent eigenlijk dat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Kunnen moeilijk rondkomen.
11: Ja.
17: En Engeland is natuurlijk altijd een soort van standen of een soort van klassemaatschappij geweest. En dat is ook precies de reden, denk ik, waarom althans binnen Labour men zo blij is met het aanstaande leiderschap zou vandaag beklonken moeten worden. Van Andy Burnham. Overigens ook iemand die in de Britse elite en de omgeving van de Britse elite is opgegroeid. Maar goed, hij is voormalig minister, voormalig lagerhuislid. Maar hij is ook populair burgemeester van Manchester. En daar heeft hij in ieder geval laten zien dat hij een daadkrachtig bestuurder kan zijn. In eerste instantie de Labour-partij, maar wellicht ook een groter deel van de Britse samenleving, hoopt nu eindelijk eens een keer een premier te hebben die van verandering, die ook werkelijk verandering teweeg kan brengen.
11: Ja, maar gaat het ook gebeuren? Gaat hij het verschil maken? Want van Keir Starmer werd dat ook gedacht, hè?
17: Ja, Keir Starmer had inderdaad die enorme verkiezingsoverwinning, maar het is ook wel een... Ik bedoel, je moet een politicus niet per se afrekenen op hoe die overkomt. Maar bij mij is in ieder geval altijd overgekomen als een wat lethargische, langzame, niet echt een politicus die over charisma beschikt. dat zal niet de reden zijn waarom je nou weer opstapt. De reden waarom je opstapt is inderdaad het flip-flop beleid, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En ook natuurlijk omdat hij zijn eigen partijen en zijn eigen regering niet bij elkaar kon houden. Nee. Er zijn in de tussentijd een hele reeks ministers dus opgestapt, waaronder ook hele belangrijke ministers zoals John Healey, minister van Defensie. Dus ongetwijfeld wordt van Andy Burnham verwacht dat hij niet alleen meer tot de verbeelding spreekt, en dat doet hij ongetwijfeld, want het is een veel flamboyante politicus dan Keith Starmer het is. Ja. Maar ook dat hij daadwerkelijk veranderingen teweeg weet brengen.
11: Nou, we zullen het gaan.
17: Reële veranderingen, maar ook veranderingen natuurlijk in wat de Britten zelf als een groot probleem zien. Bijvoorbeeld de doorstomende immigratie.
11: Nou, we zullen het zien hoe hij het volbrengt de komende tijd. Dank André Gerrits, emeritus hoogleraar International Studies en Global Politics. Terugblik op de wereld. Je vindt alle afleveringen in je podcast app.
0: De Zakenlunch.
11: Daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Albert Zwanen, hij is algemeen directeur van het gezondheidsbedrijf de OTC Lab. En Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Welkom allebei. Jean-Paul, met jou te beginnen. Je wilt het ook hebben over die aanstaande Britse premier, hè? Want hij laat al voor zijn aantreden het een en ander horen over olie en gas.
18: Ja, dat sluit goed aan. Die Andy Burnham, hij is nog niet eens begonnen.
11: Nee,
18: maar
11: nee.
18: Het bericht kwam op Bloomberg toch wel door dat hij toch waarschijnlijk zich er hard voor gaat maken dat er weer geboord gaat worden.
11: Mm-hmm.
18: Ja, dat is natuurlijk wel opvallend, want het is gewoon een 180 graden draai in het beleid. Kan je zeggen, is dat onverwacht? Nou ja, het is eigenlijk al het was eigenlijk onverwacht dat het niet meer zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Maar dat was een hele hardnekkige lobby en het heeft heel lang stand gehouden. Maar het heeft dus, zoals de vorige spreker ook zei, helemaal niks gebracht. Dus ja, het is wel opvallend. Je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat het misschien ook komt door wie er in het Witte Huis zit.
11: Ja, om en die Trump een beetje te pleasen, want die wil ook flinke olie en gas ophalen natuurlijk
18: wat,
11: ook.
18: Wat er net ook werd gezegd, kijk, het Verenigd Koninkrijk zoekt toch ook partners, zeg maar. En Amerika is dat altijd sinds jaar en dag geweest. Nou ja, die kunnen best wel veel brengen, ook waar de economie ook van het Verenigd Koninkrijk wat aan heeft. En het lijkt daar toch een beetje die kant op te gaan. Shell was natuurlijk eigenlijk al afgestapt van... het hoeft niet allemaal zo duurzaam te zijn.
11: Nee, alle duurzaamheidsdoelen zijn daar natuurlijk ook een beetje een ijskast
18: gezet. BP is daarna ook nog een keer gedraaid. Nou, als nu de politiek er ook nog achteraan komt... Mm-hmm. Dan zijn we weer terug waar we pakkenbeet 5 jaar geleden ook waren.
11: Ja, Starmer had natuurlijk ook best een moeilijke relatie met Trump natuurlijk ook. Hè. Misschien dat Andy Burnham op deze manier probeert alvast een wit voetje te halen. Dus,
18: precies.
11: Voordat hij ook al überhaupt al is begonnen. Ja, zondag is het dan eindelijk zover. Hè? Ja. Albert, de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ga je kijken?
19: Denk het wel, ja.
11: Okay.
19: Ja. Spannend hoor.
11: Maar het gaat wel een iets langere zit worden, denk ik. Want de rust gaat wat langer duren door de halftime show.
19: Ja, ik las vanochtend dat het 30 minuten gaat duren. Met verschillende optredens.
11: Ja, daar zijn de meningen nog een beetje over verdeeld. Want volgens de FIFA-regels zou het maar een kwartier mogen zijn. Maar die zouden dan een beetje opgerekt worden na 30 minuten.
19: Ja, opbouw, afbouwen, tussendoor. Ja, het duurt allemaal wat langer. Groot verschil tussen als wij een WK organiseren in Europa.
11: Oh, ja, nou, Amerikanen maken natuurlijk alles spectaculair natuurlijk ook. Hè? Ja.
19: Ik denk ook wel dat het een soort cultuurverschil is tussen de Europeanen en de Amerikanen. Amerikanen vinden het impact heel erg belangrijk en mooi. En misschien ook het voetbal wat minder belangrijk dan de optredens van de grote sterren die er tussendoor komen.
11: Ja, wat vind je ervan dat die optredens er zijn van die grote sterren? Dat het inderdaad een half uur gaat duren in plaats van een kwartiertje?
19: Nou, entertainment vind ik altijd wel mooi. Maar ik denk alleen dat het WK wel of de finale wel een beetje impact heeft. De spelers moeten langer wachten. De emotie, de spanning ook voor de toeschouwers verandert daardoor.
11: Ja.
19: Waardoor misschien een beetje overklast. De voorstelling, zou ik maar zeggen, de WK overklast.
11: Nou ja, voor de spelers is het ook allemaal niet lekker. Hè? Als je langer dan een kwartier inderdaad even moet stilzitten, dan moet je er toch weer een beetje helemaal in komen.
19: Ja, dat denk ik wel, ja.
11: Ja.
19: Zeker.
11: Maar voor adverteerders kan het misschien heel leuk zijn.
19: 100%. En ik denk dat het de grootste optreden ooit wordt. Want ongeveer 4,1 miljard mensen gaan die WK-finale kijken.
11: Ja, die geplande 25 minuten zullen dus bestaan uit 7 minuten opbouw van het podium, 11 minuten show, 7 minuten afbouw. De NOS is ook van plan om tijdens de op- en afbouw de reclame uit te zenden en een korte analyse te houden. Ja, het is inderdaad geen tijd om dan een zakje chips te halen of even naar de wc te gaan, want er gebeurt natuurlijk van alles dan.
19: Maar ik las ook in hetzelfde artikel vanochtend dat de BBC zelf heeft besloten om niet uit te zenden, omdat zij die wedstrijd veel belangrijker vinden en juist het eerste helft gaan analyseren dan de uitzending van de artiesten.
11: Okay, dus geen halftime show in het UK. Nou, Jean-Paul, we gaan even naar de voorpagina van het FD. Daar staat: cruciale fabriek voor de verduurzaming van Gemelot staat op losse schroeven.
18: Ja, dat sluit natuurlijk eigenlijk ook weer aan hetzelfde thema waar we het net over hadden. Maar toch wel opvallend en ook heel veel ruimte in de media gekregen. Het is ook niks nieuws. Hè. We weten al langere tijd dat dat vraagtekens erbij heeft van hoe moet dat nu.
20: Ja.
18: Maar het lijkt nu toch definitief geconcludeerd te zijn. Hè. Die groene waterstof, dat is wat je wil hebben.
20: Mm-hmm.
18: Ja, daar is denk ik iedereen het ook allemaal over eens.
20: Ja, groene waterstof is al jaren de belofte natuurlijk ook.
18: Het is al jarenlang de belofte, ja. Maar ze krijgen het niet rondgerekend. Nou, en dat hebben ze heel lang over. Het is gewoon te duur. Energie, je ziet overal dat we gewoon in Europa, en zeker ook in Nederland, gewoon een enorme achterstand hebben op het gebied van de hoogte van de energieprijzen. Het is gewoon niet meer concurrerend.
20: Nee.
18: En ook hier wordt dan eindelijk, wat al veel eerder naar mijn mening had moeten gebeuren, toch dan het definitieve besluit genomen, oké, het gaat niet lukken, dus we moeten wat anders gaan doen.
20: Ja, iets anders gaan doen of op dezelfde voet doorgaan?
18: Nou ja, dat lijkt me dus geen goed idee.
20: Nee.
18: Dat zal moeten blijken. Maar het is in ieder geval, dit komt op deze manier niet op grote schaal van de grond. Hoe goed de technologie misschien ook is.
20: Mm-hmm.
18: Maar ja, het kan niet uit. En in een tijd waar je gewoon moet concurreren met regio's die gewoon veel goedkopere energie hebben, lijkt dat wel een wijs besluit.
20: Ja, heeft dan het Europese duurzaamheidsbeleid gefaald?
18: Zeker. Dat is toch wel wat je moet concluderen na al die tijd. En het is op de goede leest begonnen, maar de economische kant is gewoon niet meegenomen. Het is veel te veel geweest van wat zou het toch mooi zijn als dit allemaal gaat lukken.
20: Ja.
18: Maar ja, het is niet gelukt.
20: Ja, maar kan het misschien ook zijn dat duurzaamheid misschien nu ook vanwege degene die in het Witte Huis zit misschien iets minder belangrijk is. En je had het net al inderdaad over Groot-Brittannië. Dat ook weer meer olie en gas wil. Shell die de duurzaamheidsdoelen heeft afgeschaald. Dat het misschien een andere tijd iets minder belangrijk is.
18: Nou, ik denk dat niet. Hier loopt China gewoon mijlen ver vooruit. Als je ziet wat zij hebben gedaan op het gebied van zonne-energie, windenergie, door het hele land heen. Dat is echt een schoolboekvoorbeeld van hoe het moet. Terug naar het Verenigd Koninkrijk. Die waren bijvoorbeeld op een gegeven moment ook met Marokko bezig.
20: Mm-hmm.
18: Om met van die onderzeese kabels.
20: En dat daar dan de zonnepanelen zouden staan in Marokko. Of de waterstof.
18: En dat is nog steeds een heel erg goed idee. Dat pakken nu Spanje en sinds vorige week ook Portugal pakken dat op. Dus het is echt niet zo dat duurzame energie niet kan. Maar het moet wel een sluitende case zijn. Zo operationeel als financieel.
20: Ja, wil je wereldwijd kunnen concurreren omdat het anders veel te duur is.
18: Maar het is niet zo dat het helemaal begraven moet worden. Het moet alleen goed aangepakt.
20: Maar ja, voordat we waterstof goed kunnen gebruiken, zijn we misschien nog wel 10 jaar verder. Hè?
18: Ja, nou ja, dat heeft te lang geduurd. Ten opzichte van de alternatieven wordt in die zin de achterstand steeds groter.
20: Ja. Albert, je wil het nog hebben over de overname van Delivery Hero door Uber. Waarom?
19: Nou, ik vond het een interessant artikel. Dit is de laatste zelfstandige Deliveroo. De Hero in Duitsland wordt overgenomen door de grote giant Uber.
20: Mm-hmm.
19: Je ziet dat eigenlijk in Europa de kleinere spelers continu worden overgenomen. En dat er eigenlijk alleen maar de grote jongens uit het buitenland of buiten Europa deze markt blijft opereren.
20: Ja, en dat is jammer.
19: Ik vind het jammer. Het is mooi als er ook Europese bedrijven deze kar kunnen trekken. Maar je ziet gewoon dat het echt naar buiten Europa gaat. En ook door de concurrentiebeding die je in Europa heeft, toch dat Amerikaanse of buiten-Europeaanse bedrijven dit kunnen overnemen.
20: Ja, is dat niet een beetje logisch dan dat soort grote bedrijven de kleintjes toch een beetje opslokken?
19: Zeker. De ene kant is het logisch, de andere kant is het gewoon jammer dat het in Europa niet kan blijven bestaan.
20: Ja.
19: Ja.
20: Jean-Paul, wat vind jij daarvan? Ik bedoel, is dat jammer? Waarom lukt ons dat eigenlijk niet, dat soort dingen?
18: Daar zit ik niet goed genoeg in het onderwerp om daar precies de vinger op te leggen. Maar opvallend is het wel in ieder geval.
20: Oké. Nou, dankjewel Jean-Paul van Oudheusden en van eToro en Markets are Everywhere voor je komst. De AX staat ondertussen 0,7% in de min op 1094 punten. En zometeen, de zelfmedicatieproducten van de OTC Lab liggen in meer dan 50 landen in de winkel. Hoe gaat het van oorsprong Nederlandse bedrijf om met de verschillende internationale toezichthouders? Zijn die overal even streng? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Ik open de vergadering.
23: Ja, voorzitter.
24: Ja, dank voorzitter.
23: Voorzitter.
24: Dank u wel.
25: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
26: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
28: Creon kozijnen.
26: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: BNR Verkeer.
28: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nu vooral druk aan de Duitse grens en er staan meerdere files op de A2. In de richting van Eindhoven staat het stil tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Het leidt langzaam over 7 kilometer en je doet er een uur langer over. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De verwachte eindtijd is 1:15 vanmiddag. Op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein. Ook dit komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging is 10 minuten. In de richting van Maastricht dan nog op de A2 tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoog. Je doet er daar 20 minuten langer over. Bij de Duitse grens dan op de A7 vanaf Oudeschans 30 minuten extra door wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je 10 minuten in de file. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 234,2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,2. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. Een leuke opsteker voor iedereen die bij ASML werkt. Al het personeel krijgt een aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Er is wel een voorwaarde, je moet tot 2030 in dienst blijven. ASML wil met het extraatje iedereen laten meeprofiteren van de goede resultaten. Het kost het bedrijf 900 miljoen. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
20: De producten van gezondheidsbedrijf de OTC Lab zijn vaak duurder dan het huismerk van de drogisterij op de supermarkt. Maar is dat prijsverschil wel te rechtvaardigen? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
29: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
31: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. De top van Nederland.
20: Huisartsen komen om met het werk, terwijl sommige alledaagse kwaaltjes ook met zelfzorg kunnen worden aangepakt. Hoe zorgt gezondheidsbedrijf de OTC-lab ervoor dat consumenten eerst naar de drogist gaan voordat ze bij de huisarts aankloppen? En de zelfmedicatieproducten van de OTC-lab zijn inmiddels verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Van welke markten droomt het gezondheidsbedrijf nog meer? Dat en meer ga ik vragen aan Albert Zwaan. Hij is algemeen directeur van de OTC-lab. Welkom, fijn dat u er bent.
10: Dankjewel.
20: En OTC betekent gewoon over de counter, hè?
10: Over de counter,
20: ja. Dat betekent medicijnen die zonder recepten verkrijgbaar zijn.
10: Klopt volledig. Je kunt kopen in een drogisterij, een apotheek, hier om de hoek.
20: Ja. Welke van de producten die u maakt gebruikt u zelf ook?
10: Grappig, voor mijn kinderen zeker de waterpokkenproducten die we hebben in ons portfolio.
20: De waterpokkenproducten, ja. Wat voor producten zijn het dan?
10: Om de waterpokkensymptomen te verlichten. Als kinderen waterpokken hebben, hebben ze vaak last van jeuk en irritatie in ons portfolio.
20: De waterpokkenproducten, wat voor producten zijn het dan?
10: Om de waterpokkensymptomen te verlichten.

0: Studies. Wij moeten voor onze medische hulpmiddelen moeten wij studies doen. Wij moeten literatuurstudies doen. Wij moeten een dossier indienen. Een afhankelijke instelling controleert onze producten of de effectiviteit goed is. Of onze producten doen wat wij beloven dat ze doen.
1: Dat wordt allemaal gecheckt dus?
0: Allemaal gecheckt. Moeten we indienen. Worden per jaar worden meerdere keer geaudit. Mm-hmm. En dat wordt allemaal gecontroleerd.
1: Ja, zijn er ook bijvoorbeeld ratten die jullie producten dan zouden moeten bestrijden, maar wat toch niet helemaal werkt, waardoor je uiteindelijk toch nog naar de huisarts moet?
0: Dat zou altijd kunnen. Je kunt altijd net niet de juiste resultaten hebben. Of net niet het juiste product hebben op de juiste manier hebben gebruikt. Dat is echt onze manier van aanpakken. Kijken hoe we kunnen een product kunnen verbeteren, dat het gebruiksgemak makkelijker is. We willen kijken hoe kunnen we nou die communicatie verbeteren. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Het is natuurlijk een consument die een product koopt.
1: Ja.
0: Vindt het misschien spannend om een vrat te behandelen, dan maar voor zichzelf, dan voor het kind. En dan een verpakking leest. Hoe moet je het product gebruiken? Dus daar zitten we heel erg op. Hoe kunnen we dat vergemakkelijken?
1: Oké, maar inderdaad, oorsmeren, wratten, kalknagels. Jij onder meer Dr. Iglo, Kitzner, Earclin.
0: Ja.
1: Ingewikkelde namen trouwens.
0: Ja, dat doen we nou niet ingewikkeld. Wij proberen wel een merknaam te kunnen ontwikkelen die wereldwijd in al die 50 landen waar we actief zijn, dat merknaam te kunnen gebruiken.
1: Oh, dat moet dan overal, moet het gewoon wereldwijd een beetje hetzelfde zijn.
0: Ja, klopt.
1: Je kan niet ergens anders met een ander merk komen.
0: Zou zeker kunnen, maar wij ontwikkelen merken die we wereldwijd kunnen lanceren.
1: Ja, en die merken die bezitten jullie ook?
0: Ja. Alle merken, ontwikkeling van de producten, is ons IP. Merknamen zijn van ons, dossiers zijn van ons. We ontwikkelen helemaal van A tot Z.
1: Oké, maar ja, jullie zijn natuurlijk niet de enige die dit doen allemaal. Hè? Ik bedoel, hoe blijf je de concurrentie voor?
0: Altijd goed kijken wat de concurrenten doen. Hmm. Hoe kunnen wij nou het verbeteren? Wij focussen echt op hoe kunnen we het vermakkelijken voor de consument? Hoe kunnen wij de toepassing vergemakkelijken, dat de consument hem ook beter kan gebruiken en daardoor ook de effectiviteit van het product kunnen verbeteren? Dus niet alleen de formulering proberen we te verbeteren, maar ook echt het gebruiksgemak. De verpakkingen, hoe je communiceert ermee.
1: Yeah.
0: En daar blijven we vaak voor.
1: Ja, wat noemen ze een voorbeeld daarvan? Hoe maak je het makkelijker voor de consument?
0: Bijvoorbeeld al op een verpakking een QR-code neerzetten waar ze met een videootje of met een foto de QR kunnen scannen en dan een how-to-use, een gebruiksaanwijzing kunnen zien.
1: Mm-hmm. Dat wordt gewoon op een video wordt gemaakt van hoe je product zou kunnen gebruiken.
0: Het is al veel makkelijker dan het lezen met symptomen of met symbolen, dat je dat al hebt. Maar ook het product vergemakkelijken. Hoe kun je het aanbrengen op een vrat? Hoe kun je het apparaat wat wij hebben ontwikkeld, dat bevriesvratten, hoe kun je dat nou consumentvriendelijk maken?
1: Oké. Okay. Ja. En die producten inderdaad, nou ja, oorsmeer, kalknagels, dat soort dingen. Ik bedoel, hoe kom je erbij om daar juist iets voor te maken?
0: Soms door een eigen ervaring. Bijvoorbeeld mijn kinderen met waterpokken. Hoe kan ik dat nou verbeteren?
1: Ja.
0: Zeker op dit moment ook luizen. Ze zijn jong. Ja. 6 en 3 jaar oud. Dus die zitten in de categorie.
1: En zelf een kalknagels gehad misschien?
0: Zeker kalknagels misschien gehad. Oorsmeer. Nou, eigenlijk zijn al die dingen die eigenlijk iedereen heeft.
1: Ja.
0: En je ziet dat deze symptomen dat je ook naar de huisarts kan gaan. Mm. En dat is eigenlijk waar wij ook in het gat willen springen. We willen de huisartsen ontzorgen.
1: Ja, maar goed, dan wil je inderdaad zo'n product maken. Dan heb je dat dan bedacht. En hoe ga je dan te werk?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dan heb je zoiets van, nou, je hebt misschien zelf een kalknagel of je kinderen inderdaad hebben waterpokken. Dat wil je dan verlichten. En dan? Wat gebeurt er dan?
0: Dan gaan we samen met specialisten die daar echt heel veel ervaring mee hebben, dan wel intern dan extern, kijken hoe kunnen we een kalknagel of een vrat verwijderen of behandelen.
1: Maar dat wordt dan helemaal vanaf nul, wordt dat dan bedacht?
0: Nou, niet zo van nul. Wij leren natuurlijk ook van de concurrenten en wat er al bestaat. Dus wij staan eigenlijk op schouders van de concurrent, van de huidige zelfzorgproducten, proberen we een verbetering op aan te brengen.
1: Oké, dus bestaande dingen, want er zijn dan bestaande formules.
0: Bestaande formules die we verbeteren.
1: En die mag je dan ook zo weer uitbrengen?
0: Nou, je kunt daar een
1: variant op. Om je eigen naam?
0: Je kunt er een variant, dus we kopiëren niet letterlijk de producten. We ontwikkelen dat helemaal zelf, maar het is wel een inspiratiebron. Hoe kun je nou een kalknagel behandelen? Er zijn er verschillende opties. Of een vrat bevriezen. Er zijn ook verschillende opties voor.
1: Verschillende opties voor, en dan kijk je gewoon wat het makkelijkste is. En,
0: nou, wat het makkelijkste is, ik denk niet wat het makkelijkste, maar vaak wat het beste en effectief is. Ja, en hoe kunnen we dat dan weer voor de consument makkelijker maken?
1: Ja, en bedenken jullie zelf helemaal wel eens van scratch? Ik bedoel,
0: zeker.
1: Noemen ze een grote innovatie?
0: Ons product Dr. Iglo, dat echt in 50 landen wereldwijd ligt.
1: En het werkt tegen?
0: Vratten.
1: Vratten bevriezen. Oh, ja.
0: Vratten en stilvratjes. Skintex heet dat in het Engels. Wat ook verkopen in Amerika, in de grote retailer Walmart en CVS. Dus daar hebben we echt een innovatief product op de markt gebracht. Om daar echt op een makkelijke manier het product te activeren.
1: Ja.
0: En daardoor ook het vratje te bevriezen.
1: Dat hebben jullie dus helemaal zelf bedacht.
0: Helemaal.
1: Dat is niet inderdaad nog van een andere formule.
0: Nee, is helemaal ons patent. Van A tot Z zelf gedaan. Zelf, zou ik zeggen, de fabriek, althans de machine ontwikkeld, hoe we dat product kunnen produceren.
1: Ja, jullie merken zijn soms wel flink duurder dan verschillende huismerken. De shampoo.

0: Oppo. Revolic, de ja. Revolic-lijn, ja, die is tegen de 30 euro. Maar ja, een Jean-Papet kruidvat, 5 euro.
1: Nou, Revolic is speciaal ontwikkeld voor haarverlies.
0: Ja, maar ja, die heb je ook bij de huismerken natuurlijk ook, hè?
1: Nou, ik weet niet of de huismerk speciaal diezelfde ingrediënten heeft als wij hebben. Het product hebben, wat wij allemaal ontwikkeld is ook helemaal klinisch onderbouwd. En ook klinische studies hebben gedaan. En vaak met een shampoo, en zeker een cosmetica, kun je snel claims op de verpakking zetten. Dus het ondersteunt of het vermindert haarverlies.
0: Dan als je zegt van ondersteunt, dan hoeft het nog niet zo te zijn. Maar ja, het ondersteunt het. Het helpt bij.
1: Ja,
0: maar je zegt dan niet van je hebt geen haarverlies meer.
1: Nee. Onze producten zijn medisch hulpmiddelen. Ja. Dus dan moeten we ook echt aantonen dat we onze producten werken met studies. Ook die buiten of die onafhankelijke instanties controleert of wij dat ook echt werkelijk aanbieden.
0: Oh, maar jullie kunnen dus ook zeggen van dit product gaat haaruitval tegen.
1: Ja, ja.
0: En die mogen niet ondersteunt, maar gaat tegen.
1: Ja, voorkomt haarverlies, zorgt dat haar weer gaat groeien.
0: Ja. En zit daar dan ook het prijsverschil in?
1: Nou, een stukje is de ontwikkeling van het product. Dat is gewoon heel kostbaar. Een studie te doen is gewoon kostbaar. Ja. Het onderhouden van het dossier is kostbaar. En het zaken doen met een retailer is ook kostbaar.
0: Mm-hmm.
1: Het communiceren naar de consument is kostbaar. Dus het hele traject vergt een investering.
0: Maar ik begrijp wel dat jullie producten in Duitsland goedkoper zijn dan in Nederland.
1: Niet zozeer.
0: Bijna alles is in Duitsland tegenwoordig goedkoper.
1: Ja, maar goed, benzine. In verhouding de twee markten verschillen van elkaar.
0: Ja, wij houden zo van aanbiedingen waardoor het hier duurder is.
1: Klopt, Nederland ja, is een hoge prijs, lage promotie, of hoge promotie in het algemeen. In Duitsland is everyday same price.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hebben niet veel promoties. In Nederland starten we met een hogere prijs en dan moeten we door de retail en door de Nederlandse setup moeten wij promoties doen.
0: Ja, maar ja, dat hoeft toch niet per se. Je kan ook gewoon zeggen van de kostprijs met een beetje marge, daarvoor leggen we het in de Nederlandse winkels. Ik bedoel, je hoeft toch niet per se mee te doen dat je een hogere prijs inzet, zodat je later ook kan zeggen 1 plus 1 gratis?
1: De Nederlandse consument fietst zelfs om voor een 1 plus 1.
0: Nou, maar ik denk dat de Nederlandse consument ongeveer naar Duitsland omfietst, omdat het daar vele malen goedkoper is.
1: Als we goed kijken naar het eindresultaat op een jaarbasis, is Nederland niet duurder of significant duurder dan Duitsland.
0: Maar dan moet je wel alle aanbiedingen pakken waarschijnlijk.
1: Dat klopt, ja.
0: Want hoe hoog zijn de marges op uw producten?
1: Verschilt helemaal per product.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Nou, ik denk dat die marges voor ons gunstig zijn.
0: Om daar ook goed.
1: Ik denk niet dat de marges deelbaar zijn hier op de radio.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ik denk dat het echt per categorie, per product verschilt. En dan verschilt het met het antwoord.
0: Maar goed, als we hadden het net even over die shampoo. Hè? Ja. Ik bedoel, die is dan 30 euro. Ik bedoel, wat is dan de marge die erop zit?
1: Het gaat om vraag op een netto marge. En daar houden we niet veel over. Om een merk op te bouwen moeten we echt heel veel investeren.
0: Ja, als een huismerk het voor 5 euro kan doen, die van nu kost 30 euro, ja, daar zit er wel een groot verschil in.
1: Ja, een huismerk is vaak bij een retailer, die heeft al distributie. Wij met een nieuw merk hebben geen distributie, dus wij moeten echt bekendheid genereren. En daarom moeten wij communiceren.
0: Ja, dus u heeft dat gewoon nodig?
1: Dat hebben we nodig om het product, een mooi product dat we hebben ontwikkeld, om aan de consument aan te bieden die daar problemen heeft.
0: Ja, maar waarom is het zo'n geheim wat de marge is eigenlijk?
1: Ik weet niet of het geheim is, het is gewoon variabel per categorie, per product. Dus ik kan geen één antwoord erop geven.
0: Nee, en ook niet bij de shampoo?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Is het trouwens het product wat de meeste winst in het laadje legt?
1: Bij ons is niet één product die veel meer winst in het laadje brengt. Het heeft voornamelijk te maken met het landen die we allemaal aanwezig zijn, 50 landen. We hebben wel een product die meer volume draait in het algemeen in ons hele portfolio, of hele gebied. Dat is Dr. Igloo. Die heeft gewoon 50 landen.
0: Dat zijn de ratten.
1: Ja.
0: Iedereen heeft blijkbaar last van ratten.
1: Ja. Nee, heel veel kinderen hebben last van ratten. Maar ook ouderen hebben last van ratten.
0: Wat zit er nu nog in de pijplijn? Welk product zou u graag op de markt willen brengen?
1: Welk product? We beginnen eind van het jaar voor een nieuwe productlijn tegen luizen.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik denk op een mooie manier te behandelen is. Heel veel kinderen hebben last van.
0: Ja.
1: En zeker ook internationaal is daar behoefte aan.
0: Oké. Okay. Zijn er ook wel eens producten die u op de markt heeft gebracht die geflopt zijn?
1: Geflopt zijn? Nou, ik weet niet of het geflopt is, maar ik denk, we hebben een jaar geleden een keer een product op de markt gebracht die niet goed aansluit met ons portfolio, bij de huidige producten die we hebben en ook de klanten die we hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Dus het sloot niet aan in onze manier van werken.
0: Ja, welk product was het dan? Het
1: was een product voor prikkelbare darm.
0: Yeah.
1: Ja. En in Nederland probeerden we dat in de winkels te krijgen, maar de meeste consument gaat toch nog naar de huisarts voor dat probleem.
0: En veel mensen passen dan ook gewoon hun voeding aan, toch?
1: Pas hun voeding aan, of lopen er al een tijd mee, zijn daar zenuwachtig om daar iets veranderingen aan te brengen, want het werkt.
0: Dan zou je toch juist zeggen dat zelfmedicatie dan razend populair zou zijn, of werkt het niet?
1: Het werkt heel goed voor de mensen die het gebruikten. Alleen in Nederland was het toch meer een aanbeveling bij de huisarts. En ons manier van werken is meer via de winkel en consumenten. Direct naar de consument toe.
0: Ja, dus dat product bestaat niet meer, dat is nu uit de markt gehaald. Nee. Oké. Okay. Ja, jullie lossen inderdaad kleine kwaaltjes op. Maar ja, je kan ook naar de huisarts. Ik bedoel, ik had zelf laatste keer een wrat. Ik bedoel, de huisarts had 1 seconde wat stikstof eroverheen en een paar weken later viel hij er gewoon vanaf.
1: En dat doen wij in principe ook.
0: Ja, maar waarom zou ik dan uw product moeten kopen als ik ook naar de huisarts kom?
1: Ik denk dat de huisartsen op dit moment heel erg druk hebben met het aantal mensen die langskomen. Hoeveel het contactpunten per jaar, hoeveel mensen naar de huisarts gaan, is significant.
0: Ja.
1: En ik denk dat we ongeveer 10% kunnen besparen voor met producten zoals wij. Of 10% van de aantal bezoeken aan huisartsen kunnen verminderen.
0: Maar het is niet alleen maar een nobel doel, toch? U wilt toch gewoon geld verdienen, toch?
1: Ik, aan de ene kant is het geld verdienen, ik ben een commerciële instantie, tuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat we de zorgverlening kunnen we verlichten. Mm-hmm. Ik denk dat een huisarts moet zich focussen niet op vratten, maar op serieuzere dingen.
0: Ja, okay.
1: En met juiste communicatie kunnen wij de consument de juiste informatie geven dat een vrat of een kalknagel of andere symptomen makkelijk te verhelpen zijn. Ja. En dat hoeft niet via mijn producten te zijn, maar in de, te kopen in een drogisterij.
0: Ja, gebeurt het wel eens dat een huisarts zegt van nou, kom maar in een drogisterij?
1: Ik denk een symptoom zoals vratten.
0: Moet je niet voor bij mij zijn?
1: Ja, of oorsmeer sturen ze daarvoor de producten naar de drogisterij of de apotheek om daar een zelfzorgproduct te kopen.
0: Ja, want inderdaad, bij een beginnende vrat of bij kalknagels moet je geloof ik ook snel bij zijn, toch?
1: Liever snel bij zijn dan later, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb een dilemma. U moet kiezen, daarna mag u nuanceren.
2: Het dilemma.
0: We zitten vol in op productontwikkeling of uitbreiden in het buitenland heeft onze prioriteit. Maar wat doen we met ons bestaande productassortiment?
1: En de stelling was?
0: We zetten vol in aan productontwikkeling of uitbreiden naar het buitenland heeft prioriteit.
1: Productontwikkeling op dit moment.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Albert Zwanen van de OTC Lab. Verkopen van verschillende laagdrempelige medische producten. Ja, productontwikkeling?
1: Ja, ik denk wij moeten innovatie brengen. Wij moeten. Wij zitten al in 50 landen wereldwijd. En natuurlijk kan er 1 of 2 landen bijkomen. Maar ons bestaansrecht is innovatie brengen.
0: Ja, dus in principe zitten jullie in genoeg landen.
1: Ja.
0: Alleen er moet dan innovatie. En innovatie op welk gebied dan?
1: Innovatie op productontwikkeling, innovatie op ingrediënten, in communicatie. Begrijpen waar de consument behoefte aan heeft. Begrijpen waar ook de zorgverleningen, de huisarts, waar we daarmee kunnen verlichten. En ook kijken hoe we dan die communicatie in het algemeen kunnen verbeteren. Dat de consument denkt, oké, dit kan ik wel kopen in een drogisterij. Mm-hmm. En daardoor hoef ik niet naar de huisarts te gaan.
0: Ja, wat mensen weten u nog niet voldoende te vinden?
1: Ik denk dat ze best wel veel mensen in Nederland, 2/3 van gedeelte van de Nederland weet zelfzorgmedicatie te vinden. Mm-hmm. Als je kijkt in die 50 landen waar we operatief zijn, is daar nog echt een heel grote inaanslag te halen.
0: Ja, oké, okay, want inderdaad, in 55 landen bent u actief. Veel in Europa, maar ook in Amerika.
1: Ja.
0: Hoe werkt dan zoiets? Is het een kwestie van kopiëren, plakken?
1: Nee, wel goed. Elk land heeft zijn eigen dynamieken. Wij verkopen ons product in Walmart en CVS, de grote retailers in Amerika. Maar nog steeds met onze eigen producten. Dus niet een kopietje maken van een product in Amerika en dan nog een keer lanceren. Zijn
0: nee, maar ik bedoel inderdaad, het label moet dan even aangepast worden.
1: Ja, het label
0: het ziet er allemaal precies hetzelfde uit.
1: Het ziet er bijna hetzelfde uit. Op het moment dat bijvoorbeeld naar Hongkong gaan, maken hele lokale verpakkingen met andere communicatie. Wel onze eigen merknaam, maar wel op de echte consumenten ontwikkeld. Ja. En look and feel een klein beetje aangepast. Dat is echt voor de locals.
0: Want hoe moet het anders in Hongkong dan?
1: Het is met grotere letters, natuurlijk met Chinese tekst staat erop. Een flashy, met een topkaartje vinden ze mooi. Dus het is net een andere verpakking.
0: Ja.
1: Amerikaans is ook veel meer met felle kleuren vinden ze dat belangrijker. Grotere verpakking, alles in Amerika is een stukje groter. Mm-hmm. Dus dat verschilt.
0: En bij Nederlanders houden daar niet van, hier moet het wat simpeler zijn.
1: Nou, ik weet het simpel. Less is more is soms wel fijn. Verpakkingen gewoon duidelijk zetten wat het erop staat en wat het doet. De juiste claims, de juiste communicatie.
0: Oké, ja, u zei al van we willen eigenlijk inzetten op productontwikkeling. Maar waar zouden jullie graag nog willen verkopen? Ik bedoel, wat is dan toch als je kijkt naar uitbreiding van werelddelen, landen? Wat ligt dan voor op het tong?
1: Nou, één land waar ik graag, en daar ben ik al een beetje mee bezig, is Japan. Japan is een hele mooie markt met heel veel zelfzorg. Mm-hmm. Met heel veel innovatieve producten.
0: Vergrijzende bevolking. Een
1: grijzende bevolking. Ook een hele grote bevolking. Maar ook deze consumenten, of deze mensen, die hebben zelf zo hoog in het vaandel staan. Die doen al heel veel zelf voor zich. Om zelf gezond te blijven. Mm-hmm. En dan zie ik een kans voor ons product om daar ook op in te spelen.
0: Juist omdat mensen daar al mee bezig zijn. Ja. Juist omdat ze niet naar een dokter rennen, maar zelf al bezig zijn om gezond te blijven.
1: Klopt.
0: Ja. Dus eigenlijk sowieso Azië eigenlijk is nog...
1: Azië is voor ons echt een speerpunt. We hebben heel erg gefocust op Europa en Amerika de laatste jaren. En sinds een jaar zijn we bezig met Azië. We hebben zelfs iemand in Hongkong werken die echt de Aziatische markt voor ons opereert. We hebben gelanceerd in India.
0: Ja, jullie hebben onlangs nog een groot samenwerkingsverband afgesloten in India ook.
1: Met India, met de Modi Group. En daar lanceren we 9 van onze merken. Wij, op dit moment hebben we grote billboards voor een van onze producten, Meno Relax, voor de dame in de overgang. Ja, dat is een heel attractieve markt. 1,2 biljoen mensen. Mm-hmm. Die hebben ook zorg nodig.
0: Ja, maar is Azië moeilijker om daar dan binnen te komen?
1: Het heeft andere culturen, andere manier van samenwerken. Vertrouwen, het duurt op een andere manier. Bijvoorbeeld in Nederland kun je best snel zaken doen. In Azië is het vertrouwen opbouwen, je moet er zijn. Mm-hmm. Het is een andere manier van werken.
0: Ja, dus je zit nu ook veel in het vliegtuig, juist om die Aziatische landen te veroveren. Want ja, ik bedoel, je kan in Azië niet aankomen met een call natuurlijk. Hè. Je moet er zijn. Je moet er zijn en je moet gaan eten.
1: Communicatie is vaak ook wel. De taalbarrière hebben we ook, is een ding. Maar ik geloof daar zeker of we met een nieuwe relatie, moet je daar aanwezig zijn. Moet je het zien, moet je het verhaal vertellen, moet je het product uitleggen. Moet je laten zien wat we in andere landen doen, dat het echt een kans is. Je moet ze echt meenemen dat sommige categorieën, waar we in bijvoorbeeld in Europa al best groot is, dat in Azië een groeimarkt is. En dat we daarmee kunnen helpen. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik bedoel, dit zijn zelfzorgmedicijnen waarvoor je in principe geen recept nodig hebt. Maar als je in Azië naar een apotheek gaat, kan je alles halen zolang je maar betaalt. Ik bedoel, zijn dan de echte geneesmiddelen daar ook niet een soort van concurrent?
1: Het zijn zeker concurrenten, ja. Ik denk alleen in de categorieën waar wij operatief in zijn. Met die innovatie die we brengen, kunnen wij toch nog tegen de lokale medicijnen vechten.
0: Ja?
1: Ja, denk het wel. Okay. En dat doen we al best goed in Hongkong.
0: Maar hoe dan? Omdat het goedkoper is?
1: Onze producten zijn niet per definitie goedkoper. Nee. Ik denk dat we onze innovatie brengen. De kwaliteit van de producten is bij ons best een hoog vaandel.
0: Ja, maar kan je dan ook op tegen de echte geneesmiddelen?
1: En wij vechten niet echt tegen de geneesmiddelen. Nee. De geneesmiddelen kun je ook niet echt kopen in de apotheek in Azië. Een paar dingen wel, maar niet alles. Moet je nog steeds een voorschrift krijgen. En zeker in de categorie waar we werken is er niet specifiek heel veel voorschriften.
0: Oké, waar in de wereld halen jullie nu de meeste omzet?
1: Waar in de wereld? Europa, Nederland, de Benelux doen we goed. Duitsland heeft een grote markt voor ons. En Amerika.
0: Oké, maar kijk je dan ook zeg maar, naar welk werelddeel? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat sommige schoonheidsidealen anders zijn in bepaalde landen. Dat je kijkt naar welke producten je dan uitbrengt.
1: We kijken wel heel goed naar, kunnen wij, als we een product ontwikkelen, kunnen wij dat in ons netwerk van 50 landen verkopen? Is daar een markt voor? En niet specifiek alleen voor Nederland of specifiek voor Duitsland. Wij proberen echt producten te ontwikkelen die we internationaal kunnen lanceren.
0: Die eigenlijk in elk land het goed zouden doen.
1: Ja.
0: Maar waarom zou je dan niet kijken naar een specifiek land waar dan behoefte aan is? Ik bedoel, misschien zijn de behoeftes in Azië wel heel anders dan hier.
1: Dat klopt. Maar dat maakt de bedrijfsvoering ook veel lastiger als wij voor elk land een apart product moeten ontwikkelen. Ontwikkelen van een product is best lastig, is een investering. Mm-hmm. Vergt veel tijd en energie.
0: Mm-hmm. Dus je kijkt alleen maar naar producten die je wereldwijd kan afzetten?
1: Nou, niet alleen maar. Het grootste gedeelte van onze focus ligt daar wel op.
0: Ja. Jullie verkopen inderdaad medische producten. Daar horen vaak ook strenge regels bij. Hoe werkt dat?
1: Medische producten is een heel programma waar we aan moeten voldoen. Heel dossier moeten we indienen, kwaliteitsnormen, wetgevingen. We worden geaudit, we moeten laten zien dat de producten werken. Hoe wij opereren, welke leveranciers we hebben. Dus we worden echt van A tot Z worden we gecontroleerd, meerdere keren per jaar.
0: Ja, en dat gebeurt dan door de autoriteit van een land of van een continent? Of...
1: In Nederland kunnen wij gecontroleerd worden door de autoriteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenwet.
0: Ja.
1: We hebben ook een afhankelijke instantie die ons komt controleren. En die wordt dan weer door iemand anders
0: gehouden. Is dat dan het college ter beoordeling van geneesmiddelen?
1: Nee, wij zitten niet bij geneesmiddelen.
0: Nee, maar de EMA misschien moet daar zich wel mee bezighouden.
1: IGJ,
0: ja.
1: Die kan ons overzien, ja.
0: Ja, maar hoe ga je daarmee om met al die verschillende regels? Want u zegt al van, we zijn bezig om producten te ontwikkelen die we wereldwijd kunnen afzetten.
1: Ja, daar hebben we hele kwaliteits- en regelgevingafdeling voor binnen ons team. Die dat allemaal controleren. Bij het uitvoeren van ons product, maar ook bij de ontwikkeling letten we daar volledig op. Valt het binnen het plaatje waar we in kunnen opereren?
0: Ja, oké, okay, maar dan hou je eigenlijk al rekening met de regels in elk land waar je het op de markt
1: zet. Dus binnen voor Europa en medische hulpmiddelen hebben we één wetgeving. Die is een paar jaar geleden veranderd. En daar voldoen wij volledig aan.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we als een product ontwikkelen dat we dat in Nederland kunnen lanceren, maar ook in Spanje.
0: Ja. U zegt van we worden helemaal door de mangel gehaald. Ik bedoel, op het moment dat u een verzoek indient bij zo'n organisatie, hoe lang duurt het dan voordat dat hele traject dan doorloop is?
1: Voordat we het kunnen indienen duurt het ongeveer een jaar, anderhalf jaar. En dan hebben zij daar tegenwoordig nog een jaar de tijd voor,
0: ja,
1: om het product te analyseren. En dan hopen we, zonder vragen, dat we daarna op de markt kunnen komen. Dus het duurt ongeveer twee jaar voordat wij een product op de markt kunnen krijgen.
0: Ja. Wat zijn er wel eens producten afgekeurd die dan waarvan de autoriteiten zeggen zo van, nou, het is niet goed?
1: Nou, zeker als je kijkt naar de wetgeving die drie jaar geleden veranderd is, zijn er bepaalde ingrediënten waar ze zeggen die vallen meer onder pharma. Dat zijn farmaceutische ingrediënten die mogen niet meer in medische hulpmiddelen. Dus er zijn formuleringen die wij nu, zou maar zeggen, niet gaan meer gebruiken of niet meer in onze nieuwe ontwikkelingen toevoegen.
0: Want die mogen dan alleen maar in echte medicijnen, ja, zitten. Dus ja, eigenlijk is uw middel dan eigenlijk gewoon te sterk.
1: Dan wordt het te sterk of wordt het meer een farmaproduct. Ja. En wij richten onze medische hulpmiddelen.
0: Ja, maar goed, wordt uw product daar dan niet slechter van als u er iets uit moet halen?
1: Wordt het niet slechter. We hebben dus weer een kans om weer een nieuw product te ontwikkelen die juist binnen het medische hulpmiddelenvlak valt.
0: Ja, want u heeft allemaal medici in dienst die dat allemaal uitvogelen?
1: Een stukje, of in dienst, of bij ons in het netwerk die we om advies vragen om juist binnen die wetgeving te blijven, ja.
0: Ja, oké, okay. Want je hoeft dan niet helemaal terug naar de tekentafel. Je gaat dan inderdaad kijken zo van, nou, dit middel, dit ingrediënt is afgekeurd omdat het...
1: Wat is een alternatief voor dat ingrediënt?
0: Ja. Wat is een alternatief en dan zou het dus eigenlijk inderdaad gewoon nog moeten werken.
1: Ja. Ja, dan moet je ook weer de juiste onderbouwing hebben waarom het alternatieve ingrediënt werkt. Ja. Ja.
0: In Europa bepaalt het Europese medicijnagentschap welke medicijnen er wel of niet verkocht mogen worden. Zijn die strenger of juist niet?
1: Ik denk dat de Europese wetgeving best veel strenger is. Als we vergelijken dat op dit moment met Amerika, waar we ook onze producten verkopen, is de Europese wetgeving wel een stuk strenger geworden.
0: Ja, en waardoor komt dat?
1: Ik denk dat er misschien ook producten op de markt zijn gebracht die wat minder gecontroleerd zijn geweest in het verleden.
0: Maakt dat voor u lastiger?
1: Het gaf mij een kans. Het gaf mij zeker een kans om juist te accelereren in deze markt. Om daarop te focussen en een van de eerste juiste certificeringen te hebben en de juiste producten op de markt te brengen.
0: Dank Albert Zwanen van de OTC Lab. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leo Evers van De Kuiper over de toegenomen populariteit van cocktails. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren?
5: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
4: Nee, omdat we weten het allemaal nog
5: niet. Er kunnen
4: nog
5: allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
6: Ja.
5: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
6: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
5: Precies, ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval die je constructief
4: die werkbaar is. Ja.
6: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is, ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven, maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee je ja, de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf. Maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf kunnen zijn.
5: Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
3: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
14: Politiek. Ja.
16: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
14: En ik ben er ook.
15: Dat is toch heerlijk.
14: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
18: Nu in de BNR-app.
0: ASML beloont personeel royaal met aandelenpakket van tienduizenden euro's. De beurs in Azië gaan hard onderuit na flinke verliezen in de Amerikaanse chipsector. En al jaren nemen boeren en waterschappen maatregelen tegen droogte, maar het is niet genoeg. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app. Bij de ANWB zit Rijn Baatmans. Ja, Rijn, hoe staat het ervoor op de weg? Veel vakantieverkeer?
19: Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en werkzaamheden veroorzaken files. Op de A2 richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Maarhezen en knooppunt Batadorp. 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch ook een ongeval, alleen dan tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud omdat twee rijstroken dicht zijn. Op de A7 richting de Duitse grens wordt tussen Oudeschans en de grens aan de weg gewerkt. Daarbij wordt er ook aan de grens gecontroleerd door de Duitse politie en daarom doe je er 40 minuten langer over. Tot slot de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. De A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,5. En de A59 richting Den Bosch bij 102,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dicht gaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. En burgemeester Marcoes van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcoes zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het ANP Nieuws.
0: Hoorbantel je een bedrijf waar per week 1 miljoen kippen worden geslacht? Je hoort het zometeen in Onder Curatoren.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
21: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
23: Geïmporteerde auto's, ze zijn niet aan te slepen. Waarom? En welke auto's we massaal uit het buitenland halen, dat hoor je vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: Het laatste half uur van BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. En op vrijdag sluiten we dit programma af met de serie en podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over GPS. Een van de grootste kippenslachterijen van het land. Het bedrijf verwerkte 1 miljoen kippen per week, voornamelijk voor de horeca. Maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. En ook bleek de slachterij niet langer de trots te zijn van de gemeente Nunspeet. Hoe dat kwam, dat hoor je nu. En nu zou je Onder Curatoren moeten horen.
27: Die stroom die moet je zien te reguleren om te voorkomen dat de kippen uit het hok groeien en misschien vergast moeten worden omdat ze nergens heen kunnen. Want het zijn contracten met mesters. En die kippen die staan dus klaar om over 2, 4, 6 weken naar GPS toe te gaan.
28: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elise Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, vandaag gaat het over kip, of beter gezegd, over een kippenslachterij. Heb jij er überhaupt een beeld bij?
29: Nou ja, dat denk ik dan wel. Ik zie koelcellen vormen en betegelde wanden waar dan kaalgeplukte kippen voor hangen. Ik weet natuurlijk niet of dat beeld helemaal klopt. Ik denk ook aan een aflevering van het programma Prijsknaller van KRO NCRV van 2 jaar geleden. Dat ging over het fenomeen dat Nederlanders eigenlijk alleen maar kipfilet willen eten, waardoor de rest van de kip eigenlijk overblijft. En het interessante van dit programma vond ik dat ze daarin vertelden dat die overblijfselen van die kip, die je natuurlijk nog heel goed kan eten, dat die worden ingevroren en dan goedkoop worden gedumpt op de markt in bijvoorbeeld Ghana.
28: En wat zijn daar dan in Ghana of voor de rest van de wereld de gevolgen van?
29: Nou ja, ik vond het dus wel fascinerend, want dat is dus voor die Nederlandse ondernemer toch heel lucratief om daar nog die kip te verkopen. Maar je ziet daar in Ghana dat de lokale pluimveehouders, ja, die kunnen daar niet tegenop concurreren. Dus je zag ook hele trieste beelden van lege stallen, lege, ja, kippenvelden waar ja, die kippen ooit hadden gestaan. Maar je zag alleen nog maar wat veertjes, want de hele pluimveehouderij daar was ter ziele gegaan. Dus nare gevolgen voor de lokale economie.
28: Dat is een keer voor NPO Start, hoop ik dan maar. Terug naar vandaag.
29: Ja, nee, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over een kippenslachterij in Nederland, in Nunspeet. Het was, zo heb ik begrepen, zelfs eigenlijk heel lang een bedrijf waar Nunspeet ook echt trots op was. Een enorm terrein waar dat allemaal gebeurde. Maar ja, die trots die verdween op een gegeven moment ook wel een beetje. En hoe dat kwam, dat gaan we natuurlijk vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Frans van Os, advocaat en curator bij OMVR Advocaten. Van harte welkom.
27: Dank je wel.
29: Ja, we gaan het dus hebben eigenlijk over een van de grootste kippenslachterijen van Nederland, GPS in Nunspeet. En GPS stond voor gecombineerde pluimveeslachterijen. Kun je een beeld schetsen, hè? Want ik had net een beeld voor me, maar hoe zag het daar eruit? Wat trof jij daaraan? Zag je overal kippen?
27: Ja, er waren heel veel kippen. Ik werd gebeld door de rechtbank omdat de surseance van betaling was uitgesproken. De surseance van betaling is een uitstel van betaling. En dat is meestal de voorfase van een faillissement. En dan stap je in de auto. Ik ga er altijd heen met mijn kantoorgenote Corinna Strijkert. En vervolgens kom je daar en dan zit de bestuurder er, de locatiedirecteur. Er zitten een aantal werknemers, iemand van de bank, advocaat. En dan blijkt dat net het slachtproces voorbij is. Dus het was tegen de avond dat we daar kwamen. En er waren wel kippen in aanvoer. Dus 's ochtends om 5 uur, 4 uur, 5 uur zouden de eerste kippen weer komen. En nou ja, dan ga je praten over wat moeten we doen en hoe groot is de kans dat deze onderneming het gaat redden.
29: Precies. En ja, die surseance, dat was op 30 oktober 2020.
27: Ja.
29: Ja, dan kom je daar. De kippen zijn net eigenlijk al geslacht. De nieuwe aanvoer die komt pas de volgende ochtend.
27: Ja.
29: Wat voor vragen stel je dan daar aan die bestuurders, aan die werknemers, om te kijken wat je eigenlijk moet gaan doen als curator?
27: Nou, de eerste vraag is of het een surseance is die gericht is op het uiteindelijk betalen van de schuldeisers, of dat het een voorloper is van een faillissement. En vaak wordt een surseance gevraagd omdat je dan sneller een beslissing hebt van de rechtbank, dat er ook een afkoelingsperiode is en dat het even stil ligt. Dus dat de deurwaarders niet op de stoep staan, de crediteuren niet op de stoep staan, en dat ze kunnen kijken hoe kunnen wij verder. En die surseance was ook bedoeld om te kijken of er eventuele partijen zouden zijn die wilden doorstarten. Dus daar gaat het gesprek op dat moment over. Maar het gesprek gaat ook over wat doen we met de kippen die morgenochtend binnenkomen. Sturen we die terug? Waar komen ze vandaan? Kijk, voor mij is dat nieuw, maar wel belangrijk om een beslissing over te nemen. Want uiteindelijk moet ik op dat moment in overleg natuurlijk de beslissing nemen. Wat doen we met de kippen die eraan komen?
28: Ik vind het toch nog wel belangrijk om die stromen een beetje in beeld te krijgen. Ja. Een kipslachterij. Ik heb niet eens dat programma gezien, Elisa. Dus dat blijft vooralsnog een tip. Ik weet nog steeds niet zo goed. Nunspeet, groot bedrijf. De grootste in zijn soort in Nederland wellicht. Over wat voor aantallen gaat dat? Wat tref je letterlijk aan?
27: Ik begin in de vergaderzaal. Vervolgens ga je door het pand heen. En in dat pand worden 1 miljoen kippen per week geslacht. Er komen kippen uit Duitsland, uit Nederland, en die komen 's ochtends aan en die worden vervolgens die ochtend geslacht.
28: En dat wordt gewoon, dat gaat maar door.
27: Dat gaat door. Dat is 5 dagen per week. Uiteindelijk wilde het bedrijf naar 6 dagen per week slachten en ook vrijwel continu werken. De bedoeling was om het aantal kippen te vergroten. Alleen dat lukte dus niet omdat de centen op waren.
29: Maar jij trof daar dus wel mensen aan die nog hoop hadden op een voortgang van het bedrijf.
27: Ja.
29: Die dachten van, we kunnen hier misschien nog wel uitkomen.
27: Ja. Ja.
29: En je bent in surseance van betaling. In zo'n fase ben je natuurlijk, moet je samenwerken met zo'n bestuurder.
27: Ja.
29: Dus hoe ga je dan samen aftasten wat je gaat doen? Inderdaad, met die kippen die dan van allerlei plaatsen nog worden aangevoerd de volgende dag.
27: Dat is een heel groot praktisch probleem. Het is ook een financieel probleem natuurlijk. Want die kippen moeten betaald worden. Want anders kun je ze ook niet afnemen als bewindvoerder. De bank zat erbij. Die was meteen ook gekomen bij dat gesprek. En uiteindelijk moet iemand die surseance financieren. En dat is of de aandeelhouder. Ja, die wilde dat niet en kon dat niet. En we hebben aan de bank gevraagd, bank, willen jullie financieren? Want de bank heeft ook de zekerheden. Die heeft het pand, die heeft in hypotheek op het pand. Die heeft pandrechten op de inventaris. De debiteuren. De bank heeft heel veel zekerheden. En kan er belang bij hebben om tijdelijk door te starten. Kan er belang bij hebben om het rustig te laten inslapen, laat ik maar zeggen. En dat overleg je op dat moment met de bank.
29: En wat kwam eruit uit dat overleg?
27: Uit dat overleg kwam dat we een aantal problemen hadden. Eén, er werkt ongeveer 300 werknemers. En die 300 werknemers, dat was verdeeld 50-50 uit zijn bureau vaste mensen. En dat zijn mensen die er vaak al jaren werkten. En die mensen die kregen per 14 dagen betaald. Omdat ja, vroeger had je loonzakjes per week. Nou, hier was het nog per 14 dagen. Maar om te voorkomen dat aan het eind van de maand het geld op was en de maand nog een tijd duurde, werden die mensen per 14 dagen betaald. Als je een faillissement hebt, komt UWV. UWV neemt loonverplichtingen over, maar dat kan 4 weken, 6 weken duren voordat de betalingen plaatsvinden. En dat kunnen die mensen over het algemeen niet hebben. Heel veel Nederlanders kunnen dat niet hebben, maar die mensen zeker niet.
29: Maar dat is dan wel anders dan bij een ander faillissement, waar gewoon per maand bijvoorbeeld het salaris wordt betaald.
27: Ja, het is gebruikelijk dat het per maand betaald wordt of per periode van 4 weken. Dit is vrij uitzonderlijk. En je moet dan beslissen, ga ik een faillissement aanvragen? Zet ik het om naar een faillissement? Want dan komt het UWV. Het UWV komt niet bij een surseance. Dan moet de onderneming het zelf gaan betalen. En bij dat personeel speelden een aantal problemen. Die termijn van 14 dagen die kwam eraan. Dus er moest betaald worden aan de werknemers. Of een faillissement en dan het UWV inschakelen. Een deel van die werknemers die zou mogelijk nog recht hebben op een FUD-potje. En een FUD-potje is een heel oud systeem, maar dat was een soort vervroegde uittreding.
29: Best
27: een
29: groot potje, toch?
27: Ja,
29: kan dat zijn?
27: Daar zat nog een potje van 2 miljoen, geloof ik. En dat verspreid over een heleboel jaar. Daarvoor was ook voorwaarde dat die werknemers tot, ik zeg uit mijn hoofd, in ieder geval in januari in dienst zouden blijven. En om dat te bereiken zouden we met een doorstart, een tijdelijke voortzetting en dus wat latere opzegging van de arbeidsovereenkomst, dat kunnen veiligstellen. En tegen de bank hebben we gezegd, bank, jullie moeten dan wel een tijdje doorfinancieren, zodat we het zachtjes kunnen laten landen voor de werknemers, als het toch een faillissement wordt, zodat die werknemers in ieder geval tot het laatste moment geld krijgen. We gaan vast contact zoeken met het UWV om te zorgen dat die alle gegevens krijgen en heel snel kunnen handelen als er toch een faillissement komt.
29: Maar ik vind het wel fascinerend, want kijk, wij praten natuurlijk in deze podcast al vaker over werknemers en, mm-hmm. en wat daarmee gebeurt of wat daarmee dreigt te gebeuren. Maar dit klinkt toch wel als een iets andere groep dan misschien de standaard werknemer die je tegenkomt. Is dat ook omdat er bijvoorbeeld veel arbeidsmigranten bij waren?
27: Het zijn heel veel nunspeters, het vaste personeel. En de uitzendkrachten zijn heel veel Oost-Europeanen. Maar het vaste personeel, dat waren mensen die daar al tientallen jaren werkten. Heel veel personeel wat er echt lang werkte. Ook mensen die daar een huwelijkspartner hadden gevonden. Overuren maakten.
1: En dan ben je dus, mocht het zo zijn dat je ook nog een liefdesrelatie erop nahoudt, dan ben je dus beide werkloos in één klap.
27: Ja, ja. En er werd redelijk veel overgewerkt. En bij dat overwerk kregen man en vrouw behoorlijk betaald per maand. Per 2 weken moet ik zeggen, maar per maand opgeteld. En op basis daarvan hadden ze bijvoorbeeld een huis gekocht. En als je dan terugvalt en je bent ongeschoold en je moet werk gaan zoeken, is dat best heel moeilijk om weer terug te komen op dat oude niveau.
29: Oké, en hoe hebben jullie toen, want jullie hebben denk ik de bank wel zo ver gekregen dat ze bleven financieren?
27: Ja, daarbij speelde een rol dat de bank het belang van de werknemers inzag, maar ook die kippen die worden opgelegd heet dat, geloof ik, in ieder geval van ei tot kip duurt een week of 8. Na een week of 7, 8 gaan de kippen naar de slachterij. Je hebt dus een aanvoerstroom van 6 tot 8 weken.
29: Van hele jonge kippen?
27: Van eieren tot hele jonge kippen.
1: Ja. Als je maar geen aantje bent. Maar dat is weer een andere discussie.
27: Dat is een andere, ik ging over de kippen, niet over
1: de aantje. Nee, we houden het bij de kippen.
27: Ja. Die stroom die moet je zien te reguleren om te voorkomen dat de kippen uit het hok groeien en misschien vergast moeten worden omdat ze nergens heen kunnen. Want het zijn contracten met mesters. En die kippen die staan dus klaar om over 2, 4, 6 weken naar GPS toe te gaan.
29: Oké, maar hoe slacht de GPS deze kippen dan?
27: De kippen komen binnen in de aanvoerhal. Het is een enorm complex van GPS. Het is een half dorp ongeveer. De kippen komen binnen in de aanvoerhal. Die worden dan verdoofd, worden aan haken gehangen en gaan door het bedrijf heen. Nou, dat zijn er 1 miljoen per week. Dus dan heb je het over 200.000 kippen per dag.
29: En hoe worden ze dan verdoofd, die kippen?
27: Dat is een gasverdover, waardoor ze vergast worden.
29: Ja.
1: En is het zwaar lichamelijk werk? Worden die kippen dus, ik probeer het toch maar een beetje beeldend te maken, hoewel het niet iets is wat ik graag live zou willen zien, maar die worden echt opgehangen aan een haak door iemand die dat routinematig doet?
27: Het ophangen aan haken. Het bijzondere van faillissement, en zeker van dit soort faillissement, is dat je in een wereld terechtkomt die je helemaal niet kent. En die wereld die is bijzonder. Er zijn mensen die werken daar. Werk wat wij niet zouden willen doen. Maar wat die mensen met plezier doen. Waar ze ook arbeidsvreugde uithalen. En die werken in een hele koude ruimte. 8 uur per dag. 10 uur per dag. En hebben daar toch een arbeidslol in. Wat voor pakken meneer en mevrouwen misschien moeilijk voorstelbaar is. Maar het is wel zo.
29: Ja, maar dat zijn denk ik ook mensen, hè, zeker als ze daar ook de liefde van hun leven hebben gevonden, die ook vergroeid zijn met zo'n bedrijf. Die gewoon, hè, dat is gewoon onderdeel van hun hele leefstijl om daar hard te werken. Denk ik ook gewoon voor dit soort werk toch ook aardig betaald te krijgen.
27: Ja,
29: dus dan kan ik me eigenlijk goed voorstellen dat die mensen dat toch met hart en ziel doen. Want anders dan blijf je daar niet zo lang.
27: Nee, het is een community. Dat woord kennen ze niet, maar dat is het.
29: Ja.
27: Heel duidelijk. Maar jij vroeg hoe het zit met die kippen die worden opgehangen. Dat ophangen waren bijna altijd uitzendkrachten. Dat is heel erg zwaar werk. Als je dat heel lang doet, dan is het risico op arbeidsongeschiktheid best groot. Dus dat waren eigenlijk altijd Oost-Europeanen. En dat ging dan wel in wisseldiensten. Ze worden verdoofd, opgehangen, dan gaan de veren eraf. Vervolgens, ze zijn dan nog warm. Dus dan moeten ze naar een koelruimte. Dan gaan ze over lijnen naar koelruimtes. En vervolgens worden ze in delen gesneden, de ingewanden eruit gehaald. Wij lopen daar rond. Mijn kantoorgenoot.
1: Eet jij nog kip?
27: Ja, mijn kantoorgenoot Corinda Strijkert, die liep ook mee. En die eet sinds die tijd geen kip meer. Ik nog wel.
29: En je zei net al van je komt als curator soms in een wereld terecht die je helemaal niet kent.
27: Mm-hmm.
29: Dat is denk ik ook wel heel fascinerend dan toch om in zo'n wereld te stappen. Zo'n kippenslachterij waar je eigenlijk nog nooit misschien over na hebt gedacht hoe dat eruit ziet.
27: Het is heel bijzonder. En ik heb inmiddels ook een runderslachterij bezocht. Het is bijzonder om te zien hoe dat gaat. Maar ook om te zien hoe mensen daar werken. En daar toch vreugde hebben in hun werk.
29: Ja. Oké, dus de bank ging financieren?
27: Ja.
29: En toen?
27: Nou, eerst een week. We hebben toen overleg gevoerd met de leveranciers. We hebben overleg gevoerd met de leveranciers van kippen, maar ook de leveranciers van dozen, van plastic zakken, vrieshuizen. Nou, alles wat daar omheen hangt, zijn jullie bereid om mee te gaan? Want als leveranciers zeggen, ja, wij leveren geen kippen meer, dan stopt het. Nou, die waren bereid om daarin mee te gaan. We hebben daar een prijs afgesproken van 40 cent... per kilo, zeg ik even uit mijn hoofd. En we hebben met de vakbonden overleg gehad. De bond van pluimveehouders, dat is geen vakbond, overleg gehad over die prijzen. Gezegd, verstoor je daarmee die markt enorm? Dat is niet zo. Dat kan natuurlijk niet door blijven gaan, want je bent redelijk eenzijdig een prijs aan het vaststellen. Ook aan een groep mesters die niet zoveel keus heeft.
29: Ja.
27: Die waren allemaal akkoord. En vervolgens zijn we dus door gaan draaien. En dan ga je iedere dag even kijken hoe het loopt. Gesprekken met personeel voeren. Ondertussen zijn er partijen die belangstelling hebben eventueel voor een doorstart. Nou, die komen langs in het pand en die gaan kijken hoe zo'n bedrijf eruit ziet. Die worden begeleid door de huismeester, daar de hoofdtechnische dienst. En besluiten uiteindelijk of ze wel of niet willen doorstarten.
29: Maar om zo'n doorstart te kunnen faciliteren, moet je denk ik als curator ook iets weten over, nou, hoe zit het bedrijf financieel in elkaar? Wat is misschien, wat is de geschiedenis? Waarom is er nu geen geld meer? Hoe ben je daar toen achtergekomen, hoe dat zat?
27: Nou, eerlijk gezegd is dat op dat moment niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, we draaien door om te kijken of er een doorstart kan plaatsvinden. En een bedrijf wat nog loopt, start makkelijker door dan een bedrijf wat stil ligt. Er zat bijvoorbeeld een eigen waterzuivering bij. Die moet je door laten lopen, omdat het anders trekt het allemaal ongedierd aan. Maar ook de machines moeten langzaam stilgelegd worden en niet in één keer, want dat levert schade op. Maar op dat moment wil je kijken hoeveel brengt de inventaris nog op, hoeveel brengt de goodwill nog op, en ben je nog niet zo direct bezig met de cijfers achter het faillissement. Dat komt in een later stadium. Het gaat op dat moment om de centen om door te draaien. Dus je vraagt, wat kost het per week aan personeel? Wat kost het per week aan energie? En uiteindelijk maak je daar een begroting van en een berekening van samen met de directie en de bank. En dan zeg je, oké, we gaan.
29: En kandidaten die zich aandienen voor een eventuele doorstart, waren dat echt serieuze partijen?
27: Dat zijn allemaal serieuze partijen geweest. Bijvoorbeeld een bedrijf wat het zou willen toevoegen aan een keten die ze al hadden. En ze wilden eventueel halal kip daar gaan slachten. Pluimveeslachters die hun bedrijf zouden willen verplaatsen. Dat zijn serieuze partijen.
1: Die vraag komt denk ik voort uit eerdere ervaringen met curatoren die dan zeiden, ja, er waren ook wat gelukzoekers, die gooien een keer een hengeltje uit. Die denk ik toch eens kijken hoe het daar binnen de muren van dat bedrijf gaat, zonder echt intentie te hebben bedrijf over te nemen. Dat is dus niet jouw ervaring hier in Nunspeet.
27: Nee, dat is niet de ervaring. Ook omdat je iemand meldt zich en die zegt, ik heb belangstelling. Dan vraag je aan de directie, ken je die? Wat is dat voor iemand? En als dat een bedrijf is wat ook in kip zit en zegt, die kippen jongens en meisjes, die kennen elkaar allemaal. Dus die zeggen, dat is een serieuze partij. Die moet je toelaten. Ik heb alleen maar serieuze partijen.
29: Wil je weten waarom het niet lukte om de kippenslachterij door te starten? En waarom de gemeente Nunspeet niet te hulp schoot? Zoek onder curatoren dan op in je podcast-app en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
0: En daarmee komt er een einde aan BNR Zaken doen voor vandaag. Fijn weekend en tot maandag.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
14: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
15: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
16: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je er bijna 1.5 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
31: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde, kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam, bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. En burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcouch zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
32: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
33: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
34: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
33: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
35: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
0: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
1: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
0: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
2: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.

0: miljoen hadden wij als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen,
1: gekregen.
0: En dat vonden wij insulting, omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste drie dubbele waard waren. Dus maar ja, dat...
2: een jaar later waren we viet.
3: Zo kan dat.
0: Het kan verkeren. Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Maar met de Nederlandse enzymaatspijlers, we hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje... Ja, Harold vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje Sjors en de Rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden wel even openbreken. Eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Bijlmer-niet-register versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
2: Ja.
0: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van, nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus, ik zeg doen, te zeggen.
2: Harold heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
0: Ja. Maar Harold heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
3: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
0: Ja, dat was wel... Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika, samen met mijn businessclub mede Holland, hadden we daar een tripje om eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
3: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
0: Wat
3: een belediging. Ja.
0: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
3: Ja,
0: en een
3: bare minimum. Harold heeft erover verteld. Ja.
0: En ik zei van, weet je de definitie die van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
2: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
0: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, en dat zie je altijd bij dit soort processen, dan ligt er iets op tafel en dan vindt iedereen het te weinig. Maar dan zie je toch dat er knikkende knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders en dan heb je de operationele aandeelhouders. En dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster. Tenminste bij mij en bij al. Dus wij waren er over eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
2: Ja.
0: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
2: En wie het langst wacht, wint.
0: Wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
2: Ja.
0: En Harold, elke keer discussie met Harold. En zei, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland.
2: Ja.
0: Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
3: Ah,
0: yes,
3: yes,
0: we've got him.
3: En toen werd het 200 miljoen.
0: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen. Maar er is voldoende over gezegd. Ja.
2: Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klapper?
0: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harold en ik 100% van onze tijd stopten in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen vonden we echt een mooie strik.
3: Van 20 jaar...

0: elkaar intensief samenwerken. Acht bedrijven opgezet. Dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
1: En voor Harold was dat een droom als filmmaker.
0: Ja.
1: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
0: Ja, nou, ik was toen eigenlijk al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus, als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En nou, dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan, dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk, want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray, dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd, hebben we 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen, zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals. Zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen, nou allemaal wel
1: bekende namen.
0: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
1: Maar toch, en ik kijk ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
2: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld. Maar er is misschien ook wat overmoed.
1: En misschien ook heel veel tijd ineens.
2: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ja. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
0: Ja.
2: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
0: Nou ja, ik denk dat je er een spijker op z'n kop raakt. Wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Dennis zelf iets opzetten, of met Dutch Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens.
1: Ja.
0: En dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooij, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
2: Kijk.
0: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè? Dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak.
1: Ja. Dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's.
0: Absoluut.
1: En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik dacht, dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VC Capital Partners, hè, met dat spray and pray verhaal wat ik zei, is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
2: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder. Hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen. Hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
0: Ja, dat is best wel leuk. Hè? Want bedoel, er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
1: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier manier waarop ze over de markt praten?
0: Nou, het is met name van, zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed? Ja. Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
1: Oh ja,
0: en
1: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
0: Het moet ook heel gezellig zijn, want dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent dan de tent, dus de ondernemer wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat, dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste. Ja.
1: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
0: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeggen van ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig. En
1: Dan weet ik al voldoende.
0: Maar kijk, wat je ook bij mensen die. Ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denken ze gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook. Uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn. Daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten. En zeggen nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat zie je zelden tot nooit. Dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer word je echt geboren. Het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Het is gewoon echt een mislukkeling. En doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, dan heb ik er vertrouwen in.
1: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ben jij het daarmee eens?
2: Ja, voor 3000%. Ja? Ja. Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
0: Ja. En een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product-market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
1: Oei.
0: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. En dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard ARR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar je naartoe gaat.
1: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
0: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden softwareuren, manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan de code geeft aan Claude, die zegt, joh, maak dit beter en ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
1: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
0: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.
1: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
0: Je voelt dat het niet goed gaat. Dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat, dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij meerdere, nou, tientallen bedrijven hebben we het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. En dus dat is heel vaak heb je, dat noemen we spreadsheet managers, hè, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Hè. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook Mega, mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Rooij, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om ons er gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog. De kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab. Ik noemde het zelf niet. Maar kijk, tegen fraude kan je nooit.
1: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
0: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
2: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, ja, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want ze heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. He, dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viesement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers. Ja. Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
1: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
2: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan, zeker, nou, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
0: Not an option.
2: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, en die vriend van mij ging van, David, ja, wat vind jij ervan? Ik zei, nou, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van, ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table. Ja. Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee. Ja. Nee, het gaat door nu.
0: Ja, dus, nee, oh, ja, geweldig. Ja.
1: Dus dit is ook
0: een beetje wat het is.
1: Voorbeeld. Ja, Pieter, die wil ook meedoen.
2: Pieter wil ook meedoen. Ja,
1: zeker. Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
2: Ja, 1000%. Ja. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is, ook wel pinter is en een duidelijke, die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
1: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
0: Nou ja, ze moeten de passie hebben gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze dag en nacht mee bezig zijn en zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moeten we natuurlijk een klik hebben en ze moeten geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik weet, ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd. meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme, als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
2: En wat moeten ze vooral niet doen?
0: Ik heb, kijk, ik zeg altijd, in Excel komt alles uit. Hè? Dus als ze een Excel-sheet hebben, een enorme hockeystick, en dat ze een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook ja. Realiteit. Zin is goed. En waar ik, maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris, of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenfever, toch? Of niet?
2: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
0: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Don. Die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken. En toen een spreadsheet en toen keek ik naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
1: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus waarbij ze het kunnen verkopen. Een gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
2: Want hij ging naar,
0: in 2016, in mei, kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
1: Ja. Zo.
0: Ja. Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Want ze hebben er hard voor getreden. Hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
1: En dat zei Pieter Soen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens. En door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 30 minuten vertraging. Van de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Studio Den Haag van de 17e juli in het jaar 2026. Met Leendert en ik ben Mark. En onze speciale gast vandaag, Michal van der Toorn.
20: Hallo.
19: We gaan beginnen vandaag met onze zomerserie. We hadden het er eerder al over dat het bij radio eigenlijk een heel lelijk woord schijnt te zijn. Maar het is precies wat we doen. Een serie voor de zomer.
20: En ik ben de eerste gast. Dat en is
19: jij trapt de serie af. Wat we gaan proberen te doen is even uit onze BNR-reflex te trappen. We zijn dat van de constructieve journalistiek bij BNR. Dat is een mooie stroming in de journalistiek. En die gaat over hoe je dingen oplost. Er is een probleem, wat zullen we er eens mee doen? En bij de voorbereiding heb ik alweer gemerkt hoe verschrikkelijk dat in onze genen is gaan zitten. Dus we gaan proberen om het over defensie te hebben met Michal, zonder meteen overal alles op te lossen. Maar om het even een stapje achteruit te doen en te vragen: wat is nou eigenlijk de politiek, de afweging die hieronder zit? Ja. Welke keuzes, voor wie? Wie wordt er misschien genegeerd? Als je dit vanuit een SP-frame bekijkt, zie je dan ander probleem dan wanneer je vanuit een PVV-frame bekijkt? Zoiets.
20: Het kan wel.
19: Het, ja, precies.
20: Maar dan niet, dan geen oplossingen vandaag.
19: Over de, nou, over de thema's waarvan de regering bij het begin van deze regeerperiode heeft gezegd. Het kan wel.
21: Ja. En ik zat te denken, we hebben de afgelopen weken heel veel over geld gesproken. En over de aankomende zomer en de prins. En prinsjesdag stukken.
19: Over defensie hebben, gaat het weer over geld
21: ja,
19: natuurlijk.
21: Precies, ja. We gaan geld weer over geld
19: is
21: hebben.
19: Is geld de oplossing?
21: Nou, dat is een van de kritiekpunten op de vorige maand gepresenteerde defensienota. Er komt natuurlijk heel veel geld bij, maar is het de oplossing?
19: Oké, okay, en op het moment dat wij in oplossingen gaan denken, ga ik proberen om ons een beetje tot de orde te roepen. Ja. Dan weten jullie meteen wat er aan de hand is. Geleend uit een andere podcast, napleiten. Die een belletje hebben.
20: Vind het een mooie toeter.
19: Ja, het is een fantastisch toetertje waar ik gisteren zeker een half uur mee bezig ben geweest om dat te vinden.
21: Natuurlijk, er is niks leukers dan audio fragmentjes of dingetjes zoeken.
19: Ja, dit zit gewoon ergens in de database. Ja. Maar er zijn 1500 toetertjes en dit waren de toeters die ik zocht. Als we het hebben over defensie, want iedereen lijkt het erover eens te zijn. We hadden het er gisteren al heel even over, Leonard, toen wij elkaar even belden. Defensie is een probleem. Maar als je dan in de defensienota gaat lezen, de eerste regel zegt meteen, ja, maar we gaan niet uitleggen wat het probleem is.
21: Nee,
19: dat is een mooie eerste aflevering van deze serie.
21: Ja, we hebben de defensienota 2026.
20: Ligt samen, op tafel?
21: Ja, ligt op tafel, samen voorwaarts. Daar zit ook een inleiding uiteraard in. Maar er is natuurlijk politiek consensus dat de veiligheid, in ieder geval voor NAVO-landen en in Europa, dat ons vredesdividend voorbij is en dat het een onveiligere wereld is geworden. En zodoende is ook afgesproken dat we meer geld gaan uitgeven voor onze veiligheid. En daar is wel consensus over dat er iets moet gebeuren. De 3,5% norm.
19: Wat dat dan precies betekent, dat onze veiligheid niet meer hetzelfde is als vroeger. Want je kan richting Rusland kijken, wat voor de hand ligt. Want die zijn in de Oekraïne een oorlog begonnen. Je kan richting Amerika kijken. Die zijn in Iran een oorlog begonnen. Je kan richting China kijken, die ons de ene na de andere handelsoorlog om de oren slaan.
21: Maar je ziet wel
19: wat is veiligheid in deze?
21: Ja, je ziet wel dat het begint. Je hebt een voorwoord. Een voorwoord geschreven door minister Dilan Yeşilgöz en door staatssecretaris Boswijk. En daarin worden verschillende punten worden daar aangestipt. Bijvoorbeeld de hybride oorlogsvoering. Tegenwoordig hebben we ook te maken met cyberaanvallen, met desinformatie, spionage, sabotage.
19: En China.
21: Onder andere, ja. De vraag is hoe Nederland en Europa sterk genoeg wordt om de vrijheid en veiligheid en de manier van leven te beschermen. En het is aan ons om nu keuzes te maken. En we moeten doen wat nodig is. Daar komt het, zeg maar,
19: het is altijd
21: neer.
19: Goed om te doen wat nodig is. En het is altijd aan ons om keuzes te maken. Dat is wat een democratie doet.
21: Ja, en dan komen we bij het eerste hoofdstuk. Dat is samen voorwaarts. En daar wordt duidelijk gesteld, de grens tussen vrede en oorlog vervaagt. De handelstromen, zoals de energieimport, raken verstoord door de effecten van bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En dat raakt ook de Nederlandse welvaart en economie. Belangrijk is dat Nederland ziet dat Oekraïne cruciaal is. Een cruciaal onderdeel voor de Europese veiligheid. En streeft daarom naar verankering van Oekraïne daarin.
19: Oké, dit is een oplossing, hè? Dus dit...
20: Ik lees
21: het tot orde roepen.
20: Het is een citaat. Dan mag het dan
19: ook. Oké, dan mag het toch, ja.
21: En Defensie moet zich in NAVO-verband voorbereiden op verdere escalatie. En een mogelijk groter conflict. En dat kan al een jaar nadat het conflict in Oekraïne, verwachten ze.
19: Ja,
20: dat zeggen de diensten.
21: Ja, dat zeggen de diensten.
19: En wanneer is dat? Wanneer is het conflict in Oekraïne klaar?
21: En daarom moet er gebouwd worden aan een andere kruismacht.
20: Maar er is zo'n... deze consensus. Ik denk ook wel, er is in ieder geval brede politieke consensus over dat dus...
19: Over Rusland.
20: Dat de veiligheid van Nederland serieuzer genomen moet worden. En dat komt inderdaad, Leonard heeft het net een beetje opgesomd, maar dat komt niet door één van deze drie actoren, Amerika, China of Rusland, maar natuurlijk door allemaal. Sowieso hebben we heel veel bezuinigd. Ook Nederland ook. Als je nu de NAVO-chef Mark Rutte spreekt, dan zegt hij, ja, het is mijn schuld. Ik heb heel veel bezuinigd op defensie, dus dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Dus dat moet ingehaald worden.
19: De grootste bezuinigingen zijn nog van voor zijn tijd.
20: Hij steekt nu wel een beetje de hand in eigen boezem als nu NAVO-chef. Okay. De oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, of heeft duidelijk de meeste regeringen in Europa duidelijk gemaakt, dat een oorlog niet iets is wat in Afghanistan alleen maar is, of in Irak, maar ook dichterbij kan komen. Hybride is ook een hele serieuze dreiging. Kijk, we zijn in Nederland best wel ver van het conflict in Oekraïne, maar er zijn wel heel veel cyberaanvallen vanuit staten, vanuit Rusland en vanuit China. En wat er dan ook nog bij komt, is dat de onzekerheid die er ontstaat doordat Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit en je gewoon niet weet wat hij gaat doen, dat allemaal samen zorgt ervoor, denk ik, dat er dus wel heel breed draagvlak is om
0: Te doen met defensie. Maar
20: iets te doen met de veiligheid.
0: Afhankelijk van hoe je je probleem definieert, ga je proberen om de NAVO op te heffen en vervangen door iets anders? Of ga je proberen om een raketschild samen met de Amerikanen tegen de Russen te maken? Dus dat maakt nogal uit wat je vindt dat het echte probleem is dat je aan het oplossen bent.
20: Ja, daar is dan ook weer.
0: Daar is volgens mij helemaal geen consensus over.
21: Nee, en dat is ook wat hier in dat eerste deel staat. Er valt wel wat op af te dingen. De wereld is onveiliger geworden, ja. Nu voor ons, want de wereld was voor heel veel. In het Midden-Oosten was de wereld altijd al onveilig. Tenminste, altijd al. In ieder geval de afgelopen decennia was het daar onveilig. Dan wordt er ook gesproken over Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk cruciaal. En ook de steun aan Oekraïne is een pijler waar het kabinet in ieder geval niet aan wil tornen. Nou, en dan horen we bijvoorbeeld gisteravond bij WNL,
0: Even de steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd als een oplossing. Hè? Ja. Niet om hem nu te gaan aftoeteren, maar dat is zeg maar niet eens het probleem. De steun aan Oekraïne is een oplossing voor het probleem wat wij denken te hebben met Rusland.
21: Nou, maar nu gaan we naar een probleem toe. Ja? Mona Keijzer zat bij WNL en die zei eigenlijk, ja, we zijn het braafste jongetje uit de klas. Dat is natuurlijk zo'n standaardzinnetje waar ze alles mee beginnen. Ongeveer als het over Europa gaat en steun aan Oekraïne. En wij dragen heel veel af. Andere landen doen dat niet. Maar we moeten ook onze eigen welvaart in de gaten houden. En Mona Keijzer zei, ja, ik heb ook al een motie ingediend. Dat heeft ze ook gedaan om geloof ik 250 miljard... van het budget voor Oekraïne af te halen, om toch wat gerichte steun hier, bijvoorbeeld aan de pomp, aan mensen te geven.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk ook, dat is ook onveiligheid, als je niet kan tanken.
21: Dus, en dan heb je nog de NAVO. Dus ik wil zeggen, Oekraïne, ja, er is brede steun dat Oekraïne dat werkelijk geholpen moet worden. Maar of alle partijen, en zeker op rechts, ook inzien of hetzelfde standpunt hebben dat cruciaal is. Mm-hmm. Dan kan je bij de PVV bijvoorbeeld zeggen ook minder geld naar buitenland, dus ook naar Oekraïne. Daar zit op rechts, zit daar ook wel spanning zit daar op. En de NAVO speelt natuurlijk een belangrijke rol. En onze Bernard Hammelburg zegt, die NAVO die bestaat niet meer zoals
20: het idee
21: die er vroeger
20: van
21: was.
20: NAVO bestaat
21: het idee van de NAVO bestaat nog.
0: Nee, de organisatie bestaat nog, maar het idee niet meer.
21: Ja, dus,
20: Bernard zegt dat het hele uitgangspunt waardoor de NAVO is opgericht, namelijk Europa veilig houden voor Amerika tegen de Russen, heel platgeslagen, dat niet helemaal meer bestaat, omdat Amerika dat belang niet meer heeft.
21: Nee.
20: Dus dan, verandert natuurlijk het hele idee waarop zo'n bondgenootschap is gestoeld. En ja, als dat dan verdwijnt, dan krijg je dus dit soort.
21: Ja, maar ik lees hier wel een idee over de oude NAVO bestaat nog in dit
0: stuk. In het stuk van Defensie, het stuk van Jezilgus staat nog, de NAVO is een belangrijke organisatie en de Verenigde Staten zijn onze bondgenoot.
21: Ja, en die moeten we vooral binnen woord houden. Dat was natuurlijk ook het doel van de NAVO-top. Maar het is natuurlijk, is de NAVO nog de NAVO zoals we hem kenden? En de NAVO was dat is wel een koerswijziging. Was natuurlijk afschrikking, hè?
0: Ja.
21: En nu wordt er toch wel gekeken naar een mogelijke grootschalige inzet. Daar wordt rekening mee gehouden.
0: Dat is toch ook nog steeds afschrikking, neem ik aan.
20: Ja, wat vooral veranderd is binnen de NAVO is de wens, de meer onafhankelijkheid van Europa. Daar wordt al heel lang om gevraagd door de Amerikanen. Haal weer Rutte aan, maar die zegt, heeft het altijd over Eisenhower. Maar nu is dat dan ook, nu gebeurt dat ook
0: maar
20: echt.
0: Is dat echt waar? Ik heb altijd het idee dat de NAVO zo is ingericht
20: dat Amerika
0: wat er ook gebeurt, dat Amerika altijd aan de touwtjes trekt.
20: Ja, alleen, dus dat is ook geen toeval waarschijnlijk.
0: Nee, dat is volgens mij de organisatie met een saqueur, de hoogste militair, de Amerikaan in Europa. Nog steeds toch?
20: Ja, maar bijvoorbeeld de bazen over hoofdkwartieren, dat worden steeds meer Europeanen. De baas over de Oekraïne-raad was tot voor kort een Amerikaan. Dat is nu een Brit of een Duitser, die doen het samen. Dus er wordt wel meer Europees. Het
0: schuift onze kant op.
20: En de Amerikanen dragen, want elke bondgenoot moet geld bijdragen aan de NAVO als organisatie. Dat doen de Amerikanen nu ook minder. Ze dreigen om troepen terug te trekken. Dus het is wel degelijk zo dat Amerika zich wat terugtrekt, zodat ze zich ook kunnen richten op China bijvoorbeeld, en dat Europa meer doet.
21: Europa is ook zo'n punt. Er wordt hier ook uitgegaan van verregaande Europese samenwerking. Ook op bij de defensieindustrie. Maar dat is ook nog een groot politiek twistpunt.
20: Zeker. Daar wil ik het zo nog even
19: over hebben.
20: Maar nog één ding over de NAVO. Wat natuurlijk, je noemde de NAVO-top. Die 3,5%, dat is natuurlijk een aan defensieuitgaven. Dat is een groot ding wat veranderd is.
19: Offer aan
20: een groot offer. Dat betekent, volgens mij in Nederland heeft een brede meerderheid gewoon ingestemd in de Kamer met die NAVO-norm. Dat was voor de top in 2025 die in Den Haag was. En dat betekent dus ook instemmen met veel hogere uitgaven en defensie. 19 miljard per jaar ongeveer, afhankelijk van de economische groei.
21: Waar je naartoe groeit, ja.
20: Afhankelijk van de economische groei. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dan kan je wel het inderdaad eens zijn met steun aan Oekraïne of een veiliger Europa. Maar de vraag, een hele belangrijke vraag is natuurlijk wel, en daar zijn politieke partijen het niet over eens, waar moet dat geld dan vandaan komen?
19: Waar doen we het voor? Doen we het om Amerika binnen boord te houden, of doen we het om onze eigen defensie op te bouwen?
20: Dat ook, en ten koste waarvan gaat het?
19: Want dat is grappig, hè? Want nu hebben we dus, want die 3,5% is eigenlijk een oplossing uit een top gekomen. En de 5% ook. Ik bedoel, er was een crisis en die is bezworen met we doen 5%, wat 3,5% betekent.
20: Ja, dus 3,5% waar de defensie en 1,5% aan dingen als infrastructuur, cyberveiligheid.
19: Ja, die mag ook een brug bouwen en dan zeggen, ja, maar die hebben we voor defensie nodig. Ja. Maak hem wat steviger zodat er een tank overheen kan. Maar dit is echt een oplossingszoekprobleem, toch? En dit is dus precies waar deze serie over gaat. Want dat is volgens mij waar nu Den Haag ook mee worstelt. Dat we die 3,5% en die 5% hebben afgesproken.
21: Ja,
19: maar eigenlijk niet weten precies waarom.
21: Nou ja, dan is het ook wel interessant om te kijken hoe staan politieke partijen in Den Haag er nou in. Nou, als je dan bijvoorbeeld Pro neemt, de SP en Partij voor de Dieren. Zij zeggen, op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven aan defensie en je wil daar draagvlak wil je daarvoor hebben, dan moet je ook ervoor zorgen dat de sociale zekerheid zoals wij het opgebouwd hebben, en wat je vraagt mensen een offer te brengen, dat je dat niet helemaal daarvoor gaat afbreken. Want dan raak je de maatschappelijke steun kwijt.
19: Je hoeft het om onze samenleving overeind te houden, dan moet je hem niet afbreken.
21: Ja.
19: Maar ik voel al aan dat de VVD vindt dat de sociale zekerheid wel wat minder mag.
21: Nou ja, dat moet hervormd worden. Nee, niet wat minder, dat moet hervormd worden omdat het te duur
19: hervormd,
21: is.
19: Ja, dat klinkt beter.
21: Ja.
19: Het is minder, toch?
21: Maar oprecht hebben ze andere zorgen. Dat is vooral over, hoe gaan we dit geld goed uitgeven? Kunnen we het uitgeven? Is de defensieindustrie in staat om te leveren? Duurt het allemaal niet te lang?
19: Ja.
21: Wordt het geld efficiënt uitgegeven?
19: Maar dat weet je van tevoren al. Nee. Als de hele westerse wereld allemaal ineens massaal zijn defensiebudget verdubbelt, dan gaan defensiebedrijven hogere tarieven rekenen. En wat we van de week ook op de radio in een reportage hoorden van iemand die elektrische stepjes maakt, die voortaan zijn subsidie bij defensie haalt. Want als je er twee aan elkaar last met een plankje ertussen, dan kan je daar kratten met spullen mee naar het front brengen. Die man maakt gewoon elektrische stepjes en dat heeft niks met defensie te maken, maar die heeft voortaan wel daar zijn inkomsten.
21: Mm-hmm. Ja.
19: Nee.
21: Nee, ja, goed. Ook op rechts is de vraag, dus op rechts is dan weer de vraag van de Europese integratie waar we het over hebben. Ja, we moeten dat geld liefst in Nederland uitgeven natuurlijk. Met grote Europese projecten aan de gang gaan. Want daar hebben partijen als PVV bijvoorbeeld weer moeite mee.
19: Ja.
21: Groep Markushouwer, Mona Keizer, dat soort BBB. Ja, dus dat is ook
20: altijd wel, als ik in Brussel ben, bij bijvoorbeeld de NAVO of bij de EU, vind ik dat altijd wel lastig om te zien van landen. Want natuurlijk, defensie is een nationale bevoegdheid. Dus logisch dat je natuurlijk ook voor je staatsveiligheid wil investeren in je eigen bedrijven. Alleen, de schaal is gewoon niet groot genoeg. Dus als elk land dit zegt, en dat zeggen ook heel veel landen, sommige landen staan wat meer open voor Europese samenwerking, die maken ook gebruik van de SAFE-leningen die er zijn. Dat zijn Europese leningen die ervoor moeten zorgen dat Europese landen meer gaan samenwerken. Maar als je een land als Frankrijk of Nederland hoort die zo nationale investeringen willen gaan doen, dan vraag ik me wel af, dan ga je nooit kunnen concurreren met Amerika of met China. Dus ik snap het en het is heel logisch vanuit een nationaal oogpunt. Maar als je het vanuit de andere kant bekijkt, dan vind ik dat wel lastig soms om te zien, omdat dan kom je nergens.
19: Maar wat Leden net zegt, het moet wel efficiënt uitgegeven worden, dat geld.
20: Ja, tuurlijk.
19: En dan gaan we het per land zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat is eigenlijk al strijdig.
20: Ja, ik denk het wel, want je hebt natuurlijk te maken met met allerlei aanvoerketens binnen Europa. Dus het is een beetje een illusie, denk ik, om te denken dat je dat op nationaal niveau kan oplossen. Wat ik wel interessant vind, en dat zegt inderdaad dus heel erg het kabinet, deze investeringen in defensie zijn ook goed voor de rest van de economie. En dat zei bijvoorbeeld ook Jessicus op de NAVO-top.
1: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. Naast het feit dat we inderdaad onze krijgsmacht opbouwen en onszelf ook zo veilig mogelijk houden. Maar het is ook absoluut zo dat dit ook een forum is waarbij je achter de scherm elkaar ook aanspreekt. En in ons geval, ja, Nederland is een van de landen die heel snel een been bijtrekt. Voorloper is als het gaat over innovatie, technologie, bijvoorbeeld drone technologie, onze steun aan Oekraïne, dan verwacht ik dat ook van andere landen.
19: Oh, maar ja, Nederland loopt zo graag voorop, hè? Ja, dus in ieder geval, dat willen we heel graag zeggen verhaal van onszelf.
20: Maar dat is natuurlijk het verhaal daar dan in Brussel tegenover alle andere mensen. Maar in hoeverre klopt dat nou, kan je je natuurlijk afvragen. Hoeverre komt dat geld nou, is dat nou echt zo goed voor onze economie of niet? Daarover zijn twee rapporten geschreven, over van het CPB en van door de Rekenkamer. En daarvoor moet je denk ik ook een beetje de defensieindustrie in Nederland begrijpen hoe die eruit ziet. Want je hebt eigenlijk maar twee grote bedrijven, Thales en Damen. En ja, dan heb je ook nog Rijnmetaal Ede. Dat is eigenlijk natuurlijk een Duits bedrijf, maar zit een Nederlandse vestiging. Ja. Dus dat zijn een beetje de grote bedrijven. En verder hebben we heel veel MKB in Nederland. Dus 95% van de defensieindustrie in Nederland is MKB. Dat zijn heel veel bedrijven die soms ook dual use goederen maken. Dus
19: drones.
20: Drones, onderdelen daarvoor. Dus ja, eigenlijk, het beste wat die bedrijven eigenlijk kunnen doen is in de keten komen van een heel groot bedrijf. Dan hebben zij daar het meest aan. De Rekenkamer en CPB zeggen, ja, deze investeringen gaan ook een beetje ten koste van de koopkracht. Juist van de koopkracht.
19: Ja.
20: Dus het is best wel te betwisten hoe ver dit nou,
21: ja, het is natuurlijk
20: op korte termijn.
21: Ja, op het moment dat je kogels gaat maken, een heel makkelijk voorbeeld, en je schiet die weg, dan heb je niet zoveel toegevoegd aan de economie. Dat is gewoon eigenlijk gewoon. En dat is ook met personeel. Ze willen 100.000 plus mensen willen ze bij Defensie aangenomen hebben. Of werkend hebben. Ja, dat zijn mensen die wel voor Defensie aan het werk zijn. Maar verder natuurlijk aan de economische van de welvaart en de groei van de Nederlandse economie niet toevoegen.
19: Nee, dus als we dan even teruggaan naar de grote vraag, wat is nou de politieke kwestie die hieronder ligt, dan hebben we het dus eigenlijk over, we vinden het wel fijn om onze eigen bedrijf een beetje te helpen.
20: Ja.
19: Toch? Dat is, ja, als je het heel plat slaat. En dus we hebben het over veiligheid, maar wat is de oplossing? We gaan onze eigen bedrijven een beetje overeind houden. En dan hopen we dat die iets gaan doen waar Defensie wat mee kan.
21: Nou, maar de frustratie, en ook zeker bij de VVD, is dat de Nederlandse defensieindustrie, en ik werk nu 4,5 jaar in Den Haag.
19: Ja. En al voelt al veel langer leden.
21: Precies, ja. Precies op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En bij de VVD spreekt al vanaf moment 1 over het tekort aan, de defensieindustrie in Nederland groeit niet sterk genoeg. En we hebben niet genoeg spullen, we kunnen niet genoeg produceren. En na 4,5 jaar is daar nog steeds geen antwoord op. En we gaan natuurlijk wel vanuit dat we miljarden extra gaan uitgeven.
20: Dus de groot vraagstuk, als we het toch over problemen hebben, is dus, hoe zorg je ervoor dat dat geld dan goed terecht komt?
19: Dat het tot veiligheid leidt.
20: Ja, dat het ook echt tot ertoe leidt wat je wil. En dat je het überhaupt uitgegeven krijgt. Want dat is eigenlijk ook nog een probleem wat we nog niet hebben aangestipt. Maar het komt.
19: Dat gaat, op het ogenblik gaat het meeste geld, denk ik, naar de VS en Israël, hè, voor defensie.
20: Ja, dat weet ik niet. Nee,
19: ik weet het niet eens exact, maar dat zijn volgens mij de twee plekken waar in ieder geval bedrijven zijn die orders aannemen.
20: Een ander probleem van Nederland is natuurlijk, dat zeg je ook, Leonard, dat we weinig produceren zelf. En dat komt dus onder andere omdat er zoveel, we hebben niet veel
19: bedrijven. Er was wel heel veel vrede hier.
20: Dat ook, maar we hebben niet veel bedrijven die echt eindproducten maken. En we importeren dus heel veel. En die extra bedrijvigheid komt dan niet per se in Nederland terecht. Dus wij kopen dan, en dat is natuurlijk een andere vraag of je dat, ja, wil je, en dan kom je terecht van, oh, willen we dan Nederlandse spullen, willen we Amerikaanse spullen, of willen we spullen uit de rest van Europa, en zijn die er? Dus dat zorgt wel voor een probleem wat niet zo heel makkelijk op te lossen is.
19: Nee.
20: De staatssecretaris, om nog maar even een bewindspersoon aan te halen, die zegt, of die heb ik gevraagd van hoe zou dit er nou goed uitzien? En volgens mij, als ik de quote luister, is het toch geen oplossing.
2: Ja, gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je één ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je, dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt.
19: Ik heb in het verleden ook wel eens gedacht, een paar jaar geleden, misschien die 4,5 toen jij met BNR begon. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van defensieindustrie, maar laat ik gewoon een bedrijf oprichten om iets te doen. En dat noem ik dan defensieindustrie. En dan hoop ik dat het geld vanuit de overheid mijn bankrekening binnenstroomt. Dat zal toch wel gebeuren. Ik bedoel, ik heb dat niet gedaan, maar er zijn vast meer kwaadwillende types in de handelswereld die dat misschien wel doen.
20: Ja, dit is natuurlijk een ander probleem. Dat merk je wel.
19: Ja, hij had het over verspilling. En toen dacht ik, aan mij geld overmaken zou verspilling zijn geweest.
20: Dat zou, nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee. Je merkt natuurlijk bij het ministerie, die dus gaat over die opschaling ook wel. Niemand wil daar natuurlijk een nieuwe mondkapjesdeal. Maar het is wel lastig om, dat wordt er vaak gezegd.
19: Ja.
20: Wel lastig om een beetje te laveren tussen, oké, we willen inderdaad onze bedrijven stimuleren. Want dat willen. Dat wil
19: en dat willen alle landen in Europa natuurlijk.
20: Maar we willen ook niet dat dus bij cowboys of terechtkomt of bij verspilde of niet efficiënt wordt besteed of bij producten die we misschien uiteindelijk helemaal niet nodig blijken te hebben. Dus dat is wel een dilemma.
21: We hebben natuurlijk bij Verantwoordingsdag gezien dat Defensie in een spagaat zit en het aan de stok kreeg met Duisenberg van de Rekenkamer om de aanbestedingsregels onder andere.
19: En hou die gedachte heel even vast. Dan gaan we namelijk na de reclame gaan we door met de aanbestedingsregels.
20: Kiezen met aanbestedingsregels. Nou, ja,
19: dat is de eerste keer in de geschiedenis van Nederlandse Radio dat we daarmee mensen weten vast te houden. Let maar op hoe dat uitpakt.
3: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
22: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
24: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
27: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
28: Nou, ik.
27: Vrijwillig?
28: Ja, zelfs de voetnoten.
27: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
28: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
27: Voetnoten is een podcast van Energeia.
29: De hete zomer, Crayon rolluiken.
30: Geluidsoverlast.
29: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Crayon rolluiken.
31: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
32: In de Friday Move gaat het over tv.
33: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
32: Politiek.
34: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
32: En ik ben er ook.
33: Dat is toch heerlijk.
32: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
35: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
36: BNR Verkeer.
37: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens. En wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 1/2 uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 1 kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd.
36: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Andy Burnham heeft een belangrijke stap gezet om premier van Groot-Brittannië te worden. De Labour-partij heeft hem gekozen als nieuwe leider. Niet echt een verrassing, hij was ook de enige kandidaat. Burnham kan nu maandag benoemd worden als nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat op begin maart al geregeld moest zijn, maar het COA kon de mensen nergens kwijt. De gemeente legt een dwangsom op en die is opgelopen naar 5 miljoen euro. Het AZC is 10 jaar gebruikt. Het is 12 jaar geleden dat vlucht MH17 neerstortte in Oekraïne en de jaarlijkse herdenking daarvoor is begonnen. De bijna 300 doden worden herdacht in 5 huizen in de buurt van Schiphol. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen en er zijn 2 minuten stilte. De MH17 werd neergehaald met een raket die veel door Rusland werd gebruikt. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april had hij 2 agenten uitgescholden en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van de asielzoekers in Loosdrecht zorgde daar geregeld voor protesten. Inmiddels zitten er 70 vluchtelingen in de opvang. Het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook. Dat was het AP Nieuws.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
36: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Je luistert naar Studio Den Haag met Leendert, ik ben Mark. En onze speciale gast Michal van der Toorn van onze geopolitieke redactie. Deze hele serie in de zomer maken we met allemaal mensen die iets met BNR te maken hebben. De meeste werken gewoon voor ons. En eentje is een oud-collega. Die inmiddels, nou, dat gaan we vanzelf merken over een paar weken.
20: Ik ben benieuwd.
19: Deze podcast heel veel gehoord in het verleden. Jij begon over de aanbestedingsregels. Ja, en Michal dacht niet dat mensen daarvoor zouden blijven luisteren.
20: Ja. Ik weet zeker van wel. Maar welkom terug.
21: Ja, Europese aanbestedingen, de rekenkamer, kritiek op Defensie, niet transparant genoeg. En dat heeft er ook mee te maken, de reactie van Defensie was, we moeten af en toe gewoon snel schakelen. Dat hoor je ook.
19: Defensie ontkende dat er een probleem was.
21: Als we altijd maar de regeltjes moeten volgen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, dan wordt het lastig om dat die vele miljarden weg te gaan zetten. En we moeten dat toch uit gaan geven. Ja. En ja, maar het, als je zegt, het kan via, dus zijn dat we eens
3: een keer verkeerd uitgeven. Maar via corruptie raak je je geld razendsnel kwijt. Als je zegt, regels zijn niet belangrijk, we maken gewoon geld over naar random Nederlanders.
20: Nee.
3: En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
20: Maar het is wel, het is...
3: We hebben toch die aanbestedingsregels niet voor niks.
20: Volgens mij concludeerde de rekenkamer toen dat er meer dan 4,4 miljard euro niet zorgvuldig was besteed. Fouten en onzekerheden.
3: Niet was of zo.
20: Dat is natuurlijk wel veel.
21: Nou, de aanbesteding niet goed was gegaan.
20: Maar het is wel een lastig domein. Want je wil natuurlijk niet dat er, dat er geheimen op straat liggen. Dus het is heel goed dat mensen controleren of Defensie transparant genoeg is. Maar ik weet niet of jullie... Ik begrijp
3: de rekenkamer moet wel achter de komma kunnen controleren of het klopt, toch?
20: Ja, misschien ook
3: vind
20: wel.
3: Ik. En maar trouwens, dan... onze minister van Financiën die werd er ook op afgestuurd, toch? Om vrede te sluiten met Defensie. Voorlopig.
20: Ja, daar zitten ook wel veel.
3: En dat moet ook lukken, want die zijn van dezelfde partij. Allemaal VVD onder elkaar. Ja. Door een D66er voorlopig.
20: Ja, daar zitten ook wel veel.
3: En dat moet ook.

0: De Rekenkamer en het CPB hebben gezegd, maken mensen zich dus ook zorgen om. Dus dat is wel een probleem, denk ik, omdat dat draagvlak, niet alleen onder de politieke partijen, maar ook onder de bevolking, is wel heel belangrijk om dit te kunnen blijven verantwoorden.
1: Ja, maar om even terug te gaan naar de bedoeling van het gesprek. Waar komt dit nou van? Dit komt er toch van dat we zijn begonnen met een oplossing, 5%. En dat we daarna zijn gaan bedenken, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja. En dan blijkt dat dat in de praktijk misschien dingen zijn die we helemaal nog niet kunnen kopen, omdat die pas over 5 jaar geleverd kunnen worden. Dingen die nog ontwikkeld moeten worden. Een Nederlandse industrie die er niet is.
0: Dus je wil zeggen, begin eigenlijk. Je begint altijd met het probleem, niet met de oplossing.
1: Hoe begin je als je gaat boodschappen doen? Dan ga je toch ook niet random producten uit de schap halen omdat je vandaag €50 aan boodschappen moet uitgeven. Dan pak je eerst je boodschappen en denk je, ik ga macaroni maken. Dan heb ik macaroni nodig en dan doe ik misschien ham doorheen en wat prei.
2: Dat is de grote weeffout van die 3,5%.
1: Ja.
2: Dat zijn er twee. We weten niet hoe we het gaan uitgeven, maar we weten ook niet waar we het geld vandaan halen.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Die kant die moeten we zo meteen ook even opgaan, waar het geld vandaan moet komen. Want daar zit natuurlijk ook allerlei politieke kwesties.
2: Ik wil nog heel even wat speerpunten uit de defensienota halen. Dus samen voorwaarts, want dat gaat dus tot 2035. De speerpunten zijn voorbereiding op een langdurig conflict. Dat hebben we net al besproken. Sterke groei van personeel dus. Dus naar 100.000 plus medewerkers, waarbij ook naar burgers en reservisten dus wordt gekeken. Reservisten spelen een belangrijke rol daarin. Maar er is ook wel het idee dat op het moment dat er niet genoeg aanmeldingen zijn, dat er toch naar een soort drangachtig systeem toegegaan gewerkt moet gaan worden. Dat wordt nu niet meer uitgesloten.
1: Dat is een oplossing, hè?
2: Ja. Drones en onbemande systemen moeten over 5 jaar al verantwoordelijk zijn voor de helft van het operationele effect van de krijgsmacht.
1: Ik ga niet elke keer toetsen doen, maar je soms nu oplossingen uit de defensienota op.
2: Weten mensen wat er in die defensienota staat. Ja. En er is heel veel aandacht geweest voor AI in de defensienota en drones. Maar er wordt ook wel bij gezegd dat de gevechtskracht en de voortzettingsvermogen, zoals ze dat noemen, van bestaande systemen ook versterkt moet worden. We moeten naar een langdurig conflict, moeten we dat aankunnen. Dus er moet meer munitie moeten komen, betere logistiek, betere infrastructuur, meer ondersteuning. De NAVO-normen hebben we het ook over gehad. En een sterkere samenwerking met de industrie en samenleving. Dat is een beetje.
1: En staat er nou ergens in dat document wat zij denken dat de veiligheid is die ze proberen te bereiken? Want we hebben het heel in het begin natuurlijk even over gehad. Je kan richting Rusland kijken, je kan richting Amerika kijken. En dat zijn andersoortige onveiligheden. Je kan richting China kijken. Je zou zelfs kunnen zeggen, binnenkort is heel Afrika veel groter dan Europa. Op het moment zijn er ongeveer evenveel, geloof ik. Maar binnenkort zijn er echt 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen. Er zijn mensen die dat een bedreiging vinden. Je kan alle kanten uitkijken. Wat staat er in die defensienota beschreven wat nou welk probleem ze proberen veilig te houden?
2: Nou, ja.
0: Alles. Volgens mij staat dat er wel in te gaan.
2: Ja, het komt er zeker in voor. Want het gaat er natuurlijk om dat we te afhankelijk zijn. We zijn
1: de veiligheid. Ze kijken richting Amerika.
2: Wat zeg je, sorry?
1: Ze kijken richting Amerika voor wat het gevaar is.
2: Ja, en we zijn te afhankelijk. Maar of het nou over Amerika gaat of de defensieindustrie aan zich, maar ook de slagkracht van Europa zelf. We zijn te afhankelijk van het buitenland. En vooral de oplossing, maar dat mogen we niet tuut.
1: Het woord oplossing nog niet gezegd.
2: Ja, maar we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden in Europa. Ja.
1: Dus eigenlijk naar een hele boze buitenwereld.
2: Ja.
0: Nou ja, wel de afhankelijkheid. Ja.
1: Want de afhankelijkheid van China dan misschien ook?
0: Ja, zeker. Zeker wat betreft China, ook natuurlijk op het gebied van allerlei ondersteunende grondstoffen, technologieën.
1: Maar bij China denken we heel vaak aan handelsoorlogen en aan bijvoorbeeld beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen.
0: Ja.
1: Die zijn misschien ook wel zwaar, wie zal het zeggen. Maar dat verwacht je niet in de defensienota. Maar als dat daar eigenlijk wel ook op voorsorteert, dan is het breder dan ik had gehoopt.
2: Het is best een brede nota. De cyber wordt natuurlijk ook een belangrijk punt. Dus dat we te kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf, desinformatie. Dat speelt ook een belangrijke rol.
0: Ja, dit is natuurlijk, om maar weer een Europees rapportje aan te halen, de Draghi en Letta, die beschrijven het toch ook heel erg. Ze beschrijven heel goed hoe afhankelijk zijn. Zij geven ook wat oplossingen, maar die zal ik nu niet zeggen.
1: Die
0: afhankelijk zijn van andere landen. En dat als we Europa willen behouden, ook de democratie, de rechtsstaat, et cetera, dan moeten we dus, volgens hen in ieder geval, ook meer.

0: meer doen aan onze
1: meer
0: eigen veiligheid.
1: Meer op onszelf gericht worden.
0: Meer, maar niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van economie. Om een speler te blijven in de veranderende wereld.
1: En dat is een.
0: Maar dan hoort dan zo'n soort defensienota verbaast me dan niet heel veel. Het is best een. Wordt ook wel bijvoorbeeld door de Belgen wordt er best jaloers naar gekeken. Naar zo'n defensienota. Naar ons documentje. Omdat we. Dat er ook veel innovatie in voorkomt. Dat er überhaupt in staat dat er samen moet gewerkt moet worden met bedrijven. Dat wij in Nederland de 3,5% serieus nemen. In België gebeurt dat wat minder. Ja. Het is natuurlijk inderdaad, het is een beetje een uit de lucht gegrepen percentage. Alleen als de werkelijkheid dus is dat alle andere Europese landen dat gaan doen, dan is het wel vervelend voor je als land, als dat je dan achterblijft natuurlijk.
1: Ja, en het is goed dat je die de Belgen even noemt, want die kwamen ook te sprake in de Technoloog deze week met een Vlaams-Nederlands bedrijf. Precies over het onderwerp dat inderdaad in Vlaanderen ze heel erg jaloers kijken naar ons overheidsbeleid.
0: Ja,
1: dat hebben wij dan toch maar weer mooi geregeld op de een of andere manier.
2: Nou, ben ik wel benieuwd hoe daar dan in bij zo'n NAVO-top of in Brussel überhaupt naar gekeken wordt. Naar landen als België en Spanje.
0: Ja.
2: Die echt achterblijven wat betreft.
0: Ja,
2: of helemaal niet mee willen doen, Slovenië. Maar nou, Slovenië, ja. Is daar niet wat meer compassie voor? Omdat het economisch gezien ook minder gaat. Hè?
0: Nou, Spanje is natuurlijk wel. Of is een interessant voorbeeld. Omdat zij kiezen de lijn Mark Beekhuis. Zij zeggen: hallo, wij kijken eerst naar de capabilities, dus wat wij moeten doen om ons land veilig te houden. En dan kijken we hoeveel dat kost. Dus we kunnen het voor veel minder dan die 5%. En daar blijven ze aan vasthouden. Hoe daarnaar wordt gekeken. Ja, sommige landen, sowieso Amerika is daar niet echt van gediend.
1: Nee, hoewel, die willen graag onze euro's hebben.
0: Hoewel, precies, die willen graag dat wij in Amerika Patriot kopen, luchtverdedigingssystemen. Maar de Europese landen, hoe groter dat verschil wordt, hoe meer er een beetje op neer wordt gekeken. Maar waar we vooral nu tegenaan lopen, is dat er de hele tijd dezelfde landen steun aan Oekraïne geven. Dus Nederland is daar, inderdaad.
1: Daar lopen wij
0: inderdaad, koploper in. dat zeggen ze natuurlijk ook graag. Maar en andere noordelijke landen, Duitsland ook. En ja, de wat meer zuidelijke Europese landen, die geven veel minder aan Oekraïne, omdat het voor hen veel minder belangrijk is, dat conflict veel minder dichtbij voelt dan in landen bij ons. En dus
1: het is ook fysiek verder weg natuurlijk.
0: Ja, dus goed, maar er zijn allerlei redenen waarom zij verder van het conflict afstaan. En daar wordt nu wel een beetje met scheef ogen naar gekeken. En ook actief opgeroepen, ook door Nederland, kunnen jullie alsjeblieft wat meer doen. Want wij zitten nu de hele tijd op te draaien voor de veiligheid van Europa. Jullie horen daar ook bij.
1: Ja, zou ook kunnen denken, dat zijn die landen waar we in het verleden altijd van hebben gezegd, jullie hebben je begroting niet op orde. En nou zeggen we, ga meer geld uitgeven.
0: Ja, de tijden zijn veranderd. Maar ook weer niet.
1: Nou ja, zo lang geleden is dat niet. Dat we dat.
2: Ze hebben natuurlijk ruimte om 1,5% extra te lenen. Om dat begrotingstekort verder op te laten lopen. Belang van defensie.
0: Ja.
1: Ja. Misschien moeten we even kijken. Zijn er. We kijken nu van wat is eigenlijk het probleem onder de defensienota, onder het defensiebeleid van Nederland. Zijn er belangen van mensen of van delen van de wereld die we gewoon helemaal niet in het oog hebben? Die we hierbij gewoon buiten. Jij noemde al heel even Afrikanen en mensen die in het Midden-Oosten wonen.
2: Nou, terwijl als wij zeggen de wereld is onveiliger geworden, dan bedoelen we natuurlijk de wereld voor ons. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook voor een Nederlands rapport over Nederland, voor Nederlands beleid, misschien niet eens zo heel erg gek. Maar zijn er belangen die waar we geen aandacht voor hebben als we het hebben over defensie of over veiligheid van de samenleving, voor het overeind houden van onze.
2: Maar waar denk je dan aan? Want
1: ja, dat probeer ik even juist te vinden. Ik zit te denken, als je de SP vraagt wat het probleem is in de defensie, dan zeggen ze, we moeten gaan praten over veiligheid met de Russen in plaats van dan het leger opbouwen. Dus die hebben een hele andere manier van naar. Die zullen die defensienota niet onvoorwaardelijk steunen.
2: Nee, zeker niet. Omdat zou ik bij de SP vinden dat er veel te veel geld nu naar defensie gaat. En dat het geld waarschijnlijk, zoals zij dat dan zeggen. Zij denken dat het waarschijnlijk niet juist.
1: Het gaat sowieso ten koste van sociale zekerheid. zekerheid.
2: En het wordt snel uitgegeven aan dingen die we dan nog niet nodig hebben of te veel voor betalen. En je hebt natuurlijk wel als je. Ja, je vraagt nu om het buitenland. Maar we gaan ook niet zo meteen.
1: Het mag ook zijn dat je. Nou, de mensen rond.
2: Nou, Defensie gaat heel veel ruimte vragen. Dus we gaan zien dat ze bijvoorbeeld op een vliegveld F-35's willen stationeren. Daar zijn we Lelystad, hebben we het over.
1: Ja, nou, die nooit discussie. Meer rustig op de Veluwe.
2: Nee, nou, die,
1: ja, maar dat is, dus een afweging die je moet maken. Vinden wij de rust op de Veluwe zo belangrijk dat we geen F-16's willen hebben of F-35's willen hebben?
2: Ja. En dan is de eis ook dat het voor commerciële vluchten open gaat. Want,
1: ja, dat heeft de provincie gezegd.
2: Onder andere, maar ook Schiphol zelf. Nou, Schiphol wel, een groot aandeelhouder is het Rijk zelf. Maar goed, Schiphol vindt van, dan moeten we ook Lelystad open kunnen doen.
1: Die stijgen maar, van de grond, hè?
2: We hebben ook nog te maken met kazernes die gebouwd moeten gaan worden. Oefenterreinen, we hebben ook een brand gezien, hè? Een grote bosbrand dit jaar.
1: Een heel aantal. Wekenlang was het
2: misschien wel waarschijnlijk veroorzaakt door Defensie. Waarbij ook het verhaal bij Defensie was van ja, maar we moeten wel oefenen. En,
1: er zal ook wel eens oorlog zijn met mooi weer.
2: Ja.
0: En merk je dan bij partijen? Want ik denk dan belangrijk is dat het draagvlak onder bevolking. Ik merk wel dat er een maatschappelijke verandering toch al is geweest de afgelopen jaren. Dat een deel van de bevolking die nooit over Defensie per se nadacht, nu wel ziet van oké, veiligheid is wel belangrijk.
1: Kennelijk is het zo. Ja.
2: Nou, om even een concreet voorbeeld te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een oefenterrein wil maken, of een kazerne, of een vliegveld open wil doen, dan zijn er natuurvergunningen voor nodig. Maar er zitten ook heel veel pasmelders op natuurvergunningen te wachten. We hebben nog een grote BBB in de Senaat zitten.
0: Ja.
2: En bij BBB zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig. Maar we moeten eerst, dat is afgesproken, pasmelders moeten we gaan helpen. En dat is een gevecht. Dat gaat ook een gevecht om ruim te worden.
0: Ja, zeker.
2: En ook als we zo meteen heel veel defensiepersoneel willen hebben. We hebben in de samenleving, of we hebben nog andere grote problemen. Zoals woningbouw, de energietransitie. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt.
0: Ja.
2: Dus als we dat arbeidspotentieel uit de markt gaan trekken om naar Defensie toe te brengen. We hadden het er net al over. De vraag is wat dat toevoegt aan de Nederlandse economie. Maar op het moment dat dezelfde mensen dan niet kabels kunnen trekken of huizen kunnen bouwen, omdat ze met een kazerne bezig zijn die ze uit de grond aan het stampen zijn. Ja. Er kan geen woning komen. De mensen die dat aan het doen zijn, kunnen er niet een huis bouwen die de kazerne aan het bouwen zijn. En het personeel dat daar gaat werken gaat ook niet in de Nederlandse. Dus
0: die vissen
2: wel
0: echt in dezelfde vijver, hoor ik ook al van alle bedrijven die ik spreek.
2: En ook met die AI-technologie, als dat ingezet gaat worden voor Defensie, ook drone, dan zijn ze met Defensie bezig en niet met iets anders.
0: Maar wat merk je dan bij bijvoorbeeld de VVD of andere partijen die al klassiek in hun agenda hebben en nu al helemaal heel erg voor deze veiligheid en voor die opschaling zijn? Hoe zien zij dit voor zich op lange termijn om dit om dit te kunnen blijven doen?
2: Nou, veiligheid, voor de VVD is het heel duidelijk. Je kan pas. Je hebt dat pas in je economie als je in een veilig land leeft.
0: Dus,
2: want de slechtste voor de economie is op het moment dat er oorlog komt, uiteraard.
1: Maar zij zullen toch ook moeten worstelen, denk ik, binnen de VVD, met dat ze zowel 100.000 mensen naar de maakindustrie willen hebben en 100.000 mensen naar Defensie. En we hebben al, we zitten geloof ik nu op 3,5% werkloosheid. Dat is hartstikke laag voor historische begrippen. Dus er zijn gewoon daadwerkelijk geen mensen. Die zullen toch moeten worstelen met dat ze allerlei dingen willen, maar niet alles kan altijd overal.
2: Maar volgens mij is de grootste worsteling, en ook bij de VVD, maar bij alle politieke partijen, we hebben met z'n allen uitgesproken dat we een deel van onze welvaart aan Defensie gaan uitgeven. Dus extra aan Defensie. En dan kan je dat geld niet in de sociale zekerheid stoppen of een brug versterken. Hè,
1: want dus bij de VVD zie je die worsteling niet eigenlijk. Die
2: jawel,
1: zegt, we hebben allebei nodig.
2: Ja, eigenlijk willen we, en dat is politiek breed, we willen graag dat geld naar Defensie, maar we willen er geen welvaart voor inleveren.
0: Ja.
2: Dus ook de koopkracht
1: het is ook
2: moet
1: weer
2: allemaal
1: op peil blijven. Wat onbenoemd blijft, ja.
2: We willen onze sociale zekerheid willen we op peil houden. We willen dat de wegen onderhouden worden. We willen dat partijen, dat boeren er verder kunnen gaan. Dus dat ze ruimte hebben om een koeien op een grasveld neer te zetten. Dus kortom,
1: Ja, sterker
2: nog. We willen iets, maar we zijn niet bereid om er iets anders voor in te leveren. En dat is de grote worsteling nu in Den Haag.
0: Ja,
1: wie gaat het betalen? Dat is de vraag die daaronder ligt.
2: Ja, en, maar ook
1: dus hoe gaan we verdelen? Gaan we het? En wiens ruimte? Ja, maar dat is ook een
0: moet ten koste gaan van iets, maar dat willen we inderdaad niet. Ik denk dat het een goede conclusie is, inderdaad. Van eigenlijk altijd als je het over geld hebt, wat jullie dus hebben gedaan.
1: Altijd in koste van iets.
0: Ja, we willen veel dingen en zijn nog niet bereid om dat in te leveren. Ja, ik wil.
1: Maar mogen we dan Sigrid Kaag citeren? Die zei toen de oorlog uitbrak in Oekraïne: we gaan gewoon allemaal iets charmer worden.
2: Ja, ja.
1: Nou, en we hebben eigenlijk politici nodig die dat hardop durven zeggen.
2: Ja,
0: ja, en in andere Europese landen zie je dat
1: wel. Dat was een oplossing.
0: In sommige andere Europese landen, bijvoorbeeld in Polen, waar ze al heel lang heel veel geld aan uitgeven aan hun veiligheid. Logisch, omdat zij natuurlijk een hele andere ligging hebben.
1: Ja.
0: Andere politiek. Maar daar, als je daar met mensen spreekt, dan hebben zij daar wel accepteren meer dat meer geld naar luchtafweer ten koste gaat van het salaris van een leraar. Dus ja, dat is.
1: Ja,
0: het is wel bijzonder. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dingen.
2: Ook, ten koste van ons salaris. Want we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Dat zit technisch. Zit
1: belasting is dat, hè?
2: Dat is, ja, dat is gewoon een belastingverhoging in box 1. In de schijven.
1: Box 1, dat is inkomstenbelasting.
2: Ja.
1: Als je werkt.
2: Maar aankomende zomer moet er gesproken gaan worden. Voor steun voor de begrotingen. En we weten dat bijvoorbeeld jaar 21, waar wel naar gekeken wordt voor op het moment dat ze over rechts willen gaan, waar je in de Eerste Kamer nog niet zo heel veel aan hebt, maar dat hebben we vorige keer besproken. Bij jaar 21 zijn ze bijvoorbeeld, willen ze echt dat er gekeken gaat worden naar die vrijheidsbijdrage, want daar zijn ze gewoon fel op tegen. Want de lasten mogen eigenlijk niet stijgen.
1: Oké, dus we willen wel, dat zijn 19 miljard in de komende jaren langzaamaan opbouwen voor uitgaven, maar de belastingen, de inkomsten die daar misschien wel bij horen, dat dan toch maar liever niet.
2: Nou, dan wordt er door partijen jaar 21 gezegd: ga maar lekker snijden in de overheid. Ga maar minder uitgeven.
1: Maar dat kan wel, maar dan haal je geen 19 miljard meer op.
2: Nou, zij denken van wel.
1: Ja?
2: Ja. Maar die vrijheidsbijdrage hoef je nu niet in één keer.
1: Hoe zit de salaris van de ambtenaren in elkaar?
2: Dan hoef je niet in één keer. Nou, maar het gaat gewoon om een kleinere. Zij zeggen gewoon: de overheid moet kleiner. Dus op alle fronten moet de overheid kleiner.
1: 19 miljard.
2: Dus in het sociaal domein moet het kleiner. De zorg moet het kleiner. De overheid zelf moet kleiner.
1: Ja. Alleen jij in het
2: maar 19 miljard is pas over 10 jaar, hè, waar we het begint bij de vrijheidsbijdrage. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar voor mij is het een miljard of zo wat er voor eerste instantie opgaat.
1: Jawel, maar dat gaat langzaam oplopen. En als je dat nu bij de salarissen probeert op te lossen, zou je dat in de toekomst waarschijnlijk daar ook proberen te indexeren. Terwijl je kan ook nu zeggen: nou ja, we gaan die defensieindustrie zo enorm oppoken met allerlei overheidssubsidies. Ik ga richting een oplossing, maar ik probeer hem toch net te schampen. Je kan natuurlijk ook denken dat je dan misschien daar heel veel bedrijfswinsten, overwinsten maakt. Even een SP-term te lenen. En dat daar dus geld is wat je ook weer kan afromen aan de andere kant. Toch?
2: Er komen minder vruchtbare en vruchtbare voorstellen komen er uit de Kamer om de defensie te betalen. Want bij de PVV zeggen ze gewoon: doe maar geen buitenland meer. Dus geen Oekraïne, geen
1: Nazio, geen Afrika. Die definiëren het probleem echt heel anders. Ze zeggen: we gunnen Nederlandse bedrijven en Nederlandse mensen heel veel. Alle buitenlanders gunnen we helemaal niks.
2: Ja.
1: Dat is een hele andere definitie van wat het probleem van defensie is.
2: Ja.
1: Of van de veiligheid.
2: En van het geld. En,
0: het grootste probleem, denk ik, met deze verhoogde defensieuitgaven is dus: waar ga je het van betalen? Of ten koste waarvan gaat het? En dus inderdaad de onderliggende discussie die we ook hebben besproken. Waarom eigenlijk? Is het nodig?
1: Zou misschien die volle 19 miljard, of misschien is het tegen die tijd wel meer als onze economie weer gegroeid is. Zou het ook kunnen zijn dat we uiteindelijk over een jaar of 5, als Donald Trump weer vergeten, dan hebben we weer andere presidenten, dat we dan denken: nou, die Spaanse aanpak was er gek nog niet.
2: Nou, dat is een van de kritiekpunten, hè? Ja.
0: Ja, het zou kunnen. Dat kan natuurlijk.
1: Het inzicht dat we moeten nadenken, dat we daarmee moeten beginnen.
0: Oh, ja, we hadden toch eerst het probleem moeten definiëren. Maar ik hoor ook wel weer dat de Europese leiders zodanig deze weg zijn ingeslagen dat een nieuwe president ook weer niet zoveel uit gaat maken.
1: Al heel lang afscheid
0: in Amerika. Ja, en dan hoor je inderdaad van dit is al veel langer aan de gang en nu luisteren we er alleen naar. Dus ik weet niet of dan binnen de Nederlandse politiek, en trouwens ook in de politiek van andere landen, kan natuurlijk wel dat besef opeens komen. Maar ik denk binnen bijvoorbeeld de NAVO is het wel echt, gaat het niet meer terug naar
1: Nee, dat kan wel de norm worden. Maar die 2% was ook heel al 20 jaar een norm. En die hebben we daarvoor nooit gehaald. Nee. Of sinds we 5 hebben
0: afgesproken. Nee, dus of landen daadwerkelijk halen is natuurlijk.
1: Ja, of we het ook gaan proberen zelfs maar. Ja.
0: Wat ook nog. Wat ik me ook afvraag is dat, want we kregen nu in aanloop naar, of tijdens de NAVO-top in Ankara 2 weken geleden, weer een lijst van wat er nou, of die.
1: Hoe ver alle landen gaan, ja.
0: Hoe ver iedereen was. En dan zie je gewoon heel veel landen die gewoon nog blijven steken op 2% of juist lager zijn geworden.
1: Ja, ik ga hem anders formuleren, want het zijn allemaal landen die inmiddels wel de 2% halen, wat ze tot nu toe nooit deden.
0: Precies, dat wel, maar dan vraag je je wel af, worden de verschillen tussen landen niet veel groter? En wat gebeurt er als er andere regeringen komen? Ja. Want ook in Frankrijk bijvoorbeeld vraag je je af, die politieke stabiliteit is ook belangrijk, want ja,
1: tot het najaar, hè? Dan weten we het weer.
0: Ja, precies, maar dat is ook wel belangrijk voor hoe je uitgaven terechtkomen. Want als je een beetje een stabiele politiek hebt, dan kan je er ook voor zorgen dat het efficiënt terechtkomt. Maar als je de hele tijd een andere regering hebt, of als het helemaal de hele tijd wisselt, dan is het natuurlijk wel veel lastiger om het ook efficiënt voor je eigen burger terecht te laten komen.
1: We gaan de laatste halve minuut in. Ik wil nog één vraag aan jou stellen, Leendert. We hebben nu de minderheidsregering. Dat hebben we helemaal nog genegeerd, want dat is een deel van het probleem, en zeker niet de oplossing. Gaan we daardoor misschien beter zien wat de discussie is die op de achtergrond speelt, omdat gewoon meer partijen mee mogen praten, of mee moeten praten?
2: Absoluut. En we gaan ook meer horen van waarom willen we geld wel of niet naar Oekraïne of naar Defensie? Of doen we dit op de juiste manier? Geven we het niet te snel uit? Hebben we de boot wel nodig? Is AI wel verstandig?
1: We gaan een heel mooi schip kopen voor de marine, ja.
2: Ja.
0: Maar vinden jullie goed, deze discussie?
2: Dat is natuurlijk wel goed om daar.
1: Ik hoop dat dit een mooie aftrap is, dat ze in Den Haag allemaal denken, oh ja, nu gaan wij het nieuwe jaar fris anders beginnen.
0: Lekker met de inhoud en zo.
1: Dankjewel, Michal, dat je er vandaag bij wilde zijn. Dankjewel, Leendert, dat je er elke week bent bijna. Yes. Behalve binnenkort als je vakantie gaat. Ja, precies. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. studiodenhaag@bnr.nl. We lezen alles en we reageren best wel vaak. Dus doe je voordeel je mee. Tot volgende week. En dan hebben we. Oh, wie hebben we volgende week? Nou, dat hoor je vanzelf. Wie we volgende week hebben. Dag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 14:30 in de Ether en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. Daar zijn een uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht een half uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakte ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu een kwartier extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Het is definitief, militairen in ons land gaan meer verdienen. Het kabinet en de bonden hebben hun akkoord getekend. De lonen bij Defensie gaan na de zomer met ruim 6% omhoog. En over anderhalf jaar komt er weer wat bij. Volgens de staatssecretaris is het leger met deze deal klaar voor de toekomst. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
11: Importradar. Ja, het zegt eigenlijk alles al. Het is een platform waar alle auto-importcijfers samenkomen.
2: Ja, en we halen nog meer auto's uit het buitenland. En waar je die het beste vandaan kunt halen, nou, dat hoor je dus zometeen.
11: Blijf luisteren.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
16: of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Wil je weten wat er speelt
20: en of waarom?
21: In de BNR-app
22: lees je ook de laatste artikelen.
23: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
26: Meindert Schut en Wouter Carson.
2: De auto-import naar Nederland is niet meer te stoppen. Record na record sneuvelt en dat is nog lang niet voorbij.
11: Zeker niet. En het platform dat alle importcijfers verzamelt en analyseert is importradar.nl. We spreken zo de oprichter.
2: Ja, maar je hoort ook verder nog een rijimpressie in de Cupra Raval. Maar we beginnen deze zomer iedere aflevering met onze eigen schaal van hebben. Oh ja?
11: Ja, blijkbaar.
2: Ja, welke auto-innovatie vinden we top? En welke flop? Dit keer high-fin deurgrepen. Ford had ze al bij de magie. Nu ook Volvo met de XC60. BMW met de X5.
11: Ja.
2: Hebben we nog meer modellen onlangs ontdekt met die high-fin deurgrepen?
11: Jij en ik hebben hem al gezien.
2: Ja,
11: maar
2: precies.
11: We kunnen er nog niet over vertellen.
2: Kunnen we er nog
11: maar
2: niks
11: het komt
2: over
11: uit
2: vertellen.
11: Ingolstadt. Ja. En het wordt pas in september gelanceerd.
2: Oh, nou, jeetje.
11: Maar
2: nou,
11: die had ze ook, ja.
2: Ja, ja.
11: Ja, haaienvin deurgrepen.
2: Kun jij even uitleggen, want ik zit daar toch altijd een beetje mee te klooien. Hoe werkt het?
11: Je moet gewoon een beet pakken en dan trekken en dan gaat de deur open. Eigenlijk is het redelijk intuïtief.
2: Ik vind ze niet zo mooi over het algemeen. Maar misschien moet ik nog heel erg wennen, maar ook over dat model wat wij wel hebben gezien, maar niks over mogen vertellen, dacht ik wel even gelijk van, oeh, ik weet dat
11: ja,
2: niet.
11: Ja, ik begrijp het wel. Het is een raar zwart vintje, ja. Vandaar die naam ook.
2: Uitsteeksel.
11: Uitsteeksel bij het raam op de deur. Ja. En dat is dus bedoeld om de deur te openen. Kijk, de reden om dit te doen heeft natuurlijk alles met stroomlijn te maken. Deurgrepen die uit de deur komen. Nou, dat is een elektrische auto. Meteen kom je 100 kilometer minder ver.
2: Ja.
11: Nee, valt mee. Maar,
2: alle beetjes helpen in dit
11: ja,
2: geval.
11: Alle beetjes helpen. En ja, bij een EV weten we, al die beetjes hebben we nodig ook. Want zo goed is de range niet van de gemiddelde elektrische auto.
2: Zeker bij de instappers.
11: Precies. Dus ja, dat is wel logisch. En ze hebben natuurlijk allerlei dingen verzonnen. Deurgrepen die inklappen. Kleine stengeltjes die je eruit moet duwen bij Tesla. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Dat werkt gewoon niet fijn. Dan heb je toch een soort twee handelingen.
2: Mm-hmm.
11: Die vind ik redelijk intuïtief. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Visueel gezien is het misschien niet de mooiste oplossing.
2: Maar is dat het enige nadeel dat het gewoon vooralsnog een beetje lelijk is?
11: Nou, weet je, dat weten we pas als we in die brandende de Ford Mach-E of de BMW X5 of de Volvo EX60 moet het
2: EX60 is het natuurlijk.
11: Het zijn.
2: Ja.
11: Kijk, iedere elektronische deurgreep, daar zit natuurlijk is een loskoppeling tussen feitelijk, zeg maar, je doet iets met de hendel en daarna gaat pas de deur open.
2: Ja.
11: Dus dat werkt niet op het moment dat jij zeg maar echt over de kop vliegt. Je accupakket schiet eraf. En
2: je hebt iets nodig waar je aan kunt trekken voor de hulpdienst. Hè? Ja. Want anders zou je ook kunnen zeggen, doe gewoon een knopje erop. Je legt je vinger erop en die deur gaat gewoon open.
11: Ja, nou ja, die oplossingen zijn natuurlijk ook in de auto. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er weer een hendeltje is om voor noten weer te kunnen openen. Ja. Ik blijf dit overigens allemaal wel een nodeloos complex vinden. Aan de buitenkant kan ik nog iets, zeg maar, met de aerodynamica, maar binnenin, we hebben een knop. En dan kan je ook dode hoekwaarschuwing met fietsers bijvoorbeeld doen. Dat ik denk, maar weet je, een probleem. Het probleem is gewoon niet zo groot. En er gaan inmiddels ook gewoon best veel mensen dood. Letterlijk. Doordat ze niet meer uit de auto komen. Ja. Doordat er gewoon geen normale deurgreep is.
2: Nee. Dus uit veiligheidsoverweging is dit een goede stap. Hè? Dan heb je en die combinatie van aerodynamisch beter dan een oorspronkelijke deurgreep die wij, denk ik, allebei net even iets mooier vinden.
11: Ja.
2: Maar dat kan ook gewoon komen omdat wij oude lullen zijn inmiddels.
11: Ja.
2: Toch?
11: Ja. Jeugdig van geest. Oh nee, dan zouden we dit allemaal mooi vinden. Nee, ik lul me hier
2: veiliger,
11: niet meer uit.
2: En veiliger.
11: Ja, veiliger is er maar dan, theoretisch. Dat die dode hoekwaarschuwing met name fietsers, motorfietsen. Kijk, als jij je deur open doet, dan komt een auto aan. Ja, dan ligt je deur er gewoon uit. Ja. Met een fietser of een brommer of een motorfiets kan natuurlijk wel tot een vervelende val leiden.
2: Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat ik op de fiets in Leiden richting. Ik was onderweg naar de tandarts. Nou, die had gelijk wat meer werk. Dat opeens zo'n deur open zwaaide voor mijn neus.
11: Ja.
2: Nou, die deur was ook ontzet trouwens.
11: Ja, maar je had wel nieuwe tanden nodig.
2: Dus nee, het viel wel mee. Maar ik was wel een.
11: Je was wel gecrashed.
2: Ja. Zeker mijn ego.
11: Het is een veiligheidsrisico. Ik vind sowieso, kijk, als je die sensoren toch hebt, dan kan je in ieder geval waarschuwen. Ja. Maar ja, het fysiek onmogelijk maken om de deur er open te doen, denk ik,
2: lastig. Maar goed, gaan we dit nou heel veel zien? Hè? We hebben al drie modellen genoemd. Wij weten van een ander model dat het ook gaat komen.
11: Ja, ik denk dat we dit heel veel gaan zien. Ook omdat je in China, zeg maar, die verborgen deurgrepen die eruit moeten komen en zo, dat mag allemaal niet meer. Ik weet niet of dit dan per se goedgekeurd is voor de Chinese markt. En ik snap die regels nog steeds niet. Maar dit lijkt logischer. Het is uiteindelijk een best elegante oplossing. Okay.
2: Maar, we zeiden het al, het is onze eigen schaal van hebben. Dus we komen bij het eindoordeel. Willen we dit hebben?
11: Ja, het hangt vooral af van de auto waar het dan vast zit.
2: Ja.
11: Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar.
2: Ik wil het gewoon niet hebben.
11: Nee, ik wil het niet hebben.
2: Nee,
1: wil ik niet hebben.
2: Nee. Oké, deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
11: Oh.
2: Ja, leuk hè?
11: Ja.
2: Dat zijn goede vragen over het algemeen.
11: Ja, soms wel.
2: Soms ook niet.
11: Nee. Maar om dat te kunnen beoordelen voor jezelf, kan je abonneren op onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend komt die daar tevoorschijn.
2: Precies, dus abonneren maar.
3: De Nationale Autoshow.
2: Importauto's zijn niet aan te slepen in Nederland. In de eerste helft van het jaar is opnieuw een record gesneuveld. Floris Kuitert is oprichter van importradar.nl, het platform dat alle cijfers bijhoudt. Welkom, leuk dat je er bent.
4: Dankjewel.
2: Het is een zelfgebouwd platform, hè, waar je een half jaar geleden mee bent begonnen.
4: Klopt, ja.
2: Waarom?
4: Uit persoonlijke interesse.
2: Ja, je was bezig met de import van een auto.
4: Wel gedaan, overigens. Ja. Maar nee, ik heb wel een achtergrond in automotive. Dus ik heb marktonderzoek, concurrentieonderzoek voor Volvo jaren gedaan. Ook productmanagement voor Volkswagen. En nu ben ik compleet iets anders aan het doen. Maar toch is het voor mij een mooie manier om met data en met de markt in contact te blijven. Dus ik dacht, waarom bouw ik niet iets om dit inzichtelijker te maken? En om die marktinformatie en die statistieken bij elkaar te brengen in één dashboard.
2: En ben je een beetje die data verkopen
11: een nerd dan?
4: Ja, ook wel.
11: Ja?
4: Nou, dat scheelt, want eigenlijk het fundament is de open data van de RDW. Dus je moet ook wel een beetje een nerd zijn om daar chocola van te gaan maken.
11: Ja, nee, want ik bedoel, het klinkt een beetje als een hobby. Daar gaan we zo misschien ook wel even wel uitgebreider over hebben. Denk ik, je kan ook leukere dingen met je leven doen, jongeman. Je kan ook buiten gaan wandelen of zo. Nee, dat is toch een beetje. Dit moet je wel.
2: Je had het over leukere dingen.
11: Leuker, ja. We gaan golfen voor. Nee, we moeten ons gaan gedragen naar onze leeftijd. Ook.
2: Ja,
11: kitesurfen. Kitesurfen.
2: Ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. Ja, even kleine schrijf. Sorry.
11: Dat is heel pittig.
2: In Portugal, dat je toch merkt dat je lijf wat ouder wordt. En dat mijn kinderen echt, die sprongen zo op die plank. En ik moest echt alle spieren in mijn lijf aanspannen. Ja.
11: Lekker moe, zeg maar, na 5 minuten eigenlijk.
2: Ik had zo'n kleine Portugese generaal die ons aanwijzingen gaf. gaf. Oei. Nou goed. Oké, terug naar de importradar.
4: Yes.
2: Ik was wel even nieuwsgierig, want jij zegt, ik heb zelf wel een auto geïmporteerd. Welke was dat?
4: Dat was een Volvo S80 V8.
11: Dus, leuk spul.
2: Uit Zweden?
4: Uit Zwitserland daar.
2: Ze zijn ook een groot importland, hè? Daar halen veel auto's uit Zwitserland.
4: Ja, met name auto's met vierwielaandrijving natuurlijk. Ja. En met een iets ruimere motorisering, zullen we maar zeggen. Ja. Die zijn daar goed te vinden. Ja. Het is wel heel wat meer gedoe dan gewoon een Europese auto importeren. Dus je moet wel
11: het is
4: over.
11: Geen EU. Dus je hebt wel
2: importheffing. Ja. Maar je kunt altijd gewoon een paar van die horloges in de achterbak gooien die daar wat goedkoper zijn dan.
11: Ja. En dan zeg je van, als jij helpt mij bij de RDW, zeg een help mij even. Ja. Zoek even een leuk klokje uit. Ja. Nou, dat gaat weer helemaal nergens over deze kant op. Maar goed, waarom ben je dit platform dan gaan bouwen? Toch een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats heel relevant is. Ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige autodealer binnen te lopen en je ziet daar bijna voor de helft al geïmporteerde auto's staan. Dus het is echt super relevant. Het groeit nog steeds. Dus het neemt ieder jaar nog toe. In de afgelopen 5 jaar is het met 40% toegenomen in absoluut volume. Dus van 210.000 per jaar naar nu al bijna 350.000 auto's in 2025. Ja, en dit jaar, in de eerste jaarhelft dan tot nu toe, is het weer 20% geplust. Dus er gebeurt wel echt iets. Dus dat triggert mij dan in mijn automotive. Ja.
2: Maar je hebt het over de cijfers van dit jaar. En die teller staat na 6 maanden al op
4: 183.500.
2: Zo, dat is echt wel fors.
4: Ja, weer 20% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
2: Ja, en dit is dus onderdeel van een eigenlijk langjarige ontwikkeling.
4: Ja, dat klopt. Het is, als je vanaf de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan is het ongeveer 50% toegenomen. Dus het is heel substantieel. En ook ten opzichte van de nieuwe markt is het natuurlijk super relevant.
11: Maar dit is natuurlijk uiteindelijk wel een teken dat ons fiscale beleid, dat is niet mijn fiscale beleid, hun fiscale beleid van hun hier uit Den Haag, eigenlijk toch wel een beetje averechts werkt. Hè. We worden inmiddels gewoon meer auto's geïmporteerd, tweedehands. Waaronder S80 V8, natuurlijk een fantastische auto, maar niet de beste auto qua CO2-uitstoot en andere dingen. Ondanks dat ze dat ding voor wat het is natuurlijk zuinig hebben gemaakt. Maar je ziet dat natuurlijk toch wel een beetje schuurt. Als individuen snappen wij het allemaal. Het aanbod is er niet. Het is veel goedkoper in het buitenland. In Nederland is het allemaal duur. Dus dit is een hele logische keuze feitelijk.
2: Nou ja, en ik zat net te denken, hier aan tafel op dit moment zitten 3 mensen met een geïmporteerde auto. Minimaal 1.
11: Ja, ik heb een. Klopt. Nee, ik heb ook een origineel Nederlands geleverde.
2: Goed.
11: Dus laag kilometerstand ook helemaal aantoonbaar. Fantastisch. Worden ze meer waard van? Importradar.nl. Wat biedt het platform en voor wie is dit dan?
4: Ja, ik ben bang dat de meeste geïmporteerde auto's wel wat saaier zijn. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het interesse ook in de markt. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn geïmporteerde auto's voor autodealers of voor of het nou merkendealers zijn of universele bedrijven. Zijn ze eigenlijk onmisbaar om het occasion aanbod aan te vullen. Ja. Dus eigenlijk de auto's die een particulier wil kopen, die zijn niet in voldoende mate in de Nederlandse markt of vanuit de nieuwverkopen uiteindelijk beschikbaar. Dus dat wordt vanuit het buitenland aangevuld. Ja. Ja, en dat zijn niet alleen maar mooie V8'en en gave M3's, maar dat zijn ook gewoon brave kleine SUV's met name op het moment. Hybrides ook steeds meer. Bijna de helft van de importen zijn hybrides. Mm-hmm. Ook veel plug-in hybrides. Dus het zijn denk ik zowel particulieren die iets leuks of iets gaafs zoeken of daar bereid zijn om moeite voor te doen. Ja. Maar ook zakelijk, dus eigenlijk professionele partijen die gewoon op zoek zijn naar courantenvoorraad die dat in het buitenland kan zoeken.
11: Maar jouw platform is niet bedoeld om auto's te zoeken, toch? Het is eigenlijk louter de cijfers. Ja, dus wat kan ik daar dan mee? Of is het gewoon voor data nerds, zoals wij?
4: Eigenlijk komen er 2 dingen bij elkaar. Dus die importstatistieken, die kun je daarin zien. Dus op merkmodel, maar ook op aandrijflijn, op bouwjaar, op heel hoog niveau van detail kun je die doorzoeken en analyseren. En er is ook een concrete eigenlijk module met importkansen die eigenlijk in kaart brengt prijsverschillen, verkoop, snelheid en aanbod in de Nederlandse markt en ook de markt om ons heen. En dat samen, dat leidt tot een score en daar, ja, ja, dat zijn dan eigenlijk importkansen.
11: Ja, en dan ga je gewoon kijken, de Audi A1, ik noem maar wat, zeg maar, ga je zo scores geven als het ware.
2: Wat kost die in Duitsland, wat kost die in Zwitserland?
4: Ja, wel een specifieke motorvariant en bouwjaar.
2: Precies, wel appels met appels vergelijken dan. Ja,
4: precies.
2: Ja. En je had het erover, de kleine SUV's zijn in trek, hè? Heb je dan ook nog modellen waarvan die eruit springen?
4: Eigenlijk is het opvallend dat Volkswagen het in de gebruikte import eigenlijk het relatief goed doet. Dus in de nieuw verkoop hebben ze tegenwoordig wat lastiger met Toyota en met Kia. En dat zie je in de importcijfers, zijn ze juist erg populair. En daar zijn het ook de Tiguan bijvoorbeeld, die is bijzonder populair. Een Ford Kuga valt heel erg op, maar dat is dan geen Volkswagen, maar ook echt zo'n typische zo'n SUV. Maar ook de Polo en de Golf, dat zijn wel heel...
2: Die staan hoog op het verlanglijstje van de Nederlander.
4: Ja.
2: En als ze hier niet te krijgen zijn, dan maar naar het buitenland. Ja, maar dit geeft dus ook aan dat die mismatch met nieuw verkoop in Nederland gewoon gigantisch is, hè?
4: Ja, dat ligt er zeker onder.
2: Ja?
4: En dat in elk geval die vraag vanuit toch meestal particuliere markt in de gebruikte auto's, dat een andere is dan wat er beschikbaar is.
2: Ja, precies. En als je kijkt naar de aandrijflijnen, want we hebben dus kleine auto's zijn ook wel echt populair. Ik bedoel, wij hebben misschien allemaal wat iets andere interesse, maar bij de meeste Nederlanders zijn dan kleine auto's en de wat kleinere SUV's in trek. Dat zien we ook dus aan de modellen die uit het buitenland geïmporteerd worden. Als je kijkt naar aandrijflijnen, zie je daar nog iets bijzonders gebeuren?
4: Ja, dus de hybrides die zijn echt opvallend populair. Dus wat ik al eerder zei, de helft van alle imports is hybride.
2: Ja.
4: Dus dat is interessant. Dat diesel totaal uit de gratie is, zal ook niemand verbazen. Maar dat is inmiddels nog maar 3,5% van alle geïmporteerde auto's is een diesel. Dus dat is echt bijna nihil. En ja, ik denk dat er binnen de, als je het verder gaat afbellen, dan zijn het echt die kleine SUV's die dit op lijsten aanvoeren. En ja, die elektrificatie die is heel duidelijk wel
2: terug. Oh ja, dus we importeren ook elektrische auto's?
4: Elektrische, maar vooral nog plug-in hybrides.
2: Plug-in hybrides met name, ja precies. Want als we het over hybrides hebben, dan heb je dus ook over de mild hybrids. Maar ja, daarvan kun je ook zeggen dat bijna elke nieuwe auto een hybride is tegenwoordig, toch?
4: Ja, dat is zeker zo. Nu is het wel voor BPM wel interessanter als een auto natuurlijk een lagere CO2-uitstoot heeft. Een plug-in hybride toch nog steeds wel iets makkelijker dan.
2: Dus ook hier speelt de fiscaliteit weer een rol.
11: Uiteraard weer. Maar jij doet dit nog steeds als hobby, terwijl je gaat enorm veel geld in om.
4: Ja, ik denk dat de inzichten ook wel van waarde zijn.
2: Ja.
4: Dus in die zin, het is niet beschikbaar wat dat betreft. Maar het is wel in mijn persoonlijke interesse om dit op deze manier de markt te blijven.
11: Ja. En weet je wat handelaren vinden van jouw scores en zo? Hoor je daar, krijg je daar een beetje feedback op? Je moet nu de A1, 1.0 tevens... we doen dat maar als voorbeeld.
4: Waar ik achter kwam is dat het vooral heel concreet moet zijn. Dat is denk ik iets wat ik in het afgelopen half jaar heb geleerd. Van statistieken presenteren, dat is leuk voor misschien wat meer data georiënteerde onder ons. Maar voor iemand die gewoon elke dag bezig is met auto's verkopen, die wil gewoon een heel concreet voorstel hebben van ga deze auto zoeken, want dat is interessant en daar liggen kansen. Dus dat is denk ik ook een richting die ik heb toegevoegd om juist die concrete importkansen inzichtelijk te maken van ze zijn er is een prijsverschil, ze zijn in het buitenland ruim beschikbaar ten opzichte van de Nederlandse markt en je kan ze relatief snel verkopen. Dus dat zijn denk ik de drie factoren die dan tot een
11: importkant. Maar dit is toch goud geld waard? We vragen hier, moeten mensen hiervoor betalen om deze info te zien?
4: Je mag het wel een maand gratis, maar gratis proberen, absoluut. En als het je niet bevalt, dan...
11: Ik zou denken, ik kan natuurlijk zonder dat ik zelf auto's ga importeren op grote schaal, kan ik niet helemaal beoordelen hoe waardevol dat is, maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk van joh, deze handel, dit is wat je de komende maand moet doen. Je gaat deze auto's kopen en verkopen.
2: Precies,
11: dat is natuurlijk wel heel erg gaaf.
4: Ja, zeker. Dus ik denk dat veel professionele partijen dat die dat al op deze manier al naar die markt kijken. Dus echt de grote dealerholdings. Een afdeling die dit al de hele dag doet.
2: Ja, maar die kunnen ze ontslaan nu, want ze kunnen gewoon importen.
4: Die hebben ook wel waardevolle contracten natuurlijk die daar ook voor nodig zijn. Maar ik denk dat het voor juist die categorie net daaronder, misschien de bedrijven die echt wel zien dat ze importauto's nodig hebben om courante voorraad te voeren, dat die op deze manier echt concreet aan de gang kunnen. Ja. Zonder dat ze heel veel huiswerk verder hoeven te doen.
2: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld de partijen die hiervoor met youngtimers aan het werk waren. Die kunnen misschien deze omslag. Heb je al mensen die uit die hoek komen of heb je daar geen idee van?
4: Die kijken weer net op een andere manier naar de markt. Juist vanuit die youngtimer optiek. Ja. Dus dat zijn niet bedrijven die ik veel spreek.
2: Nee.
4: Maar dat zijn toch eerder, het gaat wel heel breed. Dus het zijn soms dealerbedrijven, maar het kunnen ook universele autobedrijven zijn.
2: Ja, precies.
4: Gespecialiseerde importgroothandels, die bestaan ook.
2: Ja.
4: Dus het is wel in de breedte, laten we zeggen, professionals die met import bezig zijn.
2: Ja. Maar wanneer komt het punt dat het geen hobby meer wordt voor jou? En dat dit gewoon je baan is?
4: Ik denk dat ik er nog genoeg andere dingen leuker vind om te doen.
2: Oh, ja.
4: Voorlopig niet.
2: Maar je kunt altijd iemand inhuren, hè, die gewoon het voor je doet.
4: Ja, wie weet.
2: Ja. Hey, en je had het over die kansen, dat vind ik ook wel interessant. Want kun je een paar modellen opnoemen die nu naar boven schieten als mooie kans voor de komende tijd?
4: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Ik denk dat je daar juist weer de minder opwindende auto's tegenkomt. Want een van de grootste kansen die ik op dit moment zie is een Renault Captur bijvoorbeeld, een hybride.
2: Zo, die hebben we laatst nog afgemaakt, denk ik.
4: Ja, een jaartje zo, anderhalf oud, dat is misschien makkelijk te vinden in het buitenland. Zeker 20-25% goedkoop kan je die daar aantreffen. En ja, in Nederland...
11: Ongelooflijk dat die verschillen nog zo groot zijn. Hè? Dat is echt blijft bizar. Maar goed, dat los je vanzelf op met dit soort tools. En dan zal iedereen ze massaal gaat ook. Captur, nog meer? Zijn er nog meer tips?
4: Je hebt de Volkswagen Taygo, ook een voorbeeld.
2: Ja.
4: Dan geen hybride, maar nog klassiek benzine aangedreven. En dan net een beetje de 1 liter, de 1,5 TSI, die daar in Duitsland echt heel ruim... voorradig is, zullen we maar zeggen. Die zie je ook als je in Nederland nu naar het aanbod Taygo's gaat kijken, dan is daar eigenlijk de helft van is al geïmporteerd.
2: Ja,
4: ik denk dat daar ook al veel partijen de weg hebben gevonden.
11: Ja. Nou, ik zie het inderdaad wel met sommige type auto's, dat je denkt, die komen pas na een jaar, anderhalf jaar, zie je ze opeens beginnen ze rond te rijden in Nederland. Dan denk je, die koopt dus echt helemaal niemand, of bijna niemand nieuw.
2: Nee.
11: Mercedes E53 AMG viel mij dat op. En toen ben ik, een collega zei tegen mij. Je begint ze nu te zien. Even kijken. En toen ben ik inderdaad kenticket check gaan doen. Elke keer als ik een zag. En elke keer was het inderdaad gewoon een jaartje in Duitsland. Nee, is echt ongelooflijk. Nou gaat natuurlijk iemand ons mailen die zegt, ik heb hem gewoon nieuw gekocht. Nou, hulde voor jou. Hartstikke gave auto. Maar het is wel bijzonder. Het verschil zit natuurlijk ook in BPM. En zo, hoe zit dat nou met die BPM op importauto's? Dat is de belasting. Je moet uiteindelijk toch nog wel betalen om van die mooie gele platen op je auto te mogen schroeven.
4: Ja, dat is een wetenschap op zich.
11: Is dat zo?
4: Absoluut. Dat is ook wel...
11: Maar jij bent van dit soort dingen wetenschap. Dus,
4: er zijn gelukkig wel specialisten ook weer in de markt die daarmee goed kunnen helpen. Maar je kan het BPM-regime van de eerste registratie gebruiken, de huidige BPM-regime, je kunt een koerslijst gebruiken, je kan een auto taxeren. Er zijn allerlei wijzes om tot een voor de Belastingdienst acceptabele rest BPM te komen. En ik zou vooral laten adviseren door iemand daar heel veel verstand van heeft om daar een juiste keuze in te maken.
11: Oké, we krijgen nu van jou de gouden tips. Maar de gouden tips is dus iemand anders. Waar komen de meeste auto's vandaan?
1: Duitsland.
11: Duitsland?
4: Duitsland. Toch? De herkomst, dat vertelt de RDW ons niet. Maar als we naar op de occasion ports gaan kijken en ook naar sommige andere bronnen raadplegen, dan zal het niet verbazen dat het toch Duitsland is. Ook veruit de grootste automarkt in Europa. Volgens mij worden ieder jaar bijna 2,8 miljoen auto's daar nieuw op kenteken gezet. Nou, in Nederland, waar zitten we? Nog geen 400.000 per jaar.
11: Nee, ruim onder de 400.000 gaan we dit jaar.
2: 385, zoiets?
11: Ja, dat hopen ze. Maar als we kijken naar...
4: andere orde grootte.
2: Ja, zoiets. Ja.
4: Maar in Italië, Frankrijk, Spanje, die zitten ergens tussen de 1 en die 2 miljoen, zeg maar, qua nieuw verkoop per jaar. Dus die kan je voorstellen dat ook tot een veel relatief groter aantal gebruikte auto's leidt. En in de Duitse auto-industrie is natuurlijk ook een heel mechanisme van jarenwagens, fabrieksauto's, demonstratieauto's. Ja. Die hebben ook allerlei kanalen om zoveel mogelijk nieuwe auto's...
11: Wat is het, een jarenwagen? De officiële definitie?
4: De officiële definitie, moet ik schuldig blijven. Maar Duitsers zijn wel heel creatief in op zoveel mogelijk manieren van nieuwe auto's, gebruikte auto's maken, om maar zoveel mogelijk volume in de markt te krijgen.
11: Ja. Ja, je ziet ook mensen die bij een fabrikant werken. Die daar hebben ze hele dashboards. Dat is ook wel, dat zou jij leuk vinden. Nee, er staan auto's op groen, rood of weet ik veel wat. En een bepaalde periode open. En dan mag je, weet je, mag je dat als private lease auto of als zakenwagen aanschaffen. En het zijn altijd hele courante configuraties. Zo courant mogelijk. Overigens, als ze op groen staan, betekent dat ze te veel hebben. Dus dan is er een probleem met de courantheid. Maar, of met te veel productie. Maar dat is wel grappig inderdaad. Dat daar natuurlijk, ja, er zit ook een hele, ja, zoveel business achter. Ja. Iedereen vist in dezelfde vijver. Dus eigenlijk zijn maar tools zoals die van jou echt mega belangrijk.
4: Ja, en het is ook wel een beetje tegenstrijdig. Want er zijn maar weinig, laten we zeggen, ondernemers die ik spreek die het aan een collega gaan aanraden. Want dan gaan ze achter dezelfde auto
11: aan. Ja, precies. Ja, nu weet het allemaal, want ze hebben het allemaal gehoord hier. Ja.
4: Dus dat is een nadeel voor mij, maar inderdaad, het is zeker interessant.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
11: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan. Zometeen doen we een rijpressie in de Cupra Raval. Die zien we nog niet als importauto.
2: Nee.
11: Dat duurt nog even.
2: En je hoort, breek de week. Niet geïmporteerd, gewoon in eigen huis gebouwd. Dus tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
19: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
20: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
30: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
29: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
31: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
32: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
31: Dus we zijn nog niet verloren.
33: Want daarvoor luister je de grote techshow.
32: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
33: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
34: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
37: De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7. Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. Een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren.
0: Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza, en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Het is definitief, militairen in ons land gaan meer verdienen. Het kabinet en de bonden hebben hun akkoord getekend. De lonen bij Defensie gaan na de zomer met ruim 6% omhoog. En over anderhalf jaar komt er weer wat bij. Volgens de staatssecretaris is het leger met deze deal klaar voor de toekomst. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de Nationale Autoshow.
3: De Rafale. Ideaal is de instap-EV van Cupra en ik vertel zo hoe die rijdt.
2: Oh, ik ben zo benieuwd. En je hoort Breek de Week, dus blijf luisteren.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
11: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
11: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
11: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
14: de rijimpressie.
2: Wouter test de Cupra Raval.
15: Zo, jongelui. Ja, eindelijk het eerste ritje. Ja, dit is zeker... deels wel spannend. Ja, dit is de eerste auto van de Electric Urban Car Family. Met een beetje Duits accent erin gooien natuurlijk. Van de Volkswagen groep. Dit is de Cupra Raval. Dit is de eerste en er komen meer auto's. Volkswagen ID Polo bijvoorbeeld. Skoda Epic. Volkswagen ID Cross. En nou ja, misschien nog wel meer auto's. En, ja, dit is die betaalbare elektrische auto die ons beloofd is. Dan kunnen we discussie voeren over hoe betaalbaar is. Maar daar gaan we het dan later nog wel even over hebben. Ja, en dit, ja, typisch een Cupra styling. Ja, en gebaseerd op het MEB Plus platform. Dat hebben jullie misschien al een keer gehoord. Hè? Modulaire elektronische bouwkasten heet dat dan. Ook een beetje Duits uitspreken alsjeblieft. Oh nee, Spaans. Spaans, warmbloedig. Mijn Spaans accent wordt het wel heel gênant van als we dat gaan doen. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Maar het is eigenlijk het platform wat we kennen ook van alle andere Volkswagen producten die elektrisch zijn. Maar dit is ja, eigenlijk de volgende generatie. En ook een grote verandering. De kleine elektrische auto's van de Volkswagen groep, waaronder deze dus Cupra Raval, worden allemaal voorwiel aangedreven. Nou, houden wij niet van voorwielaandrijvers bij Autoblog. En ik, Wouter Karsen, hou ook niet van voorwielaandrijvers. Nee, dat is niet waar. Maar het, ja, het is natuurlijk wel even anders. Hè. Stuurt daarmee ook anders. Maar ja, hè, we hebben wel de meest sportieve Cupra Raval te pakken. Hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal bergweggetje met grote kliffen waar je vanaf kan donderen. Hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal...

onderstel. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, een adaptief onderstel. Nou, noem allemaal zaken die je toch wel erg leuk maken om er een beetje in te sturen. In een eerste instantie lanceert Cupra voor de geval alleen de twee dikste versies. Dat is een versie met 211 of 226 pk. Die 226 pk is de Cupra Raval Visit. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar er komen ook kleinere accu's en de instapmotoren. Dus dat is met 116 of 135 pk gekoppeld aan een relatief bescheiden LFP accu, 37 kilowattuur groot. Ja, en daar kan je eigenlijk ook niet te veel van verwachten qua range. Dat betekent dat je ruim 300 kilometer WLTP range gaat halen. Ik denk zo 320, 330. Cupra heeft het zelf nog niet gecommuniceerd, voor zover ik heb gezien. Maar misschien heb ik één document gemist in de hele berg die we kregen. Maar van de andere, zeg maar, broers en zussen binnen de Volkswagen groep weten we dat soort ranges. Ja, dat is... Dat houdt niet over. Laat het gewoon maar heel eerlijk zijn. Op het moment dat je zo weinig WLTP range hebt. Dus die 300 plus. Hou je in de praktijk 200 plus over. Maar moet je niet te hard rijden. En je moet geen tegenwind hebben. En koud zijn. En noem maar op. Dus dat is een versie waar ik dan toch een beetje moeite mee heb. Gelukkig is snelladen wel standaard. 90 kW DC snelladen. En thuis kan je gewoon drie fasen 11 kW AC laden. Dus, en het publiek dus ook. 90 kW houdt ook niet over. Maar het is dan wel weer zo, en dat zien we vaker bij de elektrische auto's, dat de volgende stap is niet alleen een grotere accu, een grotere range, maar ook sneller snelladen, meer vermogen. Nou ja, noem alles maar op. Eigenlijk krijg je dan toch best wel weer veel. Hè? Waar je vroeger alleen maar een iets dikkere motor kreeg, is bij de elektrische auto's het hele pakket eigenlijk wel aantrekkelijker. Ja, je betaalt er ook voor, zo is het natuurlijk ook, maar dat is toch wel prima. Dat accupakket, het grote accupakket, is 52 kWh groot. Dat is een nickel mangaan kobalt chemistry. Dat is de nieuwe standaardcel in de Volkswagen groep. Dus die ga je in meer auto's en accupakketten tegenkomen. Ik weet niet wat je met die informatie moet, helemaal niks. Maar in ieder geval is die accu dus anders van samenstelling. Die LFP, ijzerfosfaat accu, die mag je eigenlijk altijd tot 100% laden. Bij de andere accu's is toch wel advies 80 of 90%. En dan voor de lange ritten wat verder opladen. Dus dat is een nadeel van de grote accu, zou je kunnen zeggen. Dan de range. Die is inderdaad beter, tot 446 kilometer WLTP. Het grappige is, dat is altijd ook weer een beetje afhankelijk van de banden, bandenmaat, maar ook het soort banden. Wij hebben lekkere plakbanden. Echt geweldig als er een beetje temperatuur in zit en als je een beetje netjes rijdt. Echt onwijs veel grip. Maar dan zakt de WLTP range dan ook wel weer tot 384 kilometer. Gaat toch best wel een hoop af. Gelukkig kan je met 105 kW DC snel laden en ook weer thuis 11 kWh AC laden. Nou, hebben we dat allemaal gehad? Dan gaan we naar, hoe snel is die dan? Dit is de Cupra VZ. Topsnelheid, ja, eigenlijk valt die gewoon tegen. 175 km per uur. En deze auto heeft 226 pk, 290 Nm aan koppel. Ja, weet je, als dat in een verbrandingsmotor was geweest, 226 pk, ja, dan loopt hij tegen de 250 km per uur. En dat is echt gewoon waar. Dat, weet je, zeker met dit soort gestroomlijnde auto's, moderne versnellingsbakken, ga je dat gewoon halen. En dus voelt die begrenzing op 175 wel als vrij laag. En al die andere versies, die gaan maximaal 160 km per uur. Het is wel een snelle sprinter. 6,8 seconden naar de 100 is opgegeven. Het voelt misschien nog wat tammer, omdat hij klapt hem er niet in qua vermogen. Dus we kunnen ook niet de traditionele Cupra burn-outs doen die we altijd graag deden om feest te vieren met moderne Cupra's. Ja, dat gaat niet meer. Maar ja, er zijn wel allerlei aanpassingen aan die auto en aan de software gedaan, waardoor die echt wel leuker is om te rijden. Onderstel 15 mm lager. In de Cupra VZ adaptieve dempers, de DCC, die kan je ook nog weer zetten.

0: zelf verder nog zachter of harder zetten. Het beste is om gewoon de standen te kiezen zoals Cupra ze met hun engineers heeft verzonnen. Je hebt iets meer camber op de vooras, dus weer wat meer grip. Je hebt een sperdifferentieel op de vooras. Dat is eigenlijk het sperdifferentieel zoals we dat ook kennen uit de Golf GTI. Hè? Vanaf de Golf 7 GTI, de performance versie, had een standaard sper. En de Cupra Leons en dat soort auto's kregen dat ook. Ja, geweldig, lekker. Weet je, als je zo instuurt en je gaat op het gas, dan voel je gewoon dat die eigenlijk meer de bocht induikt dan je verwacht, zeg maar, met een voorwielaandrijver. Ja, normaal duwt dat veel meer naar buiten. En nu, ja, hij trekt hem als het ware die bocht in.
1: Ja, de Cupra-geval. Gewoon wel een leuke instapper, hè, van het Cupra-modelaanbod.
2: Ja,
1: maar moet je ook de instapper van de instapper...
2: Nee, kijk, hier hebben we natuurlijk al wel over gesproken. Dit platform, hè, zo ook Volkswagen ID Polo en Skoda Epic. Ik vind die kleine accu wel heel beperkt. Hè. Dus echt, als je er alleen maar in je eigen, zeg maar, omgeving mee rijdt, is dat prima. Maar je moet eigenlijk een grote accu hebben. En ja. Bij Cupra mochten we eerst met de Raval VZ, de snelle. Ja, die had wel 11 pk meer dan, 15 ja, dus voor je dan, dan de normale.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, nee, dus een leuke versie. Ja. Ik denk dat, zeg maar, een grote accu en een iets minder sportieve versie, dat voor de meeste mensen eigenlijk wel gewoon de sweet spot is.
1: En qua pricing?
2: Ja joh, 25.000 euro begint bij. Maar dan heb je dus die kleine accu die ik afraad.
1: De VZ?
2: VZ, 37.990. Ja, die vind ik, dat vind ik ook wel stevig. Nou. Ik vind het echt wel een geinige auto, maar ik vind het een stevige prijs.
1: Stevige prijs. En daar vind je een stevige video over op autoblog.nl of via YouTube. Kan ook, hè. En nu is het dan tijd voor...
3: Je let niet op, je let niet op.
1: Ja, Amahoula. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
4: Het is voor de veiligheid, hè?
1: Ja.
2: Wat je overigens altijd mee moet bestellen. Ik ga het blijven opnieuw, maar ook maar eens een keer on-air. Achterwielbesturing.
4: Breekweek, we zijn er weer. Deze hele zomer. Gezellig.
1: Oh,
4: we gaan vooral ook veel luisteraarsvragen beantwoorden.
1: Teen in het zand, cocktail in de hand.
2: Ik wilde hier nog iets heel ranzigs aan toevoegen, maar doe het even niet.
1: Nee. Ik ben heel erg benieuwd naar welke richting je
2: aan het zoeken was. Ja, nou, laat maar.
4: De laatste maanden krijg ik...
2: Iets met over de rand.
4: Veel vragen van mensen over retro-design. Het heeft uiteraard te maken met Renault, die is een bepaalde weg ingeslagen. Citroën is dat ook weer van plan.
1: De Deux Chevaux, hè? Ja. Komt terug.
4: Fiat heeft het gedaan met de Grande Panda.
1: Ja, en ze begonnen al met de 500, de Cinquecento.
4: Ja, maar dat is al langer terug, uiteraard. Ja. Dus een van de vragen, waaronder Jacques, die vraagt aan ons... waarom kiezen ze nou juist nu voor dat retro-design? En welk model vinden jullie dan geslaagd?
2: Eigenlijk niet juist nu, het gebeurt natuurlijk al heel lang. Hè? En met nogal wisselend succes.
1: Ja.
2: De New Beetle, ja, Springs to Mind.
1: Er zijn nog steeds mensen die dat een heel mooi geslaagd experiment vinden.
2: Nee, ik vind het een geinige auto. En dan denk ik door, zou ik mezelf erin zien rondrijden? Denk ik, nee,
1: het heeft
2: niet.
1: Iets te hoog Barbie gehalte.
2: Ja, dus Fiat 500 wel geslaagd. Ja, New Mini absoluut ook geslaagd.
1: Ja. Maar daarna wel hele gekke dingen meegedaan, natuurlijk. De Mini is geen Mini meer.
2: Nee, ze hebben ook wat modellen die wat groter zijn. Ja. En
1: dat is trouwens met de 500 ook gebeurd, hè? Ik kan me herinneren dat wij...
2: En de 500L.
1: Ja, dat wij in Italië waren. Weet je dat nog?
2: Huurauto.
1: Ja. En ik gelijk de sleutel aan jou gaf, Wouter. Jij bent hier wel raad mee.
2: Zeker. Hoe hard ging dat ding ook weer? Het ging best hard nog.
4: 150 km per uur of zo. Ja.
1: Maar zat wel na afloop van onze uitzending... Zat er een enorme deuk in de zijkant.
4: Ja.
1: Kun je dat niet herinneren? Maar het was gelukkig allemaal all risk... Dus ik leverde hem ook gewoon in. En die dame die zat er naar te kijken. En ik zei, all risk, hè?
4: Succes. Het was gebeurd in Balocco op het testcircuit.
1: Ja,
4: van Alfa Romeo.
1: Zo
4: creëren zij hun eigen schadelast daar.
1: Oh, dat is het.
2: Er kwam een grote man met een hamer. Die rampt even een paneel aan kort daar.
4: Maar
2: retro design.
4: Het is niet echt iets van nu.
1: Nou, je ziet het nu wat meer, hè? Omdat het nu opvalt dat je een aantal modellen met de Renault 5 natuurlijk, Renault 4... En je hebt nu een hele reeks met de Fiat 500, hè, dus de Cinquecento, de New Mini, de New Beetle. Wat hebben we nog meer? Nou, de Deux Chevaux komt eraan.
2: Ja, eigenlijk valt het dus wel mee.
1: De lelijke Int.
2: Een lelijke Int, ja. En hij blijft ook lelijk in de nieuwe design, vrees ik. Hmm. Nee, ik hou daar mijn hart wel voor vast. Omdat je keek eigenlijk de New Beetle. Want dat is natuurlijk, weet je, als je oude Beetle of oude Kever en Deux Chevaux, is natuurlijk, zeg maar, echt een beetje ouderwetse auto van voor de Tweede Wereldoorlog, hè, in de basis dat design. Ja. En dat vertaalt zich eigenlijk heel beroerd naar een modern design waar we allemaal een beetje enthousiast van worden.
1: Ja, de Cinquecento is dan, is die dan net na de oorlog?
2: Ja.
1: Volgens mij wel,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. En weet je, nou ja, de devil is in de details altijd met
1: nee, ja, zeker. Ontwerp. Dat klopt. Ja, maar het is ook een beetje waar deze auto's voor staan. Hè? Want deze auto's staan, jij zegt terecht, de Kever is weliswaar van in design van in vlak voor de oorlog en in de oorlog met name.
2: Ja.
1: Maar hij is natuurlijk groot geworden na de oorlog. En waar staan deze auto's voor? Dat geldt voor de Kever, voor de Cinquecento, voor de Mini ook wel, Deux Chevaux ook. Voor vrijheid. De vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het waren betaalbare auto's waar je toch nog gek genoeg een hele familie in kon proppen.
2: Ja. Dus we moeten Trump nog even gang laten gaan. Dan hebben we de Derde Wereldoorlog. En dan kunnen we weer dit soort auto's...
1: Oh, deze discussie hadden we onlangs ook met minister Karremans. Waarom het zo moeilijk is om nu alle infrastructuur te vervangen. Dat is gewoon omdat er niks in puin ligt.
2: Nee, misschien moeten we allemaal dingen
1: opblazen.
2: Dan
1: is er wat minder draagvlak voor. Ja. Nee, maar weet, dus het is een heel nostalgisch gevoel wat daarbij hoort. Van die generatie die dan die auto kon kopen. Want het waren relatief goedkope auto's. En ze konden eigenlijk door heel Europa ermee. En dat was natuurlijk een fantastische vorm van vrijheid. En eigenlijk kun je zeggen dat
2: maar die
1: auto's...
2: Al die mensen zijn allemaal dood of lopen met een rollator.
1: Dat is helemaal niet waar, jongen. Dit zijn de boomers van nu. Dit zijn de echte boomers. Ja. Dus die dikke poen hebben en die dat gaan overdragen. En die willen dan nu nog in zo'n retro-modelletje rijden. Maar je kunt ook stellen dat deze auto's, die hebben een vorm van vrijheid gebracht. En die hebben uiteindelijk veroorzaakt dat de jaren 60 alle vrijheid helemaal losging. Hartstikke mooi, toch? Ja.
2: Daarom zijn we voor dit soort model. Nou, ik denk dat het uiteindelijk niet zo'n hele handige strategie is om te veel op retro design in te zetten. Want de successen zijn eigenlijk letterlijk op één hand te tellen. Dat is namelijk de Fiat 500, de New Mini en nu de Renault 5.
1: Ja.
2: Hebben het over de Fiat Grande Panda? Renault 4. Nou, zie jij ze wel eens rijden? Nee. Lijkt er al zo ontzettend veel op die Grande Panda. Ook qua formaat. New Beetle al over gehad. De Chevaux, ik hou mijn hart ook vast.
4: Twingo
2: is... Ja, maar dat is dus een vrij moderne auto die nu weer zeg maar een beetje resto mod Twingo.
1: Ja,
2: zeg maar
1: ja, Twingo heeft ook een beetje het Swatch gevoel, hè? Want het is natuurlijk helemaal niet, dat eerste model is niet zo oud.
4: Nee. En te veel opsmuk bij dit nieuwe model, vind ik. Te veel tierenlantijntjes, te veel geprobeerd om terug te hinten, waardoor het eigenlijk een beetje een vrouwenauto wordt.
2: Ja, dat was de Twingo voorheen niet.
4: Ja, nee, maar
1: er is ook niks mis met een vrouwenauto.
4: Nee, er is niks mis mee, maar...
2: Zolang je maar niet market als een vrouwenauto. Want dat hebben ze wel eens geprobeerd. Dat ging niet zo
4: handig.
2: Tip van de dag van de marketeers, niet op vrouwen inzetten.
4: Dus een pistool op de borst. Wat is
1: pistool op de borst?
4: Welk model is dan het meest geslaagd?
2: Mini.
1: Ik zou zeggen, ja, Cinquecento vind ik ook wel echt heel goed.
2: Okay. Ja, het gaat nu echt heel goed. Nee, Mini trouwens ook niet.
1: Nou ja, maar laten we zeggen, de 500 is de auto die Fiat in leven heeft gehouden, toch? Ik bedoel...
2: Ja.
1: Wat dat betreft kun je zeggen, de New Mini was de reden waarom dat merk gewoon sterk is geworden.
2: Weer terugkwam.
1: En terugkwam, en met best wel veel modellen er nu is... Ook wat modellen die inmiddels alweer zijn verdwenen. De Clubman bijvoorbeeld.
2: Ja, ze hebben drie modellen. Mini, de Cooper, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat is overal in drie smaakjes, die auto. Maar goed, maakt niet uit. De Aceman en de Countryman.
1: Ja.
2: Waarbij de Aceman en de Countryman wij niet heel erg hard voor naar buiten rennen. Nee. Als we de sleutels hier toegeworpen kregen.
4: Ik kies voor de Renault 5. De nieuwe Renault 5 dan. Hè, die,
1: en waarom vind je die zo geslaagd?
4: Nou, omdat ik, als ik die zie, word ik er wel vrolijk van. Ook met de kleuren, de felle kleuren die gebruikt worden. Het is echt wel een auto die opvalt daardoor. En de design cues zijn wel echt aanwezig, maar niet te overdreven.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe lang die
5: stand houdt. Hè? Want dat kun je zeggen over de New Mini en de Fiat 500... dat die eigenlijk al heel lang... Er zitten natuurlijk wel wat ontwerpverschillen met de eerste New Mini en nu. Daar hebben ze wel doorontwikkeld, bij de Cinquecento wat minder. Maar die houden het al heel erg lang vol. En, ja. En dat is, als je een retro-model maakt... dan moet die het ook wel echt, echt tijdloos zijn. En dat moet ik nog zien bij de Renault 4.
2: Vijf.
5: Nee, bij de 4 ook.
2: Vijf is een beetje...
4: 4 vind ik mislukt, hoor.
2: Ja, die is wel mislukt.
5: Nee, precies, bij de 5.
4: Oké. Okay. Een andere keuze. We moeten nog meer keuzes gaan maken. Ja, zeker.
2: Nou, lastig allemaal.
4: Ja, want Hans vraagt zich af: als wij nou zouden moeten kiezen, zouden we dan voor Ferrari gaan of een Lamborghini? Ja, geld maakt even, speelt even geen rol.
5: Ja, Ferrari, heel makkelijk.
4: Waarom dan? Want ja.
5: Ik heb gewoon veel minder met Lamborghini. En ik vind Ferrari een iconisch merk. En ik vind dat Ferrari heeft zoveel mooie modellen. Qua design. En misschien zit ik daar net iets meer op dan Wouter. Ik hoop ook echt dat Wouter Lamborghini gaat zeggen.
4: Je kunt nu ook niks anders meer zeggen.
5: Maar dan vind ik gewoon qua design vind ik Ferrari over het algemeen echt mooier dan Lamborghini. Maar ik vind beide verhalen waanzinnig gaaf. Maar ik vind, Ferrari is Ferrari.
2: Ja, Lamborghini is Lamborghini.
5: Nee, maar het is toch, Lamborghini is toch een beetje... we moesten iets anders bedenken.
4: De omhoog gevallen tractormaker.
5: Ja, nou ja.
2: Dat maakt het ook weer leuk. Mijn zoon wil graag dat ik voor mijn vrouw een Urus koop. Oh. Nou, ik zei, joh, als we jouw studiefonds erbij gooien... dan kopen we op zich een end.
5: Maar kan jouw vrouw zelf niet een Urus kopen?
2: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af.
5: Wat is dit? Vindt die zoon van jou dat hij zo geconditioneerd is... dat
2: jij
5: moet
2: niet.
5: Voor mama een Urus kopen?
2: Ja, ik zal het voortaan zeggen, joh, dat moet mama maar zelf maar doen. Ze heeft haar eigen pinpas.
5: Ja, precies.
2: Gezeur allemaal. maar ik neig ook wel naar Ferrari, eigenlijk.
5: En heb jij dan nog een intelligente reden daarvoor? Die boven al mijn intelligente opmerkingen.
2: Nee, het is het sportwagenmerk. Ja.
4: Dus met de Formule 1 erbij genomen dan?
2: Oh. Nou
5: dat stelt echt helemaal geen rol.
2: Helemaal niks.
4: Interesseert dat niks?
2: Nee. Want dan kan ik ook een blikje Red Bull gaan halen. Ja, dat vindt ze ook niet. Of een Alpine.
4: Ik koop een Alpine. Met rijden.
5: Ik zag hem laatst staan.
2: Wat, een blikje Red Bull?
5: Ja, op wielen. Te laden. Nee, de Alpine. Leuk.
2: Ja, nou, ik weet je, de V8-lijn van Ferrari, hè, en dus daar zit zeg maar bijvoorbeeld een. Ik reed, dat was destijds al voor de collectibles, die veiling site die ik had toen had opgericht voor in de Ferrari 360 Modena met de F1 bak, dus eigenlijk die bak die verschrikkelijk is, maar dit was een hele late, dus dan is die bak sneller. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt wel heel erg goed. En ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan die bak. En ik dacht, once in a lifetime wil je dit misschien wel een keer.
5: Ja.
2: Toen ging die ook nog voor een prijs. Toen dacht ik, maar het is niet onbereikbaar. Hè? Het doet wel pijn. Ja. Maar goed, dat studiefonds van mijn zoon, dat kan er gewoon in. Die van mijn dochter waarschijnlijk ook wel.
5: Ja.
2: En mijn vrouw gaat haar eigen auto kopen.
5: Nee, maar alles is opgelost.
2: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, Gallardo en Huracan, mijn Lamborghini vind ik ook wel erg. Maar alleen, ik zit daar dan toch minder goed in. Zijn gewoon
5: dat
2: kleiner.
5: Heeft ook met jouw lengte te maken. Ik pas beter erin, denk ik.
2: Ja. Dus jij moet gewoon een Lambo. Ja. Jij gewoon een Lambo?
5: Nou ja, goed, dan offer ik me wel op. Ja. Oké. Nee, maar dat is een goed punt wat je zegt. Je moet wel trouwens ook bedenken dat als je dat ding aanschaft, dat je qua onderhoud ook nog wel zo'n studiefonds van je kinderen moet aanspreken, denk ik.
2: Oh, chill wel.
5: Ja.
2: Daar roepen ze altijd van bij de Ferrari en de Lamborghini. Die zegt, dat valt allemaal wel mee.
5: Nou, ik kan me herinneren.
2: Gewoon niet waar,
5: maar je weet gewoon dat je versnellingsbak gewoon op een gegeven moment moet vervangen.
2: Koppelingen van de bak.
5: Ja, met name de koppelingen. Ja,
2: en gewoon banden en rem is ook gewoon achter de duur.
5: En knopjes van elektrische ramen. Ik kan me herinneren dat wij een keer... Welke Ferrari was dat ook weer? Gingen wij testen?
2: Ja, 812? 11-12, ja. Ja, denk ik. Ja, en waar had je al sticky buttons?
5: Ja. Dat ik even het raampje open wilde doen.
2: Dat ging niet
5: een knopje in mijn handen.
2: Ja.
5: Maar daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar misschien ben ik dan ook wel iets meer dan van de lijn van Christian Albert.
2: Stoeltje erbij.
4: Gewoon naar kijken.
5: Espressootje. En dan gewoon kijken naar de mooie lijnen.
4: Ja.
5: En af en toe wel de motor starten natuurlijk.
4: De nieuwe Ferrari schuiven natuurlijk wel wat meer qua extreem design op naar Lamborghini.
5: Ik heb dat niet gezien aan de Lucia, maar...
4: De Lucia dan niet.
2: Nee, maar... ik reed in de 296 speciale. En dat vind ik eigenlijk, zeg maar, in zekere zin wel een klassieke Ferrari. Ja. Maar dan met hybride aandrijflijnen overigens. Mm-hmm. Echt ook geweldig. Ja. Zo'n geweldig. Nee, ik werd echt weer opnieuw verlicht op 296. En op, ja, je hebt natuurlijk de speciale en de pista en zo. En daarvan denk je altijd, ja, heeft iets meer vermogen. Mm. Iets lichter, iets scherper. Ja. Maar het komt wel samen tot iets waarvan je denkt, want dit wil ik echt heel graag hebben. Ja. Gelukkig is het volstrekt onbereikbaar. Nee, ja, maar dat is zo. Dit blijft zoveel geld. Dit is één, zal nieuw al duur. En maar het schrijft ook niet echt af. Nee. Ja, een beetje, maar gewoon niet genoeg voor dat het bij mij.
5: Dat is toch het leuke dat zelfs wij nog posters boven ons bed kunnen hangen in principe. Van auto's die we waar we van kunnen dromen.
4: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcast feed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
8: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
9: Dankjewel.
8: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
10: En waar gaan we het over hebben, Hans?
9: Large language models. En zoeken in digitaal bereik.
10: Zoeken in digitaal. Ja, precies. Digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
9: Dat klopt. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
10: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
7: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
16: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuws.
20: zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot helemaal terug te dringen. Bijvoorbeeld staalbedrijven en chemiebedrijven. Die hebben veel concurrenten buiten Europa. Die hoeven zich niet aan strenge uitstootregels te houden en dat vindt Brussel oneerlijk. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
22: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
23: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
22: Obli. Meer rust, meer rendement.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AU en EY.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
25: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
28: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
29: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
30: Stephen Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
20: Wilfried Gené.
31: En jou hoor, daar zijn we helemaal vanaf Curaçao. Avila Beach Hotel. En we gaan er een topshow van maken. 2,5 uur. De Friday Move.
20: The best of the Friday Move.
31: En wat een enthousiasme hier zit. Ongelooflijk, maar waar. Het is ook dat we onze eigen floor manager hebben meegenomen. Paul, die doet dat uitstekend. En onze eigen DJ, dat is eigenlijk de hoofdredacteur van BNR. Marc Adriani, dames en heren. Applaus, ja! Ja, ze moeten op het geld letten bij BNR. Dat begrijp ik ook wel. Dus de hoofdredacteur is nu ook even discjockey geworden. En mijn co-host van vandaag, dames en heren. Niemand minder dan Bente. Dat is een beetje als Gordon eigenlijk. Kijk, Gordon heeft ook geen achternaam, maar die heeft hij wel natuurlijk. Jij hebt toch wel een achternaam, of niet?
32: Ja, Fokkens.
31: Fokkens.
32: Ook niet zo, het klinkt gewoon niet zo sexy.
31: Vind je die lekker?
32: Nee. Nee, maar ik ben wel trots op die naam, hoor. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Ik vind Bente gewoon vetter.
31: Ja.
32: Ja. Maar jou is het wel vet, je achternaam.
31: Echt waar?
32: Ja, vind ik wel.
31: Wilfred Gené.
32: Ja.
31: Dat vind je vet?
32: Ja. Oh. Vind ik wel.
31: Ook wel eens leuk om te horen, hè?
32: Ja.
31: Dat er iets is wat ik heb dat vet is. Maar goed, dat geldt terzijde. Bente, goed dat je er bent.
32: Ja.
31: Ik las eigenlijk dat je actrice en zangeres was. Maar dat je bent gestopt als actrice. Je bent geen actrice meer.
32: Nee, niet echt. Nee, ik vond eigenlijk zingen gewoon altijd het allerleukste. En acteren is toen op mijn pad gekomen. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk echt van mijn...
31: Ja, Misfit 1, 2 en 3 zag ik ook staan.
32: Ja.
31: Ja, moet je erom lachen.
32: Ja, nee, ja, dat was echt heel leuk hoor. Maar nu achteraf gezien denk ik, ja...
0: Wat denk
32: nee,
0: je dan?
32: Nee, ja, ook weer niet of zo.
0: Ook weer niet?
32: Ja, nee, het was wel heel leuk.
0: Maar ook weer niet.
32: Maar acteren ook weer niet, nee, nee.
0: Waarom niet dan?
32: Ja, omdat het ook weer echt een andere wereld is. Zeg maar, hier ben je... Als artiest ben ik echt meer dan wat ik kan mezelf. Hmm. En daar speel je natuurlijk constant een rol. En dat is ook wel soms vermoeiend, zeg maar. Dus okay. Ja, het heeft allebei zijn charme, hoor.
0: Je vindt het niet fijn om een rol te spelen. Wie ben je dan, Bente?
32: Ik ben best wel een blij mens. Ik ben nu nog blijer omdat ik hier met jullie op Curaçao zit. Ja. En ben ook wel een gevoelig mens. Ik maak gevoelige liedjes. Ik schrijf over wat ik voel. En ik ben er vaak met de dingen in mijn dagelijks leven schrijf ik liedjes over. Dus daar ben ik wat bewuster mee bezig. Omdat ik niet een studio in kan stappen zonder een soort gevoel van waar ga ik het vandaag eens over hebben.
0: Alles moet kloppen bij jou.
32: Alles moet kloppen.
0: En als het niet klopt, dan doe je het niet.
32: Doe ik het niet, nee.
0: Wat bijzonder eigenlijk ook. Dat nummer wat je zong in Beste Zangers voor Paul de Leeuw, dat was ook vanuit het hart.
32: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut, ja.
0: Hoe kwam je bij dat nummer eigenlijk? Het was natuurlijk van Believe, van Cher.
32: Ja. Nee, dat nummer was voor hem heel speciaal.
0: Ja.
32: En hij had er was iemand in zijn directe omgeving was overleden. En dat liedje was sowieso voor de queer community was dat een heel belangrijk lied. En toen dacht ik, ja, ik vind dat heel mooi om dat te doen. Alleen, ik ga niet dat in het Engels doen. Ik wil dat in het Nederlands doen. Dus heb ik er een Nederlandse vertaling van gemaakt.
0: Nou, dan luisteren we heel even naar.
32: Is goed.

0: zou hem heel graag helemaal willen laten horen. Maar dat kan helaas niet. Dat is
1: natuurlijk niet.
0: Het is praatradio.
1: Het is 2,5 uur zo voorbij.
0: Ja. Alhoewel het in mijn toestand best lekker was om even lekker muziekje te gaan luisteren.
1: Lekker uit te kunnen zuchten, ja.
0: Want we zijn gisteren met allen nog even een kleine redactievergadering hebben gevierd.
1: Gisteravond. Ja, op een boot.
0: Dat is heel gezellig hier op Curaçao, een redactievergadering.
1: Heel veel Baco.
0: Oh ja, dat was het ook nog zo inderdaad. Ja. Dat was hartstikke gezellig allemaal. Maar alles moet kloppen, zeg jij. Want ik las ook op een gegeven moment dat jij toen bij The Voice Kids erachter kwam dat de tv-wereld helemaal niet echt is. Dat het allemaal namaak is.
1: Precies.
0: Dat Nick en Simon jou ongelooflijk in de steek hebben gelaten.
1: Ongelooflijk in de steek.
0: Ja, die hebben jou gewoon kapot gemaakt.
1: Helemaal kapot, helemaal kapot. Ja, dat ik hier nog zit is een wonder.
0: Ja, echt niet te geloven. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11. Ja. En ik kwam er toen echt achter als kind van, oh ja, het is best wel bizar eigenlijk dat als er dan wat je op televisie ziet, dat klopt gewoon heel vaak niet.
0: Nee, kan ik je allemaal over vertellen hoor.
1: Ja. Maar, ja. Oh ja, dat had ik niet gedacht.
0: Alhoewel die ruzies altijd echt zijn, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Oh ja, oké. Maar
0: toen deed je mee aan de Voice Kids?
1: Ja, toen deed ik mee. En toen kwam ik er gewoon achter van, oh ja, als er dan wordt gefilmd, dan zijn mensen daar en dan word je gecoacht en zo. Alleen als die
0: Nick
1: camera
0: en Simon zou jouw coach worden.
1: Precies.
0: En jij dacht, die gaan met me mee naar huis. Die gaan met me oefenen.
1: Die gaan leren
0: dat mijn stem beter wordt. Ja, Nick en Simon gingen gewoon naar hun eigen huis toe.
1: Precies.
0: Die gingen gewoon naar Volendam toe. Dat is niet te geloven zich. Gaat er gewoon in Volendam die twee.
1: Ik kon vis te eten de hele dag.
0: Ja.
1: Nee, dus het was dat was toen, vond ik dat heel jammer. Alleen, kijk, nu ben ik volwassen en ik snap dat nu, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Alleen als kind vond ik dat best wel heftig om dat ineens zo mee te maken dat televisie gewoon anders is dan dat je denkt dat het is. Ja, zeker.
0: Maar ben je daar zo kritisch op? Dat alles moet kloppen? Dat mensen, als het niet klopt, ook meteen klaar zijn? Dat je er meteen mee klaar bent ook dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog, we hebben gisteren natuurlijk ook lekker zitten kletsen en daar heb ik nog over nagedacht. En toen dacht ik, ja, bij mij boeit het dus heel erg soort, ik vind het dus best belangrijk wat mensen van mij vinden.
0: Ja.
1: Per ongeluk, want ik vind dat heel vervelend. Maar dat komt omdat ik zo mezelf ben. Omdat bij mij alles juist zo echt is, dat als mensen dan ook iets van mij vinden, dan is dat ook echt van mij. Dus
0: maar ze kennen je toch niet? Dat is nog steeds, dat probeerde ik je gisteren uit te leggen.
1: Ja.
0: Als mensen je niet kennen, kijk, de meeste mensen vinden, eigenlijk iedereen vindt mij ontzettend aardig en lief en warm. Maar zo nu en dan zijn er wel als mensen tussen die het niet vinden. Iedereen begint te lachen. Dat is nou zo gek. Heel raar is dat inderdaad. Maar wat maakt het uit? Dat probeer ik wat te zeggen. Zolang mensen niet
1: precies
0: in jouw buurt komen, jou niet kennen.
1: Ja.
0: So what?
1: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Alleen dus als kind vond ik dat best wel spannend. Ook om ineens zo dan op het internet te komen en op televisie en dat mensen dan iets van je vinden. Ja, ik vond dat best spannend. Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik in dat opzicht misschien ook wel gewoon een wat gevoeliger mens ben of zo. Dat ik me dat heel erg dan aantrekken of zo. Als iemand mij een berichtje stuurt met ik vind je dom of zo, ja, dan ga ik daar echt aan twijfelen. Denken, ben ik dat dan? Zeg maar, ja, dat is heel vervelend dat ik dat heb. Ik zou ook willen dat ik het niet had, maar ja, ik heb het wel.
0: Toch gek, want je hebt hele warme ouders.
1: Ja.
0: Je hebt een hartstikke leuke vriend. Hebben we gisteren ook mogen ontmoeten.
1: Ja,
0: groot talent, zeg je ook. Hij moet zijn eigen vleugels uit gaan slaan nu toch?
1: Ja, zeker. Ja. Hij is daar ook echt mee bezig. Het is vandaag een liedje van hem uitgekomen. Het is echt fantastisch wat hij allemaal doet. Dus, hij is,
0: dus je hebt alleen maar mensen om je heen die warm voor je zijn, die je steunen, coachen
1: zeker
0: enzovoort.
1: Ja.
0: En toch kan je dat niet loslaten dan, dat soort kritiek niet.
1: Ja, maar net als bijvoorbeeld sommige mensen die, soms spreek ik wel iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, en dan eigenlijk alles om diegene heen is goed. En toch gaat het in iemands hoofd dan niet goed, zeg maar. En het is niet dat ik dat heb, het gaat goed met mij, maar ik heb wel inderdaad een heel fijne basis om me heen. Alleen, ja, soms dan is dat toch best spannend allemaal.
0: Ja, maar gelukkig, hij zit verderop te kijken naar je.
1: Hé, schat! We hebben zonnebril, hij heeft ook een paar bakootjes op.
0: Die indruk heb ik ook gezegd.
1: Kijk, dat zielen!
0: Ja. Waar is mijn zonnebril?
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om te onthouden. Vergeet vooral niet dat als je weet wat je zelf doet en het klopt, dat maakt niet zoveel uit wat andere mensen vinden.
1: Nou, lief. Wat lief en warm van jou. Dat meen ik echt.
0: Neem me nu weer. Maar je maakt gewoon het kapot maken. Dat
1: ja, oh ja, shit. Sorry,
0: maar
1: sorry.
0: Afgesproken dat je het niet zou doen.
1: Een koude man ben je ook.
0: Ja, een enorme lul. Onthoud dat van. Hou dat vast, dit. Kijk, die Mark Adriani gewoon lekker het nummer indraaien.
1: Ja, niet goed, normaal,
0: die voelt
1: hoor.
0: Gewoon aan. Die denkt, zo. Dit gesprek wordt te sentimenteel. Even muziek erbij.
1: Save by the bell.
2: The best of the Friday move.
0: En nog een nummer erachteraan, het is niet te geloven. Twee nummers in één keer. Dat is, hoe doet die man dat? Hoe is hij ooit hoofdredacteur geworden? Had hij niet beter een ander vak kunnen kiezen? Ja, wel grappig trouwens. De beste zangers was bijzonder. Dat is je doorbereik, zeg maar? Of,
1: nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat het soort waar het tegen het plafond een beetje zo kwam en wat heel goed ging, daar is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
1: En echt fucking dankbaar voor. Het is echt bizar. Jij bent er ook geweest. Ja, het is echt
0: het grappige is, de nieuwe gast van ons is Tania Cross. Hartelijk welkom dat je er bent.
3: Hallo.
0: Nou, eigenlijk zijn we bij jou bezoek, hè? Hier.
3: Jullie zijn allemaal bij mij op bezoek, ja. Want ik woon hier en ik ben van hier.
0: Ja, maar je bent heel vaak in Nederland. Je doet ook heel veel dingen in Nederland ook.
3: Ja, absoluut. Ik heb heel lang ook daar gewoond, hoor. Dus is,
0: Maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Ben je nou operazangeres? Ben je, wat ben je eigenlijk precies nu op dit moment al?
3: Ik ben mezzosopraan. Ik ben operazangeres. Ja. En, maar ik heb het geluk gehad.
0: Maar het is nu wel mooi geweest met die muziek. Ja. Je moet op een gegeven moment. Ik weet dat je het leuk vindt dat je erbij staat. Maar je moet niet overdrijven nu. Hè? Hij is hoofdredacteur. En ik ga net zo lang door met die muziek dat ik het zelf bepaal. Maar
1: hij zat er net lekker
3: dat
1: in.
3: Kan bepalen, maar nu gaat hij mee stoppen. Nee. Of zet even een klassiek nummertje eronder. Misschien past het meer bij mij. Nee, maar kijk, ik ben mezzosopraan. Ik heb het geluk gehad dus om mijn vak te kunnen laten horen aan een heel groot publiek. Waaronder ook de beste zangers. Dus,
0: wat betekende dat voor jou, beste zangers dan?
3: Ja, het was echt eigenlijk een wereld voor de beste zangers, een wereld na de beste zangers. Toen ik ook aan meedeed, zeiden de producenten tegen mij, nou, nadat je hier hebt meegedaan, geloof mij, al je zalen zitten vol. En ik dacht, nou, weet je, mijn vak is toch wel een heel conservatiever vak. Ja. Een ouder publiek. En dat zal dan wel. En die kon echt 70, 80 shows draaien. Helemaal uitverkocht. Met een Carmen. Met echt mijn klassiek repertoire.
0: Ja.
3: Want die format maakte dat de mensen een beetje dicht bij jou komen. Ze gaan jou voelen. Ze gaan denken dat je de beste vriend van bent. Hè?
1: Absoluut,
3: dus,
1: ja.
3: Heb je ook mensen die denken van, oh, ik vind je zo leuk. En ik ken jou niet, mevrouw.
1: Ja, nou ja, maar ik vind dat super. Dus heel gezellig. Ja, ik vind dat zo leuk. Het vormt echt een beetje een soort band met al die mensen. Ik vind dat zo leuk. Ja, hoeveel mensen daar naar kijken.
0: Dus zeggen, dat zou ik een keer moeten doen, Wilfred. Meedoen aan de beste zangers.
3: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, die is echt, die komt van een week uit. Korrelzout, die is goed, hoor.
3: Ja,
0: maar de vorige single hebben ze toch wel klaarstaan? Of hebben ze niet klaarstaan? Dat is echt een top. Je hebt mijn laatste nummer niet gehoord.
3: Nee.
0: Hebben hem hier ook niet meer. Doodzonde. Maar het heeft wel een impact gehad. Daar komt het op neer.
3: Goed.
0: Wat is die techniek langzaam vandaag? Het is toch niet te groot?
3: Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Ja, hij is weggegooid waarschijnlijk ook.
3: Maar kijk, dat maakt wel een verschil. Dat mensen dan voelen dat ik klassieke muziek en het genre wat ik zing en de manier waarop ik mijn strot opengooi, dan gaan ze dus iets heel heftigs voelen.
0: Ja.
3: En daarbij komen emoties los. En dat vind ik fijn, want ik ben niet bang voor emoties. Ik vind dat juiste muziek is emoties die ingepakt worden. En dan dat wij dan het doel hebben dat dan de mensen het makkelijker te maken die emoties te voelen. En ik zei net tegen Bente ook net, nou, mijn beste zangers, ik heb echt iedereen daar een potje laten huilen.
1: Ja, maar je staat ook zo dicht op
0: iedereen
1: elkaar.
0: Zit janken daar. Het is iedereen is emotioneel incontinent daar. Het is echt niet te geloven.
3: Maar het is wel zo, want kijk, het zijn mensen beseffen ook niet dat je daar eigenlijk, ik was toen in Ibiza en je bent 3 dagen op Ibiza en 10 shows moet je dan maken.
0: Ja.
3: Dus 3 op een avond en dan ben je om 2 uur 's nachts heb je dan 1,5 wijnglaasje gedronken en dan ben je helemaal kap. Pot.
1: Ja, ja. Oh.
3: En dan ga je die van iedereen houden. En vind je alles mooi. En dan ga je weer heel mooi. Dat gebeurt dus.
1: Ja, zeker.
3: Maar dat maakt wel hele mooie tv. Maar het komt wel vanuit een echte plek. En wordt heel goed voorbereid. Het is een fantastische band die daar ook speelt. En ik heb het geluk gehad om meerdere keren ook aan Beste Zangers mee te mogen doen.
0: Oh ja? Dat?
3: Want er zijn ook allemaal specials. Bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival special.
0: Okay.
3: En we hebben er eentje gedaan voor Kika.
1: Oh ja.
3: En dan heb je dan net.
0: Maar er is geen aflevering voor de slechte zangers bijvoorbeeld. Dat ze dat kunnen doen.
3: Dat is reguliere concerten op tv.
0: In plaats van de beste. Ja, dan zou ik nog kans maken. Dat doe ik allemaal. Maar het heeft echt een belangrijk verschil voor je
3: absoluut,
0: gemaakt.
3: Absoluut. En ik ben daardoor bekend geworden bij het publiek. Die normaliter niet naar de Schouwburg gaan.
0: Ja.
3: En dan zei je dus, nou, ik woon mijn hele leven hier in, ik zeg maar, Zoetermeer. Nooit in de Schouwburg geweest. Maar ik dacht, jij staat er nu. Ik heb zo gehuild toen op tv. Ik ga naar de Schouwburg. En dat wil ik dus zijn. Ik wil die brug zijn van, ik ben een coverzangeres met liedjes van 450 jaar oud, hè?
1: Ja, echt bizar. Dus, ik vind dat zo vet. Dus, ik vind het, doe het je niet na, hoor.
3: Maar het is wel, die nummers zijn niet voor niks goed.
1: Ja,
3: al die jaren gebleven.
1: Ja.
3: Dus ik voel dat mijn taak is om dan ook dat andere palet dan te laten horen.
0: Ja.
3: Van wat de muziek inhoudt en wat het dan met je doet.
0: Het zorgt voor een crossover, zeg maar. Dat mensen
3: crossover
0: die
3: met een K.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En toen ging het zo goed, toen ben je gaan rentenieren. Ben je lekker weer teruggegaan naar Curaçao?
3: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat is het niet.
3: De rentenieren was het niet.
0: Okay,
3: maar ik was hier gekomen toen in de COVID. Jullie weten gewoon de pandemie van de wereld. Ja, jullie kennen het, weet je het toch? Ja. Oké, nou dat was er toen aan de hand. Toen waren alle theaters dicht. Dus ik dacht, niet niemand mist mij. Dus ik ga naar Curaçao kijken hoe het gaat.
0: Want hier was alles open gewoon. Iedereen ging gewoon door.
3: Hier was alles open. En ja, want er was natuurlijk een eiland. En het was nog niet, laten we zeggen, overgevlogen.
0: Nee.
3: COVID. En toen we hier waren. En het was zo'n andere wereld. Mijn kinderen, ik heb gewoon jonge kinderen. Die zaten natuurlijk binnen. En achter een laptop school te volgen in Nederland. En toen waren we hier. En toen zeiden ze, mama en papa, we willen met jullie praten. Oh. Wij willen blijven. En ga jij maar lekker zingen, mama. En dan blijf bij oom en opa. En dan gaan we hier naar school, net zoals onze neefjes en nichtjes. En toen dachten we, oké, we doen een half jaar sabbatical. Want dat kan dan nu met de pandemie van de wereld blijven we hier. En 6 jaar later ben ik nog steeds hier. En, maar ja, dat maakt wel
0: en je
3: dat
0: man vindt het ook een goed idee. Die vond het ook een goed
3: idee. Ja, mijn man heeft een internetbedrijf. En iedereen ging thuiswerken. En hij dus ook.
0: Is dat je man?
3: Nee. Nee, jij zou wel willen, joh. Nee, het is een hele aardige buurman, had ik net. Maar nee, mijn man is gewoon nu aan het werk en aan het luisteren naar de BNR Radio.
0: Oké, dus dat beviel. Ja. Zijn hier gebleven?
3: Zijn we gebleven.
0: Ondertussen maak je wel steeds die overstap.
3: Ja, ik bleef ook op en neer vliegen. Nu nog steeds. Ik ben net terug in Nederland en over 2 weken ga ik ook weer.
0: Ja.
3: Dus mijn carrière gaat wel goed. Maar ik kan wel vanuit de afstand heel goed ja en nee zeggen.
0: Oké.
3: En dat vind ik prettig nu ik ook ouder ben. En ik word het jaar 50, dus denk ik, wat wil ik doen?
0: Heerlijk,
3: wil ik
0: lijkt me dat,
3: blijven doorjodelen totdat ik dan 80 ben? Nee, ik wil ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En daardoor ben ik me wel erg gaan inzetten voor een aantal zaken hier. En dat is wel exciting. Dan krijg je purpose.
0: Oké, want jij kan ons iets meer over dit eiland vertellen. Eigenlijk zou de premier komen, Pisas. Pik voor de insiders, heb ik begrepen.
3: Pik, ja. Leuk, hè?
1: Hoe komt hij aan die bijnaam?
3: Ja, ik heb vermoedens, maar ik ga er niet nu. Nee hoor, ik heb geen idee.
1: Ik was er echt benieuwd naar.
3: Ik denk dat, ik weet niet.
1: Hij wordt gewoon zo genoemd hier.
3: Ja, maar pik is niet een woord dat wij hier gebruiken. Het is een Nederlands woord, maar we weten wel wat het betekent. Maar
1: ja, tuurlijk.
3: Zijn voornaam is Gilmar en bijna iedereen die een voornaam heeft, heeft een bijnaam. En dat is dan van hem. Zijn bijnaam. Wow. Ja. Pisas.
0: Ja. 5 minuten voor de uitzending heeft hij afgebeld.
3: Oh.
0: Is dat gebruikelijk hier op Curaçao? Dat mensen snel afbellen? Of?
3: Het hangt er vanaf wat voor grote emergency.
0: Ja, dat zal wel iets aan de hand zijn.
3: National emergency. Ja. En
0: grote
3: is,
0: golf die
3: ergens
0: overheen gegaan is en zo. Dat zou je ook voorstellen.
3: Ik zal kijken. Want ik ga zo ook naar mijn eigen radioprogramma. Ik ben ook een radiomaker hier. Dus dan ga ik vragen.
0: Maar heeft hij iets zo druk? Want de komende 4 weken had hij ook geen tijd om bij Vandaag in Zuid aan te schuiven.
3: Ja.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat hij hier wilde komen. Toen belt u 5 minuten voor tijd af. Ik denk dat hij gelezen heeft dat ik dezelfde presentator ben als wij vandaag in Zuid. Dat een kleine rol heeft gespeeld.
3: Oeps.
0: Maar hoe belangrijk is hij voor het eiland?
3: Ja, hij is onze premier.
0: Ja.
3: Dus,
0: we hebben Rob Jetten. Hoe belangrijk is Rob Jetten voor Nederland? Dat vraag ik me ook wel eens af.
3: Rob Jetten was dat gaat zo ook meteen, op de eilanden gekomen.
0: Meer leek aan vertellen.
3: Ja. Hij is op het eiland gekomen. Hij is
0: gebeten ook, is achterwerk.
3: Gebeten
0: is achterwerk, ja.
3: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat kan.
0: Dat zou ook met Pik aan de hand kunnen zijn, dat hij gebeten is nu.
3: Ja, maar hij heet Pik, dus misschien op andere plekken wordt hij... Nee, sorry.
0: Je zit gewoon op een andere plek. Alsof je bij Vandaag in Zuid zit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is gewoon een heel net programma dit. De hoofdredacteur staat erbij. Ja, levensgevaarlijk. Maar vertel eens over het eiland. Hoe staat het ervoor op dit moment? Want je zet je enorm in.
3: Nou, het eiland is natuurlijk nu helemaal in de ban van het WK.
0: Ja.
3: En dat maakt dat we wel een soort saamhorigheidgevoel krijgen. Wat ik dan voor elk land wel heel fijn vind. Maar wij hebben dat nog nooit eerder op zo'n schaal meegemaakt.
0: 150.000 inwoners, hoe is het mogelijk?
3: Ja, maar er komt heel veel talent uit Curaçao. En ik bedoel, als je maar gewoon kijkt naar... Alleen maar de voetballers, maar ook de honkballers die er hier zijn. Het zijn van wereldkwaliteit.
0: Ja, klopt. Die spelen gewoon in Amerika.
3: Ja, absoluut. En dus, laten we zeggen, de meest verdienende sporters in het Koninkrijk komen uit Curaçao.
0: Ja.
3: En ook natuurlijk talent en muziek en kunst en dergelijke. Er komt toch wel hier heel veel talent vandaan. En dus er is iets in deze blauwe wateren die ons dan voedt om dan te excelleren. Maar tegelijkertijd, wanneer je dan hier bent, dan zie je ook dat er eigenlijk meer nodig is voor degenen die hier zijn, om dan een structuur om op te bouwen.
0: Ja.
3: Ik was al op mijn 17e. Ik had een goede strot, een zangtalent en ik was muzikaal. Ben ik hier vertrokken naar Nederland om conservatorium te doen. En dan naar mijn hele carrière dan daar gehad. En nu ben ik terug. Maar degenen die nu 17 zijn, die moeten ook weg. Dus er is een gigantische gap tussen degenen die 18 zijn en gaan studeren, totdat zij terugkomen. Ik ben teruggekomen door COVID, maar gebleven doordat ik mantelzorg moest doen. Mijn moeder werd heel erg ziek.
0: Alzheimer.
3: Ze is Alzheimer en ze is ook overleden afgelopen januari. En dan, dank je. Het is een soort circle of life dat je natuurlijk op deze leeftijd ga je meemaken van hey, de kwetsbare ouders, je moet gaan helpen. En het is pas op deze leeftijd, ook van collega's van mij en mensen waar ik mee heb gestudeerd, naar school ben geweest op Curaçao, pas op deze leeftijd komen ze terug. En dan gaan ze kijken, wat zijn mijn mogelijkheden op Curaçao? Hoe kan ik hier dan ook mijn inkomsten hebben? Dezelfde niveau, dezelfde denkniveau dat ik dan had in Nederland of elsewhere waar je dan was. En dan kom je een aantal dingen tegen waarbij je denkt van, nou, dat kan anders. Maar er is al een systeem hier dat al 100 jaar hetzelfde is van de mensen die zijn gebleven en niet de midden, laat zeggen, de midlife mensen, zoals vanaf je vormende jaren, je studiejaren, en dat je dan een young professional bent. Nu ben je net voordat je dan die laatste 15 jaar voor je pensioen bent, ben je een dure kracht. Dus de aantrekkingskracht om dan naar Curaçao te komen en te blijven is wel minder. Dus
0: maar er moet toch wel wat gebeuren. Jullie kwamen uit een heel arm gezin, heb je wel eens verteld.
3: Ja,
0: je ouders
3: absoluut.
0: Werkten bij Shell, je hadden niet veel. Ja. 30% van de mensen hier leeft onder de armoedegrens nog steeds.
3: Absoluut,
0: dat is veel.
3: En daarom denk ik van, als je dan denkt aan wat de inkomstenbronnen zijn van Curaçao, dat is natuurlijk toerisme.
1: Ja.
3: We hebben het heel lang, en dat is een goed onderwerp om te hebben met onze premier die dan niet komt vandaag, maar de raffinaderij, dat
0: druk.
3: Ik dan denk
0: heel
3: van,
0: druk
3: ja,
0: heeft niet. Ja.
3: Ja. Ja, dat kan. Hè.
0: Ja.
3: Maar de raffinaderij, dat je denkt van, moet dat weer opgestart worden? Nee, vind ik helemaal niet.
0: Maar met die olie van Venezuela, waar Amerika mee aankomt, willen ze dat misschien wel, toch? Of?
3: Ja, maar wat is het? Olie van Venezuela. Ik heb mijn vader is een Shell-man, dus ik weet het onderwerp wordt heel vaak besproken aan de keukentafel. Maar de olie van Venezuela is dikke, ongeraffineerde, echt zware olie. En dat kon je dus hier op het eiland raffineren. Maar daar heb je dus het oude beest dus voor nodig. En de uitlaatgassen die daar dan uitkomen, dat is zo toxic. Wanneer dat weer gaat starten, dan gooi je die ruwe olie erin. En dan doe je dan zeggen de generator aan en dan gaat het raffineren. Zo simpel, hè, kort in de bocht. Dan zou je merken dat het hele eiland weer onder de zwarte smog zou zitten.
0: Nou,
3: en dat willen we niet.
0: Nee, zo
3: dus
0: mooier.
3: Vind ik dat we meer moeten investeren in toerisme. Maar ook in
1: nog meer, want dat is toch al heel erg.
3: Ja, maar er zijn onderzoeken geweest van de Curaçao Toeristenbureau en zo. En ik volg dat natuurlijk heel, heel nauw, want ik wil natuurlijk ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En dan komt erbij kijken van, mensen komen naar Curaçao, ervaren stranden. Die zijn ook allemaal hier, al deze leuke mensen zijn naar een mooie strand. Gaan ze allemaal zwemmen, visjes kijken en zo. Maar ik weet niet of je het weet, alle andere eilanden in het Caribisch gebied hebben ook stranden. En mooie visjes. We zijn niet zo bijzonder als je gewoon kijkt naar het eiland. Wat we wel hebben, is een prachtige binnenstad.
0: Mm-hmm.
3: We hebben cultuur. We hebben iets te bieden. We hebben meertaligheid. We hebben iets te bieden in de culturele economie dat we dan moeten stimuleren op het eiland. Want niet alleen maar we gaan zwemmen met dolfijnen. Dat kan je ook in Jamaica doen. Dat kan je ergens anders op de Martinique ook doen.
0: Je stuurt ze weg nu, hè? Dat heb je door, hè?
3: Nee, maar
0: je stuurt ze weg nu.
3: Wat ik stuur ze niet weg.
0: Je ziet nu twee mensen opstaan. Die gaan gewoon weg.
3: Nee, die gaan niet weg.
0: We gaan naar Jamaica
3: die
0: toe.
3: Die denken,
0: jawel.
3: Wat kunnen we hier als anders beleven op Curaçao. En daar zet ik me voor in. Want wij zijn een zeer getalenteerd volk. We kunnen meer doen aan culturele economie. Dus laten we investeren. En dat is gelukkig is de overheid van Curaçao daar ook mee eens. Laten we gaan investeren in natuurlijk Curaçao als brand. Of wat je hier kan beleven. Dit weekend al is de Soul Beach Festival. Er komt Jodeci en komt de Babyface.
0: Babyface komt ook.
3: Dus het is allemaal.
0: Maar er is echt heel veel te doen.
3: Heel veel
0: te doen
3: voor evenementen.
1: Ik heb er zin in.
0: Maar ondertussen staat die hoofdredacteur van ons die muziek in de start.
1: Ja, die is wel gek.
0: Het liedje
1: is bijna afgelopen.
3: Ik weet niet, je muzieksmaak is ook bijzonder. Voor een dame van mijn kaliber.
0: Voor een man op zijn leeftijd inderdaad.
1: Komt er denk ik.
0: Ik moet er helaas mee stoppen.
3: Ja, maar
0: er zijn meer gasten. Maar
3: de boodschap is in ieder geval, Curaçao heeft veel te bieden.
0: Zoveel meer.
3: En ik ben er hiervoor.
0: Oké, okay.
3: Tania
0: Kos.
1: Fantastisch.
3: Dankjewel. Dank je. Succes.
2: The Best of the Friday Move.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Ik open de vergadering.
2: Ja, voorzitter.
3: Ja, dank voorzitter.
4: Voorzitter,
3: ik dank wel.
5: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
11: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
10: Ontdek hoe op rma.nl.
12: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere, van Eindhoven naar Maastricht, is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een 30 minuten vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een 30 minuten door een vrachtwagen met pech. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot helemaal terug te dringen. Bijvoorbeeld staalbedrijven en chemiebedrijven. Die hebben veel concurrenten buiten Europa. Die hoeven zich niet aan strenge uitstootregels te houden en dat vindt Brussel oneerlijk. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
17: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij?
2: Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
4: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
20: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
21: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
22: Stephen Colbert.
23: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
15: Wilfried Gené.
21: Tweede half uur weer vanaf Avila Beach hier op Curaçao met de Friday Move.
15: The best of the Friday Move.
21: Dat is geen idee, dat is hier nog ochtend. Dat is hier gewoon nog ochtend op dit moment. Terwijl iedereen thuis denkt, hè? Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het allemaal niet meer. Bente Fokkens, maar die achternaam halen we er niet bij, is mijn co-host van vandaag, Bente.
24: Nou, ik ben er trots op hoor, mijn achternaam. Want anders krijg je de hele familie achter me aan.
21: Ja.
24: Maar ik ben er trots op, maar het klinkt gewoon lekkerder, Bente.
21: Bente, Gordon, Bente.
24: Ja, Gordon.
21: Ja.
24: Ik ben gewoon de nieuwe Gordon.
21: Merel. Ja.
25: Ja, maar ik vind Fokkens vind ik ook wel lekker bek, hoor.
24: Ik ook. Fokkens. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens op plekken kom waar ik even stoer moet doen, dan zeg ik altijd, Bente Fokkens. En dan kijken mensen me serieus aan. Ja, wow.
21: Dat begrijp ik. Goed, je zei net tegen mij, ik moet niet te veel koffie drinken met mijn ADHD.
24: Ja.
21: Heb je er veel last van, dan?
24: Ja. Ik heb er wel veel last van, ja. Ik word helemaal gekker van. Ik zit de hele dag te stuiteren. Maar ja, dit is mijn eerste, hè? Mijn eerste koord, dus het gaat nog.
21: Maar daardoor sta je ook meer open voor alle impulsen waar we het eerder in deze uitzending over hadden.
24: Precies.
21: Als mensen dus dan kritiek uiten op jou, dan vind je dat iets lastiger. Ja. Maar dat komt mede daardoor dus ook.
24: Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook. Maar het is vooral bij mij heel intern. Dus ik kan heel erg me zorgen maken over kleine dingen. Of ik maak me gewoon snel druk. Ja,
21: Ik
24: ben gewoon echt wel een gevoelig mens daardoor. Ik weet niet of het daardoor is, maar ook mede dankzij daardoor.
21: Ja, dan zit je heel veilig, hè? Bij de warmste presentator van Nederland, toch? Of niet meer?
25: Wat? Bij de wat?
24: De warmste. Ik ben gewoon echt wel een gevoelig mens daardoor. Ik weet niet of het daardoor is, maar ook mede dankzij daardoor.
21: Ja, dan zit je heel veilig.

0: programma van Nederland gisteren.
1: Was één keer 's ochtends en daarna was het ook gelijk weer goed.
2: Ja. Ah, joh, het is ook allemaal hartstikke hot. Gewoon dat je daar gewoon eerlijk over bent.
1: Ja, daarom. Ja, jij bent ook al 3 keer aan de diarree geweest. Dat zeg je alleen niet.
0: Nee, ik ben hier al langer natuurlijk ook. Want ik was hier ook voor een ander programma over de liefde. Ook heel bijzonder natuurlijk allemaal. Want dat gaan we binnenkort. 2 augustus is dat op tv. Schiet me nou opeens.
2: Ja, ik vond het er echt heel mooi uitzien. Van wat ik heb gezien.
1: SBS 6?
0: SBS 6.
1: Ja, kijk. Hoe laat?
0: Zondagavond, 9:30.
1: Kijk, zijn we er weer.
0: Ja, dan hebben we alles gedaan. Ja. Hé, Pisa's komt niet. Pik, hij is gewoon... Op laatste moment komt hij gewoon niet. Hoe kan dat nou?
1: Nou ja, ik moet zeggen, dus ik heb al helemaal... Aan het begin, toen we hier waren, heb ik dit uitgezet. Ik dacht, je kan niet op dit eiland komen en dan
0: Merel
1: de premier
0: kwam
1: niet
0: aan,
1: spreken.
0: Land, gelijk bellen. Ja. Gelijk bellen voor de premier.
1: Ja, ik denk, ik moet de premier spreken. Of een interview, of hij komt langs bij Vandaag in Sight. Want je wil toch weten van de premier, joh, wat doe je nou aan de armoede? Ja. Hoe gaat het hier op het eiland?
0: Hij wilde meer gelijkwaardigheid, zei hij laatst tegen Rob Jetten, toen Rob Jetten hier was. Dus ik was wel benieuwd wat hij precies mee bedoelde.
1: Ik was ook benieuwd naar het bezoek van Rob Jetten. Wat heeft hij daarvan gevonden? Wat
0: heeft
1: vindt hij van
0: gehad?
1: Nederland? Nou, nee... Komende weken, was het antwoord, heeft hij geen één gaatje in zijn agenda. Om één van ons te woord te staan. Nou, toen was ik dus heel verbaasd dat hij wel een gaatje voor jou had gevonden. Hier in de radio-uitzending.
0: Zo gek, hij komt langs. Ja.
1: Nee, maar inderdaad, 5 minuten voor deze radio-uitzending zei hij opeens af.
0: En toen heb jij weer gebeld, toch, met zijn woordvoerder?
1: Ik heb weer even gebeld met de woordvoerder. Ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij afgezegd? Ja, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, is toch gek?
2: Ja. Ik denk dat we dit aankomende 2,5 uur ook de hele tijd gaan horen. Ja.
0: Ik zie alle mensen van de toeristboord daar zitten. Die denken ook, hoe kan het nou dat onze premier gewoon niet even kan komen om even het eiland te verkopen.
1: Nee, maar ik weet dat straks als ik terugloop, kom ik langs het parlement. Dus dan ga ik even naar binnen kijken.
0: En dan zit hij waarschijnlijk gewoon aan een Bacardi Cola. Zit hij een beetje op de binnenplaats niks te doen waarschijnlijk.
1: Dat wil ik niet zeggen. Maar nee, heel eventjes kijken hoe het zit. Want ze hebben hier bijvoorbeeld ook vragenuurtjes. Zoals we ook in Nederland hebben.
0: Heeft
1: maar dan om de
0: 2 weken.
1: Ja. Dus ik ga heel eventjes kijken of er toch niet ergens een mogelijkheid is om hem te pakken te krijgen komende week. Moet dan wel even iemand anders doen, want ik ben morgen weg.
0: Je gaat alweer weg,
1: ja,
0: hè?
1: Ik ga lekker weg,
0: Je wilt terug naar je kind?
1: Ja, ik wil even terug naar mijn kind.
2: Nou, leeg is dat gezellig.
0: Leren is ook heel gevoelig, eigenlijk.
2: Het is hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het tot nu toe helemaal niet zo koud en kil, hoor. Ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
0: Nee, maar ze is hartstikke lief. Alleen ze kan al die politie zo achter het bank plakken. Echt.
2: Ja, dat vind ik heel
0: vooral
2: cool.
0: Vooral Dylan Jazielkus, die had op een gegeven moment een soort... Ja, die had een soort
1: dat heb jij ervan gemaakt. Ik stelde gewoon kritische vragen.
0: Ja, maar je...
1: Dan wordt het gelijk weer een bitchfight.
0: Ja, dat was bijna een bitchfight geworden toen, Even de situatie in Nederland. Ik zie dat de corona... procedure is begonnen, de debatten erover?
1: Nee, dat is vanaf 29 mei begint dat. Corona-enquête, de parlementaire enquête. Gaan ze kijken inderdaad, wat is er nou allemaal gebeurd? Ze gaan alle hoofdrolspelers spreken. Meer ook om te kijken, hebben ze al aangegeven van wat is er allemaal gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende pandemie? Want daarvan zei de voorzitter...
0: Ja, dat heb ik net gehoord.
1: Dat is ook een optie. Nee, Daan de Kort, die is de voorzitter, VVD-Kamerlid. En die zei, het is namelijk niet of de vraag of, maar wanneer we weer een volgende pandemie krijgen. En dan willen we gewoon veel beter voorbereid zijn. Dus alles komt eigenlijk weer langs. Het dichtgaan van de bejaardentehuizen, het onderwijs. Wat ze nou precies deden om het tegen te gaan. Dus Hugo de Jonge, Mark Rutte, iedereen komt weer langs.
0: Maar krijgen die ook iets als straf? Of,
1: dat is dus... Nee, dat is niet het geval eigenlijk. Kijk, als zo'n enquête heel slecht voor je uitkomt... terwijl je nog actief bent in de politiek... zagen we bijvoorbeeld bij de Groningen-enquête, parlementaire enquête... daar kwam Mark Rutte heel slecht uit. Dan is de vraag, stapt zo iemand op of stuur je hem weg? Dat kan nog een consequentie zijn. Maar voor de rest heeft het niet echt consequenties... voor de mensen die niet meer in functie zijn op dit moment. En is het vooral dus om lessen te trekken... voor een eventuele volgende pandemie.
0: Oké. Ja, want er gaat wel weer eentje komen. Dat zei Ab Oosterhuis laatst ook bij ons. Dus,
1: heeft Ab Oosterhuis het ook weer gezegd?
0: Ja, als Ab het zegt. Dat schijnt gewoon de missie van de mensen, van de virologen te zijn. Hè?
1: Ja, dat was René van der Gijp, toch?
0: Ja, dat is René. Ja. Maar...
2: Denken jullie dat echt? Denk je echt dat dat gaat gebeuren? Dat echt weer...
0: Nou, dat wordt door die deskundigen gezegd. Dus je hebt nu dat hantavirus. Daarvan denken ze dat het niet heel veel verder gaat. Nee. Is weer een hele gevaarlijke variant van het ebola-virus nu.
1: Er is één bevestigd geval nu wel weer kwam net binnen in Nederland. Een bemanningslid van dat schip. Dat toch positief is getest. Die zat in thuisquarantaine. Is nu naar het ziekenhuis verplaatst. En iemand met een hele lage verdenking staat er dan. Wat dat precies is. Met ebola. Die nu ook in het... Met ebola. Maar dus een lage verdenking. Verdenking van. Dus ze gaan nog kijken of het echt zo is. Maar die is nu in het Radboud UMC ook opgenomen.
0: Ja. Dus dat gaat wel gebeuren vroeg of laat weer.
2: Nou, ik heb er echt geen zin in. Ik heb zo hard gesport.
0: Nee,
2: ik ben helemaal summer
0: niet,
2: ready.
1: Maar
2: moet
1: nu...
2: ik in quarantaine?
1: Nee, want de experts zeggen over deze ook ebola, maar ook het hantavirus, dat dit is niet het nieuwe corona. Dit is dit verspreidt zich niet zo makkelijk en zo snel
2: als
1: dat virus.
2: Ja, niet zo makkelijk
1: virus.
2: Op mens op mens, toch? Ja.
1: Dus daar hoeven we op dit moment met deze virussen niet bang voor te zijn, zeggen ze ook. Dus die summer body, die komt nog wel uit.
2: Oké, iedereen heeft natuurlijk een summer body.
0: Summer body gaat zitten, denk

0: Kom ik met dat het over een virus gaat. Heel bijzonder is dat.
1: Dan kan ik mijn lichaam niet showen. Ja.
2: Ik heb zo hard gewerkt. Ja.
0: Ook is het gek om in deze omstandigheden, prachtig weer hier, hè?
1: Prachtig, jongens.
0: Avila Beach Hotel, om het over asielprobleem te gaan praten. Toch doen we dat steeds op tv ook, want je kunt er gewoon niet omheen. Die asielwet moet ook aangescherpt worden.
1: Ja.
0: Dat is eerder niet gelukt. Gaat dat nu wel lukken?
1: Ja, want de Tweede Kamer lijkt er meerderheid voor om dingen die in de Eerste Kamer laatst niet erdoorheen zijn gekomen, om die toch dan...
0: Maar ook strafvoorstelling van illegaliteit dan?
1: Nee, dat is iets waarvan Bart van den Brink, de minister van Asiel, heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. En wil je D66 bijvoorbeeld nu wel meekrijgen in die strafbaarstelling illegaliteit, dan moet die wet ook heel goed en heel duidelijk in elkaar zitten. Want daar vielen ze onder andere over in de Eerste Kamer, dat er helemaal niet goed was opgeschreven voor wie dat nou precies geldt. Zij willen dat dat voor echt een heel klein groepje gaat gelden, die ook een terugkeer frustreert. Dus Bart van den Brink heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. Dus dat duurt iets langer. Maar de ongewenst verklaring van overlastgevende of criminele asielzoekers, die gaat er waarschijnlijk toch snel komen. En ook het afschaffen van die dwangsommen, waar ontzettend veel geld heen gaat. Hè, als...
0: Daarin Ter Apel is het betaald, hè? En niet zo'n beetje ook.
1: Ja, maar dit gaat dan ook over dat je, als je langer moet wachten op je procedure als asielzoeker, dan kan je constant daar aanspraak op maken op die dwangsommen. En dat kost de overheid heel veel geld. En dat willen ze nu ook af gaan schaffen, dat zo is. Dus dan zijn twee van die drie maatregelen die er toen niet doorheen gingen, in ieder geval wel snel waarschijnlijk weer gerepareerd. Alleen die strafbestelling illegaliteit, dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk.
0: Ja, nou, lange tijd was het natuurlijk op het Europese migratiepact gerekend.
1: Ja, 12 juni moet die ingaan.
0: Maar ja, als je het hoort, is zo lekker als een zeef, toch?
1: Ja, het wordt inderdaad zeker de vraag of dat wel echt goed gaat werken op de manier waarop ze dat hadden bedacht.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Heb jij gestemd de laatste keer eigenlijk, Bente?
3: Ja, Partij van de Dieren.
0: Partij voor de Dieren?
3: Ja, ik ben echt een linkse rakker. Ik vind echt dat iedereen lekker mag komen.
0: Iedereen mag binnenkomen.
3: Mm-hmm.
0: Vol is vol, dat
3: nee,
0: ken je niet.
3: Nee, dat vind ik echt zo dom. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon.
1: Ja, dat mag ook.
0: Is
3: ja,
0: mening,
3: dat mag
0: hè?
3: Ook.
0: Is
3: ja, vind ik echt. Vind ik zo harteloos als je dat zegt. Ja, vind ik gewoon.
0: Maar dat ons zorgstelsel overbelast raakt, onderwijs, alle andere faciliteiten.
3: Ja, ik denk dat dat allemaal media is en dat dat heel erg groot wordt gemaakt.
1: Kijk, er is een commissie geweest, demografische ontwikkelingen, en die heeft wel gezegd, als je zo doorgaat, dan groeit je bevolking echt gewoon veel te snel. Dus je moet goed kijken, welke soorten migratie wil je binnen laten?
3: Ja, want
1: er
3: zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon expats zijn. En dat wordt ook allemaal onder dezelfde bron gegooid.
1: Ja, arbeidsmigratie. Ja, welke vorm van arbeidsmigratie wil je binnenlaten? Welke asielzoekers inderdaad? Ook een grote frustratie zit in het feit, asielzoekers die terug moeten, maar niet terug kunnen of niet willen. Dat zijn allemaal dingen waar ze oplossingen voor proberen te vinden, maar wat toch heel moeilijk blijft.
0: Zo is het. En ga je vanavond terug of morgen?
1: Nee, morgen ga ik terug. Hoe zit Leendert erbij, vraag ik me nu af. Want die zit normaal natuurlijk gewoon hier altijd op
0: Beekman
1: vrijdag de politiek. Nee, sorry, Leendert.
0: Ja, die zit zich thuis te verwijten nu natuurlijk.
1: Het
0: die Leendert denkt, had ik maar meegemogen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Ik kan niet iedereen meenemen met
1: volgende keer misschien, Leendert.
0: Ja. Dankjewel, Merel. Zie je straks weer. Tot later.
4: The best of the Friday move.
0: Weer een razendstrakke overgang van onze DJ Mark Adriani. Tevens hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Had ik al toeien gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee, dat had ik bij deze absoluut gezegd. En aangeschoven inmiddels in het goddelijk roze zie ik vandaag Tina Nijkamp.
5: Dankjewel.
0: De rest van je kleding is bij de wasserette, hoor ik, toch?
5: Ja, dit nog steeds. Ik heb dus dinsdag het ingeleverd. Ik heb niets terug. Dus ik hoop...
0: Je vliegt vanavond toch terug?
5: Ja, daarom. Dus ik hoop dat het op tijd terug is. Ja. Maar we gaan het zien.
0: Maar je had nog wat rozes liggen. Je denkt, dat trek ik even aan.
5: Ja, dit is dus totaal niet wie ik ben ook. Ik vind het zelf helemaal niet mooi. Maar goed, dit is het enige
3: Ik vind het je mooi staan.
0: Nou, heel
3: dat
0: goed.
3: Vind ik echt.
0: Ja, vind ik ook.
3: Ja, ik vind het echt mooi.
0: Dank je. En Tina is altijd... Ken je Tina een beetje eigenlijk? Weet je wie Tina is?
3: Nou, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet dat je kijkcijferspecialist bent.
0: Ja. Specialist.
5: Kanon niet.
0: Orakel.
5: Ja. Nee, dat klopt.
3: Dus, en een goede kledingstijl heeft.
5: Nou, zeker vandaag. Maar ik sloeg wel aan op wat jij zei over Nick en Simon net. Over The Voice.
3: Oké, laten we het er nog eens over hebben.
5: Maar zij hebben jou dus helemaal niet goed begeleid, begreep ik.
3: Nou, kijk, ik denk dat allemaal wel meevalt. Het enige wat het natuurlijk is geweest, is dat ik als kind dacht ik, oh ja, dan word ik nu gecoacht en dan krijg ik nu superveel begeleiding. En ik denk dat ergens ook wel zo is geweest. Maar je bent natuurlijk ook televisie aan het maken. Dus je kan natuurlijk niet 30 kinderen de hele dag coachen en de hele dag vertellen wat ze moeten doen en met hun afspreken. Ik als kind vond ik dat heel erg, heel verdrietig. En dat ik dacht, dat zou toch gebeuren, want dat zie je toch op televisie. Maar dat was het niet. En dat vond ik toen heel jammer. Maar wij hebben elkaar weer gesproken op de Drie Sterren Camping. Maakte hij toen een programma.
5: Ja, weet ik, ja.
3: En toen hebben we het erover gehad. Toen was ik denk ik 19 of zo. En toen begon Simon daar geloof ik even over. Van, ik heb dat toen meegekregen dat je dat toen zo verdrietig hebt gevonden. En toen zei ik, ja, maar ik was ook gewoon een kind, zeg maar. En het is voor mij helemaal oké. En zij waren daar super lief over.
5: Maar dat is wel een probleem, denk ik, wat The Voice heeft. Dat het eigenlijk, dat coachen, wat je nu ook zag afgelopen seizoen, ik weet niet of je het gevolgd hebt, dat eigenlijk nergens op slaat. Hè. Dus het wordt in 3 maanden opgenomen. Ja, wat kun je dan coachen? Wat is dan de groei die je kunt laten zien als artiest? Dus ik vind wel dat aan het format The Voice sowieso echt wel wat hiccups zitten, waar ze echt nodig mee aan de slag moeten.
3: Oh ja, ik sprak wel iemand die dus ook coacht. En die zei echt van, het is wel echt anders en beter. En het is natuurlijk een nieuw team, of course. Ja. Maar hij was daar wel enthousiast over. Dus,
5: maar wat er ook niet aan klopt, is dat de coach zelf bepaalt wie er doorgaat of niet. Weet je wel, snap je? Dus je bent coach van iemand, maar daarna moet je iemand naar huis sturen. Maar goed,
0: Je kunt er samen zometeen even een...
5: We gaan de Voice straks even
0: weer. Dat je lekker doorgaat met z'n tweeën, gezellig, hartstikke leuk. Gaan we nog even op de radio. Wat waren onze kijkcijfers gisteravond eigenlijk?
5: Ja, heel goed. 913.000 kijkers. En dat was zeker voor gisteren heel goed, want het weer is natuurlijk steeds mooier aan het worden, ook in Nederland. En het journaal had maar 916.000. Dus met 3.000 verschil, dan had je de nummer 1 geweest.
0: Maar hoe kan het nou zo zijn dat heel Nederland, die verstand heeft van tv, op jou na allemaal zo kritisch zijn dat wij hier zitten, maar dat mensen massaal blijven kijken? Hoe kan dat nou dan?
5: Ja, omdat het natuurlijk is bij een succesvol iets. Dan zoeken mensen naar iets om de kop eraf te hakken. Daar houden we in.
0: Maar we zijn zo'n sympathieke man allemaal.
5: Zo sympathiek. Ja. Maar jullie nemen iedereen de maat. En als er dan iets is waarvan ze denken, hey, nu kunnen we hen de maat nemen, dan gebeurt dat. Maar ik heb vandaag wel een eerste hele positieve column ook gelezen op spreekbuis.nl. En daarin zegt, jongens, stelletje zure mediajournalisten, dit is commerciële televisie. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, dit is het bestaansrecht van een commerciële televisie, eigenlijk, wat ik ook al zei deze week.
0: Ja.
5: Dus volgens mij is de kritiek nu ook wel een beetje verstomd. En zeker met dit soort kijkcijfers.
0: Ja, alleen kan ik niet maak anders. Me zorgen over de kijkcijfers. Want jij gaat weg. Jij gaat vertrekken,
5: Tina. Ik
0: ben
5: geen kijkcijfer.
0: Ja, jij bent een kijkcijferkanon. Jij bent het zonnetje in huis altijd. Je bent altijd vrolijk. Hoe gaan we nou die week doorkomen volgende week zonder jou?
5: Nou, je hebt Valentijn en je hebt Job Knoester.
0: Over een zonnetje gesproken. Valentijn Driessen, zeg hé. Dan gaat het zelfs hier op Curaçao nog vriezen als Valentijn binnenkomt. Dat is echt niet te geloven, ja.
5: Nee, maar die twee zijn de echte kijkcijfermagneten.
0: Is dat zo?
5: Ja.
0: Job Knoester ook?
5: Ja, Job ook.
0: Dat komt door die bloesjes waarschijnlijk.
5: Ja, door die bloesjes en ook omdat hij soms zo verwonderd kijkt, volgens mij, wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Dus ik vind het altijd opvallend als zij er zitten, en dan scoor je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus die twee zijn de kijkcijfers. Maar, en die heb je nog de komende week. Dus.
0: Maar ben je nu zo belangrijk? Stond je nou op de voorpagina van de Telegraaf met jouw column? Of
5: heb
0: je
5: gisteren. Begrepen?
0: Dat is niet te geloven. Dan ben je echt iemand. Hè? Dan, somebody ben je dan. Hè? Somebody.
5: Maar dat doen ze af en toe. Af en toe doen ze een columnist, halen ze eruit en dan met zo'n quoteje. En dit ging dan over BNR-shows, dat daar tv-bazen daar verslaafd aan zijn. Maar dat klopt. Dus,
0: maar scoort het wel dan, BNR-shows?
5: Ja, nou, de nieuwe niet. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Verraders, die hebben ze zonder bekende Nederlanders gedaan. En daar dan scoort het veel en veel minder.
3: Oh.
5: Ja, dat is echt heel opvallend. Dus dat heeft dan echt wel een derde minder kijkers. Dus ja, al die tv-bazen raken dan in paniek. En die denken, ja, we moeten weer BN'ers hebben. En
3: dat hebben ze ook met Expeditie Robinson toen toch een keer gedaan.
5: Ja. En nu komen daar volgens mij dit seizoen voor het eerst Belgische mensen bij. Dus dat wordt ook alweer spannend. Want dat is toch ook weer een andere cultuur. En dat moet dan weer ondertiteld
0: worden.
5: Maar
0: hoeveel programma's ben jij gevraagd inmiddels? Bent er dan.
3: Ik heb de Verraders gewonnen.
0: Heb je de Verraders gewonnen?
3: Deze BNR, ja, ik heb dat gewonnen. Ik vond het echt leuk, dat programma. Maar echt, ik ben hondsdol van. Echt, het is echt een heel heftig programma om aan mee te doen.
5: Ja, qua wantrouwen en vertrouwen. Hè?
3: Ja, en ik op een gegeven moment was ik dan dus verrader geworden. En dan moet je het liegen tegen iedereen. En nou, we hebben het erover gehad. Ik ben heel erg van het echt en heel erg mezelf. Dus het was echt vreselijk. Ik moest de hele dag kotsen van de spanning. Het was echt vreselijk.
0: Nou, leuk was dat dus.
3: Gewonnen.
0: De hele dag bijna kotsen. Goed. Ja. Maar zou je voor meer programma's willen gevraagd willen worden?
3: Nou, op dit moment...
0: Wie is de Mol of Expeditie Robinson of dat soort dingen allemaal? En dan luisteren ze mee, dan gaan ze bellen.
3: Nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen ik kon niet, want ik heb dit jaar gewoon 70 shows. Ja,
5: voor wie is de Mol ben je gevraagd?
3: Ik ben ervoor gevraagd, maar ik kom niet. Ja, heel jammer. Ik vind het fantastisch. Ja. Hallo,
0: deze is bij jou ook zo mysterieus?
3: Heel mysterieus vrouw.
0: Je mag het niet verder vertellen.
3: Hoezo
0: mag
3: leuk.
0: Ik het niet verder vertellen? Jij belt mij toch? Ik bel jou toch niet? Wat is dit voor onzin?
3: Nee, ik kon niet. Ja, ik wil gewoon heel graag lekker optreden. Ik vind dat gewoon belangrijker dan... Kijk, een programma is bijvoorbeeld voor mij... zou handig kunnen zijn om weer via gezicht te laten zien of zo. Maar mijn focus ligt gewoon bij muziek maken en muziek uitbrengen. Dus ja, dat gaat
5: dat
3: voor.
5: Kan altijd nog. Volgend jaar word je weer opnieuw gevraagd, dat weet ik zeker. En ja, de slimste mens, ben je daar al voor gevraagd?
3: Ja, maar dat durf ik niet. Nee. Dat durf ik echt niet.
5: Nee, jullie, jij hebt ook nooit aan meegedaan.
0: Nee, dat durf ik ook niet. Dat ben ik serieus. Nee.
3: Ja, dat is toch echt eng. Ja.
5: Nee, maar
3: ja.
5: Je zit niet voor lul.
3: Ja, dat is wel hoor.
0: Je zit grijs voor lul, want op dat moment denk je bij jezelf, ik moet het goed doen, dan gaat het fout.
3: Oh ja, helemaal blackout. Nee, vreselijk. Nee, durf ik echt niet. Maar mijn vriend is heel fan, dus die had het wel leuk gevonden als ik dat had gedaan.
0: Ja, maar dan kunnen ze hem toch vragen.
3: Ja, maar hij zou het winnen ook, want hij is echt goed daarin.
0: Hij is echt slim.
3: Ja, hij is echt slim.
0: Hij heeft alles. Hij zit te glimmen.
3: Slim
0: nu.
3: En brak van de Baco.
0: Ja, hij moet nog een beetje bijkomen. Maar als je nu vanavond in uitzending zet, hè, is hij reten. Ja. Over televisie gesproken trouwens, kijken nog een beetje mensen überhaupt? Of wordt dat steeds minder?
5: Nee,
0: eigenlijk?
5: Ik vind het wel, dat is wel een goed punt. Ik schrik er wel van hoe weinig.
0: Het valt me ook aan Job dat je vaak een beetje geschrokken binnenkomt. Ja. Ja.
5: Nou, zo je erg is het niet.
0: Oh, zeg je dat? Ja. Oh, doe je dan altijd?
5: Nou, ik schrik dan wel soms, ja. En als het journaal onder de miljoen zit, gisteren waren het natuurlijk play-offs, dus daar heeft het ook wel mee te maken.
0: Ja, voetbal.
5: En het was dan al vroeg. Maar nee, ik schrik er wel van. Ik vind eigenlijk dat vorig jaar een beetje de turning point was. Dat het toen zag je echt dat het heel erg inzakte. En nu hebben we wel weer het WK voetbal. Eventjaren worden sowieso beter bekeken. Maar het is onmiskenbaar dat het wel daalt. Dat klopt.
0: Ja, ja. En dat heeft te maken met? Omdat steeds meer jonge mensen andere dingen doen?
5: Ja, jonge mensen kijken veel minder. En die streamingdiensten wordt echt wel een concurrent. Ook van lineaire televisiezenders. Netflix gaat bijvoorbeeld volgend jaar ook reclame doen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal concurrent. Het wordt steeds meer versnipperd, zoals dat al zo mooi heet.
0: Dus ons bestaansrecht is bijna.
5: Nou, dat van jullie niet, want actualiteitenprogramma's en talkshows. VI staat al 2 weken op nummer 2 na het journaal. Nou, dan zegt wel dat dat best wel een populair programma is. En je ziet sowieso in de top 10 dat 8 van de 10 programma's zijn meestal actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen. Dus alles wat actueel is, live en actueel, dat blijft. Maar programma's als De Verraders, Wie is de Mol, hele dure programma's. Ja, ja moeten we wel op rekenen dat daar wel wat minder van komt in de toekomst. Omdat het gewoon heel duur is om te maken.
3: Nou, nee.
0: Nee, ik kijk nu naar Temptation Island.
3: Kijk ik naar, omdat ik het gewoon lekker gezellig vind om daar naar te kijken.
0: Temptation Island?
3: Ja, Temptation
5: Prime Video.
3: Island.
5: Prime, ja, maar dat is niet eens meer op televisie. Het is nu Prime.
3: Oh ja, nee, dus eigenlijk nee. Nee. Ik kijk geen televisie, nee.
0: Nou, dat is toch wel heel ernstig dit. Dat
3: ja,
0: je
3: echt vreselijk.
0: Voor ons.
3: Ja, knal het voor jullie. De jeugd maakt jullie kapot. Ja, ja.
0: Maar dan heb Tanja. Tanja zat er net. Ja, iets het wil doen. Tina. Ja, klein kaartje. Tina, die heeft er ook ook geen bestaansrecht meer dan natuurlijk, hè?
3: Nee, zo is het ook. Ja, want jij schrijft ook columns over nieuwe televisieprogramma's, toch?
5: En over, precies. Dus over media eigenlijk, heel breed.
3: En
5: ja.
3: Wanneer beslis jij dan, want jij schrijft daar columns over, wanneer beslis jij dan of iets goed is of slecht?
5: Ja. Als ik het denk dat de gemene deler in Nederland het goed vindt. Ik zie mezelf wel als een soort gemiddelde Nederlander.
3: Oh, oké. Okay.
5: Ja. Ja, dus dan
0: ook
5: vind
0: in deze roze outfit vandaag?
5: Nee, nu vind ik me. Nee. Ik voel me nu echt heel erg niet mezelf in dit. Maar goed, vanavond in de uitzending heb ik vast wel iets zwarts aan.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
3: Maar oké, dus de gemiddelde Nederlander neem jij als in je achterhoofd?
5: Ja, heb ik altijd al gedaan. Okay. Ik kom ook uit een gemiddeld gezin. Dus uit Badmen. Boerengezin en een beetje de gemiddelde Nederlander.
3: Oké,
0: En Tina Velde vertelde me van de week, ze wil uiteindelijk weer terug naar Badmen, toch?
5: Ja, dat zeker weten. Ik mis het heel erg.
0: Ja.
5: Ja, ik mis het heel erg. Ja.
0: En jij wil ook ooit op een boerderij wonen?
3: Zeker, ja, met allemaal dieren. Ja,
5: ja nou, precies.
3: Heerlijk.
5: Ja.
3: Leuk? Nou, worden we buren.
5: Ja, precies.
3: En dan kom ik met een hooivork als je dan een slechte column over een nieuw programma van mij schrijft. Dan kom ik bij je voordeur.
5: Dat is goed.
0: Ben je rancuneus, Bente? Ben je rancuneus?
3: Nee, ik ben niet zo rancuneus. Nee, ik ben altijd ook wel. Nou, wat ik zei, als iemand mij bijvoorbeeld dom doet, ga ik eigenlijk meteen aan mezelf twijfelen. Dus nou ja.
0: Dat heb je toch niet, Tina?
3: Je bent volgens mij hartstikke lief.
5: Ik ben op zich niet. Maar ik kan wel kritisch zijn. Als het slecht is, heb ik het wel.
0: Zo, dan gaat ze erop hoor.
3: Dood aan. Nou, ik ga geen nieuw programma maken.
0: Nou, we zien elkaar straks weer, Tina.
5: Zeker, gezellig.
0: Tot zo. The best of the Friday move.

0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
2: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
3: Edwin Mooibroek.
4: Maandag trapt collega Jochem Visser de uitzending af met het economenpanel over de aanpassing aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreekt hij met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. En hij vraagt hem hoe de schaatsbond zich voorbereidt op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030. Luister maandag vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Oss is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Een organisatie van asbestslachtoffers is blij dat de strafzaak tegen een asbestfabrikant uit Twente gewoon doorgaat. Ze deden jaren geleden al aangifte. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen. En daardoor vielen er 3 doden. De rechter bepaalde vandaag dat de zaak niet verjaard is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP Nieuws.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
1: Wilfried Gené.
2: Twee uur weer vanuit de uitzending van de Friday Move vanaf Attila Dietz, Curaçao. Met de klanken van Mark Adriani.
3: The best of the Friday Move.
2: Zo leuk. Hij heeft een goede artiestennaam, die Mark Adriani. Als je het zo hoort, is het goed, hè?
4: Ja, zo. Hij heeft zo'n Ibiza-DJ.
5: Dat is echt zo'n naam dat je denkt, ik zoek het even op Spotify.
2: Ja, dat is
5: echt een artiestennaam, ja.
2: Ja, ik zou er wat mee doen.
4: Ja.
2: Nou, ik zag hem gisteren ook op de dansvloer. Ging hij ook helemaal los, hè? Ja. Echt een Mark Adriani. Dip hebben we nog voorbij zien komen.
5: Ja, hij deelde zelfs handtekeningen uit.
2: Ja, het is populair, man, hoor.
5: Ja.
2: Je doet gelijk mee, hè, Raymond Mens. Je denkt, ik ben er, ik doe mijn mond open.
5: Ik heb er zin in, ja.
2: Ja, ik had je nog niet aangekondigd. Dus
5: sorry.
2: Dacht, wat is dit nou?
4: Wie zat?
2: Ja, er zit er gewoon iemand reet.
5: Ik doe een stapje terug, neem je tijd.
2: Nee, je bent er nu al bij. Oh. Je kunt nu niet meer terug.
4: Oh, bedankt.
2: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
5: We hebben elkaar net de hand geschud.
4: Ik ben net even tussen alle tafels en stoelen geklommen om even een handje te geven.
2: Oké, weet je wat hij doet, Raymond?
4: Over Amerika lullen.
5: Dat is het, ja.
4: Nou, toch?
2: Ja, dit is heel onerbiedig wat je nou zegt.
5: Nee, dat is wat het is. Dit is wat het is.
2: Zelfgenoemd beste.
4: Dat bedoel ik niet onderbiedig, hoor. Nee, dat bedoel ik niet onderbiedig. Gelukkig.
2: Maar je bent de beste van Nederland, toch? Amerika-deskundige.
5: Ja, zelf verklaard, hè?
2: Ja, zelf verklaard.
5: Vooral omdat jij er heel vaak naar vraagt.
2: Ja. Ja.
4: Je bent expert over Amerika, toch?
2: De expert.
5: Ja, de meest gestelde vraag is altijd, hoe word je nou Amerika-kenner?
2: Hoe word je nou Amerika-kenner?
5: Ja, gewoon zeggen dat je het bent.
4: Oké.
5: Er is geen opleiding voor. Maar het gewoon volgen elke dag. En dat doe ik al ruim 20 jaar.
4: Jeetje, wow.
2: Maar ik volg het ook.
5: Ja, nou ja, jij mag ook op mijn plek gaan zitten dan.
2: Maar ben ik dan ook kenner?
5: Ik denk dat jij een heel eind komt, want jij volgt het nieuws op de voet. Maar...
2: Ja, maar er is een moment dat je dan opeens kenner bent. Dan ga je een grens voorbij en dan kijk je om je heen en denk je, nu ben ik een kenner.
5: Ja, dat is meestal als je een boek geschreven hebt.
2: Oh, oké. Okay. Oh.
5: Ik was toen 30 en iedereen dacht, die snotneus, ja, die kan wel zeggen dat hij er veel verstand van heeft. Maar is dat wel zo? En als je dan een boek geschreven hebt, niemand leest dat boek, maar dan denken ze, nou, die is toch slim, die gozer.
2: Maar ja,
5: dan is hij kenner.
2: Er komt toch weer een boek aan?
5: Er komt nu weer een boek aan, ja.
2: Maar dat gaat niemand lezen dus.
5: Nou, inmiddels wel, maar dat was mijn eerste boek. Jawel. Dus toen was het vooral een manier om door te breken. Dat ging over Trumpisme toen. Dit boek gaat over Amerika dat over 2 maanden 250 jaar bestaat. En ik verbaas mij er altijd over dat men nu in één keer heel negatief is over Amerika. Terwijl je kunt een land niet definiëren, natuurlijk speelt het mee, maar niet definiëren op basis van wie er wel of niet in het Witte Huis woont. Alsof je wel of niet naar Nederland kunt, afhankelijk van wie er in het torentje zit. Dus er is nog heel veel, denk ik, om te vieren. En dan deel ik wat persoonlijke reisverhalen en dan sta ik stil bij wat er volgens mij te vieren valt.
4: En waar is dat dan vandaan gekomen dat jij zoveel jaar geleden hebt gedacht, ik ga me in Amerika verdiepen en ik ga daarover schrijven en vertellen?
5: Nou, dat begon, denk
4: zo specifiek
5: ik...
4: is dat natuurlijk.
5: Ja. Nou, net een aantal redenen gehad. Maar als ik het meest teruggraaf, dan kom ik altijd bij Bassie en Adriaan terug uit.
4: Echt waar?
5: Die rondreis maakte door Amerika. Ja. Ik was ook al best wel snel in gewoon het nieuws geïnteresseerd. En ik keek altijd naar Max Westerman. Vond het heel interessant. En toen ik dat net een beetje begon te volgen, ik was 1 jaar of 12, waren de spannendste verkiezingen ooit in Amerika. En dat waren de verkiezingen in 2000. Tussen Al Gore en George Bush. Die werden op 500 stemmen beslist. En ik was toen een 12-jarig jongetje. Maar ik heb dat elke dag gevolgd. En toen is dat nooit meer weggegaan eigenlijk.
2: Nog steeds een klein jongetje, toch?
4: Nou,
2: als je
4: het staan. Dat
2: is nog steeds zo vrolijk, ja.
4: Ja, want soms als je... Ik heb dat, ik weet niet of het is niet specifiek, maar ik vind dat dus wel specifiek. Soms als ik in mijn geval dus mannen over hun passie zie praten, dan zie ik gewoon dat lieve kleine jongetje weer. Die oogjes. Ook als jij over je passie praat, dan zie ik gewoon hoe je eruit zag als kind. Ik zweer het je.
5: Nu zeker op het eiland. Hij zit goed in zijn vel, maar dat heeft hij in Hilversum ook. Ja.
4: Ja, dat is leuk om te zien. Dat is lief. Zie je zo iemands kind in zichzelf? Ja, dat is toch schattig? Ja, Wilfred denkt, shit, mijn imago weer.
5: Ik heb oprecht het gevoel, ik weet niet of Wilfred dat heeft, maar ik heb oprecht het gevoel alsof ik al 5, 6, 7 jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon mijn hobby.
4: Ja, fantastisch.
5: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
4: Ja, leuk.
5: Ben ik ook heel blij mee.
2: Thuis denken die mensen allemaal, wat een zoetsappig gelul. Denk je ook niet?
5: Ja, dat zal best, maar dat interesseert me niet. Ja. Ja. Dat is de waarheid.
2: Ook weer belangrijk, dat interesseert me niet, zegt hij. Neem dat mee, Bente.
4: Ja, ik ga het echt doen. Ik leer hier wel allemaal dingen, hoor.
5: Maar het is toch altijd leuk als iemand enthousiast is over zijn werk of wat hij doet. Ja. Dat lijkt mij niet zo'n punt.
4: Ja, je merkt dat gewoon altijd aan mensen. Als ze echt geënthousiasmeerd zijn over wat ze doen, dat is leuk om te zien.
2: Hey, nee, dat moet altijd puur zijn. Autotune is niet aan jou besteed waarschijnlijk dan.
4: Absoluut niet, nee. Ik vind dat vals spelen. Behalve als het een sound is. Dus zeg maar, je hebt de autotune zeg maar erop zetten dat als je een beetje vals zingt dat je het niet hoort. En je hebt het als bijvoorbeeld hoe Ronnie Flex het gebruikt, dat vind ik fantastisch.
2: En
4: dat is echt een verschil natuurlijk.
2: Als je nou deze artiest hoort, vind je dat dit kan of niet?

0: autotune misschien.
1: Fantastisch. Ben jij dit?
0: Ja.
1: Wat een koorstroom. Ben jij dit? Dat wist ik helemaal niet dat jij muziek maakt. Wat leuk.
0: Je kent mijn andere hit ook niet.
1: Nee, heb je die ook hier paraat?
0: Dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel, ja.

0: Nee, dat moeten we even toelichten. Anders ga je haar...
1: Welkgat!
0: Nee, ho, ho.
1: Wilfred,
0: nee,
1: welkgat.
0: Nee, niet van die gekke dingen gelijk denken, Winter.
1: Welk gat moet ik in kijken? We hebben een bar.
0: En daar zit vaak Raymond. Eigenlijk zit Raymond altijd aan de bar. Die is nog nooit aan tafel geweest.
2: Regelmatig, ja.
0: En in die bar zit een camera. En er zit een gat in.
1: Oh.
0: En alle mensen die bij het programma komen, die moeten, als ze de eerste keer komen, in het gat kijken. En dan gaat er een koekoek af. Dan kijken ze, koekoek, gaat zo de koekoek af. En dan gaat dit nummer en dan hoor je erbij. Dan ben je one of the guys ben je dan.
1: Oh my god.
0: Ja. Maar Boris
2: geldt
0: Becker
2: voor mij,
0: heeft het bijvoorbeeld
2: Boris Becker,
0: gedaan.
2: Merel,
0: heeft het zelfs gedaan.
2: Tina.
0: Anouk heeft het zelfs gedaan.
1: Anouk
0: heeft het gedaan.
1: Fantastisch. Ja. Nou, dus. Lekker in het gat kijken. Ja. Moet ik dat ook maar een keer gaan doen?
0: Ja, dan bent er moet een keer komen kijken in het gat.
2: Ja, ik zou het doen bij deze afgesproken.
0: Hoe voelde dat om in zo'n gat te kijken eigenlijk?
2: Het voelde best wel lekker, ja. Ik heb dat een aantal keer moeten doen voor jullie. En het was heel leuk. Maar er zijn ook weer van die dingen. Ga dat maar aan een gemiddelde Amerikaan uitleggen. Ja. Dat je in zo'n programma zit, is niet te doen.
0: Nee, het komt allemaal te spontaan, komt het op.
1: You have to look in the hole.
0: Ja, we hebben het één keer voor de gedaan. En daarna heb ik het gewoon vastgehouden als traditie. Ja. Nu doet gewoon iedereen het. Oh. Dat ook iedereen het doet.
2: Iedereen doet dat.
0: Rico Verhoeven was er vorige week. Staat ook weer zo in het gat te kijken. Ja.
2: En mensen vragen erom.
0: In het gat kijken.
2: En mensen Frank van Leeuwen laatst. Die aan tafel zat, mag ik ook.
0: Raven van der Vaart. Die is van de tafel opgestaan om in het gat te kijken. Dus het is ook een soort... Ja,
1: er gaat een heel gat voor mij open. Ja, ik wist dit niet.
0: Nee. Was jij nou verwekt of ben je geboren op een luchtbed?
1: Geboren.
0: Geboren?
1: Ja, de rest heb ik niet gevraagd.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben geboren op een luchtbed in een antikraakpand in Amsterdam.
0: Ja.
1: En toen was mijn vader... Trouwens, ik ga dit weer zeggen. En elke keer zegt mijn vader, dat is niet zo. Ik heb dus de veronderstelling dat mijn vader toen aan het blowen was.
0: Ja.
1: Maar hij zegt elke keer dat het niet zo was.
0: Maar je weet het niet zeker?
1: Nee, ja, ik heb het gewoon niet heel bewust meegemaakt.
0: Nee, je was er wel bij, maar ja.
1: Was er wel bij, maar ook weer zeggen. Niet helemaal. Ja.
0: Maar goed, je hebt eigenlijk een hele bescheiden opvoeding gehad, neem ik aan. Want het laatste zijn verhuisd naar Zuid, of waar zijn je naartoe gegaan toen?
1: Ik ben opgegroeid in... Dus ik ben geboren daar in Amsterdam-Zuid, Antikraak. Ja. En toen zijn we naar Canis en Meiland verhuisd in Amsterdam. En daar heb ik tot mijn zevende gewoond. Alleen, wij woonden toen in een flat in de Swings op Canis en Meiland. En toen was ik eigenlijk al een heel druk kind. En mijn ouders waren mij constant kwijt. Dus dan was ik weer op straat. En in Amsterdam is dat gewoon niet heel verstandig. Nee. En toen hebben zij gewoon gedacht, we gaan verhuizen. En toen zijn we naar Muiden verhuisd. En toen ben ik op mijn 18e ben ik weer in Amsterdam gaan wonen.
0: Okay.
1: Ja.
0: En nu gaat het je hartstikke goed. Je hebt zelfs al in Carré gestaan.
1: Ja, echt een
0: Hoe
1: droom.
0: Hoe was dat? Want je bent ooit als meisje op Carré geklommen.
1: Ja.
0: Om te zeggen, hier wil ik gaan spelen.
1: Ja, ik was met mijn beste vriend, Joël. Waren we best wel vaak gewoon buiten. En waren we gewoon in de stad.
0: Niemand wist waar je was.
1: Niemand wist waar we waren. En dan waren we gewoon lekker aan het feest. En dan struinden we zo een beetje door de stad. En toen liepen we langs Carré. En toen zijn we zo aan de voorkant, bij dat trappetje heb je dat hek. Zijn we naar boven geklommen.
0: Helemaal.
1: Ja, nou ja, het klinkt dus wat romantischer dan wat het is. Gewoon daarboven, zo bij die gevel, hebben we gezeten, zo bij die trap. En toen zei ik, over 10 jaar sta ik hier. En dat is toen gelukt, dit jaar. Of nee, vorig jaar.
0: En hoe was dat?
1: Ja, echt een droom die echt uit is gekomen. Het was echt fantastisch. En de zaal was gewoon niet normaal. En ik kwam daar binnen in de ochtend. En toen was iedereen zo aan het opbouwen. En ik was heel gespannen. En toen moest ik zo hard huilen. Maar echt van geluk. Van dat ik dit mag meemaken. En op zo'n, ja, het klinkt echt heel cliché, ik weet het. Maar op zo'n jonge leeftijd en... Ja, het raakte me echt. Het was echt magisch, die avond. Ik zei het ook toen, ik had een interview daarna. Het was echt de mooiste avond van mijn leven. Echt waar. Ja.
2: En je had het net over onze pretoogjes, maar jij hebt dat ook eens hierover verteld.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja, maar ook soort als kind droomde ik daarvan.
2: Natuurlijk is het toch mooi, hè?
1: Precies, ja. Dus het was zo fantastisch om dat dan te mogen doen. En dat mensen dan je liedjes meezingen. En iedereen vond het volgens mij ook een hele magische avond. Ja, het was een soort... Het was net na Beste Zangers. Dus net eigenlijk nadat alles zo ontploft was... Zaten we daar, deden we die show en voelden het nog... Die show was uitverkocht voor Beste Zangers al. Dus het voelde nog een beetje als nog echt het oude publiek. Zeg maar van vroeger nog, alleen die er toen nog waren.
0: De echte fans, zeg maar.
1: Nou ja, de fans van nu zijn natuurlijk net zo goed echte fans. Maar wel echt die diehard van vroeger. En het voelde gewoon heel bijzonder omdat dan... die periode een beetje soort af te sluiten weer naar een nieuw begin van iets. Het was heel speciaal. Ja, het was echt mooi.
0: Je hebt vast nog meer dromen. Droom je ook van Amerika bijvoorbeeld? Om internationaal te gaan?
1: Nou, ik zou echt absoluut niet in het buitenland willen doorbreken. Want ik vind dus
0: Wacht even, wat zeg je nou?
1: Ja, ik hoef dat niet. Nee, ik hoef dat echt niet.
0: Nog één keer, wat zei je precies?
1: Ik zou absoluut niet in het buitenland willen doorbreken.
0: Nou, het is wel heel opmerkelijk. Dat hoor je niet vaak
1: maar
0: van een
1: artiest. Maar ik kan toch ook niet? Ik zit toch in het Nederlands?
0: Nou, je kan toch makkelijk Engels zingen?
1: Nee.
0: Volgens mij deed die rollercoaster toch ook met Danny Vera laatst?
1: Zong ook Nederlands.
0: Was dat Nederlands?
1: Zong Nederlands.
0: Maar je kan toch wel Engels zingen?
1: Tuurlijk kan ik, maar ik wil het gewoon niet. Want ik vind gewoon Nederlandse taal vind ik sowieso heel direct en fijn om in te schrijven. En België dan dus ook. Alleen, ik weet niet, ik vind gewoon de mening van Nederland vind ik al wel genoeg. Ik zou ook niet in het buitenland... Ik vind het heerlijk als ik naar het buitenland ga, dat ik daar lekker gewoon weer mezelf ben en dat ik even lekker anoniem ben.
2: Ja, dat scheelt wel. Ja. Dat scheelt. Kan dan ook niet meer.
1: Precies, ja.
2: Maar tegenwoordig valt het toch wel mee. Europapa was ook een klein hitje in Amerika. Ik bedoel, je kan best met Nederlands een hit scoren in
1: het nationaal. Ja, en hij gaat nu gewoon de hele wereld over. Ja, dat is echt bizar. Ja.
2: En die zingt voor 70% in het Nederlands.
1: Ja. Dus, ja. Ja, nee, maar ja, ik zou het gewoon niet. Ik denk dat ik het niet zou trekken als mens. Ik denk dat ik het te veel zou vinden, als ik heel eerlijk ben. Ja.
0: Wel heerlijk, hè? Zeker? Toch?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Had jij niet Amerika-deskundige in Amerika, of tenminste een andere deskundige, maar in Amerika willen doorbreken? Had jou dat leuk geleken? Daar,
2: ja, dat had mij wel leuk geleken. Ja,
0: of een talkshow doen daar?
2: Talkshow doen daar.
0: Er zijn vacatures in, begrijp ik, hè?
2: Binnen. Nou, ik heb er wel eens over nagedacht, omdat ik nu natuurlijk in Nederland over Amerika praat, om dan misschien op de Amerikaanse tv over Nederland of Europa te gaan praten. Ja, en dat gebeurt in Europa genoeg dat je zegt, nou, ik praat u even bij over de Brexit en wat er met de NAVO allemaal speelt. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien doet het ook nog eens, maar.
0: Ja, moet je doen,
2: ik
0: man.
2: Heb het druk genoeg
0: hiermee. Maar zijn we kwijt. Dat kan ook niet.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben. Nee. Maar dat heb ik wel van nagedacht, omdat het heel grappig lijkt. Ja, om dat gewoon eens te proberen. Van even kijken of ik bij Fox News kan binnendringen en dan een update geven over Europa. Dat we even omdraaien, weet je wel. Ja. Ja,
0: of een talkshow dus.
2: Nee, maar ik hoef geen eigen talkshow. Nee, maar ik zou er wel. Ik vind het wel leuk om aan te schuiven en dan te praten over iets waar ik wat van weet. Maar ik hoef het niet zelf te presenteren.
0: Die talkshows hebben het niet makkelijk op dit moment daar in Amerika, hè? Met die Trump erbij.
2: Nee, dat klopt. Alleen ik denk dat wij hier een enorme denkfout maken om daar continu maar Trump de schuld van te geven. Kijk,
0: oh,
2: het klopt
0: wacht
2: dat.
0: Even. Ja, die hebben de Trump-fans, sorry.
2: Ja, nee, maar. Ja, nee, dat was ik even laat ik wat context geven, dan kun jij dan zeggen wat je daarvan vindt. Het klopt dat Trump geen gevoel voor humor heeft als het over hem gaat. Het klopt ook dat Trump ze liever kwijt dan rijk is. Hè. Al die kritische komieken, dus Stephen Colbert, maar je hebt ook Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Alleen de reden dat bijvoorbeeld Stephen Colbert nu stopt, ja, dat heeft net zoveel, al dan niet veel meer te maken met de kijkcijfers. Ik ben vroeger ooit bij, maar dat zat ik in het publiek, bij de talkshow van David Letterman nog geweest.
0: Ja. Echt waar?
2: Grootheid. Dat was echt heel leuk om mee te maken. Ja. Maar die trok gewoon 5, 6 miljoen kijkers. Stephen Colbert momenteel 1, 2, heel soms 3 miljoen. Maar het kost gewoon tientallen miljoenen dollars per jaar om zo'n show te maken. Alleen zijn salaris is al 15 miljoen dollar. Ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd om dagelijks dat soort shows te maken. Kijkcijfers lopen ook in Amerika terug. Dan wordt die jongen eruit bezuinigd. Nou, klopt het dan ook dat zijn zender CBS, want die zijn overgenomen door een conservatieve investeringsclub, dat die zender rechtser, conservatiever willen maken? Ja, maar dat doen ze omdat ze daar denken meer geld mee te verdienen, omdat er een groot rechtspubliek is in Amerika. Dus
0: net als in
2: veel te makkelijk, net als in Nederland, ja. Dus veel te makkelijk om dan Trump de schuld te geven, terwijl, tot slot, geen gevoel voor humor, ik zei dat net. Maar Trump heeft ook een vrijheid van meningsuiting. Is het presidentieel? Nee. Maar hij mag zeggen, ik vind die presentator niks. Dat mag.
0: Ja, ja. Nou, onze premier heeft altijd gezegd dat hij enorm fan van vandaag gezeid is. Je bent hem laatst nog tegengekomen, Mark Rutte, de voormalige premier.
2: Ja. Nou, maar, en hij heeft toen gezegd, ik kom weer gezellig een keer langs. Ik denk dat dat lastig is in zijn huidige functie, maar hij heeft het gezegd. Dus laten we hem daar wel aan houden, toch?
0: Ja, het kan toch niet. Je kan toch niet de belangrijkste man van de aanval weer een dildo-helm meegeven? Dat kan toch
2: lijkt
0: niet?
2: Mij buitengewoon lastig. Maar
0: ja, dat kan echt niet.
2: Ik zou er vooral nog steeds voor gaan. Hij heeft gezegd dat hij een keer zou komen. Nog.
0: Maar binnenkort bestaat de NAVO ook niet meer, hè, toch?
2: Ik denk dat de NAVO wel blijft bestaan. Wel. Alleen de Amerikanen gaan zich terugtrekken. En ook daarin geldt. Natuurlijk brengt Trump dat als een hork. En is hij af en toe heel erg ene dag A, andere dag B. Alleen dat is ook wel een ontwikkeling die al 30, 40 jaar gaande is. President Clinton zei al achter de schermen, en trouwens president Bush ook, jaren 90, begin jaren 0, dat we die Amerikaanse afhankelijkheid in de NAVO moeten afbouwen.
0: Ja.
2: Dus dit is ook een veel langere ontwikkeling die begonnen is voor Trump en doorgaat na Trump. Dus ik vind het hartstikke tof en leuk. Ik doe het ook om iedere dag over Trump te praten. Er gebeurt genoeg. Maar om alles op Trump toe of af te schrijven, dat werkt zo niet, denk ik.
0: Nee, maar hoe lang gaat het nog duren dan dat Amerika in de NAVO blijft? Wat denk je?
2: Ik denk dat Amerika in de NAVO blijft, maar dat ze willen dat wij wel op eigen benen gaan staan en dat er heel veel troepen van de Amerikanen wel degelijk Europa gaan verlaten binnen de komende 10 jaar. Omdat zij zich in toenemende mate op China willen richten.
0: Ja. Oké. Okay. En wat vindt Rutte daarvan? Heb je er nog wat gehoord over de laatste dagen? Want die doet zo zijn best namelijk om het bij elkaar te houden.
2: Ja, nee, Rutte die zegt dan dat was ook mijn idee. En dat moeten we allemaal gaan doen. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Hij wil dat wat meer uitsmeren. In het buitenland en zeker ook in de Amerikaanse media wordt ook wel enigszins cynisch over Rutte gesproken. Niet zozeer vanwege die daddy-opmerkingen. Maar er wordt wel in alle Amerikaanse media continu bijgezet dat ja, als Rutte weer zegt Europa moet veel meer investeren in defensie, dat hij als minister-president juist bezuinigde op defensie. Dat zijn die Amerikanen ook niet vergeten. Dus die nemen ook wat hij zegt daar wel met een korreltje zout. Maar ja. Rutte zegt dan, dit is allemaal onderdeel van het plan en bla bla bla bla bla.
0: Maar over defensie gesproken, er moet ook meer geld bij, want de wereld staat in brand.
2: Ja.
0: Wanneer komt de duidelijkheid over het Midden-Oosten, wat er nu met Iran gaat gebeuren? Wanneer is er nou een moment dat hij gaat zeggen, het gaat niet meer?
2: Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk in ieder geval dat dat nog heel lang gaat duren. Want iedereen denkt steeds dat door de hoge brandstofprijzen, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, dat Trump dan op hete kolen zit. En nee, hij vindt dit niet prettig.
0: Leuke woordspeling, brandstof, ja, en hete kolen.
2: Ja, heel goed. No pun intended. Ja. De peilingen die zijn ook niet zo goed voor Trump op dit punt. Juist omdat dit de Amerikanen in de portemonnee raakt. Alleen, ja, Trump denkt, ik zit sowieso nog wel 3 jaar in het Witte Huis. Niemand krijgt mij daar weg. Die tussentijdse congresverkiezingen, ja, die zijn voor een groot deel al verloren. Dus Trump denkt ook, ik heb best een lange adem en die wil toch Iran tot enige concessies gaan dwingen als het gaat om het verrijken van dat uranium. Vervolgens zijn er heel veel partijgenoten van hem, echte havikken binnen de Republikeinse Partij, in combinatie met Bibi Netanyahu, maar ook met allerlei golfstaten, dat is opmerkelijk, hè, die allemaal zeggen, doorpakken, doorpakken, doorpakken nu. Dus ik denk dat dit voorlopig nog wel doorgaat en dat er niet snel een conclusie komt.
0: Wel gek, want eerst val je aan. Dan zeg je binnen de kortste keren moet het gebeuren. En dan...
2: Ja, omdat hij, en dat, ik denk dat die kritiek terecht is... hij heeft zich laten ringeloren door Bibi Netanyahu. Die zei, we doen dit en dan valt het regime vanzelf om. En toevallig Barack Obama nog vorige week, maar ook Bill Clinton... die allebei zeiden, ja, dat heeft Bibi Netanyahu tegen ons ook gezegd... maar wij geloofden dat niet. Nee. En een belangrijke generaal van Trump heeft ook gezegd... maar die zegt dat dan heel diplomatiek, die zegt dan... ja, ik weet niet of dit wel zo is. En Trump zegt, nou, ik denk dat Bibi gelijk heeft... en die is ervoor gegaan, ja, dat valt dan toch tegen. En nu kan hij eigenlijk niet 1, 2, 3 meer terug... Als je, en dat hoor je ook van medewerkers om hem heen... terwijl hij eigenlijk wel een beetje klaar is met dit conflict. Hij wil door naar Cuba. En gisteren werd weer bekend dat er toch Amerikaanse bedrijven... in Venezuela aan de slag gaan om daar olie te winnen. En dat vindt hij veel belangrijker. Dus ik denk dat hij dit wel snel wil afronden. Maar ja, hij kan niet zonder deal dat doen. Dus ik denk dat we nogmaals voorlopig nog wel even in die stalemate... zoals ze dan in Amerika
0: zeggen. En wat gaat hij met Cuba doen dan, denk je, als hij er helemaal klaar voor is? Wat wil hij dat ook net als Venezuela zo oplossen?
2: Ja, bij Cuba staat nu op stapel exact hetzelfde als wat er bij Venezuela gebeurde. Dus je ziet ook dat de aanloop exact hetzelfde is. De druk wordt opgevoerd namens Trump. Er is nu een arrestatiebevel uitgevaardigd. In dit geval niet voor Maduro, maar voor Raúl Castro. Vervolgens zijn er een aantal vliegdekschepen... die heel erg dicht in de buurt van Cuba momenteel varen. En ja, ik denk dat de Amerikanen hopen... En die kans is ook best groot, want Cuba heeft een aantal signalen gegeven... die daarop doelen dat er een deal komt met Cuba. Omdat ze dus bang zijn om exact zo'n Venezuela-scenario te krijgen. Dus ik denk dat daar mogelijk wel een deal uitkomt. Nogmaals, omdat ook Cuba zegt, we willen graag onderhandelen. Maar als dat niet zo is, ja, dan is er een enorm grote stok achter de deur. Namelijk, kijk wat er met Maduro is gebeurd. Dat kunnen wij met jullie ook doen. En achteraf, denk ik, zou je kunnen zeggen... dat het voor Trump vele malen verstandiger was geweest... als hij niet naar Bibi Netanyahu had geluisterd. Mm-hmm. En naar een aantal andere adviseurs die zeiden... laten wij in Iran meegaan met bijvoorbeeld het bombardement op dat gebouw... waar de Iraanse top het heel verstandig leek om met 40 mannen vergadering te houden. Ja. En dan kijken wat er gebeurt, maar dan ook weer die troepen terugtrekken... En mogelijk misschien nog wat nucleaire installaties bombarderen... maar niet massaal binnenvallen. Want dan weet je nooit, dat is de hele lange geschiedenis van Amerika... in Azië en het Midden-Oosten, wanneer je daar weer uitkomt.
0: Zijn bent even kwijt, heb ik het idee, of niet?
1: Ja, ik was eigenlijk een beetje uitgetuned, ja.
0: Ja, ik zag het inderdaad. Ja. Ja,
2: ik ben klaar, hoor.
0: Ja, ja. Ja. Kan als co-host, kan dat niet, hè? Je moet er altijd bij blijven, bent.
1: Ja,
0: je moet scherp blijven natuurlijk. Maar het is ook een onderwerp waarvan je denkt van, ja...
1: Nou, ik ben er geen expert in, dus ik kan... Ik,
0: dat is waar,
1: ik wil er niet over. Ja. Als in, ik vind het ingewikkeld om over mee te praten. Ik heb natuurlijk over... Hou me natuurlijk mee bezig, absoluut. En,
0: maar maak je ook zorgen?
1: Tuurlijk,
0: wat er in de wereld gebeurt. In die zin dat... we hadden het net even over een epidemie of zo. Maar dit is natuurlijk ook heel heftig.
1: Nee, tuurlijk, zeker. En nou, bijvoorbeeld, ik stond op 5 mei, moest ik optreden. En dan denk je ook wel eventjes 3 keer meer na over wat vrijheid inhoudt. Ja. Dat wij daar heel erg geblest mee zijn dat wij in vrijheid leven. Er zijn ook heel veel mensen die er niet in leven, in vrijheid.
2: Ja, dat is wel mooi wat jij zegt. Want het lijkt hier, en ik maak er ook wel eens een grapje over, hoor, van alsof we inderdaad risk aan het spelen zijn. Nogmaals, ik maak er ook wel eens een grapje over. Maar het heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Misschien mogelijk voor ons, maar zeker voor de mensen daar.
1: Ja, en ik denk dat we dat ons goed moeten beseffen. Ook de mensen in Palestina, dat is vreselijk, weet je. Dus,
2: maar in Iran ook natuurlijk. In Iran en in Venezuela. En in Cuba.
0: Absoluut. En daarom contrasteert het altijd zo, want als je Trump wel eens voorbij ziet komen... die heeft het ook heel de tijd over zijn balzaal, weet je wel. Daar waar de hele wereld in brand staat, maakt hij zich meer druk over de inrichting... en het ontwerp en dat soort zaken dan over de wereldproblematiek, lijkt het dan.
2: Dat denk ik wel, omdat Trump maar momenteel met één ding bezig is. Ik zei dat net ook al even ten aanzien van Iran, met zijn legacy. Dus hoe hij in de geschiedenisboekjes komt. En die balzaal is belangrijk. Hij wil dat als jij met jouw kinderen of kleinkinderen over 30 jaar in Washington loopt... dat je zegt, dat enorme gebouw, dat gouden gebouw, dat is door Trump gebouwd. Dat wil hij graag.
1: Nou, hij mag zich denk ik wat meer bezighouden met vrijheid van andere mensen... in plaats van zijn legacy, denk ik.
2: Ja, ja. Nee, ik zal doorgeven aan hem.
1: Als je hem belt, zeg het hem.
0: Ja, maar hij kent hem goed, hoor.
1: Ja, bellen maar. Zeg maar dat ik vind dat hij daar wat meer bezig mag zijn.
2: Ik ga het doorgeven.
0: Nou, Raymond, ik zie je later weer, denk ik.
2: Ik denk het ook. Gezellig, man.
0: Ja. Tot later.
2: Top.
3: The Best of the Friday Move.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
8: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer. Dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
18: of over de grootste beursgang aller tijden.
17: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
18: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
17: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
18: of in de BNR-app.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bedrijven krijgen van Brussel langer de tijd om hun uitstoot naar nul te brengen. Eurocommissaris Hoekstra zegt dat anders hun concurrentiepositie in gevaar komt ten opzichte van landen met minder strenge regels. Greenpeace noemt het een historische fout. En klimaatwetenschappers zeggen dat we juist sneller moeten verduurzamen omdat de aarde ook sneller opwarmt. Zo was afgelopen maand de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn in de heetste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen doodgegaan als normaal. Het waren er 3000. Er was wel een hoger sterftecijfer verwacht, maar niet zo hoog. In Den Haag is een drugslab ontmanteld nadat buren een vreemde lucht hadden geroken. Daarbij vond de brandweer iemand die volgens het AD onder de chemicaliën zat. Hij moest naar het ziekenhuis en is daar ook aangehouden. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Een organisatie van asbestslachtoffers is blij dat de strafzaak tegen een asbestfabrikant uit Twente gewoon doorgaat. Ze deden jaren geleden al aangifte. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen. En daardoor vielen er 3 doden. De rechter bepaalde vandaag dat de zaak niet verjaard is. Willem Holleder mag weg uit de strengst beveiligde gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder streng gevangenisregime, zegt zijn advocaat. Holleder kreeg levenslang voor een serie moorden. Hij zit al meer dan 11 jaar vast in Vught. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
29: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
30: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data, maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
31: Stephen Colbert.
32: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
22: Wilfried Gené.
33: Laatste uur alweer van deze uitzending van de Friday Move vanaf Curaçao, Avila Beach. Oh, wat is het lekker hier, jongens.
22: The best of the Friday Move.

0: directeur dat hij gewoon zijn oude vak op gaat pakken. En hij staat er zo te glimmen, die gozer, niet te geloven allemaal. Maar daar staan we allemaal een beetje, ook van het zweet natuurlijk.
1: Zeker,
0: beetje,
1: ja.
0: Jij zweet overal, zei je net.
1: Overal, echt. Ja. Ook overal, ja.
0: Ja, nee, dat is goed dat we dat weten. Hè? Maarten, goed dat je er bent. Maarten Schakel.
2: Ja, leuk man.
0: Jij woont hier al een hele tijd, toch?
2: Tijdje wel, ja. Ruim 20 jaar.
1: Wow.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 43. Vorige week geworden.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Gefeliciteerd.
0: Wat was jouw keuze ooit om hier naartoe te komen dan?
2: Ooit kwam ik hier voor de liefde voor radio. Dolfijn FM. Ik was 21 jaar en ik kon het jaartje radio maken in de tropen. Dat leek me te gek. En voordat je het weet wordt 1 jaar, wordt 1,5 jaar, wordt 2 jaar. En 2 jaar wordt 5 jaar. En dan denk je misschien moet ik maar eens een huis gaan kopen. En dan bouw je een huis. En dan wordt 5 jaar, wordt 6, 7, 8 jaar. Dan ontmoet je de vrouw van je dromen. En voordat je het weet heb je kinderen en een koophuis. Oh. En een radiostation.
1: Lee.
0: Daar zit ze of niet?
2: Nee, dat is een collega.
0: Ja. Weer niet.
1: Oh, kut.
0: Heb ik nu 2 keer gedacht dat er iemand een partner bij zich had en 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kros vanmorgen, die zei ook van ja, Wilfried die betichtte mij van allerlei relaties. En zo.
0: Ja, nee, maar die zat... dacht dat er iemand een partner bij zich had en 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kros vanmorgen, die zei ook van ja, Wilfried die betichtte

0: heb je meteen ja, iets wat toch wel een beetje body heeft. En ja, ze hebben die keuze gemaakt. Dus nu hebben we van Curaçao nu naast
1: maar
0: de nieuwswebsite.
1: Maar er wonen hier 150.000 mensen, toch?
0: Ja.
1: Hoe kan je nou zoveel radiostations hebben hier dan?
0: Goeie vraag.
1: Goeie vraag. Nee, dat vind ik fijn dat ik het nog
0: goed vraag. Nee, maar het is, ja, klopt. Het is ook gekke werk. En het is, de markt is klein, de vijver is klein. Iedereen moet een beetje van diezelfde taart snoepen. Maar het lukt kennelijk.
1: Je kan ervan leven.
0: Ja.
1: Je wordt gewoon betaald.
0: Ik word betaald, ja. Het zijn geen Nederlandse radiosalarissen. Het is geen Edwin Evers salaris. Nee. Jij gaat er ook niet voor doen, denk ik. Dus dat weet ik niet.
1: Ik sluit het niet uit dat dat zo is, ja. Nee, ik moet echt wel proberen rond. Nee, is wel te gek. Ik verdien gewoon heel goed. Dus ik ga er ook niet moeilijk over lopen doen. Ja, dat is gewoon helemaal zo.
2: Nee,
1: ja, Johan Derksen roept elke week ons salaris op tv. Dus wat dat betreft, iedereen weet wat wij verdienen.
0: Ja.
1: En dat is prima. Maar je doet het ook omdat het passie is, dus begrijp
0: ik. Het is, weet je, het is liefde. En dat herken jij misschien. Jij bent ook een mediadier en ook een radiodier, denk ik. En dat doe je vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Ik zeg altijd, als je geld wil verdienen, moet je hamburgers gaan verkopen. En radio doe je
1: inderdaad. Verdient dat goed hier, hamburgers verkopen?
0: Ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Ja,
1: hoe gaat het met jou eigenlijk met de vrienden? Gaat dat een beetje, Bent, eigenlijk? Nee, maar kan je nu zeggen,
2: ja, ik ga niet mijn salades op een tafel gooien.
1: Dat mag, hoor, als je wil.
2: Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
1: Oh, okay.
2: Maar het, eigenlijk, kijk, in de muziek is het precies zo. Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk ook in de Albert Heijn werk zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is gewoon heel lang heel hard geloven in iets. En dan ineens gaat het goed. Ja. Maar het is, er zit niet echt iets tussenin. Het gaat of goed, of het gaat gewoon bikkelen. Zeg maar
0: hoop jij dan uiteindelijk die klapper te maken? Want je misschien ook een keer wat ruimer in je...
2: Nee, dat, die klapper is vorig jaar gelukkig gebeurd.
0: Toch wel?
2: Ja, okay. Als in dat het goed, het gaat goed.
1: Ja, ja, maar 70.
2: Ik heb 70 shows dit jaar. Ja. Ja, ja,
0: wat, dus wat voor auto rij je, Bente, als ik vragen mag?
2: Een hele mooie auto, ja.
0: Merk? Ja, ik ben wel benieuwd, toch?
2: Ik rijd een Audi.
0: Audi. Bouwjaar?
2: 2022.
0: Hoppa. Nou, hier. Bedoel maar. Toch?
1: Nou, goed.
0: Ja.
1: Nee, maar het belangrijke is...
2: Nee, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee.
1: Je moet het nooit omdraaien.
2: Bedankt.
1: Je doet iets vanuit passie. Ja. Je doet het omdat je het geweldig vindt. En als je het heel goed doet, als je het vanuit passie doet, dan groei je daarin. Tenminste, zo heb ik... Kijk, ik krijg heel vaak jongens of meisjes van de school van journalistiek en die vragen, hoe kan ik zo snel mogelijk beroemd worden en zo snel mogelijk rijk worden?
0: Slechte vraag.
2: Ja. Nee, dat slaat echt inderdaad helemaal nergens
1: op. Zo werkt het niet. Je moet ergens goed in worden. Dat moet je ook nog eens heel leuk vinden. Je moet een eigen stijl ontwikkelen. En dan is de kans aanwezig dat je daar heel succesvol in wordt. Dat is geen zekerheid. En als het dan wat gebeurt, dan kun je inderdaad gaan groeien en dan kan er ook iets meer op je afkomen.
0: En geld is natuurlijk nooit het doel. Hè? Geld is het resultaat van je werkzaamheden. Het doel is zo mooi mogelijk product maken, denk ik, in ons geval, toch?
1: Ja.
2: Nou ja, en wat Raymond net ook zei, van ik heb het gevoel dat ik al 6 jaar niet meer heb gewerkt. Dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent, maar dat je echt iets aan het doen bent. Wat jij ook zegt, je bent hierheen gekomen, je bent je passie aan het volgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, we zijn met een nieuwe zender bezig. Ik werk gemiddeld 10 uur per dag, denk ik. Dat vind het helemaal niet erg.
2: Nee, fantastisch. Heerlijk. Ja, want je doet wat je leuk vindt.
0: Ja, ik vind het jammer als je naar huis moet. Ja. Oh shit, ik kan dit nog even af willen maken.
1: Want je doet de ochtendshow?
0: Ja, 6 tot 9.
1: Ja.
0: En meestal ben ik dan tot een uurtje of 3, 4 ben ik op de zaak.
1: Oké. Okay. Ik heb ook een tijdje ochtendradio gedaan, maar dan deed ik ook nog tv 's avonds erbij. Dat vond ik best een lastige combinatie.
0: Maar dat is mega zwaar.
1: Ja.
0: Je hebt een gezin ook, toch?
1: Ja.
0: Hoeveel kinderen?
1: Twee kinderen.
0: Een
1: jongen en een meisje.
0: Vind je dat zwaar te combineren met een zwaar avondleven of een ochtendshow?
1: Nee, want ik ga meestal om 9:15 de deur uit. Ik ben om 9:00 in de studio en ik ben om 11:00 weer thuis. Dus ik ben eigenlijk bijna altijd thuis. Ja. Daar maak je zich wel zorgen over. Maar.
0: Ik voel geen pressure, maar ik heb wel een beetje schuldgevoel. Hè, want we hebben 4 kinderen thuis. 2 wat oudere jongens en 2 kleintjes. En mijn vrouw doet alles zelf. Eentje. Ik ben om 6:15 de deur uit.
1: Die ochtendshow vond mijn vrouw ook gezegd ook zwaarder toen ik dat nog deed. Dus, maar ik vond het ook zelf wel die combinatie pittig, maar dat vind jij niet.
0: Maar wie vond die ochtendshow zwaarder? Jij of je vrouw?
1: Nou, ik denk allebei. Een beetje hetzelfde gevoel. Wat je nou zegt, inderdaad. Dat doet hij wel heel goed, dit, hè?
2: Ik zit er echt met heel veel verwondering naar jullie te kijken.
0: Maar ik vind het leuk.
2: Ik vind het leuk.
0: Ik hoorde net het gesprek wat jullie met Raymond hadden. De tempo was zo hoog. Ik vind het leuk, gezellig. Lekker kletsen. Vrijdagmiddag, toch?
1: Ja, wat voor soort muziek is het op jullie station dan?
0: Wat ons
1: onderscheidt... Draaien jullie Bente bijvoorbeeld?
0: Nee, draaien we niet.
2: Waarom niet?
0: En de reden is dat wij met Curaçao nu waar we ons op willen onderscheiden. Kijk, je hebt een aantal andere Nederlandstalige zenders. En dat zijn Nederlandse zenders die op Curaçao uitzenden. En waarin wij ons proberen te onderscheiden. Zullen een Curaçaose zender zijn die toevallig Nederlandstalig is. Het verschil zit hem in de benadering van onderwerpen. De muziekkeuze. Hoe de presentatoren naar het eiland kijken. Het is een beetje een mindset dingetje, zeg maar. Dus
2: zit daar verschil in per zender? Dat ook hoe er naar het eiland wordt gekeken, naar de muziek?
0: Ja, natuurlijk. Want jullie kijken op een hele andere manier naar Curaçao dan mensen die hier al 15, 20 jaar wonen.
2: Dat denk ik wel, ja, zeker.
1: Ligt dat dus toe dan? Hoe kijk jij nu naar dit eiland dan?
0: Ik benader het als een bewoner, denk ik. En niet als een fun vakantieeiland waarbij ze veel mogelijk Nederlandse invloed probeert te importeren, zeg maar.
2: Maar hoe vind jij het dan bijvoorbeeld dat het hier helemaal vol staat met al die luxe resorts? Ik bedoel, want dat vertelde Tina, dat vertelde Tanja. Nou, nu hou

0: Ik zit elkaar. Ja. Vertelde Tanja ook dat het natuurlijk heel erg gebouwd is op toerisme. Maar ja. Het is natuurlijk ook, het heeft ook een gekke kant, natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Er zitten heel veel Nederlanders hier. Ik kan me best voorstellen dat.
1: Maar het is heel dubbel inderdaad. Want dit is waardoor het economisch nu goed gaat op Curaçao. Er wordt ongelooflijk veel bijgebouwd momenteel. En dat is ook wel iets waar mensen zich heel veel zorgen over maken. Allemaal grote nieuwe hotelcomplexen die erbij komen en zo. En dat is best wel, hè. Het is, gentrificatie is natuurlijk ook, hè. Oude oorspronkelijke wijken die worden helemaal opgeknapt en gepimpt. Waardoor de huizen voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar worden. En dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. En dat is best wel iets wat tot zeer veel zorgen leidt op het eiland. Hè, kunnen we dit aan? Wat is de grens? Verliezen we onze identiteit niet? Weet je wel? En dat zijn best wel dingen die enorm spelen momenteel op het eiland. En
2: hoe wordt er dan naar jou gekeken? Je woont hier nu 20 jaar, maar je bent nog steeds... Makamba heet dat geloof ik, of niet?
1: Makamba. Nee, ja, op de een of andere manier, als je hier zo lang woont... En bedoel, ik deel die zorgen ook, weet je wel. Dus ik weet niet hoe er naar mij gekeken wordt. Ik denk wel oké, of zo. Wel geaccepteerd, ook omdat ik die zorgen deel, zeg maar. Ik sta wel aan de kant van het eiland, in dit geval.
2: Dus eigenlijk zeg je, het moet een beetje stoppen nu. Met die enorme explosie van...
1: Nee, ik denk dat we zorgvuldiger moeten zijn. Je kan het eiland maar één keer vol knallen met gebouwen. En dan is het vol, weet je wel. En dat is natuurlijk zonde. Als dat gebeurt. En we denken daar niet goed over na. En ik heb het gevoel dat dat gebeurt. En dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Als je nu hier door de stad rijdt. Als je zo meteen naar Corendon rijdt. Dan kom je langs 2-3 plekken waar grote nieuwe complexen verrijzen.
2: En die torens daar bij die nieuwe jachthaven.
1: Ook dat. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld foei lelijk vinden. En zich zorgen maken. Van ja, luister, dan is dit volgebouwd zo meteen. Dan staat het hier. Dan staat het er voor altijd, weet je wel. Het aangezicht van Curaçao verandert heel snel momenteel. En dat is momenteel, denk ik, een van de grootste zorgen op het eiland.
2: Ondertussen ben jij geïntegreerd, zoals het mooi heet. Je hebt zelfs aan het carnavalsfestival hier meegedaan.
1: Ja, klopt.
2: Een aantal jaar geleden.
1: Je hebt, zeg maar, het carnavalsmuziekgenre heet de tumba. Bekend bij sommige mensen ook het publiek, toch, Anoushka? Ja, hè? 12 jaar geleden was ik de eerste Nederlander in 22 jaar tijd... de tweede Nederlander ooit, Europese Nederlander... die meedeed aan het tumba festival. Zingen in een papiemens. Ik ben geen zanger. Dat kun je ook horen nu.
0: Hoor je, is dit het?
1: Oh god, je hebt hem. Ja.

0: Je hoort het.
1: Me gusta lenga.
0: Geboren alleen toch? Ja.
2: Nou, niks mis met applaus, ja.
0: Maar zie je, nog steeds een hit, hè, 12 jaar later. Nee, maar luister, ik ben anti-zanger. Maar ik hou van uitdagingen, weet je. Want ik zag dit ook als een kans om deze kant van het eiland te ontdekken. Ik geloof, als je net op het eiland komt, zit je in je Nederlandse bubbel. Hè, wat we het net over hadden. Je kent misschien 5% van wat er gebeurt, ben je van bewust. En ik heb vanaf dag 1 altijd het gevoel gehad van, maar die andere 95%, die wil ik ontdekken. Die wil ik leren kennen. En een van de uitdagingen en leuke dingen die erbij horen, was meedoen aan dit. En ik kwam op een gegeven moment in de positie. Ik maakte veel radio. Ik had een beetje bekendheid. En toen gebeurde dit. En ik kreeg de kans. En ja, dit was er niet. En dat heeft me wel geholpen. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen op straat die me daaraan herinneren.
2: Je hebt vrienden gekregen daardoor.
0: Weet je wel, ja.
2: Ja. Ja. Lekker is dat,
3: vet, hoor. Ja, ik vind het echt heel cool. Ja.
0: Ik hoop muziek. Betekent dat iets? Of,
2: Nou ja, bij de radio is het vaak zo dat het dan afgelopen is.
0: Ja, ik voel hem aankomen.
2: Ja, dat weet jij misschien niet, maar dat is wel vaak zo.
0: Goed dat je
2: dat
0: uitlegt. Wel
2: grappig dat onze hoofdredacteur nu met zijn zonnebril achter de knop, hè?
3: Hij heeft ook nu zijn zonnebril opgezet.
2: Even een korte hoekje aan.
0: Eerlijk, blijf ik de basis,
2: ja. Het gekke is, ik kreeg net van een paar mensen appjes die zeggen, je kan het zelfs horen op de radio dat jullie ergens anders zitten qua sfeer en qua gevoel. Gek is dat, hoe dat dan werkt. Hè?
0: Voelt het tropischer?
2: Het voelt tropischer, het voelt nog net iets lichter en vrolijker.
0: Voelt gezelliger, ja ook.
2: Ja, gek is dat. Ja, nou. Misschien moeten we het vaker doen. Hè?
3: Ik vind het leuk.
0: Goed plan. Ja. Kom eens langs.
2: Ja. Ja, doen we zeker. Maar goed dat je er was.
0: Leuk man.
2: En succes.
0: Jullie
4: the best of the Friday Move. Friday Move.
2: Het zijn inderdaad ook die vrolijke klanken hier op Curaçao. We zitten bij Avila Beach. En er staat de hele tijd een TUI-vliegtuigje voor me. Waarom zouden ze dat dan neer hebben gezet eigenlijk? Ik snap dat niet helemaal, maar er zat vast een idee achter.
3: Nou ja, dat maar duidelijk is, toch?
2: Oh, wacht even, de sponsor.
3: Ja.
2: Oh, kijk, nou heb ik hem door. Ja, stom voor mij natuurlijk allemaal. Wat ook bijzonder is, er komen natuurlijk op allerlei vormen Nederlanders hier naartoe, die er op allerlei manieren allerlei dingen doen. En aangeschoven is inmiddels Eddie ter Stal. En die heeft gewoon zijn film meegenomen. Eddie, goed dat je er bent.
5: Hoi.
2: Ja, je hebt er nu letterlijk meegenomen, maar hij is gisteren in première gegaan hier,
5: ja,
2: toch?
5: Ja, gisteren in première.
2: Het Land van Johan.
5: Ja, het Land van Johan. De Antilliaanse première, daar ben ik hier voor. Daar ben ik door ingecorrendond, zeg maar.
2: Oh ja, in de slok in de kerk waar je bent, he, met die vliegtuig.
5: Oh, oké.
2: Ja. Okay.
5: En dus ik heb allemaal mediadingen bij de lokale radiostations en zo.
2: Nou, je ziet hem net voorbij komen, die gozer, hè?
5: Ja, en nu ben ik hier.
2: Ja, hoe is het ontvangen gisteren?
5: Ja, wel goed. Het is, er waren wel heel veel mensen die wat ouder waren. Hè, hippies veel uit die tijd en zo. En lokale kunstenaars. Eigenlijk helemaal niet zo gek veel anders als in Nederland. Ik heb een tour van 50 steden gedaan in Nederland. En eigenlijk is het altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn mensen die herinneren zich die tijd en weet je. En,
2: misschien moet je even kort uitleggen. Bente, ken je dat Land van Johan, de film, of niet?
3: Nee.
2: Het is een film.
5: Het zijn vier films over het Nederland vanaf 1966 tot nu.
3: Oké.
5: Het eerste deel is zeg maar de hippietijd. En dan zien we onze hoofdfiguren. Een beetje een soort introductie in het verhaal. Onze hoofdfiguren komen. De een komt uit Limburg, de ander komt uit Marokko. De ander komt uit Suriname of uit de Veluwe. We komen in Amsterdam terecht. En ontmoeten elkaar. En dan gaat de wereld voor hun open, zeg maar. Ze ontmoeten mensen uit andere groepen, zeg maar, voor het eerst.
2: En die film maakte wat los, ook op het gebied van seksualiteit.
3: Oh.
2: Want er zat er nog wel eens een blote piemel in.
5: Ja, ook.
2: En een blote borst.
5: Ook, maar ja, weet je, het zijn andere tijden. Hè. Ik bedoel, voor oudere mensen, die hebben er niet zo'n last van. Die vinden het allemaal wel leuk of gewoon, of weet ik veel wat. Maar soms jongeren vinden dat heel confronterend, dat in die tijd het allemaal wat minder preuts was en zo. Maar ja, we gaan niet het verleden aanpassen aan het heden natuurlijk.
3: Waarom kijken jullie mij nou aan alsof ik dat ook vind?
2: Nee, ik ga even.
5: Nee, bij het woord jong.
2: Kijk, jij kijkt geen tv meer, dus jij maakt de televisiemakers kapot. Maar kun je ook slecht tegen bloot in een film?
3: Nee, helemaal niet. Het moet wel functioneel naakt zijn. Ja, tuurlijk. Ja, anders vind ik het gewoon. Ik zit nu naar Euphoria te kijken dan op HBO. En dan komen de hele dag komen daar dan allemaal borsten in voor. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel weer gezien.
2: Genoeg borsten gezien.
5: Het gaat er ook een beetje om van hoe logisch is het dat die persoon op dat moment bloot is.
3: Absoluut.
5: Als hij uit bed komt, dan gaat het bad dan weer wel of zo. Maar als hij in de auto gaat zitten, is het wel raar.
3: Nou, absoluut. Ja, dus ik vind echt dat het functioneel naakt moet zijn. Vind ik echt, ja.
2: Maar je hebt er wel eens over nagedacht om iemand bloot in een auto te zetten, of nooit?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Het zou wel weer anders zijn, natuurlijk.
5: Nee, ja, dan kom je altijd op ideeën, natuurlijk.
2: Ja, maar heb je het eruit geknipt hier? Want in Nederland heb je het eruit moeten knippen.
5: Omroep Max heeft een korte, gekuiste versie gedaan van 1,5 uur. Maar op Pathé Thuis en Amazon en Apple TV en zo krijg je gewoon de echte versie.
2: De full monty krijg je dan gewoon.
5: De full monty.
2: En gisteravond ook.
5: Ja, dat doen ze hier niet zo moeilijk over.
2: Ja.
5: Zeker de oudere mensen niet weer, hè. Toch andere tijden, ja.
3: Bij de oude mensen ligt natuurlijk nog de oude mentaliteit.
5: Nou, ik weet in Amsterdam, ik heb eens een meisje gezegd... ja, met dezelfde moeite had je ook die dames hun BH'tje aan kunnen doen. Ja, maar dat was toen niet, weet je?
3: Ja, nee, dat is absoluut... Dus, oom is fotograaf en die fotografeerde altijd in Amsterdam... en dan ook soms wel ongevraagd van mensen. Maar heel vaak altijd gewoon lekker in het Vondelpark... lag iedereen altijd lekker topless, de zon.
5: Er was ook een ouder iemand die zei toen van... ja meid, kom op, doe even normaal, dat was juist lekker... dat knellende ding kon af, dan hadden we evenveel textiel als de man. Dat was bevrijding en zo.
3: Ja.
5: Maar het zijn andere tijden. Ik ben ook oud, hè?
3: Nou, ik zou dat niet zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld naar fotoboeken kijk...
2: Je bent oud.
3: Nou, ja. Als ik naar fotoboeken kijk van mijn ouders bijvoorbeeld... als we naar foto's gaan, dan iedereen lag altijd de hele dag naakt op dat strand, ja?
5: Ja.
3: Dat was gewoon normaal.
5: Ik ken dat.
3: Ja.
2: Jij lag ook altijd naakt op het strand?
5: Ja, wel hoor.
2: Dat was een vrij gevoel, was dat. Bevrijdend, zeg maar.
5: Nou ja, weet je, het was gewoon het was niet een ding of zo. Weet je, je had iedereen wel eens een keer in zijn blootje gezien of zo. In de 80
2: maar gaat dat zand ook overal zitten dan?
5: Ja, dat gaat overal zitten. Ja. Maar dat is zo, maar sowieso, hè. Niet de illusie dat je niet af en toe spoelt dat je een zwembroek aan hebt.
2: Nou, dat is altijd wel makkelijker, vind ik. Maar goed, daar zitten we over te lullen. Belangrijker is dat die film een beetje succes wordt. En is natuurlijk ook... Want, kijk, financieel hebben we het er ook over gehad. Je was eerder al bij ons aangeschoven. Het is best lastig om een film te maken in Nederland.
5: Ja.
2: En dan wordt het ook een beetje uit de financiële problemen.
5: Ja, nee, dat is ook gelukt. Nou, nee, nog niet.
2: Nog niet.
5: Ja, nee, ik heb
2: mijn. Je hebt die klappen nodig zoals je bent. Ga bij de beste zanger zitten. Ja.
5: Mijn regiesalaris heb ik in de film gestopt. Dus nu kan ik huur niet betalen, zeg maar. Letterlijk niet.
2: Echt niet?
5: Nee, echt niet. Ik wil niets nu. Maar ik ga zo lopen van de Harbor Hotel.
2: Nee, dan breng ik je even. Ik wil met de auto.
5: Oké, dan breng ik me even. Nou, kijk, zie je. Beetje bedelen is goed. Kunstenaar moet je af en toe bedelen.
3: Tuurlijk.
5: Maar hij gaat wel goed op, die streamers. Hij scoort hoog. Hij heeft 8,4 gemiddeld wordt er gegeven. Nu is het wel een rare film in de zin van normaal... bijvoorbeeld in de hoge regionen krijgt het meestal 8 en een 9.
2: Mm-hmm.
5: Maar ook zo'n 4-10%, afhankelijk van de site, die geeft ook een 1. Nooit daartussen in tussen 2 en 6. Je vindt het of kut...
2: Ja. Of echt wel heel kut.
5: Ja,
2: ik kwam nu al tegen laatst die hem kut vond. Ja, maar dat heb je ook gehoord waarschijnlijk. Ja. Heel veel mensen geven dus een heel hoog cijfer.
5: Ja.
2: Ik ga nu toch een keer kijken.
5: En ik weet ook niet hoe die leeftijd verdeelt. Dat staat er natuurlijk niet bij. Er staat alleen dat zoveel mensen geven dit en zoveel mensen gaan dat. En ja, nu zitten we bij Pathé Thuis zitten voor een 8,4. Maar ik denk dat
3: ook... Dat is heel hoog.
5: Maar ik denk dat ook daar ene tussen zitten. Want dat is elke keer... Dus ik weet inmiddels dat 5-10% vindt het kut. Ik weet elke keer als ik een vertoning heb en ik zie 60 mensen... denk ik, oké, 6 mensen gaan een kutavond hebben vandaag.
3: En ben je zelf blij? Wat zou je het zelf geven? Ben je blij met wat het is geworden?
5: Ja.
3: Zo'n lang proces natuurlijk.
5: Ja, het is natuurlijk pas het eerste deel van... Weet je, deel 1 is ook een beetje een introductie van de personages. Ja. De hippietijd, meer in zee. Dus het echte drama begint pas in 2, 3 en 4. Ja. En nu zijn het gewoon 4 verhalen die gelijk oplopen... die langzaam naar elkaar toe komen... En dat is goed gelukt. Het is, kijk, als je wat meer ervaring krijgt, dan lukt het in ieder geval meer... om de films precies zo te maken zoals je het wil.
3: Ja, precies. Want...
5: Maar dan weet je nog altijd niet hoe de reacties zijn.
3: Ja. Nee, maar zolang je zelf er blij over bent, dan is dat...
5: Ja, maar het zou wel lekker zijn als er 200.000... dus mensen kunnen aanklikken, kopen of huren bij Pathé Thuis, Amazon.
2: Ja, maar dan kun je huur nog halen.
5: Nou ja, dan moet het wel opschieten, maar...
2: Ja.
3: Nou, en je hebt er gewoon heel veel liefde in gestopt. Dus je wilt gewoon dat het heel veel mensen bereikt.
5: Ja, en ik vind het ook heel mooi. Het is goed gelukt.
3: Ja. Daar gaat het om.
2: Gaan bekijken dan. Ik ga dat even doen wat jij nu
3: hebt. Ik ga het kijken.
2: Inspireert dit ook eigenlijk om hier eens een keer een film te gaan maken? Je hebt natuurlijk Bambini allemaal gehad, dat soort films. Of is dat niet jouw omgeving deze?
5: Nou, als ik het zo zie. Ja. Dat brengt me niet op ideeën. Maar dat wordt weer duurder, hè?
2: Ja, maar goed, je noemde net een reisorganisatie. Je ziet nog een reisorganisatie. Ja. Die vindt dat misschien best interessant als je daar een leuke film op kan maken nog.
5: Reclamefilmpjes maken, dat wil ik ook wel doen.
2: Ja.
5: Ik ben echt een hoer, hè, wat dat betreft.
2: Echt waar?
5: Ja, absoluut.
2: Je bent overal
5: ik moet wel.
2: Maar je hebt ook wel een mening, want je hebt ook een column in de Telegraaf.
5: Ja.
2: Dan ben je altijd redelijk uitgesproken. Jullie zijn volgens mij op dezelfde... Jij bent nogal links, toch, over het algemeen?
5: Ik heb deze keer niet links gestemd, maar ik noem mezelf wel sociaal-democraat. Ik ben een soort liberaal nu, in feite.
2: Oké, je bent een beetje bijgedraaid, want je was veel linkser volgens mij.
5: Ja, ik zat bij de Partij van de Arbeid, maar ik ben, omdat GroenLinks erbij kwam... vind ik toch een beetje zo'n rijk-linkse partij, heb ik niks mee. Ja, en dan wordt het een beetje zoeken en spitten. Dan ga je gewoon kijken naar... personen die je oké vindt op een lijst. Hmm. En die ga je die maar kiezen.
2: En wie was oké in jouw ogen dan, de laatste keer?
5: Ik heb Ulisse Elian gestemd.
2: Omdat?
5: Omdat ik het een dappere jongen vind. Is een vluchteling. Zijn vader is een vluchteling en hij durft het op te nemen tegen het Iraanse regime. En dat is aan de linkerkant veel te weinig aanwezig.
2: Ja. Dat kun je toch ook veel vaker doen? Gewoon ergens aanschuiven en een beetje mening geven. Kunnen mensen goed geld mee verdienen,
5: hoor. Ja, nou, oké. Okay, maar
3: ja. Je zit er iemand.
5: Als je contacten hebt, graag.
2: Ik schijn nog wat mensen te kennen. Okay. Nee, daar gaan we nog even naar kijken. Komt er nog tegen een volgende film aan? Wat zeg je? Onmogelijk op dit moment.
5: Nou ja, film 2 is de bedoeling. Ik ben ook een film maken met Henk Poort over een demente Jordaanese zanger. Maar zo'n low-budget film. Daar moet ik 3 ton voor ophalen. Dan kunnen we het low-budget maken. Dus ik ga ook flink weer bedelen.
2: Want hoeveel heeft deze nou in totaal gekost?
5: 3 miljoen.
2: 3 miljoen?
5: Ja, en film 2 is 2 miljoen. Dat is de 80er jaren, zeg maar.
2: Oké.
3: Het is toch duur, hè? Film maken. Het is toch bizar?
5: Ja, maar er werken 100 mensen mee.
3: Ja. Ja, nee, ik vind het fantastisch.
2: En Bente was ooit actrice, maar die zegt die wereld, ik vertel me niks.
3: Nee, wel hoor, jawel. Nou ja,
2: Je moet iemand anders zijn, zei je. Dat wil je liever niet.
3: Jawel, tuurlijk. Alleen ik vind op het moment dat als je moet kiezen, zeg maar, in het segment van bijvoorbeeld een misfit, zeg maar, echt die commerciële kant, zeg maar, dan maak ik liever kunst.
2: Ja. Dus dan moet hij jou wel bellen, want hij maakt kunst.
3: Ja, toch?
5: Yeah. Nou, mijn hoofdrolspeler is eigenlijk ook kunstenares. Die is dichteres eigenlijk, maar... Ja. Die heb dit gedaan.
3: En Misfit was ook kunst, hoor, moet ik trouwens wel zeggen. Anders krijg ik dat weer op mijn dak. Maar het is wel commerciële kant van de kunst.
2: Commerciële kunst was het.
3: Ik vind dan gewoon de andere kant vind ik dan gewoon net iets interessanter.
2: Nou, dat zou wat ook niet aan het doen zijn. Wij maken hier commerciële kunst.
3: Ja,
2: en dat
3: ik
2: voelt
3: ben
2: ook zo. We schilderen hier. Ja, hè? Zo is het eigenlijk. Absoluut. Succes. Goed, hier, dat was ze, Eddie. En we zien elkaar snel
3: en
2: weer.
3: En succes. Ja. Ik hoop dat het heel veel mensen gaat bereiken.
5: Dankjewel. Doei.
4: The Best of the Friday Move. Altijd.

0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
2: Maandag begint de uitzending met het economenpanel over de aanpassingen aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreken we Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Hoe bereidt de schaatsbond zich voor op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
12: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7,4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. Er is veel kritiek op het plan van de Europese Commissie om het klimaatbeleid te versoepelen. Ze wil bedrijven meer tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen, maar dat is uitstelgedrag, zegt Milieudefensie. Natuur en Milieu vindt het ook oneerlijk voor bedrijven die wel goed bezig zijn met verduurzaming. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
1: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
18: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
19: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk en de bedoeling?
20: Steven Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
13: Wilfried Gené.
21: Alweer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move vanaf Attila Beach, Curaçao.
13: The best of the Friday Move.
21: Ja, maar hoorde je het? Hij was te laat deze keer. Onze eigen disjo zat niet op te letten. Hij had zijn koptelefoontje niet op.
22: Hij begint arrogant te worden.
21: Ja, hij gaat dan overmoedig worden. Gelukkig is hij ook nog hoofdredacteur. Ik hoop dat hij dat beter doet. Nee, gaat hartstikke goed, Mark. Gaat hartstikke lekker natuurlijk
22: super.
21: Allemaal. Dus een beetje zeiken moet natuurlijk allemaal kunnen. Hé, hey, wanneer komt jouw nieuwe single uit, Bente?
22: Nou, volgende week vrijdag komt er weer een nieuw liedje uit.
21: Zo, en hoe heet dat nummer?
22: Dat liedje heet 321.
21: 321?
22: Ja. Het gaat eigenlijk over afgelopen jaar. Dat afgelopen jaar zo ontploft is. En ook hoe Sam en ik, mijn relatie en ik, daar dan mee omgaan. En dat ook af en toe weer even een soort nieuwe balans zoeken was. En daar heb ik een liedje over geschreven.
23: Maar er is nog meer aftellen, 3-2. Oh. Dat betekent dat bijna dat het klaar is, toch?
22: Nee, het mag nooit klaar zijn. Nee.
21: Was nou juist.
23: Oh, sorry.
21: Jij denkt gelijk aan afluiten, denk jij.
23: Ik denk afluiten.
21: Ja, dat denk jij gelijk aan.
23: Klaar, denk ik dan.
21: Ja.
23: Maar ja. Ik dacht dat
21: je bent ook geen poëet, hè, Bas? Niet. Je bent gewoon een nuchtere boer uit de Achterhoek, zeg maar.
23: Klopt, net zoals die man die naast mij zit.
21: Ja, die komt uit Westland.
24: Die doet niet alles voor het geld.
23: En dat slaat ook helemaal nergens op.
24: Nee, tussen twee snobbers komt hier even.
23: Nee, maar je zit nu weer met een vliegtuigje van Tui voor je neus.
24: Twee snobbers van Showbird.
21: Ja, hij wordt veel geboekt, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Hij is volgens mij onze best geboekte artiest.
23: Ja,
24: weet je dat?
23: Ja, ongekend, hè?
21: Het gaat helemaal nergens over. Hij wordt zo vaak aangevraagd.
23: En ze bieden jou ook al aan, maar dat had niemand.
24: Nee. Denk je dat ik heel het land door wil rijden?
23: Nou, dat denk ik
24: voor
23: wel.
24: Patiënten.
23: Nee, je zit al bij VI, die hebt al genoeg.
24: Ja, daarom. Ja. En ik word gesponsord door Carenda natuurlijk. Dat wil ik wel even noemen.
21: Ja, dat mag jij noemen. Ja, daar is
24: hij. Nee, want hij staat hier te schreeuwen over Tui, maar ik ben hier...
21: Via Corendon.
24: Via Corendon. Ja. En jij?
21: Ik ben nog hier via Corendon, maar ik zit hier nu voor Tui.
24: Oh ja. Dus jij bent eigenlijk de ergste van allemaal.
21: Maar is dat erg? Ik zorg er ook voor dat jullie hier allemaal kunnen komen daardoor.
24: Ja, maar je wordt gevraagd. Ja, ik kan ook nee zeggen, maar ik doe het voor jou en voor...
23: Ik ben ook gevlogen met Tui. Was echt perfect hier naartoe, hoor.
22: Ik heb echt het gevoel alsof ik bij een soort live conferentie zit met voetbalvragen. En dan ook zo, ja.
23: Het begon met
22: ik vind het helemaal fantastisch. Ja, daar begon het mee.
21: Je hebt geen flauw idee wie deze mensen zijn? Of wel?
22: Jawel,
21: je
22: hebt
21: het uit de mond gisteren?
22: Ja, ik heb mij natuurlijk verdiept. En toen mijn vriend is echt voetbalfanaat. En die kijkt gewoon echt conferenties voor u.
24: Ben je dat?
22: Ja, omdat we dat gewoon... En toen heb ik dat echt zitten... Ja, ik ben goed opgevoed. Ja,
24: kan die niet aan tafel komen zitten dan?
21: Hij zit daar, heeft net zijn zonnebril afgedaan.
22: Ja, hij zit daar, kijk. Ja. Daar
21: is een beetje bijgekomen net. Ja, en deze man, ken je die ook met die pet?
22: Nee,
23: Bjorn Kuipers.
22: Hallo.
23: Dus Bjorn Kuipers. Ik heb heel veel WK's, EK's finale, WK's gefloten. Dus,
22: fantastisch.
23: Bjorn Kuipers. Ja, fantastisch. Mooi toernooi gehad.
22: Ja,
23: dus
22: leuk.
23: Echt, geweldig. Ja.
21: Staat hij ook onbekend dat hij altijd heel goed floot als Bjorn Kuipers zijn. Ja. Hij is gewoon jaloers op Jörn Kuipers. Hij is zelf namelijk ook scheidsrechter, maar hij heeft zich altijd misdragen. Hij heeft altijd van die gekke dingen gedaan op radio en tv, waar hij nooit helemaal serieus werd genomen. Hij ging zich gewoon als reisleider gedragen toen hij met een gezelschap in Kopenhagen was, terwijl hij daar voor een wedstrijd was. Ja,
2: klopt.
21: Sorry, dan gaat het mis. Dus
23: moet die Mark Adriani niet weer een plaatje is?
22: Oh, is ook weg.
21: Hij is
22: ook
21: Mark Adriani. Ja, trouwens over plaatjes gesproken. Wij hebben ook ooit nog een plaatje gemaakt. Weet je dat nog?
23: Nou, dat was een wereldnummer.
21: Ja.
23: Heb je die?
22: Ah.

0: Johan Derksen staat hier.
1: Ja, bij Johan Derksen staat hij in de gang.
2: Kaars in de gang.
1: En je ziet direct hier ook enthousiast iedereen meedoen.
0: Dat vinden we best leuk hier.
2: Kaars in de gang.
1: Dat zouden ze vaak moeten draaien, Johan.
0: Ja, echt hoor. Nee, dat was een absolute hit.
1: Ja, dat was echt.
0: Nou, eigenlijk moet ik eerlijk bij zeggen, dat had je toen wel verteld. Eigenlijk wilde ik dat eerst met John de Bever doen, maar ik mocht het niet van zijn vriend doen.
3: Oh, nee?
0: Omdat de kaars in de gang lag te gevoelig. En toen zei ik wil wel als we zingen, er staat een wolf in de gang. Ik zei, ja, sorry. Ga jij nu over een beetje de teksten beslissen? Dat is het allemaal voor ons.
3: Maar dat is de vriend van John.
0: Dat is de vriend van
3: Kees.
0: Die
3: heeft wel alles voor het zeggen.
4: Oh, zingen ze kaars? Ik dacht kaart.
0: Nee, kaars.
4: Oh, oh, dat zing ik dan niet mee. Nee, dat zing ik niet mee.
0: Nee, dat heeft met een kleine rel te maken.
4: Ja, dat vind ik dan weer stom.
0: Ja.
4: Ik dacht kaart, omdat je scheidsrechter bent. Ik leuk, kaart.
1: Ja. Nee, ik snap het rustig.
4: Ja,
1: vrij
4: dat dacht ik leuk. Agressief.
0: Nee, ze is pittig. Dat is het wel. Pittig.
1: Ja. Ja.
4: Ik ben gewoon een pittige tante.
1: Pittige tante, ja. Oh, hier, Adriani is ook weer terug. Welkom. Leuk.
0: Je moest net wat instarten, maar je was er niet.
1: Nee, dit programma ook serieus neemt.
0: Echt? Ja. Is het totaal niet serieus, deze man?
1: Nee, hij doet gewoon zijn eigen dingen. Hij denkt, jongens, ik ben hier gewoon op kosten van het vliegtuig hier.
0: Ja. Toei?
1: Toei.
4: Toei.
0: Oh ja, toei staat daar. Ja, jij wordt er heel ongemakkelijk van. Ik zie het aan je Valentijn. Maar je bent toch wat gewend. Zolang je niet over jouw vrouw begint, is er niks aan de hand. Dat weet je ook. Ik zag haar net zitten hier trouwens. Waar zit ze nou dan? Ze was hier net nog, toch?
3: Nee, die is al weggelopen.
0: Oh, die dacht ook.
3: Die wilde het niet meemaken.
0: Deze hier.
3: Nee. Okay. En dat begrijp ik heel goed.
0: Hey, je was positief van de week op Nederlands elftal finale, waarschijnlijk, zei je?
3: Ja, ik denk de eerste ronde. Ja, alles nog wel. Tweede ronde, eruit. Brazilië, Marokko, die gaan ze krijgen. Nee, maar er zijn gewoon te veel spelers. Zijn er gewoon of niet bij, of niet fit. Ja, dan heb je niks te zoeken en niemand heeft wat gewonnen. Er zijn overal spelers die meelopen, maar geen leiders zijn van hun elftal. Van Dijk wordt dan altijd genoemd, maar ja, die zijn...
0: Dat is een echte leider, zeg ze allemaal.
3: 50 eindigt, zijn die. Nou ja, een echte leider, dat vind ik ook wel meevallen. Maar ik zit niet in die groep, maar ik denk, omdat hij er zo lang zit... dat hij de basis van de selectie, samen met Koeman... en die kunnen natuurlijk samen heel goed. Dus iedereen is ook wel een beetje voorzichtig, denk ik. Voor de leider.
0: Ik zit even aan zijn opstelling, denk ik. Wat is jouw ideale opstelling dan?
3: Ja, dat moet je me vooraf vragen. En dan schrijf ik het even op en dan...
0: Ja, dat schud je niet zo uit je
3: Nee, dat schud ik niet zo uit.
0: Rechtsachter, Dumfries.
3: Dumfries, ja.
0: Centraal.
3: Timber, Van Dijk. Op goal Verbrugge. Linksback Van de Ven. Middenveld. Reinders. Gravenberg. Ja, maar dan moet die Frenkie wel fit zijn. Nou, dan zet ik die er ook op. Maar ze hebben geen enkele keer goed gepresteerd met die drie. Dus moet eigenlijk Kluivert spelen. En dan zou ik hem laten spelen voor Reinders. Want die speelt bij Manchester City ook niet. En dan voorin Depay, Gakpo en Malen.
1: Dat zijn de 12.
3: Nou, dat tel je niet goed.
1: Nee, dat zijn 12 spelers nu die je opnoemt.
3: Zo schrijf je ook je facturen zeker.
1: Hè? Nee, maar je noemt 12 spelers op nu.
3: Nee.
1: Nou, ik hoor het echt
3: of,
1: goed.
3: Of.
1: Of.
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Ongelooflijk. Ja. Maar past dit allemaal bij BNR?
0: Het is warm.
3: Ja,
0: het is gezellig.
3: Zeggen, ja.
0: En de Friday Move is altijd net iets lichter dan al die zware andere inhoudelijke programma's natuurlijk. Maar daarom liep de hoofdredacteur ook even weg net, denk ik.
3: Die
0: werd er een beetje ongemakkelijk door.
3: In.
0: Nou, die is te laat nu, wat dat betreft. Kun je een beetje meegaan in Bas, wat Valentijn nu zegt? Opstelling?
1: Nee, ik ben wel wat positiever. Je kunt niet zo aan het toernooi beginnen als je al zo negatief bent als jij bent.
3: Ja, maar ik voetbal niet, hè?
1: Nee, maar jij moet
3: er wel bezig om het een beetje te beoordelen.
1: Maar
3: jij bent in dienst van de KNVB. Maar ik ben niet in dienst van de KNVB om te zeggen wat de KNVB graag wil.
1: Ja, maar je moet het ook wel een beetje verkopen, hè, dat het toernooi eraan komt. Ja, aan de mensen die jouw krant lezen.
3: Ja, maar
1: zo.
3: Je moet die mensen toch niet besodemieteren?
1: Nee, maar die mensen worden wakker op het strand en die gaan jouw krantje open doen en denken, nou, het wordt weer zo'n dag.
3: Ja, ja nou, en dan krijgen ze ook zo'n dag. En dan zeggen ze, nou, dat heb je toch goed gezien.
1: Nou, ik vind het heel raar. Ik zou toch iets positiever erin gaan zeggen.
3: Ja.
1: Hetzelfde,
3: dat
1: je
3: begrijp
1: hebt
3: ik. Hetzelfde zoals jij fluit.
1: Nou, dat vind ik echt ongelooflijk.
3: Zo fluit jij ook, ja.
1: Jij hoopt,
3: maar ja. Dat moet je niet doen.
1: Okay.
0: Je moet eerder ingrijpen eigenlijk, vind jij. Hij laat te veel lopen.
3: Hij laat echt veel te veel lopen, ja.
0: Nee. Hij vergeet zijn kaart ook wel eens. Die heeft hij dan thuis laten liggen. Denk, nou, weet je wat er ook gebeurt.
3: Ja,
0: hoofden vliegen er vanaf, alles gebeurt maar.
3: Hij heeft al een half jaar heeft hij niet gefloten. Als je hem hier ziet lopen, hij komt als een manke.
1: Schijnzetten van het jaar geworden, hè? Bij de Voetbal International.
3: Na een half...
1: Kom, dan een half jaar niet gefloten.
3: Ja, dat is zeker, ja.
1: Het is ongelooflijk. Maar ja, goed. Nee, maar leuk, gezellig zo.
4: Ja. Nou, ik zit ook lekker met twee zonnestraaltjes hier in huis, ja.
1: Nee, maar dat weet je als je met hem zit.
4: En ja, dat is mijn vriend zijn dat,
3: ja.
1: Het is echt, je begint de week zo deep voor de eerste pest. Ja.
0: Yves Beersen zei van de week toen hij een foto zag van Valentijn in het vliegtuig. Ik stond liever mijn ogen uit dat ik bij Valentijn in het vliegtuig zou zitten.
3: Wat vind jij nou eigenlijk van Yves Beersen?
4: Ik vind dat topgozer.
3: Nee, dat gaat niet. Kan hij een beetje zingen?
4: Je vraagt het me toch?
3: Ja, maar kan hij zingen? Ja, maar ik vraag niet hoe hij is als jongen.
4: Oh ja, oké. Ik vind hem fantastisch.
0: Ook als zanger dus, hè?
4: En nu dan, Valentijn?
3: Nee, ik vind het helemaal niks.
4: Waarom niet dan?
3: Nee, ik vind al die muziek smaaksoort. Nee, ja, is genre. Al niet mijn genre.
4: Ja.
3: Maar nee, sowieso niet. Hij is mij te glad.
4: Oké. Okay.
3: Dus...
1: Te glad ook
4: echt. Te glad.
3: Ja. Nee, het is niet mijn favoriet. Nee.
4: Nou, dat groot is gemaakt prima. Hebt.
3: We hebben hem wel groot gemaakt.
0: Hij heeft nooit in een podcast een keer gehad. En toen heeft hij hem groot gemaakt.
3: Hij had,
4: Wat dan?
3: Hij had het glazen huis. Daar kan je een wens indienen. Daar moet je dan wel voor betalen.
4: Ja.
3: Nou, dat hij ook iets van 2500 euro betaald om bij ons maar in de podcast te kunnen komen. Kick-off. Ik heb abnormale hoge hartslag.
4: Een medicijnen nemen. Hij
1: heeft een soort horloge.
3: In godsnaam
1: nee, dat is de kaching. Er wordt de weigers mee.
0: Ja, horloge geeft het echt aan.
3: Ja, ik heb een hoge hartslag.
4: Oh, zielig. Ja,
3: maar dat is tegenover jou zit.
0: Ja.
3: Maar,
4: nou,
3: dat wil hij niet hebben, hè? Maar, nee, dus hij, toen was hij eigenlijk nog helemaal niemand. En daarna is zijn carrière in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. En doet hij het commercieel, doet hij het prima.
0: Ja, maar zijn fantastisch leuke nummers, man.
4: Ja, jongens, hartstikke leuk.
3: Allemaal gestolen nummers.
4: Dus nou, geen enkel
3: eigen nummer bij. Dat nummer waar hij succesvol mee is geweest, ik weet niet hoe het heet. Maar...
0: Een paar jongens terug in de tijd. Ja, die is geschreven door een aantal jongens uit Groningen, volgens mij.
3: Terug in de tijd.
0: Maar zo gaat het met al die hitzangers. Al mijn hits worden ook geschreven
3: door
0: mensen.
3: Maar jij schrijft ze er ook zelf, of niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Niet?
0: Nee,
1: wanneer komt jouw nieuwe nummer uit aan Wilfred? Die,
0: over anderhalve week komt uit.
1: Dat wordt een kaskraker, jongen.
0: Korreltjes zout.
1: Ja, dat wordt echt heel
3: Maar wanneer is nu iets een kaskraker? Een kaskraker?
0: Nou, dat kun je beter aan Bente vragen. Ja. Wanneer is iets een kaskraker?
4: Nou, ik denk op het moment dat het gewoon de juiste mensen bereikt en wanneer het doet wat jij wil dat het doet. Dat denk ik.
3: Zo.
4: Sommige liedjes hebben bijvoorbeeld een stream.
3: Daar kunnen we wel wat mee.
4: Nou ja, echt. Sommige liedjes die van mij bijvoorbeeld niet in streams, zeg maar, miljoenen streams hebben behaald. Maar wel bijvoorbeeld mijn fans allemaal elkaar meezingen. Dan is het voor mij een succes.
3: Ja, ja.
4: Dat vind ik echt.
0: Zo werkt dat dus. Prachtig. En mijn fans zingen mijn nummers ook mee.
3: Ja.
1: Ja. Maar heb je ook al van die sjaaltjes van jezelf? Zo
0: nog niet, daar moet ik aan beginnen. Ja, zeker weten. Wat grappig is dat mijn kinderen, mijn dochter zitten heel vaak met die vrienden vandaan. Die zitten dat waarschijnlijk om haar te pesten. Zetten ze dat nummer op dan. Ja. En dan sturen ze dat
3: die
0: hele
3: vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Wat jij maakt, je dochter. En je zoon ook.
0: Ja.
3: Ja, maar zo zijn kinderen toch?
0: Nee, dat is waar.
3: Mij vinden ze ook verschrikkelijk thuis.
0: Nou ja, ik had iets op TikTok gezet. Dat moest van de platenmaatschappij. Toen zei ze, dit is echt heel slecht, papa. Dit gaat niet werken. Ja. Dit staat echt helemaal nergens.
4: Maar ik vond die net niet, hoor. Vond ik gezellig.
0: Is vrolijk.
4: Korrelzout.
0: Korrelzout. Ja. Wordt echt heel vrolijk.
3: Ik heb één gezongen.
0: Nee, die heb ik nog niet gezongen.
3: Oh, okay.
1: Maar ik heb één iemand horen zingen van de week. Die zingt nog slechter dan dat jij zingt, hoor. Chris Woods. Heb je die gehoord?
4: Ik ken die niet.
1: Nee, hij is een hele bekende zanger.
0: Sluis komt die.
1: Maar Sluis.
0: Ja.
3: Ja. Oh, maar ja, die lacht natuurlijk iedereen uit. Die heeft 27 miljoen op zijn rekening staan. Ja. Dus ja,
0: maar dat moesten we eruit knippen.
3: Dan wil ik ook wel vals zingen.
0: Nee, maar dat mag je niet meer vertellen, dit.
3: Oh, sorry.
0: Dat moest eruit geknippen worden. Want anders was je bang dat hij hier op het eiland bedreigd zou worden.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dus nu heb jij het weer geroepen.
4: Oh.
3: Oliemaatschappij verkocht.
1: 27 miljoen?
3: Ja.
0: Ja, een energiemaatschappij had
3: of energiemaatschappij. Ja. Dat is allemaal hetzelfde.
0: Hij was er niet blij mee dat dat verteld is. En nu wordt het weer herhaald. Hoeveel zei je?
3: 27 miljoen, volgens mij.
0: 27 miljoen, dat is veel.
3: 27 met 6 miljoen.
0: Dat is echt heel veel. Terug naar het Nederlands zelf, want volgens mij zijn jullie daarvoor gekomen, al merk ik daar niks van. Heb jij iets meer vertrouwen aan in de namen die hij net noemde? Of zag jij dat opstellingje niet helemaal zitten?
1: We gaan echt, nee, die namen die je noemde ben ik wel mee eens, maar het is ook echt gewoon team. Dit wordt een team, wordt dit.
3: Ach, jezus.
0: Dat is de kracht van Koeman ook, hè?
1: Denk ik echt, de kracht van Koeman. Die houdt het soortje bij elkaar en dat gaat echt goed komen.
3: Maar het is een heel oud team, is het ook.
1: Dat maakt
3: het
1: heel
3: uit. Veel dertigers. Ja. En je komt daar in Amerika, is het net zo heet als hier.
0: Ja, geen wind.
3: Geen wind.
0: Lekker windje hier.
3: Hier heb je gelukkig nog wind.
0: Ja. Echt lekker windje hier.
3: Ja, want anders is het hier ook niet uit te halen.
1: Alleen denk wel de eerste week van het toernooi wordt denk ik wel doorkomen. Ik denk dat niet zo leuk is met al die grote uitslagen zo. Denk je wel?
0: Met
1: al die kleine landen die
0: zoals Curaçao.
1: Ja.
3: Nederland heeft wat dat betreft al direct slecht geloot. Japan, Zweden.
1: Ja, dat zou je.
3: Tunesië. Dus niet echt een lekkere loting. Niet om lekker te beginnen. Zeg maar.
0: Nou, je kan alleen maar verliezen. Ik bedoel, als je daarvan verliest, zegt iedereen belachelijk enzovoort. Dus als je wint, zeg ik normaal dat je daarvan wint.
3: Ja. Nou, dat vind ik ook. Dat zou ook normaal moeten zijn. Want die Zweden hebben geloof ik één punt gehaald ooit ergens. En daardoor zijn ze bij het WK terechtgekomen.
0: Ja, ze hebben een aardige spits, die van Arsenal.
3: Ja, maar ik kan er niet alleen op één spits leven.
0: Hadden wij maar een goede spits. Ja. Ik bedoel, de Depay is gewoon niet fit.
3: Nee.
0: Ik denk niet dat hij veel gaat
3: leveren. Maar die gaat wel mee.
0: Gaat altijd mee.
3: Ja.
0: Ook als reisleider.
1: Weet je wie er in de spits moet?
3: Nou.
1: Brian Linzen.
0: Hoe lang ben je nu op het eiland? Heb je nu al zoveel
1: zon?
0: Ja? Ja. Nee, dat je te lang
1: ik wou even kijken of dat een naam is die je wel oké vindt.
3: Ja, ik vind die naam prima, maar niet voor het Nederlands zelf. Nee, dat is...
0: Die is ouder Johan Derksen volgens mij.
3: Ja, hij springt ook hoger wel dan Johan Derksen, hoor.
0: Dat wel.
3: Dat is wel ja,
0: nog steeds
3: hij heeft wel goed gedaan, Ben.
0: Wat hij er goed doet. Hey, waarom is Makkeli nou winnen voor geselecteerd? Waarom worden nooit andere Nederlandse scheidsrechters daar een keer voor gekozen?
1: Ja, dat is wel. Kijk, de FIFA die kiest weer andere, die kiest zelf de scheidsrechters, niet bij de UEFA. Maar die zien natuurlijk wel welke wedstrijden worden gefloten in Europa. En die houden ze wel in de gaten als Makkeli veel wedstrijden fluit in de Champions League. En ook beslissende wedstrijden fluit in de Champions League. En dan word je eerder uitgekozen dan dat je misschien ja, 1-2 poolwedstrijden fluit in de Champions League. Die misschien niet zo zwaar zijn.
3: Maar hij is geselecteerd voordat het spannend werd in de Champions League.
0: Ja.
3: En toen werd het spannend in de Champions League bij Atletico Madrid. En toen ging hij door het ijs.
1: Ja.
3: Dus niet de beste scheidsrechter van Nederland staat op het WK.
0: Nee, nou, de beste scheidsrechter van Nederland staat hier. Ja. Zit hier.
3: Nou, dat
4: ja,
3: vindt
4: van
3: hij zelf.
4: Het jaar. Nee, dat vind ik ook. Als het is uitgeroepen, dan bent u het.
1: Nou, maar,
3: nee, ja. Maar wij hebben ook een verkiezing van voetballer van het jaar. En dat wordt gedaan door allemaal oud-internationals.
0: Mm-hmm.
3: Gullit, Kieft, Van Basten en dergelijke.
0: Ja.
3: En die vinden Kusserbuuk de beste. Kijk, daar hecht ik meer waarde aan dan aan de verslaggevers van VI. Die allemaal met gekleurde brillen op zitten.
0: Is dat zo?
3: Ja, natuurlijk zitten die met gekleurde brillen op. Want
0: hoezo?
3: Die moeten weer verhalen maken met die jongens. Die zijn niet onafhankelijk.
0: Dus die hebben,
3: maar die ex-internationals, die zijn gewoon onafhankelijk.
1: Maar die
3: en die hebben Bas allemaal over het hoofd gezien. Want je moest de top 5 inleveren. En Bas staat in geen enkele top 5.
0: Dat is toch gek?
3: Nee, dat is niet gek, want de man heeft maar een half jaar gefloten.
4: Ja, dus het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
0: Ja, ik weet
1: wat dit is. Ik weet wat dit is.
3: Waar gaan komen, ja.
1: Dit is een leugendetector. Elke keer zie je dat die kloppen gaat het ding af. Dus dit klopt ook weer die faaltijd. Het is gewoon een leugendetector.
0: Bas is
1: gewoon
0: een goede scheidsrechter. Wat
3: is een goede scheidsrechter, maar op dit moment een half jaar heeft hij gefloten. Dus hij hoort niet bij de beste 5 van dit seizoen. Van afgelopen seizoen.
0: Oké.
1: Nee, ja.
0: Nou, het eerste half jaar ging het best lekker, Bas,
1: ik vind die Sjoerd Moussou ook altijd goed van het AD, hè. Goede verhalen altijd.
3: Ja, dat is een goede verhaal, ja.
0: Heb je kreeg alweer belangrijkere wedstrijden namelijk.
1: Nee, maar dat was
0: tot
1: natuurlijk wel
0: het misschien
1: zo.
0: Met je blessure.
1: Ja, toen kwam die blessure, die Achillespees, had ik eigenlijk wel gewoon die wedstrijd van PSV Feyenoord. En ik stond ook wel op de rol om voor de bekerfinale uitgenodigd te worden. Omdat ik, ja, als Twente daar niet mee zou doen, dan was ik wel een van de kansen hebben. Dus
3: maar
1: dat was
3: dat
1: wel
3: is,
1: mooi.
3: Dat zegt al alles. In januari weet je al dat hij de bekerfinale
1: nee,
3: gaat
1: fluiten.
3: Terwijl ze helemaal niet weten hoe die op dat moment ervoor staat.
1: Nee, maar er wordt wel
3: dus op kijken helemaal opties. Niet. Nee, je roept net van ik sta op de rol voor de bekerfinale.
1: Ja, maar je moet eerst kijken wie eruit. Je hebt een aantal kandidaten die zo'n wedstrijd kunnen fluiten.
4: Gezellig,
1: ja.
4: Hè?
1: Het is echt, het is ook zelfs die omgeving. Ik denk, het is anders met jou als je hier zit. Maar het is overal hetzelfde waar je bij jou zit.
3: Ja, maar omdat ik ken jou een beetje, dus ja.
1: Nee, maar ik vind het gewoon ook niet... nou ja, doe maar. Ja. Ik snap ook niet dat je me uitnodigt.
4: Oh, ik ben echt weer helemaal live bij zo wat we gisteren allemaal op de iPad hebben gekeken. Al die interviews met al boze vader.
0: Je kende het niet, hè?
4: Nee, ja, ik kende het niet.
0: Jouw vriend heeft speciaal opgezocht.
4: Mijn vriend is echt, ja, toch zo? Ja. Die zegt echt, ja, ik kijk conferenties voor u, voor die gezelligheid.
3: Ja. Ja. Nou, ik mis wel één iemand bij die persconferentie. Want vroeger... Voor hem wel een 2-1-heid. En hij was nog veel erger.
4: Echt?
3: Nou, zoals hij af en toe ook...
0: Wij waren de schrik van de bondscoach.
4: Is dat
0: wij
4: zo?
0: Ja. Dan begonnen we om de beurt met zagen. Dan begon ik met zagen of Valentijn begon. En dan nam de ander het weer over. Dan ging het nog ietsje dieper het mes erin. En zo, weet je wel. Dus toen ik ermee gestopt ben, ging er een zucht van verlichting volgens mij.
3: Ja, nou, 100%, ja.
4: Maar waar komt dat vanuit? Dan is zo die hele heftige critici zo altijd zo in die interviews. Waarom is dat altijd zo kritisch? Ik snap dat je kritisch moet zijn.
3: Mensen lopen allemaal maar de polonaise om niets.
0: Juist, hier.
4: Ja, maar ze doen wel iets wat wij allemaal niet kunnen.
3: Ja, maar als ik voor iedereen de polonaise moet lopen voor iets wat ik niet kan en iemand anders wel, ja, dan blijf ik de polonaise lopen.
1: Dat zal niet snel gaan gebeuren, hoor, dat jij de polonaise loopt. Dat kan je wel vertellen.
4: Ah, ja, nou ja, oké. Okay.
1: Ja. Maar loop je daar wel zoals buffet van het hotel? Vind je dat dan wel lekker?
3: Nee, daar ga ik ook niet lekker.
1: Nee, nou, dat bedoel ik.
3: Nee. Je hebt ook een à la carte. Je kan gewoon à la carte. En dan krijg je hetzelfde wat bij het buffet. Nou, maar dat is een heerlijk uitzicht op zee. Dat kan je veel beter doen.
0: Okay. Je geniet er wel van, hier op Curaçao.
3: Ja, maar ik kon nooit meer terug.
0: Sorry, waarom niet dan?
3: Nee, ja, het is heel ver vliegen.
0: Ja.
3: Bloedje heet.
0: Ja.
3: Ja, en, ja, ik geloof het wel.
0: Er zitten al mensen van de toeristenboer.
3: Oh, die hele aardige mevrouw. Ja. Die dochter zit er ook. Hey,
1: maar wat vind jij echt van
3: Curaçao? Ik heb al bijgeboekt. Blijf nog een week. En dan ga ik hier vandaan naar het WK.
0: Oh ja, heel verstandig. Ja. Nee, Bas, jij vindt het wel lekker, toch?
1: Ik vind het heerlijk. Het is echt superleuk hier. Het is hartstikke mooi. Het eiland is mooi. En gezelligheid. Ik wil eigenlijk nog met zo'n gekleurde eend even over het eiland gaan. Die hebben van die hele ouderwetse eendjes. Hebben ze hier. Dat is echt fantastisch. Ga dan even mee, Valentijn. Leuk zo'n dag.
3: Nee. Gezelligheid is niet voor mij weggelegd.
0: Nou, gisteren
3: was keihard werken.
4: Gisteren was hartstikke leuk. Op de
3: boot. Dat was gisteren aardig, ja.
4: Nou, dat was hartstikke leuk.
3: Ja. Maar ik ben
4: na
3: afloop gevraagd over de zonsondergang. Maar ik wist eigenlijk niet dat de bedoeling van de.
4: Nee, ja, het was ineens donker.
3: Ja,
4: toch, dat is ineens donker op die boot.
0: Maar hij is wel ondergegaan, hoor, kan ik je vertellen.
4: Ja, nee, ja zeker. Nou, nee, bij ons allemaal is het licht uitgegaan.
0: Ja. Nee, niet bij Valentijn. Die is gewoon naar huis gegaan.
4: Ja, die is naar huis gegaan.
3: Ja. Jullie hebben het nog laat gemaakt.
0: Ik heb jou niet op de dansvloer gezien.
3: Nee, maar zou je me niet zien ook, hoor.
4: Oh, en ook geen
3: karaokebak.
0: Ook niet? Nee?
3: Nee,
0: jij bent geen danser, hè, Valentijn?
3: Nee, totaal niet. Mevrouw wel, dus dan moet je mevrouw uitnodigen.
0: Oké.
3: Staat je vrij?
4: Zo.
3: Ja, maar daar doe je een plezier mee als je met haar gaat dansen.
4: Een beetje gezelligheid.
3: Ja. Er is natuurlijk weinig thuis.
0: Bas zit hem aan te kijken de hele tijd.
1: Dan kijk je echt. Ja. Er zit geen levenslust meer in die man.
3: Nee.
1: Dat is echt ongelooflijk.
3: Nee, joh, het is een toneelspel allemaal.
1: Het is figuren. Het is minuten hoe lang het nog gaat duren. Het is er klaar mee, denk ik echt zo.
0: Jij denkt, die gaat zo ergens vanaf springen.
1: Ja. Dat denk ik echt, maar het duurt niet lang meer.
3: Die brug is hier wel hoog. Ja, die is hoog genoeg hier.
0: Ja. Ja, de brug, dan moet je echt oppassen hoor. Elke keer als ik eroverheen ga, trouwens, denk ik, hij zal toch niet instorten nu. Heb jij dat ook, als je eroverheen rijdt?
3: Dat heb ik ook, ja.
0: Echt spannende brug, vind
3: ik. Ook daar verander je ook niks aan. Want we zaten met Raymond Mens in de vliegtuig. Die staat echt doodsangst uit. Als een vliegtuig maar een beetje, als ze al beginnen te roepen van misschien dat we turbulentie krijgen, dan trekt hij helemaal wit weg. Hij ziet er al een beetje wittig uit.
0: Ja.
3: Maar ik denk ook, ja, als je neerstort, je verandert echt niks aan.
1: Maar als we wel positief over het einde, die pontjesbrug is toch heel mooi.
3: Ach, man. Dan moet ik nog heen.
1: Ja, nou, dat is. Nou.
3: Ik heb nog 4 dagen voor.
1: Ja. Maar wat denk je, dus, als je dat zo ziet?
3: Ja, het is een brug zoals alle anderen.
0: Nee, het is niet zo. Dat is een brug op bootjes, is dat. Ja, en die draait zo helemaal open en dicht. Dat is prachtig.
3: Zo'n militaire pontjesbrug is dat.
4: Oh. Nou.
3: Die leggen dat ook neer.
0: Ja. Hey, wie wordt de wereldkampioen, Bas?
1: Frankrijk.
0: Ja, die kunnen wel 3 elftallen opstellen, hè, als je erover nadenkt. Ja.
1: Wat denk jij, vader?
3: Spanje.
1: Spanje?
3: Ik ook Spanje, ja.
0: Ik denk ook Spanje.
1: Jij denkt Spanje?
3: Ja.
1: Mooi muziek. Wat denk
3: jij,
4: Curaçao.
1: Curaçao?
0: Kijk, dat doe je goed. Ja,
1: zo krijg je dus applaus.
0: Jij denkt dat Curaçao geen punt gaat pakken, zeg jij. Dat gaat niet lukken.
3: Dat weet ik wel zeker, hoor.
1: Ik denk dat
3: Duitsland. Wel wat op te zetten.
1: Duitsland, gelijkspel.
3: Nee, joh.
1: Dikkie gaat er helemaal voor.
0: Dikkie wordt alles
3: geloven in Dikkie, maar echt waar. Je moet geloven in de spelers. En die spelers die kunnen dat niveau gewoon niet aan. Dit zijn allemaal spelers die spelen bij Groningen, bij Volendam, bij NEC. Ja, dan wordt het hem gewoon niet. En dan gaat hij weer, die abnormale ogen.
0: Ja, hij blijft wel afgaan, dat ding.
3: Word je daar gek van, of niet?
0: Nou ja, laten we er maar weer stoppen, Valentijn. Voordat iedereen hier een depressie krijgt en het eiland wil verlaten. Ja, dat gaat bijna sneeuw als jij hier zit. Het is echt niet geloof. Ja. Het is echt niet makkelijk hier met jou.
3: Nou, niemand hoeft achter mij aan te lopen, dat vraag ik helemaal niet. Maar,
0: nee.
3: Mag wel.
1: Nee, dat doen we ook echt niet. Beetje mezelf zijn. Toch?
0: Heel goed. Nou, leuk dat jullie er waren. Ik zie jullie straks weer. Gaat het weer voor door, zo waarschijnlijk op die manier. Hey, Bas?
1: Zeker. Ja, zeker gezellig.
0: Ja, hartstikke gezellig. Bent, ik wil jou enorm bedanken.
4: Nou, en ik jou. Ik vond het echt heel leuk.
0: Ja, was gezellig.
4: Ja, vond ik wel. Vind je heel lief.
3: 2 uur met Wilfred Gené. Nou,
4: ik vond het
3: dat
4: echt
3: vind
4: gezellig.
3: Ik een lintje, wilde je even sommige mensen aanvragen.
4: Ik vind het echt serieus gezegd. Zeg niet om te slijmen of zo.
1: Nee, maar mensen hebben een verkeerd beeld van Wilfred. Dat wil ik wel zeggen. Dat is wel zo. Nee, dat meen ik echt.
0: Dat hou ik graag in stand als je niet echt vindt, Bas.
4: Ja, je houdt het zelf in stand. Dat doe je wel zo. Maar dan moet je gewoon eens een keer met kappen.
0: Oh, oké. Nou, dat vind ik lief van je. Misschien elkaar straks nog wel even, denk ik, met z'n allen, jongens. Neem er nog eentje. Volgende week een nieuwe uitzending. Dan zit Jord Kelder op mijn plaats. Zit hij volgens mij in het Sofitel. Oh. Dat wordt ze een keer diepte in. Hè? De inhoud enzovoort. Zou ook een keer leuk zijn in dit programma.
1: Ja, daar worden wij eigenlijk nog niet uitgenodigd.
3: Ja. Nee. Nou, laat even voor jezelf.
0: Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
5: The Best of the Friday Move.

0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
12: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
13: Zaken doen.
14: Maandag begint de uitzending met het economenpanel over de aanpassingen aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreken we Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Hoe bereidt de schaatsbond zich voor op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er één tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Een zware aardbeving aan de zuidwestkust van Mexico bij de stad Puerto Madero had een kracht van 7.4. Gebouwen stonden te schudden tot in buurland Guatemala. Daar renden mensen in paniek de straat op. Er is nog niks bekend over schade, wel is een tsunami-waarschuwing gegeven. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geraakt. Door het watertekort hebben ook sportvelden het moeilijk. Maar bij de ene vereniging hebben ze daar meer last van dan bij de ander, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral golfclubs worden geraakt. Zij zeggen dat we er maar aan moeten wennen dat golfbanen niet altijd meer zo groen zijn. Er is veel kritiek op het plan van de Europese Commissie om het klimaatbeleid te versoepelen. Ze wil bedrijven meer tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen, maar dat is uitstelgedrag, zegt Milieudefensie. Natuur en Milieu vindt het ook oneerlijk voor bedrijven die wel goed bezig zijn met verduurzaming. De Zwitserse renner Mauro Schmidt heeft de langste etappe van deze Tour de France gewonnen door de Vogezen. De rit eindigde in een spannende tweestrijd tussen hem en een Colombiaan. Schmidt sprintte als eerste de finish over, maar het scheelde niet veel. Er zaten geen Nederlanders in de top 10. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend misschien wat motregen, in de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zometeen BNR Beurs en bereid je maar voor, want misschien ga je na deze aflevering nooit meer hetzelfde beleggen. Trump gaat nu persoonlijk voorkennis verkopen en wij zoeken uit of het dan nog wel nut heeft om te beleggen. En we hebben over de cijfers van Netflix, daar lijken beleggers nu er al mee te kappen. Blijf wel luisteren, want wij zijn er zo voor je.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten. Waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
25: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
26: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
27: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
29: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
3: Hartelijk vrijdag, vrijdag 17 juli. Voor Netflix-beleggers is het meer een vrijdag de 13e. Het bedrijf kwam namelijk alweer met slecht nieuws.
30: Engagement isn't really growing much. You know, it's up 2% over the first half of the year, year over year. This thing's going to start to slow even more. Revenue growth, which was, you know, going to be 12% for the year ex-currency, that's going to be single digits pretty soon.
3: En dan komt Netflix ook nog met de mededeling dat het minder transparant wil worden.
31: En we hebben het over een nieuw plan van Donald Trump.
32: Trump Media and Technology Group today announcing Truth API, a new business-to-business data feed that provides licensed real-time access to posts from the highest ranked Truth Social accounts.
31: Oftewel, een betaalde service om voorkennis te krijgen. Hoe gaat dat jouw beursgedrag veranderen? Dat hoor je deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom.
33: Dankjewel.
3: Goed dat je er bent. En ik wil starten met president Trump met iets anders. Die leek laatst bezig om de relatie met China te verbeteren. Hij ging op bezoek bij president Xi Jinping, sloot allerlei deals. Maar nu zoekt hij ineens openlijk ruzie met China. Vanuit het Witte Huis zei hij live op Amerikaanse televisie dat China de verkiezingen in de VS heeft beïnvloed. Hij zegt de Chinezen hebben gegevens gestolen.
34: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, this is the most secure election in the history of our country.
3: Moet er wel bij zeggen, die toespraak die werd niet overal live uitgezonden. ABC, NBC en CNN die weigerden dat te doen, waarop Trump dan weer zei dat ze hun licentie zouden moeten verliezen. Nou, terug naar de speech zelf. Dat is een vol met complottheorieën, zegt onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. En die toespraak toevallig net op het moment dat Trump er in de peilingen beroerd voor staat vanwege de Iran-oorlog.
0: Al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
3: Errol, ik was blij dat we het niet meer over die handelsoorlog hoefden te hebben tussen de VS en China. Die leek al een beetje opgelost. Hij was dus daar naartoe. Xi Jinping die komt in september naar Washington. Gooit Trump hiermee zijn eigen glazen niet gewoon in?
1: Ik denk, de man heeft gewoon aandacht nodig, lijkt me, over ruzie. Het is wild om zich heen slaan. Dit is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Misschien de aandacht afleiden van de fundamentele problemen.
2: Ik wil door naar een bijzonder voorval deze dagen. Een tech sell-off. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar wel zonder dat Zuid-Korea eraan meedoet. De beurs daar is dicht vanwege een feestdag. Maar het mag niet baten. Wereldwijd gaat tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%. De Taiwanese beurs zelfs 6%. En in Nederland openden de chippers allemaal zo'n 4% tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%. De Taiwanese beurs zelfs 6%.

0: En ook nog omdat het de grootste daling is sinds Trump zijn Liberation Day.
1: Gaan we door naar Atjen. Dat zag afgelopen week zijn Amerikaanse concurrent ineens een miljardenbod uitbrengen. Stripe, daar hebben we het over, wil samen met een private equity partij even $53 miljard neerleggen voor PayPal. Een bekende naam op Wall Street, maar wel echt een treurwilg op de beurs. Presteert niet goed, waardoor het een overnameprooi is geworden. Maar de vraag is nu, wordt PayPal nu wel of niet gekocht? De directie wijst het bod namelijk af, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Al gooien ze de deur nog niet helemaal dicht. Ze vinden het bod vooral te laag. En ze maken zich zorgen of de toezichthouder de deal wel gaat goedkeuren. We hebben het wel eens met jou gehad over Atjen dat een kleinere overname deed. Moeten zij nu ook door gaan pakken en flink veel miljarden gaan uitgeven aan een iets grotere speler?
2: Ja, in ieder geval PayPal volg ik zelf al enige tijd. En het is inderdaad zeer laag gewaardeerd. Ik geloof iets van 80% gedaald in 2 jaar. Nu zijn ze heel erg laag gewaardeerd. En dan ben je gewoon rijp om te worden opgepikt. Dat zij nu zeggen, dit is een veel te laag bod, snap ik. Maar uiteindelijk zal PayPal ofwel zelf goed moeten gaan renderen. Hè, en daar zijn ze stevig mee bezig. En als ze daar niet in slagen, dan worden ze voor een voorjaar opgepikt door welke partij dan ook. Of dat Stripe is, of misschien Atjen, ik weet niet of die zo'n dergelijke overname durven te financieren of kunnen financieren. Maar
1: moeten zij meer overnames gaan doen nu, Atjen, om in het wiel te blijven?
2: Ik denk niet dat overnames op zich de oplossing gaat zijn om een beter verdienmodel te creëren. Atjen is wat dat gaat iets voorzichtiger geweest. Dat betekent autonoom en kleinere aanpalende dingetjes kopen. Dat hebben ze onlangs gedaan. Dat is een algemeen verstandige route dan grote overnames. En soms zelfs om een beetje vreemd terrein. Dus ik vind de voorzichtige route die Atjen heeft ingestoken een verstandige.
0: Goed nieuws nog voor ASML. Medewerkers dan, die worden binnenkort vanzelf ASML aandeelhouders. Of ja, binnenkort. ASML maakt er een soort loyaliteitsprogramma van. Medewerkers die op 1 januari 2030 nog in het bedrijf zijn, die krijgen een aandelenpakket. En wat voor een? Een aandelenpakket dat nu goed is voor zo'n €20.000. Dat delen ze dus mogelijk uit aan dik 44.000 medewerkers. Betekent dat ze daar €900 miljoen voor apart zouden zetten. Al gaat ASML wel nog even kijken naar de kleine lettertjes, wie er allemaal precies wil wel en niet in aanmerking komen voor dat pakket. Het moet ook een beloning zijn. Ze gaan de productie flinks opschroeven de komende jaren. Dat zeiden ze al tijdens de cijfers deze week. En daar mag wel wat tegenover staan. Vandaar dit pakket, zegt een woordvoerder tegen het AD.
1: Voor we naar Netflix gaan, nog even naar een mini-concurrent. Eentje die heel wat beroerde jaren achter de rug heeft. Tot nu toe, want de zon begint namelijk weer te schijnen voor streamen Viaplay. Dat heeft voor het eerst sinds 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Onderaan de streep hield het Zweedse bedrijf ruim €6 miljoen over. Ook de omzet steeg met meer dan een kwart. En er komen er binnenkort ook nog meer miljoenen bij. Allemaal dankzij de deal die ze hier in Nederland hebben gesloten.
3: Met veel bombardie kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim 4 jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt, want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van naar verluidt rond de €142 miljoen.
1: Ja, en DPG doet dat met Videoland. Videoland neemt Viaplay over, de Nederlandse divisie, voor meer dan €140 miljoen. Nou, dat geld dat kan nu dus ook naar Viaplay. Dat kan dus nog een stukje kleiner worden, maar wel een stukje winstgevender. Het is ook goed nieuws voor het aandeel, dat gaat vandaag omhoog. Dit jaar staat het al ruim 40% in de plus.
0: Straks hoor je hoe een nieuw plan van Trump zijn mediabedrijf jouw beleggingsstrategie overhoop kan gooien. Hij wil flink geld gaan verdienen aan zijn controversiële uitspraken. En we kijken of de overname van Commerzbank na deze week nog te vermijden valt.
1: Eerst naar Netflix. Dat gaat een dramatische beursdag tegemoet. Na beurs ging het aandeel namelijk al 9% onderuit. Beleggers die schrikken van de vooruitblik.
4: This is now a legacy media company and like good luck streaming instead of the old good luck bundle. And investors right now have no patience for this company and they're just puking it.
1: De omzet en winst die zijn lager dan verwacht en er komt er nog wat bij. Netflix wordt ook weer minder transparant.
5: After today's What We Watched report, which covers the first half of 2026. We will shift to publishing this report annually in the first quarter beginning in 2027. The goal of separating the publication of the report from our earnings results is to keep the focus on our primary financial metrics, which are revenue and operating profit. So Netflix is going to start reporting this metric once per year instead of twice per year. And this comes after Netflix also stopped reporting its overall members and members growth. In my opinion, the only reason for them to do this is because the numbers are not very impressive.
1: Ja, dus Netflix stopte eerder al met het delen van hun nieuwe abonnementcijfers per kwartaal. Nu vertellen ze dus ook minder over het kijkgedrag zelf. Errol, laten we eerst maar even naar afgelopen kwartaal van Netflix gaan. Dat was in lijn der verwachting. Wat ging er goed bij de streamer?
2: Ja, eigenlijk als je gewoon als neutrale observer ernaar kijkt, waren de cijfers echt prima. De markt daarentegen had misschien nog meer prijs.

0: naar verwacht. En die waren meer op zoek naar puntjes waar die misschien wat aandacht vergen. En misschien is de markt ook steeds meer ervan overtuigd dat Netflix weliswaar een prima bedrijf is met mooie groeicijfers, maar niet meer de cijfers van vroeger. Dat wil zeggen 20% groei per jaar. Dat is niet meer aan de orde. Dus als ze 10-12% halen, is dat al geweldig. Beleggers maken zich zorgen, de markt maakt zich zorgen dat 10-12% mag dan nu al de norm zijn, maar misschien over een jaartje is dat alleen maar 5%. Tot op een gegeven moment een cyclisch bedrijf is dat misschien met de economie meeveert. Af en toe 2% groei, misschien een keertje 2% daling. Als dat het geval gaat zijn, dan past ook een ander soort waardering bij dit soort bedrijf.
1: Ja, bedrijf heeft dus gepiekt, zou je kunnen zeggen, maar financieel staat het dus wel goed voor.
0: Het is financieel prima, goed gefinancierd, sterke balans, dat is echt de issue niet. Kasstromen zijn positief. Ze hebben best wel grip op de markt. Het is wel een moeilijke business, hè? Media, waar jullie ook in zitten. Het is lastig om daar structureel geld in te verdienen. En eigenlijk heeft Netflix de laatste 10, 20 jaar de boel helemaal op slot gezet. Zij zijn gewoon bepalend geweest. De beleggers kijken daarna en zeggen, ja, en wat gebeurt de komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is Netflix naastig naar op zoek. Ze kijken naar bijvoorbeeld advertenties. Misschien toch overnames, alhoewel veel beleggers daar ook weer veel zorgen over gaan hebben. Overnames kunnen ook vaak mislukken, de boel afleiden, veel geld kosten. Ze kijken misschien naar live evenementen, meer sportuitzendingen, de bokswedstrijden, om daar misschien meer geld mee te verdienen. De zorg van de markt is van, is Netflix een bedrijf dat de komende 5 of 10 jaar nog steeds met dubbelcijferige percentages kan gaan groeien, of is het min of meer een saai bedrijf geworden in een mature, in een volwassen markt? Het is een beetje klaar met de groei. En daar is de waardering ook naar. En vandaar dat iedere keer als Netflix iets zegt over, we hoeven misschien wat minder transparant zijn over de diverse zaken. Mm-hmm. De markt ziet het, en naar mijn mening terecht, als een zeer grote rode vlag.
1: Ja, dan in die outlook, om te beginnen met die omzet en winst, die is veel lager dan gedacht. Is dat een probleem?
0: Het is niet veel lager dan gedacht. We praten niet over een bedrijf dat eerst zegt, we groeien 15% en nu dalen we 5%. Je praat over enkele procentpunten verschil. Dus de markt is zeer nerveus. En die nervositeit nogmaals heeft ermee te maken dat op de lange termijn de markt twijfelt eraan of Netflix nog wel een goed bedrijf gaat zijn, of gewoon een bedrijf is in een verzadigde markt. En dan maakt het wel veel uit als een bestuur de 12% groei niet haalt en in plaats van 12% alleen maar 10% groeit in bepaalde markten. Dus beleggers zijn vooral, ze hebben zorgen en ze zoeken naar aanknopingspunten om die zorgen te ontkrachten of juist bevestigd te zien.
1: Ja, en dan komen ze ook nog met het bericht dat ze minder gegevens willen delen over hun klant, in dit geval het kijkgedrag. Ik vind dat behoorlijk dom. Wat vind jij ervan?
0: Dat is extreem dom, want je zou zeggen, wat heb je te verbergen? En geef gewoon een complete verhaal aan beleggers. En dan kunnen beleggers, laat de markt zelf besluiten wat een bedrijf waard is. Alleen je beperken tot de financiële gegevens zonder de onderliggende fundamentele zaken te benoemen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Een rode vlag van je welste.
2: Ja, maar waarom zou je dat dan überhaupt doen? Waarom schuil je dat weg van je beleggers?
0: Nou, misschien denkt Netflix dat de markt dom is. Dat de markt zegt, ja, we geven het slechte nieuws liever niet of houden het geheim. Ik denk dat het echt een verloren kwestie is. Je moet transparant zijn over de zaken die relevant zijn voor beleggers. En onderliggend wat uiteindelijk de winstgevendheid en de groei van het bedrijf gaat bepalen.
2: Jij zegt, ze hebben misschien een andere waardering nodig als ze inderdaad meer een volwassen bedrijf in een volwassen markt zijn. Is dat dan de waardering waar ze nu ongeveer op zit?
0: Netflix is niet belachelijk hoog gewaardeerd. En de reden is exact deze. Ik denk als je de winst van komend jaar in oogenschouw neemt, misschien 20 keer de winst zijn ze genoteerd. Dat is echt niet belachelijk. Dat is redelijk in lijn met een normaal bedrijf ook. Dus het is ook niet zo dat als het uiteindelijk duidelijk gaat worden dat Netflix een normaal bedrijf is, dat een beetje met de economie meegaat, een beetje de inflatie weet te dekken. Ja, dan zijn ze nog steeds redelijk gewaardeerd. Maar het is niet een groeibedrijf dat van 20 keer de winst naar 30, 40, 50 keer de winst kan worden gewaardeerd, zoals het misschien vroeger was.
1: Je hebt het ook de hele tijd over die rode vlaggen, maar het is ook gewoon een grote middelvinger die ze opsteken naar beleggers. Want eerst ben je dus minder scheutig met het delen van die abonnementcijfers. Nu ben je dus minder scheutig met het delen van het kijkgedrag. Hoe gaan ze het vertrouwen van die belegger weer terugwinnen?
0: Nou, ik kan alleen maar zeggen, het getuigt wat mij betreft van een grote domheid om te denken dat beleggers hierin trappen. En de koersontwikkeling geeft mij gelijk in deze analyse. Dus je moet gewoon open en transparant zijn naar de beleggers van wat de kern, hoe fundamenteel het bedrijf ervoor staat en hoe zit dat vertaald in je financiële gegevens.
3: BNR Beurs.
2: Misschien wordt beurshandel vanaf volgende maand wel helemaal anders, want dan komt het mediabedrijf van Trump met wat nieuws. Truth API, een speciale service waarin gebruikers sneller toegang krijgen tot posts van de 10 meest invloedrijke personen op Truth Social. Lees dus Donald Trump.
4: This is going to attract some attention, of course, guys, because the president uses Truth Social as his main way to convey his thoughts to the world. And of course, so many market moving ideas and thoughts and reactions from the president on that platform. Now institutional investors will be able to buy that kind of early access to it and trade in milliseconds.
2: Het idee is dat de grote banken of flitshandelaren daar dus gebruik van kunnen maken. Want die waren nu afhankelijk van handmatige monitoring van die feed. Al dus een woordvoerder van TMTG, het bedrijf van achter True Social. En dat is niet het enige. Volgens CNN heeft Trump ook nog eens 20 bedrijven gepromoot op True Social. Vlak nadat hij er zelf een belang in had genomen. Maar er al eerst naar dat True Social plan. Ze zouden al klanten hebben zelfs. 1 augustus moet het van start gaan. En hoe verschrikkelijke pay-to-win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin meegaan?
0: Het ligt aan je eigen integriteit. Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt ook aan het rechtssysteem van het land. Wat mij betreft is dit gewoon verboden. Dit mag gewoon niet. Dit is insider information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
2: En integriteit en beleggers is nou ook niet echt altijd een hele goede match. Zie jij het dan wel gebeuren dat bedrijven daar dan toch in meegaan?
0: Ik denk het wel. Als er veel geld te verdienen valt, dan zullen sommige bedrijven, en dat kunnen hele kleine bedrijfjes zijn, die zullen daarop inspringen.
2: Maar wat betekent het dan voor de particulier? Ik kan me voorstellen dat dit de dynamiek van zo'n beurs echt totaal kan omgooien. Maakt die dan hier de hele markt kapot?
0: Ik denk dat het slachtoffer, vermoed ik niet, dat de particulier zelf gaat zijn. Want het is nu ook al zo dat de grote partijen sneller kunnen reageren op nieuwe marktontwikkelingen en informatie. Ook als die door de president tegelijkertijd door iedereen naar buiten wordt gebracht, dan hebben zij mechanismen om in millisecondes daarop te kunnen gaan traden. Dat kan een particulier niet. Dus de grote jongens, zo je wilt, die hebben eigenlijk al een voorsprong. En het is daarom ook meestal verstandig als particulier niet al te zeer in paniek of ad hoc te gaan reageren, maar gewoon voor de lange termijn te gaan beleggen, hoe saai het ook mogen zijn.
1: Ja, heeft die SEC heeft die eigenlijk in handen, die de beurswaak rond, hij bepaalt wie daar zit. Denk je dat ze hier gaan optreden, de toezichthouder?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Als ze inderdaad zeggen van, nou, dit is prima, laten we vooral zomaar doorgaan. Ja, dan kun je beter die SEC gaan sluiten wat dat betreft.
1: Failliet van de toezichthouder, toch?
0: Er is nog iets anders wat daarbij komt. Het ene is dit hele belachelijke idee wat nu naar voren wordt gebracht. Het andere idee is dat een president denkt zomaar wat op willekeurige momenten naar buiten te kunnen gaan brengen, zonder rekening te houden of de informatie op een nette manier in de markt te landt. Dus ook dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeer kwalijk ook als een president of nou Trump is of wie dan ook, voorafgaande aan dat hij iets bekend gaat maken aan vrienden of aan een portier doorgeeft. En weet je wat ik zo meteen ga roepen? En die portier, dat is onlangs bekend geworden bij een van de organisaties, die gaat daarmee handelen. Ja, dat is het echte issue natuurlijk. Een president die eigenlijk qua integriteit op een heel laag niveau staat.
2: Dan nog het verhaal van CNN. Trump neemt dus zelf belangen in bedrijven die hij vervolgens promoot. En dan wil hij ook nog informatie dus door gaan verkopen aan anderen. Loop je als particuliere belegger niet gewoon hopeloos achter de zaken aan zo?
0: Nou, op de lange termijn maakt het voor de particulier niks uit. Als je voor de lange termijn belegt, dus niet belegt voor de komende minuut of de komende 5 dagen of de komende maand, als je voor lange termijn belegt, maakt het niets uit. Je koopt gewoon een breed gespreide ETF, een tracker, en je houdt het gewoon aan. En dan zul je zien dat over 10, 20, 30 jaar je veel meer hebt dan je aanvankelijk hebt geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk sowieso de beste manier van beleggen voor de meeste particulieren.
1: En jij zegt dus dat er regelgeving eigenlijk hierop
0: dit is in Nederland mag het niet. Volgens mij mag het in Amerika ook niet. Hè, want veel wat wij in Nederland doen is aanvankelijk begonnen in de Verenigde Staten. Insider information. Daar waren de Amerikanen echt de laagste voorop op de rest van de wereld. Daar kwamen ook de heren waar het vooral die de markt hadden gemanipuleerd of daarvan hadden geprofiteerd op een oneigenlijke wijze. Ze kwamen ook echt in de gevangenis. Dus het is terecht dat ze daar zo streng zijn. En nu met deze president blijkt dat daar uitzonderingen voor worden gemaakt als je daar vooraf voor betaalt.
2: Zolang die regelgeving er niet is, is investeren in die aandelen dan dus niet meer veilig?
0: Het ligt eruit. Kijk, de concurrentie zal zijn tussen de grote professionele beleggers. En dat sommige professionele beleggers zeggen, wij gaan een abonnementje nemen dat wij die informatie een paar seconden eerder hebben dan de rest van de markt. Want reken maar, zodra die informatie er is, dan binnen een paar seconden zie je de koers omhoog en zie je handels en daar gaan anderen weer op reageren. Er zijn allerlei algoritmes die erop gebaseerd zijn. Dus de informatie die gaat niet pas een kwartier later in de markt komen. Die seconde daarna komt die in de markt. Dus het is vooral de concurrentie tussen de grote jongens, de grote investeerders, waar hier een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.
1: Nog even advocaat van de duivel, dat Trump Media op de beurs. Wordt dat hiermee meer waard?
0: Ja, nee, het is wat mij betreft gewoon niks waard. Ik zou er gewoon weg van blijven. Dit heeft niks met beleggen te maken. Dit is een hele duistere boel wat mij betreft.
1: Tijd om nog even terug te blikken op de beursweek. Een week die in het teken stond van overnames. Zo klopte een oud-bekende aan bij verfmaker Akzo Nobel.
5: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coatingdivisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
1: En dan was er dus ook nog die voor nu mislukte overname van PayPal.
2: Een overname die ook niet goed loopt is die van Warner Brothers door Paramount Skydance. Het kreeg in één week tijd 3 rechtszaken tegen zich.
6: De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Tweede zaak, vergelijkbare orde, van de Writers Guild van Amerika. En de verste zaak, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins.
1: Het was vooral de week waarin het cijferseizoen dan eindelijk van start ging. En het was een knallend begin.
7: Major bank earnings are officially underway. And the biggest banks are putting up historic numbers for the second quarter.
8: Goldman Sachs beating on the top and bottom lines.
9: An impressive quarter for JP Morgan here. Very sizable beats on both the top and bottom line.
10: Bank of America also set a trading record. While Citi and Wells Fargo both topped expectations.
2: En ook op het techvlak was het geen slecht begin.
11: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records.
12: ASML lifting its annual sales forecast for the second time this year.
2: Behalve één bedrijf dan nog dat een kwart van zijn beurswaarde verloor.
13: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever.
1: Het was zo'n bizar drukke beurswijk dat er nog wat ondergesneeuwd raakte. Iets bij de Oosterburen. Daar lijkt namelijk nu ineens de deur open te staan voor de overname van Commerzbank. Jawel, Unicredit probeert de bank al jaren te kopen, maar daar had de Duitse regering geen trek in. Maar bondskanselier Friedrich Merz deed afgelopen week iets geks. Hij zegt nu in principe niet tegen een overname te zijn. En daarmee dachten wij, daar zet hij dus de deur voor die overname mee open.
0: Ja, als je mij dit speelt al een jaar of langer zelfs, die toenaderingspoging.
1: Ja, 2 jaar al zelfs.
0: Ja, vanuit Italië. Ik had toen gedacht aanvankelijk van, ik acht het de kans heel klein dat de Italianen hierin gaan slagen met Orsel als baas. Hij heeft daar geweldig werk gedaan, de baas van Unicredit. Heeft geweldig werk gedaan om die bank rendabeler te krijgen. Veel rendabeler dan Commerzbank. Maar dat soort overnames in de bankenwereld, zeker in Europa, zijn zeer, zeer moeizaam en eigenlijk heel zeldzaam. En het wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Dat was ook mijn gedachte, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, het lijkt erop dat bijna de helft van de aandelen staat al achter hem. Daar heeft hij op de een of andere manier grip op gekregen. Mm-hmm. Dan zijn er nog meer hordes waar hij overheen moet, namelijk de politiek. Duitsland versus Italië, no way dat Italiaan een Duitse bank kan gaan leiden. Nou, dat lijkt nu te zijn overwonnen. Er zijn natuurlijk nog meer hordes die kunnen moeten worden genomen. En misschien mededingingsachtige zaken. Misschien ook toezicht vanuit de Europese Centrale Bank, toevallig in Frankfurt ook. Dus er zijn nog wat hordes te nemen, maar dit is al bemoedigend vanuit de Italianen gezien.
2: Goed, we gaan afronden, maar niet voordat we je helemaal lekker hebben gemaakt voor de beursweek die eraan komt. Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPM, Alberts, Besi, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op Besi. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar. Maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Zijn net terug in de AEX en ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
1: De beursdag is doorgenomen, de beursweek is doorgenomen, dus het is tijd voor weekend. En het mooie is, Errol Keijner is daar gewoon bij. Op zondag hoor je hem namelijk in onze podcastaflevering speciaal voor jou als je je abonneert.
2: Nou, wij danken Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters voor vandaag. En we bedanken jou voor het luisteren. Mocht je nog wat heel anders willen, luister naar Moerdijk Dorp van de Rekening bijvoorbeeld, van ons aller jongens.
1: Die
2: we gaan hem gewoon weer pluggen. Ja, het is zomer.
1: Er zitten weinig luisteraars.
2: Misschien hebben ze nog inspiratie nodig voor op de luie strandstoel. En dan zien wij je dus zondag weer bij Beurs in Zicht in je podcast-app. Tot dan.
1: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio.
14: Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
15: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
22: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drecht-tunnel ook 10 minuten extra reistijd.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geworden. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP-nieuws.
28: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
4: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
5: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
4: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
6: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
4: We hebben 4 keer echt een proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden en eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive, dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse energiemaatschappij.
6: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
4: Dat bedrijf was helaas een jaar later failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen.
6: Ongelooflijk.
4: En dat vonden wij insulting. Omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste 3 dubbele waard waren. Dus maar ja, dat.
5: Een jaar later waren we viet.
6: Ja, zo kan dat.
5: Het kan verkeerd. Ja.
4: Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Maar, met de Nederlandse energiemaatschappij was. We hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje, ja, Harold vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje George en de rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden wel even openbreken. Eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het bel me niet register versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatiepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
5: Ja.
4: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus ik zeg doen te zeggen.
5: Harold heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
4: Ja. Maar Harold heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
6: Ja. Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
4: Ja, dat was wel. Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de 4e keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika samen met mijn businessclub mede Holland hadden we daar een tripje om. Eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
6: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
4: Hoe halen ze het in hun hoofd?
6: Wat een belediging. Ja.
4: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
6: Ja, Harold heeft erover verteld. Ja.
4: En ik zei van, weet je de definitie niet van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
5: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
4: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, En dat zie je altijd bij dit soort processen. Dan ligt er iets op tafel. En dan vindt iedereen het te weinig. Maar dan zie je toch dat er knikkende knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders. En dan heb je de operationele aandeelhouders. En dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster. Tenminste bij mij en mij al. Dus wij waren erover eens dat het gewoon wederom een insulting offer was. Ja. We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Ja. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
0: En wie het langst wacht, wint.
4: Ja, wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
0: Ja.
4: En Harold, elke keer discussie met Harold. En zei, nee, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, de andere keer dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland. Ja. Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
1: Yes,
0: we've got him.
1: En toen werd het 200 miljoen.
4: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraak over doen. Maar er is voldoende over gezegd. Ja. Ja.
0: Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klappen?
4: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harold en ik 100% van onze tijd stopten in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen was het van, dat vonden we echt een mooie strik. Van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dus nee, dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
1: En voor Harold was dat een droom als filmmaker.
4: Ja.
1: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
4: Ja, nou, ik was toen eigenlijk was ik al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus, als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En nou, dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan. Dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk. Want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd. Hebben we 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen. Zoals Charlie Temple met die brillen. Studieportals. Zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen. Nou, allemaal wel
1: bekende namen.
4: Bekende namen en leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
1: Maar toch, en dan kijk ik ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
0: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld. Maar er is misschien ook wat overmoed.
1: En misschien ook heel veel tijd ineens.
0: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ach. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
1: Ja.
0: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
4: Nou ja, ik denk dat je de spijker op z'n kop raakt. Maar kijk, wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Danny's, zelf iets opzetten, of met Dragons Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens. Ja. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooy, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
0: Kijk.
4: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè, dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak. Ja,
1: maar dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
4: Ja.
1: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's. Absoluut. En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
4: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik denk, wat is ja. Dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VC Capital Partners. Hè, met dat spray and pray verhaal dat ik zei. Is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
0: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder. Hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen. Hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
4: Ja, ik dat is best wel leuk. Hè? Want ik bedoel, er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind, is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
1: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
4: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed? Ja. Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
1: Oh ja,
4: en
1: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
4: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent dan de tent, hè, dus de ondernemer wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat, hè, dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
1: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
4: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeiden van, ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig en...
1: Maar dan weet je eigenlijk
4: wel genoeg. Dan weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die... Ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denk ik, ze gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn. Daarvoor altijd loondienst hebben gezeten. En zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat zie je zelden tot nooit. Dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, als ondernemer word je echt geboren. Het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Het is gewoon echt een mislukkeling. En doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, ja, dan heb ik er vertrouwen in.
1: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ben jij het daarmee eens?
0: Ja, voor 3000%.
1: Ja?
0: Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
4: Ja, en een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
1: Oei.
4: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. En dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van, hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard... ARR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in één maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar het naartoe gaat.
1: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben, met Claude kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
4: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden softwareuren, manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan de code geeft aan Claude en zegt, joh, maak dit beter en ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
1: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
4: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit. Dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat. Dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.

0: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
1: Je voelt dat het niet goed gaat, dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij tientallen bedrijven hebben we het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak dat noemen we spreadsheet managers, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Roy, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om het er gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog, de kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab, ik noemde het zelf niet, maar kijk, tegen fraude kan je nooit...
0: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja,
1: tegen ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
2: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
1: toch? Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want zij heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. Dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viesement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers. Ja. Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
0: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
2: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen en voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan zeker, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
1: Not an option.
2: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, en die vriend van mij ging van, David, wat vind jij ervan? Ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table. Ja. Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever. En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee. Ja. Nee, het gaat door nu.
1: Ja, dus, geweldig.
0: Ja. Dus dit is
1: ook een vertellen wat het is.
0: Voorbeeld. Pieter wil ook meedoen.
2: Ja. Ja.
0: Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
2: Ja, 1000%. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is. Ook wel pinter is. En die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
0: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren. Mensen met een bedrijf bijvoorbeeld. En die zegt, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
1: Ze moeten de passie hebben. Gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze er dag en nacht mee bezig zijn. En zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moet het natuurlijk een klik hebben en ze moet geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik weet, ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2.500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd. geïnvesteerd. Meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme. Als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
2: En wat moeten ze vooral niet doen?
1: Ik heb, kijk, ik zeg altijd, in Excel komt alles uit. Hè? Dus als we een Excel-sheet hebben, een enorme hockeystick, en dat we een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit. Zin is goed. Maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris, of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenfever, toch? Of niet?
2: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
1: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Dom, die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken en een spreadsheet en keek naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
3: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus waarbij ze het kunnen verkopen. Gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
2: Want hij ging naar,
1: in 2016 in mei kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
3: Ja.
1: Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Dat ze hebben er hard voor getreden. Hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
0: En dat zei Pieter Schoen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter. Dank voorzitter.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
19: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. De speciale centra voor post-covid-patiënten blijven open. Het kabinet heeft toch geld gevonden om ze in elk geval nog een jaar open te houden. De centra doen onderzoek naar behandelingen en medicijnen voor mensen die nog altijd niet hersteld zijn van corona. Ze kunnen veel minder en velen zijn arbeidsongeschikt geworden. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het ANP Nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
21: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard of broken dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn.
22: Hallo.
21: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst...
5: The Gradometer.
21: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, jij hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
23: Nee, nog langzamer dan we denken.
21: Oh.
23: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daaraan meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
21: Dat is een rode kaart, toch?
23: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
21: Oeh, leg uit.
23: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd, sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
1: Oh ja,
23: wat ze niet had gedaan.
1: Ja.
23: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
1: Oké, maar ja, één eigen tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
23: jij neemt het op voor het systeem?
1: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
23: Dat zit niet in jouw DNA.
2: Het is
23: nee,
2: totaal niet in je DNA.
23: Maar jij weet ook,
1: advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
23: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens.
1: Ja.
23: Je hebt vingerafdruk.
1: Ja.
23: Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
23: Nu ben je weer antisysteem.
1: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één-eigen tweeling. Ik heb een twee-eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra een paspoort hebben van buiten de EU. Hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
23: Trouwens.
1: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had? Dus je zus of je broer? Meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
2: Zeker.
1: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
2: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
1: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat het ons weten. mega@bnr.nl.
3: Make Europe great again.
22: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
24: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
22: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
25: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en dan ben je, 3 uur later in Parijs.
1: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die zij maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
2: Ja.
1: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
2: Wat is een drone? Wat is een dronemuur?
1: Wat is een muur?
2: Hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens, infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap. Want
23: toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union.
2: Klopt.
23: Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
2: Exact, dus een F-35. Een dure grap.
23: Toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union.
2: Ja.

0: gelaagd netwerk. Dus van dan heb je eigenlijk drie lagen. De detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die drie lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, dat is goede AI, goede software en dus goede communicatie.
1: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
0: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou. Het is tot nu toe nog niet echt van.
1: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
0: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-speldenprikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat. Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal. Dus hoe. Ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
2: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd. Ja. En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
1: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
0: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
1: zelf. De lidstaten zelf, ja.
0: Maar de
1: precies.
0: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa. Ja. Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt dat het dus niet heel goed is gelukt.
2: En je ziet weer een afhankelijkheid van Amerika. Want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een anti-drone systeem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen. Ja. En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte.
2: En die is van de NAVO.
1: Die is van de NAVO. Die is van de NAVO. Nog een.
0: De heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed. Okay. Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van
1: beloftes
0: flashy dan termen ook. En dan een drone muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
1: Ja.
0: Maar goed, geen belofte.
1: Nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werk aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
3: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne. Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
1: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
2: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
0: Moeten wij het even doen.
2: Goeie belofte.
1: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
2: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen.

0: zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
1: Dat betekent wat we al wisten.
0: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
2: Heute hat die Ukraine selbst langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten. Und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
3: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlich. De Oekraïners doen het veel beter.
0: Die is nu niet meer nodig, ja. Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
3: Ja.
0: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16, hij krijgt de Gripen, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte, omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
3: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval aan Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
0: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die niet waar heeft gemaakt.
3: Zeker. Lange lijst.
0: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
1: Nog iets anders waar
3: daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht. Die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
3: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
1: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd, hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
4: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
1: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
0: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
1: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje, ja.
0: Het is erger dan een belofte.
1: Ja, het is gewoon een
3: luchtkasteel.
1: Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
4: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor. De lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
1: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek. Ja. Probleem, denk ik, wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
0: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
3: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again de megafactory gaan beginnen?
1: Kleine, wat voor factory zou dat dan zijn?
0: Wanneer moet die af zijn?
1: Ja, nou, wanneer moet die af zijn? En is er budget?
3: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
1: Goed. Heel veel beloftes.
3: Ja. Wil jij nog iets beloven, Gert-Jan?
0: Ik wil wel al iets concluderen.
3: Ja, concludeer erop los.
0: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
3: Ja.
0: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
5: BNR's mega hit.
3: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending. En wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
1: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
3: Eindelijk. Aha.
1: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
3: Nee.
1: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
0: Misschien wel als je dit terugluistert. Hè?
1: Misschien als je dit terugluistert. Maar het maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: moment.
1: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
0: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega, want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel in het VK nu, hè, voor hij Manchester speel, City. Ja, hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
0: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt daar bij Manchester City.
1: Zowel Noorwegen als de
0: Maar wat ik ook, wat mensen dus... Mensen die duiken diep in zijn privéleven... en waaronder zijn tassencollectie, een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team is quite an extensive Hermes collection.
1: Oh, een Hermes collection.
0: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt.
2: Ja,
0: en is een Franse haute couture collectie.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
0: Ja, dat is waar.
1: Een opgezette wasbeer.
0: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou goed, dit toont...
2: Had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
1: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
0: Dat gaat hij denk ik nog doen.
2: Een haarband.
1: Nou ja, een haarband.
0: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
1: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten. In de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
7: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
6: Obli, meer rust, meer rendement.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald en die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt en die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. Het Scootjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Bedrijvenpanel.
21: Ja, en dan gaan we het hebben over online zakenbedrijven, online supermarkten. Crisp, dat ligt in de clinch met een deel van de aandeelhouders, maar weet wel 25 miljoen euro op te halen in een investeringsronde. En ja, het is vandaag misschien iets minder warm, maar er is wel sprake van een watertekort. Dus daar gaan we het ook over hebben vandaag in het bedrijvenpanel. Doen we met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel en Heijs van AH, Bureau voor Live Communicatie. Welkom allebei.
22: Goedemorgen, Edwin.
21: Goedemorgen. Ja, online supermarkt Crisp heeft 25 miljoen euro opgehaald bij aandeelhouders. Maakt het bedrijf dat lokale en biologische producten levert dinsdag bekend. Maar ondertussen ligt Crisp in de clinch met een ander deel van de investeerders. Via de rechter eist de groep van vier beleggers namelijk een lening van in totaal 5 miljoen euro terug. En volgens hen is Crisp niet eerlijk geweest over de financiële situatie. Doen jullie wel eens online boodschappen?
23: Zeker, en ook bij Crisp. Ik ben best wel een fan eigenlijk van Crisp. Ik zie het niet als een online supermarkt. Ik zie het meer als een online traiteur. Dus,
21: traiteur?
23: Ja, ze hebben zulke mooie, lekkere, goede producten. Het is echt heerlijk. En de prijzen vind ik eigenlijk ook heel redelijk. Het staat echt heel goed in verhouding tot wat je krijgt.
21: Nou, maar het is wel veel duurder dan de normale supermarkt.
23: Precies. En dat is ook de reden waarom ik echt incidenteel een keer bestel. Maar dan is het wel echt meteen een verwend pakket. Dus ik word altijd vrolijk als ze langskomen.
22: Volgens mij zit hun winst vooral in die abonnementen. Hè? Van die mensen die continu blijven bestellen.
23: Ja, ze hebben ook maaltijdboxen. Die heb ik ook een tijd gehad. Die waren ook echt fantastisch. Alleen mijn kinderen die hebben een wat andere smaak dan mijn vrouw en ik. En die waren wat minder enthousiast daarover.
21: Ja, maar Lies, wil jij wel eens online boodschappen?
22: Ja, absoluut. Bijna alles.
21: Bijna alles?
22: Ja.
21: Oh, komt bijna niet meer in een normale supermarkt?
22: Nee, niet heel vaak meer, nee.
21: Oké, lekker makkelijk. Gewoon lekker thuis
22: lekker
21: bezorgen.
22: Lekker thuis en dan in het weekend nog even naar de ambachtelijke winkels in het dorp.
21: Ja.
22: Nee, maar ik vind wat ik aan Crisp echt mooi vind is, zij waren een van de eerste die echt die hele tussenhandel eruit gooiden. Zij zijn in 2018 begonnen, volgens mij. En echt in dat lokale stuk gingen zitten, lekker vers. Al die smaak, seizoensproducten, dus dat vind ik heel mooi.
21: Allemaal lokaal, biologisch?
22: Absoluut. Dus ik vind hun uitgangspunten onderschrijf ik totaal. En ik vind wat er nu gebeurt, waar we het nu eigenlijk over hebben, die rechtszaak wel heel bijzonder.
21: Ja, die rechtszaak inderdaad. Nou, ze liggen overal met een aantal aandeelhouders in. Die eisen 5 miljoen terug, wat ze er eerder in hebben gestopt. Hoe kijk je daarnaar?
22: Nou, wat bijzonder is dat de 25 miljoen die ze net opgehaald uit diezelfde groep afkomstig is. Dus dan is er geloof. En ze zijn natuurlijk vanuit start-up al lang in die scale-up fase, denk ik. Op dit moment. En dan, de broers Malenstein hebben onder andere mee geïnvesteerd.
21: Mm-hmm.
22: En dan vind ik het wel bijzonder. Dat zijn jongens die hebben echt hun sporen verdiend. Die weten echt waar het over gaat. Dan een substantieel bedrag investeer je. En hoe kan het dan dat je niet op de hoogte bent van verwachtingen, economische groei in die fase?
21: Nou ja, zij zeggen dus eigenlijk van nadat wij die lening hebben gegeven, een dag daarna kwamen ze met de mededeling dat er liquiditeitsproblemen waren.
22: Maar je kijkt toch naar cijfers voordat je investeert?
23: Nou, kijk, het verschil tussen die 25 miljoen die nu is opgehaald en die rechtszaak die speelt, is dat die lening van 5 miljoen, waar dus die vier leninggevers, die investeerders nu strijd over voeren, dat is al een tijd geleden gebeurd. Dus dat was eind 2024. Toen stond Crisp er minder goed voor. En daar zijn ze niet heel open over geweest, volgens dus die vier leningverstrekkers.
21: Ja, toen maakten ze inderdaad een flink verlies. Maar de laatste cijfers zijn ook nog maar van 2024.
22: Ja, daarna 2025 is niet bekend.
21: Nee, is nog niet bekend. Nee.
22: En hoe waren die cijfers daarvoor dan, Erik? Want je baseert je dan toch op de track record sinds 2018 wat er ligt.
23: Exact. Dus het vertrouwen was gewoon goed. Ze waren al aan boord als investeerders. En ze hadden gewoon een heel goed gevoel bij het vervolg. Want in 2024 was er nog wel verlies. Maar dat verlies was al gewoon twee keer zo klein als het jaar ervoor. En Crisp zegt ook steeds, wij zijn nog steeds een start-up. Dus we moeten gewoon echt heel hard investeren om marktaandeel te verwerven. Ja. Kwaliteit verder te verhogen. Zorgen dat we veel meer klanten kunnen gaan bedienen. En dus, maar het interessante is dus, die 25 miljoen die nu is opgehaald, laat wel zien dat er opnieuw heel erg veel vertrouwen is.
21: Nou, laat ik nog even die cijfers van 2024. Toen behaalde CRISP een omzet van 82,9 miljoen... en een operationeel verlies van 23 miljoen euro, inderdaad.
23: Ja, en het jaar daarvoor was dat dus een operationeel verlies van 46 miljoen euro. Ja,
21: dus ze haalden al een beetje in. Maar tijdens de zitting zei Tom Peters, de CEO van CRISP, dat de investeerders te weinig vragen hadden gesteld.
1: Ja, dat was wel een saillante opmerking.
21: Inderdaad wisten we dat CRISP een kapitaalintensieve start-up is. Ja, bij wie ligt dan de fout?
1: Ik denk dat er iets gebeurd is. Er moet iets gebeurd hebben. Ook het feit dat ze niet willen schikken met elkaar. Daar is iets gebeurd waardoor de investeerders zich zo echt onwijs slecht behandeld voelen. Ja, wat doe je dan? Ik denk, uitspraak van de rechter volgen, afhandelen en door.
23: Ja, volgens mij zijn er eigenlijk maar twee opties. Of ze wisten het echt niet, hoe ze er precies voor stonden. Dus 6 weken later werd duidelijk dat ze liquiditeitsproblemen hadden. Of ze hadden het geld zo hard nodig op dat moment dat ze dachten, nou, laten we er niet over beginnen. Want
21: als ze het niet
23: we
21: vragen,
23: moeten door. Als ze het niet vragen, kunnen we door. Maar het is heel dom natuurlijk, hè? Ja. Dat is heel kortzichtig.
21: Ja, want hoe open moet je zijn als start-up naar je financiers? Ik bedoel, moet je echt alles op tafel leggen?
1: Als jij serieus 5 miljoen binnenhaalt, zul je open moeten zijn.
21: Nou ja, het lijkt me voor vertrouwen. Investeerders ook wel handig natuurlijk om te weten waar je geld in stopt. Ja.
23: Tuurlijk. En ook dus voor die andere investeerders is het belangrijk dat het vertrouwen er is. Maar gelukkig merk je aan die ronde die nu is opgehaald, 25 miljoen, dat vertrouwen dus hartstikke goed zit.
1: Wat ook bijzonder is, want Picnic komt natuurlijk als een dollar daarnaast ook op.
23: Ja, maar ik vind dat echt een ander soort leverancier.
21: Ik lijkt een beetje op een normale supermarkt.
23: Meer, ja. Die zijn toch wat scherper aan de prijs. Minder rechtstreeks in het promoten van heel specifieke, mooie, speciale zaken. Zoals CRISP heeft dat brood van Jordi's, de vis van Schmid Zeevis. En dat laten ze ook allemaal zien. En dat is echt toch wel.
1: Dus jij ziet duidelijk onderscheidingsvermogen wat CRISP sterk maakt ten opzichte van Picnic.
23: Ja, zeker. En dus ik denk dat inderdaad het grote onderscheid is. En wat ik ook heb begrepen is dat ze nu dus operationeel winst aan het draaien zijn. Ze hebben in ieder geval wel bekendgemaakt dat ze in 2025 op zijn minst 1 maand zwarte cijfers hebben gedraaid.
1: Ja, okay, maar het is wel vreemd dat die cijfers nog steeds niet gepubliceerd zijn.
21: Wou ik net zeggen,
1: toch?
21: De cijfers zijn van 2024. We leven inmiddels in 2026. Is het niet een beetje raar dat die cijfers nog niet zijn?
23: Nou, niet per se. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die hun cijfers van 2025 nog niet hebben gepubliceerd.
1: Ik vind het best lang. Even raar.
21: Wat denk je dat erachter zit dan?
1: Ik weet het niet. Ze zullen ongetwijfeld die 25 miljoen die bij bestaande aandeelhouders opgehaald zijn, die zijn uiteraard, neem ik op, de hoogte van de cijfers van vorig jaar.
21: Maar is het vreemd dat zij verlies draaien?
1: Je had
21: het net natuurlijk al over de Picnic. Hè? Ik bedoel, dat draait natuurlijk ook al jaren verlies.
1: Ja.
21: Maar er wordt elke keer gezegd van, ja, dat hebben we gewoon ingecalculeerd. Hoort er gewoon bij. Ik bedoel, we zijn aan het groeien.
1: Maar het is een heel ander model. Het is een app-only model. Het is zo totaal anders. En ik vind het knap wat ze doen. En wat ze nu dan ook doen met die overname van Buurtboer. Hè? Dat ze ook die zakelijke markt gaan benaderen.
21: Ja.
1: Dat ze echt zeggen, we pakken die catering, dat stuk erbij. Daar willen mensen ook duurzaamheid, vers, seizoensproducten, et cetera. Ik vind het wel knap. Als je kijkt wat hun visie is nu voor de komende jaren, zitten natuurlijk ook best slimme jongens. Hè? Want er zit ook die Michiel Rodenburg, maar ook van Ahold. Ook wel weer grappig dat Sander van der Laan, oud directeur, Action.
23: Ja, hij is een van de grote investeerders achter.
21: Ja, er zitten dus grote namen achter.
1: Absoluut, maar Michiel Mol.
21: Gaan dus nu inderdaad ook naar de zakelijke markt, zoals je zegt. Ja. Want ze hebben de Buurtboeren overgenomen. Gaan dus ook bedrijfslunches verzorgen. Is dat slim, die overstap maken, ook naar de zakelijke markt?
23: Ja, tuurlijk. Dus die Buurtboer is echt een groot begrip in Amsterdam. Er zijn al veel bedrijven die daar heel enthousiast over zijn. En dat versterkt weer die basis van de continuïteit. Kijk, die busjes, die moeten allemaal vol zijn en die moeten continu rondrijden. En dat is de uitdaging. Los daarvan blijft het, denk ik, ontzettend moeilijk model om winstgevend te krijgen. Albert Heijn, dus de man achter de kruidenierszaak, die is per definitie altijd heel sceptisch geweest over online boodschapservices of bezorgdiensten. Want die zei, de grote efficiëntieslag is juist geweest dat we van kruidenier naar supermarkt ontwikkelden. Dat dus we de consument hebben veranderd in een orderpicker. Dat hoefde niemand meer voor ze te doen. En dat is top efficiënt. Ja. En nu zie je dus, CRISP heeft ook dat nieuwe DC, dat distributiecentrum wat ze net hebben gebouwd.
22: Ja, bij Amsterdam, hè?
23: Ja, vreselijk veel werk natuurlijk. Er zijn er ontzettend veel mensen die voor ieder huishouden, of bij die bedrijfslunches voor ieder bedrijf,
22: ja, maar dat is ook mandjes aan het vullen zijn. Nu, hè? Die logistiek zo efficiënt mogelijk maken.
2: En daarom is het ook handig om die buurtboden bij te pakken, want dan kan je inderdaad, als je die busjes toch hebt bereiden, dan kan je ze net zo goed ook bij een paar bedrijven langs laten gaan.
22: Wat ik me nog wel afvroeg of het echt een randstedelijke bedrijf wat alleen gericht op de Randstad is.
2: Nee, volgens mij zitten ze in heel Nederland.
23: Ja, ze zijn inmiddels helemaal dekkend. Ja, ze komen overal.
22: Ja, dat wist ik niet. Ja. Ja, dat vond ik nog wel, dat vroeg ik me af.
23: Maar
22: ja,
23: wel knap, hè?
22: Ja, ik vind het absoluut petje af. En ik hoop ook echt dat ze het redden. En daarom denk ik die hele schikking nu met die investeerders, gewoon handel het netjes af en ga door.
2: Ja, maar we hadden het eerder al over. Ze zijn inderdaad relatief duur. Hè? Dan heb je natuurlijk wel een beperkte doelgroep uiteindelijk ook. Hè? Die bereid is om wat meer te betalen. Nou, misschien dan eens in de maand of eens in het half jaar als tractatie, Erik.
23: Nou ja, ik doe het denk ik één keer in de twee maanden ongeveer. En verder haal ik nog gewoon echt boodschappen bij
22: ik
23: de Aldi.
22: Ik weet niet of jij nou zo'n interessante customer voor ze bent.
23: Nee, ja, precies.
2: Ah, hij is wel een customer van ze. Ja.
23: Maar ik denk, ik noem het omdat ik wil schetsen dat ik denk dus dat er heel veel meer mensen zijn zoals ik, die niet hun dagelijkse boodschappen bij CRISP bestellen, maar die gewoon incidenteel echt even wat lekkers laten brengen.
2: Ja. En hoe zouden ze hiermee omgaan? Inderdaad, zoals je zegt, van snel afhandelen, snel een schikking met iedereen doen en hup,
22: en
2: weer door.
22: Je moet je van af en die investeerders moet je gewoon tegemoet komen.
3: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: We zitten binnen het bedrijvenpanel vandaag met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail, en Erik Pekel van AH, het bureau voor live communicatie. Een groep van 26 werknemers van Meta die bij een reorganisatie hun baan verloren, die gaan een ontslag aanvechten bij de rechter. Ze stellen dat Meta met behulp van een AI-tool die muisbewegingen en browsergedrag meet, heeft besloten wie er ontslagen werd. Volgens de groep oud-medewerkers worden zwangere vrouwen en ziek personeel daardoor onevenredig zwaar getroffen. Keken jullie op van het nieuws, Marlies?
22: Ja, ik vind het shocking. Echt. Je gelooft gewoon toch niet? Het is echt Big Brother is watching you. Je zit gewoon te werken achter je computer. En dan wordt gewoon al jouw bewegingen, al je browsergeschiedenis, alles wordt bekeken.
2: Ja.
22: En dan zegt Mark Zuckerberg, ja, maar een half uur per dag mag iemand even privé uitschakelen.
2: Een half uur wordt het niet geregistreerd.
22: Dan kijken we niet mee.
2: Nee.
22: En dan onder het mom van, we gaan het gebruiken, hè, om onze AI te trainen. Hoe moet je een e-mail verzenden? Come on.
2: Ja, Erik?
23: Ja, het is echt interessant nieuws, omdat het heel erg een doorkijkje geeft in de impact van technologie. Want dat je dit kunt doen, hè, dat het technisch mogelijk is, dat weten we natuurlijk al lang.
2: Maar betekent niet dat je het ook hoeft te doen, bedoel
23: nee,
2: je?
23: Nee, ethisch is er natuurlijk echt heel veel op aan te merken. En het vraagt ook om een stevige discussie die je op heel veel vlakken tegenkomt waar AI wordt toegepast. Want al die screenshots die genomen worden van al dat werk wat medewerkers verzetten, dat wordt allemaal helemaal geanalyseerd en daar wordt een rapportage op gebaseerd. En bij Meta is het dus wel zo dat mensen daarvan op de hoogte waren. Dus het is wel op basis van een uitgelekt initiatief. Ze waren ook heel onrustig daarover.
2: Maar daarop ze wisten dat ze in de gaten werden gehouden.
23: Gereageerd, zeker. Ja. En gelukkig, ik heb even uitgezocht, in Nederland kan dit niet, want het is gewoon bij wet
22: dat is
23: verboden.
22: Grappig, want nou ja, het gebeurde tijdens corona ook.
2: Volgens mij zijn er tijdens corona ook bedrijven, inderdaad, ik weet niet of het ook in Nederland gebeurde, maar inderdaad zijn er meer bedrijven geweest die dan checkten of mensen thuis wel aan het werk waren. En dan ging het ook met toetsen aanslagen. Ja. Ik bedoel, gebruik je je laptop? Doe je überhaupt iets?
23: En dat het gebeurt.
2: De hele dag ben je was aan het draaien en koffie aan het drinken.
22: Ja, maar het gaat uiteindelijk
23: het mag
22: over output.
23: Niet. Ja, het mag in Nederland
2: alleen. Voor veel bedrijven nog niet, hè?
23: Dus volgens de Nederlandse wetgeving mag het alleen als je toestemming hebt van de OR. Nou, die krijg je natuurlijk nooit daarvoor.
2: Ja. Maar het gaat ook een beetje om de fundamentele vraag, hè? Hoeveel mag je controleren van je werknemers?
22: Ja, ik vind dat het over output gaat. Je maakt een afspraak, je maakt een contract en daarin maak je afspraken. En je werkt, mensen werken in teams. En of zij dat uiteindelijk op welk moment van de dag doen. Er wordt nu ook heel veel gepubliceerd over burn-outs. Hoe zwaar het is om dingen te combineren in je leven met werk en privé.
2: Ja.
22: Maar je maakt een afspraak over het totaal. En als dat totaal gewoon behaald wordt, kan ik daar heel goed mee leven.
2: Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nog niet van output uitgaan. Nee? Ik bedoel, heel veel mensen zitten gewoon van 9 tot 5 op kantoor.
22: Ja, ja.
2: En wat ze in die tijd doet, maakt niet zoveel uit.
22: Het is weer het oude inklokken. Hoe laat ben je begonnen?
2: Ja.
22: Hoe laat ging je lunchen?
23: Ja,
2: het gaat
23: is
2: om de
23: dat
2: tijd.
23: Zo?
2: Ja.
23: Is dat zo, is natuurlijk de vraag. Want het AI is natuurlijk echt wel een heel slim model. Daar hebben ze bij Meta ook heel hard aan gewerkt. Wat ook echt kijkt naar de output. Dus het gaat niet alleen om toetsaanslagen.
22: Maar dat staat
23: ze analyseren
22: nergens,
23: zelfs die screenshots. En dat is een beweging. Inderdaad, Big Brother is watching you in de overtreffende trap. Ja, die denk ik wel, die ga je gewoon vaker zien. Want als het technologisch het mogelijk is, ja. Als het kan, dan weet je één ding zeker.
22: Maar wat
23: dat
22: vind
23: het ook gebeurt.
22: Jij er dan van, ja. Erik? Er zijn nu bij Meta dus 8000 mensen ontslagen. Hè, en 6000 vacatures zijn niet meer ingevuld. Die 8000 mensen die ontslagen worden, is nu de gedachte, in ieder geval van die 26 die een proces aanspannen, dat het op basis van die gegevens is gebeurd. Mensen die dus ziek zijn of zwanger of vrije dagen opnamen, die komen onderaan het lijstje.
21: Die hebben geen toetsaanslagen.
22: Nee, maar nee. Wat vind je daar dan?
23: Ik vind dat het niet kan. Want ik vind dat mensen elkaar op zijn minst moeten aanspreken en daar gesprekken over moeten hebben voordat je zoiets kunt doorzetten. Dat heeft echt wel toestemming nodig, instemming. Je moet het op zijn minst weten. En tegelijkertijd denk ik wel dat je dit vaker gaat zien. En dat het ook veel vaker en op meer plekken gebeurt.
21: Maar omdat het kan, moeten we het dan ook willen. Dat is natuurlijk wel een fundamentele discussie. Ook.
23: Juist, en daar moet je afspraken over maken.
22: Maar dan
23: ik
22: ga je echt
23: best
22: selecteren in je werknemers. Ja. Ook op gezondheid, op het momentum.
23: Nee, maar dat zijn allemaal dingen, dat kun je natuurlijk, dat zijn een soort kinderziektes. Dat kun je makkelijk optimaliseren. Je kunt natuurlijk zeggen van deze categorie, die geven een soort markering in die rapportage. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn, maar ook medewerkers daar gewoon mee instemmen. En
21: dat
23: zeggen,
21: okay
23: wij zijn
21: vinden.
23: Ultra transparant.
22: Maar
23: wij
22: Erik, dan is het toch ook zo
23: elkaar.
22: Als mensen hun vakantiedagen niet opgebruiken, dan doe je het beter als mensen die ze wel opgebruiken?
23: Nee, je begrijpt me misschien verkeerd. Ik ben
22: denk
23: er geen
22: het.
23: Voorstander van. Ik zeg alleen dat ik wel denk dat het gebeurt.
21: Omdat
23: dat
21: het niet meer tegen te houden is.
23: Ja, zeker.
21: Maar goed, je zei het al, van de werknemers wisten het, maar dat was omdat het uitgelekt was, maar Meta had het dus niet aan die werknemers verteld.
23: Exact.
21: Maar zou je daar dan ook niet open over moeten zijn als werkgever?
23: Absoluut.
21: Ja.
23: Maar ik denk dus dat dit meer gebeurt waarbij er dus geen openheid is. De rechtszaak wordt overigens ingewikkeld. Want die medewerkers die beweren dus dat die ontslagen hierop gebaseerd zijn.
22: Ja, hoe ga je dat aantonen?
23: Ja, dat gaat heel moeilijk worden. Want Meta zegt, nou, dat is gewoon niet zo. We hebben dat menselijk gescoord zoals we dat altijd al deden.
21: Mensen punt. Misschien controleren of ze wel werken is misschien één ding. Maar om dan die informatie te gebruiken bij een reorganisatie is misschien nog weer een ander ding, toch?
22: Ja, nou, ik vond het echt shocking wel, hoor. Als je gewoon ethisch gezien is het heel raar. Als je op deze manier met je mensen omgaat, en ook een manager, hè, die tegen zijn werknemers zegt, nou, meld je nu maar niet ziek, want dat kost je baan.
21: Ja. Maar is het raar dat zoiets bij Meta gebeurt? Ik bedoel, Meta heeft natuurlijk privacy sowieso niet heel hoog in het vaandel staan. Ik bedoel, als er dan misschien een bedrijf is waar dit gebeurt.
23: Nou, überhaupt, dus in de techsector verwacht je dit eerder. In Amerika verwacht je dit eerder. Ja, dat lijkt me voor de hand liggen.
21: Ja. Laten we het over iets anders hebben, over de hitte van de afgelopen dagen. Ja, vandaag is het iets minder warm, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel wat warme dagen gehad. Dat heeft ook grote gevolgen voor bedrijven. Evenementen werden afgelast, sommige horecatenten sloten de deuren en kwetsbare medewerkers konden niet altijd komen werken. We hebben daardoor ook last van droogte. Hè. De waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen, sproeiverboden, sluizen die minder vaak opengaan. En sinds gisteren is er ook officieel sprake van een watertekort. Dat is allemaal ook ellende voor ondernemers.
23: Ja, natuurlijk. Maar ook iets wat gewoon hoort bij je bedrijfsvoering.
22: Ja, biedt ook weer kansen.
23: Ja, het is hartstikke leuk, die dynamiek.
21: Ja, want je hoort inderdaad alleen maar geklaag over de hitte. Het is te warm. We hebben natuurlijk hitteplannen, dat soort dingen. Nou, het heeft grote gevolgen voor de binnenvaart en de landbouw. Want schepen kunnen natuurlijk minder beladen worden. Ja, moeten bedrijven iets doen of is dat iets voor de overheid?
23: Tuurlijk, je moet zorgen dat je hierop voorbereid bent. Zowel voor je operatie als ook voor het beschermen van de gezondheid van je medewerkers.
22: Dus de verwachting dat dit zo blijft.
23: Zeker.
22: Maar dat is toch gewoon wat ondernemerschap inhoudt?
23: Absoluut.
22: Je past je gewoon aan, je bent creatief. Ik hoorde van Nienke van de redactie, die zat op het terras en Amsterdam, iedereen kreeg een plantenspuit met koud water.
21: Oh, dat is inderdaad wel heel slim, ja. Ja,
22: ik vond het wel grappig.
21: Ja. Ik zag ook ergens in Japan dat er van een hoog gebouw inderdaad ook wat nevel werd verspreid, zodat mensen wat koeler werden en zo. Dus we moeten gewoon een beetje creatief zijn en we moeten niet zeuren over de hitte.
23: Nou, vooral voorbereid zijn, want zodra het komt, ja, ben je eigenlijk gewoon te laat. Moet je zorgen dat je plan al af hebt, dat je dat op de plank hebt.
22: Ja.
23: Want dan kun je ermee door. En het vraagt ook om afspraken, zeker dus met medewerkers, over hoe je omgaat met enorme hitte. En hetzelfde geldt ook voor wintersweer. Hè. Dus afgelopen
21: maar wat zou je
23: winter
21: moeten afspreken dan bijvoorbeeld bij hitte?
23: Dat je de weg niet op mocht. Nou, bijvoorbeeld een tropenrooster. Het verminderen van de werkdruk. Ik denk dat je vooral met elkaar creatief moet zijn. Dat je mensen moet betrekken.
22: Maar dat gebeurt toch ook gewoon? Tuurlijk. Ik zie dat overal. Mensen maken gewoon zelf afspraken. Beginnen eerder. Blokken vaker. Even kortere blokken werken.
21: Dus er wordt al genoeg rekening gehouden met werknemers.
22: Ja, ik vind dat we dat met z'n allen prima kunnen oplossen. Maar jij had nog een mooie anekdote,
21: zei
22: jij?
21: Je had het zelf nog meegemaakt onlangs.
23: Ja, zeker, zeker. Dus met die hele warme vrijdag met code rood. Toen hadden we twee evenementen waar we mensen op hadden ingezet. Workshopleiders en tekenaars. Eén van die evenementen werd afgeblazen. En het andere ging gewoon door. En we hebben natuurlijk dat goed gemonitord. En wat dus zo heel interessant was, dat hoewel het code rood was, Rijkswaterstaat had gezegd, ga niet de weg op als het niet nodig is. Weet je, allemaal dat soort
21: berichten. Dan waren ze bang dat je met pech langs de weg kwam te staan bij.
23: Ja, het is iedereen
21: 100.000 graden.
23: Op het evenement hadden ze helemaal niet te maken met mensen die wegbleven. Die vonden het allemaal fijn dat het doorging. Er waren natuurlijk goede maatregelen genomen. Mensen kregen ook allemaal een waaiertje toen ze binnenkwamen.
21: Proef ik daaruit dat je het een beetje overdreven vindt allemaal?
23: Ja, dat is zo lastig om dat te zeggen. Het vraagt vooral om maatwerk, weet je. Dus je moet gewoon kijken van wat is nou de situatie. Dus als je op het dak werkt bijvoorbeeld, of in een keuken.
22: Ja, het is ook een kwestie van een beetje gezond verstand, of
23: dat,
22: niet dan?
23: Ja, zeker. Maar het helpt heel erg. En ook vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat je er van tevoren al over nadenkt. En dat je van tevoren al afspraken maakt van dit doen we wel en dit doen we niet. Want je kan niet zomaar eventjes een berichtje sturen van joh, vergeet niet om water te drinken en wat water klaar. Zetten. Ja. Als je vervolgens de werkdruk heel hoog houdt, bijvoorbeeld. Dat werkt niet.
21: Er zijn natuurlijk landen in de wereld waar het elke dag ver boven de 30 graden is.
22: Die hebben allemaal geen airco. Nee. Weet je hoeveel bedrijven in Nederland airco hebben?
21: En die hebben ook geen code rood.
23: Nee, en die landen, daar gaan we nu allemaal naartoe. Massaal. En daar gaan we leuke stadjes bezoeken. Ja. Weet je wel. En dan vinden we die warmte ook helemaal niet zo erg. Maar dan moet er ook natuurlijk niet.
22: Ja, maar het is wel, weet je, ik liep het in Venetië met 35 graden, hadden we het net over. Ja. Nou, er was niemand. Dat is het grote voordeel. Het was heel
21: Omdat het te warm was.
22: Ja, maar dat is dan toch een keuze?
23: Tuurlijk.
22: Ja.
21: Maar ja, bedrijven zouden wel moeten investeren. Hè? Want inderdaad, veel bedrijven, sommige sportscholen ook, die hebben geen airconditioning. Nou, je wil niet bij 35 graden in zo'n sportschool zijn, bij wijze van spreken. Nou, de retail heeft er last van, want niemand gaat met 36 graden even wat nieuwe kleding passen. We zouden toch een soort van omslag moeten maken, want dit zullen we nog wel vaker meemaken de komende jaren.
22: Maar Edwin, dat geldt toch ook in andere, precies wat jij zegt, als het heel koud is of het regent, dan hebben daar andere branches weer voordeel van. Dat is gewoon zoals het werkt. Je moet je gewoon aanpassen, vind ik wel.
23: Ja, en dat dagje winkelen.
22: En laat de overheid zich er vooral niet mee bemoeien.
23: Als mensen op zo'n hete dag niet winkelen, dan winkelen ze een weekend later. Hè. Dus je moet ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
21: Niet gelijk alarm slaan.
23: Nee, en heel veel winkels hebben inmiddels ook natuurlijk online oplossingen die waar mensen ook voor kunnen kiezen als ze het toch snel nodig hebben. Ja. En natuurlijk kun je handel verliezen erdoor. En dan ben je dus niet goed genoeg erop voorbereid. Dan moet je nog wat actie ondernemen, samen creatief zijn.
21: Dank jullie wel. Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel van AH Bureau voor Live Communicatie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. Het Scootjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. De top van Nederland.
9: Huisartsen komen om met het werk, terwijl sommige alledaagse kwaaltjes ook met zelfzorg kunnen worden aangepakt. Hoe zorgt gezondheidsbedrijf de OTC-lab ervoor dat consumenten eerst naar de drogist gaan voordat ze bij de huisarts aankloppen? En de zelfmedicatieproducten van de OTC-lab zijn inmiddels verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Van welke markten droomt het gezondheidsbedrijf nog meer? Dat en meer ga ik vragen aan Albert Zwaan. Hij is algemeen directeur van de OTC-lab. Welkom, fijn dat u er bent.
10: Dankjewel.
9: En OTC betekent gewoon over de counter, hè?
10: Over de counter,
9: ja. Dat betekent medicijnen die zonder recepten verkrijgbaar zijn.
10: Klopt volledig. Je kunt kopen in een drogisterij en apotheek hier om de hoek.
9: Ja. Welke van de producten die u maakt gebruikt u zelf ook?
10: Grappig. Voor mijn kinderen zeker de waterpokkenproducten die we hebben in ons portfolio.
9: De waterpokkenproducten? Ja. Wat voor producten zijn het dan?
10: Om de waterpokkensymptomen te verlichten. Als kinderen waterpokken hebben, hebben ze vaak last van jeuk en irritatie. En die verlichten wij.
9: Moet je dan niet gewoon naar de dokter?
10: Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Nee, de waterpokken verdwijnen na 2 weken. Dus echt een symptoombestrijding. Maar in het algemeen hoef je dat niet te doen.
9: Oké, welke producten nog meer?
10: We hebben producten tegen kalknagels, tegen vratten, tegen luizen, tegen oorsmeer.
9: Ja.
10: Eigenlijk alle kwaaltjes die je kan bedenken, die je ook in de drogisterij kan kopen of de apotheek, die ontwikkelen wij en die verkopen wij in 50 landen wereldwijd.
9: Oké, ja, dan wou ik ook vragen van hoe effectief is het. Nu zegt u natuurlijk dat ze heel effectief zijn. Maar hoe meet je dat?
10: Studies. Wij moeten voor onze medische hulpmiddelen moeten wij studies doen. Wij moeten literatuurstudies doen. Wij moeten een dossier indienen. Een afhankelijke instelling controleert onze producten of de effectiviteit goed is. Of onze producten doen wat wij beloven dat ze doen.
9: Dat wordt allemaal gecheckt dus?
10: Allemaal gecheckt. Moeten we indienen. Worden per jaar worden meerdere keer geaudit. Mm-hmm. En dat wordt allemaal gecontroleerd.
9: Ja, zijn er ook bijvoorbeeld ratten die jullie producten dan zouden moeten bestrijden, maar wat toch niet helemaal werkt, waardoor je uiteindelijk toch nog naar de huisarts moet?
10: Dat zou altijd kunnen. Je kunt altijd net niet de juiste resultaten hebben, of net niet het juiste product hebben op de juiste manier hebben gebruikt. Dat is echt onze manier van aanpakken. Kijken hoe we kunnen een product kunnen verbeteren, dat het gebruiksgemak makkelijker is. We willen kijken hoe kunnen we nou die communicatie verbeteren. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Het is natuurlijk een consument die een product koopt.
9: Ja.
10: Vindt het misschien spannend om een vrat te behandelen, dan maar voor zichzelf, dan voor het kind. En dan een verpakking leest. Hoe moet je het product gebruiken? Dus daar zitten we heel erg op. Hoe kunnen we dat vergemakkelijken?
9: Oké, maar inderdaad, oorsmeren, ratten, kalknagels. Jij onder meer Dr. Iglo, Kitzner, Earclin.
10: Ja.
9: Ingewikkelde namen trouwens.
10: Ja, dat doen we nou niet ingewikkeld. Wij proberen wel een merknaam te kunnen ontwikkelen die wereldwijd in al die 50 landen waar we actief zijn, dat merknaam te kunnen gebruiken.
9: Oh, dat moet dan overal, moet het gewoon wereldwijd een beetje hetzelfde zijn.
10: Ja, klopt.
9: Je kan niet ergens anders met een ander merk komen.
10: Zou zeker kunnen, maar wij ontwikkelen merken die we wereldwijd kunnen lanceren.
9: Ja, en die merken die bezitten jullie ook?
10: Ja. Alle merken, ontwikkeling van de producten, is ons IP. Merknamen zijn van ons, dossiers zijn van ons. We ontwikkelen helemaal van A tot Z.
9: Oké, maar ja, jullie zijn natuurlijk niet de enige die dit doen allemaal. Hè? Ik bedoel, hoe blijf je de concurrentie voor?
10: Altijd goed kijken wat de concurrenten doen. Hmm. Hoe kunnen wij nou het verbeteren? Wij focussen echt op hoe kunnen we het vermakkelijken voor de consument? Hoe kunnen wij de toepassing vergemakkelijken dat de consument hem ook beter kan gebruiken en daardoor ook de effectiviteit van het product kunnen verbeteren? Dus niet alleen de formulering proberen we te verbeteren, maar ook echt het gebruiksgemak. De verpakkingen, hoe je communiceert ermee.
9: Ja.
10: En daar blijven we vaak voor.
9: Ja, wat noemen ze een voorbeeld daarvan? Hoe maak je het makkelijker voor de consument?
10: Bijvoorbeeld al op een verpakking een QR-code neerzetten waar ze met een videootje of met een foto de QR kunnen scannen en dan een how-to-use, een gebruiksaanwijzing kunnen zien.
9: Mm-hmm. Dat wordt gewoon op een video wordt gemaakt van hoe je het product zou kunnen gebruiken.
10: Het is al veel makkelijker dan het lezen met symptomen of met symbolen, dat je dat al hebt. Maar ook het product vergemakkelijken. Hoe kun je het aanbrengen op een vrat? Hoe kun je het apparaat wat wij hebben ontwikkeld, dat bevriesvratten, hoe kun je dat nou consumentvriendelijk maken?
9: Oké. En die producten inderdaad, oorsmeer, kalknagels, dat soort dingen. Ik bedoel, hoe kom je erbij om daar juist iets voor te maken?
10: Soms door een eigen ervaring. Bijvoorbeeld mijn kinderen met waterpokken. Hoe kan ik dat nou verbeteren?
9: Ja.
10: Zeker op dit moment ook luizen. Ze zijn jong. Ja. 6 en 3 jaar oud. Dus die zitten in de categorie.
9: En zelf een kalknagels gehad misschien?
10: Zeker kalknagels misschien gehad. Oorsmeer. Nou, eigenlijk zijn al die dingen die eigenlijk iedereen heeft.
9: Ja.
10: En je ziet dat deze symptomen dat je ook naar de huisarts kan gaan. Mm. En dat is eigenlijk waar wij ook in de gat willen springen. We willen de huisartsen ontzorgen.
9: Ja, maar goed, dan wil je zo'n product maken. Dan heb je dat dan bedacht. En hoe ga je dan te werk?
10: Ja.
9: Ik bedoel, dan heb je zoiets van, je hebt misschien zelf een kalknagel of je kinderen inderdaad hebben waterpokken. Dat wil je dan verlichten. En dan? Wat gebeurt er dan?
10: Dan gaan we samen met specialisten die daar echt heel veel ervaring mee hebben, dan wel intern dan extern, kijken hoe kunnen we een kalknagel of een vrat verwijderen of behandelen.
9: Maar dat wordt dan helemaal vanaf nul, wordt dat dan bedacht?
10: Nou, niet zo van nul. Wij leren natuurlijk ook van de concurrenten en wat vooral bestaat. Dus wij staan eigenlijk op schouders van de concurrent, van de huidige zelfzorgproducten, proberen we een verbetering op aan te brengen.
9: Oké, dus bestaande dingen, want er zijn dan bestaande formules.
10: Bestaande formules die we verbeteren. Of...
9: En die mag je dan ook zo weer uitbrengen?
10: Nou, je kunt er een variant.
9: Om je eigen naam?
10: Je kunt er een variant, dus we kopiëren niet letterlijk de producten. We ontwikkelen dat helemaal zelf, maar het is wel een inspiratiebron. Hoe kun je nou een kalknagel behandelen? Er zijn er verschillende opties. Of een vrat bevriezen. Daar zijn ook verschillende opties voor.
9: Verschillende opties voor, en dan kijk je gewoon wat het makkelijkste is. En,
10: wat het makkelijkste is, ik denk niet wat het makkelijkste is, maar vaak wat het beste en effectief is. Ja. En hoe kunnen we dat dan weer voor de consument makkelijker maken?
9: Ja, en bedenken jullie zelf helemaal wel eens van scratch? Ik bedoel,
10: zeker.
9: Noemen ze een grote innovatie?
10: Ons product Dr. Iglo, dat echt in 50 landen wereldwijd ligt.
9: En het werkt tegen?
10: Vratten. Vratten bevriezen.
9: Ja.
10: Vratten en stilvratjes. Skintex heet dat in het Engels. Wat ook verkopen in Amerika, in de grote retailer Walmart en CVS. Dus daar hebben we echt een innovatief product op de markt gebracht. Om daar echt op een makkelijke manier het product te activeren.
9: Ja.
10: En daardoor ook het vratje te bevriezen.
9: Dat hebben jullie dus helemaal zelf bedacht.
10: Helemaal.
9: Dat is niet inderdaad nog van een andere formule.
10: Nee, het is helemaal ons patent. van A tot Z zelf gedaan. Zelf, zou ik zeggen, de fabriek, althans de machine ontwikkeld, hoe we dat product produceren.
9: Ja, jullie merken zijn soms wel flink duurder dan verschillende huismerken. De shampoo, Rifolic, de Rifolic-lijn, ja, die is tegen de 30 euro. Maar ja, een shampoo bij het Kruidvat, 5 euro.
10: Nou, Rifolic is speciaal ontwikkeld voor haarverlies.
9: Ja, maar ja, die heb je ook bij de huismerken natuurlijk ook, hè?
10: Nou, ik weet niet of de huismerk speciaal diezelfde ingrediënten heeft als wij hebben. Het product hebben wat wij hebben ontwikkeld is ook helemaal klinisch onderbouwd en klinische studies hebben gedaan. En vaak met een shampoo, en zeker een cosmetica, kun je snel claims op de verpakking zetten. Dus het ondersteunt of het vermindert haarverlies.
9: Dan als je zegt van ondersteunt, dan hoeft het dan niet zo te zijn. Maar het ondersteunt het. Helpt bij. Het helpt bij.
10: Ja,
9: maar je zegt dan niet van je hebt geen haarverlies meer.
10: Nee. Onze producten zijn medisch hulpmiddelen. Ja. Dus dan moeten we ook echt aantonen dat we onze producten werken met studies. Ook die buiten of die onafhankelijke instanties controleert of wij dat ook echt werkelijk aanbieden.
9: Oh, maar jullie kunnen dus ook zeggen van dit product gaat haaruitval tegen.
10: Ja, ja.
9: En die niet ondersteunt, maar gaat tegen.
10: Ja, voorkomt haarverlies, zorgt dat haar weer gaat groeien.
9: Ja. En zit daar dan ook het prijsverschil in?
10: Nou, een stukje is de ontwikkeling van het product. Dat is gewoon heel kostbaar.
9: Gaat tegen.
10: Ja, voorkomt haarverlies, zorgt dat haar weer gaat groeien.
9: Ja.

0: wij houden zo van aanbiedingen waardoor het hier duurder is.
1: Klopt, Nederland is een hoge prijs, lage promotie, of hoge promotie in het algemeen. En Duitsland is everyday same price. Mm-hmm. Dus die hebben niet veel promoties. In Nederland starten we met een hogere prijs en dan moeten we door de retail en door de Nederlandse setup moeten wij promoties doen.
0: Ja, maar ja, dat hoeft toch niet per se? Je kan ook gewoon zeggen van de kostprijs met een beetje marge, daarvoor leggen we het in de Nederlandse winkels. Ik bedoel, je hoeft toch niet per se mee te doen dat je een hogere prijs inzet, zodat je later ook kan zeggen 1 plus 1 gratis?
1: De Nederlandse consument fietst zelfs om voor een 1 plus 1.
0: Nou, maar ik denk dat de Nederlandse consument ongeveer naar Duitsland omfietst, omdat het daar vele malen goedkoper is.
1: Als we goed kijken naar het eindresultaat op een jaarbasis, is Nederland niet duurder of significant duurder dan Duitsland.
0: Maar dan moet je wel alle aanbiedingen pakken waarschijnlijk.
1: Dat klopt,
0: ja. Want hoe hoog zijn de marges op uw producten?
1: Verschilt helemaal per product.
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Ik denk dat die marges voor ons gunstig zijn.
0: Om daar gunstig? Ook te doen.
1: Ik denk niet dat de marges deelbaar zijn hier op de radio.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ik denk dat echt per categorie, per product verschilt. En dan verschilt het met het antwoord.
0: We hadden het net even over die shampoo. Hè? Ja. Die is dan 30 euro. Wat is dan de marge die erop zit?
1: Het gaat om vraag op een netto marge. En daar houden we niet veel over. Nee. Om een merk op te bouwen moeten we echt heel veel investeren.
0: Ja, als een huismerk het voor 5 euro kan doen, die van u kost 30 euro. Ja, daar zit er wel een groot verschil in.
1: Ja, een huismerk is vaak bij een retailer. Die heeft al distributie. Wij met een nieuw merk hebben geen distributie. Dus wij moeten echt bekendheid genereren. En daarom moeten wij communiceren.
0: Ja, dus u heeft dat gewoon nodig.
1: Dat hebben we nodig om het product, een mooie product dat we hebben ontwikkeld, om aan de consument aan te bieden die daar problemen heeft.
0: Ja, maar waarom is het zo'n geheim wat de marge is eigenlijk?
1: Ik weet niet of het geheim is. Het is gewoon variabel per categorie, per product. Dus ik kan geen één antwoord erop geven.
0: Nee, en ook niet bij de shampoo.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Is het trouwens het product wat de meeste winst in het laadje legt?
1: Bij ons is niet één product die veel meer winst in het laadje brengt. Het heeft voornamelijk te maken met landen die we allemaal aanwezig zijn. 50 landen. We hebben wel een product die meer volume draait in het algemeen in ons hele portfolio, over hele gebied. Dat is Dr. Igloo. Die heeft gewoon 50 landen.
0: Dat zijn de ratten.
1: Ja.
0: Iedereen heeft blijkbaar last van ratten.
1: Ja. Heel veel kinderen hebben last van ratten. Maar ook ouderen hebben last van ratten.
0: Wat zit er nu nog in de pijplijn? Welk product zou u graag op de markt willen brengen?
1: Welk product? We beginnen eind van het jaar voor een nieuwe productlijn tegen luizen. Mm-hmm. Wat ik denk op een mooie manier te behandelen is. Heel veel kinderen hebben er last van.
0: Ja.
1: En zeker ook internationaal is daar behoefte aan.
0: Oké, zijn ook wel eens producten die u op de markt heeft gebracht die geflopt zijn?
1: Geflopt zijn? Nou, ik weet niet of het geflopt is, maar ik denk, we hebben een jaar geleden een keer een product op de markt gebracht die niet goed aansluit met ons portfolio, met de huidige producten die we hebben en ook de klanten die we hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Dus het sloot niet aan in onze manier van werken.
0: Ja, welk product was het dan?
1: Het was een product voor prikkelbare darm.
0: Yeah.
1: Ja. En in Nederland probeerden dat in de winkels te krijgen, maar de meeste consument gaat toch nog naar de huisarts voor dat probleem.
0: En veel mensen passen dan ook gewoon hun voeding aan, toch?
1: Passen hun voeding aan, of lopen er al een tijd mee, zijn daar zenuwachtig om daar iets veranderingen aan te brengen, want het werkt.
0: Dan zou je toch juist zeggen dat zelfmedicatie dan razend populair zou zijn, of werkt het niet?
1: Het werkt heel goed voor de mensen die het gebruikten. Alleen in Nederland was er toch meer een aanbeveling bij de huisarts. En onze manier van werken is meer via de winkel en consumenten direct naar de consument toe.
0: Ja, dus dat product bestaat niet meer, dat is nu uit de markt gehaald.
1: Nee.
0: Oké. Ja, jullie lossen inderdaad kleine kwaaltjes op. Maar ja, je kan ook naar de huisarts. Ik bedoel, ik had zelf laatste keer een wrat. Ik bedoel, de huisarts had 1 seconde wat stikstof eroverheen en een paar weken later viel hij er gewoon vanaf.
1: En dat doen wij in principe ook.
0: Ja, maar waarom zou ik dan uw product moeten kopen als ik ook naar de huisarts kom?
1: Ik denk dat de huisartsen op dit moment het heel erg druk hebben met het aantal mensen die langskomen. Mm-hmm. Het is hoeveelheid contactpunten per jaar, hoeveel mensen naar de huisarts gaan, is significant.
0: Ja.
1: En ik denk dat we ongeveer 10% kunnen besparen voor met producten zoals wij. Of 10% van de aantal bezoeken aan huisartsen kunnen verminderen.
0: Maar het is niet alleen maar een nobel doel, toch? U wilt ook gewoon geld verdienen, toch?
1: Aan de ene kant is het geld verdienen. Ik ben een commerciële instantie, natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat we de zorgverlening kunnen verlichten. Mm-hmm. Ik denk dat een huisarts moet zich focussen niet op vratten, maar op serieuzere dingen.
0: Ja, okay.
1: En met de juiste communicatie kunnen wij de consument de juiste informatie geven dat een vrat of een kalknagel of andere symptomen makkelijk te helpen zijn. Ja. En dat hoeft niet via mijn producten te zijn, maar te kopen in het drogisterij.
0: Ja, gebeurt het wel eens dat een huisarts zegt van nou, kom maar in het drogisterij?
1: Ik denk een symptoom zoals vratten.
0: Moet je die voor bij mij zijn?
1: Ja, of oorsmeer sturen ze daarvoor de producten naar de drogisterij of de apotheek om daar een zelfzorgproduct te kopen.
0: Ja, want inderdaad, bij een beginnende vrat of bij kalknagels moet je geloof ik ook snel bij zijn, toch?
1: Liever snel bij zijn dan later, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb een dilemma.

0: Emma, u moet kiezen, daarna mag u nuanceren.
1: Het dilemma.
0: We zetten vol in op productontwikkeling of uitbreiden in het buitenland heeft onze prioriteit, maar wat doen we met ons bestaande productassortiment?
2: En de stelling was?
0: We zetten vol in op productontwikkeling of uitbreiden naar het buitenland heeft prioriteit.
2: Productontwikkeling op dit moment.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Albert Zwane van de OTC Lab. Verkopen van verschillende laagdrempelige medische producten. Ja, productontwikkeling?
2: Ja, ik denk wij moeten innovatie brengen. Wij moeten. Wij zitten al in 50 landen wereldwijd. Natuurlijk kan er 1 of 2 landen bijkomen. Maar ons bestaansrecht is innovatie brengen.
0: Ja, dus in principe zitten jullie in genoeg landen.
2: Ja.
0: Alleen er moet dan innovatie. En innovatie op welk gebied dan?
2: Innovatie op productontwikkeling, innovatie op ingrediënten, in communicatie. Begrijpen waar de consument behoefte aan heeft. Begrijpen waar ook de zorgverleningen, de huisartsen, waar we daarmee kunnen verlichten. En ook kijken hoe we dan die communicatie in het algemeen kunnen verbeteren. Dat de consument denkt, oké, dit kan ik wel kopen in een drogisterij. Mm-hmm. En daardoor hoef ik niet naar de huisarts te gaan.
0: Ja, wat mensen weten u nog niet voldoende te vinden?
2: Ik denk dat ze best wel veel mensen in Nederland, 2/3 van het gedeelte van de Nederland, weet zelfzorgmedicatie te vinden. Mm-hmm. Als je kijkt in die 50 landen waar we operatief zijn, is daar nog echt een heel grote inaanslag te halen.
0: Ja, oké, want inderdaad, in 55 landen bent u actief. Veel in Europa, maar ook in Amerika.
2: Ja.
0: Hoe werkt dan zoiets? Is het een kwestie van kopiëren, plakken?
2: Nee, elk land heeft zijn eigen dynamiek. Wij verkopen ons product in Walmart en CVS, de grote retailers in Amerika. Maar nog steeds met onze eigen producten. Dus niet een kopietje maken van een product in Amerika en dan nog een keer lanceren.
0: Maar ik bedoel inderdaad, het label moet dan even aangepast worden.
2: Ja, het label
0: het ziet er allemaal precies hetzelfde uit.
2: Het ziet er bijna hetzelfde uit. Op het moment dat we bijvoorbeeld naar Hongkong gaan, maken hele lokale verpakkingen met andere communicatie. Wel onze eigen merknaam, maar wel op de echte consumenten ontwikkeld. Ja. En look and feel een klein beetje aangepast. Dat is echt voor de locals.
0: Hoe moet het anders in Hongkong dan?
2: Het is met grotere letters, natuurlijk met Chinese tekst staat erop. Een flashy en met een topkaartje vinden ze mooi. Dus het is net een andere verpakking.
0: Ja.
2: Amerikaans is ook veel meer met felle kleuren vinden ze dat belangrijker. Grotere verpakking. Alles in Amerika is een stukje groter. Mm-hmm. Dus dat verschilt.
0: En wij Nederlanders houden daar niet van. Hier moet het wat simpeler zijn.
2: Nou, ik weet het simpel. Less is more is soms wel fijn. Verpakkingen gewoon duidelijk zetten wat het erop staat en wat het doet. De juiste claims, de juiste communicatie.
0: Oké, u zei al van we willen eigenlijk inzetten op productontwikkeling. Maar waar zouden jullie graag nog willen verkopen? Ik bedoel, wat is dan toch als je kijkt naar uitbreiding van werelddelen, landen? Wat ligt dan voor op het tong?
2: Nou, één land waar ik graag, en daar ben ik al een beetje mee bezig, is Japan. Japan is een hele mooie markt met heel veel zelfzorg. Mm-hmm. Met heel veel innovatieve producten.
0: Vergrijzende bevolking. Vergrijzende
2: bevolking. Ook een hele grote bevolking. Maar ook deze consumenten, of deze mensen, die hebben zelf zo hoog in het vaandel staan. Die doen al heel veel zelf voor zich. Om zelf gezond te blijven. Mm-hmm. En dan zie ik een kans voor ons product om daar ook op in te spelen.
0: Juist omdat mensen daar al mee bezig zijn. Ja. Juist omdat ze niet naar een dokter rennen, maar zelf al bezig zijn om gezond te blijven.
2: Klopt.
0: Ja. Dus eigenlijk sowieso Azië eigenlijk is nog.
2: Azië is voor ons echt een speerpunt. We hebben heel erg gefocust op Europa en Amerika de laatste jaren. En sinds een jaar zijn we bezig met Azië. We hebben zelfs iemand in Hongkong werken die echt de Aziatische markt voor ons opereert. We hebben gelanceerd in India.
0: Ja, jullie hebben onlangs nog een groot samenwerkingsverband afgesloten in India ook.
2: Met de Modi Group. En daar lanceren we 9 van onze merken. Op dit moment hebben we grote billboards voor 1 van onze producten. Meno Relax voor de dame in de overgang. Ja, dat is een heel attractieve markt. 1,2 biljoen mensen. Mm-hmm. Die hebben ook zorg nodig.
0: Ja, maar is Azië moeilijker om daar dan binnen te komen?
2: Het heeft andere culturen, andere manier van samenwerken, vertrouwen. Het duurt op een andere manier. Bijvoorbeeld in Nederland kunnen we best snel zaken doen. In Azië is het vertrouwen opbouwen, je moet er zijn. Mm-hmm. Het is een andere manier van werken.
0: Ja, dus je zit nu ook veel in het vliegtuig, juist om die Aziatische landen te veroveren. Want ja, ik bedoel, je kan in Azië niet aankomen met een call natuurlijk. Hè.
2: Je moet er zijn.
0: Je moet er zijn en je moet gaan eten. En,
2: Eten, communicatie is vaak ook wel. De taalbarrière hebben we ook, is een ding. Maar ik geloof daar zeker of met een nieuwe relatie, moet je daar aanwezig zijn. Moet je het zien, moet je het verhaal vertellen, moet je het product uitleggen. Moet je laten zien wat we in andere landen doen, dat het echt een kans is. Mm. Je moet ze echt meenemen dat sommige categorieën, waar we in bijvoorbeeld in Europa al best groot is, dat in Azië een groeimarkt is. En dat we daarmee kunnen helpen. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik bedoel, dit zijn zelfzorgmedicijnen waarvoor je in principe geen recept nodig hebt. Maar als je in Azië naar een apotheek gaat, kan je alles halen zolang je maar betaalt. Ik bedoel, zijn dan de echte geneesmiddelen daar ook niet een soort van concurrent?
2: Het zijn zeker concurrenten, ja. Ik denk alleen in de categorieën waar wij operatief in zijn. Met die innovatie die we brengen, kunnen wij toch nog tegen de lokale medicijnen vechten.
0: Ja?
2: Ja, denk het wel. Okay. En dat doen we al best goed in Hongkong.
0: Maar hoe dan? Omdat het goedkoper is?
2: Onze producten zijn niet per definitie goedkoper. Nee. Ik denk dat we onze innovatie brengen. De kwaliteit van de producten is bij ons best een hoog vaandel.
0: Ja, maar kan je dan ook op tegen de echte geneesmiddelen?
2: En wij vechten niet echt tegen de geneesmiddelen. Nee. De geneesmiddelen kun je ook niet echt kopen in de apotheek in Azië. Een paar dingen wel, maar niet alles. Moet je nog steeds een voorschrift krijgen. En zeker in de categorieën waar we werken is er niet specifiek heel veel voorschriften.
0: Okay. Waar in de wereld halen jullie nu de meeste omzet?
2: Waar in de wereld? Europa, Nederland, de Benelux doen we goed. Duitsland heeft een grote markt voor ons. En Amerika.
0: Okay. Maar kijk je dan ook zeg maar, naar welk werelddeel? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat sommige schoonheidsidealen anders zijn in bepaalde landen. Dat je kijkt naar welke producten je dan uitbrengt.
2: We kijken wel heel goed naar, kunnen wij, als we een product ontwikkelen, kunnen wij dat in ons netwerk van 50 landen verkopen? Is daar een markt voor? En niet specifiek alleen voor Nederland of specifiek voor Duitsland. Wij proberen echt producten te ontwikkelen die we internationaal kunnen lanceren.
0: Die eigenlijk in elk land het goed zouden doen.
2: Ja.
0: Maar waarom zou je dan niet kijken naar een specifiek land waar dan behoefte aan is? Ik bedoel, misschien zijn de behoeftes in Azië wel heel anders dan hier.
2: Dat klopt. Maar dat maakt de bedrijfsvoering ook veel lastiger als wij voor elk land een apart product moeten ontwikkelen. Ontwikkelen van een product is best lastig, is een investering. Mm-hmm. Vergt veel tijd en energie.
0: Mm-hmm. Dus je kijkt alleen maar naar producten die je wereldwijd kan afzetten?
2: Nou, niet alleen maar. Het grootste gedeelte van onze focus ligt daar wel op.
0: Ja. Ja. Jullie verkopen inderdaad medische producten. Daar horen vaak ook strenge regels bij. Hoe werkt dat?
2: Medische producten is een heel programma waar we aan moeten voldoen. Heel dossier moeten we indienen, kwaliteitsnormen, wetgevingen. We worden geaudit, we moeten laten zien dat de producten werken. Hoe wij opereren, welke leveranciers we hebben. Dus we worden echt van A tot Z worden we gecontroleerd, meerdere keren per jaar.
0: Ja, en dat gebeurt dan door de autoriteit van een land of van een continent? Of...
2: In Nederland kunnen wij gecontroleerd worden door de autoriteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenwet.
0: Ja.
2: We hebben ook een afhankelijke instantie die ons komt controleren. En die wordt dan weer door iemand anders
0: gehouden. Is dat dan het college ter beoordeling van geneesmiddelen?
2: Nee, wij zitten niet bij geneesmiddelen.
0: Nee, maar de EMA misschien moet daar zich wel mee bezighouden.
2: IGJ,
0: ja.
2: Die kan ons overzien, ja.
0: Ja, maar hoe ga je daarmee om met al die verschillende regels? Want u zegt al van, we zijn bezig om producten te ontwikkelen die we wereldwijd kunnen afzetten.
2: Ja, daar hebben we hele kwaliteits- en regelgevingafdeling voor binnen ons team. Die dat allemaal controleren. A, bij het uitvoeren van onze producten, maar ook bij de ontwikkeling letten we daar volledig op. Valt het binnen het plaatje waar we in kunnen opereren?
0: Ja, okay. Maar dan hou je eigenlijk al rekening met de regels in elk land waar je
2: zeker
0: het op de markt
2: zit. Binnen voor Europa medische hulpmiddelen hebben we één wetgeving. Die is een paar jaar geleden veranderd. En daar voldoen wij volledig aan.
0: Ja.
2: En dat betekent dat we als een product ontwikkelen dat we dat in Nederland kunnen lanceren, maar ook in Spanje.
0: Ja. U zegt van we worden helemaal door de mangel gehaald. Ik bedoel, op het moment dat u een verzoek indient bij zo'n organisatie, hoe lang duurt het dan voordat dat hele traject dan doorlopen is?
2: Voordat we het kunnen indienen duurt het ongeveer een jaar, anderhalf jaar. En dan hebben zij daar tegenwoordig nog een jaar de tijd voor,
0: ja,
2: om het product te analyseren. En dan hopen we, zonder vragen, dat we daarna op de markt kunnen komen. Dus het duurt ongeveer twee jaar voordat wij een product op de markt kunnen krijgen.
0: Ja. Want zijn er wel eens producten afgekeurd die dan waarvan de autoriteiten zeggen zo van, nou, het is niet goed?
2: Nou, zeker als je kijkt naar de wetgeving die drie jaar geleden veranderd is, zijn er bepaalde ingrediënten waar ze zeggen die vallen meer onder pharma. Dat zijn farmaceutische ingrediënten die mogen niet meer in medisch hulpmiddelen. Dus er zijn formuleringen die wij nu, zou maar zeggen, niet meer gebruiken of niet meer in onze nieuwe ontwikkelingen toevoegen.
0: Want die mogen dan alleen maar in echte medicijnen, ja, zitten. Dus ja, eigenlijk is uw middel dan eigenlijk gewoon te sterk.
2: Dan wordt het te sterk of wordt het meer een farmaproduct. Ja. En daar richten wij ons. Wij richten ons onze medische hulpmiddelen.
0: Ja, maar goed, wordt uw product daar dan niet slechter van als u er iets uit moet halen?
2: Wordt het niet slechter. We hebben dus weer een kans om weer een nieuw product te ontwikkelen die juist binnen het medische hulpmiddelenvlak valt.
0: Ja, want u heeft allemaal medici in dienst die dat allemaal uitvogelen? Allemaal,
2: Een stukje of in dienst of bij ons in het netwerk die we om advies vragen om juist binnen die wetgeving te blijven, ja.
0: Ja, oké. Okay. Want je hoeft dan niet helemaal terug naar de tekentafel. Je gaat dan inderdaad kijken zo van, nou, dit middel, dit ingrediënt is afgekeurd. Omdat het...
2: Wat is een alternatief voor dat ingrediënt?
0: Ja. Wat is een alternatief? En dan zou het dus eigenlijk inderdaad gewoon nog moeten werken. Ja.
2: Ja, dan moet je weer ook weer de juiste onderbouwing hebben waarom het alternatieve ingrediënt werkt.
0: Ja. Ja. In Europa bepaalt het Europese medicijnagentschap welke medicijnen er wel of niet verkocht mogen worden. Zijn die strenger of juist niet?
2: Ik denk dat de Europese wetgeving best veel strenger is. Als we vergelijken dat op dit moment met Amerika, waar we ook onze producten verkopen, is de Europese wetgeving wel een stuk strenger geworden.
0: Ja, en waardoor komt dat?
2: Ik denk dat er misschien ook producten op de markt zijn gebracht die wat minder gecontroleerd zijn geweest in het verleden.
0: Maakt dat voor u lastiger?
2: Het gaf mij een kans. Het gaf mij zeker een kans om juist te accelereren in deze markt. Om daarop te focussen en een van de eerste juiste certificeringen te hebben en de juiste producten op de markt te brengen.
0: Dank Albert Zwanen van de OTC Lab. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leo Evers van De Kuiper over de toegenomen populariteit van cocktails. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file voor de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging een kleine 10 minuten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld vuurwerkverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Wil je weten wat er speelt?
10: En of waarom?
11: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: De auto-import naar Nederland is niet meer te stoppen. Record na record sneuvelt en dat is nog lang niet voorbij.
13: Zeker niet. En het platform dat alle importcijfers verzamelt en analyseert is importradar.nl. We spreken zo de oprichter.
12: Ja, maar je hoort ook verder nog een rijimpressie in de Cupra Raval. Maar we beginnen deze zomer iedere aflevering met onze eigen schaal van hebben. Oh ja?
13: Ja, blijkbaar.
12: Ja, welke auto-innovatie vinden we top? En welke flop? Dit keer high-fin deurgrepen. Ford had ze al bij de magie. Nu ook Volvo met de XC60. BMW met de X5.
13: Ja.
12: Hebben we nog meer modellen onlangs ontdekt met die haaienfinnen?
13: Ja, jij en ik hebben hem al gezien.
12: Ja,
13: maar
12: precies.
13: We kunnen er nog niet over vertellen.
12: Kunnen we er nog
13: maar
12: niks
13: het komt
12: over
13: uit
12: vertellen.
13: Ingolstadt. Ja. En het wordt pas in september gelanceerd.
12: Oh, nou, jeetje.
13: Maar
12: nou,
13: die had ze ook, ja.
12: Ja, ja.
13: Ja, haaienvin deurgrepen.
12: Kun jij even uitleggen, want ik zit daar toch altijd een beetje mee te klooien. Hoe werkt het?
13: Je moet gewoon een beet pakken en dan trekken en dan gaat de deur open. Eigenlijk is het redelijk intuïtief.
12: Ik vind ze niet zo mooi over het algemeen. Maar misschien moet ik nog heel erg wennen, maar ook over dat model wat wij wel hebben gezien, maar niks over mogen vertellen, dacht ik wel vergelijk van, oeh, ik weet dat
13: ja,
12: niet.
13: Ja, ik begrijp het wel. Het is een raar zwart vinnetje. Ja. Hè, vandaar die naam ook. Uitsteeksel. Uitsteeksel bij het raam op de deur. Ja. En dat is dus bedoeld om de deur te openen. Kijk, de reden om dit te doen heeft natuurlijk alles met stroomlijn te maken. Hè. Deurgrepen die uit de deur komen. Nou, dat is een elektrische auto. Meteen kom je 100 kilometer minder ver. Ja. Nee, het valt mee. Maar,
12: nee, maar alle beetjes helpen in dit
13: geval. Ja, alle beetjes helpen. En ja, bij een EV weten we, al die beetjes hebben we nodig ook. Want zo goed is de range niet van de gemiddelde elektrische auto.
12: Zeker bij de instappers.
13: Precies. Dus ja, dat is wel logisch. En ze hebben natuurlijk allerlei dingen verzonnen. Deurgrepen die inklappen. Kleine stengeltjes die je eruit moet duwen bij Tesla. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Dat werkt gewoon niet fijn. Dan heb je toch een soort twee handelingen. Mm-hmm. Die vind ik redelijk intuïtief. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Visueel gezien is het misschien niet de mooiste oplossing.
12: Maar is dat het enige nadeel? Ogen. Dat het gewoon... Vooralsnog een beetje lelijk is.
13: Weet je, dat weten we pas als we in die brandende... auto's wat het ook maar, de Ford Mach-E of de BMW X5 of de Volvo EX60.
12: Is het natuurlijk.
13: Het kijk, iedere elektronische deurgreep... daar zit ook is een loskoppeling tussen... feitelijk, zeg maar, je doet iets met de hendel... en daarna gaat pas de deur open... Ja. Dus dat werkt niet op het moment dat jij zeg maar echt over de kop vliegt. Je accupakket schiet eraf. En
12: je hebt iets nodig waar je aan kunt trekken voor de hulpdienst. Hè? Ja. Anders zou je ook kunnen zeggen, doe gewoon een knopje erop. Je legt je vinger erop en die deur gaat gewoon open.
13: Ja, nou ja, die oplossingen zijn natuurlijk ook in de auto. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er weer een hendeltje is om voor noten weer te kunnen openen. Ja. Ik blijf dit overigens allemaal wel een nodeloos complex vinden. Aan de buitenkant kan ik nog iets zeg maar met de aerodynamica. Maar binnenin, we hebben een knop... en dan kan je ook dode hoekwaarschuwing met fietsers bijvoorbeeld doen. Ja. Dat ik denk, ja, maar weet je, een probleem. Het probleem is gewoon niet zo groot. En er gaan inmiddels ook gewoon best veel mensen dood. Letterlijk. Doordat ze niet meer uit de auto komen. Ja. Doordat er gewoon geen normale deurgreep is.
12: Nee. Dus uit veiligheidsoverweging is dit een goede stap. Hè? Dan heb je en die combinatie van aerodynamisch beter dan een oorspronkelijke deurgreep die wij, denk ik, allebei net even iets mooier vinden.
13: Ja.
12: Maar dat kan ook gewoon komen omdat wij oude lullen zijn inmiddels.
13: Ja.
12: Toch?
13: Ja. Jeugdig van geest. Oh nee, dan zouden we dit allemaal mooi vinden. Ja, het gaat er niet uit.
12: En veiliger.
13: Ja, veiliger is er maar dan theoretisch. Dat die dode hoekwaarschuwing met name fietsers, motorfietsen. Kijk, als jij je deur open doet, dan komt een auto aan. Ja, dan ligt je deur er gewoon uit. Ja. Met een fietser of een brommer of een motorfiets kan natuurlijk wel tot een vervelende val leiden.
12: Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat ik op de fiets in Leiden richting... Ik was onderweg naar de tandarts. Nou, die had gelijk wat meer werk. Dat opeens zo'n deur open zwaaide voor mijn neus.
13: Ja.
12: Nou, die deur was ook ontzet trouwens.
13: Ja, maar je had wel nieuwe tanden nodig.
12: Dus nee, het viel wel mee. Maar ik was wel een...
13: Je was wel gecrashed.
12: Ja. Zeker mijn ego.
13: Het is een veiligheidsrisico. Ik vind sowieso, kijk, als je die sensoren toch hebt, dan kan je in ieder geval waarschuwen. Ja. Maar ja, het fysiek onmogelijk maken om de deur er open te doen, denk ik, ja.
12: Ja. Maar lastig. Goed, gaan we dit nou heel veel zien? Hè? We hebben al drie modellen genoemd. Wij weten van een ander model dat het ook gaat komen.
13: Ja, ik denk dat we dit heel veel gaan zien. Ook omdat je in China, zeg maar, die verborgen deurgrepen die eruit moeten komen en zo, dat mag allemaal niet meer. Ik weet niet of dit dan per se goedgekeurd is voor de Chinese markt. En ik snap die regels nog steeds niet. Maar dit lijkt logischer. Het is uiteindelijk een best elegante oplossing. Okay.
12: Maar, we zeiden het al, het is onze eigen schaal van hebben. Dus we komen bij het eindoordeel. Willen we dit hebben?
13: Ja, het hangt vooral af van de auto waar het dan vast zit.
12: Ja.
13: Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar.
12: Ik wil het gewoon niet hebben.
13: Nee, ik wil het niet hebben.
12: Nee.
4: Nee, dat wil ik niet hebben. Nee.
12: Oké, deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
13: Oh.
12: Ja, leuk hè?
13: Ja.
12: Dat zijn goede vragen over het algemeen.
13: Ja, soms wel.
12: Soms ook niet.
13: Nee. Maar om dat te kunnen beoordelen voor jezelf, kan je abonneren op onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend komt die daar tevoorschijn.
12: Precies, dus abonneren maar.
4: De Nationale Autoshow.
12: Importauto's zijn niet aan te slepen in Nederland. In de eerste helft van het jaar is opnieuw een record gesneuveld. Floris Kuitert is oprichter van importradar.nl, het platform dat alle cijfers bijhoudt. Welkom, leuk dat je er bent.
10: Dank je wel.
12: Het is een zelfgebouwd platform, hè, waar je een half jaar geleden mee bent begonnen.
10: Klopt, ja.
12: Waarom?
10: Uit persoonlijk interesse.
12: Ja, je was bezig met de import van een auto?
10: Wel gedaan, overigens. Ja. Maar nee, ik heb wel een achtergrond in automotive. Dus okay. Ik heb marktonderzoek, concurrentieonderzoek voor Volvo jaren gedaan. Ook productmanagement voor Volkswagen. En nu ben ik compleet iets anders aan het doen. Maar toch is het voor mij een mooie manier om met data en met de markt in contact te blijven. Dus ik dacht, waarom bouw ik niet iets om dit inzichtelijker te maken? En om die marktinformatie en die statistieken bij elkaar te brengen in één dashboard.
14: En ben je een beetje data-nerd dan?
10: Ja, ook wel.
13: Ja?
10: Nou, dat scheelt, want eigenlijk het fundament is de open data van de RDW. Dus je moet ook wel een beetje een nerd zijn om daar chocola van te gaan maken.
13: Ja, nee, want ik bedoel, het klinkt een beetje als een hobby. Daar gaan we zo misschien ook wel even wel uitgebreider over hebben. Denk ik, je kan ook leukere dingen met je leven doen, jongeman. Je kan ook buiten gaan wandelen of zo. Nee, dat is toch een beetje. Dit moet je wel.
12: Je had het over leukere dingen.
13: Leuker, ja. Of gaan golfen voor moeten ons gaan gedragen naar onze leeftijd.
12: Okay. Ja, kitesurfen. Ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. Ja, even een kleine zijstap, sorry.
13: Ja, maar dat is heel pittig.
12: In Portugal, dat je toch merkt dat je lijf wat ouder wordt. En dat mijn kinderen echt, die sprongen zo op die plank. En ik moest echt alle spieren in mijn lijf aanspannen. Ja.
13: Lekker moe, na 5 minuten eigenlijk.
12: Ik had zo'n kleine Portugese generaal die ons aanwijzingen gaf.
13: Ja.
12: Oi. Nou ja. Goed. Oké, okay, terug naar de importradar.
10: Yes.
12: Ik was wel even nieuwsgierig, want jij zegt, ik heb zelf wel een auto geïmporteerd. Welke was dat?
10: Dat was een Volvo S80 V8. Dus,
13: Leuk spul.
12: Uit Zweden?
10: Uit Zwitserland daar.
12: Oh ja, oké. Okay, ja. Okay. Ja, ook een groot importland, hè? Daar halen veel auto's uit Zwitserland.
10: Ja, met name auto's met vierwielaandrijving natuurlijk. Ja. En met een iets ruimere motorisering, zullen we maar zeggen. Ja. Die zijn daar goed te vinden. Ja. Het is wel heel wat meer gedoe dan gewoon een Europese auto importeren. Dus je moet wel
13: het is geen EU.
12: Dus
13: je hebt wel importheffing.
12: Ja, maar je kunt altijd gewoon een paar van die horloges in de achterbak gooien die daar wat goedkoper zijn dan.
13: Ja. En dan zeg je van, als jij helpt mij bij de RDW, zeg een help mij even. Ja. Zoek even een leuk klokje uit. Ja. Nou, dat gaat weer helemaal nergens over deze kant op. Maar goed, waarom ben je dit platform dan gaan bouwen? Toch een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
10: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats heel relevant is. Ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige autodealer binnen te lopen en je ziet daar bijna voor de helft al geïmporteerde auto's staan. Dus het is echt super relevant. Het groeit nog steeds, dus het neemt ieder jaar nog toe. In de afgelopen 5 jaar is het met 40% toegenomen in absoluut volume. Dus van 210.000 per jaar naar nu al bijna 350.000 auto's in 2025. Ja, en dit jaar, in de eerste jaarhelft dan tot nu toe, is het weer 20% geplust. Dus er gebeurt wel echt iets. Dus dat triggert mij dan in mijn automotive. Ja.
12: Maar je hebt het over de cijfers van dit jaar. En die teller staat na 6 maanden al op
10: 183.500.
12: Zo, dat is echt wel fors.
10: Ja, weer 20% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
12: Ja, en dit is dus onderdeel van een eigenlijk langjarige ontwikkeling.
10: Ja, dat klopt. Het is, als je vanaf de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan is het ongeveer 50% toegenomen. Dus ja, het is heel substantieel. En ook ten opzichte van de nieuwe markt is het natuurlijk super relevant.
13: Maar dit is natuurlijk uiteindelijk wel een teken dat ons fiscale beleid, dat is niet mijn fiscale beleid, hun fiscale beleid van hun uit Den Haag, eigenlijk toch wel een beetje averechts werkt. Hè. We worden inmiddels gewoon meer auto's geïmporteerd tweedehands. He, waaronder S80 vergt natuurlijk een fantastische auto, maar niet de beste auto qua CO2-uitstoot en andere dingen. Ondanks dat ze dat ding voor wat het is natuurlijk zuinig hebben gemaakt. Men ziet dat natuurlijk toch wel een beetje schuurt. Als individuen snappen wij het allemaal. Het aanbod is er niet. Het is veel goedkoper in het buitenland. In Nederland is het allemaal duur. Dus ja, het is een hele logische keuze feitelijk.
12: Nou ja, en ik zat net te denken, hier aan tafel op dit moment zitten 3 mensen met een geïmporteerde auto. Minimaal 1.
13: Ja, ik heb een. Klopt. Nee, ik heb ook een 1 origineel Nederlands geleverde.
12: Goed.
13: Dus laag kilometerstand ook helemaal aantoonbaar. Fantastisch. Worden ze meer waard van? Importradar.nl. Wat biedt het platform en voor wie is dit dan?
10: Ja, ik ben bang dat de meeste geïmporteerde auto's wel wat saaier zijn. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het interesse ook in de markt. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn geïmporteerde auto's voor autodealers of het nou merkdealers zijn of universele bedrijven. bedrijven, ja, zijn ze eigenlijk onmisbaar om het occasion aanbod aan te vullen.
12: Ja.
10: Dus eigenlijk de auto's die een particulier wil kopen, ja, die zijn niet in voldoende mate in de Nederlandse markt of vanuit de nieuwverkopen uiteindelijk beschikbaar. Dus dat wordt vanuit het buitenland aangevuld.
12: Ja.
10: Ja, en dat zijn niet alleen maar mooie V8'en en gave M3's, maar dat zijn ook gewoon brave kleine SUV's met name op het moment. Hybrides ook steeds meer. Bijna de helft van de import zijn hybrides.
14: Mm-hmm.
10: Waaronder ook veel plug-in hybrides. Dus ja, het zijn denk ik zowel particulieren die iets leuks of iets gaafs zoeken, of daar bereid zijn om moeite voor te doen.
12: Ja.
10: Maar ook zakelijk, dus eigenlijk professionele partijen die gewoon op zoek zijn naar courantenvoorraad die dat in het buitenland kan zoeken.
14: Maar jouw platform is niet bedoeld om auto's te zoeken, toch? Het is eigenlijk louter de cijfers.
10: Ja,
14: dus wat kan ik daar dan mee? Of het is gewoon voor data nerds, volgens wij?
10: Eigenlijk komen er twee dingen bij elkaar. Dus die importstatistieken, die kun je daarin zien. Dus op merkmodel, maar ook op aandrijflijn, op bouwjaar, op heel hoog niveau van detail kun je die doorzoeken en analyseren. En er is ook een concrete eigenlijk module met importkansen die eigenlijk in kaart brengt prijsverschillen, verkoop, snelheid en aanbod in de Nederlandse markt en ook de markt om ons heen. En dat samen, dat leidt tot een score. En daar dat zijn dan eigenlijk importkansen.
14: Ja, en dan ga je gewoon kijken, de Audi A1, ik noem maar wat, zeg maar. Ga je zo scores geven, als het ware.
12: Wat kost die in Duitsland, wat kost die in Zwitserland?
10: Ja, wel een specifieke motorvariant en bouwjaar.
12: Precies. Wel appels met appels vergelijken dan. Ja, ja
10: precies.
12: Ja, ja. En je had het erover, de kleine SUV's zijn in trekken. Heb je dan ook nog modellen waarvan die eruit springen?
10: Eigenlijk is het opvallend dat Volkswagen het in de gebruikte import eigenlijk het relatief goed doet. Dus in de nieuwverkoop hebben ze tegenwoordig wat lastiger met Toyota en met Kia. En dat zie je in de importcijfers, zijn ze juist erg populair. En daar zijn het ook de Tiguan bijvoorbeeld, die is bijzonder populair. Nou, een Ford Kuga valt heel erg op, maar dat is dan geen Volkswagen, maar ook echt zo'n typische zo'n SUV. Maar ook de Polo en de Golf, dat zijn wel heel...
12: Die zijn hoog op het verlanglijstje van de Nederlander.
10: Ja.
12: En als ze hier niet te krijgen zijn, dan maar naar het buitenland. Ja, maar dit geeft dus ook aan dat die mismatch met nieuwverkoop in Nederland gewoon gigantisch is, hè?
10: Ja, dat ligt er zeker onder.
12: Ja?
10: En dat in elk geval die vraag vanuit toch meestal particuliere markt in de gebruikte auto's.
12: Ja,
10: dat een andere is dan wat er beschikbaar is.
12: Ja, ja. Nee, ja, precies. En als je kijkt naar de aandrijflijn, hè, want we hebben dus kleine auto's zijn ook wel echt populair. Ik bedoel, wij hebben misschien allemaal wat iets andere interesse. Maar bij de meeste Nederlanders zijn dan kleine auto's en de wat kleinere SUV's in trek. Dat zien we ook dus aan de modellen die uit het buitenland geïmporteerd worden. Als je kijkt naar aandrijflijnen, zie je daar nog iets bijzonders gebeuren?
10: Ja, dus de hybrides die zijn echt opvallend populair. Dus wat ik al eerder zei, de helft van alle imports is hybride.
12: Ja.
10: Dus dat is interessant. Dat diesel totaal uit de gratie is, zal ook niemand verbazen. Maar dat is inmiddels nog maar 3,5% van alle geïmporteerde auto's is een diesel. Dus dat is echt bijna nihil. En ja, ik denk dat er binnen de, als je het verder gaat afbellen, dan zijn het echt die kleine SUV's die de toplijsten aanvoeren. En ja, die elektrificatie die is heel duidelijk wel
12: terug. Oh ja, dus we importeren ook elektrische auto's?
10: Elektrische, maar vooral nog plug-in hybrides.
12: Plug-in hybrides met name, ja precies. Ja. Want als we het over hybrides hebben, dan heb je dus ook over de mild hybrids. Maar ja, daarvan kun je ook zeggen dat bijna elke nieuwe auto een hybride is tegenwoordig, toch?
10: Ja, dat is zeker zo. Nu is het wel voor BPM wel interessanter als een auto natuurlijk een lagere CO2-uitstoot heeft. Een plug-in hybride toch nog steeds wel iets makkelijker dan.
12: Ja. Dus ook hier speelt de fiscaliteit weer een rol.
14: Uiteraard weer. Maar jij doet dit nog steeds als hobby, terwijl je gaat enorm veel geld in om.
10: Ja, ik denk dat de inzichten ook wel van waarde zijn.
12: Ja.
10: Dus in die zin, het is om niet beschikbaar wat dat betreft. Maar het is wel in mijn persoonlijke interesse om dit op deze manier in de markt te blijven.
14: Ja. En weet je wat handelaren vinden van jouw scores en zo? Hoor je daar, krijg je daar een beetje feedback op? Van je moet nu de A1 1.0 tevens we doen dat maar als voorbeeld.
10: Waar ik achter kwam is dat het vooral heel concreet moet zijn. Dat is denk ik iets wat ik in het afgelopen half jaar heb geleerd van statistieken presenteren. Dat is leuk voor misschien wat meer data georiënteerde onder ons. Maar voor iemand die gewoon elke dag bezig is met auto's verkopen, die wil gewoon een heel concreet voorstel hebben van nou, ga deze auto zoeken, want dat is interessant en daar liggen kansen. Dus dat is denk ik ook een richting die ik heb toegevoegd om juist die concrete importkansen inzichtelijk te maken van ze zijn, er is een prijsverschil, ze zijn in het buitenland ruim beschikbaar ten opzichte van de Nederlandse markt en je kan ze relatief snel verkopen. Dus dat zijn denk ik de drie factoren die dan tot een import.
14: Maar dit is toch goud geld waard? We vragen hier, moeten mensen hiervoor betalen om deze info te zien? Of?
10: Ja, je mag het wel een maand gratis, maar gratis proberen, absoluut. En als het je niet bevalt, dan...
14: Ik zou denken, ik kan natuurlijk zonder dat ik zeg maar zelf auto's ga importeren op grote schaal, kan ik niet helemaal beoordelen hoe waardevol dat is, maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk van joh, deze handel, dit is wat je de komende maand moet doen. Je gaat deze auto's kopen en verkopen. Precies, ja. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf.
10: Ja, zeker. Dus ik denk dat veel professionele partijen dat die dat al op deze manier al naar die markt kijken. Dus echte grote dealerholdings. Een afdeling die dit al de hele dag doet.
12: Ja, maar die kunnen ze ontslaan nu. Want ze kunnen gewoon importraden.
10: Die hebben ook wel waardevolle contacten natuurlijk die daar ook voor nodig zijn. Maar ik denk dat het voor juist die categorie net daaronder, misschien de bedrijven die echt wel zien dat ze importauto's nodig hebben om couranten voorraad te voeren, dat die op deze manier echt concreet aan de gang kunnen. Ja. Zonder dat ze heel veel huiswerk verder hoeven te doen.
12: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld de partijen die hiervoor met youngtimers aan het werk waren. Die kunnen misschien deze omslag. Heb je al mensen die uit die hoek komen of heb je daar geen idee van?
10: Die kijken weer net op een andere manier naar de markt. Juist vanuit die inderdaad die youngtimer optiek. Ja. Dus dat zijn niet bedrijven die ik veel spreek.
12: Nee.
10: Maar dat zijn toch eerder, het gaat wel heel breed. Dus het zijn soms dealerbedrijven, maar het kunnen ook universele autobedrijven zijn.
12: Ja, precies.
10: Gespecialiseerde import groothandels, die bestaan ook.
12: Ja.
10: Dus het is er wel in de breedte, laten we zeggen, professionals die met import bezig zijn.
12: Ja. Maar wanneer komt het punt dat het geen hobby meer wordt voor jou en dat dit gewoon je baan is?
10: Ik denk dat ik nog genoeg andere dingen leuker vind om te doen.
12: Oh, ja.
10: Voorlopig niet.
12: Maar je kunt altijd iemand inhuren, hè, die gewoon het voor je doet.
10: Ja, wie weet.
12: Ja. Hey, en je had het over die kansen, dat vind ik ook wel interessant. Want kun je een paar modellen opnoemen die nu naar boven schieten als mooie kans voor de komende tijd?
10: Ja, dat is leuk dat je het vaak denkt dat je daar juist weer de minder opwindende auto's tegenkomt. Want een van de grootste kansen die ik op dit moment zie is een Renault Captur bijvoorbeeld, een hybride.
12: Zo, die hebben we laatst nog afgemaakt, denk ik.
10: Ja, als je zo anderhalf oud, dat is misschien makkelijk te vinden in het buitenland. Zeker 20-25% goedkoop kan je die daar aantreffen. En ja, in Nederland...
14: Ongelooflijk dat die verschillen nog zo groot zijn. Hè? Dat is echt, blijft bizar. Maar goed, dat los je vanzelf op met dit soort tools. En als dan iedereen ze massaal gaat... Captur, nog meer? Zijn er nog meer tips?
10: De Volkswagen Taygo, ook een voorbeeld.
14: Ja.
10: Dan geen hybride, maar nog klassiek benzine aangedreven. En dan net een beetje de 1 liter, de 1,5 TSI... die daar in Duitsland echt heel ruim... voorradig is, zullen we maar zeggen. Die zie je ook als je in Nederland nu naar het aanbod Taygo's gaat kijken, dan is daar eigenlijk de helft van is al geïmporteerd.
14: Ja.
10: Ik denk dat daar ook al veel partijen de weg hebben gevonden.
14: Ja. Nou, ik zie het inderdaad wel met sommige type auto's, dat je denkt, die komen pas na een jaar, anderhalf jaar, zie je ze opeens beginnen ze rond te rijden. Mm. En dan denk je, die koopt dus echt helemaal niemand, of bijna niemand nieuw.
12: Nee.
14: Mercedes E53 AMG viel mij dat op. En toen ben ik, een collega zei dat tegen mij. Zo, je begint ze nu te zien. Zo, even kijken. En toen ben ik inderdaad kentekencheck gaan doen. Elke keer als ik een zag. En elke keer was het inderdaad gewoon een jaartje in Duitsland. Nee, is echt ongelooflijk. Nou gaat natuurlijk iemand ons mailen die zegt, ik heb hem gewoon nieuw gekocht. Nou, hulde voor jou. Hartstikke gave auto. Maar het is wel bijzonder. Het verschil zit natuurlijk ook in BPM. En zo, hoe zit dat nou met die BPM op importauto's? Dat is de belasting. Je moet uiteindelijk toch nog wel betalen om van die mooie gele platen op je auto te mogen schroeven.
10: Ja, dat is een wetenschap op zich.
14: Is dat zo?
10: Absoluut. Dat is ook wel
14: jij bent van dit soort dingen wetenschap. Dus,
10: er zijn gelukkig wel specialisten ook weer in de markt die daarmee goed kunnen helpen. Maar je kan het BPM-regime van de eerste registratie gebruiken. De huidige BPM-regime. Je kunt een koerslijst gebruiken. Je kan de auto taxeren. Er zijn allerlei wijzes om tot een voor de Belastingdienst acceptabele REST BPM te komen. En ja, ik zou vooral laten adviseren dat iemand daar heel veel verstand van heeft om daar een juiste keuze in te maken.
14: Oké, nee, we dachten, ik krijg nu van jou de gouden tips. Maar de gouden tips is dus iemand anders. Waar komen de meeste auto's vandaan?
15: Duitsland.
14: Duitsland?
10: Toch? De herkomst, dat vertelt de RDW ons niet. Maar ja, als we naar op de occasion ports gaan kijken en ook naar sommige andere bronnen raadplegen, dan zal het niet verbazen dat het toch Duitsland is. Ook veruit de grootste automarkt in Europa. Volgens mij worden ieder jaar bijna 2,8 miljoen auto's daar nieuw op kenteken gezet. Nou, in Nederland waar zitten we nog geen 400.000 per jaar.
14: Nee, ja. Rem onder de 400.000 gaan we dit jaar.
15: 385, zoiets.
14: Ja, dat hopen ze. Maar als we kijken naar
10: andere orde grootte.
15: Ja, zoiets. Ja.
10: Nou, in Italië, Frankrijk, Spanje, die zitten ergens tussen de 1 en de, nou, en die 2 miljoen, zeg maar, qua nieuw verkoop per jaar. Dus ja, die kan je voorstellen dat het ook tot een veel relatief groter aantal gebruikte auto's leidt. En in de Duitse auto-industrie is natuurlijk ook een heel mechanisme van jarenwagens, fabrieksauto's, demonstratieauto's. Ja. Die hebben ook allerlei kanalen om zoveel mogelijk nieuwe auto's.
14: Wat is het, een jarenwagen? Ja. De officiële definitie?
10: Of? De officiële definitie, die moet ik schuldig blijven. Ja. Maar Duitsers zijn wel heel creatief in op zoveel mogelijk manieren van nieuwe auto's, gebruikte auto's maken. Ja. Om maar zoveel mogelijk volume in de markt te krijgen.
14: Ja. Ja, je ziet ook mensen die bij een fabrikant werken. Die hebben ze hele dashboards. Dat is ook wel, dat zou jij leuk vinden. Nee, er staan auto's op groen, rood of weet ik veel wat. En een bepaalde periode open. En dan mag je dat als private lease auto of als zakenwagen aanschaffen. En het zijn altijd hele courante configuraties. Zo courant mogelijk. Overigens, als ze op groen staan, betekent dat ze te veel hebben. Dus dan is er een probleem met de courantheid. Maar, of met te veel productie. Maar dat is wel grappig inderdaad. Dat daar natuurlijk, ja, er zit ook een hele, ja, zoveel business achter. Ja. Iedereen vist in dezelfde vijver. Dus eigenlijk zeg maar tools zoals die van jou echt mega belangrijk.
10: Ja, en het is ook wel een beetje tegenstrijdig, want er zijn maar weinig, laten we zeggen, ondernemers die ik spreek die het aan een collega gaan aanraden, want dan gaan ze achter dezelfde auto
15: aan. Ja, precies. Ja,
14: nu weet het allemaal, want ze hebben het allemaal gehoord hier.
10: Ja. Dus dat is een nadeel voor mij, maar inderdaad, het is, zeker interessant.
15: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
14: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan. Zometeen doen we een rijpressie in de Cupra Raval. Die zien we nog niet als importauto.
15: Nee.
14: Dat duurt nog even.
15: En je hoort, breek de week. Niet geïmporteerd, gewoon in eigen huis gebouwd. Dus tot zo.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: kassieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld vuurwerkverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
7: de rijimpressie.
8: Wouter test de Cupra Raval.
9: Zo, jongelui, ja, eindelijk het eerste ritje. Ja, dit is zeker deels wel spannend. Ja, dit is de eerste auto van de Electric Urban Car Family. Met een beetje Duits accent erin gooien natuurlijk. Van de Volkswagen groep. Dit is de Cupra Raval. Dit is de eerste en er komen meer auto's. Volkswagen ID Polo bijvoorbeeld. Skoda Epic. Volkswagen ID Cross. En nou ja, misschien nog wel meer auto's. En nou ja, dit is die betaalbare elektrische auto die ons beloofd is. Dan kunnen we discussie voeren over hoe betaalbaar is. Maar daar gaan we het dan later nog wel even over hebben. Ja, en dit, ja, typisch een Cupra styling. Ja, en gebaseerd op het MEB Plus platform. Dat hebben jullie misschien al een keer gehoord. Hè? Modulaire elektronische bouwkasten. Is dat dan ook een beetje Duits uitspreken alsjeblieft. Oh nee, Spaans. Spaans, warmbloedig. Mijn Spaans accent wordt het wel heel gênant van of we dat gaan doen. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Maar het is eigenlijk het platform wat we kennen ook van alle andere Volkswagen producten die elektrisch zijn. Maar dit is ja, eigenlijk de volgende generatie. En ook een grote verandering. De kleine elektrische auto's van de Volkswagen groep, waaronder deze dus Cupra Raval, worden allemaal voorwiel aangedreven. Nou, houden wij niet van voorwielaandrijvers bij Autoblog. En ik, Wouter Kars, hou ook niet van voorwielaandrijvers. Nee, dat is niet waar. Maar het, ja, het is natuurlijk wel even anders. Stuurt daarmee ook anders. Maar ja, we hebben wel de meest sportieve Cupra Raval te pakken. Hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal bergweggetje. Met grote kliffen waar je vanaf kan donderen. Dus laten we dat niet gaan doen. Over het sturen, et cetera, later nog wel wat meer. Eerst maar even kijken naar, nou ja, eigenlijk de belangrijkste zaken. Vanaf prijs, vanaf 25.990 euro. De range, tot 446 kilometer. Maar ja, je begrijpt al, dat gaat natuurlijk niet samen. Dus je hebt of die lage vanafreis of die grote range. Tot 226 pk aan vermogen. En ja, gewoon wel gave dingen die ze hebben toegepast op het onderstel. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, een adaptief onderstel. Nou, noem allemaal zaken die je toch wel erg leuk maken om er een beetje in te sturen. In een eerste instantie lanceert Cupra voor de geval alleen de twee dikste versies. Dat is een versie met 211 of 226 pk. Die 226 pk is de Cupra Raval VZ. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar er komen ook kleinere accu's en de instapmotoren. Dus dat is met 116 of 135 pk gekoppeld aan een relatief bescheiden LFP accu, 37 kilowattuur groot. Ja, en daar kan je eigenlijk ook niet te veel van verwachten qua range. Hè. Dat betekent dat je ruim 300 kilometer WLTP range gaat halen. Ik denk zo 320, 330. Cupra heeft het zelf nog niet gecommuniceerd, voor zover ik heb gezien. Maar misschien heb ik één document gemist in de hele berg die we kregen. Maar van de andere, zeg maar, broers en zussen binnen de Volkswagen groep weten we dat soort ranges. Ja, dat is... Dat houdt niet over. Laat het gewoon maar heel eerlijk zijn. Op het moment dat je zo weinig WLTP range hebt. Dus die 300 plus. Hou je in de praktijk 200 plus over. Maar moet je niet te hard rijden. Je moet geen tegenwind hebben en koud zijn. En noem maar op. Dus dat is een versie waar ik dan toch een beetje moeite mee heb. Gelukkig is snelladen wel standaard. 90 kW DC snelladen. En thuis kan je gewoon 3 fasen 11 kW AC laden. Dus, en publiek dus ook. 90 kW houdt ook niet over. Maar het is dan wel weer zo, en dat zien we vaker bij de elektrische auto's, dat de volgende stap is niet alleen een grotere accu, een grotere range, maar ook sneller snelladen, meer vermogen. Nou ja, noem alles maar op. Eigenlijk krijg je dan toch best wel weer veel. Hè? Waar je vroeger alleen maar een iets dikkere motor kreeg, is bij de elektrische auto's het hele pakket eigenlijk wel aantrekkelijker. Ja, je betaalt er ook voor, zo is het natuurlijk ook, maar dat is toch wel prima. Dat accupakket, het grote accupakket, is 52 kWh groot. Dat is een nickel mangaan kobalt chemistry. Dat is de nieuwe standaardcel in de Volkswagen groep. Dus die ga je in meer auto's en accupakketten tegenkomen. Ik weet niet wat je met die informatie moet, helemaal niks. Maar in ieder geval is die accu dus anders van samenstelling. Die LFP, ijzerfosfaat accu, die mag je eigenlijk altijd tot 100% laden. Bij de andere accu's is toch wel advies 80 of 90%. En dan voor de lange ritten wat verder opladen. Dus dat is een nadeel van de grote accu, zou je kunnen zeggen. Dan de range. Die is inderdaad beter, tot 446 kilometer WLTP. Het grappige is, dat is altijd ook weer een beetje afhankelijk van de banden, bandenmaat, maar ook het soort banden. Wij hebben lekkere plakbanden. Echt geweldig als er een beetje temperatuur in zit en als je een beetje netjes rijdt, echt onwijs veel grip. Maar dan zakt de WLTP-range dan ook wel weer tot 384 kilometer. Gaat toch best wel een hoop af. Gelukkig kan je met 105 kW DC snel laden en ook weer thuis 11 kWh AC laden. Nou, hebben we dat allemaal gehad. Dan gaan we naar, hoe snel is die dan? Dit is de Cupra VZ. Topsnelheid, ja, eigenlijk valt die gewoon tegen. 175 km per uur. En deze auto heeft 226 pk, 290 Nm aan koppel. Ja, weet je, als dat in een verbrandingsmotor was geweest, 226 pk, ja, dan loopt hij tegen de 250 km per uur. Dat is echt gewoon waar. Dat, weet je, zeker met dit soort gestroomlijnde auto's, moderne versnellingsbakken, ga je dat gewoon halen. En dus voelt die begrenzing op 175 wel als vrij laag. En al die andere versies, die gaan maximaal 160 km per uur. Het is wel een snelle sprinter. 6,8 seconden naar de 100 is opgegeven. Het voelt... Het is wel een snelle sprinter.

0: onderstel 15 mm lager. In de Cupra VZ adaptieve dempers, de DCC, die kan je ook nog weer zelf verder nog zachter of harder zetten. Het beste is om gewoon de standen te kiezen zoals Cupra ze met hun engineers heeft verzonnen. Je hebt iets meer camber op de vooras, dus weer wat meer grip. Je hebt een sperdifferentieel op de vooras. Dat is eigenlijk het sperdifferentieel zoals we dat ook kennen uit de Golf GTI. Hè? Vanaf de Golf 7 GTI, de performance versie, had een standaard sper. En de Cupra Leons en dat soort auto's kregen dat ook. Ja, geweldig, lekker. Weet je, als je zo instuurt en je gaat op het gas, dan voel je gewoon dat die eigenlijk meer de bocht induikt dan je verwacht, zeg maar, met een voorwielaandrijver. Normaal duwt dat veel meer naar buiten. En nu, hij trekt hem als het ware die bocht in.
1: Ja, de Cupra geval. Gewoon wel een leuke instapper, hè, van het Cupra modellenaanbod.
2: Ja,
1: maar moet je ook de instapper van de instapper?
2: Nee, kijk, hier hebben we natuurlijk al wel over gesproken. Dit platform, hè, zo ook Volkswagen ID Polo en Skoda Epic. Ik vind die kleine accu wel heel beperkt. Hè. Dus echt, als je er alleen maar in je eigen, zeg maar, omgeving mee rijdt, is dat prima. Maar je moet eigenlijk een grote accu hebben. En ja. Bij Cupra mochten we eerst met de Raval VZ, de snelle. Ja, die had wel 11 pk meer dan, 15, ja, dus sorry, dan in dan de normale.
1: Pk,
2: ja, ja. Ja. Ja, nee, dus een leuke versie. Ja. Ik denk dat, zeg maar, een grote accu en een iets minder sportieve versie, dat voor de meeste mensen eigenlijk wel gewoon de sweet spot is.
1: En qua pricing?
2: Ja, joh. 25.000 euro begint bij. Maar dan heb je dus die kleine accu die ik afraad.
1: En de VZ?
2: VZ, 37.990. Ja, die vind ik, vind ik ook wel stevig. Nou. Ik vind het echt wel een geinige auto, maar ik vind het een stevige prijs.
1: Stevige prijs. En daar vind je een stevige video over op autoblog.nl of via YouTube. Kan ook, hè. En nu is het dan tijd voor...
3: Je let niet op, je let niet op.
1: Ja, Amahoula. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
4: Het is voor de veiligheid, hè?
1: Ja.
2: Wat je overigens altijd mee moet bestellen. Ik ga het blijven doen, maar ook maar eens een keer on-air. Achterwielbesturing.
4: Breekweek, we zijn er weer. Deze hele zomer. Gezellig.
1: Oh,
4: we gaan vooral ook veel luisteraarsvragen beantwoorden.
1: Teen in het zand, cocktail in de hand.
2: Ik wilde hier nog iets heel ranzigs aan toevoegen, maar doe het even niet.
4: Doe maar niet.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar welke richting je
2: gaat. Ja, nou, laat maar.
4: De laatste maanden krijg ik...
2: Iets met over de rand.
4: Veel vragen van mensen over retro-design. Het heeft uiteraard te maken met Renault, die is een bepaalde weg ingeslagen. Citroën is dat ook weer van plan.
1: De Deux Chevaux, hè? Kom terug.
4: Fiat heeft het gedaan met de Grande Panda.
1: Ja, en ze begonnen al met de 500, de Cinquecento.
4: Ja, maar dat is al langer terug, uiteraard. Ja. Dus een van de vragen, waaronder Jacques, die vraagt aan ons... waarom kiezen ze nou juist nu voor dat retro-design? En welk model vinden jullie dan geslaagd?
2: Ze kiezen niet juist nu, het gebeurt natuurlijk al heel lang. Hè? En met nogal wisselend succes.
1: Ja.
2: De New Beetle, ja, Springs dat was, to Mind.
1: Nog steeds mensen die dat een heel mooi geslaagd experiment vinden.
2: Ik vind het een geinige auto. En dan denk ik door, zou ik mezelf erin zien rondrijden? Denk ik, nee,
1: het heeft niet. Iets te hoog Barbie gehaald.
2: Ja, dus Fiat 500 wel geslaagd. Ja, New Mini absoluut ook geslaagd.
1: Ja. Maar daarna wel hele gekke dingen meegedaan natuurlijk. De Mini is geen Mini meer.
2: Nee, ze hebben ook wat modellen die wat groter zijn.
1: Ja. En dat is trouwens met de 500 ook gebeurd, hè? Ik kan me herinneren dat wij...
2: En de 500L.
1: Ja, dat wij in Italië waren. Weet je dat nog?
2: Huurauto, Fiat
1: 500. Huurauto. Ja. En dat ik gelijk de sleutel aan jou gaf, Wouter. Jij bent hier wel raad mee.
2: Zeker. Hard ging dat ding ook weer. Ja. Best hard nog.
4: Ja, 150 km per uur of zo. Ja.
1: Zat wel na afloop van onze uitzending... Ja. Zat er enorme deuk in de zijkant.
4: Ja.
1: Kun je dat niet herinneren? Maar het was gelukkig allemaal all risk... Dus ik leverde hem ook gewoon in. En die dame die zat er net te kijken. En ik zei, all risk, hè?
4: Succes. Het was gebeurd in Balocco op het testcircuit.
1: Ja,
4: van Alfa Romeo.
1: Ja.
4: Zo creëren zij hun eigen schadelast daar.
1: Oh, dat is het.
2: Ja. Een grote man met een hamer. Die ramp even een paneel aan kort daar.
4: Maar
2: retro design.
4: Het is niet echt iets van nu.
1: Nou, je ziet het nu wat meer, hè? Omdat het nu opvalt dat je een aantal modellen met de Renault 5, natuurlijk Renault 4, en je hebt nu een hele reeks met de Fiat 500, hè? Dus de Cinquecento, de New Mini, New Beetle, wat hebben we nog?

0: Meer hebben we nog meer. Nou, de Deux Chevaux komt eraan.
1: Ja. Eigenlijk valt het dus wel mee.
0: De lelijke Int.
1: Een lelijke Int, ja. Hij blijft ook lelijk in het nieuwe design, vrees ik. Hmm. Nee, ik hou daar mijn hart wel voor vast. Omdat je keek eigenlijk de nieuwe Beetle. Dat is natuurlijk een beetje als je oude Beetle of oude Kever en Deux Chevaux. Dat is natuurlijk zeg maar, echt een beetje ouderwetse auto van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, in de basis dat design. Ja. En dat vertaalt zich eigenlijk heel beroerd naar een modern design waar we allemaal een beetje enthousiast van worden.
0: Ja, de Cinquecento is die dan net na de oorlog?
1: Ja.
0: Volgens mij wel, hè?
1: Ja. En weet je, nou ja, de devil is in de details altijd met...
0: Nee, ja, zeker. Dat klopt. Ja, maar het is ook een beetje waar deze auto's voor staan. Hè? Want deze auto's staan... Je zegt terecht, de Kever is weliswaar van in design... van in vlak voor de oorlog en in de oorlog met name.
1: Ja.
0: Maar hij is natuurlijk groot geworden na de oorlog. En waar staan deze auto's voor? Dat geldt voor de Kever, voor de Cinquecento, voor de Mini ook wel. De Chauffeur ook. Voor vrijheid. De vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het waren betaalbare auto's. Ja. Waar je toch nog gek genoeg een hele familie in kon proppen.
1: Ja. Dus ze moeten Trump nog even gang laten gaan. Hebben we de Derde Wereldoorlog. En dan kunnen we weer dit soort auto's...
0: Oh, deze discussie hadden we onlangs ook met minister Karremans. Waarom het zo moeilijk is om nu alle infrastructuur te vervangen. Het is gewoon omdat er niks in puin ligt.
1: Nee, misschien moeten we allemaal dingen
0: opblazen.
1: Dan
0: is er wat minder draagvlak voor. Ja. Nee, maar weet je, dus het is een heel nostalgisch gevoel wat daarbij hoort. Van die generatie die dan die auto kon kopen. Want het waren relatief goedkope auto's. En ze konden eigenlijk door heel Europa ermee. En dat was natuurlijk een fantastische vorm van vrijheid. En eigenlijk kun je zeggen dat die
1: al die
0: auto's...
1: mensen zijn allemaal dood of lopen met een rollator.
0: Dat is helemaal niet waar, jongen. Dit zijn de boomers van nu. Dit zijn de echte boomers. Ja. Dus die dikke poen hebben en die dat gaan overdragen. En die willen dan nu nog in zo'n retro-modelletje rijden. Maar je kunt ook stellen dat deze auto's... die hebben een vorm van vrijheid gebracht. En die hebben uiteindelijk veroorzaakt dat de jaren 60... alle vrijheid helemaal losging. Hartstikke mooi, toch? Ja.
1: Daarom zijn we voor dit soort model. Nou, ik denk dat het... uiteindelijk niet zo'n hele handige strategie is om te veel op retro design in te zetten. Want de successen zijn eigenlijk letterlijk op één hand te tellen. Dat is namelijk de Fiat 500, de nieuwe Mini en nu de Renault 5.
0: Ja.
1: Hebben het over de Fiat Grande Panda. Renault 4. Nou, zie jij ze wel eens rijden? Nee. Lijkt er al zo ontzettend veel op die Grande Panda. Ook qua formaat. Nieuw Beetle al over gehad. De Chauffeur, ik hou mijn hart ook vast.
2: Twingo?
1: Twingo is... Ja, maar dat is dus een vrij moderne auto die nu weer zeg maar een beetje resto mod Twingo.
0: Ja,
1: zeg maar
0: Twingo heeft ook een beetje het Swatch gevoel, hè? Want het is natuurlijk helemaal niet dat eerste model is niet zo oud.
2: Nee. En te veel opsmuk bij dit nieuwe model vind ik. Te veel tigelantijntjes, te veel geprobeerd om terug te hinten, waardoor het eigenlijk een beetje een vrouwenauto wordt.
1: Ja, dat was de Twingo voorheen niet.
2: Ja, nee, maar
0: er is ook niks mis met een vrouwenauto.
2: Nee, er is niks mis mee. Maar...
1: Zolang je maar niet markt als een vrouwenauto. Want dat hebben ze wel eens geprobeerd. Dat ging niet zo
0: handig.
1: Tip van de dag voor de marketeers, niet op vrouwen inzetten.
2: Dus een pistool op de borst. Wat is
0: een pistool op de borst? Een dreigement.
2: Welk model is dan het meest geslaagd?
1: Mini.
0: Ik zou zeggen, ja, Cinquecento vind ik ook wel echt heel goed.
1: Okay. Ja, het gaat nu echt heel goed. Nee, Mini trouwens ook niet.
0: Nou ja, maar laten we zeggen, de 500 is de auto die Fiat in leven heeft gehouden, toch? Ik bedoel...
1: Ja.
0: Wat dat betreft kun je zeggen, de nieuwe Mini was de reden waarom dat merk gewoon... sterk is geworden.
1: Weer terugkwam.
0: En terugkwam. En met best wel veel modellen er nu is... Ook wat modellen die inmiddels alweer zijn verdwenen. De Clubman bijvoorbeeld.
1: Ja, ze hebben drie modellen. Mini, de Cooper, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is overal in drie smaakjes die auto. Maar goed, maakt niet uit. De Aceman en de Countryman.
0: Ja.
1: Waarbij de Aceman en de Countryman wij niet heel erg hard voor naar buiten rennen... als we de sleutels hier toegeworpen kregen.
2: Ik kies voor de Renault 5. De nieuwe Renault 5 dan. Hè, die,
0: en waarom vind je die zo geslaagd?
2: Nou, omdat als ik die zie, word ik er wel vrolijk van. Ook met de kleuren, de felle kleuren die gebruikt worden. Het is echt wel een auto die opvalt daardoor. En de design cues zijn wel... echt aanwezig, maar niet te overdreven.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe lang die stand houdt. Hè? Want dat kun je zeggen over de nieuwe Mini en de Fiat 500... dat die eigenlijk al heel lang... Er zitten natuurlijk wel wat ontwerpverschillen met de eerste nieuwe Mini en nu. Daar hebben ze wel doorontwikkeld, bij de Cinquecento wat minder. Maar die houden het al heel erg lang vol. En, ja. En dat is, als je een retro-model maakt... dan moet die het ook wel echt tijdloos zijn. En dat moet ik nog zien bij de Renault 4.
1: Vijf.
0: Nee, bij de 4 ook.
1: 4 ook.
2: Ja. En 5 is een beetje... 4 vind ik mislukt, hoor.
1: Eerlijk gezegd. Ja, die is wel mislukt.
0: Nee, precies. Bij de 5.
2: Oké. Okay. Een andere keuze. We moeten nog meer keuzes gaan maken. Ja, zeker.
1: Nou, lastig allemaal.
2: Ja, want Hans vraagt zich af... als wij nou zouden moeten kiezen...
0: Ja.
2: Zouden we dan voor Ferrari gaan of een Lamborghini? Ja, geld maakt even... speelt even geen rol.
0: Ja, Ferrari, heel makkelijk.
2: Waarom dan? Want ja,
0: ik heb gewoon veel minder met Lamborghini. En ik vind Ferrari een iconisch merk. En ik vind dat Ferrari heeft zoveel mooie modellen. Qua design. En misschien zit ik daar net iets meer op dan Wouter. Ik hoop ook echt dat Wouter Lamborghini gaat zeggen.
2: Je kunt nu ook niks anders meer zeggen.
0: Ja. Maar dan vind ik gewoon qua design vind ik Ferrari over het algemeen echt mooier dan Lamborghini. Maar ik vind beide verhalen waanzinnig gaaf. Maar ik vind, ja, Ferrari is Ferrari.
1: Ja, Lamborghini is Lamborghini.
0: Nee, maar het is toch, Lamborghini is toch een beetje... Omdat we moesten iets anders bedenken.
2: De omhoog gevallen tractormaker.
0: Ja, nou ja.
1: Dat maakt het ook weer leuk. Mijn zoon wil graag dat ik voor mijn vrouw een Urus koop.
2: Oh.
1: Nou, ik zei, joh, als we jouw studiefonds erbij gooien... dan kopen we op zich een end.
0: Maar kan jouw vrouw zelf niet een Urus kopen?
1: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af.
0: Wat is dit? Die zoon van jou dat hij zo geconditioneerd is... dat
1: wij
0: moet voor mama een Urus kopen?
1: Ja. Ja. Ja, ik zal het voortaan zeggen, joh, dat moet mama maar zelf maar doen. Ze heeft haar eigen pinpas. Ja,
0: precies.
1: Oh, gezeur allemaal. maar ik neig ook wel naar Ferrari, eigenlijk.
0: En heb jij dan nog een intelligente reden daarvoor? Die boven al mijn intelligente opmerkingen.
1: Nee, het is het sportwagenmerk. Ja.
2: Dus met de Formule 1 erbij genomen dan?
1: Ook. Nou
0: dat stelt echt helemaal geen rol.
2: Helemaal niks. Nee, interesseert dat niks?
1: Nee. Want kan ik ook een blikje Red Bull gaan halen. Ja, het is interesseert ook niet. Of een Alpine.
2: Koop een Alpine, wat rijden.
0: Ik zag hem laatst staan.
1: Wat, een blikje Red Bull?
0: Ja, op wielen. Te laden. Nee, de Alpine. Leuk.
1: Ja, nou, ik weet je, en de zeg maar de V8-lijn van Ferrari. Hè? En dus daar zit zeg maar bijvoorbeeld een. Ik reed, dat was destijds al voor de collectibles, die veiling site die ik had toen had opgericht. Voor een minder Ferrari 360 Modena. Met de F1 bak. Dus eigenlijk die bak die verschrikkelijk is. Maar dit was een hele late. Dus dan is die bak sneller. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt wel heel erg goed. En ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan die bak. En ik dacht, once in a lifetime wil je dit misschien wel een keer.
0: Ja.
1: Toen ging die ook nog voor een prijs. Ik dacht, maar het is niet onbereikbaar. Hè? Het doet wel pijn.
0: Ja.
1: Maar goed, dat studiefonds van mijn zoon, dat kan er gewoon in. Die van mijn dochter waarschijnlijk ook wel.
0: Ja.
1: En mijn vrouw gaat haar eigen auto kopen.
0: Nee, maar alles is opgelost.
1: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, Gallardo en Huracan, mijn Lamborghini vind ik ook wel erg. Maar alleen, ik zit daar dan toch minder goed in. Zijn
0: dat is heeft ook met jouw lengte te maken. Ik was beter erin, denk ik.
1: Ja. Dus jij moet gewoon een Lambo. Ja. Dus jij gewoon een Lambo?
0: Nou ja, goed, dan offer ik me wel op. Ja. Oké. Nee, maar dat is een goed punt wat je zegt. Je moet er wel trouwens ook bedenken dat als je dat ding aanschaft, dat je qua onderhoud ook nog wel zo'n studiefonds van je kinderen moet aanspreken, denk ik.
1: Oh, chill wel. Daar roepen ze altijd van bij de Ferrari en de Lamborghini. Die zegt, dat valt allemaal wel mee.
0: Nou, ik kan me herinneren.
1: Gewoon niet waar,
0: nee, maar je weet gewoon dat je versnellingsbak gewoon op een gegeven moment moet vervangen.
1: Koppelingen van de bak.
0: Ja, met name de koppelingen.
1: Ja, en gewoon banden en rem is ook gewoon achter duur.
0: En knopjes van elektrische ramen. Ik kan me herinneren dat wij een keer... Welke Ferrari was dat ook weer? Gingen wij testen?
1: Ja, 812?
2: 11-12,
1: denk ik. Ja, en waarom had hij al sticky buttons?
0: Ja. Dat ik even het raampje open wilde doen.
1: Dat ging niet
0: een knopje in mijn handen.
1: Ja.
0: Maar ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar misschien ben ik dan ook wel iets meer dan van de lijn van Christian Albert.
1: Stoeltje erbij.
2: Gewoon naar kijken.
0: Espressotje. En dan gewoon kijken naar de mooie lijnen.
2: Ja.
0: En af en toe wel de motor starten natuurlijk.
2: De nieuwe Ferrari schuiven natuurlijk wel wat meer qua extreem design op naar Lamborghini.
0: Ik heb dat niet gezien aan de Lucia, maar...
2: De Lucia dan niet.
1: Nee, maar... ik reed in de 296 speciale. En dat vind ik eigenlijk, zeg maar, in zekere zin wel een klassieke Ferrari. Ja. En, maar dan met hybride aandrijflijnen overigens. Mm-hmm. Echt ook geweldig. Ja. Geweldig. Nee, ik werd echt weer opnieuw verlicht op 296. En op, ja, je hebt natuurlijk de speciale en de pista en zo. En daarvan denk je altijd, ja, heeft iets meer vermogen. Mm. Iets lichter, iets scherper. Ja. Maar het komt wel samen. Tot iets waarvan je denkt, dit wil ik echt heel graag hebben. Ja. Gelukkig is het volstrekt onbereikbaar. Nee, ja, maar dat is zo. Er blijft zoveel geld. Dit is één, zal nieuw al duur. Maar het schrijft ook niet echt af. Nee. Ja, een beetje, maar gewoon niet genoeg voor dat het bij mij...
0: Dat is toch het leuke, dat zelfs wij nog posters boven ons bed kunnen hangen in principe. Ja. Auto's die we, waar we van kunnen dromen.
2: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. In Gaza zijn zeker 12 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Zeker 8 doden vielen op een begrafenis van iemand die was omgekomen door een aanval eerder op de dag. Maar volgens het Israëlische leger was het een aanval op een groep gewapende terroristen. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Drones zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we best weinig over wie er kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwsite Drone Watch. Welkom.
7: Goedemorgen, Art.
6: Wat ben je het eerst? Piloot of oprichter van nieuwsite Drone Watch eigenlijk?
7: Kip of het ei. Ja, eerst begonnen we met vliegen. Toen kwam die site. Ja. Ja.
6: We hebben het de hele week gehad over drones, over de industrie, over de mooie kanten, de gewelddadige kant. Met jou wil ik eigenlijk de week een beetje plat slaan, samenvatten. Waar staat de dronewereld nu? Waar beweegt het heen? Daar gaan we het over hebben, maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Dekt de term dronepiloot eigenlijk nog wel de lading tegenwoordig?
7: Ja, zeker. Als je iemand ziet staan met een controller in zijn handjes die een drone aan het besturen is, ja, dan is dat echt een dronepiloot.
6: Ja.
7: Maar je ziet wel een tendens dat drones steeds autonomer worden, steeds meer dingen zelf gaan doen, zelf gaan vliegen. Ja, en dan is er eigenlijk geen sprake meer van een piloot. Misschien nog wel van iemand die in een meldkamer op afstand zit toe te kijken.
6: Controller.
7: En kan ingrijpen als nodig is. Een operator.
6: Een operator klinkt beter, inderdaad. Tweede vraag, jij werkt dus met je drones ook voor mediaproducties, voor televisie bijvoorbeeld. Wat zijn een van de mooiste shots uit je herinnering die je gemaakt hebt?
7: Ja.
6: Welke je echt trots bent?
7: Ik denk, ik was ooit met de zonnerace mee in Australië. Mm-hmm. Elk jaar, of om de twee jaar, zo'n race door de woestijn. En was ik met het Twentse zonneteam mee om droneshots te maken van die auto. Nou ja, daar heb ik zulke buitenaardse shots gemaakt, alsof je op Mars een toekomstig konvooi aan het filmen was. Echt geweldig.
6: Ja, ja, je hebt ook jarenlang volgens mij voor Rail Away, dat programma met die prachtige treinbeelden, heb je ook gefilmd.
7: Zeker. Ik was fan van het programma als student en nooit kunnen denken dat ik daar ooit droombeelden voor mocht maken. Ja, dan kom je op de meest fantastische plekken. Dat is echt een dronebaan, ja, M of N.
6: Een dronebaan, ja. 2014 was het alweer, toen jij je eerste drone kocht. Je hebt er nu twee meegenomen, daar gaan we het zo over hebben.
7: Drie zelfs.
6: Drie heb je er al liggen. Oh, ik zie er nu twee, maar nou, ik wil er zo over horen. Toen die eerste drone, in die tijd filmde ik dan ook met drones. Niet persoonlijk, maar er gingen mensen mee die dat deden. Ik kan me herinneren, dat was echt nog wel vergeleken met nu prehistorisch, hè, met wat ze konden.
7: Ja, die techniek is heel hard gegaan. In het begin, nou ja, ik ken jouw programma's natuurlijk een beetje. Je hebt echt gepioneerd volgens mij met drones. Maar goed, dat was toen, dat waren zelfgebouwde apparaten. Kon het nog niet zo heel lang vliegen. Was een hele hoop,
6: kwartiertje, leven in de lucht.
7: Ja, storingsgevoelig ook. En ja, tegenwoordig is dat heel anders. Wat je nu koopt, dat is gewoon zo capabel en zo doordacht. Dat is niet te vergelijken met, en dan hebben we het over de periode van 10 jaar.
6: Mm-hmm. Zo snel is die ontwikkeling gegaan. Zo snel zal die ontwikkeling misschien ook nog wel gaan.
7: Zeker.
6: We gaan het hebben over waar we dan over 10 jaar staan. Maar je hebt er dus wat meegenomen. Wat luisteraars zich waarschijnlijk, hè, je kan het niet zien, maar je kan het wel horen, is meteen herkennen, is dat irritante zoomgeluidje van een drone.
7: Ja, die propellertjes van drones, die draaien natuurlijk heel snel rond. En dat geeft een kenmerkend geluid. Nu is het gelukkig wel zo dat die drones steeds stiller worden. Dus het laatste model drone, ik heb hier bijvoorbeeld een wat groter toestel in mijn handen. Nou, mensen die er thuis op YouTube of via de livestream kijken, die kunnen dat zien.
6: Dus een kleine schoenendoos zou je kunnen.
7: Ja, en die is toch wel vrij stil eigenlijk. En ook niet zo irritant. Het is een beetje een laag zoomgeluid. Niet meer dat hele hoge.
6: Die niet meer.
7: Ja, dus dat is echt wel verbeterd.
6: Ja, en je hebt meerdere drones, want die hebben allemaal een eigen doel of eigen kwaliteiten.
7: Ja, klopt. Het heeft heel erg te maken met het gewicht van een drone. Kijk, hoe zwaarder een drone, hoe capabeler. Hè. Dan kan er een betere camera onder en langere vliegtijd, et cetera. Alleen is het zo, als je bijvoorbeeld boven bebouwde omgeving wil vliegen, boven mensen wil vliegen, in de buurt van mensen wil vliegen, dan is het risico ook groter van een zwaarder toestel. Dus als je een kleinere drone hebt, bijvoorbeeld het toestelletje wat ik nu hier in mijn hand heb.
6: Niet groter dan een schoen.
7: Ja, dat is echt, in je handpalm past het. Ja. Die is zo licht dat daar ook hele lichte regels voor gelden eigenlijk. Dus dat als zo'n ding uit de lucht valt, daar gaat het een beetje om. Mm-hmm. Dan is het risico minder groot.
6: Ja, maar hij is zo klein dat hij ook minder stabiel is. Als er een beetje wind staat, dan is het lastiger
7: dat
6: daarmee manoeuvreren.
7: Dat valt nog mee. Dat is onvoorstelbaar. Dat kleine droontje wat ik net in mijn hand had, ja. Zo'n mini, met windkracht 5, 6. Nou, 6 wordt wel veel, maar
6: is nog wel te
7: 5
6: doen.
7: Is het nog te doen. Als je maar niet tegen de wind in terugvliegt als de batterij leeg raakt.
6: Ja, ja. En dit is gewoon te koop. Iedereen kan zo'n drone kopen.
7: Juist, ja. Je gaat naar de elektronicazaak en online en je bestelt het. Ja.
6: En waar ik me dan over verbaas is, als je kijkt naar wat voor ongelofelijke techniek het is. We kunnen vliegen. We kunnen beelden vanuit de lucht maken. Ik bedoel, het is iets waar mensen eeuwenlang van droomden. En dat kost nu nog maar een paar honderd euro.
7: Ja, het is, ik noem het altijd, de drone is eigenlijk een soort democratisering van het luchtruim. Dus het kunnen vliegen, dat, ja, iets wat inherent appelleert aan verlangens van de mensen om vrij te kunnen rondbewegen. Ja, dat is nu iets wat laagdrempelig is geworden en wat je kunt kopen, wat je kunt doen. Dus in die zin is denk ik die drone-revolutie ook iets wat de mens een nieuwe blik op de wereld heeft gegeven. En ja, zelf als dronefotograaf is dat natuurlijk nog steeds, kan ik wel eens een beeld maken dat ik denk van wauw, dat je op 20 meter hoog zo'n ander plaatje krijgt dan wat je van de grond bent gewend. Dat, nog steeds kan dat verbazen.
6: Ja, we zijn eigenlijk, we kunnen nu bijna vliegen. We kunnen het al zien.
7: Ja,
6: tot
7: ja,
6: zover
7: ja, ja.
6: Zijn we al. En nou is het ook zo dat dit is dus super, super klein en handzaam. Je kan er zo mee op reis. Ik weet nog van vroeger, echt lang geleden, dan mocht ik nog wel eens in een helikopter stappen voor een televisieprogramma. Werd vandaag daar gefilmd. Nou, die tijd is dan ook voorbij, hè? Komt nooit meer terug.
7: Nou ja, in zekere zin, dat was wel grappig met Railway. Kijk, een drone is natuurlijk fantastisch om mooie shots te maken. Het voordeel van een helikopter was dat hij het hele traject van zo'n trein van begin tot eind in één keer kon vliegen. Mm-hmm. Dus u hoefde maar één keer een helikopter te huren. Dat is wel een hoop geld, maar in een uurtje stond het hele traject erop.
6: Ja, dan ben je wel zo
7: een dronepiloot die kan natuurlijk niet van begin tot eind vliegen. Dus dan ben je 2 dagen bezig, bij wijze van spreken.
6: Tegelijkertijd ben ik wel eens, voor mijn gevoel, hij was dronken, denk ik. Een Russische piloot ergens in de Himalaya bij een helikopter ingestapt. Had ik achteraf liever gezien dat er een drone vloog.
7: Ja,
6: ik ben blij dat ik er levend uitkwam. Ja. Die drones toen waren een stuk duurder dan nu. Hè? Die techniek is eigenlijk voor iedereen nu beschikbaar zo'n beetje.
7: Ja, het is net als met een smartphone. Het wordt sneller, slimmer, goedkoper,
6: Merk jij dat ook? Want jij bent de professional. Jij staat ergens, je weet wat je doet. Zie je veel amateurs om je heen de lucht in gaan?
7: Nou ja, kijk, ik ben zelf ook begonnen als amateur hobbyist. Dus ik ken dat traject heel goed. En inderdaad, ja, 10 jaar geleden was het nog iets bijzonders als je een drone had. Tegenwoordig heeft iedereen die iets met beeld doet, die heeft misschien wel een drone. Mm-hmm. Dus het is echt niet meer zo bijzonder als vroeger. Dus ook in het werk als dronepiloot zie je echt wel een verschuiving.
6: Op wat voor manier?
7: Nou ja, je wordt niet meer zo snel echt als losse dronepiloot ingehuurd. Hè. Dus het is toch meer dat camerateams of mediaproductieteams, die hebben gewoon zelf iemand met een drone. Hè. Dat is gewoon gemeengoed geworden. Waar je nog wel in kunt onderscheiden is natuurlijk of hele speciale shots maken. Hè. Dus dat is één tak van sport. Mm-hmm. Ander is toch de vergunning en de regels. Hè. Dus ik heb een relatief zware vergunning. Bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol mag je niet zomaar vliegen. Nou ja, ik mag dat dan wel. Mm-hmm. Met de nodige toestemmingen
6: moet
7: en klaringen.
6: Aanmelden, et cetera.
7: Aanmelden, contact met de luchtverkeersleiding. Dus er is wel veel mogelijk als je die papieren hebt. Ja, en die papieren die zijn best kostbaar om te behalen. Hè. Ja. Dat is een heel traject.
6: En als jij de straat op gaat om een paar beelden te schieten, waar moet je dan rekening mee houden met welke regels?
7: Nou, sowieso, je hebt een paar algemene regels voor drones. Dat is dat je niet hoger dan 120 meter mag. Je moet de drone in het zicht houden. Dat is van belang om geen botsing met ander luchtverkeer te krijgen. Je mag dus afhankelijk van het gewicht van de drone, mag je niet boven of in de buurt van mensen vliegen. Dus dat is een belangrijke regel. Ja, en verder wat heel belangrijk is en waar ook steeds meer aandacht voor is, dat je met de drone niet overal mag vliegen. Schiphol is een logische locatie. Maar ook, denk aan gevangenissen.
6: Legerbasis.
7: Denk aan waterinnamepunten van drinkwaterbedrijven. Nou, er zijn eigenlijk de lijst met no-fly zones, zoals dat heet, die wordt gewoon steeds uitgebreider. Mm. En het wordt wat dat betreft moeilijker om met drones te vliegen.
6: Ja, dus stel, er is een bijzonder natuurfenomeen. De sneeuw eerder deze week. Het noorden ligt een paar weken geleden. Dan kan ik me voorstellen dat iedereen met een drone denkt, en nu gaan we filmen ook. Maar dan heb je een heleboel regels die dat misschien in de weg staan.
7: Ja, nou, die sneeuw, dat is nog goed te doen. Hè. Dus als je ergens woont waar niet van die no-fly zones zijn, dan kun je prima vliegen. Dat noordlicht is weer anders als je dat 's nachts wil doen. Want je mag in Nederland niet 's nachts met een drone vliegen zomaar. Daar moet je dan ook weer een ontheffing voor hebben.
6: Die heb jij hopelijk.
7: Nee, die is bij mij verlopen. Want ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig nachtelijke dronevluchten uitvoerde.
6: Moest het noordlicht laten gaan?
7: Nou, ik heb dat laten gaan, ja.
8: Art Rooijakkers.
6: Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot en oprichter, beheerder ook van Newsite Drone Watch. Nou, dat is alles te lezen over drones. En daar zie je dus ook dan het kopje drone paniek, kwam ik op jouw site tegen. Want kijk, die dronebeelden, we hebben ons eerst jarenlang vergaapt van hoe prachtig is het dat we dit kunnen filmen. En afgelopen jaar begon onze blik op drones wat te kantelen, ze durf ik wel te zeggen. Want er werden meldingen gedaan van drones, eerst in Kopenhagen, Oslo, daarna boven vliegbasis in België, uiteindelijk ook in Nederland, Eindhoven, Volkel, Gilsrijen. Dat was een heleboel onrust. Yes. Nou, hoe keek jij daarnaar?
7: Het kwam mij eigenlijk heel snel al als een bekend scenario voor. En wat bedoel ik dan voor scenario? Dat eind 2024, dus een jaar voordat het in Europa aan de hand was, was er in de Amerikaanse staat New Jersey eigenlijk een soort van vergelijkbare dronepaniek gaande. Toen is er wekenlang was het nieuws ging over niets anders dan onverklaarbare waarnemingen, nachtelijke waarnemingen. Mensen zagen lichtjes in de lucht flikkeren, dachten daarbij aan drones. Al snel werd er gedacht aan vijandelijke drones. Nou, die werden vervolgens overal gezien bij kerncentrales, militaire bases. En die drones zouden ook in zwermen vliegen. Ze zouden van schepen opstijgen. Nou, dat bleek achteraf allemaal massahysterie geweest te zijn. FBI heeft dat onderzocht, heeft duizenden van die meldingen onderzocht en kwam uiteindelijk tot de conclusie van mensen hebben wel dingen gezien, maar dat waren vliegtuigen, helikopters, bepaalde heldere sterren. Yeah. Nou, van alles is er toen aangezien, ook legitieme drones trouwens. Spoelen we even een jaartje vooruit naar Kopenhagen, Oslo, Nederland, België. Dan zie je dat er eigenlijk ook heel veel meldingen zijn geweest op basis van dat mensen iets 's nachts hebben zien flikkeren in de lucht. Mm. Want er is in geen enkel geval tot nu toe, behalve dan de neergestorte drones in Polen, Roemenië en Moldavië.
6: Ja, die ook neergehaald zijn.
7: Ja, maar er is verder geen enkel bewijs geleverd überhaupt voordat er drones hebben gevlogen, laat staan wie die bestuurde. En dat is heel opmerkelijk. Dus we hebben Kopenhagen, daar is heel veel stilte ontstaan. Dus daar was best wel veel paniek. Mm. Ik herinner me die premier Mette Frederiksen nog, die al vrij snel zei, er is een hybride aanval gaande. Nou, link met Rusland werd door Ursula von der Leyen meteen gelegd. Nou, daar is helemaal geen enkel bewijs voor geleverd. Sterker nog, diezelfde avond Oslo-Noorwegen was ook het luchtverkeer even stilgelegd. Daar heeft de politie gezegd we hebben geen enkel bewijs kunnen vinden voor drones.
6: Spookdrones?
7: Spookdrones, ja. In het geval van Kopenhagen is er met hoge waarschijnlijkheid een trainingsvliegtuigje, wat een aparte manoeuvre maakte, is gefilmd door mensen, is ook in de media verschenen, als zijnde, dit zou een drone zijn. Maar dat was het dus niet. Ook in België hebben we een extreem voorbeeld gezien, dat op een gegeven moment, op de eerste avond dat Brussels Airport werd stilgelegd, kwamen de beelden van een enorme drone. Het was echt groot in het nieuws. Dat was een politiehelikopter. Dus er is zoveel aan misidentificatie gedaan. Ja. Wat niet wil zeggen dat er misschien op een gegeven moment wel ergens drones hebben gevlogen. In Antwerpen bijvoorbeeld werden ook drones gezien. Daar is toen onderzoek naar gedaan. Dat waren legitieme drones. Of een paar illegaaltjes. Dus de cowboy drones, zeg maar.
6: Ja, de hobbyisten die misschien iets willen filmen.
7: Ja, is ook aan de hand geweest. Die hele periode, als ik daar nu op terugkijk, en we zullen dat in de komende tijd ook zien, ik verwacht dat daar nog wel het een en ander over duidelijk gaat worden. Namelijk,
6: dat het dan wel is?
7: Nou, dat er eigenlijk Dat er nergens bewijs gevonden zal worden.
6: Toch is het zo dat die dronepaniek, zoals je het noemt, uiteindelijk door midden daarvan door Defensie extra wordt geïnvesteerd. We hebben deze week ook gehoord, Patrick Bolder hebben we er bijvoorbeeld over gehoord, een gast van gisteren van het HCSS. Die zegt, anti-drone capaciteiten, detectiesystemen, 2,5 miljard euro wordt ervoor uitgetrokken. Dat is dan wel alleen voor de bescherming van Defensie. Niet voor dat wat er buiten de kazernes is. Vond ik opmerkelijk om eerlijk te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, misschien een nuttige bijkomstigheid van die paniek.
7: Nou, die paniek is zeker aangegrepen om bepaalde investeringen te rechtvaardigen. Er is ook een debat geweest in de Eerste Kamer. Van dat is allemaal heel veel geld versneld eigenlijk uitgegeven aan die apparatuur. Je zou kunnen zeggen van misschien was dat op verkeerde gronden, op verkeerde argumenten gedaan.
6: But never waste a good crisis.
7: Nou, dat is wel zo. Aan de andere kant is het ook wel weer zo. Kijk, er werden heel veel waarnemingen gedaan. Alleen die autoriteiten die waren niet in staat om daar iets aan te meten of te detecteren. Dus met echte apparatuur, met specialistische apparatuur. Dus je zou ook kunnen zeggen of er nou wel of geen drones vlogen, dat maakt eigenlijk niet uit. Want wil je die paniek in de toekomst voorkomen,
6: zul je moeten zorgen dat je kunt detecteren, wil je maar zeggen.
7: Juist.
6: Want eerder deze week hadden we het over het feit dat er 50.000 drones nu jaarlijks zo'n beetje in de regio Amsterdam vliegen. Werden het genoemd vanuit softwareplatform AirHub.
7: Juist, ja.
6: En
7: ja.
6: 99% daarvan hebben we geen idee wie of wat het zijn.
7: Klopt, ja, dat zijn cijfers die gaan al heel lang rond. Hè, en op elk congres wordt dat getal wel genoemd. Ja. Zoveel duizend illegale dronevluchten boven Amsterdam. En dan zeg ik, moet je kijken hoe veilig die droneluchtvaart is. Want er gaat eigenlijk bijna nooit wat mis.
6: Ja. Zo is het ook wel.
7: Zo kun je er ook naar kijken.
6: Ja. Maar het is een eng idee, denk ik. Wat hangt ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd? Tienduizenden apparaten waarvan we niet weten van wie ze zijn.
7: Natuurlijk, kijk, ik maak een beetje een grapje. Maar dat is niet helemaal terecht. Want natuurlijk is het zo dat als je ergens een drone ziet vliegen, dan kun je je afvragen van wie is die drone? Wie bestuurde? Wat voor taak voert die uit? Is het legitiem? Dus ergens is die angst, of dat die onzekerheid is wel te begrijpen.
6: Ja, omdat de techniek is die zo snel vooruit gaat, en er snel veel mogelijk is. Ik kom een bericht tegen, volgens mij op jouw site notabene, over de Nederlandse politie die rond oud en nieuw drones inzetten rondom vuurwerkbestrijding. Vertel.
7: Ja, nou kijk, Nederlandse politie is heel erg bezig met drones. Begrijpelijk, hè, want je kunt ongelooflijk nuttige dingen doen met drones. Aan ongevalreconstructie of bij een inbraak of een brand situatiebeelden krijgen. Dus super nuttig. Hè. Echt heel goed dat de politie daarmee bezig is. Maar alleen met oud en nieuw. Toen was er natuurlijk veel te doen over vuurwerk, illegaal vuurwerk. En wat gebeurde er nu? De politie had bedacht om met drones aan de grens van België te gaan staan. Die drones op te laten boven Nederlands grondgebied. Maar om met een zoomcamera kilometers ver in België te kijken of er mensen waren die dus bij een vuurwerkwinkel hun auto aan het volladen waren. En
6: die camera's, zo ver kun je inzoomen?
7: Ja, dat is mogelijk. Kilometers ver. En als die auto dan terug naar Nederland reed, dan werd die staande gehouden en werd die kofferbak doorzocht. Nou, en dat vond ik persoonlijk te ver gaan. Een vrij Orwelliaanse manier van drones inzetten.
6: Surveillance maatschappij.
7: Ja, en het is heel moeilijk. Het is een heel grijs gebied van ja, wanneer zijn die drones nou nuttig en maatschappelijk acceptabel, et cetera, et cetera. Nou, hier had ik als burger, ging er voor mij toch een grens over. En ik snap dat vuurwerkproblematiek, dat een heftig probleem is. Dat je daar ook iets tegen moet doen. Alleen op deze manier drones inzetten, vraag ik me af of de maatschappelijke acceptatie dan nog blijft bestaan.
6: Ja, nou, de vraag stellen ze een beantwoorden ergens.
7: Ja, nou ja, gisteren in Finland, gisterochtend, is er dus een politiedrone uit de lucht geschoten. Dat was dan een situatie, het was wel een gespannen situatie. Er was al iets gaande van een arrestatie van een vuurwapengevaar. Iemand. Maar die heeft dus een politiedrone naar de lucht geschoten. Dus ja, als je het nou hebt over de andere kant van het verhaal, dat begint zich toch ook af te tekenen.
6: Ja, nou, daar zie je dus een drone uit de lucht komen. Eigenlijk hoor je die berichten in Nederland niet. Of nog niet, moet ik misschien zeggen. Als we dan hebben over die getallen van net van die 50.000, in ieder geval in de regio Amsterdam. Ik hoor weinig over drone-ongelukken.
7: Ja, gelukkig maar. Kijk, er gaat af en toe wel iets mis. Hè, dat mensen vliegen wel eens op plekken waar dat niet de bedoeling is. Gelukkig zijn er eigenlijk bijna geen situaties bekend. Ja, laatst nog een rapport van een luchtballon. Die was een beginnende dronepiloot. Die was met een drone opgestegen, zo'n kleintje. En die was eigenlijk per ongeluk tegen een luchtballon aangevlogen. Nou, die luchtballon was licht beschadigd. Die piloot van die ballon, die had de drone in zijn gezicht gekregen. Had ook een lichte verwonding. Dus je ziet dat er af en toe wel iets misgaat. Mm-hmm. Maar gelukkig nog niet heel erg mis. En dat is wereldwijd. Er is wereldwijd nog geen één dodelijk slachtoffer door civiele drones gevallen. Dus als ik zeg van het is de meest veilige tak van luchtvaart, dan denk ik dat je dat wel kunt onderbouwen.
6: Ja, ja. De meest veilige tak van luchtvaart. Nou, ik vind het een mooie typering. We gaan Patrick Bolder erbij halen. Die was gisteren dus de gast, defensieanalist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
8: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad met al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarneming die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè. Mm-hmm. Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen?
7: Ja. Patrick, bedankt voor deze vraag. Ik heb heel de nacht erover na kunnen denken.
6: Ja, lag je wakker?
7: Ik lag helemaal wakker. Kijk, je merkt wel ook bij collega dronepiloten en ook bij mezelf is er wel meer argwaan ontstaan. Dat merk je. Dus als je bezig bent op straat, mensen spreken je toch anders aan dan vroeger. Vroeger was het een soort van interesse. Hoe hoog kan die? Hoe ver gaat die? Ja, nou, dat soort vragen. En nu is het toch, dit wordt ook in Oekraïne gebruikt. Hè. En hoe zit het nou eigenlijk met die meldingen eind vorig jaar? Dus dat echt,
6: je merkt
7: dat
6: er het sentiment.
7: Verandering, ja. Ook zie je dat handhavers toch sneller komen. Hè. Ik denk als je in Amsterdam een drone vliegt, dan staat er binnen no time. Heb je kans dat de politie op je afkomt. Moet je je papieren laten zien. Dus dat is echt wel veranderd. Wat kun je er nou aan doen? Nou, kijk, persoonlijk, als ik bezig ben met een drone en er komt iemand op me af, dan ga ik eigenlijk overdreven uitleggen wat ik aan het doen ben. Dus ik ben heel erg transparant. Ik heb zo'n veiligheidshesje aan en ik heb pilonnen en een bord, pas op, drone, noem maar op. En dus mensen kunnen zien dat je serieus bezig bent. Ik geef uitleg wat ik doe. Ik laat mensen even meekijken met de controllers. Dat je een beetje een soort van proponent van die sector bent. Dat je dat sentiment toch een beetje kan ombuigen. En
6: dat verder moet je nu meer doen dan een aantal jaren geleden? overtreden?
7: Nou, ik voel het wel een beetje als een soort van verplichting om dat te doen. En ik denk ook, ja, er is natuurlijk regelgeving. Ik denk alleen niet dat strengere regels dat die echt gaan helpen. Want met strengere regels heb je altijd de goedwillende piloten, maar de kwaadwillende of de onwetende.
6: Ja, dat zegt er toch niet aan.
7: Houdt zich niet aan.
6: Dus zo'n organisatie die ervoor zorgt dat drone-gebruikers zich aan de regels houden, zeg jij, die hebben we misschien niet nodig.
7: Nou ja, kijk, het kan geen kwaad dat er op het vlak van handhaving wat meer gebeurt. En dat gebeurt nu ook meer. Toevallig eigenlijk zie je dat de afgelopen weken bij die militaire basis, Volkel, Gilsrijen, zijn toevallig wat dronepiloten staande gehouden. Nou, dat waren waarschijnlijk onschuldige vluchten. Maar je ziet dat die detectieapparatuur, die begint wat dat betreft wel een rol te spelen. Dus dat er sneller een illegale vlucht kan worden waargenomen. Maar we moeten ook waken. Kijk, die drones die gaan een grote rol in onze maatschappij spelen. Daar komen we dadelijk in de tweede helft nog wel over te spreken. En we moeten als maatschappij uitkijken dat we niet te paniekerig gaan worden. Net als toen de eerste auto werd geïntroduceerd, moest er een mannetje met een witte vlag voorlopen om te waarschuwen dat er een auto aankwam. Nou, met die drone is het eigenlijk ook, we moeten toch een beetje gaan accepteren of gaan wennen aan het feit dat die apparaten ons leven binnen.
6: Dat er wat dat betreft een dimensie bij is gekomen.
7: Juist, een derde dimensie die terug gaat komen, hoe dan ook.
6: Straks praat ik verder met dronepiloot Wiebe de Jager over het potentieel van drones in onze maatschappij. Wat zijn de mogelijkheden? Want die lijken eindeloos. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. In Gaza zijn zeker 12 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Zeker 8 doden vielen op een begrafenis van iemand die was omgekomen door een aanval eerder op de dag. Maar volgens het Israëlische leger was het een aanval op een groep gewapende terroristen. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur meteen ook van deze week over drones. Jammer, want het is een interessant onderwerp. 5 kopstukken hebben we gehad uit de wereld van de drones. Eerder bijvoorbeeld Patrick Saman van dronebouwer Evi, Nederlandse dronebouwer. Over de mooie toepassingen van drones zoals levens redden op de Middellandse Zee. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Wiebe de Jager, excuus. Drone-piloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Het komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Of we wel moeten willen dat drones zo prominent in ons dagelijks leven gaan voorkomen en misschien al voorkomen. En ja, hoe groot het potentieel van drones eigenlijk is. Als we met dat laatste beginnen. Eerder deze week hadden we het over die bestellingen, boodschappen die per drone bezorgd, afgeleverd kunnen gaan worden. De vraag is, worden die drones ingezet voor de last mile of voor de in-between mile, wordt dan gezegd. Misschien tussen distributiecentra. Maar jij weet dat ook, want jij houdt het in de gaten voor jouw site. Gebeurt het eigenlijk al in landen dat ergens drones boodschappen, bestellingen thuis bezorgen?
14: Ja, zeker. En op grote schaal. Ierland, niet zo ver weg. Daar is een drone operator die voor voedsel, hoe noemen we dat, maaltijdbezorgers, restaurants, die zijn aangesloten bij een netwerkje. Als je een klant bent, je hebt een app op je telefoon, je bestelt koffie, een maaltijd, wat dan ook.
13: Ja.
14: Die bestelling wordt dan in een drone geladen, in een buitenwijk van Dublin gebeurt het onder andere. Drone stijgt op, vliegt naar jouw locatie, dan komt er aan een lier een zakje naar beneden. Dit zakje wordt losgelaten. Drone vliegt terug. Jij hebt binnen een paar minuten jouw bestelling. Dus dat gebeurt. Amerika, ook op grote schaal zelfs, heb je het over miljoenen vluchten. Walmart is er mee bezig, Amazon is er mee bezig. Echt wel grote partijen die hier mee bezig zijn. En het idee is dat, dat die kosten per delivery, dat die omlaag kunnen. Want zo'n drone vliegt in principe autonoom. Dus dan wel zo iemand die dan vanuit een kamertje meekijkt, een operator op afstand.
13: Human in the loop heb ik deze week.
14: Ja, mooie uitdrukking. Die volgt die deliveries. Maar die drones die doen een dingetje automatisch. En ja, je kunt je ook voorstellen over de weg, hè, met een bezorger, een busje of een karretje. Ja, dat kost ook geld en tijd. En met toenemende congestie. Nou, we kijken hier op een hele drukke verkeersader.
13: Ja, straat hier, ja. Dus je kunt je voorstellen. Voor je neus ontstaan, bedoel je met te zeggen.
14: Juist, dat in het spitsuur dat zo'n drone echt wel voordelen heeft. Kijk. Drone is misschien een verkeerd begrip. Als je zegt van een drone is een vliegende robot, hè, dan wordt het al een ander verhaal. Die robots die kunnen ongelooflijk veel dingen gaan doen. En ook doen ze al. Een paar voorbeeldjes. Walvissen. Die stoten van die adem. Ja, volgens mij is het ademteug aan de bovenkant. Een gat
13: uit een spuitgat.
14: Ja. Drones zijn er om dat snot op te vangen en te analyseren of ze ziek zijn. Nou,
13: dat gebeurt al.
14: Dat gebeurt, ja.
13: We vangen walvissnot op met drones.
14: Stroomdraden. Als je een hoogspanningsmasten bouwt en je moet van die draden overbrengen. Yeah. Nou, dat is moeilijk, lastig, zeker bij bergachtig terrein. Een drone. He, die
13: kan
14: vliegt zo'n voordraad over, kun je lijn spannen. Mount Everest, enorme puinhoop, zoals je weet.
13: Ja.
14: Er zijn drones die worden gebruikt om met een paar kilo trash, of enkele tientallen kilo trash, die rotzooi op te ruimen. Dat is een voorbeeld.
13: Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos. Ook in positieve zin.
14: Zeker, ja. En we staan echt aan het begin. Kijk, regelgeving houdt nog best wel veel tegen. Deels ook terecht, hè, want je wil natuurlijk wel dat het allemaal veilig gebeurt. Dat het allemaal niet gaat conflicteren met ander luchtverkeer. Dat het voor mensen op de grond ook geen risico gaat vormen. Dus die regelgeving is er niet voor niks. Maar zodra er meer mogelijk wordt, dan zie je dus het aantal toepassingen exploderen. Nou, in Nederland zie je het ook. Het ging van de week al bij Stefan over droneboxen. Hè? Dus dat je boxen neerzet waar drones in staan die dan op afroep iets kunnen doen.
13: Ja.
14: Nou, ik ben in contact met een ondernemer die in Nederland een heel netwerk van dat soort boxen wil gaan installeren. Dus iets van een paar honderd van die boxen op allerlei bedrijventerreinen neerzetten. Nou, die drones die kunnen daar bijvoorbeeld elke dag een inspectievluchtje maken, automatisch. Hè. Dus die vliegen over zo'n bedrijventerrein. Kunnen dan automatisch zien van, hey, is er ergens gravity aangebracht? Is er misschien ergens een brandgevaarlijke situatie? Is er ergens afval gedumpt? En dan krijgt zo'n beheerder van zo'n terrein, die krijgt gewoon een pdfje. En er staat, nou, dit is
13: veranderd
14: geconstateerd op die coördinaat, dus je moet even daarheen opruimen. Nou,
13: ja.
14: En je kunt je dan, de volgende stap is dat hulpdiensten misschien kunnen inloggen op die box. Als er wat echt iets aan de knikker is, dat zo'n hulpdienst kan zeggen, mogen wij nu even toegang tot die box. Die krijgt als het ware een soort tijdelijke login. En die kan inloggen en die drone naar een calamiteit sturen om te kijken wat er aan de haak is. Dus je ziet,
13: dit staat te gebeuren. Er zijn mensen mee bezig. Dit ga je binnen nu een paar jaar zien in Nederland. Ook.
14: In Veenendaal is er een bedrijventerrein waar dit al gebeurt.
13: Waar dus de boel zo naar gaat. Dan wil ik het toch nog even naar mezelf terugbrengen. Hè. Ik ben ook televisiepresentator, die praten graag over zichzelf. Wanneer kan ik dan mijn thuisbezorgd maaltijd of een Uber Eats maaltijd, weet ik het, mijn kipmadras hadden we het eerder deze week over, thuis laten bezorgen?
14: Ja, ik vind het lastig om te kijken of Nederland. Ja, ik moet het nog zien hoor, dat het allemaal gaat gebeuren. Wat ik net beschreef over die leveringen in Dublin en Amerika, dat zijn toch een beetje de suburbans, hè, dus de grote uitgestrekte woonwijken. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk een ander type samenleving. Mm-hmm. Dus je kunt je afvragen in een heel dichtbevolkt land van, ja, gaat drone delivery iets doen? Aan de andere kant, voor specials, dus denk aan medische goederen.
13: Een transplantatie, denk ik aan.
14: AWB, die is aan het testvliegen tussen nu Meppel en
13: Zwolle.
14: En in de toekomst willen ze eigenlijk een heel netwerk door Nederland voor medische deliveries, labresultaten, bloedmonsters, orgaan, of hoe heet het, donorbloed.
13: Maar daar zie je dan, want ik zat erover te lezen, dat daar moet dus een corridor op een bepaalde hoogte moet daarvoor worden vrijgemaakt, dat die drones zo ongehinderd heen en weer kunnen vliegen.
14: Ja, nu
13: dat
14: nog.
13: Heeft veel voeten in de aarde gehad, om dat voor elkaar te krijgen.
14: Ja, kijk, voor de veiligheid hebben ze gezegd, gezegd van, weet je, we claimen een stukje luchtruim en daar gaat alleen onze drone vliegen en andere bemand luchtverkeer of andere drones mogen daar dan niet vliegen. Nou, dat is natuurlijk in de toekomst is dat onhoudbaar. Als je allemaal van dat soort corridors zou krijgen, dan is het luchtruim eigenlijk niet meer bruikbaar. Mm-hmm. Dus in de toekomst, het idee is dat er een soort systeem komt wat al die vluchten, dronevluchten, maar ook bemande vluchten, met elkaar gaat afstemmen.
13: Ja, zodat die kans op botsingen verkleint.
14: Juist. En als je dus een vlucht gaat maken, stel ik wil een delivery uitvoeren, dan claim je op dat moment, paar minuten, claim ik dat pad. En zodra die drone voorbij is, dan wordt het pad weer vrijgegeven. Ja. Daar komt het op neer.
13: Nou ben je niet alleen piloot, maar ook de beheerder van Drone Watch. Maar toch, die drones worden steeds autonomer, kunnen steeds meer zelf. Die ontwikkeling zie je dus ook doorgaan. Dat is deze week al duidelijk geworden. Welke rol is er dan straks over een paar jaar nog voor een doorgewinterde piloot zoals jij?
14: Ja, niet. Ik denk dat het, ik zeg altijd gekscherend van het beroep dronepiloot is het meest kansloze beroep wat er bestaat. Want het zal over een paar jaar is het weggeautomatiseerd. Zeker als het om die professionele toepassing, dus die inspectievluchten, routinematige vluchten, die delivery vluchten, dat zal allemaal vanuit
13: autonoom gebeuren?
14: Ja, op afstand bekeken. Dus dan krijg je meer een operator in plaats van een piloot. Nou, mijn eigen métier, de mediaproductie, of ons métier moet ik zeggen, daar zie ik de menselijke piloot nog wel nog even voortbestaan. Mm-hmm. Maar ook daar zie je een gevaar, namelijk dat AI shots gaat maken.
13: Ja, dat kun je nu al invoeren. Je kan met alle AI-programma's kun je prachtige shots fabriceren. Klopt. Al.
14: Ja. Je kunt met AI ook allerlei drone shots maken. En ik zie dat is serieus wel een concurrent. Niet altijd, natuurlijk niet, maar dat is wel degelijk iets waar je aan moet denken. Ja.
13: Ja. En dan zie je ook nog eens een enorme specialisatie met die drones, toch? Er zijn ook bepaalde type drones die niet iedereen kan vliegen, die in de filmwereld worden ingezet.
14: Ja, klopt. Je ziet FPV-drones, dat zijn drones die je met een bril op bestuurt. Dus je kijkt door een bril en dan zie je het beeld van de drone rechtstreeks op je camera.
13: First-person view is dat, heet
14: ja, FPV. Ja. En dat is best moeilijk om te besturen, want dan vlieg je zo'n drone helemaal handmatig. Je hebt dan geen ondersteuning van allerlei automatische systemen. Daardoor kun je heel dynamisch vliegen, dus je kunt best moeilijk om te besturen, want dan vlieg je zo'n drone helemaal handmatig. Je hebt dan geen ondersteuning van allerlei

0: Engels. Hè? Achter een boot aan, onder een bruggetje door. Ja, dat is waanzin. Maar dat is ook, ja, die jongens die dat besturen, dat zijn voormalig kampioenen drone racen. Ja. Hè? Dat zijn echt doorgewinterde piloten.
1: Ja, ik liet me deze week buiten de uitzending om vertellen dat als je boven de 25 bent, dat je al minder snel wordt in het bedienen van een drone.
0: Nou,
1: dat deprimerend idee.
0: Als je goed kan gamen, dan ben je waarschijnlijk wel in het voordeel. Kijk, ik kan dat FPV vliegen, dat kan ik een klein beetje, maar ik ben er absoluut geen pro in. Het is wel heel leuk om te doen, alleen wat je ook wel ziet in Nederland, is het is gewoon lastig om plekken te vinden waar je spectaculaire beelden legaal kan maken.
1: Ja, het zit in een vol land. Maar eigenlijk is het dan zo, Wiebe. Nu heb je nog, en nu ga je op pad en maak je die prachtige beelden. Maar voor een paar jaar zit je alleen maar naar een scherm te kijken om drone watch in de lucht te houden. Want dat is dan het enige wat jij nog laat vliegen.
0: Ja, dat is dan als ondernemer is dat een handige zet geweest. Ja. Tussen drone vliegen en over drone schrijven. En ja, er is gewoon wel steeds meer te schrijven over die drones.
1: Ja, en die website die gaat ook door het dak, toch?
0: Ja, veel.
1: Je ziet dat er veel interesse is in dit.
0: Ja,
1: in
0: voor
1: dit onderwerp.
0: Voor een niche, vorig jaar 2 miljoen bezoekers op de site. Dus dat is aardig. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five over drones. Eerder deze week, gisteren, was dat dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het ging over de manier waarop drones het slagveld in Oekraïne domineren. Wat wij daarvan kunnen leren. Het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen of de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Eigenlijk hebben we deze hele week verhalen gehoord die ook science fiction lijken op sommige momenten. Ik bedoel, je vertelt net even tussen neus en lippen door dat we met drones walvissnot opvangen. We hebben het over onbemande drones. We hebben het over jachtvliegtuigen gehad die straks met onbemande jachtvliegtuigen aan hun zij naar het strijdtoneel gaan. We hebben het over autonome drones gehad die met elkaar de slag gaan voeren. Er komt geen mens meer aan te pas. Jij ziet al die ontwikkelingen, je schrijft erover. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje duaal is. Dat je soms denkt, wat geweldig, hier moeten we naartoe. En dat je aan de andere kant soms denkt, van wat staat ons allemaal te wachten?
0: Klopt, ja. Ik ben technisch opgeleid, dus mijn techneutenhart gaat echt heel snel kloppen van al die ontwikkelingen. Tegelijkertijd als mens denk ik wel eens van waar gaat dit heen? En is een samenleving die soms geschetst wordt, is dat dan een samenleving waar ik in zou willen wonen? Die vraag die heb ik continu. Mm-hmm. En dan heb je het niet alleen eens over dit kwaadwillende gebruik van drones, wat zeker natuurlijk wel een issue is en zal gaan blijven, hoe dan ook. Maar ook als ik het heb over die bezorgdrones boven de stad, Ik weet nog niet of ik daar zo happy mee zou zijn. Er zijn ook wel mensen in Ierland bijvoorbeeld, hè, die daar toch wel klachten over hebben van privacygevoel wordt aangetast, of die drones maken ook wel geluid. Dus dat zijn allemaal legitieme vragen.
1: Ja, het heeft iets onheimisch als je een stad hebt met allemaal van die zoemende apparaten boven je hoofd. Of misschien is het wel wat jij net schetste, dat toen de auto kwam rijden stond er ook iemand met de witte vlag te waarschuwen. Ja. Is het een kwestie van wennen?
0: Is het zeker een kwestie van wennen. Dat denk ik sowieso. Ik denk ook dat onbemande luchtvaart. Ik verwacht dat een grotere tak van luchtvaart zal worden dan de bemande luchtvaart.
1: Oh ja?
0: Dat is natuurlijk nogal een claim.
1: Ja.
0: Maar de grens zal ook verschuiven of grijzer worden. Daar heeft Patrick al iets over gezegd van de week. Die had het over personen, of VTOL drones heeft hij genoemd. Drones die verticaal opstijgen en dan als een vliegtuig verder vliegen. Nou, die zijn er ook in personenformaat. Dus ik verwacht dat je op een gegeven moment ook wel personentransport zal gaan zien door middel van droneachtige apparaten. Alleen of dat dan een vervanging gaat worden voor het vliegtuig, dat denk ik dan weer niet. Want de economie van het vliegen in zo'n toestel, er gaat nog heel veel energie komt erbij kijken. De accucapaciteit, dat blijft toch een bottleneck. Laadcapaciteit is een issue. Dus ik weet nog niet of dat dan echt het vliegverkeer gaat verdringen. Maar onbemande luchtvaart gaat een hele grote rol spelen.
1: Ja, ja. We zitten hier, we kijken naar die drukke straat hier, die Amsterdamse straat. Daar konden we ons 5 jaar geleden, misschien 10 jaar geleden, ook niet voorstellen dat die toch voor een groot deel nu ook bereden wordt van die kleine karretjes waar je met maximaal 2 mensen in kan zitten. Meestal vrouwen met ontzettend mooi gefeund haar. Hè, die daar dan in zo'n elektrisch karretje het maximaal 40 km per uur door de stad rijden. Misschien vliegen ze binnenkort wel over 10 jaar in dat soort karretjes door de stad.
0: Ja, kijk, ik denk dat een Jetson-achtig idee van thuis opstijgen en dan naar je plek, dat zal het niet worden. Maar misschien bestaande helikoptertrajecten, misschien dat die op een gegeven moment elektrisch gaan gevlogen worden. Dus daar moet je dan eerder aan denken.
1: Ja, maar die surveillance maatschappij waar wij het eerder over hadden, dat is dan dichterbij eigenlijk. Dat is het beeld waarvan je zegt, ik weet niet of ik daar wel in wil leven.
0: Ja, ik vind het aan de ene kant

0: heel fijn gevoel. Stel dat er iets is en ik bel 112. En dit is geen toekomstscenario, dit is echt al realiteit. Dat er dan een drone opstijgt. In Amerika doen ze dit al. Je belt 911. En op het moment dat je belt, dan is de locatie van de beller is al bekend. Mm-hmm. En er stijgt al een drone op en die vliegt al naar die plek toe. Terwijl de operator nog niet eens gevraagd heeft wat er aan de hand is.
1: For just in case.
0: Ja. Dus dat is op zich wel een veilig gevoel. Tegelijkertijd, je moet scope creep. Dat is dat zo'n drone dan ook voor andere dingen ingezet gaat worden. Dat ligt natuurlijk op de loer. Mm-hmm. Van ja, als die drones er dan zijn. En op een gegeven moment, er is een demonstratie. Oh, laten we maar een drone erop afsturen. Waar ligt de grens van waar je nou wel of geen drones op af gaat sturen? En ja, je ziet toch vaak dat technologie is vaak leidend. Hè? Dus ja, dit kan en dat kan. Dus laten we dat dan maar gaan doen. Terwijl het ethische debat daarover, dat blijft achter. Mm-hmm. En soms, wat je nu in Oekraïne ziet bijvoorbeeld, met drones die helemaal automatisch op een doel afgaan. Ja, dat is natuurlijk een doodenge ontwikkeling. Daar is het van de week ook al over gegaan met Patrick Boulder en Mark Voskuil. Dat die autonomie in drones, ja, dat is echt een heel eng iets. En dat we kunnen daar een ethisch debat over organiseren tot we ons wegen. Maar die techniek wordt gewoon geïmplementeerd.
1: Ja, en kijk, en wij hebben dan nog dat ethische debat. Daar had ik het gisteren met Patrick Boulder inderdaad over. Maar ik vermoed dat er in Rusland bijvoorbeeld weinig ethisch debat is over de inzet van dat soort drones.
0: Nee, uiteraard. En dat is wel jammer. Het is echt een race to the bottom eigenlijk. Die hele ethiek die wordt overboord gegooid. Nou, bij een oorlog kun je natuurlijk sowieso ethische vraagstukken stellen. Ja. Maar als het gaat om het autonoom, je laat een drone op en je zegt, nou, ga maar op zoek naar mensen en vlieg er maar op af en doe je ding. Ja, dat is waar het eind is zoek.
1: Ja. Ja, en dat is dan nog inderdaad met heel kwaadwillende bedoelingen. Maar je komt ook in een maatschappij, kan ik me voorstellen, waarbij er gewoon permanent drones ergens in de lucht hangen. Of is dat nu al, die ons in de gaten houden? Surveillance. Ik weet dat in coronatijd gebruikte de politie drones toch? Om ook aan crowd control te doen.
0: Ja. Corona was, op een gegeven moment werden er drones gebruikt met luidsprekers eraan om naar mensen op het strand bijvoorbeeld te vliegen en te manen op afstand dat ze 1,5 meter afstand moesten houden. Ja, daar kun je ook echt van, ik heb me daar echt wel afgevraagd van, moeten we dat nou willen? Je zit naar een slechte science fiction film te kijken. Ik snap dat de politie daar met een hele moeilijke taak zat. Maar aan de andere kant, probeer niet door te slaan.
1: Nee.
0: Dus probeer toch, ook als hulpdienst, ook als politie, probeer na te blijven denken over, ja, wanneer gebruik je drones? Hoe wil je ook het publiek geëngageerd houden, of hoe wil je ook publieke acceptatie blijven behouden voor je toepassing? Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Want als die publieke acceptatie weg is, dan komen al die fantastische drone-toepassingen ook niet van de grond.
1: Nee. En dat merk je, dat dat nu kantelt, die publieke acceptatie. In ieder geval, dat nu kantelt misschien met dat het aan het veranderen is, zei je eerder dit
0: jaar. Ja, dus met die droompaniek, noem ik het dan, van vorig jaar. Of het nou terecht was of niet, laten we dat dan nog even buiten beschouwing houden. Die opinie is wel degelijk gekanteld. Er is wel degelijk meer argwaan. En ik denk ook dat er komen ook wel weer manieren om die transparantie te verbeteren. Een voorbeeldje is dat als je nu een drone koopt, ik heb hier een paar van die apparaten bij me.
1: Ja.
0: Nou, er wordt zwaardere drones, die moeten als het ware een soort digitaal kenteken uitzenden. Nou, dat weten veel mensen niet, maar dat signaal kun je opvangen, he, ook als gewone burger. Dat signaal is gewoon op te vangen. In principe met sommige smartphones, niet alle smartphones. Maar het idee is dus dat je net als met Flight Radar, dat is een app waarmee je vliegverkeer kunt zien, dat je op een gegeven moment ook kunt zien van, hey, er vliegt een drone.
1: Wie is het eigenlijk?
0: Ik pak de app of ik ga naar een bepaalde website. En ik kan even kijken van, is dat een bekende drone? Is dat een mediaproducent? Weet ik veel. Dus die ontwikkelingen zijn er ook wel. En ik zie ook wel vanuit het werkveld, zeg maar, dat soort ontwikkelingen ontstaan. Want kijk, niet alles moet van de regelgever of van de overheid afkomen. Daar moet je niet op gaan zitten wachten. Dus ik zie ook wel ondernemers ontstaan die zeggen van, ja, we hebben echt wat meer behoefte aan transparantie. Dus laten we zo'n platform gaan ontwikkelen. En ik ben daarbij betrokken. Ik weet niet in wat voor soort rol. Maar ik juich dat wel toe.
1: Een soort registratie, eigenlijk net zoals we kentekens op auto's hebben.
0: Ja, dus iets verder nog, dat je bij wijze van spreken, als je een kenteken ziet van zo'n drone, dat je dan op een website kan zien van, oh, dat is dat bedrijf en die doet dit. En eventueel zit er een e-mailadres of een contactnummer bij, dat je even kan bellen. Dat is een vroege gedachte. Het kan ook andersom uitpakken, want je zou ook kunnen zeggen van, ja, als mensen ergens een drone zien vliegen en die daar niet van gediend zijn en die kunnen volgens meteen zien wie daarbij hoort, ja, dat kan ook vervelend voor die dronepiloot uitpakken. Dus het heeft twee kanten.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, ik weet bij een auto weet ik dan het kenteken, maar niet meteen van wie die auto is. Ja, dus er zijn manieren voor te verzinnen natuurlijk. Welke ontwikkeling, want jij weet dat als geen ander op dronegebied voor het komende jaar is er één waar je op verheugt, waarvan je denkt, dit is mooi wat we misschien wel gaan meemaken. Komen er nieuwe drones aan die nog toffere dingen kunnen? Zijn er initiatieven waarvan je zegt, dit is wel iets waar ik...
0: Die techniek, ik heb het allerkleinste droontje wat ik mee heb genomen. Dat is ook het leukste droontje, want dat ding, bij wijze van spreken, je gooit hem in de lucht en hij volgt je. Het begint met filmen, je kan handgebaren, je moet stemcommandos geven. Dus dat is ongelooflijk wat daar allemaal mee kan. Dus ik denk dat uiteindelijk zal die toevoeging van AI... En ook de software rondom die drone. Ja, dat wordt veel spannender dan die drone zelf uiteindelijk.
1: Ja, dat blijft gewoon het apparaat.
0: Ja, en ook dat is van de week al genoemd. Het BVLOS vliegen, dus dat is Beyond Visual Line of Sight. Buiten het zicht van de piloot. Ja, daar zit echt de grote potentie voor heel veel maatschappelijke toepassingen.
1: Het was mooi om met je te praten dit uur. Wiebe de Jager, dank voor de komst voor het afsluiten van de week. Dronepiloot en oprichter van Newsite Drone Watch. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze app of je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens de AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden, waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt het weekend weer met de oude achtervleugel. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and downs.
9: Dan krijg je allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Je gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
10: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
11: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
8: Okay.
12: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
12: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel, Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
13: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
12: Oh ja?
13: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding, en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
12: Oh,
13: en
12: ja,
13: goed, het afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin. Mm. Dus indirect klopt het dat een vermogensbeheer in Duolingo zit.
12: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel.
12: Mm-hmm.
13: En ook belangrijk om te benoemen, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers, koersontwikkeling. En dan zul je in dit geval bijvoorbeeld zien dat het best wel een volatiel aandeel is. En pas dan beslis je of het wel of niet interessant is om aan te kopen.
12: Ja.
13: Dus wij geven geen advies.
12: Maar je geeft wel een feitje.
13: Ja, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Er zitten 56 miljoen mensen per dag op Duolingo.
12: Per dag?
13: Ja.
12: Wauw.
13: En die moeten natuurlijk allemaal een beetje aan de gang gehouden worden. Ik hoorde het net al even. Het uiltje die iedere keer roept van, ja, kom op, je moet weer eventjes wat doen.
12: Het groene uiltje, dat heet Duo trouwens.
13: Die heet Duo.
12: Ja.
13: Ja, en Lingo betekent taal, hè. Dus Duo, die leert jou een taal.
12: Ja.
13: En om jou een beetje aan de gang te houden, hoeveel berichtjes denk je dat er per dag verstuurd worden naar al die gebruikers? Pushberichten.
12: Van, hey, let op, je streak is bijna voorbij. Je moet nu iets gaan doen. Als er, nou, 56 miljoen.
13: 1,5 miljard.
12: Oh, echt?
13: Ja.
12: Dus gemiddeld 3 per dagelijkse gebruiker?
13: 30.
12: Oh nee, veel meer, 30 keer.
13: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. Die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
12: Ja.
13: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in elk geval bij de les te blijven.
12: Mm-hmm.
13: En dat werkt dus ook wel, want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
12: Nou, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
13: En exact.
12: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
13: Heb jij een streak?
12: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd, althans ik wel. En dan kap je ermee en dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een hele lange streak hebt, dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
13: geef
12: nu
13: niet meer op. Nee,
12: nee,
13: want nee, je kunt ook daarmee dus in een leak komen, dat je ziet waar staan je
12: vrienden. Ja, precies, je staat in de top 10 en dat is allemaal leuk. Dan krijg je gouden beker en het is echt gamification.
13: Nou, exact. En dat is
12: super slim.
13: Dat woord is zo belangrijk in deze, dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
12: Ik ook.
13: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren, om dus een taal te leren.
12: We gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011, het jaar van deze zomerhit.

0: Cocktailtje in de hand. Standje. Beetje salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees, voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aan. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Hij niet gekregen, maar...
0: Nee, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat herken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed. Maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel. Maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee. Hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over, meldingen van de Groene Uil Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
4: I'm coming. Here I come.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes, om je weer op dat platform te krijgen. Dat zegt ook de CEO Luis von Aan.
5: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working, we're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot. Because they felt guilty. It's like your mother telling you, like, okay, well, I'll stop. Like guilt tripping you.
0: Wat slim. Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
6: Duolingo slams you with the sentences like they ain't laced the krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Dus de app is natuurlijk gratis, beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
1: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen er mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende versnelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
1: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona en iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021 dan gaat het bedrijf naar de beurs op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen.
0: Mm.
1: Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
1: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis van Aan verdedigt die keuze.
5: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI, geweldig natuurlijk, maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
7: So Duolingo announces that they're going all in on AI, and the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate, and everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit, weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, ander punt, nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit. Want normaal moet je het intikken en dan krijg je het toontje.
0: Ja.
1: En nou, straks kun je dus ook zeggen...
0: Wel naar uit. Dat ga ik wel even uittesten, denk ik straks, of dat er al is. Of ik dus met een AI-personage in het Frans kan gaan praten.
1: Nou, dat kan. En dat AI-personage, dat heet Lily.
0: Oh ja?
1: Dat is een beetje een verveelde puber, een beetje gothic. Die wordt, ja, die doet ook wat ongeïnteresseerd tegen
0: daar
1: jou.
0: Daar moet ik mee praten.
1: Ja, daar kun jij mee praten. Dus dat is zeg maar echt wel implementatie van AI ook bij Duolingo. Daar kun je echt een gesprek mee voeren.
0: Met een ongeïnteresseerde puber moet ik gaan praten.
1: Ja.
0: Is dat nodig? Nou, daar word niet meteen heel enthousiast van.
1: Nee, maar misschien is het wel zo als jij gewoon Frans moet leren voor school, dat je het veel leuker vindt om met andere ongeïnteresseerde puber te praten.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Dus er komen natuurlijk meer personages.
0: En is dat gratis? Of is dit echt zo'n plusmodel?
1: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
0: Ja.
1: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier. Maar je kunt een gezinsabonnementje nemen.
0: Mm.
1: En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99. Dus zeg even €123 per jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je dus super Duolingo.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar. En dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
0: dat is nog duurder. Het
1: freemium model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
0: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
1: Ja.
0: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over die kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
1: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%.
0: Mm.
1: Dus... ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
0: betaalde abonnementen te krijgen.
1: Te confronteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar de kritiek richtte zich op, oh, AI first, nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
1: Ja.
0: Vind jij die kritiek terecht?
1: Nou, er is wel heel veel scepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis. Want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
0: Leren, ja.
1: Dus wat dat er gaat, is AI een bedreiging. Gelijktijdig investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd.
0: Mm.
1: Maar als je bedenkt dat er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat er heel veel onbenut potentieel ligt.
0: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
1: Nee, want ik was eigenlijk een bruggetje aan het maken naar de kansen.
0: Nou,
1: het leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat als het 10, 11, 12 wordt, ja, dan heb je al zoveel meer omzet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonneeinkomsten.
0: Ja.
1: En 15% uit advertenties.
0: En dat echt weinig.
1: Ja.
0: Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
0: Oké, zijn er ook bedreigingen?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, hè, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
0: Ja.
1: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
0: Ja, ik wil zeggen, dat is niet leren.
1: Nee.
0: Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
1: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven een menukaart houden en je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
0: Maar dan leer je dus, je leert niks, maar
1: de volgende stap is dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt, terwijl je iets inspreekt.
0: Ja.
1: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
0: Oké, we gaan even de boeken openen. Wat zien we?
1: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Nou, het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%. Mm-hmm. Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus ja, de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen. Mm-hmm. 2023 ruim 500 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, ja. Weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
0: Ja.
1: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
0: Ja.
1: Waar
0: ja.
1: het eerder 40-50% was,
0: zie je dat het gewoon rap omlaag gaat.
1: Ja, ja. Is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo en dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
0: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
1: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app, maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt en zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen, dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden en dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is, ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog, ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement, en ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren, dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
0: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
1: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Terpoering.
0: Doei doei.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
10: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
11: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
12: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten, wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
11: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, wel ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
13: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, ja, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is, dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
10: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
14: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
15: Europe is
14: going in some bad directions.
15: Maar voor hoe lang nog?
16: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
17: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
18: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
16: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
20: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
21: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
20: En naar wat er o zo fout is gegaan.
22: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
20: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
23: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
24: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
0: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens de AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden, waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt dit weekend weer met de oude achtervleugel. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
25: Hartelijk vrijdag, vrijdag 17 juli. Voor Netflix-beleggers is het meer een vrijdag de 13e. Het bedrijf komt namelijk alweer met slecht nieuws.
26: Engagement isn't really growing much. You know, it's up 2% over the first half of the year, year over year. This thing's going to start to slow even more. Revenue growth, which was, you know, going to be 12% for the year ex currency, that's going to be single digits pretty soon.
25: En dan komt Netflix ook nog met de mededeling dat het minder transparant wil worden.
27: En we hebben het over een nieuw plan van Donald Trump.
28: Trump Media and Technology Group today announcing Truth API, a new business-to-business data feed that provides licensed real-time access to posts from the highest rank Truth Social accounts.
27: Oftewel, een betaalde service om voorkennis te krijgen. Hoe gaat dat jouw beursgedrag veranderen? Dat hoor je deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom.
29: Dankjewel.
25: Goed dat je er bent. En ik wil starten met president Trump met iets anders. Die leek laatst bezig om de relatie met China te verbeteren. Hij ging op bezoek bij president Xi Jinping, sloot allerlei deals. Maar nu zoekt hij ineens openlijk ruzie met China. Vanuit het Witte Huis zei hij live op Amerikaanse televisie dat China de verkiezingen in de VS heeft beïnvloed. Hij zegt de Chinezen hebben gegevens gestolen.
30: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else. And to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, this is the most secure election in the history of our country.
25: Ik moet er wel bij zeggen, die toespraak die werd niet overal live uitgezonden. ABC, NBC en CNN die weigerden dat te doen, waarop Trump dan weer zei dat ze hun licentie zouden moeten verliezen. Nou, terug naar de speech zelf. Dat is een vol met complottheorieën, zegt onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. En die toespraak toevallig net op het moment dat Trump er in de peilingen beroerd voor staat vanwege de Iran-oorlog.
1: Al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump, die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
25: Errol, ik was blij dat we het niet meer over die handelsoorlog hoefden te hebben tussen de VS en China. Die leek al een beetje opgelost. Hij was dus daar naartoe. Xi Jinping die komt in september naar Washington. Gooit Trump hiermee zijn eigen glazen niet gewoon in?
2: Ik denk, de man heeft gewoon aandacht nodig, lijkt me, over ruzie. Het is wild om zich heen slaan. Dit is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Misschien de aandacht afleiden van de fundamentele problemen.
3: Ik wil door naar een bijzonder voorval deze dagen. Een tech sell-off. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar wel zonder dat Zuid-Korea eraan meedoet. De beurs daar is dicht vanwege een feestdag. Maar het mag niet baten. Wereldwijd gaat tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%. De Taiwanese beurs zelfs 6%. En in Nederland openden de chippers allemaal zo'n 4% lager. Het blijft een beetje gokken wat nou precies de aanleiding is.
4: There's not much of a Friday feeling when it comes to tech stocks. I mean, just in the last couple of days, of course, we got those numbers out of TSMC, which I know you talked about yesterday. Maybe the CapEx theme has had some time to marinate through markets. We add into that Oracle, what we've heard from S&P on the credit rating at Oracle, the Google story from our colleagues at Bloomberg that they're months behind on Gemini, and it all adds up to something a little bit risk-off when it comes to tech.
3: Vooral voor de Nikkei is het dus pijnlijk, en ook nog omdat het de grootste daling is sinds Trump's Liberation Day.
25: Gaan we door naar Atjen. Dat zag afgelopen week zijn Amerikaanse concurrent ineens een miljardenbod uitbrengen. Stripe, daar hebben we het over, wil samen met een private equity partij even $53 miljard neerleggen voor PayPal. Een bekende naam Wall Street, maar wel echt een treurwilg op de beurs. Presteert niet goed, waardoor het een overnameprooi is geworden. Maar de vraag is nu, wordt PayPal nu wel of niet gekocht? De directie wijst het bod namelijk af, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Al gooien ze de deur nog niet helemaal dicht. Ze vinden het bod vooral te laag. En ze maken zich zorgen of de toezichthouder de deal wel gaat goedkeuren. We hebben het wel eens met jou gehad over Atjen dat een kleinere overname deed. Moeten zij nu ook door gaan pakken en flink veel miljarden gaan uitgeven aan een iets grotere speler?
2: Ja, in ieder geval PayPal volg ik zelf al enige tijd. En het is inderdaad zeer laag gewaardeerd. Ik geloof iets van 80% gedaald in 2 jaar. Nu zijn ze heel erg laag gewaardeerd. En dan ben je gewoon rijp om te worden opgepikt. Dat zij nu zeggen, dit is een veel te laag bod, snap ik. Maar uiteindelijk zal PayPal ofwel zelf goed moeten gaan renderen. Hè, en daar zijn ze stevig mee bezig. En als ze daar niet in slagen, ja, dan worden ze voor een folie worden ze opgepikt door welke partij dan ook. Of dat Stripe is, of ja, misschien Atjen, ik weet niet of die zo'n dergelijke overname durven te financieren of kunnen financieren. Maar
25: moeten zij meer overnames gaan doen nu, Atjen, om in het wiel te blijven?
2: Ik denk niet dat overnames op zich de oplossing gaat zijn om een beter verdienmodel te creëren. Atjen is wat dat gaat iets voorzichtiger geweest. Dat betekent autonoom en kleinere aanpalende dingetjes kopen. Dat hebben ze onlangs gedaan. Dat is een algemeen verstandige route dan grote overnames. En soms zelfs om een beetje vreemd terrein. Dus ik vind de voorzichtige route die Atjen heeft ingestoken een verstandige.
3: Goed nieuws nog voor ASML. Medewerkers dan, die worden binnenkort vanzelf ASML aandeelhouders. Of ja, binnenkort. ASML maakt er een soort loyaliteitsprogramma van. Medewerkers die op 1 januari 2030 nog in het bedrijf zijn, die krijgen een aandelenpakket. En wat voor een? Een aandelenpakket dat nu goed is voor zo'n €20.000. Dat delen ze dus mogelijk uit aan dik 44.000 medewerkers. Betekent dat ze daar €900 miljoen voor apart zouden zetten. Al gaat ASML wel nog even kijken naar de kleine lettertjes wie er allemaal precies wil wel en niet in aanmerking komen voor dat pakket. Het moet ook een beloning zijn. Ze gaan de productie flinks opschroeven de komende jaren. Dat zeiden ze al tijdens de cijfers deze week. En daar mag wel wat tegenover staan. Vandaar dit pakket, zegt een woordvoerder tegen het AD.
25: Voor we naar Netflix gaan, nog even naar een mini-concurrent. Eentje die heel wat beroerde jaren achter de rug heeft. Tot nu toe, want de zon begint namelijk weer te schijnen voor streamen via Play. Dat heeft voor het eerst sinds 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Onderaan de streep hield het Zweedse bedrijf ruim €6 miljoen over. Ook de omzet steeg met meer dan een kwart. En er komen er binnenkort ook ook nog op meer miljoenen bij. Allemaal dankzij de deal die ze hier in Nederland hebben gesloten.
5: Met veel bombari kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim 4 jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt. Want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van naar verluid rond de 142 miljoen euro.
25: Ja, en DPG doet dat met Videoland. Videoland neemt Viaplay over, de Nederlandse divisie, voor meer dan 140 miljoen euro. Nou, dat geld dat kan nu dus ook naar Viaplay. Dat kan dus nog een stukje kleiner worden, maar wel een stukje winstgevender. Het is ook goed nieuws voor het aandeel. Dat gaat vandaag omhoog. Dit jaar staat het al ruim 40% in de plus.
27: Straks hoor je hoe een nieuw plan van Trump zijn mediabedrijf jouw beleggingsstrategie overhoop kan gooien. Hij wil flink geld gaan verdienen aan zijn controversiële uitspraken. En we kijken of de overname van Commerzbank na deze week nog te vermijden valt.
25: Eerst naar Netflix. Dat gaat een dramatische beursdag tegemoet. Na beurs ging het aandeel namelijk al 9% onderuit. Beleggers die schrikken van de vooruitblik.
26: This is now a legacy media company and like Good Luck Streaming instead of the old Good Luck Bundle. And investors right now have no patience for this company and they're just puking it.
25: De omzet en winst die zijn lager dan verwacht en er komt er nog wat bij. Netflix wordt ook weer minder transparant.
6: After today's What We Watched report, which covers the first half of 2026. We will shift to publishing this report annually in the first quarter beginning in 2027. The goal of separating the publication of the report from our earnings results is to keep the focus on our primary financial metrics, which are revenue and operating profit. So Netflix is going to start reporting this metric once per year instead of twice per year. And this comes after Netflix also stopped reporting its overall members and members growth. In my opinion, the only reason for them to do this is because the numbers are not very impressive.
25: Ja, dus Netflix stopte eerder al met het delen van hun nieuwe abonnementcijfers per kwartaal. Nu vertellen ze dus ook minder over het kijkgedrag zelf. Errol, laten we eerst maar even naar afgelopen kwartaal van Netflix gaan. Dat was in lijn der verwachting. Wat ging er goed bij de streamer?
2: Ja, eigenlijk als je gewoon als neutrale observer ernaar kijkt, waren de cijfers echt prima. De markt daarentegen had misschien nog meer prima verwacht. En die waren meer op zoek naar puntjes waar die misschien wat aandacht vergen. En misschien is de markt ook steeds meer ervan overtuigd dat Netflix weliswaar een prima bedrijf is met mooie groeicijfers, maar niet meer de cijfers van vroeger. Dat wil zeggen 20% groei per jaar. Dat is niet meer aan de orde. Dus als ze 10-12% halen, is dat al geweldig. Beleggers maken zich zorgen, de markt maakt zich zorgen dat 10-12% mag dan nu al de norm zijn, maar misschien over een jaartje is dat alleen maar 5%. Tot op een gegeven moment een cyclisch bedrijf is dat misschien met de economie meeveert. Af en toe 2% groei, misschien een keertje 2% daling. Als dat het geval gaat zijn, dan past ook een ander soort waardering bij dit soort bedrijven.
25: Ja, het bedrijf heeft dus gepiekt, zou je kunnen zeggen. Maar financieel staat het dus wel goed voor.
2: Het is financieel prima, goed gefinancierd, sterke balans. Dat is echt de issue niet. Kaststromen zijn positief. Ze hebben best wel grip op de markt. Het is wel een moeilijke business, hè? Media, waar jullie ook in zitten. Het is lastig om daar structureel geld in te verdienen. En eigenlijk heeft Netflix de laatste 10, 20 jaar de boel helemaal op slot gezet. Zij zijn gewoon bepalend geweest. De beleggers kijken daarna en zeggen, ja, en wat gebeurt er komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is Netflix naastig naar op zoek. Ze kijken naar bijvoorbeeld advertenties. Wat gebeurt er komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is

0: En daar is de waardering ook naar. En vandaar dat iedere keer als Netflix iets zegt over... Ja, we hoeven misschien wat minder transparant zijn over de diverse zaken. Mm-hmm. De markt ziet het, en naar mijn mening terecht, als een zeer grote rode vlag.
1: Ja, dan in die outlook, om te beginnen met die omzet en winst. Die is veel lager dan gedacht. Is dat een probleem?
0: Het is niet veel lager dan gedacht. We praten niet over een bedrijf dat eerst zegt... we groeien 15% en nu dalen we 5%. Je praat over enkele procentpunten verschil. Dus de markt is zeer nerveus. En die nervositeit nogmaals heeft ermee te maken... dat op de lange termijn de markt twijfelt eraan... of Netflix nog wel een goed bedrijf gaat zijn... of gewoon een bedrijf is in een verzadigde markt. En dan maakt het wel veel uit als een bestuur de 12% groei niet haalt... en in plaats van 12% alleen maar 10% groeit in bepaalde markten. Dus beleggers zijn vooral hebben zorgen... en ze zoeken naar aanknopingspunten om die zorgen te ontkrachten... of juist bevestigd te zien.
1: Ja, en dan komen ze ook nog met het bericht... dat ze minder gegevens willen delen over hun klant... in dit geval het kijkgedrag. Ik vind dat behoorlijk dom. Wat vind jij ervan?
0: Dat is extreem dom, want je zou zeggen... wat heb je te verbergen? En geef gewoon een complete verhaal aan beleggers. En dan kunnen beleggers, laat de markt zelf besluiten... wat een bedrijf waard is. Alleen je beperken tot de financiële gegevens... zonder de onderliggende fundamentele zaken te benoemen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Een rode vlag van je welste.
2: Ja, maar waarom zou je dat dan überhaupt doen? Waarom schuil je dat weg van je beleggers?
0: Nou, misschien denkt Netflix dat de markt dom is... Dat de markten zeggen, ja, we geven het slechte nieuws liever niet... of houden het geheim. Ik denk dat het echt een verloren kwestie is. Je moet transparant zijn over de zaken die relevant zijn voor beleggers... en onderliggend wat uiteindelijk de winstgevendheid... en de groei van het bedrijf gaat bepalen.
2: Jij zegt, ze hebben misschien een andere waardering nodig... als ze inderdaad meer een volwassen bedrijf in een volwassen markt zijn. Is dat dan de waardering waar ze nu ongeveer op zit?
0: Netflix is niet belachelijk hoog gewaardeerd. En de reden is exact deze. Ik denk, als je de winst van komend jaar in oogenschouw neemt... misschien 20 keer de winst zijn ze genoteerd. Dat is echt niet belachelijk. Dat is redelijk in lijn met een normaal bedrijf ook. Dus het is ook niet zo dat als het uiteindelijk duidelijk gaat worden... dat Netflix een normaal bedrijf is... dat een beetje met de economie meegaat... een beetje de inflatie weet te dekken... ja, dan zijn ze nog steeds redelijk gewaardeerd. Maar het is niet een groeibedrijf dat van 20 keer de winst... naar 30, 40, 50 keer de winst kan worden gewaardeerd... zoals het misschien vroeger was.
1: Je hebt het ook de hele tijd over die rode vlaggen... maar het is ook gewoon een grote middelvinger die ze opsteken naar beleggers. Want eerst... ben je dus minder scheutig met het delen van die abonnementcijfers. Nu ben je dus minder scheutig met het delen van het kijkgedrag. Hoe gaan ze het vertrouwen van die belegger weer terugwinnen?
0: Nou, ik kan alleen maar zeggen, het getuigt wat mij betreft... van een grote domheid om te denken dat beleggers hierin trappen. En de koersontwikkeling geeft mij gelijk in deze analyse. Dus je moet gewoon open en transparant zijn naar de beleggers... van wat de kern, hoe fundamenteel het bedrijf ervoor staat... en hoe zit dat vertaald in je financiële gegevens.
3: BNR Beurs.
2: Misschien wordt beurshandel vanaf volgende maand wel helemaal anders... want dan komt het mediabedrijf van Trump met wat nieuws. Truth API, een speciale service waarin gebruikers sneller toegang krijgen... tot posts van de 10 meest invloedrijke personen op Truth Social. Lees dus Donald Trump.
4: This is going to attract some attention, of course, guys, because the president uses Truth Social as his main way to convey his thoughts to the world. And of course, so many market-moving ideas and thoughts and reactions from the president on that platform. Now, institutional investors will be able to buy that kind of early access to it and trade in milliseconds.
2: Het idee is dat de grote banken of flitshandelaren daar dus gebruik van kunnen maken. Want die waren nu afhankelijk van handmatige monitoring van die feed. Al dus een woordvoerder van TMTG, het bedrijf van achter Truth Social. En dat is niet het enige. Volgens CNN heeft Trump ook nog eens 20 bedrijven gepromoot op Truth Social. Vlak nadat hij er zelf een belang in had genomen. Maar Errol, eerst naar dat Truth Social plan. Ze zouden al klanten hebben zelfs. 1 augustus moet het van start gaan. En hoe verschrikkelijke pay-to-win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin mee.
0: Het ligt aan je eigen integriteit. Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt ook aan het rechtssysteem van het land. Wat mij betreft is dit gewoon verboden. Dit mag gewoon niet. Dit is insider information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
2: En integriteit en beleggers is nou ook niet echt altijd een hele goede match. Zie jij het dan wel gebeuren dat bedrijven daar dan toch in meegaan?
0: Ik denk het wel. Als er veel geld te verdienen valt, dan zullen sommige bedrijven... en dat kunnen hele kleine bedrijfjes zijn, die zullen daarop inspringen.
2: Maar wat betekent het dan voor de particulier? Ik kan me voorstellen dat dit de dynamiek van zo'n beurs echt totaal kan omgooien. Maakt die dan hier de hele markt kapot?
0: Ik denk dat het slachtoffer vermoed ik niet dat de particulier zelf gaat zijn. Want het is nu ook al zo dat de grote partijen sneller kunnen reageren... op nieuwe marktontwikkelingen en informatie. Ook als die door de president tegelijkertijd door iedereen naar buiten wordt gebracht.

0: Dan hebben zij mechanismen om in millisecondes daarop te kunnen gaan traden. Dat kan een particulier niet. Dus de grote jongens, zo je wilt, die hebben eigenlijk al een voorsprong. En het is daarom ook meestal verstandig als particulier niet al te zeer in paniek of ad hoc te gaan reageren, maar gewoon voor de lange termijn te gaan beleggen, hoe saai het ook mogen zijn.
1: Ja, heeft die SEC eigenlijk in handen, hè, die de beurswaak rond, hij bepaalt wie daar zit. Denk je dat ze hier gaan optreden, de toezichthouder?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Als ze inderdaad zeggen van, nou, dit is prima, laten we vooral zo zomaar doorgaan. Ja, dan kun je beter die SEC gaan sluiten wat dat betreft.
1: Failliet van de toezichthouder, toch?
0: Er is nog iets anders wat daarbij komt. Het ene is dit hele belachelijke idee wat nu naar voren wordt gebracht. Het andere idee is dat een president denkt zomaar wat op willekeurige momenten naar buiten te kunnen gaan brengen, zonder rekening te houden of die informatie op een nette manier in de markt te landt. Dus ook dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeer kwalijk ook als een president of nou Trump is of wie dan ook, voorafgaande aan dat hij iets bekend gaat maken aan vrienden of aan een portier doorgeeft van, weet je wat ik zo meteen ga roepen? En die portier, dat is onlangs bekend geworden bij een van de organisaties, die gaat daarmee handelen. Ja, dat is het echte issue natuurlijk. Een president die eigenlijk qua integriteit op een heel laag niveau staat.
2: Dan nog het verhaal van CNN. Trump neemt dus zelf belangen in bedrijven die hij vervolgens promoot. En dan wil hij ook nog informatie dus door gaan verkopen aan anderen. Loop je als particuliere belegger niet gewoon hopeloos achter de zaken aan zo?
0: Nou, op de lange termijn maakt het voor de particulier niks uit. Als je voor de lange termijn belegt, dus niet belegt voor de komende minuut of de komende 5 dagen of de komende maand. Als je voor de lange termijn belegt, maakt het niets uit. Je koopt gewoon een breed gespreide ETF, een tracker, en je houdt het gewoon aan. En dan zul je zien dat over 10, 20, 30 jaar je veel meer hebt dan je aanvankelijk hebt geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk sowieso de beste manier van beleggen voor de meeste particulieren.
1: En jij zegt dus dat de regelgeving eigenlijk hierop
0: dit is in Nederland mag het niet. Volgens mij mag het in Amerika ook niet. Hè, want veel wat wij in Nederland doen is aanvankelijk begonnen in de Verenigde Staten. Insider information. Daar waren de Amerikanen echt de laagste voorop op de rest van de wereld. Daar kwamen ook de heren waar het vooral die de markt hadden gemanipuleerd of daar van hadden geprofiteerd op een oneigenlijke wijze. Ze kwamen ook echt in de gevangenis. Dus het is terecht dat ze daar zo streng zijn. En nu met deze president blijkt dat daar uitzonderingen voor worden gemaakt als je daar vooraf voor betaalt.
2: Zolang die regelgeving er niet is, is investeren in die aandelen dan dus niet meer veilig?
0: Het ligt aan, kijk, de concurrentie zal zijn tussen de grote professionele beleggers. En dat sommige professionele beleggers zeggen, wij gaan een abonnementje nemen, dat wij die informatie een paar seconden eerder hebben dan de rest van de markt. Want reken maar, zodra die informatie er is, dan binnen een paar seconden zie je de koers omhoog en zie je handels en dan gaan anderen weer op reageren. Het zijn allerlei algoritmes die erop gebaseerd zijn. Dus de informatie die gaat niet pas een kwartier later in de markt komen. Die seconde daarna komt die in de markt. Dus het zijn vooral de concurrentie tussen de grote jongens, de grote investeerders, waar hier een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.
1: Nog even advocaat van de duivel, dat Trump Media op de beurs. Wordt het hiermee meer waard?
0: Ja, nee, het is wat mij betreft gewoon niks waard. ik zou er gewoon weg van blijven. Dit heeft niks met beleggen te maken. Dit is een hele duistere boel wat mij betreft.
1: Tijd om nog even terug te blikken op de beursweek. Een week die in het teken stond van overnames. Zo klopte een oud-bekende aan bij verfmaker Akzo Nobel.
3: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coating divisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
1: En dan was het dus ook nog die voor nu mislukte overname van PayPal.
2: Een overname die ook niet goed loopt is die van Warner Brothers door Paramount Skydance. Het kreeg in 1 week tijd 3 rechtszaken tegen zich.
4: De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Tweede zaak, vergelijkbare orde van de Writers Guild van Amerika. En de verste zaak, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins.
1: Ah, het was vooral de week waarin het cijferseizoen dan eindelijk van start ging. En het was een knallend begin.
5: Major bank earnings are officially underway. And the biggest banks are putting up historic numbers for the second quarter.
6: Goldman Sachs beating on the top and bottom lines.
7: An impressive quarter for JP Morgan here. Very sizable beats on both the top and bottom line.
8: Bank of America also set a trading record. While Citi and Wells Fargo both topped expectations.
2: En ook op het techvlak was het geen slecht begin.
9: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records.
10: ASML lifting its annual sales forecast for the second time this year.
2: Behalve één bedrijf dan nog dat een kwart van zijn beurswaarde verloor.
11: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever
1: Dat is zo'n bizar drukke beurswijk dat er nog wat ondergesneeuwd raakte. Iets bij de Oosterburen. Daar lijkt namelijk nu ineens de deur open te staan voor de overname van Commerzbank. Jawel, Unicredit probeert de bank al jaren te kopen, maar daar had de Duitse regering geen trek in. Maar bondskanselier Friedrich Merz deed afgelopen week iets geks. Hij zegt nu in principe niet tegen een overname te zijn. En daarmee dachten wij, daar zet hij dus de deur voor die overname mee open.
0: Ja, als je mij dat dit speelt al een jaar of langer zelfs, die toenaderingspoging.
1: Twee jaar al zelfs.
0: Ja, vanuit Italië. Ik had toen gedacht aanvankelijk van, ik acht de kans heel klein dat de Italianen hierin gaan slagen met Orsel als baas. Hij heeft daar geweldig werk gedaan, hè, de baas van Unicredit. Heeft geweldig werk gedaan om die bank rendabeler te krijgen. Veel rendabeler dan Commerzbank. Maar dat soort overnames in de bankenwereld, zeker in Europa, zijn zeer, zeer moeizaam en eigenlijk heel zeldzaam. En het wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Dat was ook mijn gedachte, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, het lijkt erop dat bijna de helft van de aandelen staat al achter hem. Heeft hij op de een of andere manier grip opgekregen. Mm-hmm. Dan zijn er nog meer hordes waar hij overheen moet, namelijk de politiek. Duitsland versus Italië, no way dat een Italiaan een Duitse bank kan gaan leiden. Nou, dat lijkt nu te zijn overwonnen. Er zijn natuurlijk nog meer hordes die kunnen moeten worden genomen. En misschien mededingingsachtige zaken. Misschien ook toezicht vanuit de Europese Centrale Bank, toevallig in Frankfurt ook. Dus er zijn nog wat hordes te nemen, maar dit is al bemoedigend vanuit de Italianen gezien.
2: Goed, we gaan afronden, maar niet voordat we je helemaal lekker hebben gemaakt voor de beursweek die eraan komt.
11: Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPN, Alberts, Besi, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op Besi. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar. Maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Zijn net terug in de AEX en ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
1: De beursdag is doorgenomen, de beursweek is doorgenomen, dus het is tijd voor weekend. En het mooie is, Errol Keijner is daar gewoon bij. Op zondag hoor je hem namelijk in onze podcastaflevering speciaal voor jou als je abonneert.
2: Nou, wij danken Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters voor vandaag. En we bedanken jou voor het luisteren. Mocht je nog wat heel anders willen, luister naar Moerdijk, Dorp van de Rekening bijvoorbeeld. Van ons aller
1: jongens.
2: Ja, we gaan
1: nog
2: gewoon weer gebeurd. Pluggen. Ja, het is zomer.
1: Er zit
2: dus
1: te weinig luisteraars.
2: Misschien hebben ze nog inspiratie nodig voor op de luie strandstoel. En dan zien wij je dus zondag weer bij Beurs in Zicht in je podcast-app. Tot dan.
1: Tot zondag.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor data. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
9: Stephen Colbert.
10: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
4: Wilfried Gené.
11: En jou hoor, daar zijn we helemaal vanaf Curaçao. Als Villa Beach Hotel. En we gaan er een topshow van maken. 2,5 uur. The Friday Move.
4: The best of the Friday Move.
11: En wat een enthousiasme hier, zeg. Ongelooflijk, maar waar. Het is ook dat we onze eigen floormanager hebben meegenomen. Paul doet dat uitstekend. En onze eigen DJ, dat is eigenlijk de hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani, dames en heren. Applaus, ja! Ja, ze moeten op het geld letten bij BNR. Dat begrijp ik ook wel. Dus de hoofdredacteur is nu ook even discjockey geworden. En mijn co-host van vandaag, dames en heren, niemand minder dan Bente. Dat is een beetje als Gordon eigenlijk. Kijk, Gordon heeft ook geen achternaam, maar die heeft hij wel natuurlijk. Je hebt toch wel een achternaam, of niet?
12: Ja, Fokkens.
11: Fokkens.
12: Ook niet zo, het klinkt gewoon niet zo sexy.
11: Vind je die lekker?
12: Nee. Nee, maar ik ben wel trots op die naam, hoor. Maar het klinkt gewoon niet lekker. Ik vind Bente gewoon vetter.
11: Ja.
12: Ja. Maar jou is het wel vet, je achternaam.
11: Echt waar?
12: Ja, vind ik wel.
11: Wilfred Gené.
12: Ja.
11: Dat vind je vet?
12: Ja. Oh. Vind ik wel.
11: Ook wel eens leuk om te horen, hè?
12: Ja.
11: Dat er iets is wat ik heb dat vet is. Maar goed, dat geldt terzijde. Bente, goed dat je er bent.
12: Ja.
11: Ik las eigenlijk dat je actrice en zangeres was. Maar dat je bent gestopt als actrice. Je bent geen actrice meer.
12: Nee, niet echt. Nee, ik vond eigenlijk zingen gewoon altijd het allerleukste. En acteren is toen op mijn pad gekomen. En dat heb ik best wel lang gedaan. Ik denk echt van
11: ja, Misfit 1, 2 en 3 zag ik ook staan.
12: Ja.
11: Ja, moet je erom lachen?
12: Ja, nee, ja, dat was echt heel leuk hoor. Maar nu achteraf gezien denk ik ja.
11: Wat denk
12: nee,
11: je dan?
12: Ja, ook weer niet of zo.
11: Ook weer niet?
12: Ja, nee, het was wel heel leuk. Maar
11: ook weer niet.
12: Maar acteren ook weer niet, nee.
11: Waarom niet dan?
12: Ja, omdat het ook weer echt een andere wereld is. Zeg maar, hier ben je... Als artiest ben ik echt meer dan wat ik kan, mezelf.
11: Hmm.
12: En daar speel je natuurlijk constant een rol. En dat is ook wel soms vermoeiend, zeg maar. Dus ja, het heeft allebei zijn charme, hoor.
9: Je vindt het niet fijn om een rol te spelen. Wie ben je dan, Bente?
12: Ik ben best wel een blij mens. Ik ben nu nog blijer omdat ik hier met jullie op Curaçao zit. Ja. En ben ook wel een gevoelig mens. Ik maak gevoelige liedjes. Ik schrijf over wat ik voel. En ik ben er vaak met de dingen in mijn dagelijks leven schrijf ik liedjes over. Dus daar ben ik wat bewuster mee bezig. Omdat ik niet een studio in kan stappen zonder een soort gevoel van waar ga ik het vandaag eens over hebben.
9: Alles moet kloppen bij jou.
12: Alles moet kloppen.
9: En als het niet klopt, dan doe je het niet.
12: Doe ik het niet, nee.
9: Wat bijzonder eigenlijk ook. Dat nummer wat je zong in Beste Zangers voor Paul de Leeuw. Ja. Dat was ook vanuit het hart.
12: Ja, zeker. Ja, absoluut, ja.
9: Hoe kom je bij dat nummer eigenlijk? Het was natuurlijk van Believe, van Cher.
12: Ja. Nee, dat nummer was voor hem heel speciaal.
9: Ja.
12: En hij had er was iemand in zijn directe omgeving was overleden. En dat liedje was sowieso voor de queer community was dat een heel belangrijk lied. En toen dacht ik, ja, ik vind dat heel mooi om dat te doen. Alleen, ik ga niet dat in het Engels doen. Ik wil dat in het Nederlands doen. Dus heb ik er een Nederlandse vertaling van gemaakt.
9: Nou, dan luisteren we heel even naar.
12: Is goed.

0: zou hem heel graag helemaal willen laten horen. Maar dat kan helaas niet. Dat is
1: natuurlijk niet.
0: Het is praatradio.
1: Is het 2,5 uur zo voorbij?
0: Ja. Alhoewel het in mijn toestand best lekker was om even lekker muziekje te gaan luisteren.
1: Lekker uit te kunnen zuchten, ja.
0: Want we zijn gisteren met allen nog even een kleine redactievergadering hebben gevierd. Gisteravond.
1: Ja, op een boot.
0: Dat is heel gezellig hier op Curaçao, een redactievergadering.
1: Heel veel Paco.
0: Oh ja, dat was het ook nog zo inderdaad. Ja. Dat was hartstikke gezellig allemaal. Maar alles moet kloppen, zeg jij. Want ik las ook op een gegeven moment dat jij toen bij The Voice Kids erachter kwam dat de tv-wereld helemaal niet echt is. Dat het allemaal namaak is.
1: Precies.
0: Dat Nick en Simon jou ongelooflijk in de steek hebben gelaten.
1: Ongelooflijk in de steek.
0: Ja, die hebben jou gewoon kapot gemaakt.
1: Helemaal kapot, ja. Helemaal kapot. Ja. Dat ik hier nog zit is een wonder.
0: Ja, echt niet te geloven. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11. Ja. En ik kwam er toen echt achter als kind van, oh ja, het is best wel bizar eigenlijk dat als er dan wat je op televisie ziet, dat klopt gewoon heel vaak niet.
0: Nee, kan ik je allemaal over vertellen, hoor.
1: Ja. Maar, ja. Oh ja, dat had ik niet gedacht.
0: Alhoewel die ruzies altijd echt zijn, kan ik je ook vertellen.
1: Ja. Oh ja, oké. Maar
0: toen deed je mee aan de Voice Kids?
1: Ja, toen deed ik mee. En toen kwam ik er gewoon achter van, oh ja, als er dan wordt gefilmd, dan zijn mensen daar en dan word je gecoacht en zo. Alleen als die
0: Nick
1: camera
0: en Simon zouden jouw coach worden.
1: Precies.
0: En jij dacht, die gaan met me mee naar huis. Die gaan met me oefenen.
1: Die gaan leren
0: dat mijn stem beter wordt. Ja, Nick en Simon gingen gewoon naar hun eigen huis toe.
1: Precies.
0: Die gingen gewoon naar Volendam toe. Dat is niet te geloven, zeg. Gaat er gewoon in Volendam die twee.
1: Ik kon vis te eten de hele dag.
0: Ja.
1: Nee, dus het was dat was toen, vond ik dat heel jammer. Alleen, kijk, nu ben ik volwassen en ik snap dat nu, zeg maar. Tuurlijk. Ja. Alleen als kind vond ik dat best wel heftig om dat ineens zo mee te maken dat televisie gewoon anders is dan dat je denkt dat het is. Ja, zeker.
0: Maar ben je daar zo kritisch op? Dat alles moet kloppen? Dat mensen, als het niet klopt, ook meteen klaar zijn? Dat je er meteen mee klaar bent ook dan?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog, we hebben gisteren natuurlijk ook lekker zitten kletsen en daar heb ik nog over nagedacht. En toen dacht ik, ja, bij mij boeit het dus heel erg soort, ik vind het dus best belangrijk wat mensen van mij vinden.
0: Ja.
1: Per ongeluk, want ik vind dat heel vervelend. Maar dat komt omdat ik zo mezelf ben. Omdat bij mij alles juist zo echt is, dat als mensen dan ook iets van mij vinden, dan is dat ook echt van mij. Dus
0: maar ze kennen je toch niet? Dat is nog steeds, dat probeerde ik je gisteren uit te leggen.
1: Ja.
0: Als mensen je niet kennen, kijk, de meeste mensen vinden, eigenlijk iedereen vindt mij ontzettend aardig en lief en warm. Maar zo nu en dan zijn er wel eens mensen tussen die het niet vinden. Iedereen begint te lachen, dat is nou zo gek. Heel raar is dat inderdaad. Maar wat maakt het uit? Dat probeer ik wat te zeggen. Zolang mensen niet
1: precies
0: in jouw buurt komen, jou niet kennen, so what?
1: Ja, nee, ja, tuurlijk. Alleen dus als kind vond ik dat best wel spannend. Ook om ineens zo dan op het internet te komen en op televisie en dat mensen dan iets van je vinden. Ja, ik vond dat best spannend, ja. Ik denk dat ik in dat opzicht misschien ook wel gewoon een wat gevoeliger mens ben of zo. Dat ik me dat heel erg dan aantrek of zo. Als iemand mij een berichtje stuurt met, ik vind je dom of zo, dan ga ik daar echt aan twijfelen. Denk, ben ik dat dan? Zeg maar, dat is heel vervelend dat ik dat heb. Ik zou ook willen dat ik het niet had, maar ja, ik heb het wel.
0: Toch gek, want je hebt hele warme ouders. Ja. Je hebt een hartstikke leuke vriend. Hebben we gisteren ook mogen ontmoeten,
1: Sam. Ja.
0: Ja, groot talent, zeg je ook. Hij moet zijn eigen vleugels uit gaan slaan nu, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Hij is daar ook echt mee bezig. Er is vandaag een liedje van hem uitgekomen. Het is echt fantastisch wat hij allemaal doet. Dus,
0: dus je hebt alleen maar mensen om je heen die warm voor je zijn, die je steunen, coachen enzovoort.
1: Ja.
0: En toch kan je dat niet loslaten dan, dat soort kritiek niet.
1: Ja, maar net als bijvoorbeeld sommige mensen die, soms spreek ik wel iemand die bijvoorbeeld depressief is of zo, en dan eigenlijk alles om diegene heen is goed. En toch gaat het in iemands hoofd dan niet goed, zeg maar. En het is niet dat ik dat heb, het gaat goed met mij. Maar ik heb wel inderdaad een heel fijne basis om me heen. Alleen, soms dan is dat toch best spannend allemaal.
0: Ja, maar gelukkig, hij zit verderop te kijken naar je.
1: Met mijn zonnebril, hij heeft ook een paar bakootjes op.
0: Die indruk heb ik ook gezegd.
1: Kijk, dat is zielig.
0: Ja. Waar is mijn zonnebril?
1: Ja.
0: Maar het is belangrijk om te onthouden. Vergeet vooral niet dat als je weet wat je zelf doet en het klopt, dat maakt niet zoveel uit wat andere mensen vinden.
1: Nou, lief. Wat lief en warm van jou. Dat meen ik echt.
0: Nee, maar nu ben je mijn imago aan het kapot maken. Dat
1: shit. Sorry.
0: Maar afgesproken dat je dat niet zou doen.
1: Een koude man ben je ook.
0: Ja, een enorme lul. Onthoud dat van. Hou dat vast, dit. Kijk, die Mark Adriani gewoon lekker het nummer indraaien.
1: Ja, niet normaal, hoor.
0: Die voelt dat gewoon aan. Die denkt, dit gesprek wordt te sentimenteel. Even muziek erbij.
1: Save by the bell.
2: The best of the Friday move. Friday
0: move. En nog een nummer erachteraan. Het is niet te geloven. Twee nummers in één keer. Dat is, hoe doet die man dat? Hoe is hij ooit hoofdredacteur geworden? Had hij niet beter een ander vak kunnen kiezen? Ja, wel grappig trouwens. De beste zangers was bijzonder. Dat is je doorbreik, zeg maar?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het soort waar het tegen het plafond een beetje zo kwam en wat heel goed ging, daar is het echt door het plafond geschoten.
0: Ja.
1: En echt fucking dankbaar voor. Het is echt bizar. Jij bent er ook geweest. Ja, het is echt
0: het grappige is, de nieuwe gast van ons is Tania Cross. Hartelijk welkom dat je er bent.
3: Hallo.
0: Nou, eigenlijk zijn we bij jou bezoek, hè? Hier.
3: Jullie zijn allemaal bij mij op bezoek, ja. Want ik woon hier en ik ben van hier.
0: Ja, maar je bent heel vaak in Nederland. Je doet natuurlijk heel veel dingen in Nederland ook.
3: Ja, absoluut. Ik heb heel lang ook daar gewoond hoor. Dus,
0: maar hoe moet ik jou nou omschrijven? Ben je nou operazangeres? Wat ben je eigenlijk precies nu op dit moment al?
3: Ik ben mezzosopraan. Ik ben operazangeres. Ja. En, maar ik heb het geluk gehad.
0: Mark, het is nu wel mooi geweest met die muziek. Ja. Nee, je moet op een gegeven moment. Ik weet dat je het leuk vindt dat je erbij staat. Maar je moet niet overdrijven nu. Hè? Hij is hoofdredacteur. En ik denk, ga net zo lang door met die muziek dat ik het zelf bepaal. Maar,
1: hij zat er net lekker
3: dat
1: in.
3: Kan bepalen, maar nu gaat hij mee stoppen. Nee. Of zet even een klassiek nummertje eronder. Misschien past het meer bij mij. Nee, maar kijk, ik ben mezzosopraan. Ik heb het geluk gehad dus om mijn vak te kunnen laten horen aan een heel groot publiek. Waaronder ook de beste zangers. Dus,
0: wat betekende dat voor jou, beste zangers dan?
3: Ja, het was echt eigenlijk een wereld voor de beste zangers, een wereld na de beste zangers. Toen ik ook aan meedeed, zeiden de producenten tegen mij, nou, nadat je hier hebt meegedaan, geloof mij, al je zalen zitten vol. En ik dacht, nou, weet je, mijn vak is toch wel een heel conservatiever vak. Ja. Een ouder publiek. En dat zal dan wel. En die konden echt 70, 80 shows draaien. Helemaal uitverkocht. Met een Carmen. Met echt mijn klassiek repertoire.
0: Ja.
3: Want die format maakte dat de mensen een beetje dicht bij jou komen. Ze gaan jou voelen. Ze gaan denken dat je de beste vriend van bent. Hè?
1: Absoluut.
3: Dus,
1: ja.
3: Heb je ook mensen die denken van, oh, ik vind je zo leuk. Ik ken jou niet, mevrouw.
1: Ja, nou ja, maar ik vind dat super. Dus heel gezellig. Ja, ik vind dat zo leuk. Het vormt echt een beetje een soort band met al die mensen. Ik vind dat zo leuk. Ja, hoeveel mensen daar naar kijken.
0: Dat zou ik een keer moeten doen, Wilfred. Meedoen aan de beste zangers.
3: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
0: Nou, die is echt. Die komt van de week uit Korrelzout. Die is goed hoor.
3: Ja,
0: maar de vorige single hebben ze toch wel klaarstaan? Of hebben ze niet klaarstaan? Dat is echt een top. Je hebt mijn laatste nummer niet gehoord.
3: Nee.
0: Ze hebben hem hier ook niet meer. Doodzonde. Maar het heeft wel een impact gehad. Daar komt het op neer.
3: Wat
0: is die techniek langzaam vandaag? Het is toch niet te geloven?
3: Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Hij is weggegooid waarschijnlijk ook.
3: Maar kijk, dat maakt wel een verschil. Dat mensen dan voelen dat ik klassieke muziek en het genre wat ik zing en de manier wat ik mijn strot opengooi, dan gaan ze dus iets heel heftigs voelen.
0: Ja.
3: En daarbij komen emoties los. En dat vind ik fijn, want ik ben niet bang voor emoties. Ik vind dat juiste muziek is emoties die ingepakt worden. En dan dat wij dan het doel hebben dat dan de mensen het makkelijker te maken die emoties te voelen. En ik zei net tegen Bente ook net, mijn beste zangers, ik heb echt iedereen daar een potje laten huilen.
1: Ja, maar je staat ook zo dicht op
0: iedereen
1: elkaar.
0: Zit janken daar. Het is iedereen is emotioneel incontinent daar. Het is echt niet te geloven.
3: Maar het is wel zo, want kijk, het zijn mensen beseffen ook niet dat je daar eigenlijk. Ik was toen in Ibiza. En je bent 3 dagen op Ibiza. En 10 shows moet je dan maken.
0: Ja.
3: Dus 3 op een avond. En dan ben je om 2 uur 's nachts. Heb je dan 1,5 wijnglaasje gedronken. En dan ben je helemaal kap.
1: Ja.
3: Dan ga je die van iedereen houden. En vind je alles mooi. En dan ga je heel mooi houden. Dat gebeurt dus.
1: Ja, zeker.
3: Maar dat maakt wel hele mooie tv. Maar het komt wel vanuit een echte plek. En wordt heel goed voorbereid. Het is een fantastische band die daar ook speelt. En ik heb het geluk gehad om meerdere keren ook aan Beste Zangers mee te mogen doen.
0: Oh ja? Dat?
3: Ja, maar er zijn ook allemaal specials. Bijvoorbeeld de Eurovisie Songfestival special.
0: Okay.
3: En we hebben er eentje gedaan voor Kika.
1: Oh ja.
3: En dan heb je dan net.
0: Maar er is geen aflevering voor de slechte zangers bijvoorbeeld. Dat ze dat kunnen doen.
3: Dat is reguliere concerten op tv.
0: In plaats van de beste. Ja, dan zou ik nog kans maken natuurlijk. Doe ik allemaal. Maar het heeft echt een belangrijk verschil voor je
3: absoluut,
0: gemaakt.
3: Absoluut, absoluut. En ik ben daardoor bekend geworden bij het publiek die normaliter niet naar de Schouwburg gaan.
0: Ja.
3: En dan zei ze, nou, ik woon mijn hele leven hier in, ik zeg maar, Zoetermeer. Nooit in de Schouwburg geweest. Maar ik dacht, jij staat er nu. Ik heb zo gehuild toen op tv. Ik ga naar de Schouwburg. En dat wil ik dus zijn. Ik wil die brug zijn van, ik ben een coverzangeres met liedjes van 450 jaar oud, hè?
1: Ja, echt bizar. Dus, ik vind dat zo vet. Dus, ik vind het, doe het je niet na, hoor.
3: Maar het is wel, die nummers zijn niet voor niks goed.
1: Ja, tuurlijk.
3: Al die jaren gebleven.
1: Ja.
3: Dus ik voel dat mijn taak is om dan ook dat andere palet dan te laten horen.
0: Ja.
3: Van wat de muziek inhoudt en wat het dan met je doet.
0: Er zorgt voor een crossover, zeg maar. Dat mensen
3: crossover met een K.
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En toen ging het zo goed, toen ben je gaan rentenieren. Ben je lekker weer teruggegaan naar Curaçao?
3: Nee, dat niet hoor.
0: Nee, dat is het niet.
3: De rentenieren was het niet.
0: Okay,
3: maar ik was hier gekomen toen in de COVID. Jullie weten gewoon de pandemie van de wereld. Ja, jullie kennen het, weet je het toch? Ja. Oké, nou dat was er toen aan de hand. Toen waren alle theaters dicht. Dus ik dacht, niemand mist mij. Dus ik ga naar Curaçao kijken hoe het gaat.
0: Want hier was alles open gewoon. Iedereen ging gewoon door. Hier
3: was alles open. En want er was natuurlijk een eiland. En het was nog niet, laat ik zeggen, overgevlogen.
0: Nee.
3: COVID. En toen we hier waren, en het was zo'n andere wereld. Mijn kinderen, ik heb gewoon jonge kinderen, die zaten natuurlijk binnen en achter een laptop school te volgen in Nederland. En toen waren we hier en toen zeiden ze, mama en papa, we willen met jullie praten. Oh. Wij willen blijven. En ga jij maar lekker zingen, mama. En dan blijf bij oom en opa. En dan gaan we hier naar school, net zoals onze neefjes en nichtjes. En toen dachten we, oké, we doen een half jaar sabbatical. Want dat kan dan nu, met de pandemie van de wereld, blijven we hier. En 6 jaar later ben ik nog steeds hier. En, maar ja, dat maakt wel
0: en je man
3: dat
0: vindt het ook een goed idee. Die vond het ook een goed idee.
3: Ja, mijn man heeft een internetbedrijf. En iedereen ging thuiswerken. En hij dus ook.
0: Is dat je man?
3: Nee. Nee, jij zou wel willen, joh. Nee, het is een hele aardige buurman, had ik net. Maar nee, mijn man is gewoon nu aan het werk en aan het luisteren naar de BNR-radio.
0: Oké, dus dat beviel. Ja. Zijn hier gebleven?
3: Zijn we gebleven.
0: Ondertussen maak je wel steeds die overstap.
3: Ja, ik bleef ook op en neer vliegen, nu nog steeds. Ik ben net terug in Nederland en over 2 weken ga ik ook weer.
0: Ja.
3: Dus mijn carrière gaat wel goed. Maar ik kan wel vanuit de afstand heel goed ja en nee zeggen.
0: Oké.
3: En dat vind ik prettig, nu ik ook ouder ben en ik word het jaar 50, dus denk ik, wat wil ik doen?
0: Heerlijk
3: wil ik
0: lijkt me dat,
3: blijven doorjodelen totdat ik dan 80 ben? Nee, ik wil ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En daardoor ben ik me wel erg gaan inzetten voor een aantal zaken hier. En dat is wel exciting. Dan krijg je purpose.
0: Oké, want jij kan ons iets meer over dit eiland vertellen. Eigenlijk zou de premier komen, Pisas. Pik voor de insiders, heb ik begrepen. Pik,
3: ja. Leuk, hè? Leuk.
1: Hoe komt hij aan die bijnaam?
3: Ja, ik heb vermoedens, maar ik ga er niet nu. Nee hoor, ik heb geen idee.
1: Ik was er echt benieuwd naar.
3: Ik denk dat, ik weet niet.
1: Hij wordt gewoon zo genoemd hier.
3: Ja, maar pik is niet een woord dat wij hier gebruiken. Het is een Nederlands woord, maar we weten wel wat het betekent. Maar
1: ja, tuurlijk.
3: Zijn voornaam is Gilmar en bijna iedereen die een voornaam heeft, heeft een bijnaam. En dat is dan van hem. Zijn bijnaam.
1: Wow.
3: Ja. Pisas.
0: Ja. 5 minuten voor de uitzending heeft hij afgebeld.
3: Oh.
0: Is dat gebruikelijk hier op Curaçao? Dat mensen snel afbellen? Of?
3: Het hangt er vanaf wat voor grote emergency.
0: Ja, dat zal wel iets aan de hand zijn.
3: National emergency. Een
0: grote
3: is,
0: golf
3: wat ik
0: die ergens
3: overheen
0: gegaan is en zo. Dat zou je ook voorstellen.
3: Ik zal kijken. Want ik ga zo ook naar mijn eigen radioprogramma. Ik ben ook een radiomaker hier. Dus dan ga ik vragen.
0: Maar heeft hij het zo druk? Want de komende 4 weken had hij ook geen tijd om bij Vandaag in Zeit aan te sluiten. Schuiven.
3: Ja.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat hij hier wilde komen. Toen belt hij 5 minuten voor tijd af. Ik denk dat hij gelezen heeft dat ik dezelfde presentator ben als wij vandaag in Zeit. Dat dat een kleine rol heeft gespeeld.
3: Oeps.
0: Maar hoe belangrijk is hij voor het eiland?
3: Ja, hij is onze premier.
0: Ja.
3: Dus,
0: we hebben Rob Jetten. Hoe belangrijk is Rob Jetten voor Nederland? Dat vraag ik me ook wel eens af.
3: Rob Jetten was dat gaat zo ook meteen, op de eilanden gekomen.
0: Meer een vertellen.
3: Ja. Hij is op het eiland gekomen. Hij is
0: gebeten is achterwerk, ja.
3: Ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat kan.
0: Dat zou ook met Pik aan de hand kunnen zijn, dat hij gebeten is nu.
3: Ja, maar hij heet Pik, dus misschien op andere plekken wordt hij... Nee, sorry.
0: Alsof je bij Vandaag in Zeit zit. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is gewoon een heel net programma dit. De hoofdredacteur staat erbij. Ja, levensgevaarlijk. Maar vertel eens over het eiland. Hoe staat het ervoor op dit moment? Want je zet je enorm in.
3: Nou, het eiland is natuurlijk nu helemaal in de ban van het WK.
0: Ja.
3: En dat maakt dat we wel een soort saamhorigheidgevoel krijgen. Wat ik dan voor elk land wel heel fijn vind. Maar wij hebben dat nog nooit eerder op zo'n schaal meegemaakt.
0: 150.000 inwoners, hoe is het mogelijk?
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja, maar er komt heel veel talent uit Curaçao. En ik bedoel, als je maar gewoon kijkt naar... Alleen maar de voetballers, maar ook de honkballers die er hier zijn. Het zijn van wereldkwaliteit.
0: Ja, klopt. Die spelen gewoon in Amerika.
3: En, ja, absoluut. En dus, laten we zeggen, de meest verdienende sporters in het Koninkrijk komen uit Curaçao.
0: Ja.
3: En ook natuurlijk talent en muziek en kunst en dergelijke. Er komt toch wel hier heel veel talent vandaan. En dus er is iets in deze blauwe wateren die ons dan voedt om dan te excelleren. Maar tegelijkertijd, wanneer je dan hier bent, dan zie je ook dat er eigenlijk meer nodig is voor degenen die hier zijn, om dan een structuur om op te bouwen.
0: Ja.
3: Ik was al op mijn 17e. Ik had een goede strot, een zangtalent en ik was muzikaal. Ben ik hier vertrokken naar Nederland om conservatorium te doen. En dan naar mijn hele carrière dan daar gehad. En nu ben ik terug. Maar degenen die nu 17 zijn, die moeten ook weg. Dus er is een gigantische gap tussen degenen die 18 zijn en gaan studeren, totdat zij terugkomen. Ik ben teruggekomen door COVID, maar gebleven doordat ik mantelzorg moest doen. Mijn moeder werd heel erg ziek.
0: Alzheimer.
3: Ze is Alzheimer en ze is ook overleden afgelopen januari. En dan, dank je. Het is een soort circle of life dat je natuurlijk op deze leeftijd ga je meemaken van hey, de kwetsbare ouders, je moet gaan helpen. En het is pas op deze leeftijd, ook van collega's van mij en mensen waar ik mee heb gestudeerd, naar school ben geweest op Curaçao, pas op deze leeftijd komen ze terug. En dan gaan ze kijken, wat zijn mijn mogelijkheden op Curaçao? Hoe kan ik hier dan ook mijn inkomsten hebben? Dezelfde niveau, dezelfde denkniveau dat ik dan had in Nederland of elsewhere waar je dan was. En dan kom je dan een aantal dingen tegen waarbij je denkt van, nou, dat kan anders. Maar er is al een systeem hier dat al 100 jaar hetzelfde is van de mensen die zijn gebleven en niet de midden, laat zeggen, de midlife mensen, zoals vanaf je vormende jaren, je studiejaren en dat je dan een young professional bent. Nu ben je net voordat je dan die laatste 15 jaar voor je pensioen bent, ben je een dure kracht. Dus de aantrekkingskracht om dan naar Curaçao te komen en te blijven is veel minder. Dus
0: maar er moet toch wel wat gebeuren. Jullie kwamen uit een heel arm gezin, heb je wel eens verteld.
3: Ja,
0: je ouders werkten bij Shell, je hadden niet veel. Ja. 30% van de mensen hier leeft onder de armoedegrens nog steeds.
3: Absoluut,
0: dat is veel.
3: En daarom denk ik van, als je dan denkt aan wat de inkomstenbronnen zijn van Curaçao, dat is natuurlijk toerisme.
1: Ja.
3: We hebben het heel lang, en dat is een goed onderwerp om te hebben met onze premier die dan niet komt vandaag, maar de raffinaderij, dat
0: druk.
3: Ik dan denk
0: heel
3: van,
0: druk heeft
3: ja, ja. Ja, dat kan. Ja. Maar de raffinaderij, dat je denkt van, moet dat weer opgestart worden? Nee, vind ik helemaal niet.
0: Maar met die olie van Venezuela waar Amerika mee aankomt, willen ze dat misschien wel, toch? Of?
3: Ja, maar wat is het? Olie van Venezuela. Ik heb mijn vader is een Shellman, dus ik weet het onderwerp wordt heel vaak besproken en ons aan de keukentafel. Maar de olie van Venezuela is dikke, ongeraffineerde, echt zware olie. En dat kon je dus hier op het eiland raffineren. Maar daar heb je dus het oude beest dus voor nodig. En de uitlaatgassen die daar dan uitkomen, dat is zo toxic. Wanneer dat weer gaat starten, dan gooi je die ruwe olie erin en dan doe je dan zeggen de generator aan en dan gaat het raffineren. Zo simpel, hè, kort in de bocht. Dan zou je merken dat het hele eiland weer onder de zwarte smog zou zitten.
0: Nou,
3: en dat willen we niet.
0: Nee, zo
3: dus
0: mooi hier.
3: Vind ik dat we meer moeten investeren in toerisme. Maar ook in
1: nog meer, want dat is toch al heel erg.
3: Ja, maar er zijn onderzoeken geweest van de Curaçao Toeristenbureau en zo. En ik volg dat natuurlijk heel, heel nauw, want ik wil natuurlijk ook iets kunnen betekenen voor het eiland. En dan komt erbij kijken van, mensen komen naar Curaçao, ervaren stranden. Die zijn ook allemaal hier, al deze leuke mensen zijn naar een mooie strand. Gaan ze allemaal zwemmen, visjes kijken en zo. Maar ik weet niet of je het weet, alle andere eilanden in het Caribisch gebied hebben ook stranden. En mooie visjes. We zijn niet zo bijzonder als je gewoon kijkt naar het eiland. Wat we wel hebben, is een prachtige binnenstad.
0: Mm-hmm.
3: We hebben cultuur. We hebben iets te bieden. We hebben meertaligheid. We hebben iets te bieden in de culturele economie dat we dan moeten stimuleren op het eiland. Want niet alleen maar we gaan zwemmen met dolfijnen. Dat kan je ook in Jamaica doen. Dat kan je ergens anders op de Martinique ook doen.
0: Je stuurt ze weg nu, hè? Dat heb je door, hè?
3: Nee, maar
0: je stuurt ze weg nu.
3: Ik stuur
0: je
3: ze niet weg.
0: Je ziet nog twee mensen opstaan, die gaan gewoon weg.
3: Nee, die gaan
0: niet
3: weg.
0: We gaan naar Jamaica
3: die
0: toe.
3: Denken,
0: jawel.
3: Wat kunnen we hier als anders beleven op Curaçao. Hè? En daar zet ik me voor in. Want wij zijn een zeer getalenteerd volk. We kunnen meer doen aan culturele economie. Dus laten we investeren. En dat is gelukkig is de overheid van Curaçao daar ook mee eens. Laten we gaan investeren in natuurlijk Curaçao als brand. Of wat je hier kan beleven. Dit weekend al is de Soul Beach Festival. Er komt Jodeci en komt Babyface.
0: Babyface, die komt ook.
3: Dus het is allemaal.
0: Maar er is echt heel veel te doen.
3: Heel veel
0: een soort
3: te doen voor evenementen.
1: Ondertussen
0: staat die hoofdredacteur van ons die muziek in te starten.
1: Dus die had gek. Het liedje is bijna afgelopen.
3: Ik weet niet, je muzieksmaak is ook bijzonder. Voor een dame van mijn kaliber.
0: Voor een man op zijn leeftijd inderdaad.
1: Komt er denk ik.
0: Ik moet er helaas mee stoppen.
3: Ja,
0: er zijn meer gasten. Maar
3: de boodschap is in ieder geval, Curaçao heeft echt veel te bieden.
0: Zoveel meer.
3: En ik ben er hiervoor.
0: Oké, okay. Tanja Kos.
1: Fantastisch. Dankjewel.
3: Tot zo weer. Succes.
2: The best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
7: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
8: Stephen Colbert.
9: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late night hosts.
3: Wilfried Gené.
7: Tweede half uur weer vanaf Attila Beach hier op Curaçao met de Friday Move.
3: The best of the Friday Move.
7: Dat is een gek idee, dat is hier nog ochtend. Dat is hier gewoon nog ochtend op dit moment. Terwijl iedereen thuis denkt, hè? Goedemorgen, goedemiddag, ik weet het allemaal niet meer. Bente Fokkens, maar die achternaam halen we niet bij, is mijn co-host van vandaag, Bente.
10: Ik ben er trots op hoor, mijn achternaam. Want anders krijg je de familie achter me aan.
7: Ja.
10: Maar ik ben er trots op, maar het klinkt gewoon lekkerder, Bente.
7: Bente, Gordon, Bente.
10: Ja, Gordon.
7: Ja.
10: Ik ben gewoon de nieuwe Gordon.
7: Merel. Ja.
11: Ja, maar ik vind Fokkens vind ik ook wel lekker bek, hoor.
10: Ik ook. Fokkens. Kijk, als ik bijvoorbeeld ergens op plekken kom waar ik even stoer moet doen, dan zeg ik altijd, Bente Fokkens. En dan kijken mensen mij serieus aan. Ja, wow.
7: Ja. Dat begrijp ik. Goed, je zei net tegen mij, ik moet niet te veel koffie drinken met mijn ADHD.
10: Ja.
7: Heb je er veel last van, dan?
10: Ja. Ik heb er wel veel last van, ja. Ik word er helemaal gekker van. Ik zit de hele dag te stuiteren. Maar ja, dit is mijn eerste, hè? Mijn eerste code, dus het gaat nog.
7: Maar daardoor sta je ook meer open voor alle impulsen waar we het eerder in deze uitzending over hadden.
10: Precies.
7: Als mensen dus dan kritiek uiten op jou, dan vind je dat iets lastiger. Ja. Maar dat komt mede daardoor dus ook.
10: Ja, en ADHD is voor heel veel mensen een soort van alleen dat je dan heel druk zou zijn. Nou, dat ben ik ook. Maar het is vooral bij mij heel intern. Dus ik kan heel erg me zorgen maken over kleine dingen. Of ik maak me gewoon snel druk. Ja,
7: Ik
10: ben gewoon echt wel een gevoelig mens daardoor. Ik weet niet of het daardoor is, maar ook mede dankzij daar.
7: Ah, dan zit je heel veilig, hè? Bij de warmste presentator van Nederland, toch? Of niet, Merel?
11: Wat? Bij de wat?
7: De warmste presentator van Nederland.
11: Ja, dat is echt een warm bad bij Wilfred altijd.
10: Ja, maar we hebben beloofd dat we vandaag heel lief voor elkaar zijn.
11: Oh, oké. Okay. Kijken of die dat ook voor anderen is.
7: Dat is Merel altijd ietsje lastiger natuurlijk. Ja. Hè? Want ik was het helemaal vergeten. Maar we hadden dus een groepsapp gisteren.
11: Oh, god. Nee, daar gaan we weer.
7: Ja, daar vroeg iemand om een diarree-remmer. Maar ik had niet gezien dat het Merel was. Ja. Maar dat bleek Merel te zijn uiteindelijk.
11: Vol in de uitzending zegt hij, ik zag een appje voorbij komen. Ja, dan schiet ik in de lach.
10: Ja, tuurlijk.
11: Ik zei, dat was ik. Ja, voor 1 miljoen kijkers ongeveer.
7: Ja, best gekeken programma van Nederland gisteren.
11: Was één keer 's ochtends en daarna was het ook gelijk weer goed.
10: Ja. Ah, het is ook allemaal hartstikke hot. Gewoon dat je daar gewoon eerlijk over bent.
11: Ja, daarom. Ja, jij bent ook al 3 keer aan de diarree geweest. Dat zeg je alleen niet.
7: Nee. Ik ben hier al langer natuurlijk ook. Want ik was hier ook voor een ander programma over de liefde. Ook heel bijzonder natuurlijk allemaal. Want dan gaan we binnenkort 2 augustus is dat op tv-schip.
10: Ja, het moet er echt heel mooi uitzien. van wat ik heb gezien.
11: SBS 6?
7: SBS 6.
11: Ja, kijk. Hoe laat?
7: Zondagavond, 9:30.
11: Kijk, zijn we er weer.
7: Ja, dan hebben we alles gedaan. Ja. Hé, Pisa's komt niet, pik. Hij is gewoon op het laatste moment. Komt hij gewoon niet? Hoe kan dat nou?
11: Nou ja, ik moet zeggen, dus ik heb al helemaal aan het begin toen we hier waren, heb ik dit uitgezet. Ik dacht, je kan niet op dit eiland komen en dan
7: Merel
11: de premier niet
7: aan,
11: spreken.
7: Land, gelijk bellen. Ja. Gelijk bellen voor de premier.
11: Ja, ik denk, ik moet de premier spreken. Of een interview, of hij komt langs bij Vandaag in Site. Want je wilt toch weten van de premier, joh, wat doe je nou aan de armoede? Ja. Hoe gaat het hier op het eiland?
7: Hij wilde meer gelijkwaardigheid, zei hij laatst tegen Robjette, toen Robjette hier was. Dus ik was wel benieuwd wat hij precies mee bedoelde.
11: Ik was ook benieuwd naar het bezoek van Robjette. Wat heeft hij daarvan gevonden? Wat
7: heeft
11: vindt hij van
7: gehad?
11: Nederland? Nou, nee, komende weken, was het antwoord, heeft hij geen één gaatje in zijn agenda. Om één van ons te woord te staan. Nou, toen was ik dus heel verbaasd dat hij wel een gaatje voor jou had gevonden. Hier in de radio-uitzending.
7: Zo gek, hij komt langs, ja.
11: Nee, maar inderdaad, 5 minuten voor deze radio-uitzending zei hij opeens af.
7: En toen heb je even gebeld, toch, met zijn woordvoerder?
11: Ik heb er even gebeld met de woordvoerder. Ik zeg, joh, hoe zit dat nou? Waarom heeft hij afgezegd? Ja, dat wisten ze eigenlijk niet zo goed.
7: Nee, is toch gek?
10: Ja. Ik denk dat we dit aankomende 2,5 uur ook de hele tijd gaan horen. Ja,
7: ik zie alle mensen van de toeristboord daar zitten. Die denken ook, hoe kan het nou dat onze premier gewoon niet even kan komen om even het eiland te verkopen.
11: Nee, maar ik weet dat straks als ik terugloop, kom ik langs het parlement. Dus dan ga ik even naar binnen kijken.
7: Dan zit hij waarschijnlijk gewoon aan een Bacardi Cola. Zit hij een beetje op de binnenplaats niks te doen.
11: Dat wil ik niet zeggen. Maar nee, heel eventjes kijken hoe het zit. Want ze hebben hier bijvoorbeeld ook vragenuurtjes, zoals we ook in Nederland hebben.
7: Heeft
11: maar dan om de twee weken. Dus ik ga heel eventjes kijken of er toch niet ergens een mogelijkheid is om hem te pakken te krijgen komende week. Moet dan wel even iemand anders doen, want ik ben morgen weg.
7: Je gaat alweer weg, hè?
11: Ja, ik ga lekker weg,
7: Je wilt terug naar je kind?
11: Ja, ik wil even terug naar mijn kind.
10: Nou, dat is dat gezellig.
7: Beren is ook heel gevoelig, eigenlijk.
10: Het is hartstikke gezellig. Ja. Ik vind het tot nu toe helemaal niet zo koud en kil, hoor. Ik vind het hartstikke gezellig met jullie.
7: Nee, maar ze is hartstikke lief. Alleen, ze kan al die politie zo achter het bank plakken. Echt.
10: Ja, dat vind ik heel
7: Vooral
10: cool.
7: Dylan Jazielkus, die had op een gegeven moment een soort...
11: Dat heb jij ervan gemaakt. Ik stelde gewoon kritische vragen.
7: Ja, maar
11: dan wordt het gelijk weer een bitchfight.
7: Ja, dat was bijna een bitchfight geworden toen, Even de situatie in Nederland. Ik zie dat de corona... De procedure is begonnen, de debatten erover?
11: Nee, dat is vanaf 29 mei begint dat. Corona-enquête, de parlementaire enquête. Gaan ze kijken inderdaad, wat is er nou allemaal gebeurd? Ze gaan alle hoofdrolspelers spreken. Meer ook om te kijken, hebben ze al aangegeven van wat is er allemaal gebeurd? Waar is het fout gegaan? En hoe kunnen we ons beter voorbereiden op een volgende pandemie? Want daarvan zei de voorzitter...
7: Ja, Curaçao gaan, heb ik net gehoord.
11: Dat is ook een optie. Nee, Daan de Kort, die is de voorzitter, VVD-Kamerlid. En die zei, het is namelijk niet of de vraag of, maar wanneer we weer een volgende pandemie krijgen. En dan willen we gewoon veel beter voorbereid zijn. Dus alles komt eigenlijk weer langs. Het dichtgaan van de bejaardentehuizen, het onderwijs. Wat ze nou precies deden om het tegen te gaan. Dus Hugo de Jonge, Mark Rutte, iedereen komt weer langs.
7: Maar krijgen die ook iets als straf? Of,
11: dat is niet het geval eigenlijk. Kijk, als zo'n enquête heel slecht voor je uitkomt, terwijl je nog actief bent in de politiek, zagen we bijvoorbeeld bij de Groningen-enquête, parlementaire daar kwam Mark Rutte heel slecht uit. Dan is de vraag, stapt zo iemand op of stuur je hem weg? Dat kan nog een consequentie zijn. Maar voor de rest heeft het niet echt consequenties voor de mensen die niet meer in functie zijn op dit moment. En is het vooral dus om lessen te trekken voor een eventuele volgende pandemie.
7: Oké. Ja, want er gaat wel weer eentje komen. Dat zei Ab Oosterhuis laatst ook bij ons. Dus,
11: heeft Ab Oosterhuis het ook weer gezegd?
7: Ja, als Ab het zegt. Dat schijnt gewoon de missie van de mensen, van de virologen te zijn. Hè?
11: Ja, dat was René van der Gijp, toch?
7: Ja, dat is René. Ja. Maar...
10: Denken jullie echt dat dat gaat gebeuren? Dat echt weer...
7: Nou, dat wordt door die deskundigen gezegd. Dus je hebt nu dat hantavirus, daarvan denken ze dat het niet heel veel verder gaat. Nee. Is weer een hele gevaarlijke variant van het ebola-virus nu.
11: Er is één bevestigd geval nu wel weer net binnen in Nederland. Een bemanningslid van dat schip, dat toch positief is getest. Die zat in thuisquarantaine, is nu naar het ziekenhuis geplaatst. En iemand met een hele lage verdenking staat er dan, wat dat precies is, met ebola. Die nu ook in het... Met ebola. Maar dus een lage verdenking. Denking van. Dus ze gaan nog kijken of het echt zo is. Maar die is nu in het Radboud UMC ook opgenomen.
7: Ja. Dus dat gaat wel gebeuren vroeg of laat weer.
10: Nou, ik heb er echt geen zin in. Ik heb zo hard gesport.
7: Nee,
10: ik ben helemaal summer
7: niet,
10: ready.
11: Moet
10: ik in quarantaine? Nee, daar heb ik echt geen zin in.
11: Want de experts zeggen over deze, ook ebola, maar ook het hantavirus, dat dit is niet het nieuwe corona. Dit verspreidt zich niet zo makkelijk en zo snel als
10: niet zo
11: dat
10: makkelijk
11: virus.
10: Mens op mens, toch?
11: Ja. Dus daar hoeven we op dit moment met deze virussen niet bang voor te zijn, zeggen ze ook. Dus die summer body, die komt nog wel uit.
10: Ja. Oké, yes. Iedereen heeft natuurlijk een summer body.
7: Summer body gaat zitten denken op het moment dat het over een virus gaat. Heel bijzonder is dat.
11: Dan kan ik mijn lichaam niet showen. Ja.
10: Ik heb zo hard gewerkt. Ja.
7: Ook is het gek om in deze omstandigheden, prachtig weer hier, hè?
10: Prachtig, jongens.
7: Asiela Beach Hotel. Om het over asielprobleem te gaan praten. Toch doen we dat steeds op tv ook, want je kunt er gewoon niet omheen. Die asielwet moet ook aangescherpt worden.
11: Ja.
7: Dat is eerder niet gelukt. Gaat dat nu wel lukken?
11: Ja, want de Tweede Kamer lijkt er meerderheid voor om dingen die in de Eerste Kamer laatst niet erdoorheen zijn gekomen, om die toch dan.
7: Maar ook strafvoorstelling van illegaliteit dan?
11: Nee, dat is iets waarvan Bart van den Brink, de minister van Asiel, heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. En wil je D66 bijvoorbeeld nu wel meekrijgen in die strafbaarstelling illegaliteit, dan moet die wet ook heel goed en heel duidelijk in elkaar zitten. Want daar vielen ze onder andere over in de Eerste Kamer, dat er helemaal niet goed was opgeschreven voor wie dat nou precies geldt. Zij willen dat dat voor echt een heel klein groepje gaat gelden, die ook een terugkeer frustreert. Dus Bart van den Brink heeft gezegd, daar moet ik echt een aparte wet voor gaan maken. Dus dat duurt iets langer. Maar de ongewenst verklaring van overlastgevende of criminele asielzoekers, die gaat er waarschijnlijk toch snel komen. En ook het afschaffen van die dwangsommen, waar ontzettend veel geld heen gaat. Hè, als...
7: Daarin ter Apel is het betaald, hè? En niet zo'n beetje ook.
11: Ja, ja, maar dit gaat dan ook over dat je, als je langer moet wachten op je procedure als asielzoeker, dan kan je constant daar aanspraak op maken op die dwangsommen. En dat kost de overheid heel veel geld. En dat willen ze nu ook af gaan schaffen, dat zo is. Dus dan zijn twee van die drie maatregelen die er toen niet doorheen gingen, in ieder geval wel snel waarschijnlijk weer gerepareerd. Alleen die strafbestelling illegaliteit, dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk.
7: Ja, nou ja, lange tijd was het natuurlijk op het Europese migratiepact gerekend.
11: Ja, 12 juni moet die ingaan.
7: Maar ja, als je het hoort, is zo lekker als een zeef, toch?
11: Ja, nou, het wordt inderdaad zeker de vraag of dat wel echt goed gaat werken op de manier waarop ze dat hadden bedacht. Ja. Absoluut.
7: Heb jij gestemd de laatste keer eigenlijk, Bente?
8: Ja, Partij van de Dieren.
7: Partij voor de Dieren?
8: Ja, ik ben echt een linkse rakker. Ik vind echt dat iedereen lekker mag komen.
7: Iedereen mag binnenkomen. Mm-hmm. Vol is vol, dat
8: nee,
7: ken je niet.
8: Nee,
7: dat
8: vind ik echt zo dom. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon.
11: Ja, dat mag ook.
8: Ja, dat mag ook.
7: Is gewoon een mening.
8: Vind ik zo harteloos als je dat zegt. Ja, vind ik gewoon.
7: Maar dat ons zorgstelsel overbelast raakt, onderwijs, alle andere faciliteiten.
8: Ja, ik denk dat dat allemaal media is en dat dat heel erg groot wordt gemaakt.
11: Kijk, er is een commissie geweest, demografische ontwikkelingen, en die heeft wel gezegd, als je zo doorgaat, dan groeit je bevolking echt gewoon veel te snel. Dus je moet goed kijken, welke soorten migratie wil je binnen laten?
8: Ja, want
11: er
8: zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon expats zijn. En dat wordt ook allemaal onder dezelfde bron gegooid.
11: Ja, arbeidsmigratie. Ja, welke vorm van arbeidsmigratie wil je binnenlaten? Welke asielzoekers inderdaad? Ook een grote frustratie zit in het feit, asielzoekers die terug moeten, maar niet terug kunnen of niet willen. Dat zijn allemaal dingen waar ze oplossingen voor proberen te vinden, maar wat toch heel moeilijk blijft.
7: Zo is het. En ga je vanavond terug of morgen?
11: Nee, morgen ga ik terug. Hoe zit Leendert erbij, vraag ik me nu af. Want die zit normaal natuurlijk gewoon hier altijd op
7: Beekman
11: vrijdag de politiek. Nee, sorry, Leendert.
7: Ja, die zit zich thuis te verbijten nu natuurlijk. Ja, die
11: Leendert
7: denkt, had ik maar meegemogen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Ik kan niet iedereen meenemen met
11: volgende keer misschien, Leendert.
7: Ja. Dankjewel, Merel. Zie je straks weer. Tot later.
3: The best of the Friday move.
7: Weer een razendstrakke overgang van onze DJ Mark Adriani. Tevens hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Had ik al toeien gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee, dat had ik bij deze absoluut gezegd. En aangeschoven inmiddels in het goddelijk hoofdredacteur van deze zender. Moet dus op mijn woorden passen. Had ik al toeien gezegd? Dat had ik al gezegd, toch niet? Ja, nee.

0: Ken je Tina een beetje eigenlijk? Weet je wie Tina is?
1: Nou, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet dat je kijkcijferspecialist
0: kanon
1: bent.
2: Ja.
3: Specialist.
2: Kanon, nee, kanon
0: niet. Orakel.
3: Ja. Ja, ja. Nee, dat klopt.
1: Dus, en een goede kledingstijl heeft.
3: Nou, zeker vandaag. Zeker vandaag. Maar ik sloeg wel aan op wat jij zei over Nick en Simon net. Over The Voice.
1: Oké, okay, nou, zij laten we het er nog eens over hebben.
3: Maar zij hebben jou dus helemaal niet goed begeleid, begreep ik.
1: Nou, kijk, ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Het enige wat het natuurlijk is geweest, is dat ik als kind dacht ik, oh ja, dan word ik nu gecoacht en dan krijg ik nu superveel begeleiding. En ja. Ik denk dat dat ergens ook wel zo is geweest. Maar je bent natuurlijk ook televisie aan het maken. Dus je kan natuurlijk niet 30 kinderen de hele dag coachen en de hele dag vertellen wat ze moeten doen en met hun afspreken. Ik als kind vond ik dat heel erg en heel verdrietig. En dat ik dacht, dat zou toch gebeuren, want dat zie je toch op televisie. Dat was het niet. En dat vond ik toen heel jammer. Maar wij hebben elkaar weer gesproken op de Drie Sterren Camping. Maakte hij toen een programma.
3: Ja, weet ik, ja.
1: En toen hebben we het erover gehad. Toen was ik denk ik 19 of zo. En toen begon Simon daar geloof ik even over. Ik heb dat toen meegekregen dat je dat toen zo verdrietig hebt gevonden. En toen zei ik, maar ik was ook gewoon een kind, zeg maar. En het is voor mij helemaal oké. En zij waren daar super lief over.
3: Maar dat is wel een probleem, denk ik, wat The Voice heeft. Dat het eigenlijk, dat coachen, wat je nu ook zag afgelopen seizoen, ik weet niet of je het gevolgd hebt, dat eigenlijk nergens op slaat. Hè. Dus het wordt in 3 maanden opgenomen. Ja, wat kun je dan coachen? Wat is dan de groei die je kunt laten zien als artiest? Dus ik vind wel dat aan het format The Voice sowieso echt wel wat hiccups zitten, waar ze echt nodig mee aan de slag moeten.
1: Oh ja, ik sprak wel iemand die dus ook coacht. En die zei echt van, het is wel echt anders en beter. En het is natuurlijk een nieuw team, of course. Ja. Maar hij was daar wel enthousiast over. Dus, ja.
3: Maar wat er ook niet aan klopt, is dat de coach zelf bepaalt wie er doorgaat of niet. Weet je wel, snap je? Dus je bent coach van iemand, maar daarna moet je iemand naar huis sturen. Maar goed,
0: Je kunt even samen zometeen even een...
3: We gaan The Voice straks
0: even
3: weer.
0: Dat je even lekker doorgaat met z'n tweeën, gezellig, hartstikke leuk. Gaan we nog even op de radio. Wat waren onze kijkcijfers gisteravond eigenlijk?
3: Ja, heel goed. 913.000 kijkers. En dat was zeker voor gisteren heel goed, want het weer is natuurlijk steeds mooier aan het worden, ook in Nederland. En het journaal had maar 916.000. Dus met 3.000 verschil, dan had je de nummer 1 geweest.
0: Maar hoe kan het nou zo zijn dat heel Nederland die verstand heeft van tv, op jou na, allemaal zo kritisch zijn dat wij hier zitten, maar dat mensen massaal blijven kijken? Hoe kan dat nou dan?
3: Ja, omdat het natuurlijk is bij een succesvol iets. Dan zoeken mensen naar iets om de kop eraf te hakken. Daar houden we in.
0: Maar we zijn zo'n sympathieke man allemaal.
3: Maar jullie nemen iedereen de maat. En als er dan iets is waarvan ze denken, nu kunnen we hen de maat nemen, dan gebeurt dat. Maar ik heb vandaag wel een eerste hele positieve column ook gelezen op spreekbuis.nl. En daarin zegt, jongens, stelletje zure mediajournalisten, dit is commerciële televisie. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, dit is het bestaansrecht van een commerciële televisie eigenlijk, wat ik ook al zei deze week.
0: Ja.
3: Dus volgens mij is de kritiek nu ook wel een beetje verstomd. En zeker met dit soort kijkcijfers.
0: Ja, alleen, kan ik niet maak anders. Me zorgen over de kijkcijfers. Want jij gaat weg. Jij gaat vertrekken,
3: Tina. Ik ben
0: Tina.
3: Geen kijkcijfer.
0: Ja, jij bent een kijkcijferkanon. Jij bent het zonnetje in huis altijd. Je bent altijd vrolijk. Hoe gaan we nou die week doorkomen volgende week zonder jou?
3: Nou, je hebt Valentijn en je hebt Job Knoester.
0: Over een zonnetje gesproken. Valentijn Driessen, zeg hé. Dan gaat het zelfs hier op Curaçao nog vriezen als Valentijn binnenkomt. Dat is echt niet te geloven,
3: Nee, maar die twee zijn de echte kijkcijfermagneten.
0: Is dat zo?
3: Ja.
0: Job Knoester ook?
3: Ja, Job ook.
0: Dat komt door die bloesjes waarschijnlijk.
3: Ja, door die bloesjes en ook omdat hij soms zo verwonderd kijkt volgens mij wat jullie allemaal aan het zeggen zijn. Dus ik vind het altijd opvallend als zij er zitten, dan scoor je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus die twee zijn de kijkcijfers. Maar en die heb je nog de komende week. Dus.
0: Maar ben je nu zo belangrijk? Stond je dan op de voorpagina van de Telegraaf met jouw column? Of heb
3: je
0: gisteren.
3: Begrepen?
0: Dan ben je echt iemand. Hè? Dan, somebody ben je dan. Hè? Somebody.
3: Maar dat doen ze af en toe. Af en toe doen zij een columnist, halen ze eruit en dan met zo'n quoteje. En dit ging dan over BN'ershows, dat daar tv-bazen daar verslaafd aan zijn. Maar dat klopt. Dus,
0: maar scoort het wel dan, BN'ershows?
3: Ja, nou, de nieuwe niet. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Verraders, die hebben ze zonder bekende Nederlanders gedaan. En daar dan scoort het veel en veel minder.
1: Oh.
3: Ja, dat is echt heel opvallend. Dus dat heeft dan echt wel een derde minder kijkers. Dus ja, al die tv-bazen raken dan in paniek. En die denken, we moeten weer BN'ers hebben, En
1: dat hebben ze ook met Expeditie Robinson toen toch een keer gedaan.
3: Ja. En nu komen daar volgens mij dit seizoen voor het eerst Belgische mensen bij. Dus dat wordt ook alweer spannend. Want dat is toch ook weer een andere cultuur. En dat moet dan weer ondertiteld
0: worden.
3: Maar
0: hoeveel programma's ben jij gevraagd inmiddels, bent er dan?
1: Ik heb de Verraders gewonnen.
0: Heb je de Verraders gewonnen?
1: Deze BNR, ja, ik heb dat gewonnen. Ik vond het echt leuk, dat programma. Maar echt, ik ben hondsdol van. Echt, het is echt een heel heftig programma. om aan mee te doen.
3: Ja, qua wantrouwen en vertrouwen. Hè?
1: Ja, ja, en ik op een gegeven moment was ik dan dus verrader geworden. En dan moet je de hele tijd liegen tegen iedereen. En nou, we hebben het erover gehad. Ik ben heel erg van het echt en heel erg mezelf. Dus het was echt vreselijk. Ik moest de hele dag kotsen van de spanning. Het was echt vreselijk.
0: Nou, maar leuk was wel, dat.

0: dus gewonnen.
1: De hele dag bijna kotsen. Nou ja, goed. Ja. Maar zou je voor meer programma's willen gevraagd willen worden?
2: Nou, op dit
1: Wie
2: moment...
1: is de Mol of Expeditie Robinson of dat soort dingen allemaal? En dan luisteren ze mee, dan gaan ze bellen.
2: Nou ja, dat hebben ze gedaan. Alleen ik kon niet, want ik heb dit jaar gewoon 70 shows. Ja,
0: voor wie is de Mol ben je gevraagd?
2: Ik ben ervoor gevraagd, ja, maar ik kom niet. Ja, heel jammer. Ik vind het fantastisch. Ja. Hallo,
1: deze is bij jou ook zo mysterieus?
2: Heel mysterieus vrouw.
1: Je mag het niet verder vertellen.
2: Ja, ja. Zeg, hoezo mag
1: ik
2: ja.
1: Hoezo
2: heel
1: mag
2: leuk.
1: Ik het niet verder vertellen? Jij belt mij toch? Ik bel jou toch niet? Wat is dit voor onzin?
2: Ja. Nee, ik kon niet. Ja, ik wil gewoon heel graag lekker optreden. Ik vind dat gewoon belangrijker dan... Kijk, een programma is bijvoorbeeld voor mij... zou handig kunnen zijn om weer even je gezicht te laten zien of zo. Maar ja, mijn focus ligt gewoon bij muziek maken en muziek uitbrengen. Dus... Ja, dat gaat
0: dat
2: voor.
0: Kan altijd nog. Volgend jaar word je weer opnieuw gevraagd, dat weet ik zeker. En de slimste mens, ben je daar al voor gevraagd?
2: Ja, maar dat durf ik niet. Nee. Dat durf ik echt niet.
0: Nee, jullie, jij hebt ook nooit aan meegedaan.
1: Nee, dat durf ik ook niet. Dat ben ik serieus. Nee.
2: Ja, dat is toch echt
1: zitten.
2: Eng. Ja.
0: Nee, maar je zit niet voor lul.
2: Ja, dat is wel hoor.
1: Je zit grijp voor lul, want op dat moment denk je bij jezelf... ik moet het goed doen, dan gaat het fout.
2: Dus helemaal blackout. Nee, vreselijk. Nee, durf ik echt niet. Maar mijn vriend is heel fan, dus die had het wel leuk gevonden als ik dat had gedaan.
1: Ja, maar dan kunnen ze hem toch vragen.
2: Ja, maar hij zou het winnen ook, want hij is echt goed daarin.
1: Hij is echt slim.
2: Ja, hij is echt slim.
1: Hij heeft alles. Hij zit te glimmen.
2: Slim en brak van de Baco.
1: Ja, hij moet nog een beetje bijkomen. Maar als je nu vanavond in uitzending zet... Hè, is hij reten. Ja. Over televisie gesproken trouwens. Kijken nog een beetje mensen überhaupt? Of wordt dat steeds minder?
0: Nee,
1: eigenlijk?
0: Ik vind het wel... Dat is wel een goed punt. Ik schrik er wel van hoe weinig...
1: Het valt ook aan je op dat je vaak een beetje geschrokken binnenkomt.
0: Nou, zo erg is het niet.
1: Oh, zeg je dat? Ja. Oh, doe je dan altijd?
0: Nou, ik schrik dan wel soms, Ik schrik dan wel soms. En als het journaal onder de miljoen zit... Gisteren waren het natuurlijk play-offs, dus daar heeft het ook wel mee te maken.
1: Ja, voetbal.
0: Voetbal. Dus en het was dan al vroeg. Maar nee, ik schrik er wel van. Ik vind eigenlijk dat vorig jaar een beetje de turning point was. Dat het toen zag je echt dat het heel erg inzakte. En nu hebben we wel weer het WK voetbal. Eventjaren worden sowieso beter bekeken. Maar het is onmiskenbaar dat het, dat het wel daalt. Dat klopt.
1: Ja, en dat heeft te maken met? Omdat steeds meer jonge mensen andere dingen doen?
0: Ja, jonge mensen kijken veel minder. En die streamingdiensten wordt echt wel een concurrent. Ook van lineaire televisiezenders. Netflix gaat bijvoorbeeld volgend jaar ook reclame doen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal concurrent. Het wordt steeds meer versnipperd, zoals dat dan zo mooi heet.
1: Dus ons bestaansrecht is bijna...
0: Nou, dat van jullie niet, want actualiteitenprogramma's en talkshows... VI staat al 2 weken op nummer 2 na het journaal. Nou, dan zegt wel dat dat best wel een populair programma is. En je ziet sowieso in de top 10 dat 8 van de 10 programma's... zijn meestal actualiteitenprogramma's, talkshows en nieuwsuitzendingen. Dus alles wat actueel is, live en actueel, dat blijft. Maar programma's als De Verraders, Wie is de Mol, hele dure programma's. Ja dat moeten we wel op rekenen dat daar wel wat minder van komt in de toekomst. Omdat het gewoon heel duur is om te maken.
2: Nou, nee.
1: Nee,
2: ik kijk nu naar Temptation Island, kijk ik naar. Omdat ik het gewoon lekker gezellig vind om daar naar te kijken.
1: Temptation Island?
2: Ja, Temptation Island. Op Prime,
0: maar dat is niet eens meer op televisie, het is nu op Prime.
2: Oh ja, nee, dus eigenlijk nee. Nee, ik kijk geen televisie, nee.
1: Nou, dat is toch wel heel ernstig dit.
2: Ja, echt vreselijk. Ja, knal het voor jullie. De jeugd maakt jullie kapot. Ja.
1: Maar Tanja zei net... Ja, iets het wil doen. Tina. Ja, klein kaartje. Tina, die heeft er ook... ook geen bestaansrecht meer dan natuurlijk, hè?
2: Nee, zo is het ook. Ja, want jij schrijft ook columns over nieuwe televisieprogramma's, toch?
0: En over, precies. Dus over media eigenlijk, heel breed.
2: En
0: ja.
2: Wanneer beslis jij dan, want jij schrijft daar columns over... wanneer beslis jij dan of iets goed is of slecht?
0: Ja. Als ik het denk dat de gemene deler in Nederland het goed vindt. Ik zie mezelf wel als een soort gemiddelde Nederlander.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Ja, dus dan
1: ook
0: vind
1: in deze roze outfit vandaag?
0: Nee, nu vind ik me... Nee. Ik voel me nu echt heel erg niet mezelf in dit. Maar goed, vanavond in de uitzending heb ik vast wel iets zwarts aan.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
2: Maar oké, dus de gemiddelde Nederlander neem jij als in je achterhoofd?
0: Ja, heb ik altijd al gedaan. Okay. Ik kom ook uit een gemiddeld gezin. Dus uit Badmen. Boerengezin en beetje de gemiddelde Nederlander.
2: Oké,
1: En Tina Velden vertelde me van de week, ze wil uiteindelijk weer terug naar Badmen, toch?
0: Ja, dat zeker weten. Ik mis het heel erg. Ja, ik mis het heel erg. Ja.
1: En jij wil ook ooit op een boerderij wonen?
2: Zeker, met allemaal dieren. Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Leuk? Nou, worden we buren.
0: Ja, precies.
2: En dan kom ik met een hooivork als je dan een slechte column over een nieuw programma van mij schrijft. Dan kom ik bij je voordeur.
0: Dat is goed.
1: Ben jij rancuneus, Bente? Ben jij rancuneus?
2: Nee, ik ben niet zo rancuneus. Nee, ik ben altijd ook wel... Nou, wat ik zei, als iemand mij bijvoorbeeld dom doet, ga ik eigenlijk meteen aan mezelf twijfelen. Dus nou ja...
1: Dat heb je toch niet, Tina?
2: Je bent volgens mij hartstikke lief.
0: Ik ben op zich niet... Maar ik kan wel kritisch zijn. Als het iets slecht is, heb ik het wel.
1: Zo, dan gaat ze erop, hoor.
2: Dood eng. Nou, ik ga geen nieuw programma maken.
1: Nou, we zien elkaar straks, Tina.
0: Zeker, gezellig.
1: Tot zo.
3: The Best of the Friday Move. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een 30 minuten onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
9: Stephen Colbert. Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
4: Wilfried Gené.
8: Tweede uur weer van de uitzending van de Friday Move vanaf Attila Piet Curaçao. Met de klanken van Mark Adriani.
4: The best of the Friday Move.
8: Zo leuk. Hij heeft een goede artiesten dan, die Mark Adriaan. Als je het zo hoort, is het goed, hè?
10: Ja, zo. Hebben we zo'n Ibiza-DJ.
11: Dat is echt zo'n naam dat je denkt, ik zoek het even op Spotify.
8: Ja, dat is
11: een artiestennaam, ja.
12: Ja, ik zou er wat mee doen.
10: Ja.
8: Nou, ik zag hem gisteren ook op de dansvloer. Ging hij ook helemaal los, hè? Ja. Echt een Mark Adriaan. Die dip hebben we nog voorbij zien komen.
11: Ja, hij deelde zelfs handtekeningen uit.
8: Ja, dat is populair, man, hoor.
11: Ja.
8: Je doet gelijk mee, hè, Raymond Mens. Je denkt, ik doe mijn mond open.
11: Ik heb er zin in,
8: ja. Ik had je nog niet aangekondigd. Dus mensen dachten, wat is dit nou?
10: Wie is dat?
8: Ja, zit er gewoon iemand reet te testen opeens.
11: Ik doe een stapje terug, neem je tijd.
8: Nee, je bent er nu al bij. Je kunt nu niet meer terug.
10: Oh, bedankt.
8: Kennen jullie elkaar eigenlijk?
11: We hebben elkaar net de hand geschud.
10: Ik ben net even tussen alle tafels en stoelen geklommen om even een handje te geven.
8: Oké, weet je wat hij doet, Raymond?
10: Over Amerika lullen.
11: Dat is het, ja.
10: Nou, toch?
11: Ja,
8: dit is heel onerbiedig wat je nou zegt.
11: Nee, dat is wat het is. Dat is wat het is.
8: Zelfgenoemd beste.
10: Dat bedoel ik niet onerbiedig, hoor. Gelukkig.
8: Maar je bent de beste van Nederland, toch? Amerika-deskundige.
11: Ja, zelfverklaard, hè?
8: Ja, zelfverklaard.
11: Vooral omdat jij er heel vaak naar vraagt.
8: Ja. Ja.
10: Je bent expert over Amerika, toch?
11: De meest gestelde vraag is altijd, hoe word je nou Amerika-kenner? Gewoon zeggen dat je het bent.
10: Oké. Okay.
11: Er is geen opleiding voor. Maar het gewoon volgen elke dag. En dat doe ik al ruim 20 jaar.
10: Jeetje, wow.
8: Maar ik volg het ook.
11: Ja, nou ja, jij mag ook op mijn plek gaan zitten dan.
8: Maar ben ik dan ook kenner?
11: Ik denk dat jij een heel eind komt, want jij volgt het nieuws op de voet. Maar
8: ja, maar er is een moment dat je dan opeens kenner bent. Dan ga je een grens voorbij en dan kijk je om je heen en denk je, nu ben ik een kenner.
11: Ja, dat is meestal als je een boek geschreven hebt.
8: Oh, oké. Okay. Oh.
11: Ik was toen 30 en iedereen dacht, die snotneus, ja, die kan wel zeggen dat hij er veel verstand van heeft. Maar is dat wel zo? En als je dan een boek geschreven hebt, niemand leest dat boek, maar dan denken ze, nou, die is toch slim, die gozer.
8: Maar ja,
11: dan is hij kenner.
8: Er komt toch weer een boek aan?
11: Er komt nu weer een boek aan, ja.
8: Dat gaat niemand lezen dus.
11: Nou, inmiddels wel, maar dat was mijn eerste boek.
10: Jawel.
11: Dus toen was het vooral een manier om door te breken. Dat ging over Trumpisme toen. Dit boek gaat over Amerika dat over 2 maanden 250 jaar bestaat. En ik verbaas mij er altijd over dat men nu in één keer heel negatief is over Amerika. Terwijl je kunt een land niet definiëren, natuurlijk speelt het mee, maar niet definiëren op basis van wie er wel of niet in het Witte Huis woont. Alsof je wel of niet naar Nederland kunt, afhankelijk van wie er in het torentje zit. Dus er is nog heel veel, denk ik, om te vieren. En dan deel ik wat persoonlijke reisverhalen en dan sta ik stil bij wat er volgens mij te vieren valt.
10: En waar is dat dan vandaan gekomen dat jij zoveel jaar geleden hebt gedacht, ik ga me in Amerika verdiepen en ik ga daarover schrijven en vertellen?
11: Nou, dat begon denk
10: zo specifiek
11: ik...
10: is dat natuurlijk.
11: Ja, ja, ja. Nou, dat heeft een aantal redenen gehad. Maar als ik het meest teruggraaf, dan kom ik altijd bij Bassie en Adriaan terug uit.
10: Echt
11: die
10: waar?
11: Een rondreis maakte door Amerika. Ja. Ik was ook al best wel snel in gewoon het nieuws geïnteresseerd. En ik keek altijd naar Max Westerman. Vond ik het heel interessant. En toen ik dat net een beetje begon te volgen, ik was een jaar of 12, waren de spannendste verkiezingen ooit in Amerika. En dat waren de verkiezingen in 2000. Tussen Al Gore en George Bush. Die werden op 500 stemmen beslist. En ik was toen een 12-jarig jongetje. Maar ik heb dat elke dag gevolgd. En toen is dat nooit meer weggegaan eigenlijk.
12: Nog steeds een klein jongetje, toch?
10: Nou,
12: als je
10: zo
12: staan.
10: Dat
12: hij
10: is nog zo grappig.
12: Zo vrolijk, ja.
10: Ja, want soms als je. Ik heb dat. Ik weet niet of het is niet specifiek, maar ik vind dat dus wel specifiek. Soms als ik in mijn geval dus mannen over hun passie zie praten, dan zie ik gewoon dat lieve kleine jongetje weer. Die oogjes. Ook als jij over je passie praat, dan zie ik gewoon hoe je eruit zag als kind. Ik zweer het je.
11: Nu zeker op het eiland. Hij zit goed in zijn vel, maar dat heeft hij in Hilversum ook. Ja.
10: Ja, dat is leuk om te zien. Dat is lief. Zie je zo iemands kind in zichzelf. Ja, dat is toch schattig. Wilfred denkt, shit, mijn imago weer.
11: Ik heb oprecht het gevoel, ik weet niet of Wilfred dat heeft, maar ik heb oprecht het gevoel alsof ik al 5, 6, 7 jaar niet gewerkt heb. Want ik doe gewoon mijn hobby.
10: Ja, fantastisch.
11: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
10: Ja, leuk.
11: Ben ik ook heel blij mee.
12: Thuis denken die mensen allemaal wat een zoetsappig gelul. Denk je ook niet?
11: Ja, dat zal best, maar dat interesseert me niet. Ja. Ja. Dat is de waarheid.
12: Ook weer belangrijk, dat interesseert me niet, zegt hij. Neem dat mee, Bente.
10: Ja, ik ga het echt doen. Ik leer hier wel allemaal dingen, hoor. Ja.
11: Het is toch, maar het is toch altijd leuk als iemand enthousiast is over zijn werk of wat hij doet. Ja. Dat lijkt mij niet zo'n punt.
10: Ja, je merkt dat gewoon altijd aan mensen. Als ze echt geënthousiasmeerd zijn over wat ze doen, dat is leuk om te zien.
12: Hey, nee, dat moet altijd puur zijn. Autotune is niet aan jou besteed waarschijnlijk dan.
10: Absoluut niet, nee. Ik vind dat vals spelen. Behalve als het een sound is. Dus zeg maar, je hebt de autotune zeg maar erop zetten dat als je een beetje vals zingt dat je het niet hoort. En je hebt het als bijvoorbeeld hoe Ronnie Flex het gebruikt, vind ik fantastisch.
12: En
10: dat is echt een verschil natuurlijk.
12: Als je nou deze artiest hoort, vind je dat dit kan of niet?

0: goed moeten beseffen, ook de mensen in Palestina. Dat is vreselijk, weet je. Dus,
1: maar in Iran ook natuurlijk. In Iran en in Venezuela.
2: En in Cuba.
3: Absoluut. En daarom contrasteert het altijd zo, want als je Trump wel eens voorbij ziet komen, die heeft het ook heel de tijd over zijn balzaal, weet je wel. Daar waar de hele wereld in brand staat, maakt hij zich meer druk over de inrichting en het ontwerp en dat soort zaken dan over de wereldproblematiek, lijkt het dan.
1: Dat denk ik wel, omdat Trump maar momenteel met één ding bezig is. Ik zei dat net ook al even ten aanzien van Iran, met zijn legacy. Dus hoe hij in de geschiedenisboekjes komt. En die balzaal is belangrijk. Hij wil dat als jij met jouw kinderen of kleinkinderen over 30 jaar in Washington loopt, dat je zegt, dat enorme gebouw, dat gouden gebouw, dat is door Trump gebouwd. Dat wil hij graag.
0: Nou, hij mag zich denk ik wat meer bezighouden met vrijheid van andere mensen in plaats van zijn legacy, denk ik.
1: Ja. Nee, ik zal doorgeven aan hem.
0: Als je hem belt, zeg het
1: hem.
3: Maar hij kent hem goed, hoor.
0: Ja, bel hem maar. Zeg maar dat ik vind dat hij daar wat meer bezig mag.
1: Ik ga het doorgeven. Ja.
3: Nou, Raymond, ik zie je later weer, denk ik.
1: Denk het ook. Gezellig, man.
3: Ja. Tot later.
1: Tot.
4: The Best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein... krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt... onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald... en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter... en hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen... maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen... als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur... onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen... en het wordt rond de 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Mensen die geweld gebruiken, dat we die kaart moeten aanpakken.
7: Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor Tata. Maar is het wel helemaal eerlijk in de bedoeling?
8: Stephen Colbert.
9: Afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts.
3: Wilfried Gené.
10: Laatste uur alweer voor deze uitzending van de Friday Move vanaf Curaçao. Avila Beach. Oh, wat is het lekker hier, jongens.
2: The best of the Friday Move.

0: redacteur dat hij gewoon zijn oude vak op gaat pakken. En hij staat er zo te glimmen, die gozer, niet te geloven allemaal. Maar daar staan we allemaal een beetje, ook van het zweet natuurlijk.
1: Zeker,
0: een beetje,
1: ja.
0: Jij zweet overal, zei je net.
1: Overal, echt, ja. Ook overal, ja.
0: Ja, nee, dat is goed dat we dat weten. Hè? Maarten, goed dat je er bent, Maarten Schakel.
2: Ja, leuk man.
0: Jij woont hier al een hele tijd, toch?
2: Tijdje wel, ja. Ruim 20 jaar.
1: Wow.
0: En hoe oud ben je?
2: Ik ben 43, vorige week geworden.
0: Ja. Oké. Okay. Wat was jouw keuze ooit om hier naartoe te komen dan?
2: Ooit kwam ik hier voor de liefde voor radio, Dolfijn FM. Ik was 21 jaar en ik kon het jaartje radio maken in de tropen. Dat leek me te gek. En voordat je het weet wordt 1 jaar, wordt 1,5 jaar, wordt 2 jaar. En 2 jaar wordt 5 jaar. En dan denk je misschien moet ik maar eens een huis gaan kopen. En dan bouw je een huis. En dan wordt 5 jaar, wordt 6, 7, 8 jaar. Dan ontmoet je de vrouw van je dromen. En voordat je het weet heb je kinderen en een koophuis.
1: Oh.
2: In een radiostation.
1: Lee.
0: Daar zit ze of niet?
2: Nee, dat is een collega.
0: Ja. Weer niet.
1: Oh, kus.
0: Heb ik nu 2 keer gedacht dat er iemand een partner bij ze gaat. En 2 keer zit ik er al naast.
2: Ik sprak Tanja Kros vanmorgen. Die zei ook van, ja, Wilfried die betichtte mij van allerlei relaties. En zo.
0: Ja, nee, maar die zat ernaast. En nu zit deze dame, die kwam hier mee binnen volgens mij. Dus.
2: Ja, nee, klopt. Die komt mee voor de socials.
0: Ja, maar de vrouw van Rome zit gewoon thuis.
2: Die zit thuis, ja.
0: Oké. Okay. En toen ben je dus bij de radio gaan werken, Dolfijn FM.
2: Mm-hmm.
0: Dat doe je nog steeds volgens mij, al niet meer door Dolfijn.
2: Lang volgehouden, Dolfijn. Ik ben wel overal geweest. Dolfijn, Paradise. En nu zijn we een half jaar geleden begonnen met een nieuwe radiozender, Curaçao.nu. De nieuwswebsite bestond. En je moet een beetje voorstellen, nu.nl breidt uit met een radiozender. Dan heb je al een groot merk, dan heb je al een bekende merknaam. En dan heb je al een mooi platform. Dus als je dat uitbreidt met een radiostation, dan heb je meteen iets wat toch wel een beetje body heeft. En ze hebben die keuze gemaakt. Dus nu hebben we van Curaçao nu naast
0: maar
2: de nieuwswebsite.
0: Maar er wonen hier 150.000 mensen, toch?
2: Ja.
0: Hoe kan je nou zoveel radiostations hebben hier dan?
2: Goeie vraag.
0: Nee, dat vind ik fijn dat ik het nog
2: Nee, is goede vraag. Nee, maar het is, ja, klopt. Het is ook gekke werk. En het is, de markt is klein, de vijver is klein. Iedereen moet een beetje van diezelfde taart snoepen. Maar het lukt kennelijk.
0: Je kan ervan leven?
2: Ja.
0: Je wordt gewoon betaald?
2: Ik word betaald, ja. Het zijn geen Nederlandse radiosalarissen. Het is geen Edwin Evers salaris. Nee. Jij gaat er ook niet voor doen, denk ik. Dus dat weet ik niet.
0: Ik sluit het niet uit dat dat zo is. Ja. Ik moet echt wel proberen rond. Nee, is wel te gek. Ik verdien gewoon heel goed. Dus ik ga er ook niet moeilijk over lopen doen. Ja, dat is gewoon helemaal zo.
1: Nee.
0: Ja, Johan Derksen roept elke week ons salaris op tv. Dus wat dat betreft, iedereen weet wat wij verdienen.
2: Ja.
0: En dat is prima. Maar je doet het ook omdat het passie is. Dus begrijp
2: het is, weet je, het is liefde. En dat herken jij misschien. Jij bent ook een mediadier en ook een radiodier, denk ik. En dat doe je vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Ik zeg altijd, als je geld wil verdienen, moet je hamburgers gaan verkopen. En radio doe je
0: inderdaad. Verdient dat goed hier, hamburgers verkopen?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, ja,
0: hoe gaat het met jou eigenlijk met de vriendin? Gaat dat een beetje, Bent, eigenlijk? Nee, maar kun je zeggen,
1: ja, ik ga niet mijn salades op een tafel gooien.
0: Dat mag hoor,
1: door.
0: Als je wil.
1: Nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Oh, okay.
1: Maar eigenlijk, kijk, in de muziek is het precies zo. Je kan net beter in de Albert Heijn gaan werken dan dat je voor je passie gaat leven. En dat kan natuurlijk ook in de Albert Heijn werk zijn. Begrijp niet verkeerd. Maar het is gewoon heel lang heel hard geloven in iets. En dan ineens gaat het goed. Ja. Maar er zit niet echt iets tussenin. Het gaat of goed, of het gaat gewoon bikkelen. Zeg maar
2: hoop jij dan uiteindelijk die klapper te maken? Want je misschien ook een keer wat ruimer in je
1: nee, dat, die klapper is vorig jaar gelukkig gebeurd.
2: Toch wel?
1: Ja,
2: okay.
1: Als in dat het goed, het gaat goed.
0: Ja, ja, maar 70.
1: Ik heb 70 shows dit jaar. Ja. Ja,
2: dus wat voor auto rij je, Bente, als ik vragen mag?
1: Een hele mooie auto, ja.
2: Merk? Ja, ik ben wel benieuwd, toch?
1: Ik rijd een Audi.
2: Audi. Bouwjaar? Ja.
1: 2022.
2: Hoppa. Nou, hier. Bedoel maar. Toch?
0: Gaat goed.
2: Ja.
0: Nee, maar belangrijk is...
1: Nee, daar gaat het natuurlijk niet om.
0: Je moet het nooit omdraaien.
1: Bedankt.
0: Je doet iets vanuit passie. Ja. Je doet het omdat je het geweldig vindt. En als je het heel goed doet, als je het vanuit passie doet, dan groei je daarin. Tenminste, zo heb ik... Kijk, ik krijg heel vaak jongens of meisjes van de school van journalistiek en die vragen, hoe kan ik zo snel mogelijk beroemd worden en zo snel mogelijk rijk worden?
2: Slechte vraag.
1: Ja, nou. Dat slaat echt inderdaad helemaal nergens op.
0: Zo werkt het niet. Je moet ergens goed in worden. Dat moet je ook nog eens heel leuk vinden. Je moet een eigen stijl ontwikkelen. En dan is de kans aanwezig dat je daar heel succesvol in wordt. Dat is geen zekerheid. En als het dan wat gebeurt, dan kun je inderdaad gaan groeien en dan kan er ook iets meer op je afkomen.
2: En geld is natuurlijk nooit het doel. Hè? Geld is het resultaat van je werkzaamheden. Het doel is een zo mooi mogelijk product maken, denk ik in ons geval, toch?
0: Ja.
1: En wat Raymond net ook zei, van ik heb het gevoel dat ik al 6 jaar niet meer heb gewerkt. Dat is natuurlijk wat je wil. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan het werk bent, maar dat je echt iets aan het doen bent. Wat jij ook zegt, je bent hierheen gekomen, je bent je passie aan het volgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, we zijn met een nieuwe zender bezig. Ik werk gemiddeld 10 uur per dag, denk ik. Ik vind het helemaal niet erg.
1: Nee, fantastisch. Heerlijk. Ja, want vind, je doet wat je leuk vindt.
2: Ja, ik vind het jammer als je naar huis moet. Oh shit, ik ga dit nog even af willen maken.
0: Want je doet de ochtendshow?
2: Ja, 6 tot 9.
0: Ja.
2: En meestal ben ik dan tot een uurtje of 3, 3:30 op de zaak.
0: Oké. Okay. Ik heb ook een tijdje ochtendradio gedaan, maar dan deed ik ook nog tv 's avonds erbij. Dat vond ik best een lastige combinatie.
2: Maar dat is mega zwaar.
0: Ja.
2: Je hebt een gezin ook, toch?
0: Ja.
2: Hoeveel kinderen?
0: 2 kinderen.
2: 2 kinderen.
0: Een jongen en een meisje.
2: Vind je dat zwaar te combineren met een zwaar avondleven of een ochtend?
0: Nee, want ik ga meestal om 9:15 de deur uit. Ik ben om 9:00 in de studio en ik ben om 11:00 weer thuis. Dus ik ben eigenlijk bijna altijd thuis. Ja. Daar maak je zich wel zorgen over. Maar.
2: Ik voel geen pressure, maar ik heb wel een beetje schuldgevoel. Hè, want we hebben 4 kinderen thuis. Twee wat oudere jongens en twee kleintjes. En mijn vrouw moet ochtends, doet ochtends alles zelf. In eentje. Ik ben om 17:15 de deur uit.
0: Die ochtendshow vond mijn vrouw eerlijk gezegd ook zwaarder toen ik dat nog deed. Dus, maar ik vond het ook zelf wel die combinatie pittig, maar dat vind jij niet.
2: Maar wie vond die ochtendshow zwaarder? Jij of je vrouw?
0: Nou, ik denk allebei. Een beetje hetzelfde gevoel. Wat je nou zegt, inderdaad. Dat doet hij wel heel goed in.
1: Ja, ik zit er echt met heel veel verwondering naar jullie te kijken.
2: Ik vind het leuk.
1: Ik vind het leuk.
2: Ik hoorde net het gesprek wat jullie met Raymond hadden. De tempo was zo hoog. Ik vind het leuk, gezellig. Lekker kletsen. Vrijdagmiddag. Ja.
0: Wat voor soort muziek is het op jullie station dan?
2: Wat ons onderscheidt.
0: Draaien jullie Bente bijvoorbeeld?
2: Nee, draaien we niet.
1: Waarom niet?
2: En de reden is dat wij met Curaçao benieuwd waar we ons op willen onderscheiden. Kijk, je hebt een aantal andere Nederlandstalige zenders. En dat zijn Nederlandse zenders die op Curaçao uitzenden. En waarin wij ons proberen te onderscheiden. Ze willen een Curaçaose zender zijn die toevallig Nederlandstalig is. Het verschil zit hem in de benadering van de onderwerpen. De muziekkeuze. Hoe de presentatoren naar het eiland kijken. Het is een beetje een mindset dingetje, zeg maar. Dus
1: zit daar verschil in per zender? Dat ook hoe er naar het eiland wordt gekeken, naar de muziek?
2: Ja, natuurlijk. Want jullie kijken op een hele andere manier naar Curaçao dan mensen die hier al 15, 20 jaar wonen.
1: Dat denk ik wel, ja, zeker.
0: Ligt dat eens toe dan? Hoe kijk jij nu naar dit eiland dan?
2: Ik benader het als een bewoner, denk ik. En niet als een fun vakantieeiland waarbij zoveel mogelijk Nederlandse invloed probeert te importeren, zeg maar.
1: Maar hoe vind jij het dan bijvoorbeeld dat het hier helemaal vol staat met al die luxe resorts? Ik bedoel, want vertelde Tanja ook dat het natuurlijk heel erg gebouwd is op toerisme. Maar het is natuurlijk ook, het heeft ook een gekke kant natuurlijk eigenlijk.
2: Ja, klopt.
1: Er zijn heel veel Nederlanders hier. Tuurlijk, ik kan me best voorstellen dat...
2: Maar het is heel dubbel inderdaad, want dit is waardoor het economisch nu goed gaat op Curaçao. Er wordt ongelooflijk veel bijgebouwd momenteel. En dat is ook wel iets waar mensen zich heel veel zorgen over maken. Allemaal grote nieuwe hotelcomplexen die erbij komen en zo. En dat is best wel, het is gentrificatie is natuurlijk ook. Oude oorspronkelijke wijken die worden helemaal opgeknapt en gepimpt, waardoor de huizen van de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar worden. En dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt. En dat is best wel iets wat tot zeer veel zorgen leidt op het eiland. Kunnen we dit aan? Wat is de grens? Verliezen we onze identiteit niet? Weet je wel? En dat zijn best wel dingen die enorm spelen momenteel op het eiland. En
0: hoe wordt er dan naar jou gekeken? Je woont hier nu 20 jaar, maar je bent nog steeds... Makamba heet dat geloof ik, of niet?
2: Makamba. Nee, op de een of andere manier, als je hier zo lang woont... en bedoel, ik deel die zorgen ook, weet je wel. Dus ik weet niet hoe er naar mij gekeken wordt. Ik denk wel oké, of zo. Wel geaccepteerd, ook omdat ik die zorgen deel, zeg maar. Ik sta wel aan de kant van het eiland, in dit geval.
0: Dus eigenlijk zeg je, het moet een beetje stoppen nu. Met die enorme explosie van...
2: Nee, ik denk dat we zorgvuldiger moeten zijn. Je kan het eiland maar één keer vol knallen met gebouwen. En dan is het vol, weet je wel. En dat is natuurlijk zonde als dat gebeurt. En we denken daar niet goed over na. En ik heb het gevoel dat dat gebeurt. En dat is iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Als je nu hier door de stad rijdt, als je zo meteen naar Corendon rijdt... dan kom je langs 2-3 plekken waar grote nieuwe complexen verrijzen.
0: En die torens daar, bij die nieuwe jachthaven.
2: Ook dat. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat bijvoorbeeld foei lelijk vinden. En zich zorgen maken van, luister, is dit volgebouwd zo meteen? Dan staat het hier. Dan staat het er voor altijd, weet je wel. Het is het aangezicht van Curaçao verandert heel snel momenteel. En dat is momenteel, denk ik, een van de grootste zorgen op het eiland.
0: Ondertussen ben jij geïntegreerd, zoals dat mooi heet. Je hebt zelfs aan het carnavalsfestival hier meegedaan.
2: Ja, klopt.
0: Een aantal jaar geleden.
2: Je hebt, het carnavalsmuziekgenre heet de tumba. Bekend bij sommige mensen ook het publiek, toch? Anoushka? Ja, hè? 12 jaar geleden was ik de eerste Nederlander in 22 jaar tijd... de tweede Nederlander ooit, Europese Nederlander... die meedeed aan het tumba-festival. Zingen in een papiemens. Ik ben geen zanger. Dat kun je ook horen nu.
1: Hoor je, is dit?
2: Oh god, je hebt hem. Ja.

0: Je hoort het.
1: Migos Talenga.
0: Geboren van hem, toch?
2: Ja. Nou, niks mis mee. Applaus, ja.
0: Maar dat zie je. Nog steeds een hit, hè? 12 jaar later.
3: Oh.
0: Nee, maar luister, ik ben anti-zanger. Ik hou van uitdagingen, weet je. Want ik zag dit ook als een kans om deze kant van het eiland te ontdekken. Ik geloof, als je net op het eiland komt, zit je in je Nederlandse bubbel, hè, wat we het net over hadden. Je kent misschien 5% van wat er gebeurt, ben je van bewust. En ik heb vanaf dag 1 altijd het gevoel gehad van, maar die andere 95%, die wil ik ontdekken. Die wil ik leren kennen. En een van de uitdagingen en leuke dingen die erbij horen, was meedoen aan dit. En ik kwam op een gegeven moment in de positie. Ik maakte veel radio. Ik had een beetje bekendheid. En toen gebeurde dit. En ik kreeg de kans. En ja, dit was er niet. En dat heeft me wel geholpen. Want tot op de dag van vandaag zijn er mensen op straat die me daaraan herinneren.
2: Je hebt vrienden gekregen daardoor.
0: Weet je wel, ja.
2: Ja. Ja. Lekker is dat,
3: hè? Vet hoor, ja. Ik vind het echt heel cool. Ja.
0: Ik hoop muziek. Betekent dat iets? Of...
2: Nou ja, bij de radio is het vaak zo dat het dan afgelopen is.
0: Ja, ik voel hem aankomen.
2: Ja, dat weet jij misschien niet, maar dat is wel vaak zo.
0: Goed dat je daar bent.
2: Wel grappig dat onze hoofdredacteur nu met zijn zonnebril achter de knop, hè? Ja.
3: Hij heeft ook nu zijn zonnebril opgezet.
2: Even een korte hoekje aan.
0: Eerlijk, in de basis, ja.
2: Het gekke is, ik kreeg net van een paar mensen appjes die zeggen, je kan het zelfs horen op de radio dat jullie ergens anders zitten qua sfeer en qua gevoel. Gek is dat hoe dat dan werkt.
0: Voelt het tropischer?
2: Het voelt nog net iets lichter en vrolijker.
0: Voelt gezelliger, ook.
2: Ja, gek is dat. Ja, nou. Misschien moeten we het vaker doen. He?
3: Ik vind het leuk.
0: Goed plan. Ja. Kom eens langs.
2: Ja. Ja, doen we zeker. Mark, goed dat je er was.
0: Leuk man.
2: En succes.
0: Jullie
4: ook. The best of the Friday move.
2: Het zijn inderdaad ook die vrolijke klanken hier op Curaçao. We zitten bij Avila Beach. En er staat de hele tijd een TUI-vliegtuigje voor me. Waarom zouden ze dat dan neer hebben gezet eigenlijk? Ik snap dat niet helemaal, maar er zat vast een idee achter.
3: Nou ja, dat maar duidelijk is, toch?
2: Oh, wacht even, de sponsor.
3: Ja.
2: Oh, kijk, nou heb ik hem door. Ja, stom voor mij natuurlijk allemaal. Wat ook bijzonder is, er komen natuurlijk op allerlei vormen Nederlanders hier naartoe, die er op allerlei manieren allerlei dingen doen. En aangeschoven is inmiddels Eddie ter Staal. En die heeft gewoon zijn film meegenomen. Eddie, goed dat je er bent.
5: Hoi.
2: Ja, je hebt er niet letterlijk meegenomen, maar hij is gisteren in première gegaan.
5: Ja, gisteren in première.
2: Het Land van Johan.
5: Ja, het Land van Johan. De Antilliaanse première, daar ben ik hier voor. Daar ben ik door ingecorrendond, zeg maar.
2: Oh ja, dus ook in de kerk waar je bent, met die vliegtuig.
5: Oh, oké.
2: Ja.
5: En dus ik heb allemaal mediadingen bij de lokale radiostations en zo.
2: Je ziet hem net voorbij komen, die gozer, hè?
5: Ja, en nu ben ik hier.
2: Ja, hoe is het ontvangen gisteren?
5: Ja, wel goed. Het is, er waren wel heel veel mensen die wat ouder waren. Hè? Hippies veel uit die tijd en zo. En lokale kunstenaars. Eigenlijk helemaal niet zo gek veel anders als in Nederland. Ik heb een tour van 50 steden gedaan in Nederland. En eigenlijk is het altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn mensen die herinneren zich die tijd en weet je.
2: Misschien moet je even kort uitleggen. Bent, ken je dat Land van Johan, de film, of niet?
3: Nee.
2: Het is
5: een film. Het zijn 4 films over het Nederland vanaf 1966 tot nu.
3: Oké.
5: Het eerste deel is zeg maar de hippietijd. En dan zien we onze hoofdfiguren. Een beetje een soort introductie in het verhaal. Onze hoofdfiguren komen. De een komt uit Limburg, de ander komt uit Marokko. De ander komt uit Suriname of uit de Veluwe. En komen in Amsterdam terecht. En ontmoeten elkaar. En dan gaat de wereld voor hun open, zeg maar. Ze ontmoeten mensen uit andere groepen, zeg maar, voor het eerst.
2: En die film maakte wat los, ook op het gebied van seksualiteit.
3: Oh.
2: Want er zat er nog wel eens een blote piemel in.
5: Ja, ook.
2: En een blote borst.
5: Ook, maar ja, weet je, het zijn andere tijden. Hè? Ik bedoel, voor oudere mensen die hebben er niet zo'n last van. Die vinden het allemaal wel leuk of gewoon, of weet ik veel wat. Maar soms jongeren vinden dat heel confronterend. Dat in die tijd het allemaal wat minder preuts was en zo. Maar ja, we gaan niet het verleden aanpassen aan het heden natuurlijk.
3: Waarom kijken jullie mij nou aan alsof ik dat ook vind?
2: Nou, ik geruig.
5: Nee, bij het woord jong.
2: Jij kijkt geen tv meer, dus
3: nee,
2: jij maakt de televisiemakers kapot. Maar kun je ook slecht tegen bloot in een film?
3: Nee, helemaal niet. Maar wel alleen
2: functioneel
3: naakt.
2: Functioneel naakt zijn.
3: Ja, tuurlijk. Ja, anders vind ik het gewoon. Ik zit nu naar Euphoria te kijken dan op HBO. En dan komen de hele dag komen daar dan allemaal borsten in voor. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb ik het ook wel weer gezien.
2: Genoeg borsten gezien.
5: Het gaat er ook een beetje om van hoe logisch is het dat die persoon op dat moment bloot is.
3: Absoluut.
5: Als hij uit bed komt, dan gaat het bad daarmee wel of zo. Maar als hij in de auto gaat zitten, is het raar.
3: Nou, absoluut. Ja, dus ik vind echt dat het functioneel naakt moet zijn. Vind ik echt, ja.
2: Maar je hebt er wel eens over nagedacht om iemand bloot in een auto te zetten, of nooit?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Het zou wel weer anders zijn, natuurlijk.
5: Nee, ja, dan kom je altijd op ideeën, natuurlijk.
2: Ja, maar heb je het eruit geknipt hier? Want in Nederland heb je het eruit moeten knippen.
5: Omroep Max heeft een korte, gekuiste versie gedaan van 1,5 uur. Maar op Pathé Thuis en Amazon en Apple TV en zo krijg je gewoon de echte versie.
2: De full monty krijg je dan gewoon.
5: De full monty.
2: En gisteravond ook.
5: Ja, daar doen ze hier niet zo moeilijk over.
2: Ja.
5: Zeker de oudere mensen niet weer, hè. Toch andere tijden, ja.
3: Bij de oude mensen ligt natuurlijk nog de oude mentaliteit.
5: Nou, ik weet in Amsterdam een keer was een meisje zei, ja, met dezelfde moeite had je ook die dames een BH'tje aan kunnen doen. Ja, maar dat was toen niet, weet je?
3: Ja, nee, dat is absoluut. Dus, oom die is fotograaf en die fotografeerde altijd in Amsterdam. En dan ook soms wel ongevraagd van mensen. Maar heel vaak altijd gewoon lekker in het Vondelpark lag iedereen altijd lekker topless.
5: En er was ook een ouder iemand die zei toen van ja meid, kom op, doe even normaal. Dat was juist lekker, dat knellende ding kon af. Dan hadden we evenveel textiel als de man. Dat was bevrijding en zo.
3: Ja.
5: Maar het zijn andere tijden. Ik ben ook oud, hè?
3: Nou, ik zou dat niet zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld naar fotoboeken kijk...
2: Je bent oud.
3: Nou, ja. Als ik naar fotoboeken kijk van mijn ouders bijvoorbeeld... als we door foto's gaan, dan iedereen lag altijd de hele dag naakt op dat strand, ja?
5: Ja.
3: Dat was gewoon normaal.
5: Ik ken dat.
3: Ja.
2: Jij lag ook altijd naakt op het strand?
5: Ja.
2: Dat was een vrij gevoel, was dat. Bevrijdend, zeg maar.
5: Nou ja, weet je, het was gewoon niet een ding of zo. Weet je, je had iedereen wel eens een keer in zijn blootje gezien of zo. In de
2: dan gaat dat zand toch overal zitten dan?
5: Ja, dat gaat overal zitten. Maar dat is sowieso, hè. Niet de illusie dat je niet af te spullen dat je een zwembroek aan hebt.
2: Nou, dat is altijd wel makkelijker, vind ik. Maar goed, daar zitten we ook te lullen. Belangrijk is dat die film een beetje succes wordt. En is natuurlijk ook... Want, kijk, financieel hebben we het er ook over gehad. Je was eerder als bij ons aangeschoven. Het is best lastig om een film te maken in Nederland.
5: Ja.
2: En dan wordt ook een beetje uit de financiële problemen.
5: Ja, is nee, dat is ook, ik heb Nou, nee, nog niet. Ik heb...
2: Nog niet?
5: Ja, nee, ik heb...
2: Je hebt die klappen nodig zoals je bent. Ga bij de beste zanger zitten. Ja.
5: Mijn regiesalaris heb ik in de film gestopt. Dus nu kan ik mijn huur niet betalen, zeg maar. Letterlijk niet.
2: Echt niet?
5: Nee, echt niet. Ik wil niets nu. Maar ik ga straks lopen naar Harbor Hotel.
2: Nee, dan breng ik je even. Ik wil met de auto.
5: Oké, dan breng ik me even. Nou, kijk, zie je? Beetje bedelen is goed. Ja, kunstenaar moet je af en toe bedelen.
3: Tuurlijk.
5: Maar hij gaat wel goed op, hij gaat goed op die streamers. Hij scoort hoog. Hij heeft 8,4 gemiddeld wordt er gegeven. Nu is het wel een rare film in de zin van normaal... bijvoorbeeld in de hoge regionen krijgt het meestal 8 en een 9.
2: Mm-hmm.
5: Maar ook zo'n 4 tot 10%, afhankelijk van de site, die geeft ook een 1. Nooit daartussenin tussen 2 en 6. Je vindt het of kut...
2: Ja. Of, echt wel heel kut.
5: Ja,
2: ik kwam nu al tegen laatst die hem kut vond. Ja, maar dat heb je ook gehoord waarschijnlijk. Ja. Heel veel mensen geven dus een heel hoog cijfer.
5: Ja.
2: Ik ga nu toch een keer kijken.
5: Ik weet ook niet hoe die leeftijd verdeelt. Dat staat er natuurlijk niet bij. Er staat alleen dat zoveel mensen geven dit en zoveel mensen gaat dat. En ja, nu zitten we bij Pathé Thuis zitten we voor een 8,4. Maar ik denk dat ook
3: is heel hoog.
5: Maar ik denk dat ook daar ene tussen zitten. Want dat is elke keer... Dus ik weet inmiddels dat 5 tot 10% vindt het kut. Ik weet elke keer als ik een vertoning heb en ik zie 60 mensen... denk ik, oké, 6 mensen gaan een kutavond hebben vandaag.
3: En ben je zelf blij? Wat zou je het zelf geven? Ben je blij met wat het is geworden?
5: Ja.
3: Zo'n lang proces natuurlijk.
5: Ja, het is natuurlijk pas het eerste deel van... Weet je, deel 1 is ook een beetje een introductie van de personages. Ja. De hippietijd, meer de zee. Dus het echte drama begint pas in 2, 3 en 4. Ja. En nu zijn er gewoon 4 verhalen die gelijk oplopen... die langzaam naar elkaar toe komen... En dat is goed gelukt. Het is, kijk, als je wat meer ervaring krijgt, dan lukt het in ieder geval meer... om de films precies zo te maken zoals je het wil.
3: Ja, precies.
5: Maar dan weet je nog altijd niet hoe de reacties zijn.
3: Nee. Ja. Nee, maar zolang je zelf er blij over bent, dan is dat...
5: Ja, maar het zou wel lekker zijn, zo'n 200.000... dus mensen kunnen aanklikken, kopen of huren bij Pathé Thuis, Amazon.
2: Maar dan kun jij huur nog betalen.
5: Dan moet het wel opschieten, maar...
2: Ja.
3: Nou, en je hebt er gewoon heel veel liefde in gestopt. Dus je wilt gewoon dat het heel veel mensen bereikt.
5: Ja, en ik vind het ook heel mooi. Het is goed gelukt.
3: Ja. Daar gaat het om.
2: Gaan bekijken dan. Ik ga dat even doen wat jij
3: net hebt. Ik ga het kijken.
2: Inspireert dit ook eigenlijk om hier eens een keer een film te gaan maken? Je hebt natuurlijk Bambini allemaal gehad, dat soort films. Hoe is dat niet jouw omgeving deze?
5: Nou, als ik het zo zie. Ja. Dat brengt me niet op ideeën. Maar dat wordt weer duurder, hè?
2: Ja, maar goed, je noemde net een reisorganisatie. Je ziet nog een reisorganisatie. Die vindt dat misschien best interessant als je daar een leuke film over kan maken nog.
5: Reclamefilmpjes maken, dat wil ik ook wel doen.
2: Ja.
5: Ik ben echt een hoer, hè, wat dat betreft.
2: Echt waar?
5: Ja, absoluut.
2: Je bent overal
5: gereden. Ik moet wel.
2: Maar je hebt ook wel een mening, want je hebt ook een column in de Telegraaf.
5: Ja.
2: Dan ben je altijd redelijk uitgesproken. Jullie zijn volgens mij op dezelfde... Je bent nogal links, toch, over het algemeen?
5: Ik heb deze keer niet links gestemd, maar ik noem mezelf wel sociaal-democraat. Ik ben een soort liberaal nu, in feite.
2: Oké, je bent een beetje bijgeduid, want je was veel linkser volgens mij.
5: Ja, ik zat bij de Partij van de Arbeid, maar ik ben, omdat GroenLinks erbij kwam... vind ik toch een beetje zo'n rijk-linkse partij, heb ik niks mee. Ja, en dan wordt het een beetje zoeken en spitten. Dan ga je gewoon kijken naar... personen die je oké vindt op een lijst. Hmm. En die ga je die maar kiezen.
2: En wie was oké in jouw oog dan, de laatste keer?
5: Ik heb Ulisse Elian gestemd.
2: Omdat?
5: Omdat ik het een dappere jongen vind. Is een vluchteling. Zijn vader is een vluchteling en hij durft het op te nemen tegen het Iraanse regime. En dat is aan de linkerkant veel te weinig aanwezig.
2: Ja. Dat kun je toch ook veel vaker doen? Gewoon ergens aanschuiven en een beetje mening geven? Kunnen mensen goed geld mee verdienen, hoor.
5: Ja, oké. Okay, maar ja.
3: Nou, je zit er iemand.
5: Als je contacten hebt, graag.
2: Ik schijn nog wat mensen te kennen. Nee, daar gaan we nog even naar kijken. Komt er nog tegen een volgende film aan? Wat zeg je? Onmogelijk op dit moment.
5: Nou ja, film 2 is de bedoeling. Ik ben ook een film maken met Henk Poort over een demente Jordaanese zanger. Maar dat is een low-budget film. Daar ben ik, moet ik 3 ton voor ophalen. Dan kunnen we het low-budget maken. Dus ik ga ook flink weer bedelen.
2: Want deze, hoeveel heeft deze nou in totaal gekost?
5: 3 miljoen.
2: 3 miljoen?
5: Ja, en film 2 is 2 miljoen. Dat is de 80er jaren, zeg maar.
2: Oké.
3: Het is toch duur, hè? Een film maken. Het is toch bizar?
5: Ja, maar er werken 100 mensen mee.
3: Ja. Ja, nee, ik vind het fantastisch.
2: En Bente was ooit actrice, maar die zegt die wereld, ik vind allemaal niks.
3: Nee, wel hoor, jawel. Ik vind het fantastisch, jawel.
2: Je moet iemand anders zijn, zei je. Dat wil je liever niet.
3: Jawel, tuurlijk. Alleen ik vind op het moment dat als je moet kiezen, zeg maar, in het segment van bijvoorbeeld een misfit, zeg maar, echt die commerciële kant, zeg maar, dan maak ik liever kunst.
2: Ja. Dat... Dus dan moet hij jou wel bellen, want hij maakt kunst.
3: Ja, toch? Ja.
5: Nou, mijn hoofdrolspeler is eigenlijk ook kunstenares. Die is dichteres eigenlijk, maar... Ja. Die heb ik dit gedaan.
3: En Misfit was ook kunst, hoor, moet ik trouwens wel zeggen. Anders krijg ik dat weer op mijn dak. Maar dus wel commerciële kant van de kunst.
2: Commerciële kunst was het.
3: Ik vind dan gewoon de andere kant vind ik dan gewoon net iets interessanter.
2: Nou, dat zullen we ook niet aan doen zijn. Wij maken hier commerciële kunst.
3: Ja, nou,
2: en dat
3: ik
2: voelt ook
3: weg.
2: Zo. We schilderen hier. Ja, hè? Zo is het eigenlijk. Absoluut. Succes. Goed, hier was Eddie. En we zien elkaar snel
3: en
2: weer.
3: En succes. Ja. Met, ik hoop dat het heel veel mensen gaat bereiken.
5: Dankjewel. Doei.
4: The Best of the Friday Move.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: ain't got no stress. Living fancy free. Y'all know she the best.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
2: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
1: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
2: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over